0: waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Welkom bij deze eerste Boekenstein en de Wijk live. Op zoek naar de nieuwe wereldorde als altijd, maar samen dit keer met onze vrienden van BMW Plus. Over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld. Met de gast Niels van Willigen, hoogleraar internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. En bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. Welkom.
3: Dankjewel.
2: En welkom. Ik kijk even, volgens mij moet ik daar naar kijken aan onze luisteraars. Ik begreep net dat er zo al een stuk of 600 mensen live meekeken met deze uitzending. Heel erg spannend. Ik zie ook Rob daar in een ander schermpje. Die zit in Aix-en-Provence. Met een beetje vertraging op de lijn. Ik begrijp dat verder dus de luisteraars een scherm voor zich hebben waarin ze kunnen meekijken. En daar is ook een linkje. Dat kan je gebruiken voor vragen stellen. Die kan ik dan weer hier binnenkrijgen. En we kunnen ook de luisteraars hier naar binnen halen op een of andere manier. Het is allemaal experimenteel, dus heel leuk en spannend. We gaan er een gezellige uitzending van maken. Niels, om te beginnen, in geval van oorlog, wat zouden hier dan de doelwitten zijn?
3: Heel gezellig, inderdaad. Genoeg zou ik zeggen. Hè. Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan militaire doelwitten. Doelwitten die wel civiel zijn, maar ook voor militair gebruik kunnen dienen. Dus denk aan vliegvelden of havens. Kritieke infrastructuur, hè, de bekende inmiddels leidingen in de Noordzee bijvoorbeeld. Hm. Heel toevallig, gisteren is een rapport uitgekomen van een Britse denktank, het International Institute of Strategic Studies, waarin een link werd gelegd tussen de drones die we afgelopen najaar boven een aantal bases zagen, niet alleen in Nederland, maar ook in België en andere landen. En de Russische schaduwvloot. Hun theorie is dat het daar vandaan komt. Dat is gelijk denk ik een hele mooie illustratie om te laten zien wat in ieder geval een belangrijke kwetsbaarheid is in Nederland.
2: Rob, jij hebt eerder wel eens gewaarschuwd als er weer luchtafweer richting Oekraïne gaan. Van ja, zelf hebben we ook niet zoveel. Hoe kwetsbaar zijn die doelen als iemand daarin geïnteresseerd zou zijn?
4: Nou, heel kwetsbaar. Kijk, als het inderdaad een groot conflict wordt, dan moet je ervan uitgaan dat er nog steeds aanvoer wordt gepleegd vanuit, ik hoop uit Amerika, maar anders uit andere landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. En dat komt dan bijvoorbeeld in Vlissingen of Rotterdam aan land. En dan is het wel handig dat je die plekken kan verdedigen. En dat is denk ik wel een redelijk groot probleem. Maar überhaupt voor de NAVO is luchtverdediging een van de allergrootste problemen. Ik weet dat de NAVO-opperbevelhebber Sakur heeft gezegd dat eigenlijk maar 6% van wat we moeten hebben beschikbaar is voor de NAVO. Dus dat is één groot gat. Dat is, laten we zeggen, dat is bijna prijsschieten voor de Russen, mits ze natuurlijk over voldoende lange afstandswapens beschikken.
2: Dit natuurlijk dus echt in geval van echte oorlog, maar zoals we vaker al hebben gehoord, we zitten ook niet echt in vrede. En er worden natuurlijk dus al aanvallen gepleegd. Vooral moet je dan kijken naar het cyberdomein. Er wordt ook gespioneerd, van dat soort zaken. Wat zijn daarin de interessante plekken in Nederland, Niels?
3: In het cyberdomein kun je natuurlijk ook denken aan de fysieke aspecten daarvan. Hè. Dus waar de kabels bijvoorbeeld aan land komen en dat soort zaken. Maar ook de cyberaspecten, dus gewoon op internet. En proberen daar kwetsbaarheden te vinden. En het wordt natuurlijk steeds spannender. Hè. We hebben de afgelopen maanden een aantal gevallen gezien waarbij er werd gezegd van ja, we hebben nu zoveel AI-kennis, dat we op een veel makkelijker manier allerlei kwetsbaarheden kunnen ontdekken in software. Mm-hmm. Dat maakt het dus nog kwetsbaarder. En ook zoals op vele terreinen, ook als je het hebt over, laten we zeggen, gewone wapens, zie je daar ook een wapenwet lopen. Hè. Dus enerzijds de AI waarmee je dus kwaad kunt doen, en anderzijds de verdediging daartegen. Maar ik denk dat als je kijkt naar de stand van zaken op dit moment, dat het allemaal zo snel gaat, dat de kwetsbaarheid eigenlijk alleen maar toeneemt op dit moment. En dat is wel heel zorgelijk.
2: Hoe zit het wat betreft de weerbaarheid van de bevolking? als je dus kijkt naar kwetsbaarheden specifiek in Nederland. Ik denk door die coronacommissie nog wel eens terug aan die coronatijd die al zo lang geleden lijkt, maar dat eigenlijk helemaal niet is. En toen zag je dus ook dat, nou ja, zowel op straat als in het publieke debat heel veel mensen eigenlijk ineens van het padje gingen. Ik toen nog wel eens gedacht van, nou, gelukkig is er geen oorlog, want dan kunnen we helemaal niet aan, kennelijk in. He, maar dus de weerbaarheid van de mensen, van het publieke debat. Hoe kwetsbaar acht je dat in het geval van een daadwerkelijke oorlog?
3: Ik denk dat hij nog steeds vrij kwetsbaar is. Hè. We zijn natuurlijk landelijk met een campagne gestart. Hè. We hebben allemaal zo'n flyer de bus ingekregen. En dat, ja, ik zie dit echt als het begin van een proces. Ik denk wel dat er wat meer bewustwording is. Hè. En als je ook zo gaandeweg willekeurig is vraagt aan mensen, hebben jullie een noodpakket, dan gaan er steeds meer handen omhoog. Maar het is natuurlijk maar één aspect, zeg maar. En vaak wordt een vergelijking gemaakt met de Scandinavische landen. Met name Finland natuurlijk. Die zijn eigenlijk altijd al weerbaar gebleven, zou je kunnen zeggen, ja, sinds het einde van de Koude Oorlog. En dat niveau hebben wij nog lang niet bereikt. Het is niet zo dat we precies moeten kopiëren wat zij doen. Het zijn ook andere soorten staten, andere soorten Europese landen. Andere positie ook natuurlijk in Europa, dicht bij Rusland. Maar ja, ik denk wel dat er een hoop te winnen is. En ook, ja, ons realiseren dat crisis uit het verleden, want we hebben het hier over veiligheid van Nederland, maar dat zie ik echt in brede zin. Mm-hmm. En als ik dan hoor, ook naar aanleiding van die parlementaire verhoren in het kader van corona, dat, als ik me niet vergis, dat we op dit moment minder IC-bedden hebben, ja, dan voor de coronacrisis, dan maak ik me daar wel een klein beetje zorgen over.
2: Dat is ook een vorm van weerbaarheid.
3: Dat is ook een vorm van weerbaarheid
2: op allerlei
3: terreinen. Ja, ja. Ja.
4: Misschien mag ik daar op zeggen. Kijk, je moet dus vragen, deze vraag stellen in Oekraïne. Dat is echt heel erg aardig. Dat heb ik een aantal malen gedaan. En dan beginnen ze hier wat meer waardig aan te kijken. Ze hebben weerbaarheid. We waren absoluut niet weerbaar, omdat we dit niet zagen aankomen, die hele oorlog. Maar we waren binnen 24 uur weerbaar. En ik denk dat met betrekking tot maatschappelijke weerbaarheid een belangrijk punt is. Hè. Dus je kan zeggen van, iedereen moet een noodpakket in huis hebben en een radiootje erbij. Nou, allemaal prima, dat moet je ook vooral doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook echt weerbaar bent. Dus zij maken ook een onderscheid. En ik vind dat echt een heel sterk onderscheid. En Niels zei dat eigenlijk zo net ook een klein beetje. Dus die maatschappelijke weerbaarheid, die wordt echt afgedwongen door de situatie. En dat gaat echt razendsnel. Dat valt mij altijd weer bij mezelf op. Hoe snel het went als je in een oorlogsgebied bent. Dat is gewoon binnen 24 uur ben je totaal ingeregeld. En weet je gewoon dat er gevaar is en dat je ontzettend moet oppassen. Maar dus die maatschappelijke weerbaarheid, die regelt zich vanzelf wel. Maar die de kwetsbaarheid, de technische kwetsbaarheid, die kun je van tevoren wel regelen. Dus het eerste deel van het gesprek ging ook over bijvoorbeeld cyber. Nou, dat moet je gewoon regelen. Je moet ook faciliteren dat mensen weerbaar kunnen zijn. En dat zijn dingen die je heel makkelijk op dit ogenblik kan gaan uitvoeren. Het probleem is, het kost veel geld. En de vraag is of, als je die dreiging niet direct voelt, je die enorme bedragen daarvoor wil uitgeven. Dus ik heb berekeningen gezien dat ongeveer 1,5% van het nationaal inkomen kost. Om dat echt gewoon die weerbaarheid technisch voor elkaar te krijgen. Dan heb je dus een probleem. Maar je zal dat dan wel moeten doen.
2: Ik zie dat de regie al nieuw iemand aan de lijn heeft. Jeroen, kom er maar in.
5: Ja, ik vroeg me al lang af, ja, in het licht van de wereldontwikkelingen, ook met Rusland, dat de rol van de Verenigde Naties lijkt, ja, een beetje uitgespeeld of niet erg relevant misschien. En ja, of daar wat aan gedaan kan worden, of dat we een vervanging moeten zoeken. Of
2: ja, dankjewel.
5: Misschien een beetje meer in de lijn van de EU. Dus, ja, precies.
2: Ja. Okay, Niels, dit lijkt me ook duidelijk iets voor jou. De rol van de Verenigde Naties. Ja, heeft wel eens gefunctioneerd natuurlijk.
3: Absoluut. Kijk, de VN is gewoon in grote problemen. Op heel veel terreinen functioneert al een tijdje niet meer heel erg goed. Dat is in die zin niet nieuw. Maar er zijn nu extra problemen, omdat de veiligheidsstaat gewoon eigenlijk permanent verlamd is. En de VN wordt structureel ondergefinancierd. Hè. Met name ook omdat de Verenigde Staten zich onder Trump vrij ver hebben teruggetrokken uit allerlei programma's, maar ook eigenlijk de contributie niet betalen. En dat merk je eigenlijk meteen. Er zijn afgelopen najaar een aantal vredesmissies die hebben moeten sluiten. En het aantal vredessoldaten, zeg maar, is geslonken. En zo kan ik nog even doorgaan met een lijstje van allerlei zaken die niet meer kunnen, die vroeger wel konden. Ja, en dan, wat moet je daar nou mee? Kijk, is ook al sinds decennia is er al een debat over hervorming van die Veiligheidsraad. Maar dat ligt ook helemaal vast. Alleen al omdat de grootmachten die in de Veiligheidsraad zitten en die daar een vetomacht hebben, dus de Verenigde Staten, China, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, die hebben een veto, dus die kunnen dat tegenhouden. Dus eigenlijk gebeurt dat op dit moment niet zo heel erg veel. Wat je nou wel ziet, is dat landen eigenlijk allerlei alternatieven proberen te gaan verzinnen. Hè. Of het nou de Europese landen zijn of of China.
6: Trump.
3: Ja, of Trump inderdaad. Ja, Trump natuurlijk met zijn peace board. Absoluut. En dat, dat was in eerste instantie dan min of meer geregeld om het conflict in Gaza te managen, om het zo maar te zeggen. Maar als je het oprichtingsdocument leest, artikel 1, dat is veel ambitieuzer. Hè. Het wil inderdaad een soort alternatieve VN zijn. Dat is het nog lang niet. En het zal het waarschijnlijk ook niet worden. Maar je ziet allerlei alternatieven. Het is een soort. Dus er is enerzijds dus heel erg veel behoefte aan taken die de VN normaal gesproken zou moeten vervullen. Dat gebeurt niet. Dus je ziet alle initiatieven ook in het kader van soms de G7 bijvoorbeeld. Of China die op economisch gebied bijvoorbeeld heel erg actief is geworden met een eigen ontwikkelingsbank. Nou, noem maar op. Dus het zit gewoon echt helemaal vast in New York op dit moment. Eén ding wel dan iets nog positiever. Het is wel zo dat je hebt gezien dat de afgelopen jaren de algemene vergadering een wat grotere rol heeft gespeeld. Als we het over vrede en veiligheid hebben, dan is in de eerste instantie natuurlijk de Veiligheidsraad aan zet, maar de algemene vergadering mag zich daar ook mee bemoeien. En als we bijvoorbeeld kijken naar de veroordelingen die zijn uitgesproken over Rusland met de annexatie van gebieden in Oekraïne, dat komt via de algemene vergadering. En dat kan wel, want daar gelden die veto's niet. Dan heb je gewoon een meerderheid. Dus oké, het is niet helemaal ellende, maar voor een groot deel wel. En je ziet kleine lichtpuntjes hier en daar nog. Maar eigenlijk zou je willen dat het systeem hervormd kan worden. Maar dat is op dit moment gewoon niet realistisch.
7: Weet je, staten geven niet zomaar hun voordelen op. Hè? Als je naar de geschiedenis kijkt, dat was een vreselijke oorlog voor nodig. Napoleontische oorlog, congres van Wenen. Het heeft tot de Krimoorlog matigend gewerkt. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond, maar dat was vrij zwak. En na 1945 de VN. En met andere woorden, als je geschiedenis, als je daar lessen uit zou kunnen leren, dan is er eigenlijk een wereldoorlog voor nodig. Ja. En dan gaan we weer overnieuw beginnen met elkaar.
4: Ja. Ja, nee, het is interessant, want precies over dit onderwerp heb ik gisteren een debat gevoerd hier in Aix-en-Provence. Dat is een grote economische conferentie. En men is nu tot de conclusie gekomen dat die geopolitiek en dit soort zaken ongelooflijk belangrijk zijn. Want dit gaat over de ordening in de wereld. En als je ordening een beetje goed is geregeld, dan heb je dus ook veel meer kans om je economie verder te ontwikkelen. Dus dat is heel erg interessant dat die economen zich nu hier mee gaan bemoeien. Ja, daar was dus ook niet echt een antwoord op deze vraag. Ja. Daar is hoeveelloos over gediscussieerd. Ik vind wel dat het enige positieve zo langzamerhand is dat van alle organisaties de VN niet ter discussie staat. He, dus ongeveer alles wordt ook door Amerika ter discussie gesteld, behalve de VN. Dus kennelijk is dat nog iets wat functioneert. Wel interessant is, denk ik, of ook interessant moet ik zeggen, is de positie van de Chinezen. Die hebben 2 weken geleden hebben die een enorm rapport afgekondigd over global governance. Er staan allemaal prachtige woorden in over samen en win-win, allemaal geweldig. Maar daarin is wel de notie te vinden dat de global south, dus de opkomende landen in het zuiden, die moeten ook in dat VN-systeem een belangrijke rol spelen. Dus ik heb het gevoel, als je dus tussen de regels doorleest, dat die Chinezen zeggen van oké, die VN prima, maar dan moet die dus wel meer een reflectie zijn van de huidige wereldorde, of van de aanstaande meer wereldorde, moet je misschien wel zeggen. En dat is precies wat er gebeurt. En gisteren hoorde ik een Chinees hier, die nogal adviserend is en nogal hoog in de boom zit in China. Die zei ook precies hetzelfde. Die zei van, dat moet gewoon echt minder westers worden en er moet minder meer global south worden.
2: Ja. Dankjewel Jeroen voor je legendarische vraag in deze uitzending. Ik krijg door dat we inmiddels over de 1400 luisteraars live in deze uitzending zitten. Dus heel erg tof. En ik zie in de chat nog een hoop vragen binnenkomen. Ik zie er ook eentje met een naam erbij. Die heeft hem erachter gezet. Volgens mij komt het anoniem binnen standaard. Dus als je de vraag in de chat stelt, zeg even je naam erbij. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, Peter Lahousse, die vroeg. Dus ook weer over kwetsbaarheden. Aanvallen op Nederland gebeuren nu al dagelijks digitaal. Sabotage van zeepkabels, spionage, ransomware. Wanneer moeten we zo'n digitale aanval als oorlogsdaad behandelen?
3: Wanneer wij, en dan even maar in NAVO-verband, wanneer wij dat definiëren als oorlogsdaad, is een oorlogsdaad.
2: Oké, dat is een heel helder antwoord op dat terrein. Er is volgens mij in internationaal verband ook wel over nagedacht, toch, Rob? Ik heb jou daar wel eens over gehoord, van waar je die drempel moet leggen, specifiek als oorlog eigenlijk een wat onduidelijker business wordt, die ook bijvoorbeeld digitaal zich kan afspelen.
4: Ja, als het ontwrichtend wordt. Dat zegt ook feitelijk de strategie nationale veiligheid. Die vroeger nog eens een keer door Dick Schoof, je kent hem inmiddels niet, is ontwikkeld. Daar heb ik driftig toen in die tijd met hem aan meegewerkt. En als het ontwrichtend wordt, bijvoorbeeld economisch ontwrichtend, maatschappelijk ontwrichtend. En als dat dreigt, ja, dan denk ik dat je de grens overgaat. En dan wordt het artikel 5.
2: Ja. Ik denk, ik vergeet het helemaal, maar normaal komt er al het moment dat ik denk, ik start even een jingletje in. Dus dat doe ik in deze uitzending ook maar.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Regels voor zijn Boekestein en de Wijk. Plus, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met professor Niels van Willigen over de veiligheid en de kwetsbaarheid van Nederland in de nieuwe wereldorde. En misschien moeten we dus een beetje meer nu naar de dreigingsanalyse gaan. Je zei eerder van, het vond ik wel aardig van zo'n beleidsstuk. Het is natuurlijk ook logisch dat dat over de lange lijnen gaat. En er ligt vast ook nog van alles onder. En natuurlijk is de krijgsmacht gewoon altijd paraat om op te treden als dat nodig is, met wat ze dan maar in handen hebben. Maar ik vond het wel interessant, ik las ergens in een stukje nog de herinnering dat de vorige defensiestrategie van 2 jaar geleden, dat betekende de terugkeer van de tank in Nederland. Ja, dat voelt nu al als een beetje een achterhaald stuk. Ja. Ik bedoel, kijken we hier over 2 jaar niet weer heel anders tegenaan? Je ziet in Oekraïne juist hoe snel het gaat. En zitten we ons dan niet alsnog op het verkeerde voor te bereiden?
3: Nou, niet helemaal. Het is wel zo dat zo'n nota, en het geldt ook bijvoorbeeld voor een NAVO-strategisch concept en zo, dat is heel aardig als je dat eens terug gaat kijken naar wanneer die dingen zijn geproduceerd en je kijkt wat er toen aan de hand is. Het is eigenlijk vooral, laten we zeggen, 90-95% een weerslag van wat er op dat moment aan de hand is. En niet zozeer heel erg vooruitkijkend. Je kijkt wat is er nu aan de hand en oké, dan trek je dat een beetje door naar de toekomst. Inderdaad, ook met die defensienota, maar het is wel zo dat, die tanks, dat was 2 jaar dan het grote nieuws, zullen we maar zeggen. Dus die worden aangeschaft, die zijn er overigens al niet, die moeten nog komen. Maar wat je wel dus nu ziet, en dat past ook weer heel mooi bij deze nota, is dat die geïntegreerd worden met onbemande systemen bijvoorbeeld. Dus het blijft niet stilstaan. Het is niet zo van, we gaan tanks kopen en we doen daar verder niks mee qua innovatie en nu zijn ze niet meer nuttig of zo.
2: Ja.
3: Maar je hebt helemaal gelijk dat, die nota is natuurlijk ook een momentopname uiteindelijk. Er kan morgen iets gebeuren wat heel erg verrassend is. Wat ik ook bijvoorbeeld tekenend vind. Ik denk echt dat op het moment dat die hele Groenland kwestie van afgelopen voorjaar, op het moment dat het nu zou hebben gespeeld, de afgelopen weken, zou er veel meer over terug te vinden zijn, denk ik, in ieder geval in de internationale veiligheidsstrategie.
2: Dan zou er ineens veel meer over de marine in staan
3: bijvoorbeeld,
2: misschien.
3: Ja. Ik denk echt dat dat zo werkt voor een deel. En ze zijn het niet vergeten. En er staat wel iets in over een 360-analyse. En je moet ook naar het actiegebied kijken en zo. Maar het gaat toch heel veel over de oostflank. Ook relatief weinig toch over niet-stadelijke actoren. Terwijl dat jaren geleden natuurlijk heel erg belangrijk was met al die terreurorganisaties die overigens nog niet weg zijn. Dus je ziet dat het echt een soort weerslag is van waar zijn we nu mee bezig. En dan is de uitdaging natuurlijk om daar zo flexibel mogelijk in te blijven. En dat je ook al die andere nieuwe uitdagingen en die zogenaamde zwarte zwaan, die gebeurtenissen die plotseling kunnen ontstaan waar je totaal niet over nagedacht hebt, dat je daar wel op een of andere manier mee om kan gaan.
7: Ja. Zou je iets kunnen zeggen over de laserwapens versus de drones? Die wapenwetloop die eraan komt?
3: Nog een keer,
7: De laserwapens versus de drones?
3: Nee. Ja, dus onder andere TNO is daarmee bezig. Zijn een aantal partijen daarmee bezig. Dus dit is gewoon echt een heel klassiek voorbeeld van je hebt een nieuw wapen en je wil je er tegen verdedigen. En die processen die lijken door de geschiedenis gewoon heel erg op elkaar. Ja, de technologie is nu veel verder. Het is allemaal veel complexer en ingewikkelder. Maar hetzelfde als een paar honderd jaar geleden van, we gebruiken het buskruid en we gaan een kanon gebruiken. Oh, dat is wel onhandig, die middeleeuwse muren. Die moeten wat dikker maken. We moeten grote aardebastions en weet ik het allemaal gaan maken. Dat zie je nu ook zie je nu ook gebeuren met die laserwapens en die drones. Maar ook hierover denk ik dat die drones, voor zover ik kan beoordelen, iets sneller ontwikkelen dan de counter-drone systemen. In ieder geval met die lasers. Want
2: maar dus het verhaal is dat de vooruitgang in de lasertechnologie de drones ineens weer een stuk minder belangrijk zou kunnen maken, omdat ze makkelijker uit de lucht te halen zijn. Rob, ik hoorde jou.
4: Je moet wel even uitkijken van dat je dus niet te snel oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt. Ja. Het is inderdaad zo dat drones een revolutie hebben veroorzaakt op het slagveld, maar eigenlijk een revolutie terug naar af, omdat we daarmee weer in de loopgraven zijn beland. Ja, ik bedoel, het is allemaal ja, met nieuwe loopgraven, met nieuwe middelen. Daar komt het feitelijk op neer. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dus niet meer zonder tanks kan. He, dat je dus die tanks laat evolueren als platforms waar je onbemande systemen mee kan afvuren. Allemaal tot je dienst. Maar het hele punt is natuurlijk, als je door zo'n, als Rusland zeg maar, door zo'n droonmuur zou komen, en die wordt op dit ogenblik gebouwd in de Baltische Staten, ja, dan zit je in één klap weer met een ander soort verdediging. En dan heb je die tanks en die artilleriestukken weer wel nodig. Ja. Hoe dat allemaal moet uitpakken in de Baltische Staten is een tweede, want die zijn zo kwetsbaar als ik weet niet wat. Maar je kunt dus niet zomaar zeggen van, oh nee, het wordt nu allemaal drones en nu hebben we helemaal geen tanks meer en artilleriestukken meer nodig. Ja. En dat geldt ook voor jachtvliegtuigen. Maar je gaat ze op een andere manier inzetten. Je gaat ze op een andere manier van wapens voorzien. En realiseer je dat die tanks en die jachtvliegtuigen en die schepen, dat zijn eigenlijk gewoon niet meer dan platforms. Platforms waar andere wapensystemen op worden gezet, afhankelijk van de dreigingssituatie. Maar weet je, ja, dit is echt voer voor experts. Want dit is gewoon echt het hart van de defensieplanning. En daar moet je wel echt verstand van hebben. En wat ik dus gewoon zie, is dat het allemaal jumping door conclusies is. Van, oh nee, dat hoeft allemaal niet meer. Dus het gaat nu alleen nog over drones. En dat is dus gewoon niet waar.
2: Ja, en dat zeg jij met een achtergrond in de defensieplanning die lang teruggaat. Dus je hebt de wereld al meerdere keren op onverwachte manieren zien veranderen. Waar dan inderdaad maar zo'n planning meer op moet worden aangepast.
3: Ja, eens inderdaad. Nou,
4: ik kan er één voorbeeld op geven. Bijvoorbeeld tijdens in de jaren 90 had je de maritieme patrouillevliegtuigen. Die waren bedoeld om voor onderzeebootbestrijding. Nou, die zouden we dus nu weer nodig hebben. Maar die werden toen om politieke redenen, om budgettaire redenen afgeschaft. Het plan bestond toen om die te voorzien van sensoren, zodat je grondwaarneming kon doen. En als je dat zou gaan doen, was het ineens een schaars middel waar een schreeuwend tekort aan was binnen de NAVO. En daar is nu ook nog steeds een schreeuwend tekort aan. Hadden we die krengen nou maar niet afgeschaft en hadden we ze maar omgebouwd met een paar sensoren, wat helemaal niet duur is, voor grondwaarneming, dan hadden we dus nu al een middel gehad waar je wat aan had. Nou, dat soort dingen, dat wordt dan gedreven door politieke opportuniteit en eigenlijk ook gebrek aan kennis binnen de politiek. En dan wordt het afgeschaft en dan zit je nu met de gebakken peren.
7: Van Balen boos tegen Kampfertje. Mol weggemaakt.
2: Ik ga nog eventjes naar wat vragen uit de chat, want we kunnen ook niet zo heel lang meer doorgaan. En dan pak ik eventjes de vraag van Harco erbij, want Harco die woont dichtbij de Rotterdamse haven. En die maakt zich dus een beetje zorgen over de verdediging daarvan, mede ook gezien de tendens onder de, laten we zeggen, bevlogen Russische talkshow-hosts. Dus Rotterdam, ja, het is daar net allemaal weer een beetje, nadat de vorige keer misging, mooi opgebouwd. Hoe zien jullie de risico's voor Harco daar bij de haven?
3: Ja, dat is natuurlijk een risico. Het spijt me voor Harco, maar dat is gewoon zo. Dat is een haven en hetzelfde geldt voor Den Helder en Vlissingen. Een hoop civiele locaties waarbij in de buurt militaire bases liggen. Dat zijn allemaal potentiële doelwitten. Tegelijkertijd geldt dat ook voor andere steden. Die zouden in principe ook een doelwit kunnen zijn. Hè? Je weet niet hoe de Russen denken wat dat betreft. Als je kijkt naar eventuele prikacties in de Baltische Staten bijvoorbeeld, dat hoeft er niet per se een militaire baas te zijn of zo. Dus, maar inderdaad, ja, je zou kunnen zeggen dat, Rob heeft het ook al genoemd, die havens, dat zijn logistieke knooppunten. Er wordt van alles aangevoerd en verder afgevoerd naar het oosten. Ja, dat is natuurlijk wel een doelwit.
2: Ja, en dan zie ik hier nog een vraag van Christine voorbij komen. Die zegt, onze strategische olievoorraad ligt voor een groot deel in Rotterdam gemiddeld 3 meter onder zeeniveau. Hoe beschermen we onze noodenergievoorraad in een tijd van oorlog? Dat is, wordt,
4: het is
2: wordt
4: nog veel erger.
2: Ja, is het nog natuurlijk.
4: Het is nog veel erger, Hugo. Ja. Onze belangrijkste internetknooppunten, en daar zitten de belangrijkste in van Europa, die liggen dik onder zeezegelniveau. En A, zijn ze kwetsbaar, dus je kan er een raket op gooien. Je kunt ze hacken op een of andere manier. En als er een dijkdoorbraak is, dan heb je helemaal niks meer.
7: Dan kun je zelfs geen podcast opnemen.
3: Dat is natuurlijk onze grote kwetsbaarheid. Dat we onder zeeniveau liggen, überhaupt, zeg maar. Hè? Ja. Een groot deel van Nederland althans. En dat is het altijd al geweest. En gelukkig kunnen we goed dijken bouwen en zo. Maar ja, als je een paar bommen daarop gooit, dan hebben we gewoon gelijk een probleem. Dat klopt.
7: En de temperatuur van de oceanen stijgt onrustbarend, las ik gisteren. Mm-hmm.
2: Nou ja, de temperatuur van deze uitzending daalt richting het dieptepunt waar wij altijd weer op uitkomen. Of we nou live of in een opname zitten. Ik denk dat nu we hebben geconstateerd dat onze ligging onder zeeniveau ook nog eventjes mee moet worden genomen in onze bange dromen over de toekomst. Zeker. We kunnen afsluiten met dank natuurlijk aan Niels van Willigen vandaag. Veel dank aan de luisteraars. Hoor je dit op de radio, dan was dit maar een flintertje van de hele uitzending. Voor meer, ga naar boekesteinendewijk.nl en word ook lid en maak zo ook ons programma mede mogelijk. Dit was een eerste experiment. Ik vond het heel erg leuk en we gaan dit zeker vaker doen. Dank en tot de volgende keer.
7: Tot de volgende keer.
3: Dankjewel.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington DC wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
5: Toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van... waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn.
6: Je hoort Nicole Rosanella, director corporate marketing bij Samsung Benelux. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketingsucces. Deze keer een gesprek met Nicole Rosanella. Ze is verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Op de Nederlandse smartphone-markt domineren Apple en Samsung, gevolgd op grote afstand door Google, Xiaomi en andere producenten. Hoe gaat Samsung de voorsprong op de kleintjes behouden en tegelijkertijd het gat met de grote rivaal Apple verkleinen? Nou, misschien wel door in te spelen op de Koreaanse erfenis van het bedrijf, want de popmuziek en de huidverzorgingsproducten uit het Aziatische land, ja, die zijn wereldwijd razend populair. Ja, misschien weet het van oorsprong Koreaanse elektronica-merk daar ook een beetje van mee te profiteren. Je hoort het hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En Nicole, van harte welkom.
5: Dankjewel, Klaas.
6: Ik gaf het al aan in de introductie. Elektronica-merken Apple en Samsung, ja, die domineren al sinds jaar en dag de Nederlandse markt voor de smartphones. Uit recente cijfers, die hebben we natuurlijk even op nageslagen, van stadcounter.com, blijkt dat Apple in Nederland in de maand mei een marktaandeel had van 42,5% en Samsung 30%. Ja, is dat nou een onoverbrugbaar gat? Of zeg je, nou, er komen wat leuke dingen aan, we gaan ze nog een keer pakken?
5: Nou, er komen sowieso natuurlijk heel veel leuke dingen aan. Er zijn ook al heel veel dingen geweest. Ik denk dat Samsung wat dat betreft wel iets anders is dan onze concurrenten, waar we natuurlijk heel veel respect voor hebben en altijd kijken wat zij aan het doen zijn. Wij hebben natuurlijk een bredere range, een bredere assortiment. Ook op het gebied van smartphones, maar sowieso natuurlijk op het gebied van elektronica. Dus wij bedienen eigenlijk een bredere markt. Dus we hebben natuurlijk ook met onze A-series al een hele brede markt. Maar ook nu natuurlijk met de S-serie hebben we ook weer meer een high-end markt. Ja. En we hebben natuurlijk onze foldables, waar we al straks de 8e generatie in gaan.
6: En ik hoorde net dat Apple, de geruchten gaan, dat Apple er ook mee gaat komen in 2027, de foldables.
5: Dat hebben wij ook gehoord.
6: Dat hebben jullie ook gehoord, maar dat zijn geruchten. Hey, ik ben even benieuwd, hè, want als je dan kijkt naar het Apple-ecosysteem, die hebben dat natuurlijk heel slim voor elkaar met dat... Met met hun iCloud-systeem. Dat is een soort van web waar je eenmaal in zit, waar je heel moeilijk uitkomt. Hè. Alle foto's, alle bestanden, die staan allemaal opgeslagen, waardoor ja, die switch kosten, eigenlijk de moeite om te switchen, gewoon best wel lastig is. Ja, hoe kan je nou je consument, hè, die Apple-addict is, hoe kan je die nog losweken? Of zeg je nou, dat is een verloren strijd?
5: Nou, wij zien dat zeker niet als een verloren strijd. Sterker nog, wij geloven eigenlijk ook in meer een open systeem. Dus wij hebben SmartThings, waarin we natuurlijk even los van al onze Samsung-producten in de breedte, dus ook tv's, telefoons, wasmachines, koelkasten op kunnen aansluiten, kunnen we ook andere merken erop aansluiten, zoals de Ring, maar ook andere producten van Google, zoals ja. Nest. Ja. Dus daar geloven wij wel echt in, gewoon in de bredere zin. En we willen het eigenlijk steeds makkelijker maken om te switchen naar een Samsung. Dus we hebben Smart Switch, waardoor het eigenlijk voor andere gebruikers heel makkelijk is om al je data naar een Samsung-telefoon over te zetten. Okay. En naar het ecosysteem van Samsung
6: te verhuizen. En dan probeer je daar in het web te krijgen. Maar je geeft het al aan, jullie kiezen juist uitdrukkelijk voor die breedte. Hè?
5: Ja.
6: Ook koelkasten en natuurlijk ook televisies. Zit daar wel synergie in? Als je dan kijkt naar Apple, en die heeft natuurlijk heel erg op de hardwarekant van computers. Ja, en jullie gaan natuurlijk volle bak de breedte in. Waar zit die synergie voor jullie?
5: Ja, wij geloven er eigenlijk vooral in om het leven van onze consumenten makkelijker te maken. Dus overal waar waar die connectie ook makkelijk gemaakt wordt, en ook natuurlijk met behulp van AI, proberen we eigenlijk op die manier ook het meeste uit onze producten te halen. Dus natuurlijk op je smartphone, wat voor de hand ligt, maar juist ook in combinatie met andere producten.
6: Want hoe doe je dat? Wat geef je ze een voorbeeld?
5: Nou ja, zoals nu hebben we natuurlijk, we zijn natuurlijk ontzettend druk bezig met de World Cup, zoals iedereen, met het WK. Wij hebben daar onze AI mode, waarin we dus het makkelijk maken voor de tv-kijkers. Als je een wedstrijd kijkt, om bijvoorbeeld de achtergrondgeluid eruit te halen, om het beeld te optimaliseren. Dus dat is bijvoorbeeld voor onze tv's geoptimaliseerd.
6: Hey, als ik dan even kijk, hè, want Apple die zit inmiddels op de iPhone 17. Jullie inmiddels op de Galaxy S26, als ik het goed heb. Kan je dan zeggen dat jullie veel sneller innoveren dan Apple?
5: Ik weet niet of het sneller is. Ik weet wel dat wij redelijk snel innoveren. En dat, wat ik net al een beetje zei over, dat we natuurlijk niet alleen omhoog maar ook in de breedte. Dus we kijken natuurlijk, dat is wel natuurlijk een van de allerbelangrijkste USP, is dat we natuurlijk qua technologie altijd vooruitkijken, altijd de beste nieuwe dingen implementeren. Dat is ook natuurlijk heel erg vanuit onze Koreaanse erfgoed. Dat het innovatiegevoel, altijd kijken waardoor de producten weer beter worden.
6: Ja.
5: Dus we doen het wel heel erg snel. Dat,
6: want als je gewoon puur kijkt naar, je gaat naar de willekeurige site van een telecomaanbieder en je zet ze naast elkaar. Die topline modellen, dan ontlopen ze elkaar eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Dus ik kan een beetje zeggen dat de innovatie een beetje aan het einde van zijn levensduur is.
5: Nou ja, ik denk dat op een of andere manier innovatie iedereen altijd weer verrast. Ik denk dat met AI natuurlijk een heel mooi voorbeeld weer is, met een hele totally new paradigm shift. Dus ik denk dat er altijd wel weer wat nieuws komt. Ik denk dat uiteindelijk het ook niet alleen maar meer over specs gaat en over wat er allemaal in je telefoon zit. Ik denk ook dat het gaat om alles eromheen. Dus de beleving van het merk. Wat doet het merk nog meer voor me? Hoe kan ik het met andere producten connecten? Dus ik denk dat belangrijker wordt.
6: Nou, je noemde net al even het Koreaanse erfgoed. Nou, als we dan kijken naar de populariteit van Korea, het is ongelooflijk. Je hebt natuurlijk K-pop, je hebt die huidverzorgingsproducten die niet aan te slepen zijn. Ja, kan je daar als Samsung een beetje een graantje van meepikken?
5: Ja,
6: Korean Tech.
5: Ja, toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van, waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn van onze consumenten. Dat weten we dan uit onderzoek natuurlijk.
6: Ja.
5: Dus, en inderdaad, we hebben ons Koreaanse erfgoed, waarin natuurlijk innovatie, maar ook op allerlei gebieden van K-pop, K-beauty super belangrijk is. Maar dat gevoel van innovatie hebben wij ook in ons merk. Dus we hebben eigenlijk sinds dit jaar een nieuwe brandstrategie gelanceerd, waarin we dus veel meer connectie maken met ons Koreaanse erfgoed op allerlei gebieden. We doen ook heel veel voor onze members. We hebben dan Samsung members, dat is ook onderdeel van ons loyaliteitsprogramma, waarin we bijvoorbeeld ook ook leuke dingetjes geven aan onze members, zoals Korean face masks. Maar we doen ook samenwerkingen met bijvoorbeeld BTS. Dus dat is natuurlijk een Koreaanse K-pop band.
7: Ja?
5: Dus ja, op die manier willen we eigenlijk wel ja, veel duidelijker laten zien dat wij ook Koreaans zijn en alles, al het goede wat daarmee te maken heeft.
7: Ja, ja, want als ik dan vergelijk bijvoorbeeld Ziggo, die geven hun klanten voorrang bij de kaartverkoop van grote artiesten die optreden in de Ziggo Dome. Ja, ik kan me dan inderdaad voorstellen zo'n samenwerking met BTS, dat jullie dat voor jullie members ook aanbieden. Moet ik daaraan denken als voorbeeld?
5: Ja, nou, BTS partnership is nog in ontwikkeling, in de zin van wat het allemaal precies betekent voor onze markt.
7: Mm-hmm.
5: Maar inderdaad, dat zijn wel dingen waar we ook aan denken. Waar, ja. Waar we weer voordelen kunnen geven aan onze klanten, aan onze loyale klanten vooral. En, ja, en ook inderdaad samen activiteiten doen.
7: Ja, je noemt aan de ene kant klanten, dus mensen die een product van jullie hebben gekocht, maar je noemt ook expliciet members.
5: Ja.
7: Vertel eens, hoe zit dat verschil? Waar zit dat verschil in?
5: Nou, op zich is het verschil niet super groot. Behalve dat ons loyaliteitsprogramma, daar word je eigenlijk member. Dan heb je vaak ook verschillende producten van Samsung. Dus je kan een telefoon hebben, maar ook een watch of buds. Of nou ja, misschien zelfs ook een tv. Dus
7: ja,
5: als je meerdere producten van Samsung hebt, maar ook zelfs naar één product, dan kun je een member worden. En als je member bent, nou, dan heb je allerlei voordelen. Dan, nou ja, dan proberen we je te helpen om het gebruik van je telefoon zo goed mogelijk te maken. Maar ook ja, speciale offers voor onze nieuwe producten.
7: Was dat vroeger de Samsung Fun Club? Heel lang geleden, weet je dat nog?
5: Nou, dat was wel ver voor mijn tijd. Ja. Het zou kunnen.
7: Ja, maar het is nu gewoon...
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Nou. Op die manier proberen we ze natuurlijk
3: aan je te binden blijven. En extra te belonen. Ja. Nog even een vraag. We hebben het natuurlijk even gehad over Apple. Maar ik ben ook benieuwd naar. Er zijn natuurlijk veel nieuwe kleine spelers. Maar ook duurzame spelers. Hè, zoals Fairphone, ook eerder hier in CMO Talk. Van welke concurrent kijk jij echt met bewondering naar?
2: Nou, wij kijken eigenlijk wel met bewondering naar al onze concurrenten. Want zij houden ons scherp. We leren heel veel van ze. En we proberen gewoon altijd te kijken van wat is hun USP en hoe relateert dat tot ons. Maar uiteindelijk proberen we ons ook gewoon vooral op onszelf te focussen.
3: Ja, maar als je nou eentje uit moet kiezen, Xiaomi, Google of juist Fairphone vanuit die duurzaamheid. Waarvan zeg je nou?
2: Google is natuurlijk ook onze partner. Dus
3: die valt af?
2: Nou, ik kan zeggen, dat is een makkelijke keuze. Om te zeggen dat we werken natuurlijk heel veel samen met Google. Dus we hebben sowieso heel veel bewondering voor Google. En we proberen elkaar ook te versterken. En dat is wat je ook eigenlijk ziet in de producten.
3: Dat is ook wel ingewikkeld. Want aan de ene kant ben je partner. Maar aan de andere kant, zij maken ook telefoons. Dus dan ben je ook weer concurrent.
2: Ja.
3: Hoe uit dat zich in de praktijk? Is dat lastig?
2: Nee, dat is niet lastig. Nee hoor. Het blijft uiteindelijk een samenwerking. En uiteindelijk gunnen we onze partners ook om hun eigen dingen te doen. En te kijken waar dat hun brengt natuurlijk. Ja. Dus ja, nee.
3: Zolang je nummer 2 bent, is prima.
2: Ja, nou, nummer 1 is beter.
3: Okay. Ik wil met jou naar de dilemma's. En je moet er steeds eentje kiezen. Okay. Ja, ben je er klaar voor?
2: Jazeker. Ja?
3: Nou, let's go. Als eindverantwoordelijke voor marketing binnen de Benelux heb ik veel vrijheid, of vanuit Zuid-Korea worden de belangrijkste beslissingen gemaakt?
2: Ik zou zeggen dat het 50-50 is.
3: Oké, en als je moet kiezen, de belangrijke beslissingen?
2: Ik zou dan wel zeggen Korea, denk ik.
3: Het wereldkampioenschap voetbal is voor televisieverkopers een megakans, of wij merken nauwelijks meer vraag naar onze tv's?
2: Nee, het is zeker een megakans, ook voor ons.
3: In 2030 hebben we allemaal onze eigen AI-assistent in ons oor, of gebruiken we nog steeds een smartphone?
2: Ik denk het eerste.
3: Een smartphone moet 5 jaar mee kunnen, of dan hebben onze toestellen hun beste tijd wel gehad.
2: Ik denk dat ze wel mee moeten kunnen, maar ook wel een beetje tweede.
3: Een dikke bonus voor elke enkel de chipmedewerkers van Samsung. Terecht of oneerlijk?
2: Ik denk wel. Ja, ik weet niet. Vind ik een moeilijke.
3: Je moet kiezen.
2: Ik mag daar ook verder eigenlijk niet echt uitspraken over doen.
3: Oké. Mijn wasmachine, droger, stofzuiger, koelkast, televisie en telefoon zijn van Samsung. Of ik heb stiekem ook nog andere merken in huis.
2: Ik heb wel een aantal Samsung-producten, maar nog niet alles.
3: Dus ook stiekem een paar andere merken in huis.
2: De wasmachine moet binnenkort vervangen worden. Dus dan weten we wat voor merk dat wordt.
3: De gast is Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou Nicole, ik hoef jou niet uit te leggen welk dilemma extra pijn deed. Toch? Of wil je er eentje uitlichten zelf?
2: Van deze dilemma's?
3: Ja.
2: Ik denk dat... Wat was het eerste dilemma ook alweer?
3: De eindverantwoordelijkheid. Die gaf je aan.
2: Ja, de eindverantwoordelijkheid. 50-50. Ja, inderdaad. Ik denk dat het soms wel een interessant veld is waar we ons in begeven. Want we hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk te maken met een heel groot bedrijf. Vijfde merk, zegt Interbrand.
3: Ja,
2: wereldwijd. Ja, zeker.
3: Qua merkwaarde, toch?
2: Qua merkwaarde, ja. Dus we hebben natuurlijk grote invloed van Korea. En ook vooral op het merk zelf. Merkidentiteit, maar ook op de producten. En alles wat er, de positionering van de producten. Maar wat ik wel heel leuk vind bij Samsung is dat we nog wel, zeker wat ik al zei, 50-50. Ook wel voor een groot deel gewoon ons eigen beleid kunnen voeren hier. Onze eigen campagnes, activiteiten met influencers. Pers, alles ook nog wel zelf kunnen doen. Ja. Ook op social. Dus het is wel echt 50-50.
3: Als ik jou hoor praten over lokaal beleid, eigen campagnes, influencers, dan zie ik jou een beetje beginnen op te fleuren.
2: Ja.
3: Heb je iets waarvan je zegt, daar ben ik nou heel erg trots op, waar we nu mee bezig zijn?
2: Ja, ik ben

0: zeker wel trots op een aantal dingen. Nou, we hebben het al over gehad over CRM. Sowieso het laatste jaar hebben we er ook wel weer heel veel slagen in gemaakt. Maar ook zeker onze hele social media benadering. Waarin we juist, we krijgen ook daar heel veel content van vanuit Korea. Maar we hebben daar ook wel echt onze lokale approach, benadering. Waarin we veel meer authentiek, veel meer op thema's die hier spelen. Met een knipoog, met een fun factor. Toch op die manier ons merk wel echt meer karakter geven. En daar ben ik wel echt trots op.
1: Leuk. En het WK, dat doen jullie ook het een en ander. Volgens mij werk je ook veel samen met influencers.
0: Ja.
1: Ik zag een hele bekende voetballer nog langskomen in jullie commercials.
0: Ja.
1: Wat zijn je verwachtingen daarvan? Waarom is zo'n partnership zo belangrijk? Want het is WK en ik kan me voorstellen dat dit soort campagnes toch internationaal worden aangestuurd.
0: We hebben natuurlijk een partnership, het is een Europees partnership met Thierry Henry gelanceerd.
1: Die wilde ik noemen, ja.
0: Ja. Wat voor ons vooral heel belangrijk is, kijk, iedereen kent Samsung al. We zitten niet meer op merkbekendheid. We zitten echt meer op merkbeleving. En op die manier, met behulp van Thierry Henry, willen we natuurlijk veel meer laten zien waar ons merk voor staat. En een beetje hulp om dat aan de mensen te brengen. Daarnaast doen we ook heel veel activiteiten daaromheen om echt die beleving te verbeteren. Dus dat is. Dat is eigenlijk waar wij ons op richten.
1: Leuk. Dan nog even over loyaliteit, want dat zit ook in jouw portefeuille. Je noemde al van, we hebben natuurlijk onze eigen members database. Daar zitten wij op heel veel data. Dan ben ik benieuwd van, als je dus weet wanneer mensen producten hebben gekocht, hoe werkt dat dan dat je mensen gaat triggeren om wanneer het eigenlijk tijd is om weer een nieuw product te kopen? Want aan de ene kant geef je bij de dilemma's aan van 5 jaar, dat moet op zich wel kunnen. Maar het is natuurlijk ook, ik begrijp ook, marketing is natuurlijk ook verantwoordelijk voor natuurlijk het stimuleren van de verkoop. Hè, zorgen voor klantgroei. Wanneer gaat nou die trigger af dat mensen moeten upgraden naar een nieuw telefoon?
0: Ja, we hebben daar natuurlijk allemaal datamodellen voor. Dus we weten eigenlijk over het algemeen wel wanneer het de grootste kans is dat bijvoorbeeld mobiele telefoongebruikers weer willen upgraden of misschien een ander product erbij willen kopen, meer cross-sellen. Of wanneer bijvoorbeeld tv-gebruikers weer aan de beurt zijn om een nieuwe tv te kopen. En dat weten we ondertussen best wel goed.
1: Dus. Nou, hoe ziet een beetje die data eruit? De gemiddelde Nederlander, hoe lang doet hij met zijn telefoon?
0: Nou, tussen de 1 en 2 jaar.
1: Zo kort?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, en het heeft toch wel echt ook te maken met innovatie. Dus het gaat gewoon allemaal heel snel. Ja. Je wilt toch weer meer nieuwe snufjes in je telefoon. Dus en aan de tv-kant weten we dat ergens tussen de 4 en 5 jaar... dat is wel maximaal. En als je dan ook nog een World Cup, een WK of een EK hebt, dan gaat het vaak nog iets sneller.
1: Dan gaat het nog iets harder. Want ik zag ook, jullie bieden natuurlijk ook jullie televisies. Je hebt allerlei deals, hè? Dus jullie werken samen met retailers, maar jullie bieden ook jullie televisies aan via jullie eigen kanaal, via jullie eigen webshop.
0: Ja.
1: Daar sturen jullie dus ook gericht op, hè, met zo'n WK-campagne. Dan zet je ook een aantal producten heel expliciet in de verkoop.
0: Ja, we werken natuurlijk heel nauw samen met onze retailers daarin. In de zin van welke producten we. Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld op tv's een hele brede scala aan producten. Dus we kijken altijd van welke producten gaan we samen met onze retailers in de markt zetten.
1: Ja. Nog even terug naar je opmerking over, want dat triggert mij toch wel. Want je zegt van gemiddeld, een jaar, misschien 1,5 jaar zijn mensen alweer toe aan een nieuwe telefoon. Het heeft te maken met innovatie. Maar dan denk ik, lithium, alle producten die. Of de. Hoe noem je dat? De grondstoffen, dat is het woord wat ik zocht. Wat nodig is om uiteindelijk die telefoons te maken. Ja, die zijn super schaars, worden alleen maar schaars, dus ook geopolitiek. Dan denk je, hoe lang kan dit nog doorgaan? Hè? Deze reis van. Het is natuurlijk niet heel erg duurzaam.
0: Ja, kijk, telefoons en andere producten gaan natuurlijk wel langer mee. Vandaar dat er natuurlijk best een hoge resale value zit op de waarde van het opnieuw doorverkopen van je telefoon. Ja. Of andere producten. Dus dat is natuurlijk wat je ook wel ziet in de markt. Wat steeds groter wordt. Tweedehands, om maar zo te zeggen. Ja, maar dan gerefabbed. Ja.
1: Faciliteren jullie daar ook in?
0: Nou, we zijn daar wel. We werken daar wel ook op samen, inderdaad.
1: Ja.
0: Dus je kunt wel je telefoon ook inruilen als je een nieuwe koopt. En dan krijg je ook een bepaalde waarde voor terug.
1: Ja.
0: Dus op die manier proberen we natuurlijk ook meer duurzaam te zijn. En ook we weten dat die telefoon het nog eigenlijk heel goed doet. Ja. Dus kunnen we een beetje doorverkopen aan.
1: Het probleem is vaak ook de batterij, hè, dat de batterij er op een gegeven moment mee uitscheidt. Dan als die onder de 80% is, dan wordt het tijd om een nieuwe te nemen. Heb ik me laten vertellen. Of is dat een broodje aap?
0: Nou, ik denk dat ook batterijen steeds beter worden.
1: Oké. Mooi. Ik wil met jou naar de estafettevraag. Want in onze vorige aflevering was de gast Laurens-Jan Duvignot. En hij is directeur Beauty and Wellbeing bij Unilever. En met hem sprak ik onder andere over de reorganisatie bij Unilever. Hè. Dus na de afsplitsing van Magnum is ook aangekondigd dat hele voedingsdivisie apart wordt gezegd. Ja, dan blijft dan nog de beauty en haarverzorgingslijn en persoonlijke homecare blijft dan over. En hij had een leuke vraag voor jou.
2: En wat mij gelijk opviel is dat het eigenlijk heel goed gaat met Samsung. Ze hebben een hele succesvolle Q1 afgesloten. Omzetrecords verbroken. Maar toen ik wat verder ging zoeken, was dat met name gedreven door AI. Hoe kan het eigenlijk anders? En met name eigenlijk alle producten die door de consumenten gebruikt worden, hebben het best wel zwaar. Met name vanuit een stukje winstgevendheid. Dus mijn vraag naar haar zou eigenlijk zijn, wat betekent dat voor puur de marketing-executie van Samsung Benelux?
1: Nou, allereerst even, herken je het beeld wat Laurens-Jan schetst?
0: Ja, natuurlijk. We zien natuurlijk in de hele chipmarkt die de prijzen omhoog. En wat natuurlijk in principe een beetje platgeslagen door AI komt. die de prijzen omhoog drijven. Dat zien we natuurlijk allemaal.
1: En hij noemt ook expliciet dus de consumentendivisie. Hè, dus dat wat lastiger is, hè, de consumentenproducten. Er loopt wat achter qua winstgevendheid. Is dat ook een herkenbaar beeld?
0: Ja, is iets waar ik eigenlijk lokaal niet heel veel over kan zeggen. Maar als je dat in onze global cijfers heeft gezien, dan
1: dan moet dat kloppen.
0: Dan moet dat kloppen.
1: Maar dan even de vraag van, ja, als die global cijfers kloppen, nou, daar gaan we dan vanuit, dan moet je er natuurlijk lokaal iets mee. Dus wat betekent dat voor de marketing-executie? Heeft dat invloed op jullie strategie?
0: Ja, zeker. Niet alleen dat, maar eigenlijk sowieso is Samsung wel eigenlijk op een moment waarin we, ik heb het net al een beetje gezegd, waarmee we veel meer bezig zijn met onze merkbeleving. Dus echt meer ook de perceptie van het merk. En de waarde die daaraan toegekend wordt. Dus we hebben natuurlijk heel veel producten, maar uiteindelijk is het één merk. Dus hoe creëer je die connectie met mensen, met je merk? Dus dat is waar wij eigenlijk dit jaar vooral ook weer extra mee bezig zijn. Dus hoe doen we dat? Ja, dat doen we dus eigenlijk vooral met Green Heritage. Dus we proberen echt veel meer die link te maken met Green Heritage, om te laten zien dat het wel echt ook qua innovatie, qua betrouwbaarheid, echt meer op die manier die connectie gemaakt wordt. En ook met allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld onze servicepropositie, om op die manier die betrouwbaarheid en ook gewoon de perceptie van het merk omhoog te tillen, waardoor de waarde ook vergroot.
1: Mooi, we vliegen door de tijd. Ik heb hier nog heel veel te vragen.
0: Dat gaat snel.
1: Ik moet echt afronden. Maar gelukkig hebben we natuurlijk de podcastversie. Voor nu wil ik jou danken voor je komst. Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou ja, ik wil nog veel meer horen van Nicole. Dat kan natuurlijk in de podcastversie. Dan praten we nog even door over dat wereldkampioenschap voetbal. En natuurlijk ook omdat het een belangrijke moment is voor Samsung. Ik hoop dat je over 2 weken weer luistert. Ja, dan gaan we iets leuks doen. De eerste aflevering van de CMO Talk Summer School, waarin ik over de hele zomer in 3 afleveringen... iedere keer 2 marketinghoogleraren interview over de laatste stand van het marketingvak. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Voor nu dank en tot de volgende.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Baby, make you satisfied.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaggas te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
9: Hoi.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van JetLicense.
8: Wat heb jij goed gedaan?
9: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
8: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
9: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs. JetLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen. Wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
9: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto? Ken je de verkeersregels? Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers en ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen ja die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
8: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
9: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. Moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
8: En hoe ziet het businessmodel eruit?
9: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met twee ouders en twee kinderen of vier ouders en vier kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen. En dan is het ineens gratis.
10: Ah.
9: Ja, let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
10: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
9: Ja.
10: En wie zijn dat dan?
9: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook ja, overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
10: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
9: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want ja. Het gaat over gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus ja. Er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
10: Jij bent dit begonnen toen jij... Je hebt twee dochters.
9: Ja.
10: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Ja. Dat was een soort Eureka-moment.
9: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel

0: dat moment. Je krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, zij was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
1: Ja.
0: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
1: moet. Ja, omdat ze gewoon s'nachts binnenkomen.
0: Ze zitten allemaal s'nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden al vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? Dan hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok. Want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht, dat werkt ook niet. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iets maken om dat besef bij mensen veel groter te laten zijn.
1: Ook omdat er zo'n groepsdruk is vanuit die kinderen, dat je dus steeds jonger zo'n telefoon krijgt.
0: Om die groepsdruk aan te kunnen. En blijkbaar dus dat is allemaal ook mooi en snel en wild. En dat TikTok en Snap. Toen de tijd was het zelfs zo dat als je het jeugdjournaal keek, dat die kinderen allemaal al die logo's van TikTok en Snapchat daar zagen. Dus het is ook best logisch dat ze daardoor aangetrokken zijn.
1: Ja.
0: Dus wil jij dan die zeurende vrouw zijn? Of wat ga je doen? Dus ik dacht, hier is een normverschuiving die moet hier plaatsvinden. Dus dit is best wel systemisch.
1: Ja.
0: Dus dan moet je ook iets maken wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En, en wat iedereen kan hebben. Dus ik dacht, je moet iets maken wat zo vet is. En wat voor ouders een eerste stap is. En dat zij dan zien, oh, wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Dan heb je een objectief kader.
1: Je bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
0: Ja.
1: Wat kom je tegen?
0: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
1: mensen die voor jou gingen bouwen?
0: Ja, een CTO heb je nodig, een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je het beste eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dan ben je, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
1: Krijg je zomaar gefinancierd snel, of niet?
0: De financiering is een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook, misschien ook door social media, was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen. Ja. Voor al die mensen die staan te dringen om hierin te investeren.
1: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
0: Ja.
1: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
0: Nou, het is gewoon, dat en dat zegt iedereen hoor, een man of vrouw. Die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen. En hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt. En dan door feedback wordt dat beter. En er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar dan waren we dus al begonnen.
1: Oh shit.
0: En dan moet je dus Tom Poes verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen, terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden om dat dan.
1: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
1: Okay.
0: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ja, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, haar project moet toch iets professioneels zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn toch.

0: in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van 25.000 euro per stuk.
1: Zo.
0: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen. En was het aan elkaar geknoopt.
2: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij friends and family te halen. Ja, anders dat, dan, zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent, denk je, het is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel dat mee?
0: Dat klopt. En daarom wilde ik het ook eigenlijk niet. Nee. En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht, dat klinkt zo. Ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
2: Ja.
0: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden van, ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, ja, het is... Maar toen zei die, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, nou, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, oké, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben. En die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ik heb ook een oom.
2: Ja.
0: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er 25.000 euro op mijn rekening. Niet een ton. Dus het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
2: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
0: Ja.
2: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
0: Ja.
2: Wat heb je met al deze Silicon Valley lessen gedaan?
0: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld wat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
2: Mm-hmm. Ja, dus je zegt eigenlijk, ik heb heel veel, dat zei je net al, ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
0: Ja.
2: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
0: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
2: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
0: Ja, oké. Nou, Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van oké, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids sim propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. De KidSim-propositie, die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
2: Hmm.
0: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
2: shit.
0: Maar dat was een beetje, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
2: Ja.
0: En dus dat ging wat langzamer. Maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
2: Ja, wat heb je? Want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
0: Ja.
2: Aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
0: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van misschien moet je dan ook wat meer reuring eromheen.
2: KPN
0: hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb je nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten, dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Maar als dat de blokker is, dan draai je het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald, mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
2: Ja, oké. Dus je hebt echt even heronderhandeld.
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ja. En werkte dat?
0: Dat werkte wel. Dat werkte wel. Dus ja. dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die. Er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier. We hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Daar is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
2: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
0: exact,
2: denk ik
0: want
2: dan.
0: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar ja. Wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
2: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen, want anders blijf je niet drijven.
0: Ja.
2: Wat ga je doen?
0: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, kan je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt, want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dan ben je aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
2: Ja.
0: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
2: Je wil maatschappelijk belang dienen. Ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
0: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
2: Mm-hmm.
0: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
2: Ja.
0: En het dus inzichtelijk te maken.
2: Maar
0: dat alles
2: wordt niet altijd begrepen dus.
0: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt mij vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die, ook juridisch, het datastuk. Als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Mm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product.
2: Ja. Je bent 4 jaar onderweg.
0: Ja.
2: Draai je al winst?
0: Wel omzet, zeker. Okay. Ja. Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
2: Oké. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
0: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Nou, ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend, niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, nou, ik moet het nog zien.
2: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
0: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
2: Ja.
0: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan, vallen de puzzelstukjes op hun plek.
2: Ja.
0: Dat is met mij ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je er puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt, maar zo is het leven, Rens.
2: Ja, ja. Maar wat wordt de toekomst voor Chat License? Waar wil je heen?
0: Dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in, oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan en dat wij daarin een leidende speler zijn.
2: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
2: Heb je over nagedacht? Wat is het?
0: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt, move at a responsible pace and fix things.
2: Mm. Ik vind het mooi. Een groot tegeltje, maar een mooie. Dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van Chat License. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app of luister gewoon lekker live op BNR.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Yo, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaghals te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria zwaait al, hallo.
6: Hallo.
5: Wat gaan we doen vandaag?
6: Wij hebben het vandaag weer over de NAVO-top. Op 7 en 8 juli vindt die namelijk plaats in de Turkse hoofdstad Ankara. En ja, wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel? Daar gaan we natuurlijk het over hebben vandaag. En we hebben 3 afleveringen. Dit wordt er dus de tweede alweer.
5: Ja, nummer 2.
6: Die staan allemaal in het teken van deze top. Vandaag hebben we extra aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen een behoorlijke industrie opgebouwd. En ja, als Amerika wegvalt, is het grootste NAVO-land wat betreft manschappen. Dus wat gaan we doen met Turkije?
5: Ja, om dat en meer te bespreken hebben we vandaag Nathan Meershoek te gast. Universitair docent Europees Recht en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Nathan, welkom.
7: Ja.
5: De tweede keer dat je hier bent.
7: Ja, leuk om terug te zijn.
5: Vriend van de show, kunnen we zeggen. Misschien ja. Wel de eerste vriend van de show, Ria.
6: Ja, de eerste die 2 keer is geweest.
5: Waar ga jij op letten rondom de NAVO-top?
7: Ik ga met name letten op hoe, denk ik ook inderdaad, Turkije de industrie gaat, hun eigen industrie gaat positioneren. De Turkse industrie is de afgelopen jaren veel verder ontwikkeld geraakt. Maar de toegang tot de Europese defensiemarkt is eigenlijk nog wel heel erg beperkt. En ik vermoed dat de Turkse regering daar wel veranderingen in wil brengen.
5: Ja, zou je voor ons een klein beetje kunnen schetsen, hoe ziet de Turkse defensieindustrie eruit?
7: Ja, in vergelijking met veel Europese landen is dat best wel een brede industriële basis. En dat komt ook doordat Turkije nadrukkelijk, of dat realistisch is een ander verhaal, maar nadrukkelijk streeft naar volledige autonomie op defensiegebied. En dat heeft in het afgelopen decennium met name ook te maken met 2019, waar ze uit het F-35-programma werden gegooid door de Amerikanen, nadat ze Russische luchtafweer hadden aangeschaft. Maar ook in hetzelfde jaar waren de wapenembargo's vanuit Europese landen vanwege militaire activiteiten die ze in Syrië ontplooiden. Dus dat heeft dat die drang naar strategische autonomie verder gesterkt. En je ziet ook dat in de jaren daarna die industrie steeds verder ontwikkeld is geraakt. En ook steeds meer is gaan exporteren. Die export is nauwelijks naar Europese landen of EU, zeker niet EU-lidstaten. De afgelopen jaren is er, zijn er bijvoorbeeld wel Bayraktar-drones die in het begin van de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol hebben gespeeld, ook naar Polen geëxporteerd. Maar terwijl Turkije eigenlijk zelf op zich veel minder importeert dan het exporteert. In de relatie met Europa importeren ze nog altijd veel meer dan ze exporteren.
8: Ja, dus en waar importeren ze dan spullen?
7: Duitsland, Italië, Spanje, dat zijn wel belangrijke partners.
8: Ja. Daar, ja.
6: En hoe verklaar je die onder export eigenlijk?
7: Dat kan deels te maken hebben met het technologische niveau van bepaalde systemen. Maar grotendeels is het ook politiek geladen. Dat veel Europese landen zich toch, denk ik, vaak niet zo happig zijn om zich afhankelijk te maken van de Turkse defensieindustrie. Omdat dat ook betekent dat Turkije, de Turkse regering, beperking kan opleggen aan waar dat materieel en die technologie voor gebruikt kan worden.
6: Maar Turkije is, we zeiden het al, een NAVO-bondgenoot. Een hele machtige, sterke NAVO-bondgenoot met een heel serieus leger. Waarom is dat dan toch dat het land niet vertrouwd wordt?
7: Ja, er spelen verschillende factoren, denk ik, door elkaar heen. Het zal ook een beetje verschillen per Europees land. Bepaalde landen hebben misschien een eigen industrie, of die verkiezen de Amerikaanse industrie. Dat is wellicht aan heroverweging toe. Maar ik denk dat met name dat het voor het grootste deel toch politiek geladen is. En minder, zeker als het om het minder technologisch gaat, minder te maken heeft met wat ze in Turkije allemaal produceren. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat Turkije enorme export heeft naar landen als Pakistan, de Emiraten, Qatar.
6: En die nemen het ook niet zo nauw met de mensenrechten. En dat vindt Europa toch belangrijker. Is dat dan een reden?
7: Ja, dat speelt zeker op de achtergrond mee. Hoeft dat natuurlijk niet voor import, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, het is makkelijker om vanuit een land te importeren dat het daar minder nauw mee neemt, omdat dat jou zelf waarschijnlijk meer handelingsvrijheid geeft. Maar dat speelt natuurlijk zeker politiek mee.
8: Je zegt sinds 2019 dus heeft die defensieindustrie in Turkije echt een boost gekregen. Je noemde al de drones. Wat voor spullen exporteren ze nog meer naar? Dus bijvoorbeeld landen als Pakistan.
7: Ja, drones speelt inderdaad een belangrijke rol. Maar eigenlijk ook wel in de breedte van het defensie-industriële domein. Dus dat kan ook gaan om munitie of dergelijke meer simpel materieel. Ik denk in de relatie met Europa dat het met name met Europese Unie lidstaten, dat het met name wel om de drones om andere voertuigen gaat.
8: Ja, de Europese Unie heeft ook de laatste jaren flink wat opgetuigd om de eigen industrie aan te jagen. Daartoe zijn allerlei Brusselse instrumenten gekomen. Bijvoorbeeld het SAFE-instrument, 150 miljard euro aan leningen die je dan gezamenlijk mag inzetten. Daar kan Turkije dan niet aan meedoen, of wel?
7: Ja, dat ligt iets gecompliceerder. Er zijn inderdaad verschillende instrumenten vanuit de Europese Unie. En je ziet eigenlijk zelfs ook al dat de Turkse industrie, Baykar, de producent van de Bayraktar-drones in het bijzonder, dat die ook al wel een beetje naar manieren zoeken om bij die Europese financiering te komen.
8: Ja.
7: Dus Baykar heeft bijvoorbeeld recentelijk een joint venture met Leonardo. Dat is toch een van de grootste Europese wapenproducenten.
8: Een Italiaanse producent?
7: Ja. Een joint venture opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling van drones. Als we dan even teruggaan naar SAFE, die 150 miljard aan defensieleningen. Dat is dus 150 miljard aan geld wat de EU leent op de kapitaalmarkt en dan doorleent aan de lidstaten. Ja. Die daar een plan, een investeringsplan voor moeten indienen. En die over het algemeen in de regel gezamenlijk moeten aanbesteden. Die gezamenlijke aanbestedingen die staan in principe ook open voor andere landen, Oekraïne in het bijzonder, maar ook kandidaat-lidstaten. En Turkije is een kandidaat-lidstaat, dus die mogen aan die gezamenlijke aanbestedingen deelnemen.
6: Maar we voelen een maar.
8: Ja, ja, inderdaad.
7: Ja, los van de landen die aan die aanbestedingen deelnemen, gelden er ook nog vereisten met betrekking tot de leveranciers. En de producten die op grond van die leningen uiteindelijk worden aanbesteed ingekocht. Het is vrij ingewikkeld. Als je het gaat lezen, is het een hele lange waslijst aan eisen. En ieder eis heeft ook weer zowat een uitzondering. Maar heel kort samengevat komt het er bij SAFE op neer dat in beginsel bij Europese bedrijven, Europees of Oekraïens moet ik dan zeggen, EU of Oekraïens, moet worden ingekocht. En dat maximaal 35% van de componenten van een product uit derde landen mag komen.
8: Hmm.
7: En daaraan toevoegen nog dat eigenlijk ook de controle moet liggen die moet liggen in Europa. Dus de controle over het product en ook met het oog op mogelijke exportrestricties. Uitzondering daarop is dan weer dat daarvan kan worden afgeweken als een Europees bedrijf met ook een buitenlandse aandeelhoudersstructuur. Nou, die joint venture.
8: Ja, tussen, precies. Dat wil ik net vragen. Ja, daarmee
7: het is
8: dan
7: een 50-50 joint venture. Dus die 50% van de aandelen liggen bij een Turkse bedrijf. Alleen op het moment dat de uitzondering is anders, op het moment dat een lidstaat, in dit geval de Italiaanse regering, die joint venture gescreend heeft en heeft vastgesteld dat bedrijf handelt in het belang van het Europese veiligheidsbelang, maar dat is uiteindelijk een nationale afweging, dat er kan worden afgeweken van die regel, dat er dus geen enkele controle vanuit een derde land.
8: Ja, maar die 35% regel, dus laten we Leonardo even als voorbeeld nemen. Die hebben een drone-samenwerking opgezet. Dat betekent dat 35% van de waarde van de onderdelen uit Turkije mag komen. Dus zij mogen een heel klein stukje van een drone leveren, heel simpel gezegd.
7: Ja, ja, het ziet op financiële waarde, wat denk ik wel op zich begrijpelijk is. Je moet het ergens aan vasthangen, maar ja. Ook lastig is. Omdat uiteindelijk vanuit strategisch oogpunt gaat het eigenlijk alleen om de technologie vaak. Niet om het materiële.
8: Nee.
7: En de technologie kan natuurlijk minder dan 35% van de financiële waarde vertegenwoordigen. In dit specifieke geval is het wel dus een joint venture die in Italië is opgericht.
8: Ja, dus dat is dan goed voor de Europese regels?
7: Ja, een Italiaanse rechtspersoon. En dat is natuurlijk bewust zo gedaan. Ja. Om ook toegang tot Europese financiering. Want dat is zeker iets wat in Turkije kunnen ze vrij veel op dit gebied. Maar financiering is ook nog wel een eikelpunt.
6: Helder. Dus dit zou de weg kunnen zijn voor Turkse bedrijven. Zoek een Europese partner of een partner in de Europese Unie. Ga daar zo'n joint venture mee aan of een andere samenwerkingsstructuur. En dan kun je toch toegang krijgen tot SAFE.
7: Ja, in het geval van SAFE is dat denk ik een weg. Zeker wanneer dat in goed overleg gaat met de lidstaat waar dat bedrijf gevestigd is. Nou, we hadden het net even over gouden aandelen. Mm-hmm. Leonardo is geloof ik voor 30% van de Italiaanse overheid. Dus dat overleg.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zet Forum. Maar is dit iets wat Turkse bedrijven daar gaan proberen om dit soort samenwerkingen ook op te zetten, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel. Ze zullen daarbij ook wel specifiek al preferred partners hebben. Dus specifieke landen waar ze graag mee samenwerken. Nou, ik noemde Italië, Spanje en export naar Polen. Dus dat hangt ook heel erg met het politieke samen. Mm-hmm. En dat komt met name ook doordat export is uiteindelijk het belangrijkste, de belangrijkste hobbel die op politiek niveau genomen moet worden. Dus bijvoorbeeld in het geval van die joint venture zijn er ook afspraken gemaakt over export. Redelijk vage afspraken. Dus er wordt dan gezegd dat er alleen geëxporteerd mag worden naar partnerlanden van NAVO-Europa. Maar uiteindelijk is het natuurlijk voor de Italiaanse regering en de Turkse regering moet uiteindelijk wel overeenstemming hebben over de landen waarnaar geëxporteerd mag worden. Anders gaat zo'n samenwerking nooit goed werken.
2: Ook de positie van Amerika wordt weer een onderwerp op de top. Als Amerika wegvalt als bondgenoot, laten we eventjes een beetje dat scenario uitdenken. Zou Turkije dan een goede leverancier zijn voor Europa wat materieel betreft?
3: Gedeeltelijk wel, denk ik. Maar dat zal nooit natuurlijk de Amerikaanse afhankelijkheid kunnen vervangen of moeten vervangen. Dus op Europees niveau wordt nu ook naar een strategische autonomie gestreefd. Ja. Ik denk dat iedereen, politiek gezien, dat er wel bewustzijn is dat daar ook samenwerking met derde landen bij hoort. Ik denk binnen de NAVO dat dan toch Verenigd Koninkrijk en Canada belangrijker en misschien ook als betrouwbaarder worden geacht. En betrouwbaarder dan vooral ook het punt dat ik eerder maakte. Je moet uiteindelijk exportafspraken maken als je echt nou gaat samenwerken. Ja. En daar heb je toch ook op politiek niveau moet je enigszins een gezamenlijke visie daarop hebben.
2: Ja, precies. Dat hebben we ook vorige week uitvoerig besproken met Ron Keller. Dus luister die aflevering vooral terug als je dat interessant vindt. Zou Turkije zich dan niet moeten specialiseren op iets om een aantrekkelijke partner te worden voor Europa?
3: Ja, dus dat doen ze ook wel. En dan kom je toch weer terug bij de drones. Ja. En wat breder in het luchtdomein. Dus dat doen ze al wel. En dat, het voorbeeld dat ik gaf laat ook wel zien dat ze dat best handig doen. Hm. Dus ze hebben ook vorig jaar dus een grote levering aan Polen gehad. Maar ja, er is, denk ik vanuit het Turks perspectief, zouden ze dat nog veel meer willen doen. Maar ook in Europa zijn we natuurlijk druk bezig met een eigen drone-industrie.
2: Ja, precies. Dat gaat er elkaar misschien wel een beetje bijten, maar goed.
4: Je zei, Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen interessantere partners zijn om dat gat te vullen als Amerika wegvalt. Maar waarom is dat? Want Turkije staat toch volgens in elk geval de vorige spreker bekend als een betrouwbare bondgenoot. Ze houden zich aan de afspraken.
3: Ja, ik denk misschien dat in dat opzicht ze ook wel betrouwbaar zijn. Maar denk de strategische voorkeuren toch wel wat meer uiteenlopen dan in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de oorlog in Oekraïne. Turkije heeft zeker in de beginfase met de levering van die drones, of die ze ook al eerder aan Oekraïne hadden geleverd, op zich wel een belangrijke rol gespeeld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Turkije nog steeds nauwe banden met de Russische regering onderhoudt. Niet meedoet aan sancties tegen Rusland. En in die zin toch op strategisch oogpunt wel een stuk verder met Europa uiteenloopt dan Verenigd Koninkrijk of Canada.
4: Op zich begrijpelijk. Alleen we gaan ook samenwerkingen aan bijvoorbeeld met India recent. Die hebben ook nauwe banden met Rusland. Eigenlijk veel nauwere banden met Rusland dan Turkije. Want als je Turkse experts vraagt, zeggen ze, ja, dat doen we omdat we eigenlijk, zullen we nooit toegeven, zijn een trots land, maar we zijn doodsbang voor die Russen. Ze liggen vlakbij aan de Zwarte Zee. We hebben al verschillende wereldoorlogen ook met

0: mensen uitgevochten. Dus ja. Ja, wij houden ons liever even ver van Moskou.
1: Ja, nee, ik denk ook niet dat het een reden is om niet samen te werken, maar wel om dat veel sterker te begrenzen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat als het dan even specifiek om defensieindustrie gaat, dat grote defensiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en met name Verenigd Koninkrijk, maar ook wel Canada, al veel meer verweven zijn met de Europese of de EU. Industrie. Dus dat dergelijke samenwerking ook al veel meer voor de hand ligt.
0: Ja, helder. Dus het is meer historisch. Want je zei net, Turkije exporteert bijvoorbeeld naar Pakistan. Dat doet Amerika tegenwoordig ook, sinds de steun voor ISIS. Hè? De coalitie rond Afghanistan. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Maar denk je dat het ook vooral dus cultuurhistorisch is? De westerse waarden, om het zo maar te zeggen, die Turkije toch, waar Turkije momenteel behoorlijk wat moeite mee heeft, om het zo te zeggen.
1: Ja, nee, zeker. Dat is denk ik onderdeel van een grotere politieke uiteenloping van hoe we naar de wereld kijken. Ja.
0: Denk je dat die aankoop van de Russische luchtafweer door Turkije, dat nog altijd een rol speelt binnen de NAVO van, oh, wacht even, we moeten toch op onze tellen passen met deze bondgenoot?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat binnen de NAVO is denk ik, het is wel vrij bijzonder dat een land defensiematerieel uit Rusland koopt. Dat is niet iets wat
0: luchtafweer nog wel, hè?
1: Ja, het is niet iets wat echt vaak voorkomt. Dus dat zal zeker nog wel in het achterhoofd van veel mensen zitten.
0: En breder, de NAVO-top. Eigenlijk zijn ook veel ogen gericht op niet alleen gastland Turkije natuurlijk, maar vooral ook op Amerika. Dat ook recent weer zei, nou ja, Europa, je moet echt meer je eigen boontje stoppen. Wij gaan ons steeds verder terugtrekken. En wij zijn ook van mening dat jullie niet eerlijk zijn. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is een grote vraag. wat ik vooral zie is hoe daar in Europa natuurlijk ook op gereageerd wordt. En wat voor beleid er wordt gevormd. En we hadden het al even over SAFE. SAFE is een, gaat ook om een heel groot bedrag, 150 miljard. Binnen SAFE is het op zich nog best wel mogelijk om, als je nu op van die uitzonderingsgronden beroept, om Amerikaans materieel te financieren. Maar je ziet wel steeds meer een beweging daarvan weg. Denk een interessant voorbeeld daarvan is ook de steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. In februari is het Ukraine de support loan aangenomen. Waarna nog even de voormalige Orbán-regering het blokkeerde. Maar inmiddels is die ook in werking getreden. Het is een vrij bijzonder EU-instrument. In de eerste plaats al omdat het de lening van 90 miljard euro, net als SAFE eigenlijk, vanuit het Uniebudget wordt gedekt. Maar tegelijkertijd dat de drie lidstaten, Hongarije, Slowakije en Tsjechië, niet aan meedoen. Hoe dat financieel en juridisch zit, dat is vrij ingewikkeld. Maar wat wel heel interessant aan dit instrument is dat je een beweging ziet in Europa, dat de financiële steun, en dit de 60 miljard van die steun, is voor Oekraïne om zelf wapens te kopen. Waar voorheen wij de wapens kochten en ze naar Oekraïne zenden, hebben we nu gezien dat zij dat veel beter zelf kunnen eigenlijk. Maar het wordt wel ook gekoppeld aan industriële doelstellingen. In de eerste plaats het versterken van de Oekraïnse industrie. In relatie daartoe ook de samenwerking tussen de Europese industrie en de Oekraïnse industrie. Ook daar zijn we dan wel weer uitzonderingen op, waardoor je alsnog Amerikaans materieel kan kopen met het geld van die lening. Als dat dan echt heel urgent is en noodzakelijk. Maar het laat wel zien dat ook in die oorlog in Oekraïne, waar de steun, de Amerikaanse financiële steun, begin vorig jaar wegviel, dat in de beginfase toch nog heel veel onze financiële steun werd gebruikt om Amerikaans materieel daarheen te zenden, dat wel aan het veranderen is.
0: Maar de lijn is steeds meer richting Europa en ook Turkije zal daar niet bij kunnen aansluiten.
1: Nee, nee. Het zal misschien af en toe iets ergens in kunnen springen. Maar op strategisch niveau is dat toch de lijn. En het is inderdaad heel interessant om ook te zien dat ook met name de landen die financieel veel steun aan Oekraïne hebben gegeven, militair financieel zou ik erbij moeten zeggen, vanaf het begin, zoals Nederland, dat die nu ook een soort voorkeurspositie natuurlijk hebben. Bij die Oekraïnse defensieindustrie. Ja. Die natuurlijk misschien inmiddels wel de sterkste industrie van Europa is.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app. Of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika. Maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
8: Dankjewel Wout.
7: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
8: Wout.
7: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt: nou, met die verklaringen, beste man.
8: Is dat nou wel verstandig?
7: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
8: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
7: Nee.
8: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt: ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
7: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
8: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent. Dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek, hè, zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook. En hij zegt: echt Chris, weet je kent me. Maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
7: Want je zegt: ik geloof je.
8: Nou, niet dat ik zeg geloof. Maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico. Als je echt zegt: dit is zo. En je weet hoe het werkt. We hebben vaker met elkaar gewerkt. Dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
7: een cliënt. Je bent een ervaren
8: verdachte.
7: Een ervaren verdachte.
8: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral, dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
7: Zeker.
8: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige of een verstandelijk beperkt of een verwarde persoon, Ja, dan kan het verstandig zijn om als advocaat toch proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
9: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohamed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
6: Dankjewel.
9: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
8: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
9: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij de jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
8: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat. Nee,
9: wat doet eigenlijk studentstagiair?
8: Nou ja, ik koffie studeerde, halen.
9: Vlokstraat, koffie.
6: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
8: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
6: Ja. En Rombouts. Dus,
8: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
9: en
8: zo kennen we elkaar.
9: Nu even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
6: Nou, het is lang geleden. Maar hij deed het goed. Ja? Voelt mij wel bij. Ja.
9: Ijverig?
6: Ijverig.
9: Ja? Niet op de klok?
6: Stage duurde 2 maanden, denk
8: ik.
6: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
9: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
6: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
9: Ja.
8: Nee, het was een mooie tijd hoor.
9: Ja.
8: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
9: Door Patrick?
8: Door Patrick onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
9: Ja, ja.
8: En toen werd ze ook het liquidatiekantoor genoemd.
9: Ja, dat was toen een geuzennaam.
8: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick, jullie konden daar fantastische grote zaken doen die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
6: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
8: Ja.
6: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
8: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
9: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
8: Precies.
9: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
6: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
9: Ja.
6: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
9: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
8: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
6: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig, de kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. Dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek of andere psychische problemen.
9: Iemand die in de tram een andere een oplawaai heeft verkocht, dat soort gedoe.
6: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken, maar ze zitten ertussen.
8: Ja.
6: Ja.
9: En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
6: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen. Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
9: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van... de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt... dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat... maar een politieadvocaat.
6: Ja, en er zijn ook mensen die denken... als ze niet betalen voor een advocaat... dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
9: Oh, dat is niet zo?
6: Dat is zeker niet zo. Nee. Dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik al een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
9: Waarom niet?
6: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg... in de war. En hij was ook een beetje... had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde. Dus wat hij mij vertelde... daarvan dacht ik wel... het is niet dat hij me per se... om de tuin probeert te leiden. Heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft... wat er om hem heen gebeurt.
8: Een kwetsbare verdachte.
6: Ja, zo kan je dat wel
9: omschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
8: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
9: Ja, oké. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
6: Nee, Engels.
9: Engels.
6: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
9: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
6: Het is een man van Syrische komaf.
9: Ja.
6: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
9: Ja.
6: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
9: Ja.
6: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
9: Mm-hmm.
6: Dat lukte hem redelijk.
9: Ja.
6: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
9: Ja.
6: Dat werd,
9: is in Syrië ingewikkelder dan hier.
6: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
9: Ja.
6: Die zijn daar ook achter gekomen. Omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst. Waaruit je dat kon afleiden.
9: Ja.
6: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
9: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ik weet wel dat toen die brand daar was... dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders... daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
6: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al... toen van hem, dat hij daar niet met plezier woonde.
9: Ja, ja.
6: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen... met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd. Daar.
8: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier de tijd... Hè, voordat het eerste voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was... of niet gebeurd was...
6: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
9: Okay.
6: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen... en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
9: Zo vroeg was het?
6: Ja, of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV... En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm... is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
9: Ja.
6: Hij heeft er nog iemand anders getroffen... waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen... en op allerlei bellen geduwd in een poging om... binnen te komen, maar hij was duidelijk niet in zijn, in zijn element.
9: Nee.
8: Maar dat vertelde hij in het eerste gesprek van jou?
6: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging. En daar de brand aantrof.
9: Oh, hij zei, het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
6: Ja.
9: Oké, okay, je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
6: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
9: Hè. Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
6: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen... omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan. En daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak... over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn... toen kwamen er... eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
8: In de poging om mij verdacht te maken.
6: Ja. En dan denk ik wel van ja, en als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde. Hij was gewoon heel argwanend.
9: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand de politie voor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is. Wat hij zo meteen gaat doen in de politie voor. Wat heb je gezegd tegen hem?
6: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd. Ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden. Wat het belang is van zo'n verhoor.
9: Ja, is belangrijk. Hè?
6: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen. Ja. Of ongeloofwaardig zouden zijn. Dat heel snel kan worden uitgelegd als dat hij dingen... anders heeft verteld om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
9: Aha.
8: En hoe vond hij dat?
6: Dat vond hij een slecht advies.
8: Ja.
9: Oh, echt waar?
6: Ja.
8: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
6: Ja.
8: Of niet?
6: Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
9: Ja.
6: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen... met iedereen die het maar wilde horen.
9: Mm-hmm.
6: En voor mij... Ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
9: Ja.
6: En dan zegt hij later, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben erachter geweest.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika. Maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11:00 plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2:00 s'nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het sein brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
7: Nee.
6: Nee. Die was er niet.
8: Maar goed, kijk dan nog, hè?
6: Dan kan het toch gewoon niet anders?
8: Nou, oké, dat weet je niet.
7: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
8: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
7: Oh, ja. Ja, ja, kijk, als je mij vraagt hè, wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
8: Een kortsluiting ergens.
7: Zoiets. Hij had daar onder zijn

0: bed had hij zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptop-oplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan. En dat daar brand door kan ontstaan.
1: Maar was dat nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen, zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
0: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk. In die
2: het hele pand was afgefakkeld.
0: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan. Of er sporen waren van brandversnellende middelen.
2: Die als
0: waren
2: benzine er, of dat soort dingen.
0: Ja, ja, die waren er ook niet.
2: Okay.
0: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn.
2: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwen dat niet. Hè? Die scenario's het is jouw cliënt.
0: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Dat is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe. En dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. En moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, dat weet ik niet, maar zo heeft de politie het genoteerd.
2: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van ja, deze man is zo in de war, die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
0: Dat kan. Dat is een scenario.
2: Ja.
0: De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. De een is denk ik dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed. Ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
2: Ja.
0: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
2: Ja.
0: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan.
2: Maar
0: het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
2: Nee.
0: Maar goed, het zou kunnen.
2: Dat is één scenario.
0: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van nou, dat zooitje ongeregeld hier, dat mij niet accepteert.
2: Ja.
0: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
2: Ja. Ja.
1: En dus het is een ongeluk.
0: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
1: of een kortsluiting of wat.
0: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
2: Ik heb al 4e scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
0: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
2: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja mensen doen rare dingen.
0: Zeg het maar, ja.
1: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel hè, in een strafzaak.
0: Ja. Dus de officier van justitie die heeft dat was ook te lastig gelegd. Hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten. Net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
2: Ja.
0: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
2: Loeisnel.
0: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want er zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de.
1: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou in die hele, tijdens al die politieverhoren, heeft hij de hele tijd, is hij blijven zwijgen?
0: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal twee geweest. Of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
1: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
0: Ja.
1: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden eigenlijk, ze konden geen oorzaak vaststellen.
0: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met de cliënt.
2: Snap ik ook.
0: En dan zeg ik, ja, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
1: Ja,
0: dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
2: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
0: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek. Want dit is zo'n zaak.
2: Vond je dat gek?
0: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
2: Ja.
0: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
2: Zeker.
0: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
2: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, of als hij gaat praten.
0: Of als
1: over,
0: hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet praat, hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
2: Mm-hmm.
0: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
2: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
1: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Dat rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
2: Ja.
1: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
0: zeker zin. En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat geen gelopen race was.
2: Nee.
1: Wat kwam er eigenlijk uit het PPC-rapport?
0: Nou, niet zo heel veel.
2: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee.
0: Ja. Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n PBC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
2: Ja.
0: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt, hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben, dat doen ze dan met wat slagen om de arm, maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
2: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
0: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
2: hij
0: dat
2: wel
0: hij
2: wat
0: dat
2: uit te leggen natuurlijk ergens.
0: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
1: gebruikt kunnen worden in belastende zin.
0: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
2: Kreeg je ook medicatie?
0: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer... ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste proforma-zittingen... heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
2: Ja.
0: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor... als hij dat doet bij de onderzoeksrechter... in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris...
2: Ja.
0: of bij de politie, dat vind ik ook goed. Dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling... dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden. Die zei, laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger, ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
2: Ja.
0: En slachtoffers. Ja,
2: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
0: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
2: En wat voor taferelen waren dat dan?
0: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
2: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
0: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar hij van wordt verdacht.
2: Ja.
0: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen. Aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten... die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Je bent een lafaard. Je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier... waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt... Kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
2: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
0: Ja, en dat prima. Maar nu
1: meer de afstand tot die verdachte.
0: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachte vinden.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk... Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase-proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen
2: dat dachten... Dat je dit moet doen na een veroordeling bijvoorbeeld.
0: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld.
2: Ja. Ja.
0: En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen... dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
2: Ja.
0: En na de eerste dag... Er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo. Die waren daar met camera's aanwezig. Hè? Dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd en er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier en hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin.
2: Ja.
0: Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
2: Mm.
0: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
2: Ja.
0: En al die mensen denken van nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen. Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. Het is verschrikkelijk voor al die mensen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man te
1: verdedigen. Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
0: Zeker niet.
2: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
0: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezicht, terwijl dat niet zo is.
1: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens de inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
0: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
3: Ja.
0: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten. En nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd. Was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij door wat hij vertelde. Hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroeg hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
3: Ja.
0: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
3: Ja.
0: Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring kon de rechtbank niet zo heel veel.
2: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
0: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
2: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor voor in de visie van het OM?
0: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Ja. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
2: Mm-hmm.
0: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
2: En wat heb jij er tegen ingebracht?
0: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen.
2: Ja.
0: We weten het niet.
2: Ja.
0: En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gedaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
2: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
0: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
2: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
0: Hij
1: zei dat hij niet gedaan had.
0: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
2: Ja.
0: Nee.
2: En wat werd het uiteindelijk?
0: Vrijspraak.
2: Aha. En met welke motivatie dan?
0: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag en dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zou er 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak. Kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar. Maar dan gaan ze niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose variant. Hé, dan kan het belletje vrienden.
2: Ja, je bent sneller
0: dan ik. Leg jij dat uit?
2: Culpose, dat ligt Christa aan.
1: Ja, de schuld, hè? Dus brand door schuld.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
2: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
0: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Ja. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje.
2: Ja.
0: Wat? Ja.
2: voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0, daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
0: Ja.
2: En?
0: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen, is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
2: Ja, ja.
0: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft 1 jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat ze zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
2: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
0: Ja.
2: Hoe gaat het met hem?
0: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk 1 jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft 1 jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden, die behartigt zijn belangen.
2: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want dat zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, dat gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag of van een brandstichting in de kou worden gezet.
2: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
0: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
2: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
0: Heel graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Ja.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht twee mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden.
7: In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn.
6: En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen denk ik veel ondernemers ook zo slecht.
8: Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en Titus van Dijk richten in 2020 Tony Media op. Een podcastproductiebedrijf. Bekend van de Zelfs-podcast en Geuze en Gorgels onder meer. Het wordt meteen een succes en dat ziet ook het grote Podimo uit Denemarken. Hun CEO wil het op een akkoordje gooien. Dit bedrag, geen adviseurs, geen juristen, geen gedoe. Tja, wat zou jij doen? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Titus van Dijk. Die vertelt over het moment waarop hij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
6: Nou, dat was toen ik de IJsbreker, het café-restaurant aan de Amstel, uitgelopen kwam.
9: In Amsterdam?
6: In Amsterdam. En daar had ik net met de Deense CEO van Podimo een kopje koffie gedronken. Die eigenlijk tijdens dat kopje koffie achterop een bierveeltje de hele deal wilde beklinken. Terwijl ik nog niet eens wist dat ik het bedrijf zou gaan verkopen. Toen liep ik eruit en toen dacht ik, misschien gaat dit wel wat worden. Als het nu al zo snel gaat. Uiteindelijk duurde het nog hartstikke lang, maar dat was wel het eerste moment.
7: Toen jullie dat bedrijf begonnen, had je toen al in je hoofd om er mogelijk ook ooit een exit mee te gaan maken?
6: Nee, zeker niet. We zijn het begonnen met Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en ik. En heel snel zijn er twee andere kleine aandeelhouders bijgekomen, Tim en Pepe. Eigenlijk met hun twee heb ik ook het bedrijf geleid. En vanaf moment 1 hebben wij met z'n drieën tegen elkaar gezegd: we beginnen dit bedrijf om de allerleukste baan voor onszelf te creëren. En dat hebben we echt de eerste paar jaar heel erg aangehouden.
9: Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt.
6: Dat vinden wij ook. We verschillen nog wel de meningen, zoals bij ons bedrijf, over wat de leukste baan is. Want wij drie vonden de leukste baan: je moet gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken.
9: Ja.
6: Maar je moet ook rete ambitieus zijn en heel hard groeien. En dat vonden wij ook heel leuk. En ik denk dat dat toch zeker voor relatief jonge mensen... Dat er ook echt bij de leukste baan hoort. Als er heel veel uitdaging in zit. En dat hebben we wel geforceerd.
9: Hey, want dat harde groeien, dat gebeurde ook. Hè? 2020 opgericht en die jaren erna hadden jullie flink de wind in de zeilen. Terwijl er ook podcastbedrijven waren die in dezelfde periode zijn opgericht. En het niet hebben gehaald. Wat zorgde er nou voor dat jullie die turbo konden aanzetten?
6: Ik denk twee dingen. Ten eerste, we hadden momentum. Niet alleen met de markt, corona, maar ook met Sander en Jaap. En eigenlijk toegang tot heel veel bekende Nederlanders met wie we podcast konden maken. Aan de andere kant, en dat is denk ik het grootste verschil geweest met andere podcastbedrijven. Hebben wij een mooi imago gecreëerd van het is een soort van rock'n'roll bij Tony. En als je daar binnenkwam, dan kwam je er al heel snel achter. Nee, dit zijn echt een stelletje nerds die het vooral heel goed regelen. En wij hebben ongelooflijk veel gefocust op een hele efficiënte operatie neerzetten. Dat is iets minder sexy, maar dat heeft ons wel zeker in die beginjaren met vrij dunne marges er echt doorheen getrokken.
7: Wat was de rolverdeling tussen jullie drieën?
6: Dan heb je het over mij, Tim en Pep?
7: Jij en Sander en Jaap.
6: Dat was Sander en Jaap waren uithangbord. En ik moest gewoon regelen dat het bedrijf er eindigde.
7: Dat was eigenlijk mijn enige rol.
6: En zij maken natuurlijk ook podcasts. Hè. Dus met de zelfspodcast is natuurlijk wel de grote motor geweest van het bedrijf. Maar daar waren ze presentator. Ja. Maar het zijn beide geen personen die actief, operationeel
7: Je lacht erom. Beter niet zelfs misschien? Of?
6: Nee, nou, ik denk wel dat het grote nadeel van ze was dat ze in principe niks konden binnen het bedrijf, maar het grote voordeel was wel dat ze dat beseften. Nee, maar dat is echt een beetje hard. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je met grote aandeelhouders zit die eigenlijk een idee bij iets hebben, terwijl je een ander idee hebt. En zij hebben mij altijd het volste vertrouwen gegeven om te doen en laten wat ik wilde met dat bedrijf, terwijl ze wel met z'n tweeën 60% van de aandelen hadden. Dus dat was heel fijn. Soms dacht ik wel, kunnen jullie niet één keer je laptop openklappen hier? Ja, maar dat zat er gewoon niet.
9: Misschien één dag voor zittetje minder en
6: wie weet.
9: Kom eens bij zo'n
7: MT-vergadering.
9: Ja, bijvoorbeeld. Toch wist jij al vrij snel, hè, want we hebben het over die eerste jaren. Jullie hadden zoals gezegd, jullie gingen als een raket. De volgende stap zetten, dat gaat ons niet alleen lukken. Kun jij het eerste gesprek met een geïnteresseerde partij, een overnamepartij, nog herinneren?
6: Nou ja, kijk, we hebben met Podimo, dat was in principe het eerste gesprek. Die kwamen echt al na twee jaar aankloppen.
9: Want daar deden jullie al zaken mee, hè?
6: Ja, dus toen hebben we dat gesprek is ook. Dat was meteen, kunnen wij niet investeren en misschien wel zelfs praten over een overname. En toen ik weet nog dat ik daar zat met Morten, een CEO. En ik wist ook nog niet wat Podimo was. En ik dacht, gaat dit bedrijf überhaupt bewerken? Maar ik dacht vooral, what the fuck, we zijn net bezig. Het begint nu leuk te worden. Maar dat was, toen dacht ik al, na twee jaar. We zitten hier met 10 man en minstens ook 10 stagiaires. En dat is het bedrijf, wat wil je kopen? Toen hebben we met hun een deal gesloten. Een content deal waarin we veel podcasts maakten die zij licenseerden. En ook nieuwe podcasts voor hun ontwikkelden. En in die tussentijd hebben ze wel al paar keer aangeklopt, waar wij toen wederom de boot hebben afgehouden, omdat wij niet aan hun verkocht.
9: In die tussentijd heb je ook nog met andere partijen gesproken, in Cannes onder meer, waar jij was om een soort tv-tak op te tuigen.
6: Ja, toen was een soort van perfect storm, want toen werden we 4 jaar na oprichting benaderd door 2 verschillende partijen, waarvan eentje in Cannes, waar ik echt van omvergeblazen was. Wij hadden grote tv-ambities en toen zat ik daar te lunchen met een CEO waarvan ik überhaupt dacht, waarom wil hij met mij lunchen?
9: Als je in Cannes zaken wil doen, dan ga je lunchen, hè? Daar op die boulevard.
6: Ja, precies. Maar ik weet niet. Ik voelde me toen, misschien zou ik me nog steeds wat nederiger moeten voelen, maar toen voelde ik me echt van, ik ben hier de allerjongste in Cannes. Waarom wil deze vet met mij lunchen? En ik was een soort van helemaal wauw. En toen na 10 minuten was hij ook helemaal niet meer geïnteresseerd in mij. Zei hij al, dan kunnen we niet praten over een potentiële, zoals dat dan altijd gaat, ze zeggen nooit een overname. Ze gaat een potentiële investering in je bedrijf.
9: Zo gaat dat.
6: Toen was ik wel shocked. En toen vrij snel daarna kwam een andere partij. En toen in die tussentijd kwam Podimo voor de zoveelste keer. En toen dachten we, als er 3 partijen iets van je willen, moeten we misschien toch een keertje gaan nadenken.
7: Dus toen dacht je, we zijn misschien wel wat vroeg, maar laten we toch maar verkennen.
6: Ja en nee, want ik moet wel zeggen, het is niet dat het alleen maar doordat zij erom vroegen dat wij dit zijn gaan doen. Wij hebben een onwijs leuke club neergezet, al zeg ik het zelf, met heel veel ambitieuze mensen. We hebben toen in 4 jaar tijd elk jaar bizarre groei meegemaakt. Elke keer, of het nou een tv-tak oprichten was, onze hele social strategie uitbouwen, een podcast met de koning maken was. Elk jaar gebeurde er iets waarvan iedereen dacht, what the fuck, dit is jaar nog gekker dan vorig jaar. En we zagen wel, Gaan we die groei door kunnen zetten in dit landschap? En kunnen we dat alleen? Er waren een aantal grote risico's. We hadden een businessmodel dat ook alleen maar op de advertentiemarkt gefocust was. Dus we zaten wel al van die volgende stap. In bepaalde vorm of mate hebben we waarschijnlijk een partner voor nodig. En toen kwam dit ook tegelijkertijd.
9: En toen ben jij weer in gesprek gegaan met Podimo.
6: Ja.
9: En dan moet je misschien even zeggen, Podimo wordt geleid door een Deen. Maar dat is een soort viking, hè? Want als, voor wie hem gezien heeft, nou ja, ik zou zeggen, google hem even. En kijk bij afbeeldingen. Het is echt een viking.
6: Ja, ja. Je
9: twee wordt, bij twee.
6: Twee bij twee, baard. Grote baard, een lage stem. Je wordt, hij is heel lief, maar als je dat niet weet, word je wel vrij bang van hem. Ja,
9: Morten Quist Stroenge.
6: Zeker. En die is nu 39 en dit is zijn zevende bedrijf. De vorige zes heeft hij al verkocht. Toen dacht ik ook, jeetje, ik was best trots wat we met Tony aan het doen waren.
9: En hij kwam naar Nederland. Of althans, hij belde jou en hij zegt... Titus, ben je thuis? Zit je op kantoor? Wij komen eraan.
6: Ja.
9: Wij willen met jou een gesprek.
6: Toen ja, en toen werd hij weer serieus. Want wat ik al meerdere malen tegen hem had gezegd... Morten, wij vinden onszelf geen podcastbedrijf. Wij zeggen altijd bij Tony Media, wij bouwen merken, geen podcast. Dat is veel meer dan alleen audio. En wij willen niet door jullie worden opgeslokt... en dat we alleen podcast maken die achter een betaalmuur verdwijnen. En toen zei Morten, nou... Dat is helemaal prima, want we zijn een pivot aan het maken met het bedrijf... waarin we eigenlijk ook in elk land een studio, zoals zij dat dan noemen... dus eigenlijk een productiehuis willen hebben... wat IP exploiteert op veel meer manieren dan het abonnementsmodel. En toen zijn we weer in gesprek gegaan.
9: En ik kan me zo voorstellen, ja, Podimo associeer ik heel erg met een podcastproductiebedrijf. Zei hij dat nu om jou aan boord te krijgen? Of was dit echt al de strategie die zij hadden uitgestippeld?
6: Ah, dit was precies mijn gedachte toen. Ik dacht ook, ja, Morten.
9: Dit is wel heel erg...
6: Dit is wel heel toevallig. En toen, daarom hebben we daar eerst nog heel lang over gepraat. Zijn er ook nog allemaal andere mensen ingevlogen. Wat ook voor ons een druppel was, was dat zij toen daadwerkelijk dag en nacht... een podcastproductiebedrijf wat zij eerder hadden overgenomen in Nederland... gingen integreren, dus echt weer los gingen trekken... zodat dat ook een losstaand bedrijf was met een losstaand merk. En toen langzamerhand hebben ze ons wel overtuigd... dat wij eigenlijk, en dat is natuurlijk de klassieke fout... die veel ondernemers maken als je het ook noemt... maar konden blijven doen wat we deden. En daar zijn wij toen wel in gaan geloven. Dat wij eigenlijk nog steeds dezelfde rol konden hebben in de markt... als dat we de afgelopen 4 jaar hadden gedaan.

0: En zo beginnen de echte gesprekken met Podimo. Amper 4 jaar nadat hij zijn bedrijf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, stort Tieten zich in het spel van onderhandelingen. Van het samenstellen van een dealteam tot het tekenen van de NDA en het boekenonderzoek. Maar echt leuk? Nee.
1: Ik vond dat de minst leuke periode uit mijn tijd bij Tony. En dat komt, denk ik, ik vind het ook best logisch. Ik vind het heel leuk om een bedrijf te bouwen en
0: te
1: leiden.
0: Jij lijkt mij enorm creatief.
1: Ja, en die creativiteit die vind je niet echt terug in allemaal calls met advocaten, nee. Maar ik voelde me ook heel erg gedistanceerd van het bedrijf. Omdat alles gebeurt in achterkamertjes. Je bent alleen met een heel select groepje daarmee bezig. Ik was heel weinig op kantoor. Ik vond dat niet...
2: Kon je er open over zijn intern? Of heb je het afgescheiden gehouden van de meeste collega's?
1: Ja, van iedereen afgescheiden, behalve dus van de aandeelhouders. En toen hebben we wel een aantal maanden voordat de deal uiteindelijk beklonken werd, hebben we het MT ingelicht. Maar
0: het was geen leuke periode.
1: Nee, ik vond dat. Ik was echt daarna ook heel blij toen het gedaan was. Dat ik gewoon weer. Ik voelde echt weer alsof ik aan het werk kon.
0: Ja, merk jij dit vaker, David? Dat ondernemers er eigenlijk geen reet aan vinden?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk het tegenovergestelde. Ze vinden het wel altijd ongelooflijk heftig en spannend en slapen slecht, letterlijk. Hè? Maar uiteindelijk zijn veel ondernemers in mijn ervaring ook wel goed in dit spel. En vinden het ook heel erg leuk. En als het dan klaar is, hebben ze ook een mooi gevoel van euforie.
0: Ja, ik hoor hier iemand zeggen. Die zegt, ja, ik zit in urenlange calls met allerlei advocaten die soms taal bezigen, waarvan jij ook denkt van waar hebben ze het in godesnaam over?
2: Maar laat ik het zo zeggen. In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn. En die fases kunnen wat langer duren of die kunnen wat korter duren. En dat zijn zeker de fases rond het boekenonderzoek en bij het schrijven van de contracten en de eindeloze gesprekken erover. Ik weet niet of je dat herkent, Titus, maar dat voelt vaak aan als van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het over situaties die nooit gaan gebeuren. Precies. En waarom hebben we het hier al 2 uur over?
0: Ja, voor de luisteraars, Titus, die zijn hoofd gaat heen en weer nu. Dus het is herkenbaar.
1: Ik geloof zelf niet, al hebben wij heel veel contracten rondom intellectueel eigendom, dus dat wil ik wel zeggen, maar ik geloof in principe niet heel erg in contracten. Je komt er altijd wel uit. En nu ging het echt over dingen waarvan ik denk, ja, in geen 100 jaar dat dit gaat gebeuren. Maar daar moeten we dan wel heel veel over praten. Dan moeten we er ook nog 2 uur over praten met 10 mensen die allemaal 600 euro per uur kosten, waarvan ik denk, ja jongens,
0: wat zitten we hier te doen? Als het aan Morten had gelegen, de Viking uit Denemarken, hadden jullie dit hele proces op een namiddagje met een biertje in de ijsbreker, daar hebben we hem weer, alvast kunnen afhandelen.
1: Ja, en dat ik moet ook wel zeggen dat een van de redenen was waardoor ik veel meer gecharmeerd raakte van Podimo. Dat Morten heeft tegen mij gezegd, en dan kom ik zo op dat bierveeltje, maar die heeft vanaf het begin al aan gezegd, Titus, ik weet dat jij een hekel hebt aan corporates. We hebben ook met investeringsmaatschappijen gepraat. De private equity ook niet leuk. Ik wilde echt met een stratege in zee. En hij zei, wij bestaan een jaar langer dan jullie. We zijn nu proberen de wereld te veroveren. Iedereen in onze board zijn allemaal ondernemers. En dat ik dacht ook, het zijn allemaal een beetje verkoopverhalen. Toen zat ik met hem in de ijsbreker. En toen zei hij echt, waarom gaan we nu dit hele proces in?
0: Want even voor de goede orde, hij had jou gebeld. Kom je bier drinken? Jullie zaten dus in dat Amsterdamse café.
1: Ja.
0: En hij zei letterlijk tegen jou van, joh, laten we dit hele proces skippen. We gaan het nu hier met z'n tweeën regelen.
1: Ja, en ik dacht echt, ik had van, want wij hadden toen wel net een adviseur in de hand genomen. En Ida had echt gezegd, Titus, want ik heb nog wel eens een handje van binnen ons bedrijf om gewoon mijn eigen te redden. Die zei, nee Titus, je moet dit gestructureerd doen. Dit gaat over heel veel geld, het gaat over verschillende aandeelhouders. Dus je mag niks daar zeggen, niks doen, et cetera. En toen zei Morten, eigenlijk precies hoe ik ook het liefst gewoon een deal doe, van ja, jongens, hij ging nog helemaal, ik zei van, hoe gaat dat dan? En hij zei tegen mij, ik vond dat heel mooi, hij zei, nou, ik weet precies hoe het gaat, ik noem een prijs, dan zeg jij, nou, dat kan toch niet? Dan noem jij een prijs, dan zeg ik, nou, dat kan toch niet? En zo gaat dat nog 3 keer door, en dan hebben we een prijs, en dan moeten we daarna nog wat randvoorwaarden doen.
0: Soort
1: een
0: rituele dans.
1: Ja, maar ik dacht wel, oké, deze fan zal wel gewoon doorpakken, die heeft geen zin in al dat gezeik.
0: Ja, 9 maanden, of wat soms, bijna 10 maanden, duurde de onderhandeling uiteindelijk. Want jij bent die ijsbreker, je bent eruit gegaan. Je hebt gezegd, ik ga het toch maar niet doen. Is het tijdens die periode, in die periode nog een keer ingewikkeld geworden? Dat je dacht van, oei, als we er maar uit gaan komen?
1: Ja, dat, kijk, waarom het zo lang heeft geduurd, is uiteindelijk niet om de onderhandeling over een prijs en ook niet over de earn-out constructie. Daar waren we vrij snel uit, daar kan je ook niet heel lang over onderhandelen. we hebben wel heel lang onderhandeld over de governance. En dat was een uiteindelijk, als ik op terugkijk, een rare discussie. Want ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden. Terwijl zij ook zeiden, ja, je kunt niet 100%
3: hallo,
1: van je
3: aandelen.
1: Ja, dan moet je je bedrijf niet verkopen. Maar ik was wel heel bang dat zij het op een manier kapot zouden maken. Terwijl ik denk, dat is ook niet in hun belang. En over wat dan wel en niet mag en tijdslijnen. En toen is het wel een paar keer ingewikkeld geworden. En ik moet wel zeggen dat het tot een paar keer toe het snelst is opgelost als Morten en ik elkaar uiteindelijk opzochten. Misschien door onze gedeelde haat richting advocaat.
2: Dit is eigenlijk wat ik net bedoel. Als er dan vast komt te zitten, kan het soms heel handig zijn dat koper en founder elkaar even zien en op die manier elkaar weer even vinden. Het is wel ook zaak, vind ik, dat beide partijen hun adviseurs goed instrueren. Ik heb vaker meegemaakt dat met name ook advocaten heel graag slim willen doen, daarmee het proces een beetje kunnen vertragen. En uiteindelijk is dat in niemands belang.
3: Nee. Als jij kijkt naar onderwerpen die doorgaans taai zijn tijdens die onderhandelingen, is er een soort van top 3?
2: Ja, die wisselt een beetje per deal van wat je belangrijk vindt. Hè? Dus Titus zegt governance, dat gaat over, ja, heb ik zo direct nog zeggenschap over wat ik zelf kan doen? Het klopt ook helemaal wat Titus zegt, als ik kijk naar andere deals, dat de prijs en die voorwaarden zijn meestal maar een klein gedeelte van de totale tijd die je besteedt aan zo'n traject. Wat altijd gedoe is, zijn de garanties en de vrijwaringen. Stel, er is iets naars gebeurd in de tijd dat Titus nog eigenaar was en de nieuwe eigenaar zegt, ja, dat kost ons veel geld, dan willen ze dat bij je kunnen ophalen. Ik zal nu niet ingaan op hoe je dat allemaal doet, maar dat kan op 100 manieren en daar moet je elkaar zien te vinden. Maar het gaat ook vaak over lieve regelingen. Stel dat ik wegga zo direct en ik heb misschien nog een belang in het grotere geheel. Onder welke voorwaarden mag ik dan weg? Laatst om te noemen, non-compete. Stel je bent dan weg.
3: Non-compete.
2: Oh, ja, ja, concurrentiebeding.
3: Ah, oké. Okay.
2: Ja, concurrentiebeding. He, dus een koper besteedt heel veel geld aan het overnemen van jouw bedrijf. En misschien stop jij er op een gegeven moment mee. Nou, dat is ook aan regels gebonden. Maar als je dan stopt, willen ze toch wel afspraken maken over hoe lang mag jij niet exact hetzelfde doen in ditzelfde werkveld. Want ja, als je gaat concurreren met het bedrijf dat je net hebt overgenomen, is het natuurlijk wel heel erg zuur.
3: Herken je dit hier? Is dit allemaal aan bod gekomen, Titus?
1: Nou ja, want we hebben dit niet voorbereid, maar al deze punten zijn bij ons aan bod gekomen.
3: Oké, jullie hebben elkaar niet voor de uitzending even gesproken, dat helder is.
1: Nee, zeker niet.
3: Nee. Dat onderhandelen, was jij daar, je gaf net aan, zo af en toe gingen Morten en ik, nou die appte even of die belde even. Maar die onderhandelingen zelf, was jij daar altijd bij? En in hoeverre had jij daar zelf de regie in? Of liet jij dat toch over aan de M&A-adviseur en de advocaten?
1: Nou ja, dat was dan wel meer de M&A-adviseur. De advocaten kwamen later in het proces. En ik denk wel, als ik erop terugkijk, ik was gedurende het hele proces vrij onzeker of ik hier wel goed in was. Dat is waarom ik denk ook blij was toen ik gewoon weer aan het werk was. Toen dacht ik, ja, dit is voor mij meer iets wat mij past. Maar als ik erop terugkijk, denk ik, ja, dat onderhandelen, dat doe ik ook de hele tijd met alle grote contracten en partnerships vanuit mijn eigen rol. En daar had ik liever misschien meer, of het nou regie is of meer het zelfvertrouwen gehad om daar nog meer van te denken. Nee, volgens mij weet ik dit. Al is dit de eerste keer dat ik over een earn-out überhaupt praat in mijn leven. Ik weet echt wel hoe ik dat op een commerciële manier kan structureren. En ook over de prijs. Dus dat had ik zou ik echt wel ondernemers willen aanraden. Denk ook niet dat alle adviseurs, omdat zij dat maar zouden moeten kunnen, of een advocaat dat beter kan. Volgens mij een aantal dingen kan je ook gewoon heel goed zelf.
2: Ja, dat herken ik heel erg bij ondernemers, want die zijn daar vaak ook handig in. Maar zijn er dan ook zaken die je met de kennis van nu anders had willen doen?
1: Ik denk wel genoeg. Ik denk vooral dat er een paar punten zijn geweest waar ik heel principieel in ben geweest. En dan kan ik ook, of in ieder geval, ik vind dat ik dan alleen emotioneel overkom. Andere mensen kunnen denken dat ik emotioneel ben in die onderhandeling. En toen is mij wel een paar keer geadviseerd van, dat cliché van misschien score je hier wel mee een doelpunt, maar je wint niet de wedstrijd. En die had ik misschien iets vaker, dat ik gewoon moet denken, deze moet ik laten gaan. Maar
3: choose your battles.
1: Ja, en dan dat kon ik dan weer niet. En dan liep opeens weer aan alle kanten de stress op en had ik niet moeten doen.
3: Nee. Kunnen wij naar het moment waarop de deal uiteindelijk rondkwam, En ook het moment later waarop het geld op je rekening staat?
1: Ja, ten eerste kwam de deal rond in de week voor Lowlands, een paar dagen voor Lowlands, toen kwamen we echt, hebben we getekend. En ga dan daarna niet naar Lowlands als je het die week daarna moet aankondigen. Want ik stond tot maandag op dat festival vooral feest te vieren dat dit gebeurd was, zonder dat nog iemand het wist. En toen woensdag gingen wij alle aankondigingen doen. En het hele traject om dit goed bij je bedrijf te krijgen, goed in de media, alles. Dus toen zat ik op dinsdagavond tot 1 uur 's nachts op kantoor. En dat wil niemand na Lowlands, dat wil je sowieso niet. Nee. Doe dat niet. Het was wel trouwens een heel leuk weekend.
3: Ja, kan me voorstellen, want jij zit daar in een soort van runner's high. Ik bedoel, je hebt net de deal van je leven gesloten. Wat niemand wist dat weliswaar, maar jij loopt daar dan toch met een extra goed gevoel over dat festivalterrein.
1: Zeker, nee, dat was echt een bizarre waas van geluk. Dus dat was heel mooi. En toen een paar weken later waren wij met Tony een weekend weg. Dat doen we elk jaar met ons bedrijf. En toen zaten we in een kasteel in Limburg. En toen hadden we een hele dag met soort van zowel bier drinken als spelletjes spelen. Een soort van Expeditie Robinson-achtig. En toen opeens kwam Pepe, Klein Aandeelhouder, naar mij en Tim toe. En die zei, jongens, kom even mee. Je moet even je bankieren-app openen.
3: Oh, daar gaan we weer. Ja, die doen ze allemaal. Een
2: screenshotje gemaakt. Ja, die doen ze allemaal.
1: Nou ja, ik had helemaal niet. Ik had echt zo, ik stond daar in mijn zwembroek met de fluit in mijn hand. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? En toen keek je en dan denk je wel, ja, toen hadden we wel met z'n drieën, ik vind dat nog steeds een heel mooi moment om aan terug te denken, dat we met z'n drieën die apps openen, dat je denkt, ja, het is wel echt. Het staat er wel. Het is heel, heel surrealistisch.
3: Onwerkelijk ook.
1: Ja, echt heel onwerkelijk. Terwijl je er toch al 10 maanden mee bezig bent, en dan denk je, okay, it's done. Wat vet.
3: Ja. Terugkijkend op dat hele proces, je gaf al eerder aan, ja, echt heel veel plezier heb ik er niet aan beleefd. Op het laatst uiteraard wel. Wat adviseer jij ondernemers die aan het begin van zo'n traject staan?
1: Ik denk dat je een duidelijke rolverdeling moet hebben. Met het team waarmee je dit oppakt. Dus wat wij hebben gezegd is dat Tim en Pepe echt het bedrijf zouden blijven runnen en dat ik me hier voornamelijk mee bezig zou houden. Maar ja, ik weet ook, David, of jij er nog tips voor hebt. Maar dat kijk, het vervelende aan onderhandelen, en eigenlijk is het, of het nou voor prijs gaat of voor andere dingen, 10 maanden een onderhandeling. En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen denk ik veel ondernemers ook zo slecht. Dus ik geef ook nu helemaal geen antwoord. Daar zou ik een tip voor willen van hoe, door die slechte slaap en die continue stress, dat bij mij heeft de stress zo lang geduurd dat ik pas na de verkoop opeens besefte, oh ja, dit is helemaal niet normaal hoe ik me de afgelopen jaar heb gevoeld. Zoals mijn moeder zei, ik vond je eigenlijk helemaal niet leuk het hele jaar lang. Maar dat besefte je pas daarna. Omdat op een gegeven moment na 3 maanden denk je gewoon, maar dit is de status quo. Ik ben gewoon gestrest en ik slaap gewoon niet goed. En ik vind het leven allemaal wat minder leuk. En als je daar, misschien moet je het gewoon vooral verkopen als je het niet echt hoeft te verkopen. Dan is het proces veel lekkerder.
3: Ja, het is niet echt een advies, maar het is meer een vraag voor de man aan de andere kant van de tafel.
2: Ik geloof er ook wel in dat je als kopers en verkopers gewoon een soort intentieafspraak maakt. Die is misschien juridisch niet waard. Maar hoe gaan we dit proces doen?
3: Hoe gaan we met elkaar om?
2: Ja, maar ook wat zijn op hoofdlijnen de timelines? En het kan best 10 maanden duren als er dingen aan de orde komen die niet soepel zijn, waar je wat van moet vinden met z'n allen. Maar het zou ook in theorie wel een heel stuk korter kunnen. En als dan een partij of de adviseurs van de partij eindeloos traineren, kun je ook zeggen, joh, we hadden toch deze gentleman's agreement. Kun jij je adviseurs alsjeblieft even terugroepen? Want we lopen uit onze eigen gemaakte planning. Ik vind dat niet prettig.
3: Maar kun je dan van tevoren een grove tijdschatting maken? Want ik bedoel, 10 maanden, maar soms duurt het misschien ook, ben je er in 10 weken uit.
2: Laat ik het zo zeggen. Gerenommeerde kopers die dit vaker doen, hebben echt wel per fase in het traject om tot een LOI te komen of een boekonderzoek te doen of de koopovereenkomst af te maken, een beeld bij hoe lang dat ongeveer duurt. En daar kun je best al, zeg maar, in een vorm van een gentleman's agreement van zeggen van, wij nemen daar grosso modo deze tijd voor. Nooit een garantie, maar daar kun je wel iets mee.
3: Was jij daar geholpen mee geweest?
1: Ja, heel erg. Maar dan dat in combinatie met iemand die daar dus heel strak op zit. Want ik vind de lastige positie van mij in dat geval, dus van een CEO, die...
4: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence Rights Down Under, die heeft u.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De groene economie is geen klein bier meer. Het is de op 2 na grootste sector op de beurs wereldwijd.

0: kwijt. Dat stellen analisten van de London Stock Exchange Group. De groene boedel is inmiddels maar liefst 10.000 miljard dollar waard. Wat verder opvalt is dat de groei van onze duurzame economie niet beperkt blijft tot een paar sectoren. Het is over de hele breedte zichtbaar. Het geeft hoop voor de toekomst nu het grote geld overduidelijk de groene afslag heeft genomen. Nu nog binnen planetaire grenzen zien te komen, daar zit nog wel een hele grote blinde vlek. Pas het afgelopen week in Nederland als snik heet. In Centraal-Europa sneuvelden echt alle hitterecords. In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de koelste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monig van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleurishitte heen gekomen?
1: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij, maar echt met moeite.
0: Tja.
1: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
0: Bij het chagrijnige af.
1: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale, of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
0: Ja.
1: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein, waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar het is ook nog voor de wetenschap.
0: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele volkshand aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds wat meer de krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
1: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
0: Ja.
1: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
0: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan natuurlijk.
1: Precies, want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral weer die hulpdiensten die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
0: Ja, bij een hoge hittekracht dan moet je de alarmbellen aflaten te gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar. Met als goede tweede zweetoverschot. The Green Quest. Bomen kappen voor hardhout. Dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
2: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Ja, jij was software-ingenieur, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over 0 en 1. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
2: zeker,
0: kweken?
2: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
0: Ja.
2: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
0: Mm-hmm.
2: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
0: Nee, ik doe dat jarenlang met comedy-series en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want nou, dat is zo concreet ineens.
2: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
0: Je kunt bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie, noem maar. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
2: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Nou, ja. Dat vond ik gaaf.
0: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
2: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
0: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
2: Precies. En we zijn in Amsterdam iets interessants aan het doen.
0: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
2: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
0: Ik vind het gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
2: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat on the spot oplossen. En daardoor hebben alle planten de mogelijkheid om, als er iets afbreekt, een tak, een blad, een wortel, om op het wondweefsel daarvan cellen die daar zitten terug te laten gaan naar stamcellen. Dus je krijgt een soort korstje van stamcellen. En die stamcellen die kunnen weer alles worden wat er nodig is. Dus
0: de barbapapa-cellen.
2: Precies.
0: Wat mooi.
2: En wij maken daar gebruik van door die stamcellen in een soort van bierbrouwvaten op te kweken. En dat gaat een heel stuk sneller dan dat bomen dat kunnen laagje voor laagje voor laagje.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil even het principe begrijpen. Ook mooi dat bepaald soort stamcellen altijd weten wat ze moeten doen. Hortensia's gaan daarop bloeien. Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan, je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
2: Het is voor plantencellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
0: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien, terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
2: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers en die doen dat via de boomstam naar beneden.
0: Fotosynthese,
2: etcetera. Precies. Ja. Mm-hmm. En dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
0: Even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hiernaar? Want dat, er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
1: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af. Je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel. Je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
0: nou daadwerkelijk?
1: Want kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden en er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
1: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
0: Opnemend, ja.
2: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt. Mm-hmm. Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
0: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, want dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
2: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat het overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbron.
0: Dat is mooi.
1: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
2: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op, net zoals dat bomen dat doen.
0: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. Positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt en negatief als het uitstoot.
2: Ja, eigenlijk dus andersom. En dat is heel verwarrend.
0: Zie je.
2: Ja, dus ja. We kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
0: Ja.
1: Nee. Suikerbieten
2: en suikerriet nemen CO2 op.
0: Mm-hmm.
2: En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
0: CO2 opnemen. Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt, maak rechte plank, dan doet hij dat.
2: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
0: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Ja. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat. Hè?
2: Exact.
0: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
2: Kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan, van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren, zodat we daar heel snel van kunnen leren.
0: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je, volgende stap.
2: Exact.
0: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
2: Precies.
0: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
2: Vanaf... We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
0: Dat is niet lang.
1: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
0: Ja.
1: Voor tropisch hard hout is dat soms wel 200 jaar. Hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
2: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
1: Dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
2: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dat is een vrij langzaam proces.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In 3 dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
1: Mm-hmm.
2: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
0: Ja.
2: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object te hebben.
0: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
2: Exact.
0: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat er uitkomt houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
2: Ja. Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. En dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit.
0: Ja.
2: Wij kunnen juist in een bepaalde vorm groeien.
0: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Of zo? Dat je die celstructuren ziet aangroeien.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat zie je niet meer.
2: Dagstreepjes dan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Dus wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
0: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen, ik wil hoe noemen we het, bio-kweekhout salontafel. En die maken jullie dan
2: gecultiveerd hout, de salontafel, ja.
0: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
2: Exact.
0: Zo precies kan het?
2: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
1: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
2: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
0: Maar zullen we het verrijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
2: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
0: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
2: Het doel, zo, de ideologie.
0: Zo onwetenschappelijk, want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
1: Wij leken proberen het te begrijpen en taal te geven.
2: Wat hetzelfde is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
0: Ja, ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken. Ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat te vergelijken met jullie? En het suikerwater is voordelig, maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
2: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In de kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de 1.000 euro per liter naar de 100 euro per liter te brengen.
0: Mm.
2: In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50 euro cent. Per liter.
0: Kijk, dan ben je bezig, hè?
2: Ja.
0: Dan kan je wel een koffietafeltje bestellen. Ja. Jullie hebben tot nu toe hout van een handvol verschillende boomsoorten gemaakt in celcultuur, aangetoond dat het in principe kan. Wat is dit op dit moment het grootste fysieke stuk hout dat je daadwerkelijk uit jullie kweekreactor hebt getrokken?
2: Dus wij zijn nu bezig in de ontwikkeling met de visuele eigenschappen van het materiaal en de sterkte van het materiaal.
0: Mm-hmm.
2: Daarvoor hoeven we geen koffietafels te maken om te zien wat die effecten zijn.
0: Klein stukje kan je testen.
2: We hebben recentelijk de eerste gevormde voorwerpen op de wereld gemaakt met dit gecultiveerd hout.
0: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
2: Je kunt het in je hand houden.
0: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over.
2: Het
0: is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Aniek Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
2: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan. Mm. Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
0: En zit het nou specifiek op die dure soorten mahonie, teak, wengay, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen, terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan, dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
2: Wij willen de hele wereld vraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
0: Ja, dat hard, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
2: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 eurocent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
0: Nee, juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Aniek?
1: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en CO2 carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan en kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
0: voor dieren
1: processen. Kunnen we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen, maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
2: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2-opname,
0: alles.
2: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
0: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-oetang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat ook?
2: Dat kan zeker,
0: kan
2: absoluut. Welkom.
0: Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
2: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft. Mm. Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
0: Nou, net weer een jachtenbouw beboet. Kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
2: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
0: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best een soort beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders, dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
2: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit, omdat daar balsa hout in verwerkt zit. Ja. Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsahout. Het is niet gelukt.
0: Grappig.
2: Balsahout raakt op.
0: Ja, dan kunnen jullie misschien wel een uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Nou gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
2: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt, grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
0: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je, maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterkte. Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
2: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben. Mm-hmm. Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
0: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen van jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
2: Ik mag hopen van niet, zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
0: Dat denk je. Dat weet je nog niet, want jullie zijn de toekomst aan het engineeren. Dat
2: weten we vrij zeker. Plantencellen in het algemeen, als die in suikerwater leven en je gooit ze zo over het gras heen, dan zijn er de volgende dag geen plantencellen meer. Die leven niet meer.
0: Oké.
2: Okay. Nee, vrij graag, Giel. Daarom moeten we ook onze filosoof gelukkig te houden.
0: Plant politics, ken je die filosoof?
2: Nee.
0: Die moeten we even uitwisselen, want die heeft het ook altijd over de magische communicatie tussen verschillende bomen en planten. En er gebeurt veel meer dan wij weten. Als jij dit allemaal met elkaar hoort, Aniek, wat denk jij? Een goede ontwikkeling?
1: Zeker. Ik denk, wat we ook al eerder zeiden, als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
0: Ja, zeker van het hart houden. Dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over, uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg. Hoe is de besparing voor jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
2: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
1: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
2: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt,
1: ja,
2: wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu duurzaam noemen, sustainable forestry in die bossen, waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden, dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden om dat te faciliteren.
0: Ja.
2: En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
0: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrenspoortje dat door een oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom?
2: De eerste koffietafel, daar krijg je van mij een belletje van wanneer die klaar staat.
0: Nou, noem eens een gok, waar denken we aan?
2: Het eerste product in onze launching market, die willen wij snel op de markt hebben.
0: Snel is het een heel ruim begrip. On the way to planet proof. We'll never get there. Is dat 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Maakt mij niet uit, maar waar word je blij van?
2: Het is minder dan 3 jaar.
0: Dat is echt heel snel.
2: Ja.
0: Je kijkt er ook, we gaan het nog mee. Ik klop hem even af, maar we gaan het gewoon meemaken. Ik ga je heel veel succes wensen. Tom Clement van New Dawn Bio, fijn dat je hier wilde zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen, iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
1: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland.
0: Oh.
1: Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek, 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen, had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. Mm. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
0: En ik sluit me er helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord. En we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen
4: Baanbrekende businessmodellen,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan: in de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beeld is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij een vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
9: Naam van jullie bedrijf?
10: Wij zijn One Third.
9: Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf is...
10: bewijzen dat onze technologie om voedselverspilling te verminderen schaalt.
9: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
10: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten... wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
9: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
10: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling in onze mening een informatieprobleem is. Een dataprobleem.
9: En beste Henrike, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
10: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen, zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.
9: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
10: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, 1/3 van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit, is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal, 8-10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn, dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut allemaal waard is.
11: Maar het is ook niet zo onlogisch eigenlijk. Want ik denk dat het matchen van vraag en aanbod tot aan het laatste stapje in de keten natuurlijk knijter moeilijk is. Eén, zeg maar, qua logistiek. Maar ik denk ook twee, qua productie. En dat dan op de juiste momenten daar krijgen.
10: Klopt. Dus het vraag en aanbod afstemmen, ja. Wat daarin heel belangrijk is, denk ik, en ook wel mooi bericht. Op dit moment produceert de wereld genoeg voedsel. Maar dat komt niet terecht op de plekken waar het nodig is. En je ziet zeker daar in Europa en ook in Amerika dat er heel veel verspild wordt. Nou, dat is naar ons idee niet nodig. Op het moment dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar is. En dan zou je dus kunnen zeggen dat voedsel kan ergens anders naartoe. En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
11: Want als je kijkt naar het probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
10: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en-en-en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heb je het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die trillion dollar, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2, is er ook een gigantische financiële driver.
11: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt
1: nou,
11: die pijn?
1: Dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn. Maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
10: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van wie... Iedereen heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets, gaat wat verloren in transport, gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
1: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
10: Het feit daar zit het allergrootste, daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken en ruiken,
1: Patrick,
10: zijn het hele mooie campagnes.
1: Iets minder veel opscheppen op je bord.
11: Ja,
10: absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
1: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
10: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
1: Want meestal knijp ik er dan even in.
10: Ja, en dat is nou precies waar die niet lekkerder van wordt.
1: Nee.
10: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
1: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
10: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Hè, data is niks als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
1: Maar die data haal je ergens vandaan en is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers? Of?
10: Ja. Die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near infrared. Dus wij spectroscopie. Combinatie van spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen we daar spectra uit, dus data uit, die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
1: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
10: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties. Maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet. En je weet de specs van een retailer. Je weet hoe lang je er logistiek over doet. Kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat. Om te zorgen dat je eindklant zegt geweldig. He, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel in, voldoet aan alle standaarden. Dus het is smart allocation. Het tweede wat het doet is in plaats van FIFO, dus dat is een mooie supply chain term, first in, first out, kan je naar FEFO werken. En dat is first expired, first out. Dus je kan veel slimmer de juiste batch op de juiste plek krijgen.
11: Maar als je dan begint met zo'n systeem, hè, kan ik mij voorstellen dat misschien een distributeur of een leverancier een beetje bang is. Want die denkt, wacht even, als je nu die kwaliteit gaat scannen, misschien lever ik altijd wel expired almost spullen.
10: Nou, en daar zit, dat is eigenlijk even het ik zou zeggen, de angst van een keten. Je gaat ineens inzichten creëren die je altijd maar reactief wist. Hè. Ja. Houdbaarheid is natuurlijk iets wat je altijd te laat ziet. Op het moment dat je het getal weet, is het klaar. Is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. Op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk destructief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. Die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet. Maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen. En de juiste beslissingen te nemen.
11: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen. Welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
10: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon 1-op-1 geld.
11: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien?
10: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat heeft vertaald naar avocado's, dan heb je rijpe, dan zegt het, ready to eat, dus rijpe avocado's, maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
12: Je kunt ons iets bij voorstellen.
10: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend op zondag bij je barbecue om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt. Geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor onze storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
11: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
10: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Want ik net al zei dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
9: En hoe reken jij af met je klant?
10: Ja, wij ons systeem bestaat uit 3 onderdelen. Dus we hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten. Dus die avocado-scanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data. Wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus dat is hardware. Een klein beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
9: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tangen van Borsky Fund.
12: Ik wil vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antenne-meetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote ijskast waar je dingen in kan neerleggen om te testen. En hun testen zijn 1000 keer sneller dan de huidige technologie die nu beschikbaar is. Ze hebben zeker al betalende klanten, maar ze zijn dus eigenlijk in de scale-up fase, zou ik dat willen noemen. Dus de eerste klanten zijn er en ze willen nu doorgroeien volgend jaar om de versnelling in te zetten. De manier waarop Antennex zijn geld verdient is met het verkopen van de meetsystemen. Dat is zowel de hardware als de software die bij het systeem hoort. Ja, er is hier duidelijk heel veel vraag naar. En ook omdat het gebruik van antennes wordt alleen maar groter. Dus we krijgen nog veel meer dingen waar dat natuurlijk in zit straks. Dus ook niet alleen dit bedrijf heeft een hele unieke technologie. Ook de markt zien we gewoon heel hard gaan en is al heel erg groot. Maar wordt alleen maar ook nog groter de komende jaren, is de verwachting.
9: Claire Tangen was dat van Borsky Fund. Wij praten verder hier in de studio met Henrike Langbroek van One Third. En haar bedrijf heeft een oplossing tegen voedselverspilling. Ja, ik zeg haar bedrijf, maar je bent niet de founder, hè?
10: Klopt. Ik ben nu 1,5 jaar geleden aan boord gekomen als CEO om de volgende fase van schaal, internationale schaal, te leiden.
9: Marco Snickers is het gestart.
10: Ja, Marco Snickers is een van de founders. Onze CTO Ruben Hekster is tweede founder, actief nog steeds in het bedrijf. En daar heb ik heb inderdaad van Marco de rol van CEO overgenomen.
9: En wat was nou de reden dat hij zei op een gegeven moment, ik doe een stapje terug en we hebben een externe CEO nodig?
10: We hebben eigenlijk van 2020, toen het bedrijf is opgericht, tot 2024 echt gebouwd aan technologie, marktvalidatie, zorgen dat die product market fit goed staat. Nou, dat is een waanzinnige klus. Dat heeft het team onder Marco's leiding echt heel erg goed gedaan. Waar je dan vervolgens behoefte aan hebt, is als je een proven business model. Hè? Dat even om het maar in het Engels. Dus je hebt die technologie bewezen. Je hebt succesvolle pilotklanten. Maar vervolgens wil je dat echt gaan schalen. En dan heb je het over time to value. Hè? Hoe snel kan je nieuwe klanten aansluiten? Kan je zorgen dat de technologie goed bij hen draait? En dat vergt iets anders van het team. Dat vergt een andere soort organisatie. Dat vergt ook meer structuur. En dat kwam ik brengen.
9: Want jij hebt ervaring binnen deze sector. Wat is het dan precies dat dit bedrijf nodig heeft voor die volgende groeifase? Is dat inderdaad die structuur die jij de afgelopen anderhalf jaar al aan het aanbrengen bent in dat bedrijf?
10: Ja, dat is een heel belangrijk element. Als je daarna ook schaalt, dan heb je of het nadenken over de kritische elementen in een schaalplan. Heb je het zowel over team, heb je het over het aanscherpen van het businessmodel. Heel goed weten hoe je ideale klant eruit ziet. Hoe je die gaat benaderen. Een playbook voor onboarding noemen we dat dan intern. Hoe zorgen we dat dat soepel loopt. Dus daar zit het meer op automatiseren, standaardiseren, het bouwen van processen en zorgen dat je de focus hebt op de North Star aan de horizon. En dat is voor ons echt om die kwaliteitsstandaard voor groente en fruit in die keten neer te zetten. En die is er op dit moment niet.
9: En het feit dat jij nu bent aangetreden, want je hebt al een lange carrière achter de rug, ook binnen supply chain, bij verschillende bedrijven. En het feit dat je dus nu in een bedrijf zit wat ja, de wereld ook een beetje mooier wil maken. Is dat toeval of was dat echt een hele bewuste keuze?
10: Hele bewuste keuze. Voor mij, als ik naar mijn persoonlijke carrière kijk, dan zit ik in de tweede helft. En dan denk ik, die tweede.
9: Wij ook hoor.
10: De tweede helft, make it matter. Hè? Dan heb je die Amerikanen zeggen zo mooi, you're one crazy life. En dan denk ik, ja, dit is ook wel het moment voor mij om. Ik wil iets teruggeven. Ik wil eigenlijk niks nieuws meer maken. Ik wil iets doen wat de wereld echt beter maakt. En als je dan nadenkt, van nou, mijn achtergrond is echt in supply chain. Elke stap van de keten. Daar heb ik me druk over mogen maken in mijn carrière tot nu toe. En dan wetend dat het voedsel. Verspillingsprobleem zo groot is en dat er een bedrijf is in Nederland die technologie heeft ontwikkeld, die bewezen is en nu klaar is om te gaan schalen. Ja, dat is een waanzinnige kans om een bedrijf te bouwen wat impact levert, financieel gezond is en uiteindelijk heel veel waarde oplevert voor onze klanten. En dat is echt een win-win-win. En dat kan. En ik hoop ook eigenlijk dat voor mensen die luisteren, dat ze hierin ook inspiratie kunnen vinden. Van het hoeft geen compromis te zijn. Het is gewoon mogelijk om echt een gezond impactbedrijf te bouwen. En niet daar de aarde ten koste van te laten gaan. En dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En het is ook echt iets wat de founders van OneThird bij elkaar heeft gebracht in 2020. En ik denk ook iedereen die op dit moment in ons team werkt. Het is een waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze bij ons zijn. De wereld beter maken.
11: En als je naar zo'n stap kijkt, hè, waar je eigenlijk het stokje overneemt. Ik denk dat een van de meest cruciale stappen zijn in dan de evolutie van het bedrijf. Steve Blank, zeg maar Amerikaanse professor en ondernemer, die zegt ook ja, als het kapitaal binnen is, dan komt daar meteen ook de ontslagbrief voor de CEO. Alleen die ziet hij nooit aankomen. Of van de founder, CEO. Als jij Marco en jou dan naast elkaar zet en dat typeert wat voor kwaliteiten jullie hebben, kun je ons eens meenemen? Want ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars om dan dat verschil bijvoorbeeld te zien.
10: Ja, ja. Als je kijkt, en ik denk niet dat we daar uniek in zijn, maar een founderprofiel is op bepaalde aspecten echt anders dan wat je nodig hebt als CEO om door een volgende fase van schaal heen te gaan. En als ik dat even mag generaliseren, maar ik denk dat Marco daar heel goed in past, is eigenlijk het zien, heel goed begrijpen van een probleem. Het zien wat die klant nodig heeft. Dat vertalen in een technisch product. Dus heel erg die product market fit. Ook heel eigenlijk veel energie krijgen om bij klanten te zijn. Dat probleem goed te snappen. Dus daar zit de visie, product management. Nog verder fine-tunen. En ook nadenken van wat is dan de volgende stap. In wat wij de keten te bieden hebben. Ten opzichte van, om dan even naar, wat heb je nodig als een CEO die dat met succes kan schalen. Het is uiteraard het veiligstellen van investeringen. Het zorgen dat je al je stakeholders aan boord houdt. Dat we wel een goed geoliede machine zijn om. Dat gaat echt over executie. En executie versus die eerste visie en die initiële product market fit en daar weer aan sleutelen. Ja, dat is vaak wel een ander hoofd.
11: En zag je dan ook dat je misschien in je team ook nog aanpassingen moest doen? Dat je denkt, hey, ik heb eigenlijk wat meer andere uitvoerders nodig.
10: Ja, ook meer uitvoerders, maar ook anderen. Dus om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu echt een operations manager aan het aannemen. Dus de volumes van onze scanners zijn zodanig dat daar gewoon iemand de hele dag mee bezig moet zijn. Ja, dat komt op een gegeven moment. Dus dat doe je er niet meer bij, daar heb je een specialist voor nodig. Dus dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld. Hoe een bedrijf ontwikkelt en je daar ook meer specialisme voor verschillende gebieden naar binnen trekt.
9: Want Henrico, op welke schaal doen jullie dit inmiddels in de keten?
10: Nou, wij zitten nu in 56 landen. Dus dat is best wel heel mooi. Focus op Europa, maar omdat wij de keten volgen, meten we echt van Peru tot aan hier in Amsterdam. Wij zijn een team van iets meer dan 20 mensen. En de ambitie om natuurlijk uiteindelijk over een paar jaar onze naam veranderd te hebben. Dus daar gaat het
9: ja,
10: voor.
9: Natuurlijk.
10: Van one third naar one quarter, one half.
11: Het zou een mooie reden zijn om een ander logo en een andere naam aan te nemen.
9: Want zie je wel dat er in deze markt is daar veel competitie. Ik bedoel, we kennen in Nederland wel andere bedrijven die ook iets willen doen aan voedselverspilling. Too Good To Go, om maar eens een voorbeeld te geven. Heel ander businessmodel. Maar echt specifiek in wat jullie doen, zie je daar ook andere oplossingen?
10: Korte antwoord, nee. Dus de combinatie van hardware, software en algoritme is echt uniek. Er zijn wel concurrenten die ook meewerken om dit, ik zou ze bijna collega's willen noemen, om dit grote probleem op te lossen. En daar kijken wij ook naar als collega's, omdat het zo'n groot probleem is. En wij geloven dat we een onderdeel zijn van deze puzzel. En daar ook partnerships aan gaan. Om met mensen samen, bedrijven samen te werken die ook dezezelfde visie delen.
9: Henrike Langbroek van One Third. Dankjewel voor nu, Henrike. Wij gaan zeker nog even doorpraten.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht omdat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beeld is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij een vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
14: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over de Ethereum Foundation, waar hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat betekent dat dan voor de toekomst van dat op één na grootste cryptonetwerk? En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse cryptoplatform Knaken. Dit is CryptoCast 436 en ik heb een co-host, Trouwe Wessenboom. Welkom.
15: Dank u.
14: Oprichter van CryptoTakis, content specialist bij Blocks. Oud voetballer, maar je hebt geen voetbal gekeken.
15: Nee, ja, de afgelopen periode, ik zei het al tegen je, heb ik het zo druk gehad. Dus ik dacht, weet je wat, Kijk lekker die herhaling om 9:00.
14: Ik kan uit ervaring vertellen, Roel, je hebt helemaal niets gemist.
15: Ja, dus, pijnlijk, hè?
14: We gaan het lekker over crypto hebben. En dan vooral het nieuws van deze week.

0: Want de Ethereum Foundation, de drijvende kracht achter het op één na grootste cryptonetwerk, heeft grote veranderingen aangekondigd. Een vijfde van het personeel is ontslagen. De begroting is met 40% geslonken. En de foundation geeft een deel van de macht rondom Ethereum uit handen. Grote veranderingen dus, Raoul. Vitalik Buterin, dat is dan de grote baas bij Ethereum, kondigde al eerder al aan dat het kleiner, zuiniger en minder bepalend moest worden. Maar waarom dan?
1: Ja, nou, het was in mei, hè, dat hij dat aankondigde. Dat was al met een heel mooi bericht op Twitter. En ja, eigenlijk spelen er een soort van drie dingen tegelijk. En ik denk dat het goed is om ze even te scheiden. Dus dat heb ik ook gedaan.
0: Ja.
1: Maar ten eerste gaat het dus echt om een financiële herziening. Wat je eigenlijk net al oppert. In elk geval voor het eerste jaar willen ze een 40% reductie. Maar die foundation die wil dus dat budget echt gaan verlagen dit jaar. En ja, dat gaat waarschijnlijk ook leiden tot 54 ontslagen. Dus mensen die hun baan gaan verliezen. Maar waarom? De Ethereum Foundation die stapt dus over van een model waarin het jaarlijks zo'n 15% van hun treasury uitgaf naar een endowment model. Nou, en als het goed is, kennen mensen dat endowment model wel. Maar ik ga het toch even uitleggen. Dus voor het geval dat je denkt, hey, wat is dat? Nou, dat is dus een model waarbij een organisatie een groot vermogen beheert. Ja. En dat doen ze dan om op de lange termijn alsnog inkomsten te kunnen genereren met dat vermogen. Nou, en dit is dus een model dat vaak wordt gebruikt door grote universiteiten, maar ook stichtingen. En een van de universiteiten die dat al een tijdje doet en dat toevallig ook met crypto doet, is Harvard,
0: ja, zeker. Ja.
1: Nou, en Harvard is dus zo'n voorbeeld van zo'n organisatie. En die hebben dan een kapitaalpot, de endowment. En dat vermogen, dat wordt dan niet zomaar uitgegeven. Hè, zoals ze dat normaal gesproken doen in de crypto-industrie. Dan verkopen ze die treasury. Maar wat ze juist met die endowment willen doen, is dat ze dat vermogen gaan gebruiken. Het geld aan het werk zetten. Dus elk jaar willen ze er dan voor zorgen dat ze wat rendement kunnen gaan genereren. En dat vervolgens gaan gebruiken om hun activiteiten te financieren. En dit doen ze dan terwijl het oorspronkelijke vermogen zoveel mogelijk behouden blijft.
0: En voor de duidelijkheid, Ethereum heeft een hele grote pot met geld. Afstammend uit de initial coin offering die ze destijds hebben gedaan in 2014 uit mijn hoofd, dus al 12 jaar geleden. Ze zitten al op een hele grote pot met geld. Hebben ze jaarlijks flink wat van uitgegeven. Nou ja, nu wordt het groter en nu kiezen ze dus voor, we willen niet meer die treasury enorm doen slinken. We gaan minder uitgeven en alleen het rendement eigenlijk spenderen op die treasury.
1: We willen het geld houden. Maar er is ook nog een tweede reden. Hè? Want ik had gezegd, het zijn er drie.
0: Ja,
1: en dit heeft iets meer te maken met de filosofie van Vitalik. En dat is wel leuk als je hem door de tijd heen volgt. Hij publiceert ook regelmatig inhoudelijke blogs, zowel technisch als filosofisch. En is wel leuk, want hij laat dat nu echt terugkomen, hoe hij denkt over Ethereum en vooral ook hoe het publiek zou moeten kijken naar Ethereum. Nou, dus wat hij eerder deelde, en dat was dus in mei, was dat hij aangaf dat de Ethereum Foundation veel meer gezien zou moeten worden als een node. Dus een controlerende partij als onderdeel van een collectief.
0: Precies, niet een soort grote overzienende organisatie, maar onderdeel van het netwerk eigenlijk.
1: Exact, ja. En dan echt met een gedefinieerd doel naast die andere nodes. Nou, en dat dus in plaats van dat centrum te zijn en het bestuur, dat moet dan volgens Vitalik decentraler zijn. Nou, en in maart 2026 legde de Ethereum Foundation dan ook een soort nieuw mandaat vast.
0: Ja.
1: En dit is een document van 38 pagina's. Ik kan je vertellen, het is best wat stoffig. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan.
0: Waarschijnlijk nog minder leuk dan Nederland-Marokko.
1: Ja, echt. Oh, dit was zo vreselijk. Maar dit dient als een soort van grondwet en ook een beetje een manifest. En daarin herpositioneert de foundation zichzelf van Ethereum een soort van primair bewaker richting een van die meerdere bewakers.
0: Ja, dus. En die derde keuze, heel kort toch, die derde reden?
1: Daar ga ik even naartoe. Dat is eigenlijk gewoon strategisch. Dat die zegt van, nou, we kiezen voor longevity.
0: Ja.
1: Ja, dus dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Liever lang meegaan met een scherpe focus dan dat we alles tegelijk willen doen.
0: Kan je mij eens uitleggen, voor we nog dieper dieper die verandering induiken, wat deed de Ethereum Foundation allemaal voor Ethereum? We weten dat netwerken superbelangrijk geworden eigenlijk in de cryptowereld. Het op één na grootste cryptonetwerk op dit moment. En die foundation speelde daar echt een essentiële rol in. Maar wat deden zij allemaal met dat geld?
1: Ja, je kan ze dus een beetje zien als een soort van de hoofdaannemer van een stad. Hè, die nog gebouwd moet worden. Nou, die werd toen gebouwd en ze waren niet de eigenaar ervan, maar wel de partij die de bouwtekeningen maakte en ook ervoor zorgde dat de vaklui aan het werk gingen. Die betaalden zij dan ook. Maar ze organiseerden dan ook het grootste jaarcongres, zodat iedereen bij elkaar kon komen en kon laten zien, hey, kijk, dit hebben we met de stad gedaan. Dus heel concreet, ze zorgden voor financiering van het protocolonderzoek, het ondersteunen van de client teams die de software draaien. Ja. Zorgde ook voor grote grant-programma's waarin er geld beschikbaar werd gemaakt voor ontwikkelaars. En organiseerde dus DevCon. En dat is dat grote ontwikkelaarscongres. Maar wat wel belangrijk is, is dat ze ook met de Ethereum Foundation echt een soort van gespecialiseerde onderzoekseenheden hadden opgezet. Die echt een focus hadden op dat privacy en zero knowledge aspect. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is die nog vermeld moet worden. En daar gaat ook een grote verandering plaatsvinden.
0: Ja, precies. En als ik het dan nu plat sla, is het eigenlijk dat zij van grote leidende organisatie gaan ze naar één van de organisaties die een deel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Hè? Dat is een beetje de conclusie die we eruit kunnen trekken.
1: Ja,
0: ja goed. We hadden het net al even over Vitalik Buterin. Dat hij een aantal maanden geleden was dat volgens mij dus de groot aankondigde van we gaan een andere weg inslaan met deze foundation waar hij natuurlijk aan het hoofd van staat. Kan jij een beetje schetsen hoe de sfeer rond Ethereum op dit moment is? Want als ik naar de koers kijk, ik bedoel, de hele crypto-markt is niet geweldig. Daar gaan we het zo over hebben. Maar Ethereum in het bijzonder, die hebben het echt zwaar, hè?
1: Ja, ik had dit opgeschreven, want ik dacht van wat moeten we hier nou van vinden? Ja. Want ik ben niet zo thuis in de Ethereum-wereld. Maar je ziet wel online dat er wat wrijving ontstaat. Onlangs bij, volgens mij was het een van de founders van Bankless die had aangegeven dat hij zijn Ethereum had verkocht. Ja. Dan zie je dit weer terugkomen bij Ether.
0: Ja, Bankless, voor de duidelijkheid, een heel belangrijke podcast in dat ecosysteem. En die zeiden eigenlijk van, joh, hey, ik vind Ethereum best wel gaaf nog steeds, maar ik zie geen reden om de munt ETH nog vast te houden.
1: Ja, met andere woorden, eigenlijk ik short eat.
0: Ja, dat is wel, dat is wel pijnlijk als je een van de grootste mediamakers in die space bent.
1: Nou, en dan zie je dus van, hey, dat zorgt voor wrijving. Maar zoals ze zeggen in Nederland, zonder wrijving geen glans. Maar er moet nog echt flink worden gewreven op dat Ethereum-logo. Want die koers die glimt echt nog niet. Als je kijkt, vandaag staat Ethereum rond de $1500. Dat is ongeveer $900 lager dan een jaar geleden. En dat is echt grofweg 45% omlaag als we kijken naar year-to-date. En ruim 65% onder die all-time high van bijna $5000.
0: Maar eigenlijk zie ik al jaren, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie een munt, een netwerk dat eigenlijk zoekende is. Dat met zichzelf bijna in gevecht is. Dat de gemeenschap met zichzelf in gevecht is. Wat ze nou precies willen zijn. En waar precies de waarde moet worden gevangen van dat netwerk. Dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Waar ze ook niet echt uit lijken te komen. Of is dat deze stap dan wel heel belangrijk daarin?
1: Ja, ik denk dat die stap wel heel belangrijk is. Want dat zie je ook in dat mandaat. En dat eventjes een quoteje uit dat mandaat. Want ze zeggen ook, to be a part of the EF, our own team must remember that Ethereum must, above all, remain censorship resistant, open source, private and secure. En dat noemen ze de CROPS. Dus echt die filosofie die willen ze in stand houden. Maar dan sluiten ze het af met, they must never be traded away for convenience. Without them, we have nothing. Nou, dat is denk ik wel een heel serieus bericht.
0: Dus de ideologie zit er zeker nog in. Maar we kunnen ook wel zeggen, dit is echt wel een tik voor het ecosysteem binnen Ethereum. Is het nou dat deze klap gaat worden opgevangen door allerlei andere organisaties? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk niet per se dat het een klap is die moet worden opgevangen door andere organisaties. Mm-hmm. Want er is ook een roadmap getekend.
0: Ja.
1: En als je daarnaar kijkt, dan zie je, er is wel minder budget nu. Maar die ambitie die is nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat ze het niet halverwege gaan dichttimmeren en in paniek andere partijen moeten gaan zoeken. Nee, ze blijven wel vasthouden aan dit plan. En zorgen ervoor dat ze tegen 2030 dat budget omlaag hebben gekregen. Maar wel dat ze zichzelf kunnen blijven financieren.
0: Goed, de toekomst van Ethereum gaan we ook zeker terugzien op de cryptomarkt. Want daar gaan we nu naar kijken. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
2: Hallo Daniel.
0: Ja, we zijn toch weer een beetje terug bij af op $60.000 per bitcoin. Nog ietsje lager zelfs. Afgelopen dagen daalden we zelfs naar het laagste punt. Deze bear market, $58.000. Het sentiment staat op extreme fear. Hangt de cryptomarkt nou aan een zijde draadje, Tim? Of zie jij iets anders?
2: Ja, zonder al te veel angst te zaaien. Je zou wel kunnen spreken van een zijde draadje. Maar niet meer dan op andere momenten in de afgelopen jaren. De drawdown momenteel is nu 53%. Dus dat is het verschil tussen de top van deze cyclus en waar we dus nu staan. En bijvoorbeeld in 2022 was dat 77%. Met andere woorden, in de vorige cyclus ging Bitcoin nog veel harder onderuit zonder helemaal kopje onder te gaan. Want het bestaat natuurlijk nog. Hier kun je wel uit concluderen dat we nog lager kunnen dan dit. En dat sluit ik ook absoluut niet uit. Want ja, we staan nu wel echt op het allerlaagste punt. Dus ja, je kan nog wel iets lager. Maar dat zegt verder niks over het bestaansrecht van Bitcoin of de relevantie van de markt of wat voor een potentiële vraag er nog zou kunnen gaan komen. Ik hoorde jou ook al de extreme fear noemen. Ja, die fear and greed index, die kennen we allemaal. Heel veel analisten die zeggen dat je echt altijd moet gaan kopen op extreme fear. Nou ja, met kwantitatieve analyses heb ik weinig voorspellende waarde in deze metric gevonden. Men claimt altijd dat je hier moet kopen, maar die periodes van extreme fear die kunnen heel erg lang duren. Dus uiteindelijk is het vaak verstandiger om te wachten op het moment waarop sentiment weer een beetje opkrabbelt. En ja, dat moment komt heus wel weer.
0: Ja, maar zie jij op dit moment concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven? Of is het echt even uitzitten deze periode?
2: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als... het is een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat, dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. En dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt, want die zijn er op zich nog best wel veel. Die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus laat nog wel echt even op zich wachten.
0: Precies, ja. Voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
2: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Nou ja, Strategy is er zeker wel één van. Door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want ja, het aandeel Strategy ging 23% ongeveer onderuit afgelopen week. En Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. En die holders van het Stretch-product, die moeten ze twee keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd en introduceren ze dat BTC monetization program. Wat niet iets anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun Bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen. Dat zij toch altijd Bitcoin gaan blijven kopen.
0: Ja.
2: Het staat echt onder druk daar zo.
0: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om Bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
2: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar Bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
0: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers. Hè? Want MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
2: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Want dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat hier dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
0: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
2: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt. Om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door wat Kevin Warsh over de markt zegt.
0: Ja, Jerome Powell was altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto-exchange Knaken. Want die staat al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt, omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plotwist.
1: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, ja. Dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes...
0: Valt het even voor ons samen.
1: Objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto-verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe met ongeveer 30.000 klanten. Maar in 2026 komt daar dus een einde aan. Want op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart. Ja. En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En dan krijg je dat binnen en dan zie je, de app, het klantportaal, het handel, alles ging op slot. Ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. En vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. En wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar crypto-activa diensten zonder vereiste MiCAR-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboeking op dit moment niet mogelijk. Maar nu vanochtend, om 6:00, Daniel, deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat zelf gaat aanvragen. Ja. Dat is best wel normaal. Maar Knaken die gaf op hun website het volgende aan. Knaken, die gaf dit aan op hun website. Want al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Knaken failliet? Nee, Knaken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt en de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. En dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten. Hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. En dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. En ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
0: Het OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Je zei al, de Fiat is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
1: Ja.
0: Ja, dat riekt toch wel een beetje naar foute boel.
1: Ja, dat.
0: Ik wil niet op de zaken vooruit lopen.
1: Precies, maar, we moeten niet op de zaken vooruit lopen. Maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilden zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar ja, wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, nou, dat willen wij niet.
0: Ja.
1: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
0: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets na dat ze daadwerkelijk bezwart gingen, zeiden ze dat dat als reden dat het te maken had dat de MiCA-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan meer wat van ze hoort.
1: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus inderdaad.
0: Dat zou het laatste wat ze doen.
1: Precies. Dus, en dan is de vraag dan, liegt Knaken dan? Nou, waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCA-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk, als je proces niet op orde hebt.
0: Ja. Je kan zeggen, Knaken liegt niet, maar je kan ook zeggen, dit heeft in ieder geval niet te maken met dat ze de MiCA-vergunning. Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCA-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
1: Nee,
0: daar kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de Field betrokken zijn, dat Knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat Knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want
1: ja, want in 2024 had Knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel. Ja. Dus ja, ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij denk ik het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie, waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
0: Ja,
1: daar gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
0: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het Knaken Collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat die al online. Ik zal hem ook in de feed van de CryptoCast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het Knaken Collectief, die wat gaat zeggen, die ook, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met Knaken zelf. Dus we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
1: Ja, een hele lange.
0: Een heel lang staartje met wellicht toch wat vervelende gevolgen zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien. Dat,
1: En dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, natuurlijk die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
0: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
1: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
0: Ja.
1: Over Momentum gesproken.
0: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En hij heeft het een en ander meegemaakt. Laten we het zomaar samenvatten in 2021 en 2022 op de cryptomarkt. En voor de mensen die dan die jaren nog goed op het netvlies hebben, dat waren behoorlijk chaotische cowboyjaren. Daar gaan we allemaal eens even lekker op terugblikken. En natuurlijk praten over die korte film Momentum. Tot zover de CryptoCast hier op BNR in ieder geval. Dank aan mijn co-host Raoul Esseboom, oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
8: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
7: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
8: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
7: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
8: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Voorlopig hoeft niemand te worden geëvacueerd. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Stijn Goossens.
14: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie echt op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
15: Dankjewel.
14: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
16: Dankjewel.
14: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
15: Nou, we zien het in de fysiotherapie. Hè. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat dan gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten, dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
14: Waarom is dat zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
15: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals die aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werkt door. En we hebben hier veel over gesproken met orthopeden. Die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zo ver is dat er een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
14: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
16: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
14: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
16: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen we natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, dat we ook kunnen monitoren van belasting, hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belastingen anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
14: Niels, jij bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, de AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
15: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die je als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die vier kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
14: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
15: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt een speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Dan eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk. Mm-hmm. Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Hè. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten, dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, daar moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen.
14: Ja.
15: En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer uit van het veld halen om te gaan meten.
14: Nee.
15: Dat werkt niet.
14: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
15: Ja, goede vraag. Dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen en het onderbeen een beetje aan elkaar houdt.
14: Ja.
15: Dus als je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
14: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
15: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt daarbij, dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we
14: dan. Ja. En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
15: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. 1 speelster staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan die speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster. Mm-hmm. En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan en dat het wel eens misgaat.
14: Ja.
15: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen hoe doen ze dat vandaag, maar zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, kijk daar eens even naar.
14: Okay.
15: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
14: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waar je denkt, daar zit potentie in?
16: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van dan vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zit er heel veel raakvlak, absoluut.
14: Ja, want jij werkt dus aan een slim een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
16: Dat is als volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dus in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers en zowel op recreatief niveau als op topniveau een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een schemeschermer op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En doordat we dat dan vervolgens bij iedere pas, eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven. Wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even een rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan, dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat die een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hopen in ieder geval, die blessures te kunnen voorkomen, want heel vaak wordt erbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat een acute overbelasting is, maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen, moet monitoren, anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
14: Zou je die twee, die camera en dat soort, zou je die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
15: Zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context, wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam, we kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's, ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie, kom, doe gewoon je training. Wij zetten alleen een paar camera's eromheen en dan zie je dat. Maar wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel hoe kunnen we dat gaan modelleren. Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken van kunnen we daar stappen in zetten. Maar als je die twee gaat combineren, dus een zoltje met de camera die het beeld in elkaar brengt, ja, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen, om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
17: Ja.
15: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballen op het dak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
17: maar
15: maken.
17: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
15: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert. Hoe fel jij bent in die richtingsverandering. En dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan. Dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken. Is we gaan jou meten hoe snel jij van richting kunt veranderen. Hoe explosief je van richting kunt veranderen. En onder de motorkap gaan we dan kijken, hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
17: Ja. Bas, dat van jou, het zoltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
16: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelasting blessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van het bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zooltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
17: Dus over 4 jaar op het volgende WK, dan staan alle spelers met een slim zooltje in hun zool te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
16: Nou, er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zooltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel, zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
10: Stijn Goossens.
17: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
18: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. Geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
17: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
18: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's, omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. Hè. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden. De ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
17: Daarvoor verzamelen dus ook heel veel data. Welke data spelen daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
18: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen, wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
19: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
18: Ja, zeker. Ook in de wedstrijd kunnen we daar live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is eigenlijk het moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje, in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn? En hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden en zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat? Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen, omdat de setting anders is.
19: Nou is er een trend gaande ook in de topsport, dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures in plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
18: Vroeger zag je eigenlijk de dokter, die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap. We kijken naar trainingsbelasting in het herstel. Maar ook naar voeding. We kijken naar het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen, kan het verschil gewoon maken.
19: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is, omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
18: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten, dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms 2 weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
19: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
18: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt, die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. Hè? De wearables, die sporthorloges, die aura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen, aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben.
10: BNR Beter.
19: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
16: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat wel echt, of daar inzichten uit te halen zijn. Die dus ook voor heel veel, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pace te trainen, om een spier te trainen, om bot te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En daar weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daar nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinst op die manier uit kunnen halen.
19: Ja, Niels, hoe zie jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
15: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats? Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist zijn gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje ontwikkelen die gaat zeggen, jij mag wel spelen, jij mag niet. Die besluitvorming ligt echt bij die staf. Maar richting de vertaling naar de breedte sport, op het moment dat we daar meer grip op krijgen, hoe vindt die besluitvorming plaats, kunnen we daar wel indicatoren gaan geven die we ook in de breedsport kunnen toepassen. Want ja, daar staat gewoon niet zo'n groot medisch team omheen. Dat is vaak toch de voetballer zelf met ouders of vrijwilligers die daar omheen staan. En daar zul je wat meer richtlijnen moeten geven. Wanneer ben je nou wel geschikt om te spelen? Ben je wel gezond om te spelen? En wanneer moet je misschien even rust houden?
19: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
15: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn, hè, dus het moet niet overnemen, maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
19: Bas, denk jij dat dat een goed idee is?
16: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die beslissen, die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht wil aangeven, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
19: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zei dat, Bas?
16: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
19: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
20: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
21: Het is ongekend wat hier gebeurt.
20: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
22: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
20: Moerdijk, dat moet verdwijnen.
23: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die travel

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Oplossingen op enterprise.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
10: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
9: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
10: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
9: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
10: Op BNR en als podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Voorlopig hoeft niemand te worden geëvacueerd. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
16: Hoofdpijn, stress, oververmoeidheid. Ongeveer 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out klachten. De kosten voor het verzuim van mensen die bezwijken onder de werkdruk loopt elk jaar in de miljarden. Het wordt dus hoog tijd dat we eens iets meer op onszelf gaan letten. Of tenminste, op onszelf. Misschien niet, want het ligt namelijk niet aan ons. Het ligt aan de bedrijven, zegt onze gast. In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Nigayo Wijn en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbers, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en recruitment-expert. En onze gast is Patrick Nijhoff. Welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal hadden die ook een bedrijfsburnout?

0: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luistert naar de signaal van het lichaam. Dus ja, wie weet, wat hebben de spelers gezegd? En heeft onze coach ernaar geluisterd?
1: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
0: Nou, ik denk dat dat een brug te ver is.
1: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
2: Ja, dat is nieuw. Ja. Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werk, Gelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is een half maandsalaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
1: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
2: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Nigayo niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
1: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
2: Ja, je hoort
1: een pedante houding, hè? Je komt als jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan en dan.
2: Ja,
1: dat is niet. Zie ik dit verkeerd, Arjan?
2: Dat is waar helemaal. Ja. Je hoort die oudere mensen op de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed, jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taken die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
1: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
2: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt, ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
1: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En heb je als werkgever alles gekocht.
2: Heel royaal. Heel royaal.
1: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
2: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het format dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
1: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
3: Goedemiddag.
1: Waarom doen jullie dit?
3: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nou eens gaan kijken of een aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden en dan gaan testen in de praktijk van, goh, helpt het nu studenten om gemakkelijker toegang te vinden tot een stageplek? Hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijker stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilottest om te kijken van, goh, zet je deuren iets verder open en wat zijn daar dan de effecten van?
1: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
3: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dichtgesmeten krijgt, dat je al denkt van, goh, weet je, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad. En dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. En omdat ze alleen al dachten van ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen. Want die zullen toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van joh, hier ben je altijd welkom. Als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt het dat makkelijk om te reageren.
1: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe toetreden in plaats van zo'n systeem als open hiring?
3: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, hè, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm, maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
1: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
3: Ja, dit zijn allemaal stages voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een beveiligingsbedrijf gaan werken in Amsterdam. We hebben mensen in de horeca gaan werken. Dus je doet hetzelfde werk als ieder ander uit jouw studiejaar.
1: Ah, wat super dat jullie hier dus nu zo mooi mee van start gaan. Even kort, wanneer is het voor jou een succes?
3: Eigenlijk is het al een succes omdat de baanopeningen er zijn. Hè? Dus we hebben nu de werkgevers gevonden die hebben gezegd van oké, weet je wel, bij ons ben je welkom. Dat zijn dus 70 plekken. We gaan na de zomer zien hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gaan starten. Maar in ieder geval deze kans ligt er. Vervolgens vind ik het een succes als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van dit betekent dus voor alle betrokkenen. En de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
1: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
4: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar jij hebt het over een bedrijfsburn-out.
0: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen en ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat zijn beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. Je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
1: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt het hier over een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
0: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme, je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
1: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
0: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noem maar er in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt, maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
1: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, om het even zo te zeggen, omdat ze weten dat gedragen beleid reikt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
0: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren. En vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, ze hebben het over werkdruk, maar het is nu even druk, volgend kwartaal zal het wat minder zijn. Dus signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
1: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
0: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook, mensen toch bij een organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie. En denken van, nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding. En wij zorgen gewoon dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie, maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
1: En nu, want mensen kennen een burn-out, dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van, nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en er allerlei redenen voor hebben, misschien deels werk, deels privé, maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
0: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk, en dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Daar komt er dan bovenop.
1: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
2: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van moeilijkheid.
1: Ja. Ja, ik snap wat je zegt, hè, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van, ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
0: Ja, dat is heel goed voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook, zeg maar, in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
0: Over mensen wordt uitgerold, ja, waar het ene nog niet geland is, of er is alweer een andere verandering. Ja. Ja, mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit, en ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen, omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben, ja, dan kun je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
1: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
0: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg, die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
2: Het wordt alleen maar groter. Alles wat eruit valt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
0: Ja. Ja.
1: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu een voorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, nu superdruk, we krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie en hebben we af en toe een teamdag en doen we een bedrijfsfamilieopstelling en hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
0: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk en straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
2: Ik heb wel een vraag. We hadden dat nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk hun grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
0: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand doodgegaan.
2: Ja, ja.
0: En schouders eronder. Je merkt dat.

0: jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
1: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet helemaal het goede voorbeeld, maar een sterk omhande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen: dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven van: wij hebben hier als team deze opgave. We gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten, die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En daar mag je best wat eerlijk gesprek over aangaan.
1: Ja, is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
0: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat we met de passie en liefde waar mensen een vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouterstaat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van: waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van: hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
1: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is en waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
0: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
1: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van: ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen als je dat graag wilt?
0: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is en of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt, anders blijf je hangen in de visuele cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
2: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub en die zei: de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan en ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en we verdienden bottom line alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. En dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
1: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè? Als je het over burn-outs hebt. Ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
0: Nou, in ieder geval zorg voor vervanging. Dat is helemaal terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie.
1: Ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
0: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om: oh, ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen, dan ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet als hij terugkomt 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen: als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie, zet eerder de afwezigheidsassistent aan en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
2: Jaar rond.
1: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. BNR at Work. Ja, en er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast-app. Arjan Werden, Annemarie van Galen in de studio, hè?
2: Zo, maar dat was even een verhaal.
1: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
2: Ja, dat is niet normaal wat zij je vertelt.
1: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
3: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
1: Waarom dat juist zo specifiek?
3: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
1: Ja, okay.
3: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus en iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt door gangen met mannen met kalasjnikovs.
2: Kan je even je geld halen?
3: Ja.
1: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter, hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daarmee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld twee agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. Een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Dat was het ideaal van de Founding Fathers die deze week precies 250 jaar geleden de Declaration of Independence ondertekende. De vrijheidsverklaring van de Verenigde Staten. Een kwart millennium later wordt die verjaardag door de meeste Amerikanen gevierd met familie, barbecues en vuurwerk. In de hoofdstad, Washington, heeft Trump zijn eigen feest met een toespraak en een kermis op de National Mall. Volgens Fox News liep het daar vol met duizenden enthousiaste Amerikanen.
1: Sometimes the pictures really don't tell the full story, because if you look behind us, you see, okay, there are a couple hundred people back there, but the truth is, when you make your way over here and you're in a wash of people.
2: There are thousands of people here, and I'll tell you what, that's with rain, with everything else going on, the fact that it is heightened security just because of the world right now. It's really an awesome crowd.
0: Ja, Jan was erbij, maar de pursuit of een groot feest was toch ver te zoeken. En terwijl Amerikanen 250 jaar onafhankelijkheid vieren, staan de idealen van de Founding Fathers ter discussie. Het Hoge Rechtshof deed deze week onder andere uitspraken over presidentiële macht. Precies een onderwerp waar de framers ooit ook het hoofd over braken. Dit is aflevering 353 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Nou, dat klinkt gezellig. Jan Posma hier vanuit een zinderend heet en benauwd Washington DC. 39 graden vandaag. Ja, de airco staat te loeien hoor. Bernard, jij wilde het eerst nog eventjes hebben over wat jou was opgevallen. Een nieuw plannetje van Donald Trump.
0: Ja, Trump wil een conventie organiseren voor de midterms. En moet ik even uitleggen, een conventie is wat wij een partijraad noemen. Dus dat gebeurt één keer in de vier jaar normaal gesproken, als beide partijen officieel de kandidatuur van hun presidentskandidaat vaststellen. Dat heet dan, dat is dan wat er op zo'n conventie, zo'n partijraad gebeurt. En dat is bij presidentsverkiezingen normaal. En Trump zegt, nee, dat moeten we nu ook doen voor de midterms. Alleen, als je gaat nadenken, zeg je, ja, wat moet er dan eigenlijk worden? Wat moet er eigenlijk worden bevestigd? Want de voorverkiezingen zijn voorbij, dus we weten wie de kandidaten zijn. In dit geval dan voor de Republikeinse Partij. En dus, Jan, denk ik, maar ik hoor graag wat jij ervan vindt, dat het gewoon een truc is. En eerlijk gezegd vind ik een ontzettend slimme truc om te zeggen, ik verzin iets in Dallas. En dan jaag ik al die MAGA-vrienden in een stadion of in een convention hall. En dan maken we daar een heel groot feest. Ik hou daar een donderende speech. En iedereen die om mij geeft en van me houdt ook. En dat wordt dus één grote klappartij voor Donald Trump en de partij. En dat aan de vooravond van de verkiezingen. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar
3: toch slim.
0: Ik vind het een goede stunt, vind je niet?
3: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, het is, en die gewone conventies, dat zijn natuurlijk ook allemaal inmiddels toneelstukjes. Hè, want we weten altijd ook wel wie het gaat worden. En we hopen altijd op spanning. Maar je hebt helemaal gelijk. Dit is dus echt politiek theater. Maar ik ben wel benieuwd of dit ook navolging gaat krijgen. Of de Democraten ook denken van wacht eens even. Trump krijgt straks 2 dagen de aandacht tijdens die conventie. Nou, Trump heeft sowieso altijd al de aandacht. Wij moeten misschien ook wel iets doen. En hebben we straks ineens om de 2 jaar zo'n conventie.
0: Ja, dat zou.
3: In plaats van elke 4.
0: Ja, het zou. Ga je erheen, Jan?
3: Dallas. Nou, ik wil daar heel graag heen. Weet je wat? Ik zou mijn ouders gaan verhuizen. Precies op die dagen zou dat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk mijn ticket half geboekt. Ik moet even een paar hele goede gesprekken gaan voeren.
0: Oké. Nou, misschien ga ik wel. We zien wel. Hey, Jan, wat is jou opgevallen?
3: Ja, ik wil toch nog even een klein beetje WK-romantiek hier naar boven halen, Bernard. Het sprookje van Amerika, zo voelen ze dat hier echt, dat gaat nog eventjes door. Ze hebben gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Ik heb letterlijk een Amerikaan de grap horen maken. Oh, wij moeten tegen 2 landen, Bosnië en Herzegovina. Dat is toch niet eerlijk? Ook een mooie Amerikaanse kijk op de wereld. Maar wat ik wel mooi vind, in deze tijden van verdeeldheid, hè, waar we het vaak over hebben, dat al die Amerikanen toch zo achter hun team staan. En het was bijvoorbeeld hier op de fanzone, op de Mol, daar kunnen allemaal mensen naar zo'n groot scherm kijken. Daar stond het echt helemaal vol. Er was het echt een groot feest. En wat me ook opvalt, valt een van de liedjes die de Amerikanen verbroedert, is een liedje dat wij ook kennen. Luister hier maar eens naar een stadion vol Amerikaanse voetbalfans.

0: Ja, mooi hè. En dit is John Denver natuurlijk. Ja. En dit is eigenlijk het lied geworden voor het Amerikaanse team. En het werkt echt. Want dit lied wordt door iedereen gezongen. En dat komt volgens mij ook... Ja, het gaat over West Virginia. Dat is natuurlijk niet heel Amerika. Maar het gaat ook over thuiskomen. Het gaat over bij je familie zijn. Het is nostalgie. En ik denk wat ook wel heel mooi eraan is... dit lied snappen wij ook. Dit is ook een hit geweest in Japan, heb ik begrepen. De Fransen snappen dit ook. Ja. Dus iedereen zingt dit mee. En zolang de Amerikanen winnen, verbroedert dat al. Maar Country Roads, dat verbroedert dus ook. En ook als je verliest, want tegen de Turken verloren ze... en toen werd dit ook keihard gezongen. Ja. Dus ik vind het mooi.
1: Ja, en jammer dat John Denver zo jong overleden is. Hè? Als je dit zo...
0: Ja, vliegtuigongeluk ja, geloof ik. Ja, ja, dat, ja,
1: ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Hey.
0: Zal ik ook meteen eventjes de romantiek een beetje doodslaan? Ik heb ook een Freddy-update. Die Duitser waar we het ook wel een paar keer over gehad hebben... die door Amerika reist, zich zo verwonderd over alles... en waarvan we ook wel een beetje afvroegen... is dit nou echt of is dit niet echt? Hij heeft zijn account verwijderd. En daardoor denk ik, ga ik ook weer een beetje twijfelen van... oh, dit is wel een beetje apart dat het ook ineens voorbij is. Maar het kan natuurlijk, Duitsland is uitgeschakeld. Grote teleurstelling ook voor hun, denk ik. Hij is nu echt omarmd door de Trump-regering. Er wordt zelfs gezegd iemand die over toerisme gaat voor de Trump-regering... dat hij naar het Witte Huis gaat komen. En dan zie je dus... al die eenheid waar ik het net over had, dat stort dan ineen. En op sociale media is iedereen aan het ruzien daarover. En nou ja, wegromantiek. Dus ja. Zo kan het ook gaan.
1: Ja, zo kan het ook gaan. Nou goed. Ja. Hey, Jan, het grote voetbalfeest gaat ook zonder Oranje nog een tijdje door. De Amerikanen hebben deze week nog een ander belangrijk feest. Wat heet? Namelijk het 250-jarig bestaan van het land... op 4 juli, dat is zaterdag. Dat is een officiële, dat is altijd een vrije dag. Dus ze krijgen vrijdag vrij. Maar ze vieren het natuurlijk zaterdag. Jan, jij bent al wezen kijken naar de festiviteiten op de National Mall in Washington. Was het net zo'n groot feest als de Oranje Mars waar jij bent geweest?
0: Nou, ja, ik denk dat het meer is, als we nu een Oranje Mars zouden houden... dat is ongeveer de opkomst die ook op die National Mall is. Weinig oranje ook. Maar ja, nee, dat was echt een rare ervaring. Er is een soort festivalterrein op de National Mall. Meerdere podia daar. Er staan een soort... ik noem het maar even nep Witte Huis-stijl gebouwtjes daar. Met neppilaren, gemaakt van triplex, de wit zeil eroverheen. Dat ook zo geschilderd met schaduw dat het net lijkt alsof er allemaal ornamentjes aan zitten, maar dat is allemaal nep. En in die gebouwtjes heeft elke staat een soort stand, alle 50. Een beetje als een toerismebeurs. Je kan er veel gratis pennen en sleutelhangers, dat soort dingen krijgen. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo, vond ik wel heel leuk om te zien. Dan zie je dus toch cowboys voor het Capitool. Dat ziet er wel heel leuk uit.
1: Maar zit er ook een in het Witte Huis? Dus, dat vind ik wel.
0: Ja, ook een cowboy. Ja. Die heb ik ook. Dat is een outlaw, zullen we maar zeggen. Ja. Daar is ook wel wat sfeer, hoor. Dus ik wil het zeker niet allemaal heel negatief maken. Maar wat wel echt het meeste opvalt... er zijn zelfs Trump-supporters die dat erkennen. Dit is de mall, dat is heel groot en wijd. En er zijn amper mensen. Dus stel je voor een groot podium, enorm grasveld... Er staan maar een paar mensen voor dat podium in de schaduw. Of die zitten op stoeltjes. Meer mensen op het podium dan op dat grasveld. Aan de overkant een toespraak van iemand van de Trump-regering... over de gevaren van vaccinatie, waarvan je ook denkt... hoort dat thuis bij zo'n verjaardag? 10 mensen staan daar te luisteren. Dus dat geeft een heel rare sfeer. Een state fair moet gezellig zijn, een gekkigheid... Een koe gemaakt van boter, waar dan iedereen foto's van maakt. Dat soort dingen, gefrituurde Snickers, Twinkies. Maar dit is echt niet goed opgezet. En wat ook zo is, dit is van de Trump-regering. Er spreken ministers, Truth Social heeft een stand... SpaceX van Elon Musk is er. Allerlei conservatieve clubjes. Het lijkt soms meer op CPAC dan op zo'n nationaal feestje. Dus veel mensen blijven weg. En dan krijg je dus dat fragmentje uit het begin. Dan moest ik echt heel erg op lachen, Fox News. Die zenden elke dag daar live uit... En die zeggen dus elke dag van... ja, maar het is veel drukker dan jullie nu denken, hoor. Als je dus zo'n leeg grasveld achter ze ziet.
1: Ja, en wat ik dan denk... als je met een camera ergens staat... en je beweert dat er meer mensen zijn... dan is het eerste wat ik als kijker denk... oh ja, laat dan eens even zien.
0: Ja.
1: Maar dat...
0: Ja, dat... Ik, ik, We hadden het er al even in BNR De Wereld over. Hè. Dit is, ze vragen eigenlijk, don't believe your own eyes. Je ziet iets, maar geloof het niet. Geloof ons maar. Het is er echt druk. Maar ja, het is gewoon niet zo.
1: Nee.
0: Ook niet in het weekend.
1: Nee. Als ze het wat meer op de lol hadden gegooid en wat minder op de politiek. Hè, dus meer gewone lekkere bands en grappen en weet ik wat allemaal. Iets vrolijks zoals een kermis vaak is. Zou het dan wat meer publiek hebben getrokken?
0: Ja, ik denk dat dat wel zeker helpt. Ik denk de keuze om er echt een Trumpfeest van te maken. Dit is Freedom 250, dat is Trumps organisatie die dit organiseert. Er is ook een andere America 250. Dat is een beetje op het tweede plan gekomen. Want Trump die heeft zijn eigen organisatie naar voren geschoven. En die maken er gewoon ook echt wel een Trumpfeestje van. Dus ja. Dit wordt ook best wel politiek. En juist op een kermis, inderdaad, de 4th of July, dan wil je vrolijkheid, dan wil je... Nou ja, jij kent het ook, hè? Dan ga je lekker ook barbecuen met het gezin, samen naar het vuurwerk. Dat is gewoon een gezellige familiedag.
1: Ja,
0: ja, dan wil ik niet over vaccinaties horen.
1: Nee, want ik herinner me al die jaren inderdaad dat je barbecuet of je eet met vrienden en familie, maakt er een beetje een feestje van. En dan als het vuurwerk komt en je kunt, dan wandel je naar een punt waar je dat lekker kunt zien. En daar sta je dan vaak met groepen bij elkaar. Maar het heeft heel veel warmte, zoals een nationale feestdag ook moet zijn. En ik heb nog nooit één grijntje politiek geproefd in al die jaren. Dus nee. Voor het eerst. Nou ja, hey, Jan, de vorige keer dat het zo groot was, dat is 50 jaar geleden, 250, toen bestond de Republiek 200 jaar. Hoe ging het toen?
0: Ja, ik zat daar wat naar te zoeken. Want dat is wel heel, vond ik wel heel interessant. Want dat was natuurlijk vlak na Watergate. Ja. Vlak na Vietnamoorlog. Dat was ook een land waar echt veel gebeurde. Ook verdeeldheid was. En ik zag ook wel wat berichtjes dat de hotels toen in Washington het een beetje tegen vonden vallen hoeveel mensen kwamen. Maar ik zag tegelijkertijd ook, er was toen een festival van 12 weken. En dat daar in totaal zo'n 4 miljoen mensen aan al die festiviteiten hebben meegedaan. En ook als dat niet allemaal voor dat feestje op de Mol was. Was daar de opkomst toch echt wel groter dan dat we nu hebben. Dus, en daar zag ik ook niet die politieke inmenging. Er was trouwens één keertje eerder dat Trump dat ook heeft gedaan. Een jaartje in zijn eerste termijn, dus een jaartje of 5, 6 geleden. Dat weet je vast ook nog wel, bij Lincoln Memorial. Ging hij ook een toespraak houden, kwam er elke keer als een soort PowerPoint-presentatie. Maar in plaats van PowerPoints kwamen de vliegtuigen over elke keer.
1: Ja.
0: Dus hij heeft het eerder gedaan, maar
1: ja.
0: En nu dus ook, hè, het hoogtepunt wordt dan de 4th of July, natuurlijk, zaterdag. Dan gaat hij om 9:50 een speech houden. Gisteren liep ik daar eventjes langs, joh, overal hekken. Het is echt heel veel beveiliging. Je loopt daar niet zomaar naar binnen. Om 6:00 s'avonds gaan de hekken ook dicht, dan kom je er niet meer in. Dus dan moet je daar tot 's avonds heel laat staan om dat vuurwerk te zien. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen een beetje weerhoudt, al die veiligheidsmaatregelen. Maar wat ik me ook afvroeg, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Waarom moet het allemaal zo laat?
1: Geen idee.
0: Er zijn kinderen die willen daarbij zijn, gezinnen.
1: Ja. Ik heb gezocht in de media, ik heb zitten googelen, ik heb AI geprobeerd, van alles. Nee, echt.
0: Ja.
1: Om het antwoord te... Ik heb met David gebeld, van weet jij waarom het zo laat is? Nee, wist hij ook niet. Dus niemand weet het. Er was eerst een verhaal dat hij wat anders zou gaan doen, namelijk de opening van de Teddy Roosevelt Library. Ja. Maar dat is inmiddels al gebeurd.
0: Ja, heeft hij al gedaan.
1: Ja, daar is hij overigens heen gevlogen met zijn oude nieuwe Qatar Air Force One. Dat was ook wel een verhaal. De eerste vlucht, maar goed, daar is hij dan geweest. Dus ze dachten, nou, mijn idee was, hij doet dan misschien in het begin van het eind van de middag, begin van de avond, nog iets anders. Maar ik heb niet kunnen vinden. Dus, ja. En dan is het inderdaad bijna barbaars om die kinderen te laten wachten om tot een uur of 11 voordat het vuurwerk begint. En bovendien, je weet nu al dat een politieke speech wordt over wat hij allemaal heeft bereikt.
0: Ja.
1: Dus ook dat is niet echt aantrekkelijk. Ik heb geen idee waarom hij dat zo doet en waarom de organisatie, want daar is hij dan wel de baas van, maar waarom niet iemand heeft geroepen, joh, doe dat een uurtje of 2 eerder. Want dan heb je kans dat je nog wat publiek hebt en dan kunnen de kindertjes kijken. En overigens, wat die hekken betreft, heb ik ook over na zitten denken. Dit vuurwerk is zo groot dat de klimaatdeskundigen hebben gewaarschuwd dat het een van de grootste vervuilende factoren wordt van het hele jaar. Maar dat betekent ook, als het zo groot is, dat je het ook kan zien buiten die hekken. Hè? Dus je kunt, waarschijnlijk kun je het in heel Washington zien.
0: Dat
1: dus,
0: denk ik
1: dus,
0: ook.
1: Dus dat scheelt dan ook weer. Dat
0: is ook... En Bernard, ook goed nieuws voor het milieu. DCA, het vliegveld, moet een paar uur dicht vanwege het vuurwerk. Dus dat scheelt weer.
1: Dat scheelt, dat is waar. Ja. Dat ligt natuurlijk daar precies in die... die vliegtuigen die komen dan over de Potomac River langs de stad. Ja, dat kan niet, dat is levensgevaarlijk.
0: Nee. Bernard, dat land zaterdag 250 jaar bestaat... natuurlijk gewoon een heel bijzonder moment. Ik zag vorige week nog een peiling dat veel Amerikanen denken... dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn in het Amerika van nu. Die kennen dat natuurlijk niet meer terug. En ik die blik van de Founding Fathers, van nou, laten we George Washington er eens uitpakken... Dat is wel een mooie om even naar het Amerika van nu te kijken. Wat denk jij, wat zou George Washington de grootste triomf... en de grootste teleurstelling vinden als hij nu naar Amerika kijkt?
1: Nou, ik denk dat hij zich... heel erg zou ergeren aan wat het presidentschap is geworden. Niet alleen door Trump, hoor. Hoewel Trump wel erg overdrijft en het, wat ze dan noemen een imperial presidency van maakt, een keizerlijke functie. Maar Washington, die zag in de president eigenlijk alleen maar een soort noodzakelijk kwaad. Want zijn redenering was: het land wordt geregeerd in een democratie door het parlement. En er is een staatshoofd, de uitvoerende macht, de president... maar die moet zijn invloed zo gering mogelijk houden. Laat dat parlement nou zijn werk doen. En de president ondersteunt dat of tekent het. En misschien spreekt hij er af en toe een veto tegen uit. Dat kan allemaal wel. Maar dat was de man van de bescheidenheid. Hè? En in de eerste, denk ik, 100 jaar of zo... werd de State of the Union, hè, dus de jaarlijkse toespraak die de president houdt... om te vertellen hoe het eigenlijk met het land gaat. Dat gebeurt nu op 20 januari altijd. Mm-hmm. Maar in die tijd stuurden ze een briefje aan het parlement.
0: Met heel bescheiden.
1: Bescheiden, ja. Dat heeft al een jaar of 100 geduurd of zo. Dus George Washington had zich, denk ik, geërgerd... aan de manier waarop dit is uitgeleid. Niet alleen met Trump, ook met mensen als... bijvoorbeeld Nixon, die werd ook vaak een imperial president genoemd... door enorme, en misschien ook wel Lyndon Johnson... die ook echt een boeman was en de echte baas van het land.
0: En ik denk ook wel helden, presidenten die altijd in de top 3 staan... Lincoln, die trok ook veel macht naar ze toe. In een crisissituatie natuurlijk. FDR deed dat ook. Dat vond Washington niks, denk ik.
1: Nee, Washington helemaal niet. Nou, en dan, wat is nou misschien de grootste triomf? Want daar vroeg je ook naar... Daar heb ik even over nagedacht. Dat is natuurlijk, ik denk, dingen als de afschaffing van de... slavernij in 1863, de afschaffing van de apartheid in 1964. Dat zijn allemaal magistrale dingen geweest. Maar ik denk ook, en dat was niet alleen Amerikaans... dat was ook vooral Brits, maar ik denk de industriële revolutie. Omdat dat van dat, zeg maar rond de 1870, toen de stoommachine werd uitgevonden... en de eerste treinen en al dat locomotief... vanaf dat moment is de
0: T-Ford dan ook, hè?
1: Ja, de T-Ford, hè, de Ford waarvan...
0: De Model T, moet ik zeggen.
1: De Model T, waarvan Henry Ford zei... je kunt elke kleur krijgen als het maar zwart is. dat was de reclame toen. Ja, maar en de lopende band, ook uitgevonden door Henry Ford trouwens... En daarmee werd Amerika eigenlijk op het gebied van techniek... en innovatie een enorme voortrekker. En die rol, je kunt zeggen, dat is een rechte lijn... van wat er toen gebeurde naar wat er nu gebeurt in Silicon Valley.
0: Ja.
1: En ik denk dat Washington iemand was die zou hebben begrepen... dat een land uiteindelijk uit de agrarische geschiedenis moet komen... en veel meer de industriële kant op moet. En dat heeft Amerika in elk geval heel lang... heel goed gedaan en nog steeds, eerlijk is eerlijk. Denk aan Tesla, denk aan Boeing, denk aan IBM, denk aan Apple, denk aan en Amazon. Amazon, ja. Het grootste bedrijf, geloof ik. En dat helemaal gaat via de elektronica. Ik denk dat George Washington, als hij nu opstond, dat hij daar met het meest belangstelling naar zou kijken. Zeg, joh, dat wij dit allemaal kunnen. We hadden toen nog maar net het wiel uitgevonden, bij wijze van spreken. En wat denk je zelf, Jan?
0: Ik denk de grootste triomf dat het land überhaupt nog bestaat. Die onafhankelijkheidsstrijd, dat was natuurlijk eigenlijk een onmogelijke opdracht. Hè. David tegen Goliath, dat grote machtige moederland Groot-Brittannië. Daarna ook het hele proces van een land ontwerpen. Die hele staatsinrichting, dat was ook een groot experiment. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. En ik denk, die Founding Fathers, die hadden echt geen idee hoe lang dit allemaal zou werken. Ze hadden ook wel flinke ego's de meeste. Dus ik denk dat ze ook wel dachten, wij zijn iets heel slims aan het doen. Maar ze hadden echt geen idee of dit er nog steeds zou zijn. En als je nu ziet de onafhankelijkheidsverklaring die hier in een museum hangt. De grondwet die nog steeds leidend is. Het is er gewoon allemaal nog. En ik denk ook de VS zit nu in een moeilijke periode. Maar dit is nog steeds het machtigste en rijkste land ter wereld. En nog steeds een voorbeeld voor veel landen. En ik denk ook dat de veerkracht Washington goed zal doen. De dingen die jij ook noemde. Hè, de slavernij overkomen. Burgeroorlog. Wat Johnson heeft gedaan uiteindelijk om inderdaad de segregatie tegengaan. Daar zullen de Founding Fathers ook wel met de blik van toen naar kijken. Hey, history is a foreign country, zeggen ze dan. Maar ik denk ook wel dat ze vooral denken van jemig, we zijn er toch maar gewoon nog. Dat ideetje wat wij hadden.
1: Ja.
0: En om meteen even de teleurstelling mee te pakken, ik denk dat daar de polarisatie wel iets is. Ik moest denken aan Washington's afscheidsspeech. Daarin waarschuwt hij voor te grote invloed van politiek, van politieke partijen ook. Hè. Daar had hij, dat vond hij helemaal niks, politieke partijen. En hij zei eigenlijk, meningsverschillen zijn helemaal prima, maar een republiek die kan in gevaar komen als burgers denken vanuit hun politieke stam. En dat er dan een politieke stammenstrijd ontstaat. Dan gaat het niet goed. En dan kan je op het punt komen ook waarop die politieke stam meer het vertrouwen krijgt dan de democratische instellingen in het land. En ja, ik denk dat zijn precies natuurlijk die instellingen die Founding Fathers uiteindelijk zelf opgebouwd hebben. En als je kijkt waar we nu zijn, twee politieke stammen tegenover elkaar, een soort permanente strijd en een enorm wantrouwen in eigenlijk alles wat de overheid is. Dus ik denk dat een George Washington daarvan denkt, ai, dit was precies waar ik bang voor was en het is toch gebeurd.
1: Ja, dat is waar. En misschien draait hij zich wat dat betreft wel om in zijn graf, Jan.
0: Ja, toch ook een beetje treurig. Zometeen in de Amerika-podcast. In 250 jaar is het Hoge Rechtshof steeds belangrijker geworden. Deze week was dat weer goed te zien. Trump kreeg er zowel overwinningen als harde tikken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn.
10: controle over drank en drugs.
8: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: Het is opnieuw winter in Cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
12: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assem zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. Een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het weer van Weer Online? Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
3: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
4: Ja, en als we dan even die driekantige steken op dat hoedje van George Washington weer afzetten en die pruik die hij waarschijnlijk er ook bij droeg en zijn kunstgebit, hij had houten tanden, hè, was het verhaal. Die tijd leefden ze. Als we even naar het nu gaan, Bernard, hè, en even kijken hoe wij zelf Amerika overleven. Wat is voor jou op deze verjaardag jouw persoonlijke gevoel bij dit land?
3: Nou, het is voornamelijk een gevoel van enig verdriet. Over, ik woon er al heel lang, ik heb het lang meegemaakt. Het is nooit elk land heeft zijn grote en zijn slechte kanten, goede en slechte kanten. Maar in de tijd dat ik daar kwam, het eind van de jaren 70, was de American Dream nog wel echt iets dat bestond. Waar je echt met helemaal niks kon beginnen en echt iets kon bereiken, gewoon door hard werken en goede beloning, daar werd ook op gelet. En de verhardingen en de tegenstellingen zijn op dit moment wel heel erg. Nou ben ik ook wel een optimist. Dus ik denk, het gaat allemaal wel weer over. Het land heeft 250 jaar gehaald. En het haalt waarschijnlijk ook wel de 251. Maar alles wat er nu gebeurt en de haat die over en weer spreekt, dat maakt mij op het ogenblik niet gelukkig, maar het is een beetje verdrietig. En ik denk ook, ik heb daar 2 kleindochters, Jan. Dus ik denk ook, wat moeten die meiden? Hè?
4: Ja, ja. En denk je aan de toekomst.
3: Ja, en voor jou?
4: Ja, ik herken dat gevoel wat jij hier omschrijft wel heel erg. En ook wat je zegt over die American Dream. Hè. Ja, je moet wel heel hard dromen tegenwoordig om daar wat van te maken, denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook in deze moeilijke tijden, dit is ook een land waar het altijd in een golfbeweging gaat. Er zijn genoeg momenten geweest waarop het heel moeilijk ging en waarop iedereen tegenover elkaar stond. En je heel negatief kan zijn over waar dit land staat. Maar ik hou dan ook vast aan de gedachte dat dit land een idee is, een concept. Hè? Het is een experiment, het is nooit af. En dat vind ik ook wel het mooie van Amerikanen. Soms gaat het 2 stappen voorwaarts, soms gaat het 1 stap terug of zelfs 3 stappen terug. Maar uiteindelijk zit er voor mijn gevoel wel een vooruitgang in. Als je het van grotere afstand bekijkt. En ik moet dan altijd denken, volgens mij was Martin Luther King, The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. Ja. Obama gebruikte dat ook nog eens. Ja, ik ben misschien een beetje een sucker voor dat soort dingen. Maar ik dat inspireert dan toch ook weer. Dan denk ik wel van die lelijke momenten zijn ook de momenten die voor mij dit land zo fascinerend maken. En ik denk ook, we gaan toch voorwaarts.
3: Ja.
4: Hoe negatief het er soms ook uitziet.
3: Ja, nee, het is een mooie gedachte. En die kan ik ook onderschrijven, hoor. En het is ook niet zo erg als we het vaak maken. En we hadden het ook. Ik zat met iemand te praten, die was net een tijd lang in Noord-Dakota geweest. En die zei, ik kan je verzekeren dat je van al dit soort spanningen helemaal niets merkt daar. Nul.
4: Ja, nee, dat is ook waar.
3: Daar leven de mensen gewoon zoals altijd. Dus ook dat is een feit. Ja.
4: Ja, het leven gaat ook gewoon door. Hè? Net als met het WK. Daar zien we ook, Amerika is ook de mensen. Dat is niet alleen de president.
3: Nee.
4: Laten we dan eens even kijken naar het

0: onderwerp wat deze week ook het nieuws domineerde. Het Hoge Rechtshof deed voor de laatste keer uitspraken voor dit zittingenseizoen. Dus daar werd met grote spanning naar uitgekeken. Ze hadden een paar grote zaken al lang voor zich uitgeschoven. Ook zaken die heel belangrijk zijn voor president Trump. Nou, die kwamen dus deze week. Een van de belangrijkste zaken, ik denk de belangrijkste eigenlijk, draaide om geboorterecht. Iedereen die in de VS geboren wordt is automatisch staatsburger. Ook als je ouders niet Amerikaans staatsburger zijn. Trump vindt dat een slecht idee. Zegt dat zorgt voor geboortetoerisme, dat zorgt voor misbruik. Dus dat wil hij inperken. Hij schreef meteen een presidentieel decreet. Daar zette hij dus een handtekening onder een paar uur nadat hij zijn inauguratie had gehad. Het Hof floot hem nu terug. En Trump die reageerde met een Truth Social post.
1: It was the most important, and we want some others too. It was the most important decision of all of them, I think. But we'll take care of the birthright citizenship because that was not meant for rich people from other countries. That was meant for, actually, it was meant for the babies of slaves.
0: Ja, ik zei een Truth Social post, maar dit was Trump zelf natuurlijk. Ja, Bernard, Trump die zegt dan, ik kan dit via het congres gewoon alsnog voor elkaar krijgen. Dus die congresleden moeten even hun best doen, republikeinen aan het werk. Ik dacht toen bij mezelf, hoe ben je dat dan van plan? Het Hoge Rechtshof heeft dat net afgewezen. Ja. Wat kunnen ze nou nog doen?
2: Ja,
0: dan?
2: Volgens mij uiteindelijk niets. Maar wat hij zou hopen is dat ze een wetsontwerp maken dat hij kan aannemen. En dat gaat dan, dat richt zich helemaal op mensen van buiten, dus vreemdelingen, zeggen niet-Amerikanen die van buiten komen, bij wijze van vrouwen die alleen maar naar Amerika komen om te bevallen. En dan daardoor wordt uiteindelijk die hele familie Amerikaans. Dat is overigens, wat hij wil, is het Nederlandse systeem, hè, trouwens. Want bij ons geldt dat niet. Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben in Nederland en daar een kind krijgen, heeft dat kind ook niet de Nederlandse nationaliteit. Dus dat is wat hij wil. En hij denkt, nou, dat kan ik dan misschien via wetgeving proberen. Er zijn twee bezwaren, denk ik. Eén, hij krijgt nooit in beide huizen daar 2/3 van de handen voor op elkaar. En ik denk dat het blijft in strijd met dat 14e amendement in de grondwet. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat hij een wet probeert aan te nemen waar de grondwet zich tegen verzet. Dus ik weet het niet, maar ik denk dat het uiteindelijk alleen maar terugblazen is zonder inhoud. En er is nog één gedachte die ik erbij heb. En die past bij de pijn waar het we net over het verdriet. Een van de dingen die Amerika heeft grootgemaakt is immigratie. Dat is een hele belangrijke factor. Het land is grootgemaakt door immigranten. En elke keer als daar iets over te doen is, en Trump is daar een meester in, dan denk ik altijd, ja, maar je moet ook even kijken naar de goede kant, naar de geschiedenis. Hij is zelf het kind van immigranten. En dat is bijna iedereen daar wel, op de een of andere manier. Door
0: zijn kinderen zijn ook gedeeltelijk kinderen van de immigranten, moeders.
2: Ja, ik moet zeggen, twee van zijn drie vrouwen waren buitenlanders. Dus dat klopt. Ja.
0: Nou, dus, wat ik me ook afvraag, Bernard, dit is dus duidelijk iets wat hij heel graag wil, hè? Maar het was ook meteen vanaf het begin al duidelijk dat dit heel lastig ging worden. En dat de verwachting was ook dat het Hoge Rechtshof dit zou wegstrepen, dat ze dit niet zouden doen. En ik heb het gevoel dat hij ook denkt, dit is ook een manier om de discussie weer wat aan te zwengelen. Immigranten die hebben niet dezelfde rechten als Amerikanen. Dat zijn geen burgers. Dat is het gevoel wat de Amerikaanse regering of de Trump-regering hiermee heeft. En dit is daar weer een voorbeeld van. Als jij geen burgerrechten hebt, dan kunnen we je ook heel makkelijk het land uitzetten. En dat is hier volgens mij ook onderdeel van. En uiteindelijk vindt hij ook, dit is een belangrijk onderwerp, immigratie. Dit is iets wat ik bij die midterms ook wil gebruiken. En het is denk ik voor hem veel makkelijker om het hier over te hebben en dan te zeggen van, ja, kijk, die rechters die zaten weer, die lagen weer dwars. Maar ik wil het wel veranderen. Ik wil jullie beschermen, Amerikanen, jullie banen en de veiligheid en alles. En ik denk dat dat weer een boodschap wordt voor de midterms,
2: ja,
0: denk je niet?
2: Ja, ik denk het ook. Nou, dit zijn we het over eens. Dit was de belangrijkste tik die het Hof heeft uitgedeeld. En er zijn er meer, maar hij heeft ook wel dingen gewonnen. Toch?
0: Ja, zeker. Ik vond wel een interessante. Die ging over het ontslaan van hoge ambtenaren. En dat klinkt wat saai, maar dit is ook wel heel belangrijk. Eigenlijk heeft het Hoge Rechtshof nu vastgesteld dat Trump vrij makkelijk, zonder een heel duidelijke reden, bestuurders bij onafhankelijke toezichthouders en waakhonden mag ontslaan. En dat zijn van nature natuurlijk instanties die juist losstaan van de president. Want anders kan je moeilijk toezicht houden. Dat wil je onafhankelijk doen. Dit was een zaak die draaide om iemand van de Federal Trade Commission, die consumenten beschermen, die de markt ook bewaken, zeg maar. Dat bedrijven zich aan de wet houden, dat soort dingen. Het Hoogrechtshof zegt ervan, die persoon mag je gewoon ontslaan. Dus dit is wel weer zo'n voorbeeld dat Trump toch een stukje meer macht krijgt. En echt flink wat meer macht. En dat de president machtiger is geworden. Die keizerlijke president, dat is weer een heel klein stapje dichterbij gekomen. En denk ik dus toch een heel belangrijk besluit.
2: Ja, en dan was er een van de gouverneurs van de Federal Reserve. Dat is dus de centrale bank. Die wilde die ook ontslaan, Lisa Cook. Maar dat heeft hij dan weer verloren. Hè? Dat mag niet.
0: Ja, en dat vond ik wel bijzonder. Want daar gaven de rechters dan allerlei onderbouwingen geven ze daar dan bij. Maar dat vond ik toch wat meer historisch toen ik het las, dan dat het echt heel juridisch was. En ik kreeg de indruk een beetje dat dit een beetje reverse engineering was. Eigenlijk van, we weten de uitkomst. Namelijk, het is niet handig als de Fed ook helemaal in de macht van Donald Trump is. Dat moeten we toch een beetje voorkomen. Want dan zouden de markten bijvoorbeeld enorm kunnen reageren. Dan raken mensen het vertrouwen kwijt in de Amerikaanse economie. Want kloppen de cijfers dan nog wel, dat soort dingen. Dus volgens mij hebben ze daar gedacht van, die gevolgen zijn gewoon te groot. De ellende wordt te groot eigenlijk. Dus de Fed, daar maken we dan maar een uitzondering van. En wat ik ook wel bijzonder vond, ik weet niet of hoe jij dat hebt gezien, maar je ziet dan ook bepaalde media pakken er dan uit, oh, macht van Trump enorm toegenomen, hij mag die hoge ambtenaar ontslaan. En anderen pakken eruit, oh, Trump, zijn macht is ingeperkt. Hij mag niet zomaar een vetbaas ontslaan of een vetcommissaris. Ja, dus iedereen pakt zijn eigen ding.
2: Precies, het was bij het komisch af. De ene krant zei, hij heeft ruiterlijk gewonnen, en de andere zei, hij is compleet afgemaakt door het Hooggerechtshof. Nog even snel een paar andere.
0: Ja.
2: Het geld inzamelen bij verkiezingscampagne, dat was sinds Nixon, was dat beperkt. Daar waren allerlei regels voor, en daarvan heeft het Hooggerechtshof gezegd, die zijn niet wettelijk, dus die zijn afgeschaft. Ze kunnen weer ongelimiteerd geld inzamelen. Dat deden ze toch al, via tussenweggetjes. Mm. Maar toch, dat is dan toch wel weer een overwinning. Maar misschien ook wel een overwinning voor de Democraten. Want die mogen dat ook, toch?
0: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ja, wat we in de praktijk toch wel zien, ik heb nog even gecheckt. Republikeinen hebben op dit moment iets van, ik dacht, $400 miljoen in kas. Democraten die zijn nog steeds, daar is nog steeds chaos eigenlijk. Die zijn helemaal nog niet bezig. Trump is nooit gestopt met campagne voeren. Democraten die liggen nog steeds een beetje groggy in de hoek. Dus op dit moment zullen Republikeinen daar meer van profiteren. En daar zit wel iets interessants in. Want het waren de super PAC's waar via dit ging. En er waren dan bepaalde restricties. Die mochten bijvoorbeeld niet met een kandidaat overleggen. Die moesten los van een kandidaat opereren. In de praktijk werd daar volgens mij helemaal niet op gecontroleerd. En kon je dat heel makkelijk toch een beetje omzeilen. Nu is het zo dat dus die politieke partijen zelf ook weer meer mogelijkheden krijgen om geld in te zamelen. Dus dan worden de partijen mogelijk weer wat belangrijker. Dat is wel interessant bijvoorbeeld bij als een nieuwe Donald Trump zou opstaan, die eigenlijk buiten een partij op wil komen. Dat zou in theorie wat lastiger dan worden. En wat ook wel belangrijk is, dit gaat ervoor zorgen dat er weer meer geld in die campagnes gaat. En er is een regel dat politieke partijen en kandidaten, die kunnen spotjes op televisie en radio voor een soort minimumbedrag inkopen. Die hoeven niet de volle map te betalen. Nou, dat is iets wat super PAC's niet hebben, dat voordeeltje. Dus als dat geld nu via die partijen gaat, dan kan je dus weer meer spotjes verwachten. Nog meer spotjes, nog meer geld. Ja, dus het einde is al een beetje zoek. Ik word er bijna een beetje gedeprimeerd van, Bernard. Nog meer spotjes op tv.
2: Ja, ja, nou, nog even één dingetje dan. Stemmen per post mag. En dat wilde Trump verbieden. Hoewel hij zelf ook per post had gestemd. Maar daarvan zei het Hof, onzin, dat houden we gewoon, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja, nou, dat is wel een hele duidelijke nederlaag, denk ik, voor Trump. Want die gaat daar steeds, die ageert daar tegen. Die zegt steeds dat mag niet, dat moeten we niet doen, is niet eerlijk. En het Hoge Rechtshof zegt, het kan dus gewoon.
2: Ja, en dan moet die mevrouw die ooit heeft verkracht of aangerand, E.G. Carroll, $5 miljoen betalen. Want dat had de rechter besloten, daar was hij tegen in beroep. En dat had hij bij het Hoge Rechtshof neergelegd. Maar die roepen ook gewoon betalen, niet zeuren.
0: Ja, ook voor Trump persoonlijk is dat balen, denk ik. Ja. Hey, en Bernard, als we dit allemaal dus zo op een rijtje zetten. Hè, you win some, you lose some, als je vanuit Trump het zo bekijkt. Maar hij heeft ook echt wel wat grote dingen verloren dus. Hoe zie jij dat? Als we nu de balans opmaken bij dit Hoge Rechtshof, waarvan we altijd zeggen, hè, dat zijn vooral conservatieve rechters, die hebben de meerderheid. Nou, zijn het conservatieve pro-Trump uitspraken?
2: Ja, ik vind het wel dat het naar daar neigt. Omdat wij concentreren ons enorm op dat geboorterecht. Maar eigenlijk is dat niet zo'n groot ding.
0: Maar dat zou gigantische gevolgen hebben. Dat heeft van miljoenen Amerikanen.
2: Dat weet ik wel, het heeft wel enorme gevolgen. Maar al die andere kwesties over het benoemen en ontslaan van mensen, dat heeft op regeringsniveau enorme gevolgen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft iets meer heeft gewonnen dan verloren. Dat is mijn gevoel. Maar goed.
0: Ja. Hey. Dus even, jij zegt dus toch dat die topambtenaren kunnen ontslaan. Dat is iets dat verandert de koers van het land, de macht van de president.
2: Ja. En er is nog steeds geen uitspraak over de macht die kan hebben over andere dingen. Bijvoorbeeld ministerie van Justitie. Ik hoop steeds dat op de een of andere manier ook nog eens een keer voor het Hof komt. Want dat ministerie van Justitie als onafhankelijk instituut bestaat gewoon niet meer. Dus, nee. En dat kan ook. Dus ik, al met al vind ik dat hij er goed uitkomt. Al is dat van dat geboorterecht, vindt hij zelf ook hoor, wel de belangrijkste nederlaag die hij heeft geleden. Ja. Hey Jan, we vliegen door de tijd. Zullen we nog wat luisteraarsvragen doen?
0: Ja, onze eigen poststemmen.
2: Ja, zo is dat. Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die doet het weer, die was even stuk, maar hij doet het weer. Hoi. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020. En we hebben iets nieuws. Vanaf nu kun je ook je vragen inspreken of intikken via de BNR-app. Dat kan via het tekstballonnetje bovenin de app.
0: Wauw, innovatie jongens, van BNR-bodem deze keer. Ja. Vooral even uitproberen. En als je nog niet lid bent, nog geen abonnee van deze podcast, ook eventjes doen. Hè. Dat kan via iTunes, dat kan via Apple Podcasts, allerlei manieren. We hebben je graag bij de club. Iemand die al bij de club zit, want die heeft gewoon wat voor ons ingesproken, Danny Cohn.
3: Ik heb twee vragen. Stel dat de Democraten bij de midterms in november de meerderheid heroveren in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook in de Senaat. Verwachten jullie dan opnieuw een lange shutdown van de overheid? En in de vorige shutdown leken reizigers op vooral de blauwe luchthavens meer vertraging te hebben bij de security en immigration dan de rode luchthavens. Klopt die indruk? En raden jullie aan om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vlucht naar de VS in de maanden na de midterms?
2: Dat laatste, dat verhaal ken ik niet. Jij wel?
0: Over de blauwe. Nou, ja. Ik dacht wel bij mezelf, de grote luchthavens zitten in grote steden. En dat zijn democratische blauwe steden. Ja. Dus ja, dan heb je dat al gehad.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alle grote steden, waar je Atlanta, New York, Boston, Los Angeles, je hebt helemaal gelijk. Dan zit je altijd, dat zijn allemaal blauwe steden. Dus dat klopt.
0: Ik zou denk ik niet mijn reisplannen er nog op aanpassen. Want het is nog zo ver weg. En sowieso een shutdown. Wat denk jij? Is de kans daar groot op?
2: Nee, dat denk ik niet. Het zou kunnen hoor, maar in de eerste plaats, zo'n shutdown houdt altijd weer op. Hè? Dus het zijn wel hele vervelende periodes, hè, dat de staatskas dicht gaat. Maar je hebt er wel een behoorlijke hoeveelheid stemmen voor nodig. En de vraag is, ook als de Democraten winnen, met hoeveel ze winnen. En ik denk dat als ze winnen, is het heel marginaal. En dat zal niet voldoende zijn, denk ik, om meteen dit soort dingen te gaan doen. Want daarvoor is de meerderheid dan net te krap. Maar ik weet het niet. Misschien gebeurt het wel.
0: En de politieke prijs, denk ik ook. Hè? Ook een shutdown heeft alleen verliezers. En dan ben je als democraat ineens veel meer verantwoordelijk voor.
2: Als ze winnen, moeten ze die winst koesteren. Dus ze moeten alleen nog maar komen met dingen. Dat wordt dan de campagne die naar de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen leidt. Ze moeten alleen nog maar komen met dingen die echt aantrekkelijk zijn, aantrekkelijk klinken. hun oppositie tegen Trump en de zijnen op een slimme en misschien geestige manier gaan aanpakken. Er is nog heel veel werk voor ze. En dus ik weet niet, shutdown is geen goed idee.
0: Nee, denk ik ook. En Danny, je hoort het natuurlijk hier als eerste, als die dreiging er weer is. Dan houden we je op de hoogte en dan weet je of je je ticket dan om moet boeken. Maar we hopen die natuurlijk. Sebastiaan, die zegt dan, ik luister altijd met veel plezier. Komende week ga ik de Denali beklimmen, Grote Berg. Op dit moment zit ik in Talkeetna, het laatste plaatsje voor de klim. Vlak daarvoor was ik in Anchorage. Alaska is dit allemaal. Ik zag daar een afbeelding met de tekst. How's the price of eggs? Dat deed me meteen aan Bernard denken, die de eierprijs als graadmeter gebruikte in de podcast. Een groet uit Alaska, The Last Frontier. Dus ik wist niet, Bernard, dat je helemaal naar Alaska bent geweest om daar wat op de muur te schilderen.
2: Ja, dat is nieuw. Nee, ik vertel ook niet alles.
0: Nee, dat blijkt. Hey, en dan mijn vraag. Hier in Alaska krijgt elke echte inwoner jaarlijks een cheque uit de olieinkomsten. In 2025 was dat $1000. Maar in verkiezingsjaren valt dat bedrag kennelijk stevast hoger uit. Het bijzondere is dat uitgerekend Alaska, een rode staat die al decennia republikein stemt, zo'n vorm van gratis geld van de overheid kent. Is dat niet veel te socialistisch voor Amerikanen?
2: Ja, goede vraag vind ik dat.
0: Ja.
2: Het enige land ter wereld dat dat bij mijn weten permanent doet, is Noorwegen. Want vanaf die olie hebben gevonden, hebben ze altijd gezegd, de opbrengst daarvan is voor het volk. Dus die hebben hele mooie fiscale en andere regelingen getrokken. Dit van die $1000... wist ik niet. Maar ik vermoed dat ook de Republikeinen in Alaska er altijd rekening mee houden dat er een keer een eind komt aan hun zegentocht en dat het ook daar wel eens democratisch zou kunnen worden. Dus er wonen zo weinig mensen. Het gaat geloof ik maar om, wat is het? Nou ja, 2 senatoren en 1 congreslid.
0: Ja, ik denk 1 of 2.
2: Ja, dus heel weinig. Dus die omslag is er zo, als je niet uitkijkt.
0: Ja.
2: Dus blijf maar omkopen, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja. Hey, en hij stuurt een hele mooie foto mee van die muur.
2: Ja.
0: We have woke up, the First Amendment, science and silence. Er zitten dus, ik zie een Oekraïense vlag ook, meerdere. Ja. Er zitten dus ook wel wat democraten daar in Alaska. Hè? Ja. Ze zijn er wel.
2: Ja, dat zie ik, ja.
0: Ja, interessant. Nou, ik ben heel benieuwd naar die beklimming van de Delani. Sebastiaan, stuur ons een fotootje van de top. Ja. Anouk dan, die zegt, ik vraag me eigenlijk af waarom er nauwelijks aandacht is voor het feit dat Amerika gewoon heel veel geld verdient met extra olie verkopen door de sluiting van de Straat van Hormuz. En dat helemaal niet in het belang van Trump is om deze snel weer te openen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar niet het fijne van.
2: Wat jawel, nou, in de eerste plaats, er is wel aandacht voor de alternatieve routes en het feit dat Amerika de grootste olieleverancier en gasleverancier ter wereld zo langzamerhand is.
0: En Trump schept er ook veel over. Ja, die zegt de hele tijd, dit is geld voor ons. Maar dan denk ik altijd, hoe zit dat dan?
2: Ja, dat is ook waar. En je zou kunnen zeggen, door die olieprijsverhoging hebben dus ook de Amerikanen meer verdiend. Maar die hogere olieprijs die levert politiek enorm veel problemen op voor Trump. Dus hij wil allebei. Hij wil de grootste olieleverancier zijn, maar hij wil ook dat die prijs daalt. Want dan heeft hij pas het volle belang. Hij heeft wel degelijk belang bij heropening van de Straat van Hormuz. Zo simpel is het.
0: Dat zegt Anouk er ook nog achteraan trouwens. Van, de gewone burgers profiteren daar natuurlijk niet van.
2: Nee.
0: Dus kan je dan zeggen, die hoge prijs, de oliebedrijven, die profiteren. De gewone Amerikaan, die blijft betalen. Dat is een beetje de verhaal.
2: De aandeelhouders lachen zich wild. Hè? Maar de gewone burger die heeft daar echt last van. En daar moet dus iets aan gebeuren. En dat ziet Trump ook in.
0: Ja, en de olieprijs, of de benzineprijs, nee, nu zeg ik toch verkeerd. De olieprijzen zijn aan het dalen, alleen aan de pomp ook wel een beetje, maar het is nog lang niet wat Trump beloofd had.
2: Dus, nee, zo is het.
0: Dat ook in de gaten. Nou, moeten we hem daar dan maar mee afsluiten,
2: Bernard? Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je een mailtje sturen naar dewereld@bnr of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika Podcast koffiebeker.
0: Ja, wordt het eigenlijk niet weer tijd? Moeten we er volgende week eentje weggeven?
2: Luc, moeten we er een weggeven? Luc gaat in de administratie.
0: Oh, Luc. Deze cliffhanger, daar sluiten we dan mee af. Bernard.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
4: is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: De Nationale Autoshow.
9: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
8: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
9: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
8: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beeld is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij een vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
11: Rens de Jong.
15: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
16: Hoi.
15: Wie ben je en wat doe je?
16: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van JetLicense.
15: Wat heb jij goed gedaan?
16: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
15: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
16: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs. JetLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen. Wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
16: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto, ken je de verkeersregels. Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers en ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
15: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
16: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. En moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
15: En hoe ziet het businessmodel eruit?
16: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met twee ouders en twee kinderen of vier ouders en vier kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen en dan is het ineens gratis.
15: Ah.
16: Let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
15: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
16: Ja.
15: En wie zijn dat dan?
16: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Dus denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
15: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
16: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want het gaat over gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
15: Jij bent dit begonnen toen jij, je hebt twee dochters.
16: Ja.
15: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Dat was een soort Eureka-moment.
16: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel het moment. Jij krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, zij was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
11: Ja.
16: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
11: moet. Ja, omdat ze gewoon s'nachts binnenkomen.
16: Ze zitten allemaal s'nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
11: Ja.
16: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden al vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? En hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok? Want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht, dat werkt ook niet. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iets maken om dat besef bij mensen veel groter te laten zijn.
11: Ook omdat er zo'n groepsdruk is vanuit die kinderen, dat je dus steeds jonger zo'n telefoon krijgt.
16: Om die groepsdruk aan te kunnen. En blijkbaar dus dat is allemaal ook mooi en snel en wild. En dat TikTok en Snap. Toen de tijd was het zelfs zo dat als je het jeugdjournaal keek, dat die kinderen allemaal al die logo's van TikTok en Snapchat daar zagen. Dus het is ook best logisch dat ze daardoor aangetrokken zijn.
11: Ja.
16: Dus wil jij dan die zeurende vrouw zijn? Of wat ga je doen? Dus ik dacht, hier is een normverschuiving die moet hier plaatsvinden. Dus dit is best wel systemisch.
11: Ja.
16: Dus dan moet je ook iets maken wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En, en wat iedereen kan hebben. Dus ik dacht, je moet iets maken wat zo vet is. En wat voor ouders een eerste stap is. En dat zij dan zien, oh, wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Dan heb je een objectief kader.
11: Jij bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
16: Ja.
11: Wat kom je tegen?
16: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
11: mensen die voor jou gingen bouwen?
16: Ja, een CTO heb je nodig, een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je best eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dan ben je, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
11: Krijg je het allemaal gefinancierd snel of niet?
16: De financiering is een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook misschien ook door social media, was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen voor al die mensen die staan te dringen om om hierin te investeren.
11: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
16: Ja.
11: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
16: Nou, het is gewoon dat, en dat zegt iedereen hoor, een man of vrouw. Die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen. En hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt. En dan door feedback wordt dat beter. En er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar toen waren we dus al begonnen.
11: Oh shit.
16: En dan moet je dus Tom Poes verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden om dat dan.
11: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
16: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
11: Okay.
16: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ja, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, de project moet toch iets professioneels zijn.
17: Ja.
16: Maar ja, dat zijn toch in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van 25.000 euro per stuk.
17: Zo.
16: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen en was het aan elkaar geknoopt.
17: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij friends en family te halen.
16: Ja,
17: anders dan zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent, denk je, ja, nou ja, dat is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel het mee?
16: Dat klopt. En daarom wilde ik het ook eigenlijk niet.
17: Nee.
16: En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht dat klinkt zo. Ik weet niet. Ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
17: Ja.
16: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden, van ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, ja, het is. Maar toen zei hij, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, nou, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, oké, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, oh, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben en die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ja, ik heb ook een oom.
17: Ja.
16: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er 25.000 euro op mijn rekening. Niet een ton. Het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
17: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
16: Ja.
17: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
16: Ja.
17: Wat heb je met al deze Silicon Valley lessen gedaan?
16: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, ja, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld wat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
17: Mm-hmm. Ja. Dus je zegt eigenlijk, dat zei je net al, ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
16: Ja.
17: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
16: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
17: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
16: Ja, oké. Nou, Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Nou, heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van oké, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids sim propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. De KidSim-propositie die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of nou ja, misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
17: Hmm.
16: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, nou, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
17: shit.
16: Maar dat was een beetje, ja, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
17: Ja.
16: En dus dat ging wat langzamer. Maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
17: Ja, wat heb je? Want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
16: Ja.
17: aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
16: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van... misschien moet je dan ook wat meer reuring eromheen.
17: Met KPN
16: hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb jij nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van... ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten... dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei, ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Als dat de blokker is, dan draaien we het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald... mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
17: Oké. Dus je hebt echt even heronderhandeld.
16: Ja.
17: Ja. En werkte dat?
16: Dat werkte wel. Dus dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die... er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier... we hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Daar is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
17: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
16: exact,
17: denk ik
16: want
17: dan.
16: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
17: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen, want anders blijf je niet drijven.
16: Ja.
17: Wat ga je doen?
16: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, ga je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt, want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dan ben je aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over, ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
17: Ja.
16: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
17: Je wil maatschappelijk belang dienen. Ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
16: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met... ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
17: Mm-hmm.
16: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
17: Ja.
16: En het dus inzichtelijk te maken.
17: Maar
16: dat alles
17: wordt niet altijd begrepen dus.
16: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms. Soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt me vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die ook juridisch het datastuk. Als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Hm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product. Ja.
17: Je bent 4 jaar onderweg.
16: Ja.
17: Draai al winst?
16: Wel omzet, zeker.
17: Okay. Ja.
16: Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
17: Oké. Okay. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
16: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Nou, ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend. Niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, nou, ik moet het nog zien.
17: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
16: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
17: Ja.
16: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan, vallen de puzzelstukjes op hun plek.
17: Ja.
16: Dat is met mij ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je er puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt. Maar zo is het leven, Rens.
17: Ja, ja. Wat wordt de toekomst voor ChatLicense? Waar wil je heen?
16: Dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in, oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan. En dat wij daarin een leidende speler zijn.
17: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
16: Ja.
17: Heb je over nagedacht? Wat is het?
16: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt, move at a responsible pace and fix things.
17: Mm, ik vind het mooi. Groot tegeltje, maar een mooie, dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van ChatLicense. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app of luister hem gewoon lekker live op BNR.
18: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
20: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
21: Wat is jou opgevallen deze week?
22: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot 0. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft, mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ja. ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
20: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast. In de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
2: Hoge energieprijzen.
3: Oplopende kosten.
2: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR-ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR-ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
3: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
2: We stellen korte, gerichte vragen.
3: Over wat er speelt.
2: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
3: Ben jij die beslisser?
2: Doe dan mee met het BNR-ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
24: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
23: Ja, flexibel ticket, hè?
24: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
23: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
25: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positief...
26: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens Duur.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beeld is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij een vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. John van Schagen.
4: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week, waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 2 uur en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer en ook geen Maarten de Gruiter. Zij zitten beide in het buitenland. Mijn naam is John van Schagen en mijn co-host is deze keer Maarten Veiltzer. Maarten, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
5: Nou, leuk om hier weer te mogen zijn.
4: Ja, en over een paar dagen werkloos.
5: Zo is het. 1 juli stop ik bij Zadelhof na 17 jaar. Een beetje met pijn in het hart, maar ook wel weer met heel veel verwachting van wat de toekomst gaat brengen.
4: Want je bent sinds een paar maanden ook voorzitter van het platform Vastgoed. En daar ga je ook wat meer tijd in besteden.
5: Ja, ga ik zeker meer tijd in steken. Het is het professioneel platform Vastgoed.
4: Ik moet het goed zeggen.
5: Wij zijn de brancheorganisatie die opkomen voor de private grotere familiebedrijven. Zoals Zadelhof, dat is. Of andere Dijkhuis, de eigenaar van jullie pand.
4: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven? Van Maarten, kom eens hier solliciteren.
5: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
4: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in en daar zag jij... ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
5: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
4: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
5: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat, met Capital C.
4: En door jou, hè?
5: En door ons natuurlijk, ja. Daar wordt iedereen blij van. Maar woningen, ja, dat is al snel niet goed genoeg. En dat merk je ook denk ik in de politiek. Hè, dat een wethouder die instemt met een woning die een 6 scoort... Ja, die krijgt de hele wereld over zich heen. En die heeft liever 1 woning die een 10 scoort... dan 10 woningen die een 6 scoren. En in dat opzicht vond ik de opmerking van onze nieuwe minister wel leuk. Laten we nou allemaal eens proberen te settelen voor een 6, de gemeente, maar ook de ontwikkelaar. En dan gaan we misschien met z'n allen veel meer doen.
4: En niet al die bovenmatige

0: eisen stellen op het gebied van betaalbaarheid, ja, duurzaamheid.
1: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een zesje.
0: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
1: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar. Want die mensen, ja, die kunnen geen kant op. Die hebben een kamer nodig. Die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een berichtje in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
0: Jeetje.
1: Tegelijkertijd denk ik,
0: dat zijn wel de excessen.
1: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd zonder dat je je huis uit hoeft.
0: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg niet naar zo'n huurcommissie te vinden.
1: Ja, dat is zo. Maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze hebben ook ChatGPT.
0: Je mag er wat van verwachten.
1: Zoek het uit, zou ik zeggen.
0: Oké.
1: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
0: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan, dat soort excessen die gebeuren.
1: Die gebeuren en ik snap nog dat je erin meegaat, maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo, hoor, maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe, dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
0: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
1: Precies.
0: Deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Eerenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3 voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
1: Ja, met heel veel verbazing. Want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben. Met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. Waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
0: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden, ja, rondom die wetgeving.
1: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt dat kost weer een paar miljard. De minister van Financiën. Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen het als samenleving ook wel weer terug.
0: Nou, de definitieve beslissing valt naar verwachting na de zomer in aanloop naar Prinsjesdag.
2: Vastgoed gezocht.
0: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Maaike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Maaike.
3: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, een keertje aan de andere kant van de studio in dit geval.
3: Dat is heel raar, ja. Ja? Ja? Nog steeds, ja.
0: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
3: Nee.
0: Waarom dan toch dit boek geschreven?
3: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
0: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
3: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van, nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF, die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huizen-eigenaren af, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend. Ja.
0: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt, alleen in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
3: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, dat zijn allemaal politieke keuzes, dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn, je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
0: Maaike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120, 130 procent omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen. Okay. Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
3: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank in 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond, als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook al snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote, bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bijzetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
0: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Het is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
3: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden, in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huizenprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
0: 400%,
3: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
0: die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
1: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ah. Kijk, een grondprijs is een output variabele, geen input variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan 10.000 euro de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
3: Ja.
1: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. Daar zit nu dubbel glas in, daar zit misschien een HR-ketel in en misschien wel een koeker, weet ik wat allemaal. Dus dat, ik vind dat wel meevallen. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds, het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, sinds de jaren 90 zijn er ook 1,2 miljoen mensen bijgekomen in dit land.
0: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, ja, je zult maar 2-23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
3: Nee, kijk, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont super goedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlast.
0: Dat zijn de insiders.
3: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
0: Ja, nou, volgens mij staan er drie hier in de studio.
3: Drie insiders, met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussenkomen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt, van ja, inflatie, hoewel ja, je kunt...
1: Ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is hij nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
3: Ja. Nou ja, ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor één inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag, en dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis, dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken, dan gaan die huizenprijzen ook direct
1: natuurlijk,
3: weer omhoog.
1: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen, dus dan gaat het automatisch omhoog.
3: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is één probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Van daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
0: Voor de hele maatschappij.
3: Voor de hele maatschappij.
1: En daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties. Mm. En want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Wel verdubbeld, wij spreken, sinds de jaren 90. Hè, waar toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
3: Dat is de lange termijn trend.
1: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven, ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
3: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit, omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen, is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallel met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je een ton inmiddels nodig hebt.
1: En dat
3: hebt.
1: Vind ik wel gezond, hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Hè. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging. En ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
3: Maar ik wil hier even op reageren. Ik ben dit hartstochtelijk met je eens. Want dit is in Duitsland bijvoorbeeld het geval.
1: Precies.
3: We moeten veel sparen en dat vind ik ook een goed idee.
1: Hebben.
3: Maar dat is niet de situatie nu in Nederland. In Nederland leen je nu 100%. Plus moet er dan nog, volgens CPB, gemiddeld een ton bij van je vader, moeder, oma, opa. En dat is een andere situatie dan wat we in Duitsland zien. En dat betekent dat er veel meer geld naartoe gaat in een land dat feitelijk één grote stad is. Niet helemaal, weet ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn hier ook periferie waar je prima een huis kunt betalen. En dat verhoogt natuurlijk die huizenprijzen / grondprijzen.
0: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
3: Ja.
0: Daar woon jij toevallig.
3: Zeker, ja.
0: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
3: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn.
1: Ja.
3: En we weten inmiddels dat de huizenprijzen, in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog. De vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, kunnen het zo ook nog wel even over Adam Smith hebben. Want die zegt niet alleen the invisible hand. Die zegt ook landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
1: Ja, de graaihand.
3: Ja, maar dit, ja, dat is dus een morele discussie. Vinden we dat de graaihand? Ja, vinden we dat mensen daar
1: recht op hebben?
3: Gaan
1: we het zo over hebben met hypotheekrenteaftrek? Ja, wat ik zie dus, in die context.
3: Daar mag je, over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, ja, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij. Want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
0: En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woningforfait moeten doen? Of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
3: Hier, ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woningforfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van die hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
1: Ja, dat is een heel groot. Mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
3: Ja.
1: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder, want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, die over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je het gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
0: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
1: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè. Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken, dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder. Want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning. Maar hij wordt niet betaalbaarder.
3: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties als het CPB en de Nederlandse Bank. Het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, maar dit is natuurlijk, ik snap wat je zegt.
1: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
3: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbazen en bij vastgoedontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
1: En dat successierechten,
3: zou ik zeggen. Dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus dat is, daar maak ik een ander punt. Ja.
0: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten van 1,2, 1,3 miljoen.
3: Ja.
0: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
3: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel, in bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid,
1: tot ze jouw erfenis krijgen.
3: Nou ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben.
1: Nee.
3: En die hebben geen erfenis. Nee. En dan creëren, wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent, maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers en een klasse die dat.
1: Ja, maar dat kan je oplossen met successierechten. Dan moet je grotere, hogere erfbelasting gaan hebben.
3: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen, of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie, gewoon over inkomen.
1: Ja, ik vind, daar zit nog wel een aspect in. Zou ik zeggen dat, er wordt heel veel vergeleken ook met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie, zijn we onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Hè. Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, ja. Je neemt je lease over.
0: Ja, ik hoorde wel een boemer praten, Maarten.
1: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
3: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht, sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen.
0: Wordt niet
3: maar er is niet een generatie geweest die dacht, weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt, ik werp dat verre van mij.
1: Ik vind dat ook altijd een heel fout argument bij mensen die zeggen, je moet een eigen woning hebben, dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk, ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker
3: onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen.
1: Ja, maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder hard werken.
3: Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
1: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
3: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken, heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
1: ja, dat is zeker een aspect.
3: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
0: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbaar

0: Organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daar zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand en daarbij werd gestoken. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Verenigde Staten van Amerika vieren zaterdag de 250ste onafhankelijkheidsdag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst, de NAVO-landen willen volgende week een nieuwe stap zetten naar de 5%-norm. De defensieinvestering, die vorig jaar in Den Haag werd afgesproken. Maar het gaat ook over Oekraïne.
7: At the summit next week, allies will commit to provide sustainable, predictable and long-term security assistance for Ukraine. And here I welcome the strong German leadership on this issue.
6: Dat zei Rutte op bezoek bij de Duitse bondskanselier Merz. Ik praat erover met Bob Deen, algemeen directeur van instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. Welkom Bob.
8: Ja, bedankt.
6: Ja, en bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rutte sprak deze week in Duitsland al heel vrolijke woorden. Onder meer dat Duitsland al in 2029 aan de 3,5% zit. Hè. Dat is dus de echte militaire investering. En dan heb je ook nog die 1,5% in andere dingen. Is dat exemplarisch, Bob, voor de top van volgende week?
8: Nou, ik denk wel dat dit een van de boodschappen is die Mark Rutte natuurlijk graag zou willen dat uit de top komt. Dat de Europeanen steeds meer doen, dat ze ook steeds meer uitgeven aan defensie. Duitsland is in die zin inderdaad wel een koploper. Er zijn ook nog een aantal die er wat achteraan hobbelen. Maar hopelijk gaat het meer over degene die veel hebben gedaan dan over die paar die nog een beetje bij moeten.
6: Ja, we hadden hier net een heel gesprek nog voordat de uitzending begon over de vraag hoe erg dat allemaal is. Er zijn altijd landen die een soort koplooppositie wilden nemen in zoiets en anderen die misschien zeggen, ja, we hebben om wat voor reden dan ook, kunnen we of willen we dat niet? Is dat nou zo erg? Hè? Als je een paar echte kartrekkers hebt, dan ga je toch goed?
8: Ja, het gaat om afschrikking. Dus hoe bereik je dat? Het is dan belangrijker dat de grote landen met de sterkste economieën en de sterkste industrie ook het meeste opschalen, want dat zet wat zoden aan de dijk. Kijk, uiteindelijk als Portugal wat minder hard gaat dan Duitsland, dat is beter dan andersom. Ja. Want de Duitsers die kunnen echt een aantal grote divisies neerzetten, waar de Russen ook daadwerkelijk ontzag voor hebben. Ja. Dus natuurlijk, het is een bondgenootschap. Iedereen moet het samen doen. Dus je kan ook niet zeggen, laat het allemaal maar op de schouders van de Polen, de Duitsers en de Noordiklanden vallen. Trump kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet alleen naar hoeveel ze betalen, maar ook hoe ze zich verhouden ten aanzien van de dingen die Trump graag wil.
6: Ja.
8: Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
6: Ja, over ingewikkeld gesproken. Laten we het even hebben over Trump en Amerika. In 1949 werd de NAVO opgericht. En dat was een soort veiligheidsparaplu die Amerika heel bewust opklapte. Over ons heen, om ons te beschermen. En ja, die wordt nu weer dichtgeklapt. Kunnen we à la Rutte net blijven doen alsof Amerika nog helemaal meedoet?
8: Nou, doen alsof is nooit een heel goed idee, want dan word je uiteindelijk door de realiteit ingehaald.
6: En wat is de realiteit?
8: De realiteit is dat je de Amerikanen ziet veranderen van bondgenoot die eigenlijk het leeuwendeel voor hun rekening willen nemen, naar een bondgenoot die eerst zei, we moeten deze verantwoordelijkheid delen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al gedaan. Naar een bondgenoot die zegt, wij willen deze verantwoordelijkheid overdragen. Dus het gaat echt naar burden shifting. Piet Hegstedt noemt dat een NATO 3.0. Dus echt een hele andere NAVO. Waarbij de Europeanen veel meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Ja. Maar goed, het idee erachter, dus dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op het Europese continent, dat staat voor zover ik weet nog niet ter discussie op de top volgende week.
6: Nee, maar moeten we onze defensieplannen dan wel zo inrichten dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Amerika zouden opereren? En ik geef een voorbeeld. Er wordt wel eens gesproken over een soort beperkte aanval door Rusland ergens op Europa. Niet op heel Europa, maar laten we zeggen op één of twee landen. Zijn wij dan al in staat om ons daartegen te verdedigen zonder Amerikaanse hulp?
8: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. En wat we niet weten, en dat is ook de onzekere variabele waar al die Europeanen op zullen aandringen volgende week, is wat de Amerikanen nog bereid zijn te doen. Want de NAVO-plannen zijn gemaakt op de basis van een Amerikaanse aanwezigheid en een Amerikaanse rol, mocht het echt escaleren tot een grote interstatelijke oorlog. Maar ondertussen zitten we te wachten op duidelijkheid van de Amerikanen, hoeveel troepen ze nog in Europa gestationeerd zullen hebben, hoeveel vliegtuigen en dergelijke. Dus het is best lastig voor de NAVO-militaire planners om in die omstandigheden van onzekerheid allemaal scenario's uit te werken. Met name omdat ze liever niet willen nadenken over scenario's waarbij de Amerikanen echt helemaal niets meer doen.
6: Nee.
8: En dan is het tweede punt, is natuurlijk een psychologisch punt. Eigenlijk wil je met z'n allen naar de Russen uitstralen dat ze geen schijn van kans maken. En dat iedereen schouder aan schouder tegen ze zal vechten als ze zullen aanvallen. Want dat verlaagt namelijk de kans dat ze het zullen proberen. En Poetin zal dus ook heel nauwgezet kijken naar de boodschappen die uit Ankara komen. Dus zo'n top is ook wel een beetje een exercitie in public messaging. Het uitstralen van een eenheid, eendracht. En dat is natuurlijk ook het hoofddoel van Mark Rutte volgende week.
6: Ja. Laten we het even hebben over Oekraïne. Heel belangrijk punt. We hebben het steeds over de rol van Amerika in die steun. We zien dat Oekraïne inmiddels een eigen militaire supermacht aan het worden is op een aantal vlakken. Vorig jaar op die top in juni was eigenlijk de uitkomst, we kunnen wel op Amerika blijven rekenen, maar alleen als leverancier van betaalde wapens. Nu de verhoudingen zo veranderen, ook door de macht van Oekraïne zelf. Compenseert wat Oekraïne doet nu een beetje de onrust die we hebben over de Amerikaanse rol? Met andere woorden, kan Oekraïne eigenlijk al een deel van deze vreselijke klus zelf overnemen?
8: Nou, dat is wel een beetje hoe er nu naar Oekraïne gekeken wordt. Daarom is de dynamiek heel erg veranderd. Oekraïne wordt nu gezien als een leverancier van veiligheid in plaats van alleen maar een consument ervan. Dus het idee dat wij alleen maar Oekraïne moeten steunen en je er verder niets aan hebt aan dat land, nou, dat is lang weg. Iedereen wil graag Oekraïnse drone-technologie, expertise. Maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Oekraïne zal nog steeds jarenlang economische en ook militaire steun nodig hebben om het vol te houden. En misschien het meest treffende punt daarin is toch nog steeds die luchtverdediging. Rusland richt nog steeds veel schade aan, ook in Oekraïne zelf. Het verschil is eigenlijk dat Oekraïne meer schade in Rusland is gaan aanrichten. Maar Rusland doet nog steeds ook heel veel schade in Oekraïne. En daar heeft het onder andere die Patriots en raketverdediging voor nodig. Ja, daar is een groot tekort aan, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is niet helemaal eenzijdig dat Oekraïne nu alleen maar netto bijdraagt. We moeten ook daadwerkelijk nog blijven steunen om te voorkomen dat ze ernstig in de problemen komen. Door die continue Russische aanvallen richting de winter.
9: Ja, Bob, afgelopen week is ook de defensienota in Nederland gepubliceerd. Daar waren wij ook bij met BNR. En dan zie je eigenlijk de Oekraïnisering van onze defensie. Want wij gaan heel erg inzetten op drones. We hebben goed gekeken naar hoe Oekraïne dat doet. Tegelijkertijd wordt er heel veel mooie sier gemaakt met al dat mooie spul. Hè, bijna een hoog Toys for Boys gehalte. Terwijl ik denk, het draait toch ook in Oekraïne om de kwantiteit. Hoe kijk jij er nou naar? Kwaliteit tegenover kwantiteit.
8: Ja, als de Oekraïners iets hebben laten zien, is inderdaad dat je snel moet kunnen innoveren. Dus de frontlinie nu is alweer ongelooflijk anders dan die een jaar geleden. Dus ik vond het echt heel goed van de defensienota, hoe er werd ingezet op een lerende organisatie, op innovatie. Ik mocht onlangs ook bij een militaire oefening van de landmacht zijn, de Fighting Lion. Daar zag je dat ook gebeuren. Dat er echt het bedrijfsleven was zo'n beetje in de oefening getrokken om ervoor te zorgen dat de technologie meteen werd doorontwikkeld en verbeterd. Dat kan je er zeker van leren. Maar we moeten niet de vorige oorlog gaan lopen uitvechten. Onbemenste systemen zijn nu de belangrijkste in deze oorlog. Maar het kan ook zijn dat een aantal van deze dingen, bijvoorbeeld door hele snelle groei in counter-drone systemen, opeens niet meer werken. En als je dan volledig afhankelijk bent van drones voor je ogen en oren in het veld, ja, dan is dat best lastig. Dus het is niet alleen dat we de lessen van Oekraïne moeten leren hoe ze nu vechten, maar ook over hoe snel ze zich kunnen aanpassen als de situatie en de technologie op het slagveld weer verandert. Maar er is heel veel ontzag natuurlijk voor die Oekraïense dronepiloten. En we hebben dat met verschillende NAVO-oefeningen gezien. De landmacht met name heeft echt geleerd dat als je niet iets doet tegen drones, dan maak je geen schijn van kans.
9: Nu hebben we ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die heeft ook gekeken naar de situatie in Oekraïne en spreekt over veiligheidsgaranties. Dus de situatie na een staakt het vuren of uiteindelijk bij een eventuele vrede. En er wordt ook gesproken over een prominente rol voor Nederland en eventueel boots on the ground. Zie jij dat gebeuren?
8: Ja, die vraag blijft terugkomen. Daar zitten we nu eigenlijk al een paar jaar mee. Ik ben er altijd best wel sceptisch over geweest. Voor meerdere redenen. Eén is gewoon een capaciteitsprobleem. We moeten tegelijkertijd onze aanwezigheid aan de oostflank versterken in het Duits-Nederlandse legerkoor. En dan zou diezelfde landmacht ook nog eenheden eventueel Oekraïne in moeten sturen. Dat is nogal wat om te vragen van een zichzelf nog versterkende, opschalende organisatie. Dus capaciteit is nu probleem één. Probleem twee, en dat heeft nog niemand mij duidelijk kunnen beantwoorden, is hoe gaan die veiligheidsgaranties eruit zien? Hoe bindend zijn ze? En hoe voorkomen we een situatie dat wij in een conflict ingezogen worden waarbij de Amerikanen zeggen, ons niet bellen? En we dus met een aantal Europese landen precies moeten gaan doen wat we al die jaren nou aan het proberen te voorkomen zijn, namelijk een directe oorlog met de Russen uitvechten. Want de Oekraïners, dat vergeten we nog wel eens, maar die hebben natuurlijk ook enig belang bij dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En daarom zijn die veiligheidsgaranties onlosmakelijk verbonden wat mij betreft met een stevig akkoord, wat ook met goede waarnemers goed gemonitord kan worden. En dat zie ik voorlopig nog niet ontstaan eigenlijk.
9: En nu zijn we alle drie fan, als ik dat zo mag zeggen, van de analyses van Mark Galliotti. En die heeft eerder gezegd, boots on the ground in Oekraïne, dat is een rode lijn die je voor Rusland overschrijdt.
8: Ja, ik vind het heel lastig om nog in te schatten wat voor Poetin echt nog rode lijnen zijn. Want als je ziet hoe aanvallen op Moskou en het helemaal verstoren van de 9 mei overwinningsparade, dat had ik vroeger ook gezien als een rode lijn. En daar bleek Poetin wel erg boos over te zijn. Maar uiteindelijk bleef het bij niet meer dan Trump bellen en vragen of de Oekraïners alsjeblieft op wilden houden. Dus ook de Russische rode lijnen blijven zelfs voor Rusland-analisten heel lastig in te schatten. Maar dit is wel een van de boodschappen die de Russen consequent sinds het begin van de oorlog hebben afgegeven. Wij gaan niet akkoord met een vredesakkoord of een staakt het vuren, als dat betekent dat er Europese troepen, NAVO-troepen, in Oekraïne worden gestationeerd. En ik vermoed dat dat nog steeds het geval is.
6: Ja. Even terug naar die 3,5 plus 1,5%, 5% die we vorig jaar juni hebben afgesproken. Iets afspreken is één ding, maar doen is wat anders. Het is nog niet zo gemakkelijk. Welke uitdagingen zie jij voor de NAVO-landen?
8: Ja, die zijn gigantisch. Want de eerste is al inderdaad, komt het geld er? Al deze landen hebben ook continu verkiezingen. Die hebben allemaal begrotingsproblemen. Ik heb me net weer een beetje in de Franse begroting zitten verdiepen. Dat ziet er echt niet zo goed uit. Die hebben ook nog verkiezingen volgend jaar. Dat geldt voor wel meer landen. Dus eerst al het op de mat leggen van al dat geld is al probleem nummer 1. Nou, als het er dan is, zoals bij de Duitsers, is probleem nummer 2. Hoe geef je het verstandig uit? Want al die landen staan in de rij voor dezelfde paar bedrijven die kunnen produceren wat we op dit moment nodig hebben. Munitie, platforms. Bij drones is er wel heel veel innovatie en heel veel opschaling. Dus dat kan je opeens op heel veel plekken kopen. Maar de echt grote vragen zijn nog steeds: wat doen we met het toekomstige gevechtsvliegtuig? Nou, dat is net mislukt, het Duits-Franse project van de Future Combat Aircraft System. En wat doe je met landplatforms zoals tanks? En daar gaat het ook heel erg moeilijk op dit moment tussen de Duitsers en de Fransen. En dan krijg je dus de vraag, als Europa het zelf niet kan leveren, waar kopen we dan onze spullen? Ja. Nou, daarom is het natuurlijk ook in Turkije deels, want Turkije heeft er ook een mening over. Die hebben best een goede defensieindustrie. Daar doen de Europeanen weer heel moeilijk over. Ze willen eigenlijk Turkije niet helemaal daarin halen. En dat zal denk ik ook een van de dingen zijn om op te letten deze top volgende week. Welke rol krijgt Turkije nou eigenlijk? Want die vragen vaak, zijn we nou een Europees land of niet? Nee. Als we Europees zijn, laat ons toe tot die Europese defensiemarkt.
10: Ja.
8: Zo niet, dan gaan we onze eigen koers trekken.
10: Ja, ja, even een tussenvraagje. Als je in Turkije wapens besnelt, hoe snel leveren ze?
8: Nou, dat zal per wapensysteem afhangen. Bijvoorbeeld de Bayraktar, hun fameuze drone die in 2022 het heel erg goed deed. En ook in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een grote rol speelde. Ja, die was eventjes totaal uitverkocht, moest je lang wachten. Andere dingen, zoals 155 mm artilleriegranaten, konden ze blijkbaar veel sneller leveren dan de Europeanen. Ja. Dus daar is geen eenduidig antwoord op. Maar in Turkije zijn dingen zoals vergunningen krijgen voor je opschaling van je fabriek zijn wat makkelijker te verkrijgen dan in Nederland, zullen we maar zeggen.
10: Ja, ja.
8: Dus zij hebben echt wel een snelle ontwikkelende industrie.
10: Nou, ik vraag het omdat de voormalig minister van Defensie, Brekelmans, op een bepaald moment de vraag kreeg: waarom bestel jij wapens in Israël? Want dat is dan een enigszins gevoelig onderwerp. En het antwoord was: ik ben tegenwoordig zelfs grondwettelijk, zou ik maar zeggen, verplicht om minstens toen 2% van het bruto nationaal product aan defensie uit te geven. Als ik dat in Amerika bestel, dan krijg ik het niet op. Want die leveren niet, dat kan wel jaren duren. En als ik het in Israël lever, dan heb ik het in 2 maanden in huis. En dan kan ik ook afrekenen en voldoen aan die eis. Kun je dat een beetje vergelijken met de Turkse situatie?
8: Nou ja, dit ging inderdaad om raketartillerie. Er waren 2 grote keuzes die de landmacht had kunnen maken. 1 is voor het Amerikaanse HIMARS-systeem en de 2e is voor het Israëlische Pulse-systeem. Nou ja, Israël is natuurlijk beladen op heel veel manieren. Maar het systeem dat zij konden leveren, daar kon wel heel veel soorten munitie ook in. En dat kon inderdaad ook veel sneller geleverd worden. Dus dit is eigenlijk het duivelse dilemma waar alle Europese landen voor staan. Willen we het zelf maken? Nou, dan moeten we het eerst ontwikkelen en dan moet het ook maar net zo goed zijn als wat andere aanbieders doen. En we moeten kunnen opschalen snel genoeg. Willen we het bij die Amerikanen kopen? Daar koop je ook goodwill bij Trump. Dan kan Rutte weer mooie grafieken laten zien in het Witte Huis.
10: Ja.
8: Maar ja, dan blijf je afhankelijk van ze. Of koop je het bij derde landen zoals Turkije, Israël of Zuid-Korea. Dan heb je weer een ander soort wapensysteem met weer een andere soort onderhoudscontracten. En dan wordt het erg ingewikkeld. Maar goed, ook hier kunnen we leren van de Oekraïners die ongeveer alle wapensystemen die er zijn hebben rondrijden. Allemaal verschillende soorten. De dierentuin noemen ze het soms, de zoo.
10: Ja? Ja.
8: Omdat ze allemaal mooie dierennamen hebben. Leopard tanks en dat soort dingen.
9: Flamingo.
8: Dat is wel ingewikkeld hoor. Want veel verschillende wapensystemen zijn ook echt lastig te onderhouden.
10: Ja. De top wordt gehouden in Turkije. Dat is het NAVO-land met de grootste krijgsmacht na de Amerikaanse. Dus het is een hele machtige partner. Het is ook een belangrijk land voor ons. Maar hoe voelt Turkije zich, hoe voelt Erdogan zich nu op het moment met de positie die hij heeft?
8: Ja, het is voor Turkije echt een hele belangrijke dat dit goed gaat. Dus Erdogan heeft er ook veel persoonlijke investering gedaan in een relatie met Trump. Trump heeft ook wel eens gezegd, ik ga er vooral heen voor mijn vriend Erdogan. Dus die persoonlijke links die zijn gewoon cruciaal om deze dingen voor elkaar te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd, ik ga erheen volgende week. Het zal heel strak georganiseerd zijn. Ik begrijp dat echt hele delen van de stad afgegrendeld worden. Dus het moet goed gaan voor Turkije, net zoals het voor Nederland goed moest gaan. Want het gastland zet natuurlijk zijn reputatie op het spel. Het tweede is, Turkije is ook een sleutelspeler op allerlei dossiers. We hebben het nu veel over het Oekraïne-vraagstuk. Daar bepaalt Turkije dus ook de toegang tot de Zwarte Zee. als hoeder van het verdrag van Montreux mogen zij bepalen wanneer de oorlog voorbij is, of niet eigenlijk. Maar ze zijn ook natuurlijk sleutelspeler als het op Iran aankomt. Dus Turkije heeft ook een soort regionale rol, als bijna het epicentrum van al die geopolitieke bevingen die plaatsvinden. En heeft ook een sterk eigen agenda in deze. Dus het NAVO-bondgenootschap betekent ook echt veel voor hen. En zij zullen dat denk ik ook prominent op de agenda zetten. Hun rol in de bredere regio van het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zwarte Zeegebied.
9: En als je kijkt naar die rol die ze hebben met Rusland en met Oekraïne, als een soort een neutrale partner, bemiddelaar, buurland, zie je daar nog een verschuiving in momenteel of blijven ze neutraal?
8: Nou, ze spelen het wel relatief slim, want ze hebben een aantal aanvaringen in het verleden gehad met de Amerikanen, met name toen ze Russische wapensystemen kochten.
10: Ja,
8: toen
10: die S-400, was dat, ja.
8: Ja, dat viel heel slecht. Toen mochten ze dus een aantal andere dingen niet kopen van Amerikaanse leveranciers. Ik geloof dat ze dat allemaal wel grotendeels gesust hebben inmiddels. Maar ze doen niet mee aan een aantal van de sancties tegen Rusland. Met name op energiegebied. En ze slagen er ook in nog hun eigen verhouding met de Russen te kunnen houden, waardoor Erdogan met Poetin in gesprek kan blijven en eventueel, als de kans zich voordoet, weer een bemiddelende rol kan spelen. Dus het is eigenlijk echt dat multivector buitenlands beleid, noem je dat met een mooie term, het meerdere opties openhouden. Wat de Turken goed kunnen, en het is ook een rol die ze nu relatief gegund wordt. Ze worden nu niet gedwongen om alle banden met Rusland bijvoorbeeld door te snijden, omdat iedereen wel weet dat het best handig is als er nog een paar landen wat kanalen open kunnen houden. En Turkije wordt dat meer gegund dan EU-landen, waar je toch echt van verwacht als Europese Unie dat ze zich aansluiten bij het Europees buitenlands beleid. Dus Turkije speelt zijn rol eigenlijk vrij slim uit, vind ik. Maar als ze dat natuurlijk niet oppassen, vallen ze net buiten de boot op allerlei dingen waarbij de Europeanen dan zelf verder gaan en de Turken niet meenemen.
10: Nee, we hadden het net al even over. De NAVO-top gaat over het uitvoeren van die norm, hè, van 3,5 plus 1,5%, van die 5%. We hadden het al even over de Turkse defensieindustrie. Leg eens uit waar ze nou echt goed en snel in zijn en waar ze om misschien co-producties willen sluiten met de rest van de NAVO-landen, van de bijvoorbeeld niet-Amerikaanse NAVO-landen.
8: Ja, vind ik het moeilijk. Ik heb nu niet een hele nette lijst shoppinglistje paraat van alles wat je bij Turkije zou kunnen kopen. Ik weet dat ze inderdaad munitieproductie heel snel kunnen leveren. Dat ze innovatief zijn op drones. Maar ze maken natuurlijk nog veel meer dingen. Een van de vragen die hiervoor ligt is of Turkije mee mag doen met gezamenlijke Europese defensieprojecten. Dus als je bijvoorbeeld een nieuw landvoertuig of gevechtsvliegtuigen gaat ontwikkelen, zouden daar Turkse bedrijven aan mee mogen doen of worden ze daar buiten gehouden? Nou, tot nu toe worden ze overal buiten gehouden. De Britten ook deels. Dat initiatief heet Security Action for Europe, of met een mooie Europese afkorting SAFE. En daar balen de Turken van, dat ze dus gewoon niet mogen mee ontwikkelen. En dit is echt zo'n strategische vraag, of ze nou Europees genoeg zijn om in dit soort projecten te mogen meedoen, waarbij je dus ook intellectueel eigendom met ze moet delen, je echt gaat co-produceren. Of dat ze er gewoon buiten staan en eigenlijk een winkel zijn waar je strategisch de dingen koopt die je wil hebben. En dan hebben we nog een laatste complicatie, en dan hou ik op met het ingewikkeld maken, is dat natuurlijk ook nog Griekenland en Cyprus ook een mening hebben over Turkije die niet zo positief is. Frankrijk vaak ook niet. En dat verstoort heel vaak samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije. Ja, want Turkije is natuurlijk NAVO-lid, Cyprus niet. Nee. Cyprus EU-lid, Turkije niet.
10: Ja. Geert-Jan wil nog vragen, maar ik heb nog een hele snelle moreles. Niet mijn gewoonte, maar toch.
9: Oh, die had ik bewaard.
10: Ja. Nee, maar wat veel nieuws heeft gemaakt is het feit dat Erdogan alle kritische pers of onafhankelijke pers in eigen land de toegang blokkeert tot die top. Het is gewoon een complete blokkade. Hoe kijken wij daarnaar?
8: Ja, ik heb daar dus als denktanker en als onafhankelijk kennisinstituut ernstige moeite mee. Ik had sowieso al moeite met het hele feit dat het public forum werd afgeschaft. Dat is dus het gedeelte van de NAVO-top dat toegankelijk was voor journalisten, kennisinstituten waar we met elkaar in gesprek konden gaan over de NAVO. Nou, vorig jaar toen Nederland het deed, was dat in de veiligheidszone waar ook de ministers rondliepen. Dus je was gewoon dichtbij ze. Je kon ze ook makkelijk in je gesprekken houden. Nu organiseren we wel weer zoiets samen met de Munich Security Conference volgende week. Maar dat is dus buiten die veiligheidszone, want Erdogan heeft dat behoorlijk afgegrendeld. Ik vind dat de NAVO als bondgenootschap van democratieën zich ook hard moet maken voor toegang van de vrije pers en ook voor het betrekken van kennisinstellingen, ook als ze kritisch zijn over die NAVO. Maar ja, Erdogan maakt erin andere afwegingen. En Trump lijkt dat allemaal niet zo gek veel uit te maken. Want we weten ook zijn houding ten aanzien van kritische journalisten. Ja,
10: autocraten onder elkaar. Geert-Jan had nog vragen.
8: En dit vind ik een risico.
9: Ja. Ja. Bob, wat gaat ons bijblijven van deze top?
8: Oh, ik denk dat we een paar persoonlijke dynamieken gaan zien. Dus eentje waar ik me heel erg op zit te verheugen is de eerste ontmoeting tussen Trump en Meloni. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat. Gezien de ruzie die ze hebben gehad. Ik ben ook erg benieuwd hoe Mark Rutte zich nu gaat opstellen. Want hij heeft weer de keuze. Ga ik volledig voor Trump? Ga ik alles doen om hem naar de zin te maken? Of ga ik toch, zoals hij al een beetje begon te doen, terugduwen op de dingen die Trump zegt die gewoon niet kloppen? Zoals dat de Europeanen helemaal niets hebben gedaan toen het op Iran aankwam. Gaat hij een beetje opkomen ook voor de Europese helft van de NAVO? Want uiteindelijk is dat volgens mij de route die nu ingezet is. De NAVO wordt geleidelijk ge-Europeaniseerd. De Amerikanen gaan steeds minder doen. En dan is het dus ook belangrijk dat Mark Rutte echt gezien wordt als de secretaris-generaal van het hele bondgenootschap. Ja, ja. De Europeanen hebben hem veel ruimte gegeven om dit te doen in zijn eerste jaar. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe het in het tweede NAVO-top met Trump zal gaan.
10: Oké, dank. Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
9: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
10: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
11: En Arjan Elbers.
12: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
8: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
9: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alweer file bij de Duitse grens.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Gepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. Twee agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand en daarbij werd gestoken. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: All men are created equal. En iedereen heeft het recht om life, liberty and the pursuit of happiness na te streven. Het zijn misschien wel de bekendste zinnen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zaterdag precies 250 jaar geleden werd ondertekend door de toen nog maar 56 founding fathers.
4: For 250 years every generation of Americans have taken up the same call to freedom, from the storied alleys of Boston to the streets of Philadelphia, from the golden fields of Michigan to the gleaming shores of California, and from Texas to Florida to right here in now beautiful and extremely safe Washington DC.
3: Maar zijn mensen ooit wel echt gelijk geweest in Amerika? En hoe gaat president Trump om met die rechten? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen en met Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom beiden.
5: Ja, goedemiddag, Bernard.
3: Ja. Koen, allereerst even heel kort, we komen er straks nog op terug. Maar even een vraag die, nou ja, Jan en ik in elk geval ongeveer dagelijks van iedereen krijgen. Veel mensen denken, als Trump weg is, dan komt het allemaal wel weer goed met Amerika. Denk jij dat ook?
6: Nou ja, de vraag is of het nu niet goed gaat. Maar de veranderingen die Trump heeft ingezet door zijn manier van het presidentschap in te vullen, die rekken het presidentschap op binnen de grenzen van de wet. En wat je in het verleden hebt gezien, is als presidenten dat doen, dat het soms een klein beetje kan terugveren, maar in de praktijk nooit helemaal terugveert. Dus Trump laat wel een stuk onveranderlijke ontwikkeling in het presidentschap na.
3: Ja. Jan, in Washington zijn allerlei evenementen gaande om dit voor dit feestelijke jubileum. Maar loopt dat daar nou een beetje storm? Fox News zegt van wel en anderen zeggen van niet. Wat zegt Jan Posma?
5: Ja, ik ben deze week even wezen kijken. De Great American State Fair is nu in Washington. Op de Mall, dus bij Washington Monument en het Capitool daartussenin. Dit is het feest dat de Trump-regering heeft georganiseerd daar. En ik moet wel zeggen, Bert, het is een hele aparte ervaring. Je weet, de Mall is heel groot en wijd. Ik kom daar binnen. Het eerste podium daar speelt een band. En in die band zitten meer mensen dan dat er op het veld zitten. Het is echt een grote leegte. Aan de andere kant van het terrein houdt iemand een toespraak over COVID-vaccinaties, wat ook wel een beetje apart is op zo'n feest voor nationale verjaardag. Er staan ook een tiental mensen naar te luisteren. Verder een heel groot leeg grasveld. En daartussen gebouwtjes waarin de staten zich presenteren. Alle 50. Een soort reisbeurs is dat eigenlijk. Amerikanen vonden dat trouwens wel heel erg leuk, merkte ik. Daar werden gratis pennen weggegeven, dat soort dingen. Daar was echt wel vrolijkheid. Ook bijvoorbeeld een replica van de Arc de Trump. Die poort die hij wil bouwen. Deze is van spaanplaat met een doek erover. Maar je kan ook bijvoorbeeld de Beast bekijken, de auto van de president. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Dus er zaten ook echt wel vrolijke kanten aan. Maar wat opviel, er zit echt een Trump-sausje overheen. Niet alles daar is politiek, maar je zag bijvoorbeeld wel SpaceX is er, van Elon Musk. Je hebt True Social, het bedrijf van Donald Trump. Dat zat er ook met een steentje. Allemaal conservatieve clubs die ook bij Trump horen eigenlijk. Heel duidelijk, dit is MAGA ook. En je ziet dan ook een soort reactie erop. Tenminste, zo zie ik het dan maar. Dat het daarom denk ik ook niet zo

0: druk is. State fairs die zijn normaal heel gezellig, veel folklore. Dit is eigenlijk een beetje een state fair zonder ziel. En ja, een beetje zonder bezoekers dus ook. En ik denk dat dat ook komt. Tenslotte, in Washington is Trump natuurlijk niet zo populair. Dus als je dit ook maar een klein beetje politiseert... en dat heeft Trump hier wel gedaan... Dan krijg je wel dat mensen snel zeggen van... nou ja, laat dan maar, dit is Trumps feestje.
1: Ja. En het is ook niet zo gebruikelijk om zo'n kermis te organiseren. Hè? Dat zie je eigenlijk nooit op de 4th of July.
0: Nee, dat is ook wel zo. Het is wel, hier in Washington hebben we bijvoorbeeld wel optochten 's ochtends, maar die zijn echt best wel kleinschalig. En dan zie je dat iedereen eigenlijk lekker gaat barbecuen. Lekker met de familie. Gezellig rond die barbecue, worstjes eten, dat soort dingen. En dan 's avonds naar het vuurwerk kijken. Dat doen ze hier dan wel met z'n allen. En ook in andere plekken in Amerika waar ik was dat ook wel altijd iets gezelligs, wat je met het dorp of met de stad gaat doen. Maar om overdag dan op pad te gaan naar Washington D.C., dat hoort er normaal gesproken niet
1: bij. Bij Trumps eerste inauguratie werd gesproken over de grootste opkomst ooit bij zo'n evenement. Welke reactie geeft het Witte Huis nu?
0: Ja, nou, dit is echt een déjà vu, Bernard. Ja. Op Fox News ook zeggen ze steeds... ja, er zijn echt heel veel mensen. En dan zie je de beelden daarachter. Zij zenden daar dagelijks live uit. En dan zie je toch vooral het groen van het gras. Het is gewoon echt niet zo. En je hoort het Witte Huis nu, dus die blijven volhouden. Dit is gewoon een groot succes. Er zijn gewoon heel veel mensen. Ik begrijp dat op een bepaald moment werden beelden van de FIFA Fanzone... die is even verderop, kan je wedstrijden bekijken... dat die beelden werden geshoten. In plaats van de beelden van de fair zelf. En ik was vorige week nog bij Trumps openingsspeech van dit evenement. Daar waren echt wel wat mensen, hoor. Ik vind het lastig in te schatten hoeveel. Ik heb gehoord een paar duizend. Nou, het zouden zomaar 5000 kunnen zijn geweest. Wat ik zei, heel moeilijk. Het was wel een heel groot veld wat niet helemaal vol was. Maar Trump zegt dan, er waren 40.000 tot 45.000 mensen. En ja, dat klopt gewoon echt niet. En als ik dan die Fox News presentatoren dus hoor zeggen van... het is echt druk, je ziet het hier alleen niet met achter hun leeg veld... dan denk ik echt, don't believe your own eyes.
1: Nee.
0: Dat is wat ze willen.
1: Koen, als we naar die onafhankelijkheidsverklaring kijken... we hadden het daar net over, het waren toen nog maar 13 staten... het was een heel bijzonder moment, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Is Amerika 250 jaar later geworden wat die founding fathers hadden bedacht?
2: Nou, die founding fathers hadden niet echt een beeld van... het land moet zo groot zijn en ze moeten zo machtig zijn in de wereld... maar het ging er meer om wat voor soort land... ben je, welke rechten hebben de burgers, hoe ga je als burgers en overheid met elkaar om. En daar zie je toch wel dat er best wel veel van die ambities zijn uitgekomen, maar nog niet alles. De founding fathers die zeiden bijvoorbeeld in die onafhankelijkheidsverklaring... all men are created equal, hebben dezelfde rechten. Nou ja, dat is uiteindelijk met veel strubbelingen toch een behoorlijk eind gekomen... dat burgers allemaal dezelfde rechten hebben... Ze hebben ook gezegd dat burgers het recht hebben de overheid van zich af te werpen. Nou, met verkiezingen zie je dat daar ook presidenten kunnen worden afgezet door het volk... op het moment dat bij de verkiezingen een meerderheid een andere smaak wil. En uiteindelijk is die onafhankelijkheidsverklaring ook vastgelegd... uitgewerkt in de grondwet, een paar jaar later. En ook daarvan is het fascinerende dat 250 jaar nadat die grond, of 230 jaar nadat die grondwet is vastgesteld, dat die eigenlijk nog steeds in essentie de grondwet is waar Amerika ook op basis van wordt bestuurd. Dus ik denk wel dat je een behoorlijk eind gekomen bent, maar die onafhankelijkheidsverklaring is een ambitie geweest. En ook toen die werd opgeschreven, voldeed Amerika er nog niet aan. Bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn... en dat ze ook dezelfde rechten hebben. Dat gold destijds niet voor de slaven. En veel van die ondertekenaars waren ook eigenaren van slaven. Men accepteerde, we zijn nog niet perfect... Maar uiteindelijk zullen we wel daar moeten komen. En je ziet stap voor stap dat Amerika wel in die richting gaat. Ik denk dat ze verbijsterd zouden zijn als ze zouden zien wat Amerika nu is. Maar Amerika is nog niet af. En als je kijkt naar de pure idealen van die onafhankelijkheidsverklaring... zal dat ook nooit het geval zijn. Maar het geeft wel altijd richting aan hoe het land zich moet ontwikkelen... om elke keer weer een stapje dichterbij te komen.
1: Ja, je hoort ook vaak Amerikaanse politicologen spreken... over het Amerikaanse experiment. Hè? Is dat wat je bedoelt? Het is nog steeds in statum nascendi, het is nog steeds in wording.
2: Ja, eigenlijk wel, want toen die Amerikanen besloten als kolonie van Engeland... de heerschappij van Engeland af te werpen... maar ook het recht te claimen dat een bevolking dat mocht doen... Dat was bijvoorbeeld helemaal nieuw. De hele staatsinrichting zoals die is gekozen met het verdeling van de machten. Een federale overheid die de macht weer moet delen met die staten die eronder liggen. Dat was ook nieuw. Ze konden zich niet beroepen op voorbeelden uit andere landen waarvan ze zeiden wij willen dat ook. Dit was echt iets wat op de tekentafel ontwikkeld is. En op die manier altijd een work in progress-achtig project is geweest. Maar uiteindelijk wel richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Amerika.
1: Ja, als we nou kijken naar de huidige president. Die zoekt de randen op, of gaat er misschien soms wel eens overheen. Hij valt rechters aan, regelmatig. Hij wil mensen weg hebben die het niet met hem eens zijn. Zoals pas geleden mevrouw Cook van de Federal Reserve, de centrale bank. Hoe bijzonder is dat nou, wat hij doet?
2: Nou, qua stijl is het wel bijzonder, omdat Trump zich als een soort vechter tegen de gang van zaken in Washington heeft verklaard. En dat ook in zijn vijfde of zesde jaar van zijn presidentschap inmiddels ook nog steeds doet. Maar wat wel opvallend is, is dat Trump zich uiteindelijk wel neerlegt, ook bij hoe het staatssysteem werkt. En hij heeft ook gezegd, als het Hoge Rechtshof mij geen gelijk geeft in mijn ambities, dan zal ik de grenzen die het Hoge Rechtshof aangeeft of oplegt, zal ik ook respecteren. Dat is ook wel van groot belang, omdat je anders een constitutionele crisis zou krijgen. Maar met alle retoriek en alle brutaliteit zie je dat Trump die grenzen accepteert. Maar de Founding Fathers die hebben heel veel geschriften gepubliceerd, ook in die tijd van die onafhankelijkheid en in de periode na het ontwikkelen van die grondwet. En daar wordt wel ook een beetje uitgegaan van een soort nobele instelling van een president met een dienende houding. En dat is iets waar Trump qua stijl heel erg niet aan voldoet. Dus ik denk dat als je kijkt naar de harde kanten van wat de Founding Fathers hadden bedacht, dat Trump daar binnen blijft opereren. Maar dat in de geest van die Founding Fathers, dus de nobele heerser die zichzelf ook beperkingen oplegt om niet grenzen te overschrijden, dat Trump wel een hele duidelijke trendbreuk is daarmee, en eigenlijk ook met alle mensen die voor hem president zijn geweest.
1: Ja, er wordt
0: maar wacht even op aanhaken.
1: Ja, graag.
0: Want ik ben wel benieuwd hoe Koen daarnaar kijkt. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaat ook over die grens heen. Ik denk als de Founding Fathers zien hoe nu vaandels van president Trump op het ministerie van Justitie hangen. Dat ministerie van Justitie wat hij helemaal zich eigen heeft gemaakt, wat precies doet wat hij wil. Ze zien een congres dat op dit moment tandenloos is. Er was een duidelijke scheiding der machten. Een systeem van checks en balances dat die Founding Fathers hadden verzonnen. Je kan wel zeggen dat dat onder druk staat. En ik denk ook wel dat je kan zeggen dat Trump ook wel over die grens gaat die Founding Fathers in ieder geval voor zich hadden gezien. En ik moet toch ook weer aan de bestorming van het Capitool denken. Wat ook wel duidelijk een moment is waarop Trump niet meeging in hoe het systeem werkt. Hoe kijk jij daarnaar, Koen?
2: Nou, dat zijn van die stijlelementen waar ik het over had.
0: Maar Trump, dat is toch geen stijlelement, Koen? Nee. Een bestorming, dat is toch geen stijlelement?
2: Nou, Trump heeft zelf dat kapitool niet bestormd, maar het gebruik van het vetorecht wat een president heeft, wat is ingesteld ook zonder enige beperking. De president mag dat doen, punt, zegt de grondwet. En daar kan ook niemand aan tornen. Daar maakt Trump gebruik van. Maakt hij er oneigenlijk gebruik van? Ja. Want dat recht om mensen gratie te verlenen is vooral bedoeld geweest om maatschappelijke onrust tegen te gaan door in specifieke gevallen dat te doen. Dat is wel een sluitstuk van een ontwikkeling die al eerder is ingezet. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld ook een meneer die uit handen van justitie wilde blijven en naar Zwitserland huisde, eigenlijk via zijn vrouw een bijdrage leverde voor het Clinton Museum, heeft hij ook gratie verleend. Dat was ook niet in lijn met wat de Founding Fathers hadden bedacht. Ik wil het daarmee niet goed praten, maar ik denk wel dat je een ontwikkeling hebt gezien in de loop van de tijd, dat presidenten elk na elkaar veel vrijer die bevoegdheden zijn gaan invullen, ook in strijd met de geest van wat de Founding Fathers hadden bedoeld. Trump doet dat in grote mate. Hij blijft daar binnen de grenzen van de wet. Dat is wat ik eerst zei, de harde kant. Maar de zachte kant, met betrekking tot maak je ook op de goede manier gebruik ervan, toon je dat je een nobel heerser bent en ook bepaalde zelfbeperkingen oplegt, dat doet Trump niet. En dat is een groot verschil.
1: Nou, sterker nog, je hebt die ARC, dus die ARC de Triomf die wil bouwen, die hele kwestie van de ballroom. de Reflecting Pool, hè, die vijver waar allemaal zijn naam op het Kennedy Center. Bevriende zakenlui die allerlei projecten mogen doen. Ja, dat lijkt mij toch ook niet in overeenstemming met wat die 56 Founding Fathers in het hoofd hadden.
2: Nee, precies, maar dat is wat ik zeg. Hij mag het doen. Er is geen wettelijke bepaling die hem dat verbiedt. Hij blijft daarmee binnen de grenzen van de wet. Dat is die harde kant. Maar is het in de geest van een Founding Father, zoals ze graag de opvolger van George III, de koning van Engeland, die echt als dictator werd ervaren in die kolonie, wat heeft geleid tot die onafhankelijkheid? Is dit een vervanging daarvan die nobelder is en meer respect heeft voor de vrijheid van de bevolking? Dat niet. Maar hij doet het binnen de grenzen van die wet. Maar wel op een manier waarvan de Founding Fathers waarschijnlijk op onderdelen buikpijn hadden gekregen.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma.
3: Immortal deeds and immortal words have created here at Gettysburg a shrine of American patriotism. All of them we honor. Not asking under which flag they fought then. Thankful that they stand together under one flag now.
1: Ja, dat was president Franklin Roosevelt in 1938... bij de onthulling van het monument van de slag bij Gettysburg. De beslissende slag in de burgeroorlog, waarmee de Amerikaanse burgeroorlog ook spoedig ten einde kwam. Koen, in die 250 jaar heeft Amerika aardig wat crises doorgemaakt, maar de burgeroorlog die van 1861 tot 65 liep is waarschijnlijk de grootste geweest. In hoeverre leeft die geschiedenis nog?
2: Nou, die geschiedenis leeft nog enorm. Amerikanen zijn meer met die geschiedenis van hun eigen land bezig dan wij in Nederland gewend zijn. En cultuurverschillen tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten die tegenover elkaar stonden, die vind je nog steeds terug in de dagelijkse beleving. Ik was een paar jaar geleden in South Carolina, een van die zuidelijke afgescheiden staten. En daar vertelde de taxichauffeur, een student, dat zijn overgrootvader nog in de oorlog had gevochten en dat hij bezorgd was dat Spaans misschien wel de nationale taal van Amerika zou worden in plaats van Engels, wat hem zeer bezorgd maakte. Dus je ziet dat dat soort culturele verschillen nog bestaat. Maar het dient ook als reflectiepunt dat Amerikanen ook zeggen in moeilijke tijden van: we hebben in het verleden de meest zware uitdagingen hebben we overleefd. Dus we kunnen wel de schouders eronder zetten en dat opnieuw laten zien. Dus de medaille kent twee kanten. Aan de ene kant is door die culturele verschillen staan in dat opzicht mentaal gezien Amerikanen soms toch nog wel tegenover elkaar. Maar aan de andere kant zijn er ook lessen uitgetrokken dat het land die moeilijkheden heeft overwonnen. En daar putten mensen ook inspiratie uit.
1: Ja, Jan, jij reist zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten heel veel. We hebben het er ook vaak over in Amerika-podcast. Voel jij ook nog steeds die verschillen tussen de Confederates en de Yankees als je zo je reizen maakt?
4: Ja, zeker. Ik denk die relatie, zoals Koen ook al een beetje schetst, die relatie is eigenlijk nooit helemaal hersteld. Het zuiden heeft zijn eigen versie van wat daar gebeurd is. De Lost Cause, wij vochten een nobele strijd tegen die noorderlingen die ons aanvielen, de Northern Aggression. En ik denk dat heel veel van die tegenstellingen van nu, die kun je daar inderdaad naar herleiden. Ik denk ook veel culture war onderwerpen, die zie je daar het hevigst meer in het zuiden. Daar is nog steeds frustratie ook over hoe dit allemaal gelopen is en wat een onrecht hun is aangedaan. En ik was een paar jaar geleden bij zo'n reenactment. Dat was toevallig ook Gettysburg. En daar zag je echt heel gepassioneerd mensen daarover discussiëren. Ook dat naspelen dus, met die uniformen aan. Het was daar echt 35 graden op zo'n groot veld. Vreselijk heet, maar ze hielden het allemaal vol. Ze sliepen daar ook allemaal 's nachts tussen de muggen. Was echt, respect hoor. Maar daar zag je echt voor hun, dit is echt nog iets wat in hun dagelijks leven ook meespeelt. Ze vinden dit echt heel belangrijk. En ik denk, nou ja, als jij bijvoorbeeld een zwarte Amerikaan in het zuiden bent, dat je daar ook nog wel de gevolgen van merkt. Ja. En ook in het noorden trouwens, van die burgeroorlog.
1: Ja, er zijn nog een paar eikpunten, Koen, kun je zeggen. 1964, toen onder Johnson de apartheid werd afgeschaft in de Civil Rights Act. En dan natuurlijk 1968, daar hebben we al eens eerder over gesproken. Martin Luther King werd vermoord in dat jaar. Presidentskandidaat Bobby Kennedy werd vermoord, de boer van JFK. Hoe dicht waren we toen bij een tweede Amerikaanse burgeroorlog?
2: Nou, er was wel heel veel spanning in die samenleving. En omdat twee dingen samenvielen. Je had die strijd om de burgerrechten. Waar ook in confrontaties tussen de burgerrechtenbeweging en de politie veel geweld werd gebruikt. Je had ook nog de afscheiding van Malcolm X. Hè, de zwarte burgerrechtenbeweging die zei we mogen wel geweld gebruiken. En Luther King zei dat doen we niet. Maar daar zag je ook strijd tussen ontstaan. En tegelijkertijd had je ook nog de enorme protesten tegen de Vietnamoorlog en de Amerikaanse rol daarin. Waar met name vanuit de studentenbeweging ook verzet was. En waar ook bij confrontaties doden zijn gevallen. Of het land echt op de rand van een burgeroorlog stond, dat is misschien iets te zwaar aangezet, omdat er geen sprake van was dat bepaalde staten zich wilden afscheiden en tegen de staten die zich niet zouden afscheiden weer de wapens zouden oppakken. Maar
4: wel heel hevige rellen
2: in de samenleving. Wat zei je?
4: Ik zei wel heel hevige rellen in verschillende steden. We hebben hier bij mij in de buurt nog steeds gaten in de straten, zeg maar, daarvan.
2: Er was heel veel geweld en daarom gebruikte Nixon als presidentskandidaat in 68 wel de vergelijking dat het land op de rand van de burgeroorlog stond en dat hij de gemoederen tot bedaren zou brengen. Dus die gewelddadigheden waren extreem. Maar er zat niet een gecoördineerde beweging achter om een deel van het land af te scheiden. Dus het was meer een culturele burgeroorlog dan een echte burgeroorlog. Maar het geweld was toen enorm. En die grote steden waren extreem onveilig om te laten zien. Ja. En die extreme mate van geweld is daarna gelukkig geluwd. Maar zorgt wel voor extreem veel spanning in de samenleving.
1: Ja, ik wil jullie eigenlijk ter afsluiting allebei nog even één of twee vragen stellen. Maar in elk geval dezelfde vraag. Jan, op wat voor manier vind jij dat Trump de Amerikaanse geschiedenis probeert te herschrijven?
4: Ja, ik zie twee heel duidelijke voorbeelden. De eerste is, hij kiest de mooie dingen uit de Amerikaanse geschiedenis. Laat die zien. Het is eigenlijk cherrypicking. Hij wil het liever niet over de negatieve kanten hebben. Hij zegt eigenlijk op Amerika moet je trots zijn. Daar moet je niet over discussiëren. Ik was deze week in zo'n Freedom 250-bus. Die rijden door heel het land met een tentoonstelling van de Amerikaanse geschiedenis. En dan zie je vooral een geschiedenis toch van blanke mannen. De Founding Fathers natuurlijk. Maar heel weinig over slavernij. De Cowboys, niet de Indianen. Bijvoorbeeld wel Martin Luther King, maar niet hoe hij werd tegengewerkt. Niet de KKK bijvoorbeeld. Dus Amerika zet hij echt neer als een land van helden. Zo ziet hij dat graag. Iets waar je trots op kan zijn. En ja, tweede punt. Trump plaatst zichzelf ook in die geschiedenis. In die bus was een toespraak op video van Donald Trump. Dus hij is daar onderdeel van die geschiedenis. En ik zag zijn naam ook op een groot vaandel op het Department of Labor naast Teddy Roosevelt. Bij het landbouwministerie hing hij samen met Lincoln. Dus ja, dit is een land van helden volgens Trump. Maar de grootste held, die is hij zelf.
1: Oké, en Koen, dan tenslotte aan jou die vraag. Gaat het Trump lukken om de geschiedenis te herschrijven of om iets te bewerkstelligen waarmee hij echt de samenleving drastisch veranderd?
2: Nou, ik denk dat hij het wel zal ambiëren. Wat Jan ook terecht zegt, is dat Trump overal zijn gezicht, zijn naam aan verbindt en als levend president dat zelf initieert. En dat is zeer, zeer ongebruikelijk. Ik denk wel dat uiteindelijk weer zal terugveren, omdat Trump wel een bijzondere persoonlijkheid heeft. En wie zijn opvolger ook wordt, dat toch waarschijnlijk niet met die inborst heeft. Dus ik vermoed dat een tijdelijk fenomeen zal zijn en dat daar critici later ook nog hoofdschuddend op terug zullen kijken. Dat hij tegelijkertijd ook die mooie kant van Amerika laat zien, daar heeft Jan volledig gelijk in. Maar dat is niet een nieuw iets. In de jaren 60 en 50 was Amerika een land waar je als zwarte het nog slechter had dan in Zuid-Afrika. Het was een apartheidsregime waar de zwarten het verschrikkelijk slecht getroffen hadden. En de politiek ging heel erg over de reizen naar de maan, ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma, de technologische innovaties, de consumptiemaatschappij, de cultuur die in film en tv en in muziek heel erg dominant was. De sterke rol van Amerika op het wereldtoneel. En daar werden ook altijd die lelijke kanten minder zichtbaar gemaakt. En ik denk wel wat het grote verschil is, dat nu met social media er eigenlijk niks meer ongezien blijft. En dat daardoor ook de lelijke kanten van Amerika, die er altijd al waren en nog steeds zijn, dat die wel veel zichtbaarder geworden zijn en dus veel lastiger om te ontkennen of om niet te zien.
1: Dank, Amerika. Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michaël Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 5 minuten extra reistijd. Verder is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij Colijnsplaat, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn 2 doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
14: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
15: En Ben van der Burg.
14: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, ja, het nieuws in tech door.
15: Deze week, man.
14: Ja,
15: veel.
14: Anthropic.
15: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
14: Nee, dus jij zit echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
15: Ja, lekker.
14: Wat is eerst wat je gaat vragen?
15: Weet ik niet.
14: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Techshow, horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Techshow in je favoriete podcast-app. Nu dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt. Al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Marie.
16: Ja. Aangenaam.
14: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
16: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Dus wij noemen dat de SME, maar dat is
14: MKB.
16: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core accounting, maar ook post-accounting.
14: Ja.
16: En ik zou willen zeggen, ja, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer.
14: Ja. Ja. En wat is dat iets meer dan? Als je
16: intelligentie graag. Ja.
14: Intelligentie.
16: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
15: Ja, dus de klanten, normaal gesproken is het de eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
16: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier of eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecone en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we veel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rondbrengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
15: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
16: Toch wel. Ja. Toch wel. Omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant gebeurt wel op een heel meer intrusieve manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Mm-hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzichten krijgen, zoals de pendo's van deze wereld, om te weten van hoe wordt onze tool gebruikt of hoe wordt de oplossing gebruikt.
14: Ja, nou, je zegt al een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, nou, je noemt het community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudprofessionals professionals als klant. 390.000 partijen in het MKB of SME, he, internationaal. Ja. Hoe zorg je, één, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen? En twee, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden.
16: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Hè. Wij met het pre-accounting en core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting. In België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecoin. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk de MKB is in nauw contact met de accountant en ze communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
14: Via het platform?
16: Ja, ja. Valideren van facturen, ja. Het rejecten van facturen, alvorens het echt in de boeking, als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
15: Ja, dus even voor de mensen, Basecoin, daar een MKB'er kan daar zijn bonnetjes zo, kan die daar allemaal inschieten.
14: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
15: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoort. Automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecoin? Als ik mijn bonnetjes invul, intik. Well,
16: dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
15: Ja,
16: absoluut. Omdat als je daar met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded, geautomatiseerde workflows, dan zou ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen, net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents een vlotte koppeling kunnen geven om een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruikers te geraken.
15: Ja. Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je Basecoin, naar de accountant.
14: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me nu
15: dat ook nog.
16: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Mm-hmm. Momenteel. Vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen met
15: het advies. Ja, continu meekijken van joh, je moet dat geld volgen, daar.
16: Dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
14: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want nou ja, laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI chatbots voor de gewone mensen al heel erg tussen aanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen.
16: Zeker
14: dat
16: wel.
14: Er verstandig advies uit die agent komt.
16: En dat is precies waar de differentiator zit uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
14: Jullie eigen dataset.
16: Absoluut, ja. Ja, ja. Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
14: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
16: Ja, ik lik mijn vingers af uiteraard. Ja? Dit is,
14: meer kansen dan uitdagingen?
16: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. En de acquisitie, zoals hij het net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, oh, dat is een grote firma. Maar wat we wel voelen, is dat er heel veel appetijt is binnen Wolters Kluwer om te investeren in AI. Mm-hmm. Zeker nu met de kost van tokens enzovoort, zitten we echt wel op een zeer aangename voedingsbodem en dat we geen zorgen moeten hebben om te proberen om uit te testen enzovoort.
14: Omdat jullie op je eigen dataset zitten.
16: Ja, ja, de eigen dataset, maar ook op...
15: Je eigen modellen.
16: Ja, ja, eigen modellen, maar ook met een financiële backing die toch wel de moeite waard is. Wolters Kluwer heeft echt wel de mogelijkheid om te investeren in dat soort van zaken. Tegenover als je een start-up bent, scale-up. Ja. Toch wel een harde tijd, denk ik, om de juiste dingen te doen.
14: Zeker. Ja. Maar onlangs was er een aankondiging van de samenwerking met OpenAI bijvoorbeeld. Ja. Wat haalt Wolters Kluwer daar dan uit?
16: Wel, met OpenAI is het echt het partnership, de bedoeling dat we koppelen met het FAB-platform dat ik daarnet aangaf, om precies te voeden, om te zorgen dat we daar nog meer koppelingen en voordeel kunnen bijhalen.
14: En de nieuwste modellen uit San Francisco kunnen gebruiken gelijk.
16: Ja, ja. Klopt.
14: Oké. Okay.
16: En OpenAI is één partnership, maar intern gebruiken wij uiteraard een beetje zoals de Open Router setup, verschillende modellen. Het
14: dus
16: zou
14: ook
16: jammer zijn om op één paard te wedden.
14: Ja, ja, hebben jullie Mythos al kunnen gebruiken?
16: Nee.
14: Daar zijn jullie voor op de wachtlijst.
16: We zitten op het Anthropic-stuk, maar op het Safe-stuk, op het verhaal, ja.
14: En, Fable 5 is bijna weer.
16: Als Fable 5 klaar is, zullen we daar zeker op springen.
15: Ja. Neem je maatregelen om de tokenkosten te elimineren? Je hebt die partnerships, maar uiteindelijk, dat geld moet worden terugverdiend. Dus je kan ook gewoon wat hele snelle GPU's gewoon intern neerzetten en daar de simpelere modellen op draaien, zodat het lokaal is, zodat je minder tokenverbruik hebt. Denk je daar ook aan?
16: Wel, vanuit mijn standpunt denk ik dat er naast human capital token capital management moet komen. Dat is minstens even belangrijk om jouw kosten onder controle te houden. Ergens denk ik van, we moeten het warm water zelf niet uitvinden. Iemand zal het wel voor ons doen. Momenteel is het nog niet noodzakelijk om te zorgen van oké, de volumes zijn nog behapbaar. Mm-hmm. Maar ja, eens dat we daar volop mee aan de gang gaan, moeten we daar ook wel mee in over nadenken. Op dat vlak is het echt wel aangenaam business doen binnen Wolters Kluwer. Ik ben dan de managing director van het businessstuk. Ja. Maar partijen zoals ons development team, die zijn er echt wel mee bezig. Dus ik geloof er wel in dat we optimalisaties gaan vinden. Ik hoorde onlangs nog in jullie podcast iemand die daar de optimalisatie gevonden had. Om met 65% kans.
14: Julius Brusset met
16: Ja, als een 19-jarige jonge man dat kan, dan denk ik dat er toch wel partijen zullen zijn die ons gaan helpen op dat vlak. Ja. Dus is dat dan de focus die wij moeten hebben? Ik denk het niet.
14: Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, wij hebben het hier over de technologie, maar de aandeelhouders die kijken net weer het anders. De afgelopen 12 maanden is de koers Wolters Kluwer 60% gedaald. Is dat dan terecht? Of snappen ze eigenlijk gewoon niet wat jullie kunnen, wat jullie aan het doen zijn?
16: Nou, ik ben geen beursgoor. Ik ben een techneut.
14: Maar toch, er zit een technisch verhaal, hoor ik
16: wat,
14: hier.
16: Wat ik hoor en zie, wij hebben een constante koers op vlak van organische groei. Wij voeren ons strategisch plan met stip uit. We overschrijden het zelfs. Ik zie alleen maar positieve dingen gebeuren intern. Wat de markt daarvan denkt en de perceptie uiteraard, dat is misschien met een vertraging of whatever. Maar wij doen wat we zien. Ik zie wat we doen.
14: Ja.
16: En ondertussen heb je wel door dat ik vrij authentiek ben. What you see is what you
14: get. Zeker. Nou, en dus, technisch onderlegd, dat is ook wat niet elke organisatie van dit formaat kan zeggen.
15: Hoe maak je daar gebruik van?
16: Wel, op dit moment minder.
15: Niet. Alleen maar business.
16: Ja, ik kan wel vrij snel mee zijn met als developers zeggen van hey, dit is moeilijk, we kunnen het niet versnellen. Omdat de enige missie die ik initieel op dit moment heb is, kunnen we de zaken niet versnellen en kunnen we focus houden. Hoe ik het gebruik is om echt wel keuzes te maken in de multitude van ideeën die soms bij ons in de ideation processen zitten, om te zeggen van dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. Omdat bepaalde ideeën waarschijnlijk toch al achterhaald zijn tegen dat we er ooit mee buiten komen. Ook al zijn we niet traag. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je ziet wat dat Copilot op korte termijn doet, ik zie dan sommige start-ups in de AI-sector die naar de accountant gestapt zijn een jaar geleden en die de mailbox van de accountant screepten en dat dan combineren met wat er uit het boekhoudpakket komt. Sorry, maar die zijn al achterhaald. Ja, dat zijn geen scale-ups of start-ups meer waar je moet in investeren, want dat is eigenlijk Copilot kan dat even goed.
14: Maar is die schifting niet al ontstaan, zeg maar? Zijn er nog te veel AI-startups die te makkelijk geld kunnen ophalen, terwijl eigenlijk hun idee niet relevant meer is?
16: Ja, het hangt ervan af bij wie je valt. Hè. En daar gebruik ik dus mijn kennis van techniciteit als we de due diligence doen, om te zien van zijn er partijen waar we kunnen mee partneren of niet. Ja, dan doorprik je dat wel. En op die manier kan je dat wel helpen.
15: Ja, kun je iets vertellen? We horen natuurlijk heel veel verhalen. We vragen het ook heel veel intern. Hoeveel met Claude Code, dus hoeveel automatisch code wordt gegenereerd, hoeveel procent, of het geïmplementeerd is, geadopteerd eigenlijk in de hele organisatie, AI. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
16: Zeker.
15: Bij jullie, dus hoe dat zit?
16: Het FAB, op development point of view, het FAB-platform is echt uitgerold in elk development team. Dus we kunnen eigenlijk met stip zeggen dat elke developer binnen Wolters Kluwer op dat platform zit en dat de producten op die manier ook gebouwd worden. Vanuit een revenue point of view.
15: Ik ontbreek even, want dat heeft Google ook. En er was pas een bericht dat de developers bij Google... die zeiden, het werkt voor geen meter. Hmm. Dus dat was grappig, allemaal memes erover. Ja. Maar hoe zit dus bij jullie? Je zegt natuurlijk, ja, bij ons werkt het wel. Maar kun je, hoe succesvol? Ik hoor wel eens twee keer zoveel code... met twee keer zo goede kwaliteit. Dat hoor ik wel eens.
16: Ja, het versnelt enorm. Hè. Dus de war for talent heeft iedereen. Op dit moment zijn we echt wel niet een hirestop aan toe... maar toch wel twee keer aan het nadenken van... kunnen we niet ander talent of hetzelfde talent anders inzetten? Dus bij ons, de maal 2 uiteraard is zeker daar... maar we zouden moeten hopen dat we sneller dan maal 2 kunnen gaan.
15: Ja. En wat doe je dan intern om dat te stimuleren?
16: Ja, trainingen uiteraard. Ja. Maar intern ook de code games zijn wel een leuk ding geweest... dat echt wel een versnelling geeft... en waar dat we ook wel met heel een gebreid...
14: Hackathons.
16: Ja, dat zijn hackathons die minder... instant zijn. Dus een hackathon is typisch, laat ons eens een dag en een nacht doordoen en dat zit.
14: Laat ze meer doorlopen een paar weken.
16: Bij Codegames is het echt een team wordt gevormd. Je hebt de tijd om met collega's te zien, blend wat marketing met development enzovoort.
14: Ja.
16: En je kom je echt wel tot leuke dingen uit. Bijvoorbeeld, wij hebben op deze moment persona's uitgedacht die instant ingrijpen in de support, de helpdesk.
14: Oh.
16: Zodanig dat als er een MKB'er belt of een accountant... dat er eigenlijk een assistent naast komt te zitten bij de helpdesk supportmedewerker... om te zeggen van, hey, je moet deze op die manier aanspreken. Of zijn vraag is eigenlijk dit.
14: Oh ja.
16: Antwoord op deze manier.
14: Ja.
16: Als je dit kan een stap verder nemen en integreren in jouw tooling... ja, dan ben je echt wel leuke dingen aan het doen.
14: Ja, maar dat is mooi van een technische kant. Tegelijkertijd heb ik je onlangs een interview met Belgisch Magazine lezen zeggen... we willen de overstap naar cloud en AI in één beweging maken.
16: Ja.
14: Er zijn natuurlijk nog tal van organisaties die daar nu verstrikt in raken. Daar verwees je net ook al een beetje, de multitude van mogelijkheden.
16: Ja.
14: Hoe doe je dat dan?
16: Wel, ik denk dat er heel veel mensen zich verslikken in het feit dat ze van... on-prem naar cloud aan het gaan zijn en dat dan daar de focus op geven. Want uiteraard, als je nu nog op on-prem zit, heb je wel een probleem. Hè?
14: Ja, terwijl we juist nu ook weer steeds meer lokaal AI gaan draaien op onze Macs.
16: Ja, absoluut. Dus de trade-off daar maken is eentje.
14: Ja.
16: Als je nu in een niet-legacy environment in cloud kan gaan en daar AI al op kan toepassen, ja, dan kan je zelfs al iets of wat AI voortrekken op het cloud-migratiestuk en daar een intelligentere manier mee aanvangen. Zonder dat je al volledig on-prem weg moet denken om een slag om de arm te houden en te zeggen van kijk, we kunnen eigenlijk al heel innovatief in de markt staan en naar klanten dingen brengen waar ze echt wel meerwaarde van hebben. En niet cloud om cloud gaan doen zonder veel meerwaarde. Ik denk dat je de combinatie van de twee moet nemen.
15: Maar zijn jullie nog steeds bezig met een cloud-migratie?
16: Hier in Nederland niet.
15: Nee.
16: In UK en België is dat wel nog aan de gang.
14: Ja. En geldt het zelfs niet ook in die zin voor AI? Dat bedrijven nog steeds toch geneigd zijn. We moeten iets met AI, maar er nog steeds geen echte goede use case voor hebben bedacht.
16: En dat is precies, je zei daarnet, hoe gebruik je nu jouw technische kennis? Bij ons geldt no AI for AI. Als het geen meerwaarde brengt en het kan nog altijd op de oude authentieke manier, soms is dat gewoon ook nog wel het beste.
14: Ja, en goedkoper.
16: Ja, voilà.
14: Ja, ja.
16: En dat, voor mij is dat nog altijd meer future compatible dan whatever te gaan bouwen. Als je de luchtkastelen gaat bouwen en achteraf bekijkt dat het eigenlijk niet schaalbaar is in een manier dat het nog marge oplevert en dat het ook nog betaalbaar blijft voor de eindgebruiker in combo met de value, dan moet je daar toch wel sterk over nadenken wat dat wel de juiste keuzes zijn. Ja.
14: Ja. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Hè? Want tot voor kort zou ik zeggen Relix, het oude Reed Elsevier, maar je zou ook zeggen juist Anthropic met alles wat ze met Clothing mogelijk maken.
16: Dat is misschien net een brug te ver, maar het zou wel kunnen, dat zou de ideale situatie zijn dat zou gebeuren.
15: Ja, bij Anthropic zeggen ze dat. Hè? Ze zeggen, we zullen gewoon speciaal model voor de account, een speciaal model.
14: Ze gaan nu ook al achter de ontwikkeling van proteïne aan. Dus dat is het laatste nieuws van deze week. Ja.
16: Ze doen van alles en veel. Ik denk, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik dan. En start toch wel van expertise. Ik denk dat we het verschil echt kunnen maken door... als modellen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt, echt wel de waarheid is.
14: Ja.
16: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
14: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilt het naar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen van wij hebben die authentieke data, wij laat het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
16: Ja.
14: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch wel, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van, nou, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
16: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local. Ja. Ja. Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar het wel het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
15: Nee, dus, fantastisch.
16: Ja.
17: Vertel een nieuw woord.
16: Een nieuw woord? Oké. Okay. Nou, ik breng niet alleen de zachte
17: gegeven. Nee, maar kom maar op.
16: Ja. Dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting. Dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
17: Ja, full suite service.
16: De full suite ding.
17: Okay,
16: dat is het ideaal scenario mooi van woord. De huidige softwareleveranciers uiteraard.
17: Ja.
16: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP enabled of AI enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, ja, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
17: Die specifieke data blijft de USP.
16: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook. Ja.
15: Hoe ver ben je daar nu in?
16: Wij zijn echt wel aan het experimenteren.
15: Experimenteren,
16: maar ook wel al value-fase. Dus wat ik net wou zeggen, de code games hebben ons echt wel een versnelling gegeven. Mm-hmm. En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van regio West-verantwoordelijke die de drie landen verenigt.
17: Ja.
16: Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren. Mm-hmm. Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan
15: het maken. En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
16: Dat hangt ervan af. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè?
17: Ja.
16: Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
17: Ja. Nou, dat is interessant. En je zei later dat jij in België al een agentic toepassing en volgend jaar misschien in Nederland.
16: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
17: Nog voor het einde van het jaar?
16: Ja. Ja.
17: Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
16: Plezier, ik hoop van wel, ja.
17: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
16: Dank u.
17: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
18: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro...
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
3: The ladies not for turning.
4: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
5: Are you excited about another election?
6: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
7: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
8: Hey Conor.
7: Deze week, ja. Dan doe je iets groots, zelfs historisch. Iets wat geen van je voorgangers, en dat zijn er nogal wat, gedaan heeft. Iets waar de Britse burger al jaren om roept. En wat krijg je dan? Hoon en kritiek. Koning Charles is de eerste monarch in Engeland in een dikke 1000 jaar die zijn inkomstenbelasting openbaar maakte. Maar in plaats van een transparant staatshoofd dat met zijn tijd meebeweegt, wordt hij gezien door de Britten als iemand die toch behoorlijk tekort schiet. Lia, het is ook nooit goed, hè?
8: Het is nooit goed. Wat je zegt, dan doe je wat. Wat de Britten wilden, verwachten. Ja. En dan wordt niemand er gelukkig van. Buckingham Palace doet trouwens alsof het ook gigantisch groot nieuws is. En zoals je zegt, modern, hè, want transparant en zo, ja. Modewoord. Maar Charles heeft op deze set eigenlijk alleen maar kritiek gekregen. Omdat, zegt iedereen, het meer vragen oproept dan antwoorden. Als je de kranten leest en sociale media erop naturft, dan roept eigenlijk de meerderheid, dit is alleen maar PR. Dit is alleen maar marketing voor de royals. En waarom doen ze het nu? Omdat ze de aandacht willen afleiden van die barre en boze publiciteit rondom Andrew natuurlijk.
7: Ja.
8: Weet je, dat jongere boer Andrew, tot voor kort een heuse prins, na dat zedendelicte schandaal en zijn vriendschap met Epstein, wil niemand meer van die man weten. Maar het heeft wel de reputatie van het koninklijk huis in het Verenigd Koninkrijk bezoedeld. Dus dat betekent dat een beetje, ja, dat alles weer rechtgezet moet worden. En dat vooral de koning in een zonniger daglicht gezet moet worden.
7: Ja.
8: En de methode was dan, laten we bekendmaken voor het eerst hoeveel inkomstenbelasting een Britse monarch betaalt.
7: Ja.
8: Wat trouwens ook geen, eerlijk gezegd, dat was ook geen verrassing.
7: De aankondiging de meeste, of de inhoud?
8: Nou, de inhoud was geen verrassing. Kijk, we weten, iedere Brit weet, dat hij vreselijk veel geld haalt uit dat hertogdom van Lancaster.
7: Ja.
8: Dat de winst daar 27 miljoen euro was. En als dat belast wordt, dan kom je inderdaad uit op ongeveer 14, 15 miljoen euro. Dus dat was inderdaad het bedrag ook. Maar ik vond ook prachtige kritiek van iemand die zei, technisch is het niet eens inkomstenbelasting. Want een koning kan geen inkomstenbelasting betalen, want de inkomstenbelasting wordt betaald aan de kroon in Groot-Brittannië. En de kroon betaalt geen inkomstenbelasting, dus de koning ook niet. Het is enkel voor de show. Je kunt je voorstellen dat ze in Buckingham Palace zeggen, we hadden het nooit moeten doen, we hadden er nooit aan moeten beginnen.
7: Ja, ik vind
8: het. De beerput is open. Ik denk inderdaad dat dit ook

0: weer betekent dat er meer en meer ook in het parlement gepraat gaat worden over de financiële regelingen van de royals.
1: Ja, Lia, ik vind het een verwarrend dossier. En ik weet dat jij geen fiscalist bent, dus ik zal proberen om de vragen niet al te technisch van aard te maken, maar het is wel raar om zo te zien, want je hebt de koning, die staat aan het hoofd van de staat, de crown, hè, dat is waar alle belasting naartoe gaat. Je betaalt, als je het helemaal plat slaat, wat er volgens mij op je brief staat, is dat je koning aan de koning belasting betaalt. En hij zegt dat hij nu aan zichzelf belasting betaald heeft over een deel zijn inkomsten.
0: Precies, dat kan dus ook niet. Dus vandaar dat er hier gezegd wordt, het stelt helemaal niks voor.
1: Ja. Hij draagt wel altijd mooie pakken, dus het gaat wel dan van een mooie broekzak naar een mooie vestzak, zou je zeggen.
0: Ja, het wordt wel goed besteed, wat dat betreft. Als je daarvan houdt.
1: Ja. Voordat de inhoud bekend was, wat vonden de Britten ervan? Was het een big deal dat hij een inkijkje ging geven in zijn inkomstenbelasting?
0: Ja, het werd wel van tevoren aangekondigd. En ik denk dat het een big deal was, vooral voor Buckingham Palace, eerlijk gezegd. Maar nogmaals, het is niet echt ontvangen zoals men gehoopt had. Dunkt mij, dat hoor je natuurlijk ook nooit, omdat het veel meer kritiek heeft opgeleverd. Ja. Op waar die inkomsten vandaan komen. Ja. Die inkomsten waar Charles dus belasting over betaalt, die komen van het hertogdom van Lancaster. Dat is een hele feodale constructie. Dan hebben we het niet over één hertogdom, maar we hebben het over een landgoed bestaande uit tienduizenden hectare in diverse delen van het koninkrijk. Begrijp je? Dus het ligt allemaal niet bij elkaar.
1: Nee.
0: En dat zijn, daar staan dorpen op, stadjes, boerderijen, fabrieken, gevangenissen, ziekenhuizen, bedrijven, noem maar op. En dat is allemaal eigendom van de vorst. En dat levert natuurlijk tientallen miljoenen op winst per jaar.
1: Ja.
0: Dat hertog van Lancaster is waar in feite Charles zijn privé-inkomen uit betrekt. En, want zo is het geregeld in 1337... dat dan William, de kroonprins, die heeft dan eenzelfde soort hertogdom van Cornwall.
1: Ja.
0: Nou, zijn die dingen omstreden? Het hertogdom van Cornwall is 52.000 hectare verspreid over 19 Britse regio's. En pa Charles heeft dus nog meer. En nou is dat omstreden, omdat nogmaals er steeds meer gesproken wordt over hoe de royals aan hun geld komen. En laatst waren er een paar documentaires, misschien dat we het over gehad hebben, dat weet ik niet meer. Maar er waren een paar documentaires die gingen over openbare gebouwen op die landgoederen, op die hertogdommen.
1: Ja.
0: Scholen, ziekenhuizen, weet je, oefenterreinen van het ministerie van Defensie. Dus niet winstgevende organisaties. En die moeten miljoenen aan huur betalen aan dus de koning. Nou ja, is dat niet raar, riep iedereen, dat je vraagt van de publieke sector, of die het toch al niet makkelijk heeft, om nog eens huren af te staan aan een royal die veel beter in de slappe was zit. Dus sindsdien, maar dat is echt van de afgelopen paar maanden of zo, sindsdien is de huur van caritatieve en publieke instellingen op die landgoederen is geschrapt. En William heeft zelfs beloofd dat hij de komende 10 jaar 20% van zijn graafschap, de inkomens daarvan zal besteden om natuurcrisis en woningnood en zo te bestrijden.
1: Nou, wat nobel van hem.
0: Ja, wat nobel van hem, inderdaad. Maar nogmaals, we wisten dat dat hertogdom van Lancaster, hè, nogmaals eigendom van Charles, winst heeft gemaakt van 27 miljoen euro. Dus dat het nu belast is, ja, rond de 15 miljoen, dat is niet zo'n verrassing. Maar wat mensen wel willen weten is, hoe ziet die inkomstenbelasting eruit?
1: Ja.
0: Hoeveel is er afgetrokken van het totale inkomen, privé-inkomen, als onkosten bijvoorbeeld? En wat voor onkosten? En voor wie? Weet je wel, dat is ook interessant, want de koning financiert zijn familieleden. Wederom Andrew.
1: Ja, ja.
0: Hoeveel andere familieleden? Ik bedoel, de butler van Andrew, Andrew's elektriciteitsrekening, is het allemaal aftrekbaar? En hoeveel betaalt Charles ook voor de staatsvertrekken die er nog zijn in St. James's, is dat, het paleis van St. James, waar zijn nichten, de dochters van Andrew, een optrek hebben?
1: Ja.
0: Hoeveel vermogensbelasting zit erbij? Want Charles heeft ook investeringen. Begrijp je? Dat is wat mensen willen weten. In ieder geval de critici.
1: En wat staat er voor die critici aan munitie in zijn inkomstenbelasting? Waar kijken mensen nu naar?
0: Ja, het alternatief is, zeggen sommigen, of je geeft echte openheid van zaken. Nogmaals, waar bestaat dat inkomen uit? Welke onkosten zijn er afgetrokken? Of je schrapt de gigantische subsidie die de royals van de staat krijgen, bovenop hun privé-inkomen. En waarover ze vrijwillig, dus dat schrap je dan. Of die gigantische subsidie die verlaag je. En dan hoeven ze geen belasting te betalen. En dan hoeven wij niet ieder jaar te zeuren over meer inzagen die we nu toch niet krijgen.
1: Ja.
0: Dat is het andere alternatief. Ik verlaat me wat dat betreft heel erg op een Britse belastingdeskundige, Dan Needle, die man is zo goed, die zei, mijn visie op de royals is die van de meeste Britten. Ze zijn absurd, nauwelijks te verantwoorden, dat hele systeem. En we moeten ze absoluut niet afschaffen. De manier waarop de koning belasting betaalt is absurd, is nauwelijks te verantwoorden en dat moet wel afgeschaft.
1: Ja. Ja, het blijft gewoon een beetje een vervreemdende zaak. Het is zo anders dan een privépersoon. Het is net alsof je zegt hoeveel belasting zou een marsmannetje moeten betalen, bij wijze van spreken. Het is zo niet te rijmen met een normale burger.
0: Precies, dat zijn ze ook niet. En dat is ook de reden waarom ze heel lang geen belasting betaald hebben.
1: Waarom is dat eigenlijk veranderd?
0: Ik herinner me dat de Queen Mum, de koningin moeder, de moeder van Elizabeth, in de jaren 90 zei, toen Elizabeth overwoog om inkomstenbelasting te gaan betalen, moet je nooit doen, want dan word je echt een gewone burger.
1: Ja.
0: Dus, onderscheid moet er zijn. En een van die zaken die een markant onderscheid is tussen een Britse royal en een Britse burger, of liever onderdaan, is geen inkomstenbelasting betalen.
1: Ja.
0: Maar goed, ze deed het wel, de Queen, en daar is het mee begonnen. Volgens mij 1993 zoiets. Toen zei de Queen, ik ga inkomstenbelasting betalen. Ze heeft nooit gezegd hoeveel ze betaalde, alleen dat ze het ging doen.
1: Ja.
0: En ook dat ging niet vanzelf, Connor. En ook dat, herinner ik me nu, gebeurde na een schandaal. Net daarvoor was haar favoriete kasteel, Windsor, gedeeltelijk afgebrand. En het herstel van dat kasteel kwam op rekening van de Britse belastingbetaler. Nou, dat riep echt weerstand op hier. Zelfs in de pers die vreselijk koningsgezind is. Dus men zei, ja, Maaizet, dat kan eigenlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dus de weerstand was zo groot dat de Queen kort daarna beloofde iets te gaan doen, en dat was inkomstenbelasting betalen.
1: Hmm.
0: Weet je, en dat is ook precies het geheim, denk ik, van de duurzaamheid van de Britse royals. Weet je wel, we hadden het er net over, ze hebben een stamboom van 1200 jaar. En waarom zitten ze zo lang op de troon en zullen ze er ook nog wel voorlopig op blijven zitten, is omdat in wezen ze niet veranderen, maar uiterlijk draaien ze net iedere keer een beetje mee met het tij. Weet je,
1: ja,
0: met het veranderen tij.
1: Ja.
0: Waardoor het echt lijkt alsof ze gehoor geven aan de verwachtingen van de onderdanen.
1: Ja.
0: Zo ook dus nu, na dat schandaal van Andrew, is het, weet je wat, we laten nu weten hoeveel inkomstenbelasting we betalen.
1: Ja, ja, toch voelt dat voor mij alsof, het is wel vaker zo, maar alsof de moeder van Charles hier toch wat handiger in was uiteindelijk dan Charles zelf. Waar het me een beetje aan doet denken is een punt wat Marina Hyde, columnist van The Guardian, wel vaker heeft gemaakt. Is dat je als staatshoofd, als royal, dat je niet te normaal moet gaan doen. Want als je te veel op een normaal staatsburger gaat lijken, dan gaan mensen zich afvragen, moeten we die dan niet gewoon kunnen vervangen? Net zoals dat je zegt, we zetten een prins af, dat is geen prins meer. Nou, als we kunnen kiezen wie de royals zijn, waarom zouden we dan voor deze mensen kiezen?
0: Precies, never let the daylight in.
1: Nee.
0: Zoals een van de meest beroemde Britse constitutionele deskundigen ooit zei. En dat is ook heel lang het motto geweest waarmee de Britse royals hebben geleefd. En dat is inderdaad ook de reden waarom. Dus de koningin moeder zei, nooit, nooit, nooit belasting betalen. Want je wil jezelf niet laten vergelijken met een Britse burger. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het onderscheid nog steeds behoorlijk groot is. Maar het is wel voortdurend schipperen, ja. Het is een dilemma. In hoeverre blijf je je afzetten tegen de doorsnee Brit? En blijf je je daar bewust boven staan? Of in hoeverre ga je mee met wat een doorsnee burger begrijpt, wil en ook doet?
1: Ja. Je maakte twee punten die ik allebei interessant vind. Aan de ene kant zeg je de royals die zijn tijdsbestendig, die weten zich iedere keer toch, ze weten in elk geval de illusie te wekken dat ze moderniseren, met de tijd mee bewegen. Ja. Aan de andere kant zeg je deze PR-stunt, want dat is toch wel een beetje wat het is met die inkomstenbelasting, die lijkt averechts te werken. Hoe gaan ze dit lijmen?
0: Ik weet niet of het aan hen is. Ik denk dat zij denken, nogmaals, ik speculeer, want je hoort nooit, dat kan ook niet anders, als je het hebt over de royals, want ze geven bijna nooit interviews, dat zij denken dat met deze stap, dus bekendmaken hoeveel hun privé-inkomen is en hoeveel belasting ze daarover betalen, dat ze al een behoorlijk grote stap in de juiste richting gezet hebben. En dan vooral William, he, die toch het voortdurend heeft over het moderniseren van de monarchie, zodra hij aan de beurt is, die doet dat ook permanent. En ja, wat de royals betreft is dit hoe ver ze gaan. Zo ver gaan ze. Dit is het. Hier stopt het even. En Charles wordt vooral ook gezien als iemand die de zetel, die de troon warm houdt. Onder William gaat er weer meer veranderen. Of het echte wezenlijke veranderingen zijn of alleen maar uiterlijke schijn, geen idee. Dat gaan we echt moeten afwachten. Maar intussen denk ik, is voor een hele hoop dingen al te laat. Ja. Bijvoorbeeld, wat ik je zei, de deksel is eraf. In ieder geval wat betreft de financiële inkomens van de royals. Want dat is ook het gevaar natuurlijk. Je geeft één vinger en de tegenpartij trekt de hele hand. Nu wil ook een aantal mensen in een parlementaire commissie die daarover gaat weten of de manier waarop Charles zijn geld krijgt naast zijn privé-inkomen van de staat, of dat nog langer te verantwoorden is.
1: Ja.
0: Weet je, vooral nu, dit is echt nu, as we speak, een onderwerp. Want weet je, de koning krijgt 60 miljoen euro per jaar van de staat. Waar hij dus geen belasting over betaalt. En dat is niet alleen voor hem, hoor. Dat is voor de hele familie. Dat zijn, ik geloof, 11 royals die nog koninklijke taken doen, die nog werkzaam zijn.
1: Ja.
0: Maar binnen 3 jaar, Connor, worden die 60 miljoen een dikke 110 miljoen euro.
1: Zo.
0: Jaarlijks.
1: Dat is een goede inflatiecorrectie.
0: Ik vraag mij niet, precies. Kijk, dat is een loonstelling. Vraag me niet hoe dat berekend is. Ik snap dat ook niet. Ik weet alleen dat onder deze relatief nieuwe constructie het geld, dat heet hier de sovereign grant, die de royals krijgen van de staat, dat die subsidie nooit naar beneden kan, alleen maar omhoog.
1: Ja, zo zou ik het ook organiseren als ik hem was.
0: Ja, maar ze hebben het niet georganiseerd. Ze hebben het parlement het laten organiseren. Of in ieder geval, die hebben het zo georganiseerd. Regeringen vinden het heel moeilijk om nee te zeggen tegen royals. Dat weten we, dat is weer een ander verhaal. Maar er is absoluut nu ongeloof, boosheid over de verdubbeling van dat staatsinkomen. Ik bedoel, hoe wordt dat berekend? Waarom krijgen ze dat? Maar dat zijn geen vragen over in het parlement. De premier heeft het niet uitgelegd. Het is als een fait accompli gepresenteerd. Begrijp je?
1: Ja.
0: En dit is echt heel moeilijk te slikken. Vooral in de tijd waar we nu in leven, van gigantische tekorten overal, waar iedere pond sterling om moet worden gedraaid.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat dat echt het begin is van een debat over de hele financiering Met als thema, krijgen wij met de royals waar voor ons geld? En dan zijn er natuurlijk mensen die alles bij elkaar uitrekenen, dat de royal per Brits individu pakweg 2,5 cappuccino per jaar kost of zo. En kijk, voor dat geld, die soft power is zo belangrijk, daar moeten we het echt voor kunnen doen. Kan. Maar nogmaals, er is ook een stijgende groep die zegt, dit kan gewoon niet.
1: Ja, als we out of the box denken. Ik denk dat je grosso modo hetzelfde bereikt als je David Attenborough in een koets af en toe door de stad rijdt en daar alle Amerikanen naar laat zwaaien. Maar...
0: Wie weet. Maar zij hebben dus de notie boven de partijen te staan, boven de politiek te staan. En zijn natuurlijk een symbool van eensgezindheid. Nogmaals, je doet je ogen dicht, ik zeg het Verenigd Koninkrijk. En waar denk je aan? De royals. Als eerste.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik vraag dat vaak aan mensen en dat is toch heel erg... Ik denk 9 van de 10 keer het antwoord dat je krijgt.
1: Nou, ik weet niet of het komt omdat ik wat ouder word, langzamer zeker. Maar ik merk dat ik minder fel anti-monarchistisch van aard ben. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik zie er steeds meer... Van mij mogen ze het afschaffen, hoor. Maar ik heb er steeds minder op tegen in het grote plaatje.
0: Maar als je zegt dat ze het mogen afschaffen, maar dat je er tegelijkertijd niks tegen hebt, dat suggereert bij mij dat het je eigenlijk niet zoveel kan schelen.
1: Correct.
0: En ik denk dat de Britten ook steeds onverschilliger zijn, absoluut, vooral de jongere generatie. Maar af en toe krijg je dus zo'n bericht waar we het nu over gehad hebben, die financiering. Ja. Oh, en weet je wat je dat ook dan bovenop krijgt? Dat Buckingham Palace ondergaat, as we speak, een grootscheepse verbouwing. Kostte een dikke 400 miljoen euro. Is volgend voorjaar klaar. Maar Charles en Camilla hebben laten weten dat ze er niet gaan wonen.
1: Oké. Okay. Waarom?
0: Snap je? Dit soort dingen. Ze blijven liever in Clarence House. Ja. 100 meter verderop. Ja. En ook veel kleiner en gezelliger. Want Buckingham Palace, ik bedoel... groot, chagrijnig uitziend, vierkant, niet echt aantrekkelijk gebouw midden op de drugsrotonde van Londen. Waarom zou je daar willen wonen? Hmm. Maar het is voor het eerst in bijna 200 jaar dat er geen royals in Buckingham Palace wonen.
1: Ja.
0: Blijft natuurlijk wel hoofdkwartier van de koninklijke familie. En Charles blijft er zijn kantoor en vertrekken hebben. Don't ask. Heel handig natuurlijk ook om gasten te blijven ontvangen. Staatshoofden die er willen logeren. Ja. Voor alles ceremonieel moet je er zijn. Maar dan heb je een gebouw van 775 kamers. Waaronder een dikke 200 slaapkamers. Dan heb je heel veel familie en vrienden nodig om... die daaronder te brengen en dan zeggen, het wordt goed gebruikt. Tenzij het natuurlijk door blijft gaan als een toeristenattractie... maar dan wel, denk ik, op grotere voet, want nu staat dat niet zo gek van voor.
1: Ja, aan de andere kant moet je er toch ook niet aan denken dat ze de Amerikanen er een hotel van laten maken. Trump Buckingham of zo.
0: Nee, het zal echt het hoofdkwartier blijven van het instituut van de monarchie. En ze kunnen natuurlijk altijd Harry en Meghan nog onderbrengen.
1: Ja, want die... zijn misschien wel weer bijna in het land. Hè? Ze zijn nooit uit de tabloids, maar toch wel interessante ontwikkeling... Dat die nu gaande is dat ze misschien wel terug naar de Britse eilanden keren, Lia?
0: Nou, in ieder geval voor een bezoek. Voor het eerst in 4 jaar zouden Harry en Meg met hun twee kinderen... naar Engeland van 5 en 7 naar Engeland komen... En de reden is omdat het een jaar is voordat de Invictus spelen, weet je wel...
1: voor veteranen die invalide zijn geraakt in dienst, een soort Olympische Spelen, paradepaard van Harry.
0: Ja, en doet het ook heel goed, heel erg populair, steeds populairder die Invictus spelen. En die worden volgend jaar gehouden in Birmingham en dan begin je een jaar tevoren... een beetje zoals met de Olympische Spelen, weet je wel, aan de voorrondes met het aftellen en zo. Harry wil al veel eerder terug naar Engeland, om privéredenen. Maar het probleem is dat hij geen werkende royal is, zoals we allemaal weten, en daarom geen aanspraak kan maken op beveiliging van de staat.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de aanstaande kroning van Andy Burnham tot premier en zijn nieuw te vormen kabinet, met een bijzondere rol voor de broers Miliband. En over een bizar verhaal van een achtergelaten urn op een paardenracebaan. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
6: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en ineens zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In het noorden van Spanje en zuiden van Frankrijk staan nog altijd grote stukken natuur in brand, maar er is een lichtpuntje. In de Spaanse regio Catalonië is de lockdown opgeheven in 7 gemeenten die dicht bij een grote bosbrand zitten. Inwoners mochten daarom hun huis niet uit, maar de brand is nu onder controle. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? 3 juli alweer. Zesde bijna in Den Haag. Ik ben met Lennart en Michiel, zelf met Mark. Je kijkt ook alsof je toe bent aan de zes.
12: Zeker, want we zitten op donderdagavond zitten we in de podcaststudio, of de studio in Den Haag. Vlak voor het Kamerreces, er wordt vanavond de hele avond nog gestemd. Wij gaan zo meteen een klein buffetje gaan we eten. Maar we zijn wel toe aan het zomerreces. Al gaat het voor mij nog niet echt beginnen. Michiel, jij gaat wel volgende week gelijk met vakantie, hè?
13: Ja, klopt. Dus op het moment dat deze podcast online staat, dan is het zo'n beetje klaar. Nou, dan, ik ga nog naar de Friday Move, vrijdagmiddag. Dus daar nog wel even naartoe. En dan is het even... Even een paar weken niet hier. En daar verheug ik me wel op. Maar,
11: maar je verheugt je ook alweer op de eerste zeker. Dag na het reces. Dat weet ik zeker.
13: Zeker. En ook wel op wat er deze zomer gaat gebeuren. Want het gaat een drukke zomer worden. Maar
11: jij komt terug in het leuke stuk van de zomer, denk ik.
13: Ja.
11: Tweede
13: ja.
11: helft. Als we richting... wat Leendert altijd de augustusbesluitvorming noemt. Maar dat is de voorbereiding van Prinsjesdag. Ja. Als de besluiten genomen worden. Dat wordt nachtjes doorhalen op het ministerie van Economische Zaken.
13: Ja, en we krijgen een concept macro-economische verkenning op 14 augustus uit mijn hoofd. Dan is ook de eerste ministerraad weer. Dus dan dat gaat allemaal wel weer beginnen hier vrij snel. Maar ik merk ook wel als je mensen hier spreekt dat iedereen het er wel over eens is. Nou, het is fijn dat er een zesde aankomt, maar dat is ook niet zo gek, want volgens mij de Tweede Kamer en het hele politieke bedrijf hier, dat heeft opvallend veel weg van een gewoon bedrijf zoals daar er duizenden, tienduizenden van zijn in Nederland en waar iedereen, als je weet dat de zomer er bijna aankomt, ook wel denkt van, het is wel even goed geweest.
11: Ja, en wat wel voor ons... Personeelszaken en een afdeling die en de kantine. Declaraties afhandelt. Ja, precies.
12: Ja, en wat... Wij moeten produceren. Dus elke dag moeten we iets afleveren. En nu er zomerreces is, dan hebben wij de leverplicht niet, zoals ze dat noemen. Maar als er nieuws is, moeten we wel nieuws brengen.
11: Tuurlijk.
12: En volgende week voel ik me een beetje, denk van, nou, dit gaan we een beetje het leven in van, nou ja, zoals andere mensen ook werken. Niet met een deadline elke dag. Maar ik heb veel afspraken gemaakt met bewindspersonen om bij te praten achter de schermen. Van, nou, wat ga je de komende tijd doen?
11: En, oh ja, want de reces is geen vakantie, Leendert.
12: Nee, zeker niet. Er is een NAVO-top. Dus ik heb een bewindspersoon geregeld om daarover te spreken op zender. Dus kortom, er wordt wel gewerkt. Alleen het tempo, het ritme wordt anders. Want wij zitten echt in een ritme. Of je doet de ochtend of je doet de middag. En dat is een soort cadans waar je in zit. En als er dan reces is, dan vervalt dat van je af.
11: Even
12: en dat
11: lucht.
12: Geeft echt even lucht, inderdaad.
11: Ja, en waar gaan we het van de zomer allemaal over hebben? Ik bedoel, we gaan. Ja, trouwens, er komt een. Dat mogen we niet een zomerserie noemen, want dat schijnt lelijk te zijn. Maar het is toch wat het is.
13: We hebben een zomerserie doen.
11: Een aantal afleveringen bedacht. Ja, ik weet niet precies waarom radio mensen dat een lelijk woord vinden. Het is precies wat het is. In de zomer maken we een seriegesprek over iets. Dat zit er ook weer aan te komen voor deze zomer. Wordt hard aan gewerkt op de achtergrond. Maar
13: kunnen we wel iets zeggen over wat dat inhoudelijk gaat?
11: Nee, dat kunnen we nog niet. Het heeft te maken met hoe de nieuwe regering functioneert. Dat is of eigenlijk wat we ervan verwachten. Nee, daar zeg ik al verkeerd en te veel.
13: Maar,
11: wat komt er inhoudelijk van de zomer nog qua nieuws allemaal? Waar houden jullie rekening mee?
13: Oh, nee, maar ik wou voordat we daar naartoe gaan nog wel zeggen. Dus het is wel zo dat er gewoon iedere vrijdag een Studio Den Haag verschijnt, toch? Want dat is vaak mijn grote ergernis in de zomer met allemaal podcasts waar ik graag naar luister. Ja, maar die kappen er allemaal mee nu. Maar dat
11: je kent ons. Studio Den Haag gaat altijd door in de zomer. En we hebben wel eens één dagje in het jaar dat we een week vrij zijn met kerst, geloof ik. Zijn we dat een keer geweest.
12: Ja, maar dat was dan voor mijn gevoel.
11: Één keer. Ja, ja. Kan ik me dat herinneren.
13: Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden. Je knippert twee keer met je ogen en het het is bijna de derde dinsdag van september. Het is bijna Prinsjesdag. En dan is er, tenminste, die moet er dan zijn, een begroting. En de algemene politieke beschouwingen. Maar de wereld is natuurlijk wel anders dan hoe die altijd geweest is. Omdat we een minderheidskabinet, een minderheidscoalitie hebben die met een begroting zal moeten komen. De eerste ook nog eens met elkaar uit moet komen. En dan is het ook nog maar de vraag of we dat gedroomde brede begrotingsakkoord, wat de grote wens van het kabinet is, of we dat gaan krijgen.
11: Ja, dat gaan we niet krijgen, toch? Dat is deze week volgens mij helder geworden. Dat de oppositie op links heeft gezegd, kom bij ons of ga niet bij ons. En de oppositie op rechts heeft gezegd, ga naar hun of niet. Maar hom of kuit, kiezen.
13: Ja, maak een keuze, ja, dat is wat gezegd wordt.
11: Is dat misschien een heel mooi bruggetje naar iets waar je van de vorige week was?
13: Oh ja.
11: Een jaar 21-congres, namelijk op rechts, waar ze deze uitspraak voor het eerst deden.
13: Ja, nou, en het is ook een beetje het congresseizoen, inderdaad, vaak op zaterdag. Volgens mij vind jij dat ook wel leuk, altijd, Leendert, om daar naartoe te gaan, naar die plekken. Het is wel zo dat het jaar 21-congres afgelopen zaterdag in Ede, in een oude kazerne trouwens, waar geen airco was. En toen zaten we wel in die hittegolf nog. Dus ik heb heel veel zwetende jaar 21'ers gezien.
11: Oh, mooi.
13: Maar niet zwetend omdat het crisis is in die partij of omdat het niet goed gaat. Integendeel, het gaat goed met de jaar 21. Afgelopen oktober van 1 naar 9 zetels gegaan. En in sommige peilingen zijn het er 16, 17 inmiddels. Dus wel in de winning mood, jaar 21. En zij realiseren zich en terecht dat ze een machtsfactor geworden zijn. We horen zowel pro als jaar 21 dus de hele tijd tegen het kabinet zeggen, maak een keuze, want een deal met ons allebei, dat zien we niet gebeuren. En ik sprak Joost Eertmans, de partijleider van jaar 21... En ik dacht een beetje na, ook het politiek-strategische. En hoe kan jaar 21 nog verder profiteren van ook het dilemma en ook de discussie waar men binnen de coalitie nog voor staat. En daar stelde ik Eertmans een vraag over. Zou het slecht zijn voor jaar 21 als dit kabinet uiteindelijk links afslaat? Ook met alle ontevredenheid die dat bij VVD-kiezers op zou leveren, die ook naar al die alternatieven op rechts kijken, waarvan jaar 21 daar nu een van de grootste van is?
14: Absoluut. Dat gaan we denk ik ook zien. Dus ja, voor ons is dat een vrij riante positie. Of we kunnen onze wensen verwezenlijken voor een deel, of men gaat met pro. Nou, ik heb al gezegd, het reddingsbootje van Klaver ligt klaar. VVD, veel succes. Ik denk dat kiezers ze daar keihard op gaan afrekenen. Het andere alternatief is dat er helemaal geen deal komt en dat uiteindelijk het kabinet strandt en dat we weer verkiezingen krijgen. Ja, dan zal jaar 21 het goed gaan doen, denk ik. Maar de vraag is voor mij dan weer...
13: Zit het land daarop te wachten, weer nieuwe verkiezingen?
14: Nee, dat denk ik dus ook niet. Maar wat kunnen wij daaraan doen uiteindelijk, als het echt op die manier gaat? Wij hebben niet gekozen voor deze variant. Maar B, wat voor formatie krijg je daarna? Want dan zou zomaar pro heel groot kunnen worden. Zou ik zomaar kunnen voorstellen. Daar gaat jaar 21 ook niet mee in een kabinet zitten. En wij zullen misschien ook wel wat winnen. Dus kortom, be careful what you wish for.
11: Als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan Emiel Roemer, die ooit als grootste partij een paar weken in de peilingen stond.
13: Ja.
11: Met de SP, hè? En toen kwamen de verkiezingen, toen was hij de vijfde of zoiets. Het telde echt niet meer mee inmiddels. Dus we zitten nog. De verkiezingen zijn nog ver.
13: Ja, en er was toen een televisiedebat met Mark Rutte.
11: Ja,
13: toch?
11: Er was een incidentje waarna het misging. Dat weet ik wel. Maar er zijn nog geen eens verkiezingen.
13: Ja.
11: Om nu al te denken, bij de volgende worden we de grootste.
13: Ja. Ja, maar ik vond het interessant wat Eertmans zei op die vraag. En dat vind ik ook wel fijn aan Eertmans, dat hij vaak ook gewoon eerlijk is. En gewoon toegeeft dat het voor zijn partij helemaal niet zo slecht zou zijn als dit kabinet uiteindelijk linksaf gedwongen wordt.
11: Nee, precies, want daar komt het op neer. Maar dat betekent dat er van de zomer dus in ieder geval geen deal komt over links en over rechts. Dat is deze week denk ik duidelijk geworden.
12: Nou... Ja, dat is een beetje...
11: Of is dat te stellig, Leendert?
12: Nee, dat is niet te stellig. Maar op het moment dat je... Dat heb ik vandaag gedaan. Ik zie de Haagse politiek altijd een beetje als een puzzel. En die puzzel moet je leggen. En je moet overal stukjes vandaan halen om uiteindelijk te kunnen zien welk plaatje er tevoorschijn komt.
11: Mm-hmm.
12: En daarvoor moet je langs alle partijen. En is het belangrijk om met ministeries te bellen. En vooral heel veel met mensen te praten.
11: Ja.
12: Nou, doe ik dat graag. Dus is heel leuk aan mijn baan. Dan kan ik gewoon de hele dag lekker kletsen. Maar dan ga ik op pad En het lukt me bijna eigenlijk altijd wel om te zien... is het een brug, is het een gebouw? En dan weet je nog niet welke brug soms en welk gebouw. Maar je weet in ieder geval welke kant het op gaat. Wat de contouren zijn.
15: Ja.
12: En het is heel erg lastig. Waar ik wel uitgekomen ben, daardoor hoef je geen... rocket scientist voor te zijn, maar dat het
13: een dat brede... Niet, dus dat scheelt.
12: Ja, daarom. Een breed akkoord, een begrotingsakkoord, lijkt er niet te gaan komen. En dat komt simpelweg omdat je of met GroenLinks partij... Of met JA21 in ieder geval in zee moet. En zij hebben echt tegenovergestelde wensen. Want de belangrijkste wens, de ene zegt lasten verhogen en...
15: Zodat meer uitgeven, mooie plannen kunnen gaan doen, ja.
12: Ja, meer uitgeven en dan gaat minder niet uitgeven van de lasten, en lasten verlagen. En het staat echt diametraal tegenover elkaar. Dus, en dat is principieel, dus dat gaat niet samen. Dus dan zal je over links en over rechts moeten. Ja. En welke route ze nou gaan kiezen,
15: maar dat is
12: nog geheel onduidelijk.
15: Je zou toch inmiddels verwachten dat het kabinet weet of ze over links of over rechts willen?
12: Nee, want daar zijn ze dus binnen de coalitie ook nog niet over eens. De VVD is... eigenlijk altijd al de meest uitgesproken partij binnen de coalitie. En zij zeggen gewoon...
15: Het pro zijn ze
12: in het 20. Ja. Het staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma staat het dichtst bij ons. Verkiezingsprogramma. Kortom, het liefst over rechts met JA21. En nou ja, wat Jesse Klaver allemaal wil... daar zien wij natuurlijk helemaal niks in. Slecht voor het bedrijfsleven, slecht voor het land, slecht voor de economie. Slecht voor het groeivermogen van Nederland. Moeten we allemaal niet doen. Maar er spreken Henry Bontebal en Jan Paternotte... en zij zeggen toch, ja, wij willen het liefst wel een brede deal hebben. Ook omdat je zometeen, als je akkoorden moet gaan sluiten... voor bijvoorbeeld hervormingen die niet over één jaar gaan... en je weet dat er ook een andere senaat gaat komen... is het allemaal veel te wankel. Zeker over rechts, maar ook over links kan het heel erg wankel gaan worden. Dus zorg nou ervoor, en dat willen ze bij stikstof ook... dat je afspraken gaat maken met zo'n breed mogelijke club. Zodat we in ieder geval een tijdje vooruit kunnen.
15: Gaat ook daar niet lukken.
12: Nee, gaat ook niet lukken.
15: En daar hoorde ik, vond ik op zich wel weer eens verfrissend... iemand op links zeggen, namelijk iemand van Pro... ja, maar dit wordt sowieso een rechtse deal. We vinden VVD en D66 al rechtse partijen. Dus natuurlijk is het een rechtse deal. Wat er ook uitkomt. En dat is natuurlijk op de rechtse partijen. Die 6, 7 partijen die daar elkaar de tent uit vechten. Die zien dat heel anders, dat weet ik ook wel. Die vinden D66 al radicaal links. En de VVD is misschien een middenpartij als ze een goede dag hebben.
13: Het leidde ook tot hoongelach op de publieke tribune... toen dat gezegd werd over VVD en D66 als rechtse partijen. Maar daar komen we misschien nog wel op. Dat waren boeren die naar
15: Den Haag. Dat was een stikstofdebat. Ja, daar gaan we het vast nog over hebben. Maar misschien kunnen we het daar nu wel over hebben.
12: Je ziet wel dat die route over... en dat zie je dus wel bij stikstof... maar ook even in het kader van die begroting. De route over links is bij far de makkelijkste route... als je puur naar de cijfers aantallen. Kijkt.
15: Ja,
12: want met Pro heb je in de Tweede Kamer een ruime meerderheid van 86 zetels. En als je dan de Eerste Kamer ingaat, dan kom je nog maar 2 zetels tekort om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. En dat kan je met Volt doen, dan kan je met de SP doen, dan kan je met Partij voor de Dieren doen. In ieder geval, dan moet je me afvragen welke afsplitsingen
15: je nodig hebt. Eenlingen in de Eerste Kamer die je zou kunnen eenlingen, werven.
12: Maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Alleen, Pro is... echt heel stellig. Wat Pro zegt, en daar zullen ook, of daar hebben ook het CDA en D66 moeite mee. En dan komen we bij waar jij en ik elke keer tegenover elkaar komen te staan. Maar dat gaat om de financiële kaders zoals ze dat afgesproken zijn. Die piketpalen wil Pro zo erg gaan verzetten. Dat binnen de coalitie daar heel veel weerstand tegen is. Zeker vanuit de VVD, maar ook vanuit de andere partijen.
15: Wij weten alle twee dat er 3 opties zijn.
12: Ja.
15: Voor als je geld tekort hebt. Dus dat weten ze op links en dat weten ze op rechts ook. En ze maken er andere keuzes in.
12: Ja, precies. Op links. En links houdt zich ook nog vast aan de bonden. Het is een hele lastige route. Maar rechts is zo wankel. En al helemaal in de Senaat. Hebben we bij boek 3 wetgeving ook weer gezien. Dat het wel een hele grote gok is om het over rechts te doen. En die gok kan je wel nemen. Want dan ga je door de Tweede Kamer heen met steun van JA21 en bijvoorbeeld SGP.
15: Ja.
12: Dan heb je het er doorheen. En dan is het verhaal naar de Eerste Kamer van beste Senaat. Misschien, bijvoorbeeld BBB, misschien bent u het niet eens met de stikstofplannen. Maar als u niet meegaat met de begrotingen zoals we hem nu aan u presenteren, dan gaat het over links. En als het over links gaat, krijgt u helemaal wat u niet wil hebben. Dat zal de boodschap zijn aan een BBB in de Senaat.
11: Ja, en dan is de vraag SGP, of al die rechtse partijen in de Eerste Kamer die angst zullen voelen. Of dat ze denken, dan sneuvelt deze regering nog eerder. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat is de derde optie. Ja. De vraag is volgens mij die daaronder ligt, is of Pro zijn hand overspeelt. En ik zeg Pro, dan heb ik het dus over de Tweede Kamer. Want in de Eerste Kamer heet ze nog gewoon GroenLinks PvdA.
12: Ja, en dan wil ik er nog één opmerking erover maken.
11: Maar dat is toch de vraag? Of Pro, ja, die zijn heel stellig, jullie moeten met ons en dit zijn onze voorwaarden.
12: Ja, en als en... Hoe radicaler, radicaal in ieder geval. Wat betreft begrotings, radicaal, niet in de zin dat ze een radicale partij zijn, maar hoe radicaler hun voorstellen zijn om lasten te verzwaren, met vooral voor de rijken, dus met bijvoorbeeld een miljonairstax of grote bedrijven heel zwaar gaan belasten, hoe meer rechtse partijen bereid zullen zijn om de plannen, en gesteund door JA21, te steunen in de Senaat. De laatste optie is om een soort demissionair beleidsarme begroting te sturen voor dit jaar. Te wachten wat de Senaat, na de Provinciale Statenverkiezingen, hoe de Senaat ervoor ligt. Want de meeste hervormingen op de zorg na, want Sophie Hermans heeft wel een probleem. En we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage.
11: Ja, de meeste begrotingen? Je zei de meeste.
12: De meeste hervormingen liggen in 28.
11: Ja.
12: Ja, dus je kan redelijk beleidsarm naar 27 toe gaan. En dan, op het moment dat je ervoor zorgt dat de koopkracht, dat als je als kabinet de koopkrachtplaatjes zo maakt dat iedereen er in ieder geval een beetje op vooruit gaat, of niet op achteruit, en je zorgt dat je je aan de Europese begrotingsregels houdt en dat box 3 niet te ver uit de hand loopt, dan moet je ook als Senaat maar durven om een, dat is nog nooit gebeurd, hè, om het belastingplan weg te gaan stemmen. En daarbij...
11: Het is toch 104 jaar geleden of zoiets.
12: Dat is een begroting weggestemd.
13: Ja, dat was een
12: belastingplan is nog nooit weggestemd.
11: Maar niet het belastingplan. Ah, oké.
12: En dat is een begroting van oorlog is toen weggestemd. Maar dat is wel echt een heel groot risico ook. Maar dat zijn een beetje de smaken.
13: Pet, die begroting is afgewend deze week. Het is uiteindelijk geruisloos vooruit gegaan. Maar die begroting van het ministerie van Sjoerd Sjoerdsma, waar we het heel veel over gehad hebben met deals en schaduwdeals.
11: Maar daarmee was het opgelost. Ja. En dat is deze week in de stemmingen zichtbaar geworden.
13: Uiteindelijk tussen het box 3 debat door is die aangenomen. Ja.
11: Ja, we hebben de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer deze week. En daarna gaan ze op reces en dan gaan ze andere nuttige dingen doen. En dan komen ze weer terug over een week of 8. En er zijn twee hele grote debatten waarbij de tribunes helemaal vol zitten. En dat hadden we al een tijdje niet meer meegemaakt. En nu ineens twee. Dat was wel lekker, vond je niet?
12: Stikstof en kernenergie.
11: Ja, precies. Ja. En stikstof, dat is dus het boerendebat, ik maar even zeggen.
12: Ze waren aan het rellen. Ik heb nog.
11: Het waren geen mooie debatten. Maar ik vind het gewoon fijn dat er over iets gesproken wordt wat ergens over gaat. Zodanig dat mensen in het land zeggen, daar moeten we wel bij zijn.
13: Ja, en ik loop hier een stuk korter rond dan jullie. En ik had het eigenlijk nog niet meegemaakt, inderdaad, dat er een debat is dat zo druk bezocht werd, inderdaad.
12: Want PB zit altijd helemaal vol in de politieke beschouwingen.
13: Toen was ik hier nog niet.
11: Dus de stikstof, dat zat helemaal vol met boeren. En daar was ik niet bij die avond, maar dan zit dus de hele tribune zit vol. Maar ik neem aan dat er beneden ook nog allemaal stoeltjes stonden onderaan de grote roltrap. Dat was vandaag.
13: Ja, en ook bovenaan de grote roltrap zelfs. Dus naast de deur naar de publieke tribune toe. Daar waren ook stoelen en schermen neergezet, zodat dat gevolgd kon worden. En inderdaad, onderaan de roltrap ook zat het ook helemaal vol. En die publieke tribune ook.
11: Dan komen er echt honderden mensen bij elkaar kijken.
13: Ja, het was een pittig dagje voor de bodus. Gisteren ook op de publieke tribune. Omdat wat je ook altijd krijgt is... Dat hebben we hier wel vaker verteld. Je hebt een persvak op de publieke tribune. Maar dat is aangegeven met hele kleine stickertjes waar het woord pers op staat. Dus veel mensen die hier niet vaak komen, die weten dat helemaal niet. Dus
11: en die worden dan weggejaagd.
13: Ja, dus dan zag iemand toch nog een leeg plekje inderdaad op de perstribune. Ging daar dan zitten. Nou, dan moet er weer een bode achteraan om...
11: Bent u van de pers?
13: Om te verzoeken, om daar dan toch weer weg te gaan. En ook inderdaad een kamervoorzitter. Het was tijdens de eerste termijn aan de zijde van de Kamer was het Wieke Paulusma die voor Tom van Kampen inviel. Die haar handen vol had aan de Kamerleden zelf, die in principe onbeperkt mochten interrumperen, maar vaak ook nogal lange interrupties aan het plegen waren. Maar ook dat er op de tribune toch veel gereageerd werd op wat er in de Kamer gebeurde.
11: Waren mensen weggestuurd ook, geloof ik, hè?
13: Nou,
11: er is
13: op een gegeven moment is er één keer gewaarschuwd van, nou, als er nog één keer geklapt of gejoeld of wat dan ook wordt, dan zijn we genoodzaakt om de hele publieke tribune te ontruimen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd inderdaad. Eén dame die naar Laura Bromet van Pro begon te schreeuwen vanaf de publieke tribune.
11: U maakt mij kapot, zoiets zei ze. Ja.
13: En die mevrouw stond al, dus kon ook vrij snel weggevoerd worden op dat moment. Maar ik vond wel in indrukwekkend om dat mee te maken. Want je weet het natuurlijk de hele tijd dat hier in dit gebouw zaken gebeuren en besloten worden die invloed hebben op de rest van het land. Maar dat wordt heel zichtbaar tijdens zo'n stikstofdebat. Ik vond het wel indrukwekkend.
11: Ik vond het bij bij kernenergie, daar was deze week ook een debat over op donderdag. En daar waren dus ook heel veel mensen in de zaal en ook nog heel veel mensen onderaan de roltrap. Maar daar zijn iets kleine 100 stoeltjes nog. Het was een soort overloopplek waar je op groot scherm kon kijken. Het publiek daar kreeg een aantal keren complimenten van de voorzitter dat ze zich zo lekker rustig hielden. Want u moet dit allemaal toch. Ja, u krijgt straks een kerncentrale in de achtertuin misschien. Ja. Dat moet allemaal emotioneel zijn. Dat kan als niet anders. En jullie zijn Groningers. Jullie voelen je toch al mishandeld met het gas. Ja. Nou, daar kan je van alles bij voorstellen. Maar vrij kort nadat ze de tweede keer complimenten hadden gegeven dat het zo goed was, vond het publiek toch ineens nodig dat er wel geapplaudisseerd moest worden, geklapt. Dus dat...
13: Complimenten geven is ook niet de manier.
11: Nee, dat moet je ook niet te vaak doen, Kelly. Je moet één keer doen, zeggen wat fijn dat het goed gaat. En stoppen meteen, want je brengt mensen maar op een idee. Hoe loopt dat nu met stikstof? Want het was geen spannend. Wij spraken elkaar alleen op een woensdag in de radio-uitzending over dat debat. Dat was toen gaande. Toen hadden we een flink stuk van de Kamerleden gehoord, maar nog lang niet alle. En al helemaal niet de staatssecretaris die erover gaat. Of was de minister? Ik ben even kwijt nu.
13: Ze waren er allebei, van Essen en Erkens. Ja.
11: Oh ja, natuurlijk, allebei. En toen zei jij, nou, als je nou vanavond niks te doen hebt, moet je niet hier naar gaan zitten kijken. Dat hoeft helemaal niet.
12: Nee, dat hoeft ook niet. En niet omdat het geen belangrijk onderwerp is, maar in principe de politieke steun is verzekerd.
11: Ja. En dus het ging niet meer over iets.
12: Nou, het gaat er natuurlijk. Je kan allemaal dingen aanpassen aan het pakket, maar je moet je voorstellen, dit is een eerste stap. Het gaat alleen nog maar over de plannen zoals die gepresenteerd zijn. Dit moet allemaal nog omgezet worden in wetgeving en dan gaat het er pas echt toe doen.
11: Dan komen de pijnlijke details.
12: Ja, en na de eerste termijn wisten we, want dat is het meest interessant. Wisten we van de Kamerfracties, wisten we waar ze stonden. Van links tot rechts. En wat het kabinet, en daarom zei ik rond 5:30... ja, je hoeft nu niet meer te kijken, want wat het kabinet vindt, dat stond al in de brief. En dat gingen ze niet gisteravond nog eens een keertje helemaal verbouwen voor de Kamer tijdens het debat.
13: Sterker nog, de hele inleiding van Jamie van Essen, dat was een soort copy-paste van wat er afgelopen vrijdag op de persconferentie door hem gezegd is.
12: Ja, precies.
11: Ja, dat is niet zo gek, want dat was het verhaal wat hij de wereld in wil slingeren. En politiek is natuurlijk voor een groot stuk herhaling.
13: Ja. Hij las nog eens zijn brief voor. Ja.
11: Maar dat we weten nu van links tot rechts precies waar iedereen staat.
12: Behalve jaar 21.
11: En dat is best een cruciale partij in deze.
12: Nou, als je naar 100 zetels wil en de VVD vindt het wel belangrijk om niet alleen steun te krijgen van de coalitie en linkse partijen, want je hebt nu Pro, Volt en SP lijkt het te gaan steunen, dan ben je er dus.
11: Ja.
12: Maar ook dat rechtse partijen, en dan dus weer Ja 21 en de minderpartij ChristenUnie, dat zij ook aan boord komen. Dus dat je echt een ruime meerderheid hebt. Net uitgelegd waarom dat nodig is. Maar Ja 21 wankelde de hele tijd tijdens het debat tussen constructief zijn. En in eerste instantie hadden ze ook laten weten, nou, wat ons betreft ligt er een goed pakket. We zijn niet met alles tevreden, maar we kunnen er in grote lijnen wel mee leven. En aan het eind van het debat zei Goudswaard van Ja 21 toch, ja, op het moment dat er niks verandert, dan kunnen wij het niet steunen.
11: Oké, en hoe dat precies zit, dat gaan we verder bespreken aan de andere kant van de reclame. Dus blijf daar vooral even bij. Naar Studio Den Haag luister je met Michiel, met Leenert. Ik ben Mark. Tot zo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
16: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
17: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
18: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
19: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
18: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
21: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren 2 auto's betrokken en ineens zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In het noorden van Spanje en zuiden van Frankrijk staan nog altijd grote stukken natuur in brand, maar er is een lichtpuntje. In de Spaanse regio Catalonië is de lockdown opgeheven in 7 gemeenten die dichtbij een grote bosbrand zitten. Inwoners mochten daarom hun huis niet uit, maar de brand is nu onder controle. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Oké, we zaten in het stikstofdebat in Studio Den Haag. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. En daarin maakte jaar 21 een verrassende draai helemaal aan het einde van de avond, beschrijf je net, Leendert.
12: Ja, omdat ze toch zeiden, ja, wij willen.
6: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Worden. Maar over de houding van Pro en Laura Bromet was ook wel wat chagrijn binnen de coalitie. Omdat dat zo stellig gezegd werd van er mag eigenlijk niets meer veranderen. En
2: dan verlies je onze steun. Als het ietsje min, ietsje afzwakt.
1: Het klonk een beetje als chantage. Zo werd dat in ieder geval ervaren. En ook door coalitiepartijen werd dat zo ervaren.
2: Ja. Oh, maar ik kon me wel voorstellen. Want ze zeiden, we vinden dit eigenlijk helemaal niet genoeg. Dus wij gaan dit nu steunen omdat we denken dat het beter is dan niks doen. Maar we gaan natuurlijk niet accepteren dat het dan nog minder is dan wat nu toch al niet goed genoeg is. Ik snapte wel, en ik snapte ook wel dat andere partijen dan zeggen, oh, dit is chantage, want voor een deel gaat die debatten zo.
1: Maar wat ook wel apart eraan was, is dat je even zag wat er gebeurt op het moment dat een oppositiepartij de minderheidscoalitie aan een meerderheid helpt. Want welke partij heeft het langst het meest geïntrepeerd en heeft langst in het debat het woord gevoerd.
2: Ja.
1: Dat was Pro.
2: Ja, een uur of
1: Pro
2: twee
1: moest eigenlijk gaan uitleggen.
2: Een uur of twee lang hoorde ik zeggen.
1: Ja. Pro moest gaan uitleggen, moest eigenlijk het beleid gaan verdedigen. Waarom staat u voor dit beleid en waarom gaat u en waarom mag er niks veranderen? En die vraag ging allemaal richting Pro. Ja. Terwijl dat zij helemaal niet met die plannen zijn gekomen. Ze hebben alleen gezegd, wij steunen dat.
3: Bromet zei dat zelf ook. Van, ik begin bijna het idee te krijgen dat ik dit pakket gemaakt heb. Ja.
2: Maar dat is toch iets wat we vaker besproken hebben. Dat op de een of andere manier, Pro maakt niet uit wat er gebeurt. Pro heeft het altijd gedaan. Zeker voor de rechtse partijen. Lekker, ja, dat is makkelijk misschien. En het is ook leuk voor video's.
1: Maar dit was ook een leermoment richting Prinsjesdag. Want wat gebeurt er nou als je voor Prinsjesdag je steun gaat uitspreken aan het pakket van het kabinet? Dan zou tijdens de APB zou jij degene zijn die het hardst ondervraagd wordt, die in de media het meest gequote gaat worden. En je wordt dan echt, bijna alsof je het beleid waar en andere partijen op tegen zijn, daar word jij verantwoordelijk voor gemaakt. Ja. In plaats van
2: je neemt
1: de
2: verantwoordelijkheid.
1: Je neemt die verantwoordelijkheid ook. Maar je wordt er het hardst op aangepakt en het hardst op afgerekend.
2: Ja.
1: En het meest erop aangekeken door partijen die het er niet mee eens zijn. Dus het is best wel een grote gok om bij voorbaat te zeggen, ja, wij steunen dit wel.
2: Ja, maar het lijkt mij ook een hele grote gok als je Pro of JA21 bent en je hebt de kans om te zeggen, oké, we gaan dit aan de meerderheid helpen. Dan moeten we nog een paar kleine dingetjes in de marge regelen en dan zijn we er.
1: Ze hadden ook kunnen zeggen.
2: En dan op dat ogenblik, als je dan niet je steun uitdrukt, dan krijg je niet die paar kleine dingetjes die je geregeld wilde hebben. En dan zegt die andere partij misschien, oké, wij gaan het steunen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is ook het risico dat je alles uit handen laat vallen.
1: Ja.
2: Het is een ingewikkeld proces te maken.
1: Op het moment dat je daar gaat staan en het is nog onzeker, had Laura Bromet misschien, dat was Laura Bromet minder hard aangevallen. Als zij nog in het midden had gelaten wat de partij zou doen, dan was vooral de vraag geweest, wat doet u nu? En u heeft toch steeds
2: waarom
1: gezegd,
2: wilt u niks zeggen over wat u gaat doen?
1: Ja. En de VVD ging ook wel kleur bekennen, want de VVD wil namelijk heel graag die 100 plus zetels. Maar de vraag was, wat vindt u van de steun van Pro en de manier waarop het gaat? De steun van Pro is top. En het liefst hebben we er meer partijen bij, maar het is top dat
2: we zijn
1: Pro,
2: er al,
1: ja. Dus dat was ook wel een momentje in dat debat.
2: Hey, en als dit nou, want dit is het straks er helemaal door is, want dit heeft de meerderheid en dan gaan ze het uitwerken en dan blijken er natuurlijk altijd kleine details zijn waar iedereen boos over wordt. Maar in essentie gaat het dan niet meer veranderen. Kunnen we dan gewoon, is het stikstofprobleem dan daadwerkelijk? Of is dit gewoon een eerste stapje waarna er nog 1500 andere stappen gezet moeten worden?
3: Het is onder andere door jou ook gevraagd, Leenert, bij de presentatie vrijdag aan de minister van Essen. En ook tijdens het debat kwam het weer meerdere keren voorbij van, kunt u nou garanderen dat,
2: maar het wordt garanderen, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan wordt het antwoord altijd nee.
3: Misschien moet je dat woord dan niet gebruiken. Maar kunt u garanderen dat die vergunningverlening weer op gang gaat komen? En dan is het antwoord steeds, ben ervan overtuigd dat hier alles in zit om dat te gaan laten slagen.
2: Ja, dat is het altijd bij de rechter en dat soort zaken.
3: Ja, maar garanties geven, dat wil die niet doen. En
2: garanties geef je op stofzuigers, zei Mark Rutte dan altijd.
3: Waar ging dat ook alweer
2: over? Ja, in heel veel debatten heeft hij dat gebruikt. Wanneer hij dat voor het eerst deed, weet ik niet meer.
3: Ja, maar volgens mij, jij zit hier inhoudelijk beter in dan ik, Lene. Maar volgens mij weet je het pas.

0: Als rechters straks oordelen.
1: Eerst gaat dit doorgerekend worden door het PBL. En het PBL gaat kijken of dit daadwerkelijk...
2: Planbureau voor de leefomgeving.
1: Ja. En of dit daadwerkelijk genoeg is om ook om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder verslechtert. En daarna moet het in wetgeving omgezet worden. En moet de Raad van State daar ook nog iets van gaan vinden. Hè? En dat zijn allemaal stappen waar kan blijken dat het misschien nog niet genoeg is. Of niet het effect krijgt wat gehoopt is.
2: Ja.
1: Dus er kan nog van alles veranderen. Wat er nu ligt is niet het definitieve pakket. Want misschien moet er op sommige punten heeft het helemaal geen zin om om een zone ergens aan te leggen of om de GVE-norm, de grondgebondenheid.
2: Het aantal koeien. Aantal koeien. Vierkante meter.
1: Ja, dat moet allemaal nog blijken. Dus voor nu zijn dit plannen. Het moet allemaal nog doorgerekend worden. Het moet nog door de Raad. Er moet nog een wetgeving. Dan moet het nog langs de Raad van State. En dan zal moeten blijken of het allemaal genoeg is om later stand te houden bij een rechter. En dan zijn er ook nog allemaal momenten voor politieke partijen om het te amenderen, om moties erop in te dienen. En om ervoor te zorgen dat het voor hen in ieder geval genoeg is om voor of tegen te stemmen. Dat geldt dus ook voor jaar 21.
2: En dat amenderen, dat is misschien ook nog wel een risico wat hier op de achtergrond speelt. Als je gewoon rechts verzameld krijgt onder iets dat zelfs de VVD niet tegen kan stemmen, dan kan je zomaar de wet aangepast hebben zonder dat dat in de coalitie de bedoeling was.
1: Ja.
2: Of zonder dat. Misschien verlies je daarmee de steun van ProDan, dat kan. En misschien verlies je daarmee je hele wet. Het kan daarop ontsporen. Ik zit even alle sombere scenario's dit dossier heeft in zich dat het dat soort effecten af en toe meemaakt, toch?
1: Ja, en Jamie van Essen komt eerst met zijn spoedwet in oktober al.
3: Ja, om de kritische depositiewaarde te laten verdwijnen uiteindelijk, toch?
1: Ja. Maar ik moest wel lachen tijdens dit debat. Want je gaat dan ook kijken van wat gebeurt er nou allemaal.
2: Ja.
1: En rechts was zo met elkaar bezig dat ze uiteindelijk in mijn ogen de coalitiepartijen ook niet geen andere optie meer lieten dan naar links kijken. Want ja, BBB, Mona Keizer, Groep Markushouwer, de PVV. Ja, het is. Ze zijn filmpjes aan het maken voor de achterban in die plenaire zaal. Maar meer is het ook niet. Er zit niks constructiefs in. Het zijn allemaal verloren zetels. Ook voor de coalitiepartijen. Want je wil tot 100 tellen.
2: Ja, het zit er niet in, denk ik. Misschien dat ze 90
1: ben je alles redden. Ben je alles al kwijt. Ja. Want er zit niks constructiefs in. En Caroline van der Plas, die roept dan, want er zitten er heel veel boeren in de zaal, dus moest ik het even aan denken. Hè. Jij zegt dan mensen waar het daadwerkelijk over gaat. En het gaat heel vaak hier over mensen in debatten. En daar heb je 100% gelijk in. Maar bij Caroline van der Plas lijkt het wel dat zij zich dat alleen maar realiseert op het moment dat het over boeren en stikstof gaat. Want dan gaat ze constant zeggen, we moeten ons realiseren dat het hier om mensen gaat die wanhopig aan de keukentafel zitten met hun handen in het haar en op een gegeven moment wordt er zelfmoord erbij gehaald.
2: Zonder boerderij heb je geen keukentafel.
1: Nee, maar op het moment, en daar zeker als je bijvoorbeeld een debat over migratie, dus het asieldebat neemt, dan zijn het de linkse partijen die constant tegen rechtse partijen moeten zeggen, realiseert ze zich wel dat het niet om cijfers hier gaat. Dit zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen.
2: Nee, dat zijn geen mensen.
1: Eigenlijk alles wat je hier doet, het is helemaal niet uniek. Dat het over, want alles gaat. De WIA gaat over mensen, de WW gaat over mensen, de AOW gaat over mensen. Als je het over de zorg hebt, gaat het over mensen. Het onderwijs, alles gaat hier over mensen. En
2: bijna per definitie. Hey, en ik dacht, jij noemde de naam van Mona Keizer. Jij loopt nu vast richting het quote over voedselzekerheidshysterie.
1: Ja, zullen we daar eens over gaan luisteren?
2: Dat alleen al het woord. Hoeveel heb je de scrabblewaarde geteld?
1: Ja, laat me eerst luisteren en dan ga ik vertellen waarom het zo heet.
4: We hebben het hier wel over de voedselzekerheid in Nederland. Mevrouw Bromet is van een partij waar mensen zijn die nog steeds het communisme aanhangen. Weet mevrouw Bromet dat als je dit soort plannen doorvoert en er gaat echt wat mis in Europa, dat we dan afhankelijk worden van het buitenland voor ons eten? En neemt ze dat, hoe vermoeid ze ook wel is van alle debatten, voor haar rekening?
1: Voedselzekerheid komt bij de partijen op rechts in het debat steeds naar voren als een groot argument om het allemaal maar te houden zoals het is.
2: Ja, om boeren niets in de weg te zitten.
1: Nee, want voordat je het weet zitten we hier in hongersnood en hebben we geen eten meer. En ik ontken niet dat boeren ons voedsel produceren. Maar het wordt op een manier gebracht alsof je bijna nu naar de supermarkt moet gaan rennen als dit stikstofpakket doorgevoerd wordt.
3: Want binnenkort is het op.
1: Omdat binnenkort het eten op is. Ja. We moeten gaan hamsteren. Letterlijk gaan hamsteren. En,
2: het is toch wel een recept voor hamsters, als je dat nodig hebt.
1: Ik heb dus de term voedselzekerheidshysterie heb ik gemunt. Ja. En dat is eigenlijk omdat het dezelfde rechtse partijen zijn die over de klimaathysterie zeggen van hey, kan het niet een onsje minder, want die 0,0001% dat het beleid in Nederland. Maar hier, ja. Om nu te zeggen dat de oorlog staat nog niet voor de deur. Nee. Door het stikstofpakket, dat gaat nog niet betekenen dat zometeen echt de schappen in de supermarkt leeg zijn. Dit is een hyperbol om je puntkracht bij te zetten. Ja, het is een beetje, het is echt heel erg overdreven, is het.
2: Ja.
1: Maar dat voedselzekerheid komt steeds weer terug in die debatten. En ik dacht van, het is ook eigenlijk wel humor dat zij in ieder geval ook iets hebben waar je in ieder geval het woordje hysterie achter kan plakken.
3: Ik vond wel fascinerend.
1: Angst.
3: Ik vond wel fascinerend om te zien de strijd tussen inderdaad al die rechtspartijen. Je hebt ze net genoemd op Forum voor Democratie na wie dan het beste kon opkomen voor de boeren die hier vanuit de Ivoren Torens in Den Haag aangepakt gaan worden. En ook inderdaad hoe
2: keihard.
3: Ja, en ook hoe men elkaar vliegen aan het afvangen was. Hidde Heutink van de groep Markeshauer, die was ook on fire.
1: Ja, die ging Caroline van der Plas aanvallen.
3: Ja. Zo van, u en uw partij hebben toch ruim een jaar het hele ministerie van Landbouw in handen gehad. U had het allemaal op kunnen lossen. Oftewel, de boze, bezorgde mensen bij BBB moet je niet zijn en bij ons wel.
1: Nou, wat ik wel sterk vond aan zijn bijdrage is dat hij eigenlijk niet het kabinet zei van u heeft een jaar lang het ministerie gehad, maar hij ging terug naar de Provinciale Statenverkiezingen van bijna 4 jaar geleden.
3: Ja.
1: Bijna 3,5 jaar geleden, waarbij hij zei, wat heeft u nu eigenlijk in die provincies? U was de grootste partij voor Nederland. Wat heeft u nu eigenlijk bereikt voor de boeren? En toen kwam van Caroline, ja, we hebben maar heel kort in het kabinet gezeten. En ook die vlieger gaat niet op, want het kabinet Jette zit nu, hoe is het sinds februari, 4-5 maanden?
3: Maart, april, mei, juni.
2: Ja, we zijn voorbij de 100 dagen geweest, want hebben we pas gehad, dus het is in 120.
1: Ja, maar en je kan het ermee oneens zijn, zoals Caroline van der Plas is, maar wat het kabinet Jette nu heeft neergelegd, is vele malen meer. En dan zegt ze, ja, ik werd tegengewerkt. Dit is een minderheidskabinet. Er zijn nog meer partijen en nog meer zetels om dit kabinet tegen te werken. En dit minderheidskabinet heeft nu wel een stikstofplan waarvoor een ruime meerderheid in ieder geval in de Tweede Kamer is. En ook een meerderheid in de Eerste Kamer. En BBB heeft meer dan een jaar lang het kabinet of het ministerie van LVVN onder.
2: Bemenst.
1: Bemenst. En er is niets uitgekomen.
2: Maar dat was de bedoeling. Ze hebben precies bereikt wat ze wilden.
1: Ja, nou, nu hebben ze
2: en
1: dit. Toch,
2: en nu gebeuren er wel dingen. Ja, dan is het tijd voor revolutie weer.
1: Maar dit is de boemerang.
2: Maar dat
1: hè?
2: Is toch zo?
1: Ja.
2: Is dit de boemerang?
1: Ja, want omdat er zo weinig gebeurd is, ze hebben zeg maar de problemen als soort boemerang hebben ze dat weggegooid en nu is het teruggekomen. En hard en snel ook. Want en er zit trouwens nog best wel wat in het pakket wat BBB ook wilde. Hè. De rekenkundige ondergrens verhogen is een wens.
2: Want de positiewaarde uit de wet
1: is ook met een idee van BBB.
2: Dat hoorde ik bij andere partijen. Die zeiden, ik vind het zo'n rommeltje. Onder andere de ChristenUnie begon daarover. Want ik zie ideeën van der Wal. En andere plannetjes van BBB die daar doorheen fietsen.
1: En
2: dan
1: nog
2: weer eigen nieuwe ideetjes. Maar er zit niet één grote visie onder wat we moeten. Jullie doen maar wat. Het zijn wat bij elkaar geraapte regeltjes.
1: Ja.
2: Maatregeltjes. Dit vond ik, toen ik het zat zo hoort, dacht ik, ja, het is eigenlijk best heel gek dat je zonder een visie probeert dit op te lossen nu, maar door gewoon overal wat stikstof bij elkaar te sprokkelen kennelijk.
3: Maar bij visie moet je toch naar de oogarts?
2: Ja, dat is...
1: Ik ben het absoluut niet eens.
2: Dat ook Mark Rutte. En die citeerde een Duitse bondskanselier. Ja, hij spreekt ook Duits, ja.
1: Maar de vaste podcastluisteraar weet dat ik over het algemeen Pieter Grimmis hoog heb zitten, omdat ik een heel kundig Kamerlid vind.
2: Hierin niet? Oh ja.
1: Nee, want als je nou gewoon even kijkt naar wat er nu gepresenteerd is, hebben ze vooral naar Remkes geluisterd.
2: Ja,
1: Remkes heeft het over zonering gehad, dus dat er helemaal geen visie achter zit. Dan had Remkes ook geen visie. Remkes heeft het over zonering gehad. En Remkes heeft het erover gehad over extensivering, dus de intensieve landbouw.
2: Ietsje terugdringen.
1: Piekbelastersbeleid heeft hij het over gehad. En daar is wel discussie over, want die koeiennorm, laten we hem even zo noemen, dat is het handigst.
2: Ja.
1: Is dat nou piekbelastersbeleid? Want je zou namelijk kunnen zeggen van dat is heel erg gericht tegen intensieve landbouw. Het aantal koeien per hectare is gemiddeld 2,2. En ze hebben hem gezet op 2,6.
2: Mm-hmm.
1: Dus de gemiddelde boer heeft daar geen last van.
2: Ja.
1: Alleen boeren die te weinig grond bij de hoeveelheid vee hebben.
2: Boeren met veel koeien en weinig grond.
1: Ja.
2: Of zelfs maar één koe en een halve hectare heeft al een probleem.
1: Ja. En veel van die intensieve landbouw, in ieder geval veehouders, zitten in Noord-Brabant en in Gelderland.
2: Ja.
1: In de buurt van
2: de Veluwe en de Peel. Ja.
1: De Veluwe en de Peel. In de buurt van natuurgevoelige
3: kwetsbare natuur.
1: Ja, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
1: En dan zou je dit kunnen uitleggen als piekbelastersbeleid. Maar het gaat niet alleen maar. Ze zitten niet alleen maar daar. Ze zitten ook nog in andere gebieden. En daar worden de.
2: Ja, dus we zijn er nog
1: intensieve.
2: We kunnen ook de details in over of de kritische depositiewaarde alleen uit de wet moet of ook uit de vergunningstelsels. We kunnen allerlei technische details en daar gaat nog heel veel over gevochten worden natuurlijk. Maar dat gaat allemaal na de zomer pas gebeuren.
1: Wat ik wel interessant vind, het laatste wat ik erover moet zeggen, is dat dit eigenlijk gepresenteerd is als een generieke maatregel. Want de gerichte maatregel zijn de zones en dit is een generieke maatregel. Terwijl het eigenlijk
2: het aantal koeien per meter. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg gericht, hè. Dat is gericht tegen intensieve veehouderijen.
2: Zoals we een paar weken terug een wet hadden die vooral voor vrouwen slecht uitpakte. En dan was de conclusie, ja, dat is dus discriminatie. Ook al is hij niet. Er staat nergens in de wet dat het over vrouwen gaat. Maar,
1: welke wet was dat ook alweer?
2: Ja, daar ben ik vergeten waar die over ging. Maar het gaat in de praktijk, komt het allemaal bij vrouwen terecht. Nou, dan is het discriminatie.
1: Ja.
2: En dat geldt hier ook. Het is generiek, behalve dan dat het in de praktijk heel erg gericht is.
1: Ja. Nou, exact.
2: Ja, mooi is dat. Ik zit te denken, we kunnen het misschien nog ook wel even over een andere debat hebben waar heel veel mensen op de tribune zaten. De kernenergie. Dat is op deze donderdag geweest.
1: Dat heb ik niet gehoord.
2: Nee, dat
1: kan
2: heb ik
1: een keer mond houden.
2: Nou, je mag een beetje mee praten erover. Maar dat blijft toch een fascinerend. We hebben natuurlijk 2 weken geleden hebben we het rapport gekregen van Tenet en het commentaar daarbij van. Johannes de Bat, de staatssecretaris die daar verantwoordelijk voor is, die heeft de onmogelijke opdracht gekregen om 4 kerncentrales te bouwen. En hij is begonnen met 2, want dat project liep al. En er is uitgezocht, er waren 7 locaties waar dat in theorie zou kunnen. De meeste daarvan vallen af inmiddels. Waaronder Borselen, wat ik nog steeds echt oprecht niet begrijp. Dat de plek waar iedereen van wist dat hij daar kwam. Waar het burgerberaad al bezig is met Borselse voorwaarden en zo. Er zijn onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeente. Van oké, als die komt, dan willen we er wel iets voor terug. Dat die plek afgevallen is omdat er helemaal geen ruimte blijkt te zijn. Niet fysiek en niet op het net. Stroomnet, nou ja, dan heb je eigenlijk dus kansloos. Het kan wel, maar dan moeten ze daar geen windenergie vanaf de zee aan land brengen. En er zijn partijen die zeggen, ja, dat is een goede uitruil. Onder andere jij in het 20 zei dat. En de VVD ging daar gek genoeg ook in mee. Zei, oh, nou, als het een beetje krap wordt, dan moeten we misschien de windmolens op zee maar niet aan land brengen. Dan gaan we gewoon, want wij willen kerncentrales. Dat was eigenlijk wel een beetje hoe het debat aan het eind eindigde. Maar in ieder geval, er zijn dus 3 plekken nu die over zijn. Eentje in Terneuzen, 2 in Groningen bij de Eemsmond, bij Eemshaven. En in Terneuzen willen ze het eigenlijk niet per se. Maar god, als het moet, dan moet het. In Groningen voelen ze zich mishandeld door hoe het met gas is gegaan in de afgelopen 60 jaar.
3: Ja, en er is toch
2: een enquête over geweest.
3: En er is toch beloofd ook in het verleden van als we dit gaan doen, dan niet daar.
2: Nou, die beloften zijn best wel vaag. Ja. Mark Rutte heeft een keer gezegd, oké, we gaan het niet doen. Dat klinkt als een belofte.
1: Er is 2 keer een motie over aangenomen.
2: Er is, ja, ja, de Tweede Kamer heeft er moties over aangenomen, absoluut. De Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen het niet. Maar dat is niet een belofte aan de Groningers. Dat is een opdracht van de Tweede Kamer aan de regering. Wat misschien nog het meeste, het zwaarste telt is, er is een contract gesloten tussen de regering en Groningen na de parlementaire enquête over Gronings gaswinning. De Nij Begun. Een nieuw begin, zeg ik op mijn krakkemikkig Gronings. En daarin is afgesproken, zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Die vanuit Groningen, die in Groningen aan land moet komen van ook windparken en andere projecten. Dus er zijn een heleboel, ongeveer een derde van wat er in Nederland vanaf de zee aan land moet komen, zou daar terecht moeten komen. Dat is afgesproken, dat moet gebeuren. Behalve als er een kerncentrale of 2 in Groningen terechtkomen, dan is er ook daar op het stroomnet geen ruimte voor. Dus de afspraken die Groningen gemaakt dacht te hebben, die worden hier dan toch opzij gezet. Is het een belofte dat er geen kerncentrales komen? Nee, want dat staat er niet in. Maar in de praktijk kan het niet. En gewoon de afspraak volhouden en.
1: Maar er is nog één andere belofte gedaan door Sophie Hermans.
2: Ja, maar dat is.
1: Toen er onderzocht moest worden waar kunnen kerncentrales komen, toen is de Eemshaven meegenomen. En toen heeft Sophie Hermans gezegd, dat doen wij alleen maar omdat dat juridisch niet anders kan. Ja. We moeten alle mogelijke locaties in zicht brengen.
2: Nee, dat klopt. Daar
3: toen zij minister van KGG was.
2: Ja, ja. Ja, want ze doet nu weer wat anders natuurlijk. Maar
3: het zou gek zijn als het nu zou zijn.
1: Ja.
2: Het zou goed zijn als het zou herhalen. Maar daar zit toch ook iets in. Op het moment dat je die route van die 7 plekken die nu onderzocht zijn en waarvan de meeste zijn afgevallen, ingaat, dan maak je dat officiële kanshebbers. En dit moest ook, zei de landsadvocaat, al die plekken onderzoeken, want anders krijg je achteraf juridisch gedoe van, ja, maar willen we het wel in Borselen, willen we het wel in de achtertuin van die andere kerncentrale die daar nog staat, die oude. Sophie Hermans heeft altijd in de Kamer gezegd, het is niet mijn bedoeling om naar Groningen te gaan. Maar ze zei het een beetje anders. En dat citeert Johannes de Bat elke keer als hij de kans krijgt. Staatssecretaris die dat nu doet. Ze zei, ja, bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar Zeeland. Dat is net niet hoe Sophie Hermans het destijds zei. Maar ik denk wel dat hij er juridisch mee wegkomt als dat nodig is. Dus de belofte aan Groningen die is wel gedaan, maar die is helemaal niet hard. En daar gaat deze regering noodgedwongen door de procedure die ze nu ingegaan zijn. Misschien lopen ze daar wel op vast. Want Terneuzen is dus geen oplossing. Daar is namelijk, dat is namelijk ongelooflijk duur om het daar neer te zetten. Om daar de kerncentrales te bouwen. Daar is namelijk helemaal geen plek om daar de stroom af te voeren. Dus dan moet je daar ineens een heel industriepark op gaan richten. Het kost 1,5 miljard aan allerlei zaken als kabels die erbij moeten komen. En ik geloof dat het daar ook een dijk verlegd moest worden. Het kan ook zijn dat dat Borselen was.
1: Nee, dat Borselen.
2: Dat was Borselen. Nou, er zijn in ieder geval allerlei grote infrastructurele problemen die opgelost moeten worden om daar een kerncentrale mogelijk te maken. En dat probleem geldt in Groningen allemaal niet. In Groningen is alleen de bevolking tegen, maar verder is alles wijst richting Groningen. En eigenlijk, dat zei Johannes de Bat ook wel vandaag, we moeten eigenlijk technisch gezien Groningen kiezen. Maar ja, je kijkt natuurlijk niet alleen naar de techniek, hè. Toen probeerde hij toch weer een beetje de optie van Terneuzen open te houden.
1: Nou, maar ik heb Bat dus niet kunnen volgen. Maar wat ik me dan afvraag is dat bij de eerste motie om te kijken, nadat Rutte in 21 in een debat heeft gezegd, mogelijk is Groningen een optie voor kernenergie. Toen is er, en dan was Eemshaven, was daar de Eemshaven was daar een plek waar dat zou moeten gebeuren.
2: Ja.
1: Toen is er een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin gezegd werd, dat gaan we niet doen.
2: Ja.
1: Die is toen.
2: Nee, dat klopt. Dit is ook
1: kamerbreed aangenomen. Maar later is er nog een keer een motie ingediend.
2: Klopt.
1: En toen waren we volgens mij het CDA en de de CDA en de VVD stemden tegen de motie. En er gaat dus politiek iets draaien. Maar is er nu nog meer gedraaid politiek? Dat vraag ik me af.
2: Nee, Johannes de Bat doet alles om nog even geen besluit te nemen. Om alles uit te stellen, zodat het over een tijdje misschien de mensen daar gewend zijn, zoiets. Ga trouwens ondertussen afscheid nemen van de mensen die naar de radio luisteren. Weet dat we midden in een gesprek zitten. Dus je moet de podcast even pakken. Zoek daar Studio Den Haag. Ach, abonneer je meteen even. Dan krijg je de hele aflevering daar. Met Michiel, met Leenert. Ik ben Mark. Tot daar. En anders tot volgende week. Ja, is er iets veranderd? Nee, er is daar niks veranderd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
8: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
7: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
9: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
7: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verruilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: Today, we're taking a look at a classic piece of running tech, the Garmin Forerunner 101 waterproof running GPS.
14: Dit is de Garmin Venue 3, een smartwatch die inzichten geeft in jouw gezondheid.
15: Garmin heeft verschillende voorrunnerhorloges en die lijken qua uiterlijk misschien een beetje op elkaar, maar ze verschillen behoorlijk in wat ze kunnen.
14: En het is ook nog eens de beste personal trainer die je hier maar zo'n beetje kan wensen.
7: Meten is weten en dus is voor veel sporters een Garmin smartwatch onmisbaar. Het horloge houdt van alles bij, van je tempo tot en met je herstel. En achter die populaire wearables zit een bedrijf dat ooit begon met GPS-technologie voor de lucht- en de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dat techbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Garmin-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
7: Ja, dit was weer een leuke suggestie van een van onze luisteraars. Tom had gemaild. Die vroeg, kunnen jullie Garmin doorlichten? Ik ben zelf een fervent triatleet in mijn vrije tijd. En ik heb mijn Garmin-horloge dan ook 24/7 om. Ja, het is een superbekend en groot bedrijf geworden ook, toch Jim?
16: Absoluut. Het aardige is in dit geval, degene die Garmin voorstelde was Tom. En de tegenhanger van Garmin was ooit TomTom. Ja. Maar dat aandeel hebben we al eens doorgelicht. En ja, dat heeft inmiddels een market cap van minder dan 1 miljard. Nou, dat gaat zeker niet op voor Garmin. Echt groeiverhaal. GPS-technologie. En ja, de market cap van Garmin is inmiddels bijna $50 miljard.
7: Ongelooflijk.
16: Ja, ook als we gaan straks natuurlijk kijken naar de koers. Maar die was 10 jaar geleden $40. En nu zo'n $240 nu we het opnemen. Dus dat is echt een groeiverhaal. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ken Garmin. Niet eens heel goed. Want ik vind die spullen gewoon te duur.
7: Ja.
16: Komen we straks op, dat kwaliteit een prijs kan hebben. Dus ik kende de spulletjes van Garmin wel. Maar het bedrijf kende ik wat minder goed als beursgenoteerde onderneming. En ik ben in die zin ook aangenaam verrast door de cijfers die ik tegenkwam.
7: Ja.
16: Daar gaan we gewoon zo meteen uitgebreid op in.
7: Ja.
16: Maar we geven hier natuurlijk geen advies. Belangrijke disclaimer. Beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nee, en wat ik dus uit jouw woorden opmaak is dat jij dit zeker niet in portefeuille als vermogensbeheerder hebt, omdat je er eigenlijk nu net pas kennis mee hebt gemaakt. Was wel leuk geweest, hè? Als je het in portefeuille had gehad.
16: Andere bedrijven kunnen ook heel hard stijgen. Nee, je kunt ze niet allemaal meenemen. We beleggen over ook heel vaak in ETF's als het over Amerika gaat. En dit is natuurlijk wel een echt Amerikaans bedrijf.
7: Deze zal ook wel in verschillende ETF's zitten, neem ik aan.
16: Ja, absoluut. Met deze market cap mag dat ook. En ja, we hebben natuurlijk ook altijd weer, ik zeg wel, het is een Amerikaans bedrijf, maar het is eigenlijk maar half Amerikaans van origine, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En ook in de productie van bijvoorbeeld die sportwatches. Maar laat ik weer eens beginnen met een feitje, zoals we het altijd doen. Wist je bijvoorbeeld waar de naam Garmin vandaan komt? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel.
7: Oké, vertel.
16: Nou, het is soms heel voor de hand liggend. Er waren twee mannen die hebben het bedrijf Garmin opgericht. En die heten Gary en Min. En Min, dat is een Taiwanese man van origine.
7: Ja.
16: Taiwanese-Amerikaans.
7: En Gary de Amerikaan.
16: Nou, Gary.
7: G-A-R-M-I-N.
16: Garmin. Nou, ze hadden natuurlijk ook een achternaam. Gary Burrell en Min Kao.
7: Mm-hmm.
16: Burrell die is overleden. 81 is hij geworden. Maar ja, ik zeg wel, Garmin, hele logische naam. Het bedrijf heette eerst anders, maar dat ga jij zo vertellen.
7: Oké, gaan we even lekker de geschiedenis in van Garmin. Voor de start van Garmin moeten wij terug naar het jaar 1989. Toen zat Ruud Lubbers in het torentje en George Bush in het Witte Huis. Het is natuurlijk het jaar ook van de val van de Berlijnse muur en van het begin van commerciële televisie in Nederland. En er is dan ook al een primitieve versie van de mobiele telefoon.
17: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
7: Ja, dit is dus het jaar dat in Amerika de mannen Gary Burrell en Min Kao elkaar vinden. Gary, geboren in Kansas, dus Min in Taiwan, wat Jim al zei. En ze werken beide voor een bedrijf in luchtvaart- en defensietechnologie.
18: Dan werken ze op een gegeven moment samen aan een project voor het ministerie van Defensie. En dan komen ze in aanraking met een destijds zeer vernieuwende technologie, namelijk GPS. Een systeem waarbij je door middel van satellieten heel nauwkeurig je positie kan bepalen. De mannen zien meteen de mogelijkheden, starten daarom ook hun eigen bedrijf, ProNav. Ze gaan navigatiesystemen bouwen voor de luchtvaart en de scheepvaart. In 1990 weten ze op de International Marine Technology Exposition maar liefst 5000 orders binnen te slepen voor hun allereerste product, respect, de GPS 100. Het jaar daarna openen ze hun eerste fabriek, niet in de States, maar in Taiwan. Ja, logisch, goedkoper en Min Kao die weet precies hoe het daar werkt. De naam van het bedrijf wordt dan al veranderd in Garmin. Even over de techniek. Het GPS-systeem was lang een Amerikaans staatsgeheim. Dat is eind jaren 80 al een beetje losgelaten, want er is dan een geavanceerd militair GPS-systeem ontwikkeld en een wat minder goed functionerend civiel GPS-systeem, gewoon voor burgers. Maar dat verandert allemaal door dit.
19: Goedemorgen. Een internationale luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Een bliksemaanval zou de Iraakse luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt. Aldus Amerikaanse bronnen.
18: De start van de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerika Irak aanvalt. Het Amerikaanse leger heeft dan maar één deel van de voertuigen uitgerust met GPS. Nou, tot onvrede van veel militairen. Dus die schaffen op eigen houtje de minder geavanceerde civiele GPS-systemen aan. Onder andere dus gemaakt door Garmin. De Amerikaanse regering besluit daarop om al die geavanceerde militaire technologie vrij te geven. En daarmee wordt het GPS-systeem in één klap bekend en ook razend populair bij het grote publiek. Nou, ook Garmin gaat zich steeds meer op de consument richten. In 1998 bereiken ze een mijlpaal met Street Pilot. Dat is het eerste navigatiesysteem voor auto's van Garmin. En dus is dit verleden tijd.
20: Weet je nou waar we zijn?
21: Ja, ik geloof het wel. Even kijken.
20: Ja, je kan er wel gewoon recht even op die kaart kijken. Je kan Macron toch wel vinden bij Dijon.
21: Ja, ik weet niet waar we nu zijn.
20: Ja, en daarom moet je ook op de kaart kijken. Kijk dan op de kaart.
21: Ik kijk.
18: Het kaartlezen is, dat gaat er dan langzaam uit. En Garmin is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van de GPS-tech. In het jaar 2000 produceert Garmin 50 verschillende modellen. Dan hebben ze al 3 miljoen apparaten verkocht in 100 landen. Ze hebben 35 patenten op het gebied van GPS in handen. Dus ja, het gaat wel lekker met dat bedrijf. Tijd voor een beursgang, Jim.
16: Ja, en dat in 2000. Toen zaten we natuurlijk in de internethype,
22: wat later een bubbel bleek.
16: Mm-hmm. En daar heeft Garmin op een slim moment van geprofiteerd. Wel een heel klein beetje over de top, want het was eind 2000. Toen ging Garmin naar de Nasdaq. En er werd 10% van de aandelen geplaatst. Wat ook een belangrijk element is, dat meer dan 50% op dat moment nog achterbleef bij Gary en Min.
18: Ja.
16: En die hadden dus echt de helft van het bedrijf nog in handen. Nou, die zijn er dus wel bij gevaren. Om je een idee te geven, er was veel interesse. Het werd 10 keer overtekend. En de introductieprijs die was $14 per aandeel. Nou, ze haalden zo $147 miljoen op. Nu eventjes de eerste dag van $14 naar $20. Dus er was heel veel interesse in het aandeel Garmin.
18: Mm-hmm.
16: Dus echt een succesvolle emissie. Nou, het aandeel is nog een keer gesplitst. Als je dat zou terugrekenen en het dividend ook meeneemt, dan is degene die toen kocht en eeuwig bleef, of nou niet eeuwig, die 25 jaar bleef zitten,
18: ja,
16: die zou nu een factor 35 hebben verdiend aan de introductie van Garmin.
18: Zo lekker zeg. Door de focus op consumentenproducten en navigatie voor de auto groeit Garmin in de jaren na de beursgang dus als een malle door. In 2006 stijgt de omzet zelfs met 73% naar €1,8 miljard bijna. Maar ja, wie hoog staat, kan ook diep vallen. Dat had in die tijd ook met Garmin kunnen gebeuren, want in 2008 gebeurt er natuurlijk iets dat alles verandert. Dat is namelijk de introductie van de eerste iPhone. Daarin zit ook GPS en Google Maps natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen ineens navigatie gratis bij zich. Hoef je geen duur systeem van Garmin meer aan te schaffen. Gelukkig was Garmin een paar jaar eerder al in een nieuwe markt gestapt die ze uiteindelijk razend populair gaat maken, en dat zijn de sporthorloges. In 2003 al de Forerunner 101. Die komt dan al op de markt. Een soort horloge speciaal voor hardlopers. Tegenwoordig is het natuurlijk veel geavanceerder, want het meet nu je tempo, je afstand, je hartslag en zelfs je herstel na een rondje rennen. Het is allemaal informatie die goud waard is, bijvoorbeeld voor marathonlopers, al is niet iedereen even fanatiek.
23: Hoeveel is het eigenlijk lopen als een marathon?
24: 42 kilometer, 195 meter.
25: Nou, ik vind het met de auto wel ver.
18: Ja, het blijft niet bij de hardlopers. In 2006 introduceert Garmin de Edge. Dat is het eerste GPS-systeem voor op de fiets. Het is niet alleen een routeplanner, maar dus ook dit systeem houdt weer je prestaties bij. Sporthorloges en fietssystemen zijn een niche, maar die worden in de jaren daarna steeds groter. Dus als de klassieke navigatiesystemen de strijd met Google Maps verliezen, ja, dan gaat Garmin vol op die wearables. En een Garmin-horloge is intussen gewoon, ja, eigenlijk gewoon een standaard accessoire geworden voor veel mensen die sporten. Om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die sportmarkt is geworden, koopt het grote Amerikaanse Garmin in 2019 een Nederlands bedrijfje, Tax. Dat zit in Wassenaar, maakt fietstrainers, van die home trainers zeg maar dan niet het type dat mensen vol goede moed kopen om een beetje in beweging te blijven en dat daarna dan stof staat te happen op zolder. Nee, dit zijn echt volwaardige sportapparaten voor de fanatiekelingen. Dus een mooie match vond Garmin ook met hen. Dus ze namen het over. Maar in 2020 krijgt Garmin wel een flinke tik. Niet door corona, want juist hardlopen en fietsen zijn ongeveer de enige sporten die je dan nog mag doen. Maar ze worden gepakt door hackers. In de zomer van 2020 worden alle systemen van Garmin compleet platgelegd. En dat merkt elke gebruiker.
2: Happening right now. People who use Garmin across the country and world are seeing something like this pop up on their device, on their smartwatch, and also their wearable fitness trackers. And it may be because the Olathe company has been hit by ransomware. Garmin says they're experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect.
18: Sporters kunnen daardoor hun data dus niet meer bijhouden. Ze kunnen geen afstanden, hartslagen en andere data uploaden. En Garmin zelf is ook nog eens nauwelijks bereikbaar, doordat ook alle e-mail en telefoonlijnen eruit liggen. Dat duurt bijna een week voordat alles weer werkt. Er wordt gezegd dat Garmin ook gewoon losgeld heeft betaald. Misschien wel $10 miljoen. Maar het bedrijf heeft dat nooit bevestigd. Nou, dan een jaar later. Dan is er weer beursnieuws. Garmin verhuist in 2021 van de Nasdaq naar de NYSE, de New York Stock Exchange. Waarom gebeurde dat, Jim?
16: De aandelen worden verplaatst en dat heeft eigenlijk te maken met het imago rondom Garmin dat het bedrijf zelf wilde hebben. Nasdaq is natuurlijk pure tech, echt een groeier. En in dit geval zei het bedrijf eigenlijk, of management, die zeiden van ja, als we genoteerd zijn aan de NYSE, dan lijken we niet meer dat snelle groeibedrijf, maar we zijn een volwassen, serieus bedrijf. Dat past nu beter. Dus de NYSE-naam paste op dat moment beter bij Garmin. Had ook iets meer zichtbaarheid, ook een iets groter netwerk NYSE. Dus daarmee werd Garmin interessanter voor grote institutionele beleggers.
18: Ondertussen is Garmin niet alleen actief meer in de wereld van de wearables, maar ook de markt waar het ooit mee begonnen is nog steeds een belangrijke pijler. Dat is de luchtvaart. Dat blijkt wel als Garmin datzelfde jaar, in 2021, de Amerikaanse AeroData overneemt. Een bedrijf dat voor 135 luchtvaartbedrijven wereldwijd de software levert. Maar goed, toch, fitness en outdoor, dat is dominant. Die zorgen nu voor 3/4 van de operationele winst. In 2025 heeft Garmin zelfs een recordjaar gedraaid met een omzet van ruim $7 miljard. Nou, dan maai ik een beetje gras voor jouw voeten weg, Jim. Tot slot nog een leuk feitje van mijn kant. Een van de oprichters, die Min Kao, die is nu 79 jaar en nog steeds onderdeel van het management van het bedrijf. Hij is daarnaast filantroop en uiteraard multimiljardair. Volgens Forbes een geschat vermogen van ruim $7,5 miljard. De andere oprichter, Gary Burrell, jij zei het al, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn zoon Jonathan, die zit wel in het bedrijf. Nou, hoe doet Garmin het op de beurs? Wat zijn de vooruitzichten, wat zijn de kansen, de bedreigingen? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Uiteraard te starten met de SWOT-analyse, de strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats voor Garmin. Sterke punten, Jim.
16: Nou, je noemde het al eventjes, dat is toch wel die koers. Hè? Hoe gaat het met de beurskoers? Het gaat fantastisch met de beurskoers. Dit is eigenlijk wel een beetje wat je als belegger nog het allerliefste hebt. Mooie, stabiele groei. En ja, dat allemaal met die wearables. En om je een idee te geven, er worden dus 20.000, ik zeg het verkeerd, er worden 20 miljoen van dit soort devices per jaar verkocht. Mm-hmm. Dus en ik vind het echt heel erg veel. En als je dan kijkt van wat wordt ervoor betaald, ga maar eens naar de website van Garmin en je schrik je kapot.
18: 900 nog wat voor een gemiddeld horloge, toch?
16: Ja, dat zijn de prijzen waar je aan kunt denken. Ze hebben ook wat instapmodelletjes. Nou, daar kun je voor een paar honderd euro wel terecht. Maar ook bijvoorbeeld sonarapparatuur voor bij het vissen, golfinstrumenten, zodat je de baan goed kunt zien, de GPS ontvangers waarmee je als hiker precies weet waar je zit, op welke hoogte. Dus eigenlijk alles voor outdoor en sports. Maar dus ook voor vissen. En dat valt dan onder maritiem. Ja, dat komt bij Garmin vandaan. En ja, dat zijn echt wel sporten waar dus ook stevig betaald wordt. Heel verhaal van mij, maar ze hebben dus 5 gediversifieerde segmenten. Daar komt het op neer. Die elkaar heel mooi aanvullen. En waarmee ze dus ook een heel belangrijk marktaandeel hebben. En al die segmenten boekten afgelopen jaar recordomzet. Dus overal het wind in de zeilen. Of het nou de vliegtuigcockpit is, de scheepsradar of het sporthorloge. Ja, overal heb je Garmin.
1: Ja, vet.
16: Wat ik ook nog eventjes moet noemen. Ja? Dat is echt wel uniek. Juist omdat dit toch wel een techbedrijf is. Echt een groeibedrijf. Financieel supergezond. Dus heel veel plussen.
1: Daar komen we zo meteen op qua financieel gezond bij de cijfers.
16: Wat ik één ding nog wil noemen is dat het management in het verleden ook echt wel vaak de juiste keuzes heeft gemaakt.
1: Op en tijd switchen naar die wearables toen die iPhone kwam.
16: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik vind TomTom en Garmin hebben elkaar in het verleden ook wel geraakt. In 2007 waren ze samen verwikkeld in een strijd om een bedrijf dat heette Teleatlas. Was een kaartenmaker.
1: Ja.
16: Uiteindelijk heeft Garmin gezegd van nou, wij verlaten het toneel. En TomTom ging toen met een prijs van 3 miljard, was het geloof ik. En met Teleatlas vandoor. Die focuste volledig op navigatie en automotive. Garmin heeft een andere route genomen. TomTom heeft later wel geprobeerd om ook nog die wearables aan te sluiten. Dat is niet gelukt.
1: Nee.
16: En wat je juist ziet als het binnen automotive is. Daar is Garmin ook wel degelijk actief. Dat is het segment dat het zwaarst heeft. Omdat daar dus heel veel spelers zijn. Omdat die autobouwers heel veel macht hebben. Want ja, iedereen wil wel opgenomen worden als navigatieleverancier in de BMW of in de Volkswagen. Want dan heb je meteen heel veel omzet, maar dus ook veel minder marge.
1: Ja. Zijn er zwaktes?
16: Ja, ik luid hem al een beetje in. Dat is namelijk de automarkt, automotive. En dan met name, dat noemen ze OEM, Original Equipment Manufacturer.
1: Mm-hmm.
16: Dus als jij levert aan die grote merken, dan ben jij op zich een hele belangrijke partij, maar wel tegen hele lage marges. En dat is dus waar Garmin ook mee kampt. En ik zei wel van het groeit allemaal, maar het automotive stuk had bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025 nog een verlies. Het groeit wel, maar tegen soms dus negatieve marges.
1: Ja, ja.
16: Nou, een ander punt wat ook wel zwak is, ze zijn super afhankelijk geworden van consumenten wearables. Want hé, je noemde het al, outdoor, sport, fitness, dat zijn de markten waarin ze groot zijn.
1: Mm-hmm.
16: Maar ook waar dus bijna 3/4 van de omzet vandaan komt.
1: Nog meer zwakke punten?
16: Ja, wat ook wel een belangrijk punt is, het is echt hardware. Dus het bedrijf dat leunt wel heel sterk op eenmalige verkoop. Ik ben altijd een groot fan van verdienmodellen met een abonnementsvorm.
1: Ja.
16: En dat heeft Garmin een klein beetje. Ze hebben Connect Plus. Maar daar hebben ze nog niet zo heel veel omzet uit. Jij noemde het al even, meer dan 7 miljard in 2025. En dan is de schatting dat nog geen 1% uit dat Connect Plus komt. En er zijn ook concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Whoop. Dat zijn die horloges die, of dat zijn eigenlijk geen horloges, want ze hebben ook geen display. Je hebt misschien wel eens iemand gezien met zo'n bandje om. En dan krijg je dus op jouw iPhone alle data binnen over wat je
1: dat
16: hartslag
1: is. Gewoon
16: is
1: alleen een soort armband zonder display. En dan krijg je het op je telefoon.
16: Exact. Okay. Maar daar moet je dus een abonnementje bij nemen.
1: Ja, en dat vind jij dan wel weer slim.
16: Ik vind dat heel slim.
1: Mm-hmm.
16: Ja.
1: Ja, snap ik.
16: Dus die groeien ook hard. Is ook wel een serieuze concurrent. Dus er zijn ook, bij de bedreiging komt hij misschien ook alweer terug.
1: Ja, woep woep. Oké. Okay. Ja, zwaktes, die hebben we gehad. Gaan we naar de kansen?
16: En in dit geval denk ik dat Garmin allereerst groot zou kunnen groeien met een schermloos bandje. Dus eigenlijk het polsbandje dat gewoon wel je hartslag meet.
1: Ja, maar gewoon lekker kopiëren ordinair van woep.
16: Ja, wat minder opzichtig. Ja, als je het hebt over die bandjes en die ringen, dat is dus ook een markt die harder groeit, procentueel gezien, dan de sporthorloges.
1: Ja.
16: Nou, daarnaast denk ik dat ze echt moeten gaan werken aan die terugkerende inkomsten. Dus dat Connect Plus, dat je met verwerking van data, AI-inzichten veel beter het gedrag kunt sturen ook van de consument.
1: Mm-hmm.
16: En daar zitten Aura en Whoop wel meer op. Ik denk ook dat de toepassing van gezondheids- en medische toepassing nog wel verder kan worden uitgebouwd. Want het is nu wel echt sports, outdoor, fitness. En er liggen denk ik ook nog wel kansen voor verdere groei in marine en luchtvaart. En iets heel simpels is dat bijvoorbeeld met de technologie van Garmin vliegtuigen ook echt volledig zelf kunnen landen.
1: Mm-hmm.
16: En dat is toch ook wel een toegevoegde waarde waar ze nog niet zo groot in zijn.
1: Nee, oké, dus ook nog wel een hele hoop kansen. Wat zijn de bedreigingen voor dit bedrijf?
16: Nou, Aura en Whoop vind ik echt wel bedrijvingen. Die zijn nog niet zo groot als Garmin qua marktwaarde. Ze zijn niet beursgenoteerd, maar wordt toch geschat dat die ook wel 10 miljard per stuk zouden kunnen opbrengen.
1: Zo.
16: Ze werken veel meer met abonnementen, willen ook naar de beurs. En ja, ze hebben toch wel een andere insteek, een andere technologie dan Garmin. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de concurrentie van Big Tech. Je hebt ook al de Apple Watch. En dat is wel heel anders bedoeld op dit moment nog dan wat Garmin doet. Maar ja, waarom zou Apple niet dat golfhorloge of die outdoor GPS-ontvanger kunnen ontwikkelen?
1: Ja, nou, goed punt. Zullen we de boeken eens even openen?
16: Zullen we dat doen?
1: Wat zien we? Ik had over 2025 dus al gezegd, hoppa, een enorme omzet van ruim 7 miljard. Wat zag je daarvoor?
16: Nou, ook al een enorme omzetgroei, maar wel een lagere omzet. Dus ja, als je het lijntje gaat pakken over bijvoorbeeld 10 jaar, dan zie je echt jaar op jaar dat de omzet hard toeneemt. Alleen niet in 2022, dat was het jaar na corona. Dat zeiden we al, dat gaf het bedrijf echt een boost. Want iedereen ging hardlopen, fietsen, ja, dat soort sporten.
1: Dus dan krijg je dan eventjes een soort logische correctie.
16: Ja, en dat viel heel erg mee hoor. Want toen ging die van 5 miljard terug naar 4,9. Dus dat was niet dat de omzet instortte.
1: Dat is niet bepaald huilen, nee.
16: Maar goed, 4,9 miljard dus in 2022. Neem ik 2024 was het ruim 6 miljard. Mm-hmm. 2025, jij noemde het al, meer dan 7 miljard. En de verwachting voor 2026 is 8 miljard.
1: Ja.
16: Dus ja, dit zijn wel de cijfers die je als belegger wilt zien.
1: Ja, jij zei al, de marges die stijgen ook. Dat is echt knap, dat je steeds die marges kan verhogen. Hoe doen ze dat?
16: Nou, doordat ze dus de prijzen enerzijds hoog weten te houden. En door op grotere schaal te gaan produceren, dat de kosten relatief beperkt, of nou ja, lager worden per product.
1: Ja, ja.
16: En dat doen ze heel goed. Dat zie je ook terug in het operationeel resultaat. Hè. Ik had het over 2022, om even mee te starten. Toen lag die EBITDA op 1,2 miljard. En in 2025 was het al 2 miljard. Dus bijna een verdubbeling.
1: Ja.
16: Nou, de echte verdubbeling die gaat komen in 2026. Want dan gaat die door de 2,3 miljard heen. Is de verwachting althans.
1: Mm-hmm.
16: En nou ja, goed, met dit soort marges is het logisch dat je ook een hele mooie winst hebt. En in dit geval kijk ik even en noem ik alleen de winst per aandeel. Winst per aandeel voor het huidige jaar. Die zal zo rond de $9,5 liggen.
1: 9,5, zo.
16: Ja, en dan op een koers van 240 weet je dus wel meteen dat je 25 keer de winst betaalt voor dit aandeel.
1: Ja, een conclusie. We hebben genoeg informatie, denk ik, om te zeggen van dit is een aandeel dat het goed doet. Aan de andere kant moet je ook altijd een beetje opletten van, hè, wordt dat dan in de toekomst ook wel waargemaakt?
16: Ja.
1: Voor wie zou dit interessant kunnen zijn? Want het is ook dus niet goedkoop.
16: Nee, dat is het niet. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en de mate waarin het management in de afgelopen jaren heeft geleverd, dan is het ook wel echt te rechtvaardigen dat het een wat duurder aandeel is in de termen van koerswinst. Gelijktijdig is de belegger die al langer in Garmin investeert absoluut niet teleurgesteld. En als je die lijn doortrekt naar de toekomst, en je bent een vervent sportliefhebber en je loopt met zo'n Garmin al rond, ja, dan begrijp ik wel dat er heel veel mensen die enthousiast zijn over het product, dat die vervolgens ook enthousiast raken over het bedrijf en het aandeel, want het is gewoon financieel gezond, mooie producten en heeft tot dusver altijd geleverd.
1: Dit was Garmin Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio op BNR, dan heb je een echt korte versie gehoord van Garmin. Dus als je denkt, nou, ik vind dit echt een leuke aflevering, ik wil meer horen, open dan even je podcast-app en zoek Doorgelicht. Abonneer je even, geef ons even een review als je het leuk vond. Dan kan je Garmin helemaal luisteren. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een hele grote farmaceut. Novo Nordisk hebben we al gedaan. Nee, we gaan het nu hebben over Eli Lilly.
16: De grote concurrent.
1: De grote concurrent, inderdaad. Spannend.
16: Afvallen.
1: Ja, afvallen. Ja, of juist lekker aankomen. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
16: En mijn naam is Jim Terpoer.
1: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
22: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
24: Wij willen niet weg, hè?
25: Nee, en dan laat ik me echt niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik.
5: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
11: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
24: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
11: Ja, flexibel ticket, hè?
24: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
11: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
29: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
30: BNR Verkeer.
31: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Ruim een half uur extra reistijd. Daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. En de Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
32: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 ruilschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verhuilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het aanbieden.
33: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis daarna.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Nigaio Wijn en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbers, arbeidsmarktcommunicatie specialist en recruitment expert. En onze gast is Patrick Nijhoff. Welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburn-out. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal, hadden die ook een bedrijfsburn-out?
2: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luistert naar de signalen van het lichaam. Dus ja, wie weet, wat hebben de spelers gezegd? En heeft onze coach ernaar geluisterd?
1: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
2: Nou, ik denk dat dat een brug te ver is.
1: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
3: Ja, dat is nieuw. Ja. Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werkgelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is een half maand salaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
1: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
3: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Nigaio niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
1: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
3: Ja, je hoort
1: een pedante houding, hè? Je komt als jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan. En dan...
3: Ja,
1: dat is niet. Waar, zie ik dit verkeerd, Arjan?
3: Dat is waar eenmaal. Ja. Je hoort die oudere mensen de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed, jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taak die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
1: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
3: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt, ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
1: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En heb je als werkgever alles gekocht.
3: Heel royaal. Heel okay. Royaal.
1: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
3: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het format dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
1: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
4: Goedemiddag.
1: Waarom doen jullie dit?
4: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nou eens gaan kijken of een aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden en dan gaan testen in de praktijk van, goh, helpt het nu studenten om gemakkelijker toegang te vinden tot een stageplek? En hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijker stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilot test om te kijken van, goh, zet je deuren iets verder

0: open? En wat zijn daar dan de effecten van?
1: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
0: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dicht is mee te krijgen, dat je al denkt van, goh, weet je, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad, en dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. En omdat ze alleen al dachten van, ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van, goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen, want die zullen toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van, joh, hier ben je altijd welkom, als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt dat makkelijk om te reageren.
1: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe toetreden, in plaats van zo'n systeem als open hiring?
0: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, hè, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm, maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
1: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
0: Ja, dit zijn allemaal stages voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een beveiligingsbedrijf gaan werken in Amsterdam. We hebben mensen in de horeca gaan werken. Dus je doet hetzelfde werk als ieder ander uit jouw studiejaar.
1: Ah, wat super dat jullie hier dus nu zo mooi mee van start gaan. Even kort, wanneer is het voor jou een succes?
0: Eigenlijk is het al een succes omdat de baanopeningen er zijn. Hè? Dus we hebben nu de werkgevers gevonden die hebben gezegd van, oké, weet je wel, bij ons ben je welkom. Dat zijn dus 70 plekken. We gaan na de zomer zien hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gaan starten. Maar in ieder geval deze kans ligt er. Vervolgens vind ik het een succes als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van, dit betekent dus voor alle betrokkenen, en de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
1: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar jij hebt het over een bedrijfsburn-out.
3: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen, en ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat is het beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. Je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
1: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt het hier over een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
3: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme, je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
1: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
3: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noem maar er in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt, maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
1: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, met even zo te zeggen, omdat ze weten dat gedragen beleid rijdt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
3: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren, en vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, Ze hebben het over werkdruk. Maar het is nu even druk. Volgend kwartaal zal het wat minder zijn. Dus signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
1: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
3: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook mensen toch bij hun organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie en denken van, nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding en wij zorgen dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie, maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
1: En nu, want mensen kennen een burn-out, dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik, ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van, nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en er allerlei redenen voor hebben, misschien deels werk, deels privé, maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
3: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk, en dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Dat komt er dan bovenop.
1: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
4: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van moeilijkheid.
1: Ja. Ja, ik snap wat je zegt, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van, ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
3: Ja, dat is heel goed voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook, zeg maar, in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken, waar de ene transformatie over de andere over mensen wordt uitgerold. Ja. Waar het ene nog niet geland is, of er is weer een andere verandering. Ja. Ja, mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit, en ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen, omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben. Ja, dan kun je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
1: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
3: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg. Die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
4: Het wordt alleen maar groter. Alles wat er uitvalt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
3: Ja. Ja.
1: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu bijvoorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, nu super druk, we krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie en hebben we af en toe een teamdag en doen we een bedrijfsfamilieopstelling en hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
3: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk en straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
4: Ik heb wel een vraag. We hadden dat nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk hun grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
3: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand doodgegaan.
4: Ja, ja.
3: En schouders eronder. Ja, je merkt dat de jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
1: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
3: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet een goed voorbeeld, maar een sterk omhande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen: dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven van: wij hebben hier als team deze opgave. We gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten, die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En daar mag je best wat eerlijk gesprek over aangaan.
1: Ja, is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
3: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat we met de passie en liefde waar mensen een vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouterstaat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van: waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van: hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
1: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is en waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
3: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
1: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van: ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen als je dat graag wilt?
3: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is en of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt. Anders blijf je hangen in de vicieuze cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
4: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub. En die zei: de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan, ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en we verdienden bottom line alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. En dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
1: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè?
3: Als je
1: het over burn-outs hebt. Ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
3: Nou, in ieder geval zorg voor vervanging. Dat is helemaal terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie.
1: Ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
3: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om: oh, ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen, dan ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet als hij terugkomt 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen, als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie, zet eerder de afwezigheidsassistent aan en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
4: Jaar rond.
1: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Ja, en er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast-app. Arjan Welde, Annemarie van Galen in de studio, hè?
4: Zo, maar dat was even een verhaal.
1: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
4: Ja, dat is niet normaal wat zij je vertelt.
1: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
5: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
1: Waarom dat juist zo specifiek?
5: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
1: Ja, okay.
5: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus en iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt door gangen met mannen met kalasjnikovs.
4: Kan je even je geld halen?
5: Ja.
1: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter, hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daarmee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
8: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Lathorndbroek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
12: Het worden gebed zonder rent, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. Het is ook nu weer druk in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar Ayatollah Khamenei ligt opgebaard. 3 zonen hebben afscheid van hem genomen, maar de 4e was in geen velden of wegen te bekennen. Het is de opvolger van de Ayatollah. Iran zou bang zijn dat hij ook wordt aangevallen door Israël of Amerika. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona naar Barcelona met Jonas Vingegaard in de gele leiderstrui. Favoriet voor de winst lijkt Tadej Pogačar, maar Mathieu van der Poel hoopt nog te kunnen verrassen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
14: Het is toch elk jaar weer een hoogtepuntje. De grote snellaadtest van Fastnet en Autoblog.
15: Ja, zeker. 10 elektrische auto's heb ik, samen met collega's, aan de snellader gehangen.
14: Kon je het niet alleen?
15: Nee, qua logistiek is het dan toch ingewikkeld. En we hadden al die auto's lieten we afleveren. En dan moesten mensen weer ergens naar station worden gebracht en zo. Dus het was fijn dat de collega's erbij waren.
14: Ah, okay.
15: Resultaten, die hoor je straks.
14: Ja, en verder een rijtest in de Audi RS5 afval.
16: Ah, dit loopt wel lekker door.
14: Ja, van 0 tot 100 in?
15: 3. Volgens mij heb ik gemeten op 3,6 en een beetje. Ja, maar zou die iets sneller nog naar de 100 moeten gaan eigenlijk.
14: Topsnelheid 250 km per uur.
15: Of 250.
14: Of 280.
15: Ja. Heb ik niet gered.
14: Nee, okay. We spreken zo de topvrouw van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Maar eerst
17: het autonieuws.
14: Ja, ook heugelijk nieuws, denk ik, voor veel mensen. De verkeersboetes die in 2024 onterecht met 10% zijn verhoogd. Hè, dat heeft in ieder geval meerdere kantonrechters besloten, geoordeeld. Eindelijk zouden we kunnen zeggen, we wisten al dat het eigenlijk belachelijk was.
15: Ja, daar ga je natuurlijk een beetje, ontspoort het een beetje. Dat sommige boetes voor kijk, sommige mensen is dat allemaal geen probleem. Is het ook naar, maar die betaal je gewoon.
14: Ja.
15: Maar het zijn echt heel hoog geworden. Ik denk ook dat er heel veel agenten zijn die echt niet je zeg maar 3 boetes durven geven. Hè? Stel dat je net door rood rijdt en net wat te hard en nog een puntstuk meepakt. En het is dan 3 keer €400. Ja, sorry, maar dat is... Weet je, daar breek je gewoon iemands jaar potentieel mee.
14: Ja.
15: En ik kan zeggen, had je het niet moeten doen. Dat klopt. Maar dan is zeg maar een boete van een bedrag, zeg maar, wat vriendelijker zou moeten zijn. Zou ook wel goed
14: zijn. En de hoogte van de boete werd meer bepaald door de wens om de schatkist te vullen. Ja. Dan om in ieder geval mensen tot de orde te roepen. En volgens de rechtbank is die verhoging ook in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
15: Ja. En de kans bestaat dan ook dat veel boetes nu met terugwerkende kracht verlaagd moeten worden. Alleen als ze nog niet betaald zijn, dat is dan ook wel weer grappig.
14: Oh, ik had dus toch niet moeten betalen.
15: Precies. Nee. Maar het schatkist vullen beginsel, dat zit in Rotterdam ook. Dus betaald parkeren gaan uitbreiden om de hun schatkist. Ja, jongens, weet je, ik snap het dat je ook een beetje belasting moet heffen. Maar we zijn wel. De auto is wel elke keer het bokje. Ja. Dat is niet oké. Okay. Dus,
14: De premier Jette heeft een reactie gegeven op het nieuws over die te hoge boetes.
18: Ja, boetes zijn in eerste instantie om gedrag van mensen te veranderen. En daarom zijn de boetes soms ook fors. Om duidelijk te maken dat door rood rijden, te hard rijden, ook wel echt de veiligheid van andere mensen in gevaar kan brengen. Maar ik weet zeker, zoals ik net al zei, dat de minister van Justitie heel zorgvuldig naar deze uitspraak van de rechtbank zal kijken.
14: Ja, maar okay. Daar zijn boetes voor bedoeld om gedrag te veranderen. Alleen de hoogte van de boetes die zijn bedoeld om de schatkist te vullen.
15: Ja, dat. En natuurlijk verkeersveiligheid. Kijk, door rood rijden is fundamenteel wat anders dan 20 kilometer te hard rijden op de snelweg. Sterker nog, 4 jaar geleden mochten we die snelheid ook rijden op diezelfde snelweg. Is alleen maar een stikstofboekhoudingsprobleem wat ze daarmee hebben opgelost. Rij je de grens over, mag je gewoon het gaspedaal zo diep indrukken als je wil. Die stikstof die waait ook gewoon Nederland in. Hey, daar zit daar natuurlijk allerlei kromme zaken in. En inderdaad, heel duidelijk, en dat is ook volgens mij uit alle communicatie vorige week, we gaan het ophogen, want we hebben meer geld nodig. Ja, hier botst het. Dat heeft gewoon ook met rechtvaardigheidsgevoel ook te maken. En dit is gewoon niet handig. Ze moeten hier uiteindelijk toch wel iets aan gaan doen.
14: Ja, goed nieuws trouwens voor mensen die in Rusland wonen. Het zou kunnen zijn dat je daar woont. Hè,
15: en dit luistert. luistert.
14: En dit luistert. En dat je heel graag een BMW wil rijden. Maar ja, BMW heeft zich vanwege de Oekraïneoorlog teruggetrokken uit Rusland. Dus geen BMW meer te krijgen. Maar.
15: Ja, het is goed nieuws. Steven, ze hadden daar een fabriek. En daar stonden ook.
14: Kaliningrad, hè?
15: Ja. Best.
14: Dat hele kleine hoekje achter de Baltische Staten. Dus nee, goed.
15: Kijk, dichtbij, relatief gezien. Ja. Daar hadden ze best veel voorraad altijd aan onderdelen. Want blijkbaar was die supply chain dan toch daar wat ingewikkeld. En ze zijn vrij abrupt gestopt. En wat is er nu een van de gegoochemerd gaan doen? Of er meerdere mensen waarschijnlijk die dat hebben. Zeggen, nou, we gaan gewoon met die oude onderdelen nog die BMW's bouwen. Dus er rollen nu. Zijn nu al van de band gerold. Oude type BMW's die dus zeg maar al een paar jaar niet meer op de markt zijn, maar daar hebben ze ze nog en kunnen ze een nieuw bouwen. Dus ik vind dat wel erg inventief. Hè?
14: Dat is waar, maar ik ben ook wel benieuwd wat BMW daaraan gaat doen, want dit is natuurlijk, dit kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
15: Ja, nou ja, volgens mij kan daar BMW kan daar zeggen, ja, voer je mag niet, maar ja, wat gaat een Rus zich daarvan aantrekken?
14: Helemaal niets, denk ik. Helemaal niets.
15: Ik rij wel even langs om het uit te leggen. Nou, dat doe je ook niet. Nee, dus ja, je kunt er niks aan doen en tegelijkertijd moet je ook denken, joh, laat gaan. Dat zijn natuurlijk ook weer niet honderdduizenden auto's.
14: Nee.
15: Er zijn nu volgens mij een paar honderd mogelijk gebouwd.
14: Ja, dat las ik iets van 145 of zo.
15: Ja, en ze gaan er misschien nog wel wat meer maken. Ik vind het eigenlijk wel creatief.
14: Het is zeker creatief. Het gaat om de X5 en de X6.
15: Ja. X6, ook zo'n mooie auto. Die vind ik heel Russisch, zeg maar. Hier willen we hem niet.
14: Kosten allebei rond de 12, 13 miljoen roebel. Dat betekent teruggerekend 134.000 euro, 146.000 euro.
15: Ja, wow. Dat zijn wel een beetje een Nederlandse prijs.
14: Ja, precies. Ja, misschien hebben ze daar ook wel een hele hoge BPM. Ja. Goed, over de toch wel matige autoverkoop in Nederland en de nieuwe BMW X5. De echte hebben we het dan in onze Breek de Week podcast.
15: Ja, die zit uiterlijk woensdagochtend online in de podcastfeed. Abonneer je even, want dan krijg je hem als eerste.
17: De Nationale Autoshow.
14: Het is officieel. Marie-Lise Zeeuw is sinds deze week naast mede-eigenaar, want dat was ze al, ook CEO van Zeeuw en Zeeuw geworden. Daarmee is ze de eerste topvrouw van een grote dealerholding in Nederland. En je bent hier in de studio. Welkom.
19: Dankjewel.
14: Het mannenbolwerk wordt geslecht.
19: Ja, zo noem jij het, ja. Ik ben erin opgegroeid, dus voor mij is het niet heel gek.
14: Het is gewoon zelf voor jou zelf helemaal niet bijzonder. Een hele normale, natuurlijke stap.
19: Absoluut, ja. Naartoe gegroeid en wat ik zeg, in opgegroeid. Dus voor mij is het heel normaal.
15: Ja, ja. Maar hoe komt het dat het tot dusver nog geen vrouwen CEO waren bij een echt een grote dealer? We hadden het net al even over. En er zijn natuurlijk wel talloze vrouwen te vinden op mooie positie in de autowereld, maar echt deze plek niet.
19: Nee, ja. Misschien als mijn vader zonen had gehad in plaats van dochters was het ook niet gebeurd. Ja, daar ligt het natuurlijk ook een beetje aan. En niet iedere vrouw wil in de automotive. Ja, ik heb die keuze gemaakt dat toen wel te doen. Maar er zullen zat zijn die een andere kant op willen. Dus misschien heeft dat er wel mee te maken.
15: Ja. Ben je een echte automens, vrouw? Ja, je zegt normaal een automan, maar dat is een beetje gek. Ben je een echte autovrouw? Of?
19: Nee, zoals jullie over auto's praten, nee, dat heb ik niet. Nee. Natuurlijk, als er een mooie auto voorbij komt, we hadden het net over eentje die beneden in de garage stond, dan zal ik zeker kijken, maar ga me geen details vragen. Nee.
15: Oké. Dat is toch wel, dat is nog wel het verschil tussen man en vrouw. De mannen zeker. Vaker dan gewoon
19: echt. Ja, denk ik zeker. Ook techniek heb ik ook geen verstand van.
15: Deze heeft 3 pk meer dan het vorige bouwjaar. Zoiets. Ik snap het wel. Dit zat er wel al even aan te komen voor jou.
19: Ja, in theorie wel. In 2018 zijn mijn zus en ik teruggekomen in het bedrijf. Daarvoor zijn we zelfstandig geweest met ons eigen Nissan dealerschap. En in 2018 zijn we teruggekomen. En toen hebben we tot heden dus een andere, hadden we Jan Hofstede als onze CEO.
14: Ja, want je vader is in 2018 uitgestapt.
19: Ja, klopt. En hier hebben we uiteindelijk naartoe gewerkt.
15: Ja.
19: Dus voor mij was het geen verrassing.
15: Nee. En je vader, hoe kijk jouw vader naar de stap die je nu zet?
19: Ik ga ervan uit dat hij wat ik leuk vind. Dat
15: hoor je met kerst wel. Nou, Marie-Lise.
14: Nog even een paar tips.
15: Ja, nou, gebruik jij hem als adviseur of klankbord?
19: Ja, zeker wel. Natuurlijk, hij heeft nog steeds heel veel kennis. En altijd fijn om mee te sparren. Ja.
15: Ja.
19: Maar we hebben ook een directieteam waar ik heel erg fijn mee kan sparren. Dus ik sta er niet alleen voor.
15: Nee, dat snap ik. En Zeeuw en Zeeuw heeft eigenlijk wel een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Je vader Piet is begonnen met... Nou, roep het maar.
19: Eerst een paar maandjes universeel, maar daarna was ze heel snel Lada-dealer.
15: Lada.
19: Samen met mijn moeder gestart in Delft. Ja. Uiteindelijk zijn ze Renault-dealer geworden.
14: Oké.
19: In 2002 een vrij grote fusie gehad met de Haagse Renault-dealer. Toen ontstond Auto Haagseel. En zijn we steeds groter geworden. En een paar jaar geleden hebben we de naam omgezet naar Zeel en Zeel. Want ja, we waren niet meer alleen maar in Den Haag, Auto Haag aanwezig. Want we zitten ondertussen in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dus dan, die naam klopte ook niet meer.
15: Nee. En Zeeuw en Zeeuw, dat zijn jij met je zus dan? Ja. Of, ja? Oké, wat leuk.
14: Cool. En jij bent nu dus CEO van een top 10 dealer holding in Nederland. 750 medewerkers, even plaatje schetsen.
19: Ja.
14: Verkopen 12 automerken, dus het is ook wel verder.
19: 13 ondertussen alweer.
14: 13, welke is erbij gekomen?
19: Omoda JQ en Genesis.
14: Okay. Oh ja, oké. Okay. En loopt dat al een beetje?
19: Ja, dat loopt wel, zeker.
14: Oké, dus de Chinese... Ze komen er duidelijk aan.
19: Ja.
14: Nou, Genesis is geen Chinees.
19: Nee, dat is geen Chinees.
14: Nee. 43 vestigingen, actief in Zuid-Holland, Brabant, Utrecht. Ook al uitgebreid. 3 schadeherstelbedrijven.
19: Ja.
14: Leasetak.
19: Eigen leasemaatschappij. Ja. Verzekeringen doen we ook heel veel in.
14: Ja.
19: En laadpalen kan je uiteraard ook bij ons terecht.
14: Is dat kenmerkend van een groot dealerbedrijf, dealerholding, dat je inderdaad zo moet diversificeren eigenlijk?
19: Nou ja, kijk, het is natuurlijk fijn als je allerlei aanpalende diensten hebt. Je hebt natuurlijk de verkoop nieuw, je hebt je occasions, je werkplaats. Ja. Dat is allemaal stabiel. Maar als je verzekeringen hebt, schadeherstel, als je dat eromheen hebt, heb je al ieder jaar start je alweer met een omzet. Dat is iets wat eigenlijk
15: automatisch is. Is het ook nodig om überhaupt zo'n...
19: Maak je zeker financieel sterker, absoluut.
15: Ja.
19: Sowieso ook meerdere merken maak je natuurlijk stabiel. En dat is logisch dat je dat ook doet. Ja.
15: Stabiliteit in een best wel roerige omgeving. Hè? Niet per se voor jullie, maar gewoon de automarkt in Nederland gebeurt er continu van alles. Dus daar moet je continu schakelen.
19: Ja, maar dat zijn we gewend hè, in deze branche. Den Haag maakt het al jaren als een verrassing ieder jaar. En eind van het jaar wordt er soms nog even wat veranderd. Zit je toch met voorraden die je had besteld en wordt de wetgeving weer anders.
15: Ja.
19: En dat zijn we ondertussen denk ik wel gewend in onze branche.
15: Ja, maar dat betekent dan ook dat je iedere kerstvakantie... ben je gewoon keihard aan het werk om even die laatste dingen te regelen?
19: We zijn altijd hard aan het werk.
15: Hele goede antwoord. Handen uit de mouwen. Nieuwe auto's natuurlijk, maar wat verhouding nieuw tweedehands bij jullie?
19: Nou, dat is opvallend wel anders in de top 10, vind ik zelf. Bij ons is het eigenlijk 50-50. Mm-hmm. En dat zie je bij de grotere dealerholdings. Hebben ze altijd wel iets meer occasions dan nieuw. Bij ons is dat, we doen 30.000 nieuw en occasions samen. Bij ons is het echt een beetje de helft.
15: Okay. Dat... Er zijn echt veel auto's staan. Het geeft wel aan, maar echt een groot bedrijf. 30.000 auto's, hoe zet ze op een rij?
19: Dat zou ik niet doen.
15: Nee. Waardoor komt het dat jullie dan relatief veel nieuw doen?
19: Ja, dat weet ik ook niet. Maar we willen wel meer gaan groeien in occasions. Dus waarschijnlijk over een jaar sta ik hier anders.
15: Ja. Alright. Oh, je komt over een jaar terug, gezellig.
14: Maar is dat ook niet een hele natuurlijke loop dat je meer occasions gaat doen? Omdat die vraag gewoon groot is in Nederland, relatief. Ja. We hebben het al eerder wel eens over gehad. Elk jaar veranderen 1,6 miljoen auto's van eigenaar. Daarvan 1,2 miljoen minimaal occasion. Ja, dus het is ook wel een grote markt.
19: Klopt, en we zijn ook de laatste jaren ook al flink in gegroeid. Maar ik denk dat we nog verder kunnen groeien. Okay. We zijn afgelopen half jaar hebben we ook al 3 nieuwe occasion-vestigingen geopend. Dus we zijn er ook wel mee bezig om nog meer daar meer in te gaan verkopen.
15: Ja. Moeten jullie ook groeien in die markt die verder consolideert?
19: Maak je uiteindelijk wel sterker.
15: Ja?
19: Ja.
15: En zit daar nog een plafond aan dat je zegt, nou, dan op een gegeven moment met weet ik veel, zoveel vestigingen? Of maakt dat niet uit?
19: Ja, dat durf ik niet te zeggen waar de. Kijk, nu zijn we nog echt gewoon familiebedrijf, platte structuur. Met iedereen kennen we eigenlijk wel binnen ons bedrijf. Ja, ik weet niet waar die grens zit. Dat je dat gaat
15: verliezen. Als je 750 medewerkers, je kent iedereen. Ja, ik snap het al aanleidingsteken zijn, maar relatief gezien. Ja, dan kan je. Op een gegeven moment houdt het inderdaad wel op. Welke tak zou je willen uitbreiden? Waar zit nog de groei? Want net inderdaad, occasions kwam natuurlijk even voorbij als
19: occasions,
15: mogelijk.
19: Occasions, forward lease, onze leasemaatschappij zou ik graag willen groeien. En we willen graag groeien in onze schadevestigingen. Daar hebben we echt enorm veel aanbod. Maar onvoldoende vestigingen.
15: Ja. Yeah.
19: Alleen een schadebedrijf kan je wel openen, maar als je geen collega's hebt die auto's kunnen herstellen,
14: nou ja, dat
19: kan je
14: er weinig mee. Ik kan me dat voorstellen dat een enorme uitdaging is om personeel te vinden.
19: Ja, dat
14: is horen we ook altijd al wel. Nee, dat is er gewoon
19: dat
14: niet.
19: Dat is het niet. Dus je moet echt een bedrijf overnemen.
14: Okay.
19: Wil je zelf een schadeherstel kunnen starten.
14: Ja, maar heb je dan ook al bedrijven op het oog?
19: We zijn wel met bedrijven bezig, ja, dat klopt.
14: Okay. Ja. En hoeveel tijd gaat dat nog in beslag nemen? Heb je daar een idee van?
19: Nee, want het is echt beginfase.
14: Ja, okay. Ja. We hadden het nou al even over die nieuwe merken, hè, die jullie binnenboord hebben. Genesis, Jaiku, Omoda, Dongfeng ook. Zit er ook tussen?
19: Ja, hebben we ook al een tijd.
14: Ja. Ik kan me voorstellen, want je loopt ergens ook wel een risico, hè, met zulke merken zonder heritage. Ik bedoel, er zijn genoeg merken vanuit Europa en misschien ook nog wel een paar daarbuiten, waarvan je gewoon weet wat er gaat gebeuren. Ja. Wat je weet wat afspraken waard zijn. Hoe zorgvuldig gaan jullie dat proces in?
19: Nou, uiteindelijk kijken we natuurlijk welk Chinees merk het is, of welk nieuw merk het is, welke fabrikant erachter zit. En bij deze merk op Genesis na, want dat is echt een standalone dealerschap en alleen een standalone vestiging. Ja. Maar de andere merken die je net noemde, die worden bij een ander bedrijf of merk toegevoegd, of echt bij een occasion center toegevoegd.
14: Oh, ja.
19: Dus is het risico daar uiteindelijk natuurlijk ook minder in. En ja, je weet ook niet, er zijn zoveel aanbieders. Uiteindelijk maak je een bepaalde keuze.
15: Ja. Nou voeg je het potentieel bij een merk toe. Krijg je dan een boos belletje van de importeur van... Hey Marlies, wat doe je nu?
19: Nee, gelukkig niet.
15: Nee.
19: Maar ja, het is ook wel gescheiden. Dus
15: aan de andere kant, maar ja, gescheiden. Maar als je zeg maar om de hoek loopt en daar kan je een Chinese SUV kopen die 10.000 euro goedkoper is of weet ik veel wat. Het is wel een spel waarin je hele best veel verschillende merken alle belangen een beetje goed moet houden.
19: En moet ik zeggen, Omoda en Omoda JQ hebben we echt apart. Dat zit echt in een occasion vestiging. Dus daar heb je ook niet echt een mengel met een ander merk.
15: Nee.
14: Zie je ook grote verschillen? Want we hebben het over Genesis, dat is natuurlijk Zuid-Koreaans. Terwijl die andere merken zijn Chinees. Zie je daar nog een verschil tussen? Nou, is Genesis ook wel echt iets anders dan die andere merken?
19: Dat is wel een premium merk. Dus dat is iets
14: precies,
19: anders, ja.
14: Ja, maar niet qua autocultuur of iets dergelijks of ondernemerschap.
19: Nee, eigenlijk is nog niet, dat heb ik nog niet echt gemerkt. Iedere importeur wil zijn aantallen doen. En die druk die leggen ze uiteindelijk bij de dealers neer. Dat blijft natuurlijk een feit. En ze willen allemaal de nummer 1 positie hebben uiteindelijk.
14: Ja.
15: Nu ben jij weer terug in de auto's eigenlijk. Hè? Want je was ooit weg uit de auto's. Je bent eerst iets anders gaan. Ook met je zus volgens mij, Michelle, toch samen ook echt?
19: Ja, ik ben niet uit de auto's geweest. Mijn zus wel. Die is ooit in de groente en fruit begonnen. Maar ik werk al 25 jaar bij het bedrijf.
15: Ja.
19: Ik ben begonnen bij Autohaag. Dat was toen de concurrent van het bedrijf van mijn vader. De no-dealer in Den Haag.
15: Dat was gezellig met de kerst.
19: Maar
15: jullie zijn weer on speaking terms, begrijp ik. Ja.
19: Ja, nee. En uiteindelijk zijn we daar binnen een jaar mee gefuseerd. Dus dat is natuurlijk op de achtergrond.
15: Trooien was jij. Nee. Ja, nee, lekker dan. Ja.
19: En in 2013 hadden mijn zus en ik zoiets van, joh, zouden we het leuk vinden om voor onszelf te beginnen. En uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met onze vader van, joh, wat zouden we vinden als we de Nissan-tak van toen Oud-Haagseel overnemen. Dat was niet echt een hele rendabele BV. Dus dat was ook makkelijk om financieel over te nemen.
15: Yeah.
19: De tweede generatie Qashqai kwam er aan. Dus we zouden wel een boost krijgen in sales.
15: Ja, nogal. Dus dat is wel gelukt toen. Ja,
19: dat zijn we toen gaan doen van 2013 tot 2018. En was eigenlijk een klein...
15: Ook weer op tijd weer terugverkocht aan...
19: Uiteindelijk wel, ja. Ja, klopt. En in 2018 zei mijn vader, ik wil met pensioen. Joh, meiden, zouden jullie het leuk vinden om weer terug te komen? En zo is het balletje gaan rollen.
15: Ja, wel grappig. Maar eigenlijk ook wel bijzonder dat je dan toch iets zelf willen doen met je zus. Of,
19: ja, je wilt toch ook dingen ontwikkelen. En uiteindelijk was het een klein een familiebedrijf, maar nog meer. Want ik heb nog een zus, die werkte ook bij ons. Mijn man werkte bij ons. Ja, dus je hebt gewoon een familiebedrijf. Uiteindelijk zijn we van 2 naar 3 vestigingen gegaan. En we hebben er heel veel geleerd, omdat we echt alles zelf moesten doen.
15: Ja.
19: Dan voel je ook de verantwoordelijkheid. Je moet zorgen dat de salarissen betaald worden en dat... doelstellingen gehaald worden, dat heb je nu ook, maar op een toch een andere manier.
15: Ja, dus dat is echt extreem leerzaam.
19: Heel leerzaam en heel leuk, moet ik zeggen.
15: Ja, mis je die tijd dan?
19: Ja, dat is een hele andere tijd. Je kan het ook totaal niet, niet vergelijken. Kijk, nu heb je natuurlijk meer stabiliteit, zekerheid. Ja. Toen als Nissan dealer wist je dat uiteindelijk... je kan niet single brand, overleef je uiteindelijk ook niet.
15: Is dat zo?
19: Ja, dat denk ik wel in deze markt.
15: Ja. Oké. Okay. Dat is best een statement. Er zijn natuurlijk, ja, de meeste dealerholdings hebben wel meerdere merken. Maar er zijn er wel een paar die in principe maar één merk hebben.
19: Ja,
15: dat is een
19: ik vind het voordeel dat we meerdere merken... en we hebben echt wel een stabiel merkenpalet. Ja, weet je, je kan uiteindelijk alle klappen... Het ene merk gaat de ene keer beter dan het andere merk. Ja, je bent echt veel...
14: En ze moeten ook maar net de juiste modellen hebben... die passen bij het dan geldende fiscale beleid van de overheid.
19: Ja.
14: En dat hebben ze niet altijd. Nee, en soms dan, precies wel.
19: Ja, ja, dan heb je altijd wel een merk die dat wel heeft.
14: Ja, precies, precies. Hey, de ambities voor CO&CO de komende jaren. Je wilt dus groeien met schadeherstel. Ook occasions mag wat groeien zijn.
19: Voor het lease en voor de rest. Nou ja, we draaien al supergoed en daar gaan we gewoon mee door. We willen graag nog wel wat optimalisatie in systemen en processen... om het makkelijker te maken voor onze medewerkers qua efficiëntie.
14: Oké. Okay.
19: En voor de rest vol gas waar we mee bezig zijn. Ja. Dat gaat hartstikke goed.
14: En familiebedrijf, dat is het. Blijft dat ook?
19: Blijft het, zeker. Ja.
14: De komende 100 jaar?
19: Ja, ik weet niet wat onze kinderen willen. Ja, die zijn nog zo jong.
14: Dat gesprek heb je nog niet.
19: Nee. Die moeten doen wat ze leuk vinden. Ja. Dat is belangrijk. Ja,
14: nou, dat heeft ook geleerd bij jou dat je, als je het leuk vindt... en daar succes mee hebt, dat je uiteindelijk weer terug kunt komen... in het familiebedrijf natuurlijk. Ja. Dankjewel en heel veel succes.
19: Dankjewel.
14: Marie-Lise Zeeuw, CEO en mede-eigenaar van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Met een Z dus, hè?
15: Zeeuw ja, en precies.
14: Zeeuw. Zometeen.
15: Resultaten van de jaarlijkse snellaadtest van Autoblog... in samenwerking met Fastnet.
14: Ja, en testen Audi RS5 Avant. Tot zometeen.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. En richting Duitsland 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knoop de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
12: Het worden gebed zonder end, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. Het is ook nu weer druk in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar Ayatollah Khamenei ligt opgebaard. 3 zonen hebben afscheid van hem genomen, maar de 4e was in geen velden of wegen te bekennen. Het is de opvolger van de Ayatollah. Iran zou bang zijn dat hij ook wordt aangevallen door Israël of Amerika. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona.
13: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Resultaten geanalyseerd.
2: Schokkend natuurlijk.
1: Schokkend.
2: Dat is een paar opvallende dingen. Met dank aan Luc Bronk, snellaad-expert bij Vastned. Welkom ook hier.
3: Dankjewel.
2: Dit keer is de test uitgevoerd bij jullie station Aalscholver in Lelystad. Is een speciale reden?
3: Ja, zeker speciale reden. We hebben daar sinds een tijdje een testunit staan. Eigenlijk onze allersnelste lader op dit moment. En het is een 1000 kW systeem. Ja. En die heeft dan stekkers van 600 kW. Dus ja, we moesten naar de snelste locatie die we hebben. En dat is Aalscholver.
2: Ja. Moet dat nog extra gekoeld worden met die hoge snellaadcapaciteiten?
3: Ja,
2: principe... Bakken met ijsklontjes erbij en zo?
3: Dat nog net niet. Nee. Dus het moet zeker wel gekoeld worden. Ja. Gewoon die stekker is gekoeld. Net zoals dat een accu-systeem van een auto gekoeld is. Als je dat niet koelt, dan kan je niet snel laden. Het moet gekoeld worden. Het is een net wat efficiënter systeem, zou je het kunnen noemen. En dat moet ook, want er komen steeds sneller ladende auto's de markt. Op.
2: Precies, met grotere accupakketten. Dus die moet ook snel volgeladen worden. Dat je weer lekker een eind kunt rijden en een paar vast stations voorbij kunt rijden.
1: Die dwars door de Flevopolder rijden, helemaal naar het zuiden of naar het noorden. Ja. Kunnen daar heel snel.
2: Hey. 10 elektrische modellen verdeeld in 2 prijsklasses.
1: Ja. Ja,
2: welke?
1: Klopt. Nou, we hebben samen zitten kijken van, joh, wat moeten we doen. Kijk, we hebben de eerste keer dat we deze testen samen deden was.
3: Het is de derde keer. Dat is
1: het is de derde keer. Ja. Toen hadden we een onbeperkt budget. Nou, ja, dan krijg je natuurlijk de Lotus Elettre was er toen bij en dat soort auto's. Maar ja, heel prijzig. Worden er wel een paar van verkocht, maar toch ook weer niet de hardlopers. Nee. Dus vorig jaar hebben we ook al een cap gezet op. Laten we ook een wat betaalbaardere klasse doen. En nu dachten we, ja, weet je, je kunt natuurlijk de echte kanonnen gaan vergelijken met auto's die relatief betaalbaar zijn. Maar ja, hoe interessant is dat nog? Het is een beetje alsof je Max Verstappen in een Formule 1 auto zit en wij mogen op de fiets ernaast staan. Oké, nou is inderdaad sneller. Fantastisch. Dus tot 40.000 euro en een categorie tot 70.000 euro. Omdat, ja, weet je, dan kregen we ook een interessante mix aan auto's. En ook wel een scheiding tussen eigenlijk de 400 volt en de 800 volt auto's. En daar zit ik ook een beetje prijs aan gerelateerd.
2: Ja, dus, want de goedkopere klasse is eigenlijk altijd 400 volt.
1: Ja, voorlopig nog
2: is
1: wel.
2: Dat zo?
1: Ja,
3: 400 volt zie je eigenlijk onder de 50.000 is dat wel vrij normaal. Zo met sommige uitschieters, je ziet de Ioniq 5, EV6, die ook op 800 volt geleverd worden in een iets lagere prijsklasse met een kleinere batterij.
2: Ja.
3: Maar 800 volt is inderdaad wel meer premium nog steeds op dit moment.
2: Ja, precies. Maar het is sowieso niet ontzettend lastig om auto's met elkaar te vergelijken. Batterij-elektrische auto's. Hè. Je hebt vaak ander formaat, grotere of kleinere batterij. Inderdaad, die 400 of 800 volt.
3: Klopt, daarvoor hebben wij het heel simpel gehouden. Want we kijken alleen naar de snellaadmogelijkheid van die auto. Dus heb je expres niet gekeken naar het verbruik of hoe groot de auto is. Of naar andere zaken waarmee je auto's ook kan vergelijken.
1: Als je de range erbij gaat halen, kun je zeggen hoe snel laad je 100 kilometer bij of iets dergelijks. Maar en dat is op zich interessant, alhoewel dat vaak ook weer niet een enorm verschil maakt. Maar nu gewoon kijken, hoe snel kan je weer die accu vol pompen?
2: Ja, precies.
1: Dat is maar één metric, maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde als met een 0 naar 100 tijd of het verbruik als je 100 exact rijdt of wat ik vond.
2: Binnen die metric zitten natuurlijk nog wel wat variabelen.
1: Nogal.
2: De laadcurve, piekvermogen, gemiddelde laadsnelheid.
3: Ik heb goed opgelet de laatste jaren.
2: Ik heb wel geluisterd.
3: Nee, klopt. Het is een heel groot verschil eigenlijk. Hè. En zeker ook als je kijkt naar tijd. We hebben dit nu de derde keer. De eerste keer was in 2024, waar we echt wel dik boven de 20 minuten scoorden. En dit jaar was de snelste. Was 11 minuten klaar.
1: Ja. Ja.
3: En gemiddeld zitten we op 17 minuten. Dus een daling van ongeveer 15%. Nou,
2: zit daar de grootste vooruitgang ook? In de loop der jaren?
3: Zeker het piekvermogen, dat gaat echt wel hard hoor.
2: Okay.
3: De persberichten vliegen je om de oren. 1000 kW, Mercedes 850. Jij bent er volgens mij, Wouter, een tijdje geleden ben je bij Mercedes erbij geweest.
1: Ik heb erin gezeten in die auto toen die werd geladen. Kijk. Dat ging heel hard van 24 naar 37%. En dan gingen ze weer rijden of zo. Zoiets was heel gek. Maar dat was helemaal uitgerekend dat het snelst was. Daar heb je natuurlijk feitelijk niks aan. En dat is ook wel een reden om deze test te gaan doen. Je hebt natuurlijk piekvermogen. Ja, fantastisch. Deze auto kan met 400 kW laden. Dus hoe lang dan? Hoe snel? Ja, hoe lang dan? En hoe zacht?

0: de curve weg, hè, die laadcurve. Want ja, als je heel snel weer wegzakt, ja, dan laad je gemiddeld misschien helemaal niet zo heel erg hard. En er zijn best wat merken, overigens vrij veel Amerikaanse merken, zonder namen erbij te noemen, waar je wel een hoge piek hebt, maar waar het heel snel naar beneden zakt. En dat je gemiddeld gezien eigenlijk helemaal niet zo fantastisch scoort. Dus het gaat erom van hoe snel heb je gewoon die accu echt weer helemaal vol, zodat je verder kan rijden.
1: Ja. Ja, ik zeg altijd een piekvermogen, dat is superleuk om mee te adverteren. En het is ook denk ik heel goed voor de markt, want dat wakkert het een beetje aan. Maar een gemiddeld vermogen is wat dat betreft veel interessanter. Ja. Ja. Hoe snel laat ik van 0% naar 80% en hoe lang doe ik daarover?
2: Ja, precies. Hey, laten we gewoon de twee categorieën gaan bekijken. Eerst de elektrische auto's tot 40.000 euro. Welke auto's heb je mee laten doen, Wouter?
0: Ja, even op alfabetische volgorde. De Shanghang B05. Nee, de Diepal Shanghang B05 heet hij officieel. Maar Citroën EC5, Leapmotor B10, Skoda Elroq en de Volvo EX30. En ik had heel graag ook de ID3 Neo of een Cupra Born. Want die zijn net geüpdate. Maar die auto's zijn er nog net niet in Nederland. Maar die had ik er wel graag bij gehouden. Skoda Elroq is natuurlijk vergelijkbaar platform. Maar die voor onder de 40.000 euro zit je dan net niet aan de grootste accu met een hogere snelheid.
2: Nee, okay. Luc, wat viel erop bij deze categorie?
1: Ja, er viel veel op. Maar vooral dat het gewoon over het algemeen over de hele linie natuurlijk een heel stuk sneller is.
2: Ja.
1: En de Chinezen doen het vrij goed.
2: Okay.
1: In beide categorieën durf ik wel te zeggen.
2: Ja.
1: Ik denk dat wel echt opviel.
0: Ja. Ja. En in die Shanghang, die laat het snelst tussen de 0 en de 10%. Daar heb je in de praktijk natuurlijk bijna nooit wat aan. Want ja, durf jij zeg maar op een autoroute die je niet kent te denken, nee, we pakken het volgende laadstation. Want dan kunnen we zo snel mogelijk laden en daar dan met 1% accu aankomen. Ja. Ah, dan moet je wel heel stoer. Overigens, ook in de volgende categorie krijgen we de BMW iX3. Die man die hem afleverde, die kwam met 1% accu.
1: Heel stoer. Dus,
0: ja. We vroegen aan iedereen, hoe vol is de accu? Ja, misschien een beetje overdreven, maar 1%. Ik zag weer wel held.
2: Vanuit
0: Grijswijk naar Lelystad rijden en dan op 1%.
1: Moet ik wel zeggen, bij Fastnet zien we dit. Hè? Dus als mensen een nieuwe elektrische auto krijgen, dan zien we eigenlijk naar het gebruik dat ze die auto steeds leger durven te rijden. Okay. Omdat ze kennen een beetje de eigenschappen van die auto. Ze weten hoe ver je komt met een percentage.
2: Ja.
1: Dus dat is op zich wel een trend. Maar ja, goed, er komen elke keer nieuwe auto's in de markt. Dus elke 4 jaar moet je sowieso weer
0: moet je
1: nieuwe.
2: Even terug naar die categorie tot 40.000. Want wat is de eindstand geworden? Dat wil ik ook wel even weten.
1: Van 5 naar 1?
2: Ja, van 5 naar 1.
1: Onderaan het lijstje hebben we de Volvo EX30. Op zich een auto die natuurlijk ook
2: pseudo-Chinees natuurlijk.
1: Nou, Belgisch inmiddels.
2: Ja, dat is waar. Ja, inmiddels België. Ja, okay,
1: maar ook al een auto die inmiddels alweer een jaartje op de markt is. Wel iets langer misschien.
0: Ja, nee, al langer. Die stuk, denk ik, 3 jaar.
2: Maar dat kunnen ze echt als excuus gaan gebruiken dan.
0: Zeker. Ja, het verouderde technologie. Nee, maar je ziet dat het wel heel snel gaat. Dus, en die auto's krijgt natuurlijk ook wel tussendoor updates. Je zal ongetwijfeld zien dat we over een maand krijgen opeens een persbericht met Volvo EX30 update. En kan nog sneller laden. En zo hard gaat het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, het feit dat je in dit rijtje staat is op zich al prima. Heb jij al die snelle laadsnelheden erbij?
1: Ja, heb ik. Even kijken, die Volvo die had een pieklaadsnelheid van 160, ietsje eronder. En een gemiddeld laadtijd van 108. En daar deed hij ongeveer 28 minuten over om van 10% naar 80% te laden. Nou, ongeveer onderaan het lijstje, maar nog steeds niet slecht. Hè? Gemiddelde laadsnelheid van meer dan 100 kW.
0: Ja.
1: En dan op plek 4 komt de Citroën EC5. Die heeft ook een iets hogere piek, 165 kW. Gemiddeld 113 kW, 32 minuten. Langer eigenlijk, maar wel een hogere piek.
0: Ja.
1: Op nummer 3 de Skoda Elroq. Is ook alweer even op de markt. Hè?
0: Zeker
1: de batterijtype is al wat lang op de markt. Hè. Die is een soort van skateboard wat ze gebruiken voor ook de ID3 en voor de Cupra's. 170 kW en 109 kW gemiddeld, 60 minuten. En dan komen we bovenaan, want dan hebben we een nummer 2 met een Leapmotor B10 die een hoge piek had van 175 kW en 131 kW gemiddeld van 10 naar 80. 24 minuten.
2: Ja.
1: En de nummer 1, die laat ik over naar jou.
0: Shang! Jij durft niet uitspreken. Shang B05.
1: Ja, B05 inderdaad. En die heeft een piek van 210 kW, 142 gemiddeld en doet er 22 minuten over van 0 naar 80. Of van 10 naar 80.
0: Ja. En die piek van 210 is dus niet tussen die 10 en 80%. En we hebben ook grafiekjes en die hebben we ook op de site Autoblog en in de video. En dan zie je 210, dat zie je. Maar dat zit dus voor die 10%. Dus als je hem heel leeg durft eruit. Ja,
2: precies. Maar dat is wel heel netjes. Dus ook de Chinezen delen een pak slaag uit.
1: Zeg dat.
0: Ja.
1: En nogmaals, we vergelijken op snelheid. Hè. Dus ik zei, er zijn heel veel aspecten die we niet vergelijken. Okay. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n leadmotor misschien
2: hier
1: verder
2: binnen
1: komt.
2: Ziet geval. Goed, de prijskategorie tot 70.000 euro. Welke auto's?
0: Dit is interessant, omdat je hier natuurlijk, zeg maar, zie je echt een beetje die technology frontrunners. Ja. Hè. En natuurlijk hebben we dan de BMW iX3.
2: Ja.
0: Mercedes-Benz CLA. Smart hashtag. 5.
2: Een auto van meer dan 70.000 euro.
0: Nee, die is onder de 70.
2: Oh, tot 70.
0: Tot 70.
2: Sorry. Ja.
0: Xpeng G9 en de Zeekr 7X. En welke het ook weer net niet redden. Volvo EX60, want die is ook tot die 70.000 euro. In principe, afhankelijk van welke versie, zijn we er ook graag bij gehad.
2: Ja, volgend jaar misschien.
0: Ja, nou ja, dat. Ja, en dan zijn er ook weer andere auto's. Dan is het misschien het hele lijstje weer helemaal anders. Dat zou kunnen.
2: Maar goed, wat viel erop, Luc?
1: Wat viel erop? Zeker die plek nummer 1, maar daar kom ik zo.
2: Ja, ja.
1: Laten we vooral beginnen bij nummer 5. Dat was de Mercedes CLA, een sedan. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Die wordt verkocht met 320 kW piek. Maar op het station die dag hebben wij 353 kW gezien.
0: Oh. Je plugt hem in en hij schiet meteen naar 350. Ik stond ernaast, ik zei tegen Luc, nou, het is gek. Dit is zoveel meer dan wat ze opgeven. Meer dan 10% meer. En toen zei jij, dat zien we gewoon consequent in de cijfers van de Mercedes CLA. Die laat gewoon veel sneller. Mercedes is heel bescheiden in de communicatie hiermee. Is echt,
2: het levert zich maar een bescheiden vijfde plaats op.
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: ja, ja. Dus, ik denk wel, als je kijkt naar alle vrachtschepen van andere auto's die hier tussen zitten. Echt grote SUV's. Die CLA is wel echt de kleinste, de zuinigste. Ja. Dus op andere aspecten zal die echt heel goed scoren.
0: Ja.
1: Alleen hier inderdaad niet bovenaan.
0: Nee.
2: Ja.
1: Dan op plek nummer 4 hebben we de BMW iX3 Neue Klasse.
0: Ja.
1: Vers van de pers, hè? Want het is een Neue Klasse. We hebben geklokt op 408 kW, gemiddeld 235 en deed er 23 minuutjes over.
0: Ja. Okay. En als mensen nu heel snel gaan zitten luisteren, dan merk je wel van 408 piek. In de grafiek van de iX3 zie je dat die, zeg maar, echt vrij snel naar beneden dondert. En het issue. Nou, waarschijnlijk. We moeten al eens een keer bij BMW gaan uitvragen naar aanleiding van deze race. Het was heel erg warm die dag.
2: Ja.
0: Je zag het overigens ook bij de CLA, dat hij toch gewoon wat sneller afnam. Hè. En als je andere laadcurves van diezelfde auto aan een goede laadpaal, zie je dat ze hoger blijven hangen.
2: Okay.
0: Gewoon warm.
2: Ja, we hebben het over
1: die dag kunnen zijn. Hè. Misschien op een andere dag ietsje beter zou kunnen scoren. Dus dat zou.
2: We hebben het over snel laden. We moeten ook wat sneller gaan praten.
1: Ja.
2: Want we hebben nog 2,5 minuut.
1: Want dan kunnen we 2 en 3 kunnen we samenvoegen. Want de Smart en de Zeekr zijn broertjes van elkaar.
2: Ja.
1: Dus een beetje hetzelfde onderstel. Nou, die komen allebei op iets meer dan 400 kW uit, iets meer dan 300 kW gemiddeld. En hebben er ongeveer 14 à 15 minuten over gedaan. En dan plek nummer 1. De Xpeng, Xpeng, Xiaopeng, je mag hem noemen zoals je wil. G9 met een piek van 450 kW. Gemiddeld ook bijna 400 kW. En deed er 11 minuten over van 10 naar 80%.
2: Ja, de Chinezen.
0: Ja, dit is heel indrukwekkend. Overigens bij die Xpeng communiceren ze 525.
2: Oh ja.
0: Dat haalde dus bij lange na niet. De grootste afwijking die we zagen naar beneden. Maar ja, gemiddeld echt fantastisch. Dus gefeliciteerd Xpeng.
2: Ja.
1: Ja, absoluut.
2: Maar moeten de Europese merken nou een tandje bijzetten? Of is dit toch een beetje een monumentopname?
1: Ja, ik denk persoonlijk dat die hoge pieksnelheden die komen van Chinese automerken af. Omdat zij ook marktaandeel moeten veroveren. Zij moeten lawaai maken in die markt. En die Duitse of de Europese automerken die zie je eigenlijk altijd volgen. Hè. Dus volgens mij komt deze week komt het filmpje van de iX5 online. Een nieuwe BMW. 480 of 460 kW snel laden. Dus ze komen. maar het duurt ietsje langer.
2: Ja, maar die Chinezen gaan dus heel hard. Betekent ook dat jullie hard moeten gaan bij Fastnet natuurlijk. Kunnen jullie het een beetje bijbenen?
1: Ja, nou, daarvoor hebben we nu 600 kW lader in het veld staan. Ja. Hè? En nou ja, we proberen altijd de snelste laders neer te zetten om ook dit soort voertuigen te faciliteren. De gemiddelde laadsnelheid ligt wel nog echt wel een stukje lager. Ja, maar die zien we de laatste jaren echt wel oplopen.
2: Ja, maar waar gaat het naartoe? Hè? Gaan we straks inderdaad mega wat laden?
1: Ja, dat testen
2: jullie
1: wel dat gebeuren.
2: Al? Nou, jullie hebben al een testlaboratoriumomgeving of zo.
1: Er is een warehouse waar we inderdaad laders testen. Maar die 1000 kW lader, nee. die hebben wij nog niet.
3: Nee. Oké. Okay. Maar is
0: als die komt... Opitronic leeft volgens mij wel. Hè. Ik heb hem op een beurs niet staan.
1: Wij hebben in principe aan het 1000 kW lader gezeten. Alleen het was een 600 kW dispenser. Dus als dat upgrade, dan zou het systeem kan het in ieder geval al leveren.
0: Kijk, mooi. Dan kan je in Flevoland keihard laden.
2: Zo is dat. Ja. Een video met de snellaadtest zie je op Autoblog. Volgend jaar gewoon weer, heren.
1: Lijkt me goed.
2: Ja, ja. Mooi. Dan tot volgend jaar, Luc. Dankjewel voor je komst, Luc Bronk. Snellaad-expert bij Fastnet.
4: De rijimpressie.
2: Ja, Wouter test de Audi RS Avant. Komt-ie.
5: Hoppakee, daar gaan we dan. Ja, eindelijk. Audi RS5. In dit geval de Avant. Hij is natuurlijk ook als limousine die eigenlijk gewoon een hatchback is. Maar dat vergeven we Audi wel weer. En ook weer verwarrend. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk de Audi RS4. Of de opvolger van de RS4. Maar ja, ze hebben die namen omgegooid. Oneven nummers, dat zouden alle verbrandingsmotoren worden. Even nummers, alle elektrische auto's. En dat hebben ze precies bij één model volgehouden. Namelijk deze. Maar ja, allemaal niet belangrijk. Het is belangrijk. Een paar dingen belangrijk. Is die dik? Is die snel? Kunnen we hem betalen? Stuurt die gaaf? Gaan we allemaal behandelen vandaag? En de meeste uitkomsten zijn best positief. Zullen we launch control doen? Gewoon omdat het kan. Meteen. Meteen launch control doen. Is de stand oké? Voet op de rem, voet vol gas. Hop, hop, hop. Daar mogen we. Lekker agressief, hè? Achttraps, Tritronic bak. Hoor je nu? Een beetje rare overgang naar de vijfversnelling was dat. Ik zal langzaam een beetje gaan afremmen, want het is niet geheel legaal om dit continu te doen in Mexico. Maar ja, snel, dat is die zeker. Maar ja, wel met een twist. Audi RS5, zowel als Avant als limousine, plug-in hybride. Dus we hebben een elektromotor, we hebben een accupakket en we hebben een 2.9 V6 Peterbol motor. Die horen jullie nu. Van buiten klinkt die best wel een beetje tammetjes. Binnenin doen ze waarschijnlijk wat met de speakers. Maar goed. 2.9 V6 B-turbo, 510 pk, 600 Nm aan koppel. En dan hoor ik wel denken, nou, dat valt me tegen. Nee, wacht nou even, er komt nog die elektromotor bij. 177 pk, 460 Nm aan koppel. Mag het niet allemaal bij elkaar optellen, want ze geven niet alles tegelijk vrij. Maar het systeemvermogen, dit is echt veel voor een RS5 Avant. 639 pk. 639. Dat is meer, hè, dan een RS6 in principe heeft. Had. Bouwstuk niet meer. En 825 Nm als ik kom. Voelde Nm. Ah, dit loopt wel lekker door. Topsnelheid natuurlijk naar goed Duits gebruik. 250 km per uur. Tenzij je extra eurotjes overmaakt. Dan wordt het 285 km per uur. Maar ja, jullie komen allemaal uit een elektrische auto. Jullie vinden het allemaal niet zo heel erg boeiend dat die topsnelheid is afgeregeld. En de sprint naar 100, 3.6 opgegeven. Wij redden het net niet. Normaal Duitse auto's duiken er wel onder. Maar 3.72 was volgens mij de snelste tijd die ik haalde. Het is warm, het is plakkerig asfalt. De banden zijn op temperatuur, dus dat zou allemaal moeten helpen. Maar ja, misschien is het een beetje te warm. Daar worden mensen ook niet sneller van, hè. Als het te warm is. Oh, dat is wel lekker. Even zelf flipperen. Ah, als ik zelf flipper, moet ik ook flipperen, anders ram ik hem de doorgebrens erin. Oh, het is wel lekker. Het is... Spoiler alert. Een beetje naar de conclusie. Dit is wel echt een rijdersauto geworden. Ja, die auto is echt
3: geweldig. Extreem veel grip op de vooras. Echt bijna geen onderstuurmomenten gehad tijdens de testperiode. Nou, dit is mooi weer, het regent nu niet en zo. Dus dat scheelt natuurlijk absoluut. Hij is gewoon echt knap gedaan. Ja, maar toch ook wel een katje wat je niet met zonder handschoenen moet aanpakken. Nee, kijk, zo rustig reizen, kan er niks aan de hand. Maar op het moment dat je zeg maar, echt die limiet gaat opzoeken, dan doet die auto dus echt wel wat. En echt veel meer dan we gewend zijn van de Audi Quattro modellen. En dat is wel gaaf. En dan staat hij in RS Sport. Dus dat is ook wel een keuze die je maakt. Je kan allerlei dingen instellen. Als je denkt van ja, maar dit vind ik te heftig. Je hebt ook RS Individual. En dan kan je bijvoorbeeld dan aanpassen. Zeg, nou ja, aandrijving. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de motor, stuurinrichting. Maar ook het Quattro. Hij staat nu op Dynamic. Maar je kan ook zeggen, joh, ik wil hem op Balanced. En op Balanced gaat hij natuurlijk meer kracht. Zeg, maar netter verdelen tussen voor en achter. Zodat er niet van die gekke dingen gebeuren. Daar houden wij Audi-rijders niet van. Minder ruig dan een BMW M3. Maar dat is geen plug-in hybride. Dus daar red je het milieu niet mee. En dat vinden wij toch belangrijk. Al is het maar omdat de CO2-uitstoot natuurlijk lager is van een plug-in hybride. Dat betekent in Nederland minder belastingen. Dat betekent gewoon een lagere aanschafprijs. Lager, minder hoog. Audi RS5 als limousine vanaf 120.000 euro. Daarvan 2.000 euro meer. Nou, kies gewoon wat je mooi vindt.
2: Ja. Kies wat je mooi vindt en dan kun je dus ook kiezen tussen de Avant of de limousine.
0: Ja, de limousine is eigenlijk een hatchback, maar ja, doe maar de Avant van deze.
2: Ja, ja.
0: Want vroeger wel echt mooi Audi sedans, maar nu wat minder.
2: Ja. Maar het is ook de eerste PHEV RS.
0: Ja.
2: Dat is toch bijzonder? Stelt niet teleur. Dat is mooi. Heb je ook vol elektrisch gereden?
0: Ja. Ja, je kan 83 kilometer WLTP, dus in de praktijk minder.
2: Nou, daar kom je heel eind mee.
0: Jawel. Nee, dus in de moderne plug-in hybrides is dat echt wel erg oké. Alleen ja, weet je, je mist natuurlijk een hoop performance. Wat voor in de stad in principe ook alweer prima is. Ja. Maar ik merkte dat ik toch ook wel snel dacht, ja, we gaan toch nog even een beetje harder. Hoppakee, verbrandingsmotor erbij aan.
2: Ja, 120.000 euro hoorde je net zeggen. Is dat het waard?
0: Ja, dat denk ik wel. Dus, nee, het is ook echt knijterveel geld.
2: Mm-hmm.
0: Ja, maar als je vergelijkt met uitgaande RS4 Avant, de RS5 is opvolger van de RS4. En ook met een M3 Touring, waar je weet van, ja, is dit veel goedkoper. Dan heb je eigenlijk heel veel value voor money. En het komt omdat er minder belasting op zit.
2: Okay. Dus, video staat zoals gebruikelijk op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Ja, zeker. Abonneer je op onze feed. En als je het nou nu nog niet hebt gedaan, man. Nou, zegt iedere aflevering weer. Maar goed, en volg ons op de socials. We zijn weer gezellig.
2: Zeker.
0: Deel allemaal kattenfoto's met jou.
2: Ik ben Meijnerd Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
10: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
9: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
10: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
9: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
10: Op BNR en ons podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
12: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de 5e keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. In het zuiden van België is een paard op hol geslagen bij een evenement waarbij in de lucht werd geschoten. Het paard raakte in paniek en liep het publiek in. 8 mensen raakten gewond. 5 moesten naar het ziekenhuis, van wie 1 er slecht aan toe is. Het paard was onderdeel van een processietocht. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in liefde. Enexis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again.
15: Geert-Jan Haan.
16: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
17: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
16: En wat gaat er mee?
17: Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
16: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega-hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
18: The Gradometer.
16: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
19: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer. Op Schiphol, Zaventem, Kastroep, El Prat, op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij, omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil voordat het hen binnenlaat in de prachtige Europese Unie, die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol, want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten tot een grens die onzichtbaar is of imaginair zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd, dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
16: Heel even kort expliqué, 29 landen doen hier aan mee.
19: Ja.
16: Om ervoor te zorgen dat een nieuw douanesysteem ook digitaal, savvy, helemaal goed geïntegreerd raakt. Maar dat werkt dus niet.
19: Nee, het werkt niet goed op de luchthavens. Het gaat veel te langzaam, het is ingewikkeld. En het is natuurlijk ook een reactie op de systemen die in Amerika al worden gebezigd, in het Verenigd Koninkrijk, straks ook in Japan. Dus de hele wereld is dit soort systemen aan het opzetten. En wij in Europa hebben een systeem voor het Schengengebied. Dus als je van buiten het Schengengebied komt, dan moet je aanmelden, vingerafdrukken geven. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Wij kunnen gewoon doorlopen in Schengen. Maar de mensen daar van buiten, ja, die moeten wachten. Het is wel een heel duidelijke illustratie die, ja, waarmee je ziet wat de voordelen zijn van de Europese Unie. Maar het is natuurlijk een chaos.
16: Goed bedacht, slecht uitgevoerd.
19: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, niet eens goed bedacht. Het is natuurlijk onzin om dat allemaal te controleren. Maar
17: is dit in plaats van je paspoort laten zien? Of is het... En.
19: Ja, in principe allemaal elektronisch. In principe zou het allemaal heel erg snel moeten gaan. Maar het blijkt dat de luchthavens daar toch wat moeite mee hebben.
18: Make Europe great again.
20: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
21: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
22: I think Ukraine is now number one in the world on that.
23: Drones up in the sky, look like paper kites, bombs light up the night, burn like fire.
24: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken?
16: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na Den Haag zijn eigen plan, ondanks de druk van Amerika? En ziet Trump wel dat wij investeren in al die drones? Stefan de Vries, het was een eindje rijden naar Geelse rijen.
19: Ja.
16: Maar wat heb jij daar meegekregen? Wat kun je ons vertellen over wat we als Nederland nu gaan doen met al die percentages? Hoe wordt dat omgezet in beleid?
19: Nou, het meest zichtbare op Geelse rijen was eigenlijk de omschakeling naar een leger met minder mensen en meer robots. En vooral de dronificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïnse leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen, directe contacten met de industrie, met universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
16: Lean and mean.
19: Ja, ook zo'n fantastische term.
17: Ja, als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met naam
19: strooien,
17: termen.
19: Vooral.
17: Nee, laten we dat niet doen.
19: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. Je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
16: Nou, dat is goed.
19: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
16: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen,
19: precies.
16: Dus het kost tijd.
19: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim.
0: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is, is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zometeen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
16: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan, ja, met dreiging, de perceptie.
19: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eigelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jesselgus, ook.
1: Het is in zijn geheel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen. Maar wat is het effect? En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen, dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken en ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
16: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, ja, pak hem op.
17: Beetje af.
19: Ja, nou ja, het alles wordt anders show. Dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
16: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
19: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eigelsheim misschien binnenkort een duobaan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
0: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar het dronificeren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou jou willen aanvallen of wat hebben. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
16: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.
17: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien. En ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel... We zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu... Ja. Is het wel flexibiliteit en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
16: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
19: Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja,
17: maar
19: ja,
17: het is natuurlijk ook... Ik vind niet dat ze het heel slecht hebben gedaan. Het is ook een presentatie die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof de hele traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Eichelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal, dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is de Defensie ook al wel langer mee bezig, maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessicus ook kort even, het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk, innovaties heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik, op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken. Ook met drones op een afstand op het slagveld. Maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
16: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in het land. Ja. Duizenden visnetten per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
19: Ja, en ik ben met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
16: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
24: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie hun steun aan Oekraïne echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich positioneert als mogelijke leider ook in dat Europese verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensieinvesteringen.
16: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan een trap op de rem?
17: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
16: Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Door het geweld, geweld van Trump. Ja,
17: inderdaad.
19: Nou, meer de stupiditeit van die oranje meneer.
17: Tranen gezien bij Stefan de Vries. Ja. Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is het geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
24: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk Defensie-investeringen over het algemeen steunen.
16: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
17: Ja.
16: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas erover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
24: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laten stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudget. En dat doen we eigenlijk dat doen we voor de Europese verdediging. Niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
16: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
17: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt. En ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat in dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
16: Europa heeft een verhaal.
17: Ja, we hebben nou. Dat zou ik fijn vinden om
16: dat
17: te
16: moet
17: horen.
16: Verteld worden.
17: Dat moet verteld worden. Trump is een. Ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
16: Maar noem eens een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin. Wat gebeurt er vanuit Brussel? Of wat gebeurt er vanuit Turkije? Dat ook veel te bieden heeft. Noem eens een paar punten.
17: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het FF30-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerkingen gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
16: Grote financiële regeling.
17: Grote financiële regeling. Canada, die is bezig met een nieuwe soort investeringsbank. Apart van die SAFE-leningen om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. We kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
16: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
19: Ja, achter Europa.
16: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
19: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van, dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt dat ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
16: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
17: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Anne van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
2: BNR's mega hit.
16: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een gelukkige film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
17: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dus ja, dat vraagt erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
16: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
19: schot voor de boeg.
16: Schot voor de
17: tipje
16: boeg?
17: Van de
19: Canadees voor de boeg.
16: Canadees voor de boeg. Daar komt ie.

0: Van en Gert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste... tenminste, dat is de vraag bij mij, wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten. Oh.
2: Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong, dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind... en ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog? Hot

0: hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft ons zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet. Maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat.

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is ja, echt dit is, heel erg Songfestival.
2: Ja, het heeft echte Songfestival vibes.
1: Maar, echte vibes.
2: Ja, maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Celine Canadese Dion. Ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Maar, ja. Kwam uit voor Zwitserland, precies, dat ja. wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar
1: maar
2: op de naam.
1: Ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst.
1: Dankjewel.
0: Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Avec plaisir.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Het nummer dat je hoorde in het intro, dat is Drones van Grandson. Zoek die ook even op. En maandag rond de klok van 4, dan zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal, voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik me niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
3: BNR Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. Er staan nog 60 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen afrit Hoenderloo en Voorthuizen, 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, voor Knoopkerbrechtseplein, 10 minuten. En de A50 is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om over de N304, Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo is de vertraging een half uur.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van half vier.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beiden zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvallen voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de vijfde keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. In het zuiden van België is een paard op hol geslagen bij een evenement waarbij in de lucht werd geschoten. Het paard raakte in paniek en liep het publiek in. 8 mensen raakten gewond. 5 moesten naar het ziekenhuis, van wie 1 er slecht aan toe is. Het paard was onderdeel van een processietocht. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in Lifde. Enexis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
1: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria zwaait al, hallo.
15: Hallo.
1: Wat gaan we doen vandaag?
15: Wij hebben het vandaag weer over de NAVO-top. Op 7 en 8 juli vindt die namelijk plaats in de
16: In de Friday Move gaat het over tv.
17: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Ja, de eerste die twee keer is geweest.
2: Waar ga je op letten rondom de NAVO-top?
3: Ik ga met name letten op hoe, denk ik ook inderdaad, Turkije de industrie gaat, hun eigen industrie gaat positioneren. De Turkse industrie is de afgelopen jaren veel verder ontwikkeld geraakt. Maar de toegang tot de Europese defensiemarkt is eigenlijk nog wel heel erg beperkt. En ik vermoed dat de Turkse regering daar wel veranderingen in wil brengen.
2: Ja, zou je voor ons een klein beetje kunnen schetsen, hoe ziet de Turkse defensieindustrie eruit?
3: Ja, in vergelijking met veel Europese landen is dat best wel een brede industriële basis. En dat komt ook doordat Turkije nadrukkelijk, of dat realistisch is een ander verhaal, maar nadrukkelijk streeft naar volledige autonomie op defensiegebied. En dat heeft in het afgelopen decennium met name ook te maken met 2019, waar ze uit het F-35-programma werden gegooid door de Amerikanen, nadat ze Russische luchtafweer hadden aangeschaft. Maar ook in hetzelfde jaar waren de wapenembargo's vanuit Europese landen vanwege militaire activiteiten die ze in Syrië ontplooiden. Dus dat heeft die drang naar strategische autonomie verder gesterkt. En je ziet ook dat in de jaren daarna die industrie steeds verder ontwikkeld is geraakt. En ook steeds meer is gaan exporteren. Echter, die export is nauwelijks naar Europese landen of EU, zeker niet EU-lidstaten. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld wel Bayraktar-drones die in het begin van de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol hebben gespeeld, ook naar Polen geëxporteerd. Maar terwijl Turkije eigenlijk zelf op zich veel minder importeert dan het exporteert. In de relatie met Europa importeren ze nog altijd veel meer dan ze exporteren.
2: Ja, dus en waar importeren ze dan spullen?
3: Duitsland, Italië, Spanje, dat zijn belangrijke partners.
2: Ja. Daar, ja.
1: En hoe verklaar je die onder export eigenlijk?
3: Dat kan deels te maken hebben met het technologische niveau van bepaalde systemen. Maar grotendeels is het ook politiek geladen. Dat veel Europese landen zich toch, denk ik, vaak niet zo happig zijn om zich afhankelijk te maken van de Turkse defensieindustrie. Omdat dat ook betekent dat Turkije, de Turkse regering, beperking kan opleggen aan waar dat materieel en die technologie voor gebruikt kan worden.
1: Maar Turkije is, we zeiden het al, een NAVO-bondgenoot. Een hele machtige, sterke NAVO-bondgenoot met een heel serieus leger. Waarom is dat dan toch dat het land niet vertrouwd wordt?
3: Ja, daar spelen verschillende factoren, denk ik, door elkaar heen. Het zal ook een beetje verschillen per Europees land. Bepaalde landen hebben misschien hun eigen industrie, of die verkiezen de Amerikaanse industrie. Dat is wellicht aan heroverweging toe. Maar ik denk dat met name dat voor het grootste deel toch politiek geladen is. En minder, zeker als het om het minder technologisch gaat, minder te maken heeft met wat ze in Turkije allemaal produceren. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat Turkije enorme export heeft naar landen als Pakistan, de Emiraten, Qatar.
1: En die nemen het ook niet zo nauw met de mensenrechten. En dat vindt Europa toch belangrijker. Is dat dan een reden?
3: Ja, dat speelt zeker op de achtergrond mee. Hoeft dat natuurlijk niet voor import, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, het is makkelijker om vanuit een land te importeren dat het daar minder nauw mee neemt, omdat dat jou zelf waarschijnlijk meer handelingsvrijheid geeft. Maar dat speelt natuurlijk zeker politiek mee.
2: Je zegt sinds 2019 dus heeft die defensieindustrie in Turkije echt een boost gekregen. Je noemde al de drones. Wat voor spullen exporteren ze nog meer naar? Dus bijvoorbeeld landen als Pakistan.
3: Ja, drones speelt inderdaad een belangrijke rol. Maar eigenlijk ook wel in de

0: breedte van het defensie-industriële domein. Dus dat kan ook gaan om munitie of dergelijke meer simpel materieel. Ik denk in de relatie met Europa dat het met name met de Europese Unie lidstaten, dat het met name wel om de drones en om andere luchtvoertuigen gaat.
1: Ja, de Europese Unie heeft ook de laatste jaren flink wat opgetuigd om de eigen industrie aan te jagen. Daartoe zijn allerlei Brusselse instrumenten gekomen. Bijvoorbeeld het SAFE-instrument, 150 miljard euro aan leningen die je dan gezamenlijk mag inzetten. Daar kan Turkije dan niet aan meedoen, of wel?
0: Ja, dat ligt iets gecompliceerder. Er zijn inderdaad verschillende instrumenten vanuit de Europese Unie. En je ziet eigenlijk zelfs ook al dat de Turkse industrie, Baykar, de producent van de Bayraktar-drones in het bijzonder, dat die ook al wel een beetje naar manieren zoeken om bij die Europese financiering te komen.
1: Ja.
0: Dus Baykar heeft bijvoorbeeld recentelijk een joint venture met Leonardo. Nou, dat is toch een van de grootste Europese wapenproducenten.
1: Een Italiaanse producent?
0: Ja. Een joint venture opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling van drones. Als we dan even teruggaan naar SAFE, die 150 miljard aan defensieleningen. Dat is dus 150 miljard aan geld wat de EU leent op de kapitaalmarkt en dan doorleent aan de lidstaten. Ja. Die daar een investeringsplan voor moeten indienen. En die over het algemeen in de regel gezamenlijk moeten aanbesteden. Die gezamenlijke aanbestedingen die staan in principe ook open voor andere landen, Oekraïne in het bijzonder, maar ook kandidaatlidstaten. En Turkije is een kandidaatlidstaat, dus die mogen aan die gezamenlijke aanbestedingen deelnemen.
2: In maar theorie. We voelen een maar.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, los van de landen die aan die aanbestedingen deelnemen, gelden er ook nog vereisten met betrekking tot de leveranciers. En de producten die op grond van die leningen uiteindelijk worden aanbesteed ingekocht. Het is vrij ingewikkeld. Als je het gaat lezen, is het een hele lange waslijst aan eisen. En ieder eis heeft ook weer zowat een uitzondering. Maar heel kort samengevat komt het er bij SAFE op neer dat in beginsel bij Europese bedrijven, Europees of Oekraïens moet ik dan zeggen, EU of Oekraïens, moet worden ingekocht. En dat maximaal 35% van de componenten van een product uit derde landen mag komen.
1: Hmm.
0: En daaraan toevoegend nog dat eigenlijk ook de controle moet liggen die moet liggen in Europa. Dus de controle over het product en ook met het oog op mogelijke exportrestricties. Uitzondering daarop is dan weer dat daarvan kan worden afgeweken als een Europees bedrijf met ook een buitenlandse aandeelhoudersstructuur. Nou, die joint venture.
1: Ja, tussen, precies. Dat wil ik net vragen. Ja, daarmee
0: het is dan een 50-50 joint venture. Dus die 50% van de aandelen liggen bij een Turkse bedrijf. Alleen op het moment dat de uitzondering is anders, op het moment dat een lidstaat, in dit geval de Italiaanse regering, die joint venture gescreend heeft en heeft vastgesteld dat bedrijf handelt in het belang van het Europese veiligheidsbelang, maar dat is uiteindelijk een nationale afweging, dat er kan worden afgeweken van die regel, dat er dus geen enkele controle vanuit een derde land.
1: Ja, maar die 35%-regel, dus laten we Leonardo even als voorbeeld nemen. Die hebben een drone-samenwerking opgezet. Dat betekent dat 35% van de waarde van de onderdelen uit Turkije mag komen. Dus zij mogen een heel klein stukje van een drone leveren, heel simpel gezegd.
0: Ja, ja, het ziet op financiële waarde, wat denk ik wel op zich begrijpelijk is. Je moet het ergens aan vasthangen, maar ja. Ook lastig is. Omdat uiteindelijk vanuit strategisch oogpunt gaat het eigenlijk alleen om de technologie vaak. Niet om het materiële.
1: Nee.
0: En de technologie kan natuurlijk minder dan 35% van de financiële waarde vertegenwoordigen. In dit specifieke geval is het wel dus een joint venture die in Italië is opgericht.
1: Ja, dus dat is dan goed voor de Europese regels.
0: Ja, een Italiaanse rechtspersoon. En dat is natuurlijk bewust zo gedaan. Ja. Om ook toegang tot Europese financiering. Want dat is zeker iets wat in Turkije kunnen ze vrij veel op dit gebied. Maar financiering is ook nog wel een Eikelpunt.
3: Helder. Dus dit zou de weg kunnen zijn voor Turkse bedrijven. Zoek een Europese partner of een partner in de Europese Unie. Ga daar zo'n joint venture mee aan of een andere samenwerkingsstructuur. En dan kun je toch toegang krijgen tot SAFE.
0: Ja, in het geval van SAFE is dat denk ik een weg. Zeker wanneer dat in goed overleg gaat met de lidstaat waar dat bedrijf gevestigd is. Nou, we hadden het net even over gouden aandelen. Mm-hmm. Leonardo is geloof ik voor 30% van de Italiaanse overheid. Dus dat overleg is dan eigenlijk al impliciet ook daar. Dan biedt dat zeker toegang. En dat komt ook doordat uiteindelijk de Europese Commissie wel controle uitoefent op hoe de lidstaten die dat geld besteden. Maar de besteding die vindt toch plaats door de lidstaten. Dus die hebben daar wel de leidende rol in.
1: Ik weet niet of de Turkse bedrijven luisteren, maar Nederlandse bedrijven wel. Hebben Nederlandse bedrijven hier ook wat aan, zo'n samenwerking met Turkse bedrijven?
0: Dat zou met name, denk ik, het geval zijn op het moment dat het echt technologisch iets toevoegt, ja. Denk ik.
1: Ja.
0: En in dit geval van Baykar hebben ze kennelijk al gekozen, ja. voor Leonardo. Maar wellicht dat er natuurlijk in kleinere bedrijven zijn waarmee samenwerking wel mogelijk zou kunnen zijn.
1: Er is ook altijd op de NAVO-top, of dit jaar in ieder geval weer, een industry forum, waar in principe de bedoeling is dat er bedrijven komen die met elkaar kunnen gaan praten. Ik heb gehoord dat het dit jaar wat kleiner is dan vorig jaar in Den Haag. Toen was het best een groot opgezet forum. Maar is dit iets wat Turkse bedrijven daar gaan proberen om dit soort samenwerkingen ook op te zetten, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ze zullen daarbij ook wel specifiek al preferred partners hebben. Dus specifieke landen waar ze graag mee samenwerken. Nou, ik noemde Italië, Spanje en export naar Polen. Dus dat hangt ook heel erg met het politieke samen. Mm-hmm. En dat komt met name ook doordat export is uiteindelijk de belangrijkste hobbel die op politiek niveau genomen moet worden. Dus bijvoorbeeld in het geval van die joint venture zijn er ook afspraken gemaakt over export. Redelijk vage afspraken. Dus er wordt dan gezegd dat er alleen geëxporteerd mag worden naar partnerlanden van NAVO-Europa. Maar uiteindelijk is het natuurlijk voor de Italiaanse regering en de Turkse regering moet uiteindelijk wel overeenstemming hebben over de landen waarnaar geëxporteerd mag worden. Anders gaat zo'n samenwerking nooit goed werken.
1: Ook de positie van Amerika wordt weer een onderwerp op de top. Als Amerika wegvalt als bondgenoot, laten we eventjes een beetje dat scenario uitdenken. Zou Turkije dan een goede leverancier zijn voor Europa wat materieel betreft?
0: Gedeeltelijk wel, denk ik. Maar dat zal nooit natuurlijk de Amerikaanse afhankelijkheid kunnen vervangen of moeten vervangen. Dus op Europees niveau wordt nu ook naar een strategische autonomie gestreefd.
1: Ja.
0: Ik denk dat iedereen, politiek gezien, dat er wel bewustzijn is dat daar ook samenwerking met derde landen bij hoort. Ik denk binnen de NAVO dat dan toch Verenigd Koninkrijk en Canada belangrijker en misschien ook als betrouwbaarder worden geacht. En betrouwbaarder dan vooral ook het punt dat ik eerder maakte. Je moet uiteindelijk exportafspraken maken als je echt nou gaat samenwerken.
1: Ja.
0: En daar heb je toch ook op politiek niveau moet je enigszins een gezamenlijke visie daarop hebben.
1: Ja, precies. Dat hebben we ook vorige week uitvoerig besproken met Ron Keller. Dus luister die aflevering vooral terug als je dat interessant vindt. Zou Turkije zich dan niet moeten specialiseren op iets om een aantrekkelijke partner te worden voor Europa?
0: Ja, dus dat doen ze ook wel. En dan kom je toch weer terug bij de drones.
1: Ja.
0: En wat breder in het luchtdomein. Dus dat doen ze al wel. En dat, het voorbeeld dat ik gaf laat ook wel zien dat ze dat best handig doen.
1: Hm.
0: Dus ze hebben ook vorig jaar dus een grote levering aan Polen gehad. Maar er is, denk ik vanuit het Turks perspectief, zouden ze dat nog veel meer willen doen. Maar ook in Europa zijn we natuurlijk druk bezig met een eigen drone-industrie.
1: Ja, precies. Dat gaat elkaar misschien wel een beetje bijten. Maar goed.
3: Je zei, Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen interessantere partners zijn om dat gat te vullen als Amerika wegvalt. Maar waarom is dat? Want Turkije staat toch volgens in elk geval de vorige spreker bekend als een betrouwbare bondgenoot. Ze houden zich aan de afspraken.
0: Ja, ik denk misschien dat in dat opzicht ze ook wel betrouwbaar zijn. Maar denk de strategische voorkeuren toch wel wat meer uiteenlopen dan in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de oorlog in Oekraïne. Turkije heeft zeker in de beginfase met de levering van die drones, of die ze ook al eerder aan Oekraïne hadden geleverd, op zich wel een belangrijke rol gespeeld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Turkije nog steeds nauwe banden met de Russische regering onderhoudt, niet meedoet aan sancties tegen Rusland. En in die zin toch op strategisch oogpunt wel een stuk verder met Europa uiteenloopt dan Verenigd Koninkrijk of Canada.
3: Op zich begrijpelijk. Alleen we gaan ook samenwerkingen aan bijvoorbeeld met India recent. Die hebben ook nauwe banden met Rusland. Eigenlijk veel nauwere banden met Rusland dan Turkije. Want als je Turkse experts vraagt, zeggen ze, ja, dat doen we omdat we eigenlijk, zullen we nooit toegeven, zijn een trots land, maar we zijn doodsbang voor die Russen. Ze liggen vlakbij aan de Zwarte Zee. We hebben al verschillende wereldoorlogen ook met ze uitgevochten. Dus houden ons liever even ver van Moskou.
0: Ja, nee, ik denk ook niet dat het een reden is om niet samen te werken, maar wel om dat veel sterker te begrenzen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat als het dan even specifiek om defensieindustrie gaat, dat de grote defensiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en met name Verenigd Koninkrijk, maar ook wel Canada, al veel meer verweven zijn met de Europese of de EU. Industrie. Dus dat dergelijke samenwerking ook al veel meer voor de hand ligt.
3: Ja, helder. Dus het is meer historisch. Want je zei net, Turkije exporteert bijvoorbeeld naar Pakistan. Dat doet Amerika tegenwoordig ook, sinds de steun voor ISIS. Hè? De coalitie rond Afghanistan. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Maar denk je dat het ook vooral dus cultuurhistorisch is? De westerse waarden, om het zo maar te zeggen, die Turkije toch, waar Turkije momenteel behoorlijk wat moeite mee heeft, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, zeker. Dat is denk ik onderdeel van een grotere politieke uiteenloping van hoe we naar de wereld kijken. Ja.
3: Denk je dat die aankoop van de Russische luchtafweer door Turkije, dat nog altijd een rol speelt binnen de NAVO van, oh, wacht even, we moeten toch op onze tellen passen met deze bondgenoot?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat binnen de NAVO is denk ik, het is wel vrij bijzonder dat een land defensiemateriaal uit Rusland koopt. Dat is niet iets wat
3: luchtafweer nog wel, hè?
0: Het is niet iets wat echt vaak voorkomt. Dus dat zal zeker nog wel in het achterhoofd van veel mensen zitten.
3: En breder, de NAVO-top. Eigenlijk zijn ook veel ogen gericht op niet alleen gastland Turkije natuurlijk, maar vooral ook op Amerika. Dat ook recent weer zei, nou ja, Europa, je moet echt meer je eigen boontje stoppen. Wij gaan ons steeds verder terugtrekken. En wij zijn ook van mening dat jullie niet eerlijk zijn. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is een grote vraag. wat ik vooral zie is hoe daar in Europa natuurlijk ook op gereageerd wordt en wat voor beleid er wordt gevormd. En we hadden het al even over SAFE. SAFE is een gaat ook om een heel groot bedrag, 150 miljard. Binnen SAFE is het op zich nog best wel mogelijk om, als je nu op van die uitzonderingsgronden beroept, om Amerikaans materieel te financieren. Maar je ziet wel steeds meer een beweging daarvan weg. Denk een interessant voorbeeld daarvan is ook de steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. In februari is het Ukraine de supportloan aangenomen. Waarna nog even de voormalige Orbán-regering het blokkeerde. Maar inmiddels is die ook in werking getreden. Het is een vrij bijzonder EU-instrument. In de eerste plaats al omdat het de lening van 90 miljard euro, net als SAFE eigenlijk, vanuit het Uniebudget wordt gedekt. Maar tegelijkertijd dat de drie lidstaten, Hongarije, Slowakije en Tsjechië er niet aan meedoen. Hoe dat financieel en juridisch zit, dat is vrij ingewikkeld. Maar wat wel heel interessant aan dit instrument is dat je een beweging ziet in Europa dat de financiële steun, en dit de 60 miljard van die steun is voor Oekraïne om zelf wapens te kopen, waar voorheen wij de wapens kochten en ze naar Oekraïne zenden, hebben we nu gezien dat zij dat veel beter zelf kunnen eigenlijk. Maar het wordt wel ook gekoppeld aan industriële doelstellingen. In de eerste plaats het versterken van de Oekraïnse industrie. In relatie daartoe ook de samenwerking tussen de Europese industrie en de Oekraïnse industrie. Ook daar zijn we dan wel weer uitzonderingen op, waardoor je alsnog Amerikaans materieel kan kopen met het geld van die lening. Als dat dan echt heel urgent is en noodzakelijk. Maar het laat wel zien dat ook in die oorlog in Oekraïne, waar de steun, de Amerikaanse financiële steun, begin vorig jaar wegviel, dat in de beginfase toch nog heel veel onze financiële steun werd gebruikt om Amerikaans materieel daarheen te zenden, dat wel aan het veranderen is.
3: Maar ja, de lijn is steeds meer richting Europa en ook Turkije zal daar niet bij kunnen aansluiten.
0: Nee. Het zal misschien af en toe iets ergens in kunnen springen. Maar op strategisch niveau is dat toch de lijn. En het is inderdaad heel interessant om ook te zien dat ook met name de landen die veel financieel veel steun aan Oekraïne hebben gegeven, militair financieel zou ik erbij moeten zeggen, vanaf het begin, zoals Nederland, dat die nu ook een soort voorkeurspositie natuurlijk hebben. Bij die Oekraïnse defensieindustrie. Ja. Die natuurlijk misschien inmiddels wel de sterkste industrie van Europa is.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe, 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Horen, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein, 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier oponthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit toen ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. Een tegenvallen voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de 5e keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. Max Verstappen begint elk moment aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar niet met een nieuwe motor, waar hij gisteren nog om vroeg. Bij de kwalificatie miste Max namelijk snelheid. Volgens de Telegraaf laat Red Bull de auto zoals die is. Met een nieuwe motor had Max in de pitstraat moeten starten. Nu staat hij op de 7e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg, voor meer mensen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
12: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie echt op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
13: Dankjewel.
12: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
14: Dankjewel.
12: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
13: Nou, we zien het in de fysiotherapie. Hè. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat dan gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
12: Waarom is dat zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
13: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals die aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werkt door. En we hebben hier veel over gesproken met orthopeden. Die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zo ver is dat er een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
12: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
14: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
12: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
14: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen we natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, dat we ook kunnen monitoren van belasting. Hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belasting anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
12: Niels, jij bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, het AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
13: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die je als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die vier kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
12: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
13: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt zo'n speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Dan eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk. Mm-hmm. Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten, dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, daar moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen.
12: Ja.
13: En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer uit van het veld halen om te gaan meten.
12: Nee.
13: Dat werkt niet.
12: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
13: Ja, goede vraag. Nou, dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen, het onderbeen een beetje aan elkaar houdt.
12: Ja.
13: Dus als je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
12: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
13: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we
12: dan. Ja. En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
13: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. 1 speelster staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan de speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster.
12: Mm-hmm.
13: En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan en dat het wel eens misgaat.
12: Ja.
13: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen, hoe doet ze dat vandaag? Maar hoe zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, kijk daar eens even naar.
12: Okay.
13: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
12: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waar je denkt, daar zit potentie in?
14: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van dan vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zit er heel veel raakvlak, absoluut.
12: Ja, want jij werkt dus aan een slim zool. Een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
14: Nou, dat is volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dus in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers en zowel op recreatief niveau als op topniveau een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een schemeschermer op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En doordat we dat dan vervolgens bij iedere pas, eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven, wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even een rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan, dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat die een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hoop
10: hopen in ieder geval die blessures te kunnen voorkomen. Want heel vaak wordt erbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat dat een acute overbelasting is. Maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen moet monitoren. Anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
15: Zou je die twee, die camera en dat soort, zou je die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
13: Zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context. Wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam. We kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's, ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie. Kom, doe gewoon je training. Wij zetten alleen een paar camera's eromheen en dan zie je dat. Maar wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel, hoe kunnen we dat gaan? Kunnen we dat gaan modelleren? Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken van kunnen we daar stappen in zetten? Maar als je die twee gaat combineren, dus een zoolje met de camera die het beeld in elkaar brengt, ja, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
15: Ja.
13: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballen op het dak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
15: maar
13: maken.
15: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
13: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert, hoe fel jij bent in die richtingsverandering, en dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan, dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken, is we gaan jou meten hoe snel jij van richting kunt veranderen, hoe explosief je van richting kunt veranderen, en onder de motorkap gaan we dan kijken, hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
15: Ja. Bas, dat van jou, het zooltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
10: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelastingblessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van het bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zooltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
15: Dus over 4 jaar op het volgende WK dan staan alle spelers met een slim zooltje in hun zool te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
10: Nou, er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zooltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel, zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
0: Stijn Goossens.
15: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
16: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
15: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
16: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus ja, inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's, omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden, de ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
15: Daarvoor verzamelen dus ook heel veel data. Welke data spelen daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
16: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen, wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
15: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
16: Jazeker. Ook in de wedstrijd kunnen we daar live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is eigenlijk het moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje, in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn? En hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden en zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat? Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen, omdat de setting anders is.
15: Nou is er een trend gaande ook in de topsport, dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures in plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
16: Vroeger zag je eigenlijk de dokter, die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap, we kijken naar trainingsbelasting in het herstel, maar ook naar voeding. We kijken naar het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen, kan het verschil gewoon maken.
15: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is, omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
16: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten, dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms 2 weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
15: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
16: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt, die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. De wearables, die sporthorloges, die Oura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen, aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben.
0: BNR Beter.
15: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
10: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat dat wel echt, of daar inzichten uit te halen zijn. Die dus ook voor heel veel, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pace te trainen, om een spier te trainen, om bot te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En daar weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daar nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinsten op die manier uit kunnen halen.
15: Ja, Niels, hoe zie jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
13: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats. Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist zijn gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje ontwikkelen die gaat zeggen, jij mag wel spelen, jij mag niet. Die besluitvorming ligt echt bij die staf. Maar richting de vertaling naar de breedte sport, op het moment dat we daar meer grip op krijgen, hoe vindt die besluitvorming plaats, kunnen we daar wel indicatoren gaan geven die we ook in de breedte sport kunnen toepassen. Want daar staat gewoon niet zo'n groot medisch team omheen. Dat is vaak toch de voetballer zelf met ouders of vrijwilligers die daar omheen staan. En dan zul je wat meer richtlijnen moeten geven. Wanneer ben je nou wel geschikt om te spelen? Ben je wel gezond om te spelen? En wanneer moet je misschien even rust houden?
15: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
13: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn. Hè, dus het moet niet overnemen. Maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld, waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
15: Bas, denk jij dat dat een goed idee is?
10: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die beslissen, die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht wil aangeven, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
15: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zei dat, Bas?
10: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
15: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk. Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grens een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen te Bresseplein 10 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 10 minuten vertraging.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. 1 zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit, toen ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. Een tegenvallen voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de 5e keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. Max Verstappen begint elk moment aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar niet met een nieuwe motor, waar hij gisteren nog om vroeg. Bij de kwalificatie miste Max namelijk snelheid. Volgens de Telegraaf laat Red Bull de auto zoals die is. Met een nieuwe motor had Max in de pitstraat moeten starten. Nu staat hij op de 7e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
1: Toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van... waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn.
3: Je hoort Nicole Rosanella, director corporate marketing bij Samsung Benelux. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Deze keer een gesprek met Nicole Rosanella. Ze is verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Op de Nederlandse smartphone-markt domineren Apple en Samsung, gevolgd op grote afstand door Google, Xiaomi en andere producenten. Hoe gaat Samsung de voorsprong op de kleintjes behouden en tegelijkertijd het gat met de grote rivaal Apple verkleinen? Nou, misschien wel door in te spelen op de Koreaanse erfenis van het bedrijf, want de popmuziek en de huidverzorgingsproducten uit het Aziatische land, ja, die zijn wereldwijd razend populair. Ja, misschien weet het van oorsprong Koreaanse elektronica meer.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Bredere range, een bredere assortiment. Ook op het gebied van smartphones. Maar sowieso natuurlijk op het gebied van elektronica. Dus wij bedienen eigenlijk een bredere markt. Dus we hebben natuurlijk met onze A-series al een hele brede markt. Maar ook nu natuurlijk met de S-serie hebben we ook weer meer een high-end markt. Ja. En we hebben natuurlijk onze foldables, waar we al straks de 8e generatie in gaan.
5: En ik hoorde net dat Apple, de geruchten gaan dat Apple er ook mee gaat komen in 2027, de foldables.
4: Dat hebben wij ook gehoord.
5: Dat hebben jullie ook gehoord, maar dat zijn geruchten. Hey, ik ben even benieuwd, hè, want ja, als je dan kijkt naar het Apple-ecosysteem, die hebben dat natuurlijk heel slim voor elkaar met dat met hun iCloud-systeem. Dat is een soort van web waar je eenmaal in zit, waar je heel moeilijk uitkomt. Hè. Alle foto's, alle bestanden, die staan allemaal opgeslagen, waardoor die switch kosten eigenlijk de moeite om te switchen gewoon best wel lastig is. Ja, hoe kan je nou je consument, hè, die Apple-addict is, hoe kan die nog losweken? Of zeg je nou, dat is een verloren strijd?
4: Wij zien dat zeker niet als een verloren strijd. Sterker nog, wij geloven eigenlijk ook in meer een open systeem. Dus wij hebben SmartThings, waarin we natuurlijk even los van al onze Samsung-producten in de breedte, dus ook tv's, telefoons, wasmachines, koelkasten op kunnen aansluiten. Kunnen we ook andere merken erop aansluiten, zoals de Ring, maar ook andere producten van Google, zoals Nest. Ja. Dus daar geloven wij wel echt in, gewoon in de bredere zin. En we willen het eigenlijk steeds makkelijker maken om te switchen naar een Samsung. Dus we hebben Smart Switch, waardoor het eigenlijk voor andere gebruikers heel makkelijk is om al je data naar een Samsung-telefoon over te zetten. Okay. En naar het ecosysteem van Samsung
5: te verhuizen. En dan probeer je daar in het web te krijgen. Maar je geeft het al aan, jullie kiezen juist uitdrukkelijk voor die breedte. Hè?
4: Ja.
5: Ook koelkasten en natuurlijk ook televisies. Zit daar wel synergie in? Als je dan kijkt naar Apple, en die heeft natuurlijk heel erg op de hardwarekant van computers. Ja, en jullie gaan natuurlijk volle bak de breedte in. Waar zit die synergie voor jullie?
4: Ja, wij geloven er eigenlijk vooral in om het leven van onze consumenten makkelijker te maken. Dus overal waar waar die connectie ook makkelijk gemaakt wordt, en ook natuurlijk met behulp van AI, proberen we eigenlijk op die manier ook het meeste uit onze producten te halen. Dus natuurlijk op je smartphone, wat voor de hand ligt, maar juist ook in combinatie met andere producten.
5: Ja, doe je dat? Wat geven ze een voorbeeld?
4: Zoals nu hebben we natuurlijk, we zijn natuurlijk ontzettend druk bezig met de World Cup, zoals iedereen, met het WK. Wij hebben daar onze AI iMode, waarin we dus het makkelijk maken voor de tv-kijkers. Als je een wedstrijd kijkt, om bijvoorbeeld de achtergrondgeluid eruit te halen, om het beeld te optimaliseren. Dus dat is bijvoorbeeld op onze tv's geoptimaliseerd.
5: Hey, als ik dan even kijk, hè, want Apple die zit inmiddels op de iPhone 17. Jullie inmiddels op de Galaxy S26, als ik het goed heb. Kan je dan zeggen dat jullie veel sneller innoveren dan Apple?
4: Ik weet niet of het sneller is. Ik weet wel dat wij redelijk snel innoveren. En dat, wat ik net al een beetje zei over dat we natuurlijk niet alleen omhoog maar ook in de breedte. Dus we kijken natuurlijk, dat is wel natuurlijk een van de allerbelangrijkste USP, is dat we natuurlijk qua technologie altijd vooruitkijken, altijd de beste nieuwe dingen implementeren. Dat is ook natuurlijk heel erg vanuit onze Koreaanse erfgoed. Het innovatiegevoel, altijd kijken waardoor de producten weer beter worden.
5: Ja.
4: Dus we doen het wel heel erg snel.
5: Want als je gewoon puur kijkt naar, je gaat naar de willekeurige site van een telecomaanbieder en je zet ze naast elkaar. Die topline modellen, dan ontlopen ze elkaar eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Dus ik kan een beetje zeggen dat de innovatie een beetje aan het einde van zijn levensduur is.
4: Ik denk dat op een of andere manier innovatie iedereen altijd weer verrast. Ik denk dat met AI natuurlijk een heel mooi voorbeeld weer is, met een hele totally new paradigm shift. Dus ik denk dat er altijd wel weer wat nieuws komt. Ik denk dat uiteindelijk het ook niet alleen maar meer over specs gaat en over wat er allemaal in je telefoon zit. Ik denk ook dat het gaat om alles eromheen. Dus de beleving van het merk. Wat doet het merk nog meer voor me? Hoe kan ik het met andere producten connecten?

0: Dus ik denk dat dat belangrijker wordt.
1: Nou, je noemde net al even het Koreaanse erfgoed. Nou, ja. Als we dan kijken naar de populariteit van Korea, het is ongelooflijk. Je hebt natuurlijk K-pop, je hebt die huidverzorgingsproducten die niet aan te slepen zijn. Ja, kan je daar als Samsung een beetje een graantje van meepikken?
0: Ja,
1: Korean tech.
0: Ja, toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van... waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn van onze consumenten. Dat weten we dan uit onderzoek natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus, en inderdaad, we hebben ons Koreaanse erfgoed... waarin natuurlijk innovatie, maar ook op allerlei gebieden van K-pop, K-beauty... superbelangrijk is. Maar dat gevoel van innovatie hebben wij ook in ons merk. Dus we hebben eigenlijk sinds dit jaar een nieuwe brandstrategie gelanceerd, waarin we dus veel meer connectie maken met ons Koreaanse erfgoed op allerlei gebieden. We doen ook heel veel voor onze members. We hebben een Samsung members, dat is ook onderdeel van ons loyaliteitsprogramma, waarin we bijvoorbeeld ook leuke dingetjes geven aan onze members, zoals Korean face masks. Maar we doen ook samenwerkingen met bijvoorbeeld BTS, dus dat is natuurlijk een Koreaanse K-pop band.
1: Ja?
0: Dus op die manier willen we eigenlijk wel veel duidelijker laten zien dat wij ook Koreaans zijn en alles, al het goede wat daarmee te maken heeft.
1: Ja, want als ik dan vergelijk bijvoorbeeld Ziggo, die geven hun klanten voorrang bij de kaartverkoop van grote artiesten, die optreden in de Ziggo Dome. Ja, ik kan me dan inderdaad voorstellen, zo'n samenwerking met BTS, dat jullie dat voor jullie members ook aanbieden. Moet ik daaraan denken als voorbeeld?
0: Ja, nou, BTS partnership is nog in ontwikkeling, in de zin van wat het allemaal precies betekent voor onze markt.
1: Mm-hmm.
0: Maar inderdaad, dat zijn wel dingen waar we ook aan denken, waar we weer voordelen kunnen geven aan onze klanten, aan onze loyale klanten vooral. En ook inderdaad samen activiteiten doen.
1: Nou, je noemt aan de ene kant klanten, dus mensen die een product van jullie hebben gekocht, maar je noemt ook expliciet members.
0: Ja.
1: Vertel eens, hoe zit dat verschil? Waar zit dat verschil in?
0: Nou, op zich is het verschil niet super groot, behalve dat ons loyaliteitsprogramma, daar word je eigenlijk member. Dan heb je vaak ook verschillende producten van Samsung. Dus je kan een telefoon hebben, maar ook een watch of buds of misschien zelfs ook een tv. Dus als je meerdere producten van Samsung hebt, maar ook zelfs naar één product, dan kun je een member worden. En als je member bent, dan heb je allerlei voordelen. Dan proberen we je te helpen om het gebruik van je telefoon zo goed mogelijk te maken, maar ook speciale offers voor onze nieuwe producten.
1: Was dat vroeger de Samsung Fun Club? Heel lang geleden, weet je dat nog?
0: Nou, dat was wel ver voor mijn tijd. Ja. Dat zou kunnen.
1: Ja, maar het is nu gewoon de Samsung Members Club.
0: Ja, je bent de Samsung member. Ja.
1: En dan moet je product registreren. Maar dan kan ik me ook voorstellen, dan zit je op een schat aan data.
0: Ja.
1: En dan is het natuurlijk interessant dat je ook wat met die data doet, om vervolgens je weer in zover te krijgen dat ze weer bij jou gaan kopen. Kan je een voorbeeld geven wat jullie allemaal met die data doen?
0: Sowieso is Samsung echt een heel erg data-gedreven bedrijf. We doen heel veel testen en uitvoeren en optimaliseren en weer door. Dus we hebben inderdaad heel veel data van onze klanten, waar we natuurlijk super zorgvuldig mee omgaan. Mm-hmm. Maar vooral kijken van wie zijn deze klanten? Wat hebben ze nodig? Welke producten hebben ze? Hoe kunnen we ze helpen de producten die ze hebben te verbeteren met tips en tricks, leuke nieuwe apps en al dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld als we nieuwe producten lanceren, dan hebben we altijd speciale activiteiten voor hun. Nu hebben we bijvoorbeeld tijdens de World Cup hebben we een soort van rad van fortuin voor al onze members, waarbij ze allerlei producten kunnen winnen, maar ook allemaal de kortingen. Dus op die manier proberen we ze natuurlijk
1: aan je te binden en extra te belonen.
0: Ja.
1: Nog even een vraag. We hebben het natuurlijk even gehad over Apple, maar ik ben ook benieuwd naar, er zijn natuurlijk veel nieuwe kleine spelers, maar ook duurzame spelers, hè, zoals Fairphone, ook eerder hier in CMO Talk. Van welke concurrent kijk jij echt met bewondering naar?
0: Nou, wij kijken eigenlijk wel met bewondering naar al onze concurrenten. Want zij houden ons scherp. We leren heel veel van ze. En we proberen gewoon altijd te kijken van wat is hun USP en hoe relateert dat tot ons. Maar uiteindelijk proberen we ons ook gewoon vooral op onszelf te focussen.
1: Ja, maar als je nou eentje uit moet kiezen, Xiaomi, Google of juist Fairphone vanuit die duurzaamheid, waarvan zeg je nou?
0: Ja, Google is natuurlijk ook onze partner. Dus
1: die valt af?
0: Nou, ik kan zeggen, dat is een makkelijke keuze. Om te zeggen dat, ja, we werken natuurlijk heel veel samen met Google. Dus we hebben sowieso heel veel bewondering voor Google. En we proberen elkaar ook te versterken. En dat is wat je ook eigenlijk ziet in de producten.
1: Dat is ook wel ingewikkeld, want aan de ene kant ben je partner. Maar aan de andere kant, ja, zij maken ook telefoons. Dus dan ben je ook weer concurrent.
0: Ja.
1: Hoe uit dat zich in de praktijk? Is dat lastig?
0: Nee, dat is niet lastig. Nee hoor. Het blijft uiteindelijk een samenwerking. En uiteindelijk gunnen we onze partners ook om hun eigen dingen te doen. En te kijken waar dat hun brengt natuurlijk. Ja. Dus ja, nee.
1: Zolang je nummer 2 bent, is prima.
0: Ja, nou, nummer 1 is beter.
1: Okay. Ik wil met jou naar de dilemma's. En je moet er steeds eentje kiezen. Okay. Ja, ben je er klaar voor?
0: Jazeker.
1: Ja? Nou, let's go. Als eindverantwoordelijke voor marketing binnen de Benelux heb ik veel vrijheid, of vanuit Zuid-Korea worden de belangrijkste beslissingen gemaakt?
0: Ik zou zeggen dat het 50-50 is.
1: Oké, als je moet kiezen, de belangrijke beslissingen?
0: Ik zou dan wel zeggen Korea, denk ik.
1: Het wereldkampioenschap voetbal is voor televisieverkopers een mega kans, of wij merken nauwelijks meer vraag naar onze tv's?
0: Nee, het is zeker een mega kans, ook voor ons.
1: In 2030 hebben we allemaal onze eigen AI-assistent in ons oor, of gebruiken we nog steeds een smartphone?
0: Ik denk het eerste.
1: Een smartphone moet 5 jaar mee kunnen, of dan hebben onze toestellen hun beste tijd wel gehad.
0: Ik denk dat ze wel mee moeten kunnen, maar ook wel een beetje tweede.
1: Een dikke bonus voor elke enkel de chipmedewerkers van Samsung. Terecht of oneerlijk?
0: Ik denk wel. Ja, ik weet niet. Vind ik een moeilijke.
1: Je moet kiezen.
0: Ik mag daar ook verder eigenlijk niet echt uitspraken over doen.
1: Oké. Mijn wasmachine, droger, stofzuiger, koelkast, televisie en telefoon zijn van Samsung. Of ik heb stiekem ook nog andere merken in huis.
0: Ik heb wel een aantal Samsung-producten, maar nog niet alles.
1: Dus ook stiekem een paar andere merken.
0: De wasmachine moet binnenkort vervangen worden, dus dan weten we wat voor merk dat wordt.
1: De gast is Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou Nicole, ik hoef jou niet uit te leggen welk dilemma extra pijn deed. Toch? Of wil je er eentje uitlichten zelf?
0: Van deze dilemma's?
1: Ja.
0: Ik denk dat... Wat was het eerste dilemma ook alweer?
1: De eindverantwoordelijkheid. Die gaf
0: je
1: aan
0: 50-50. Ja, de eindverantwoordelijkheid. Ja, inderdaad. Ik denk dat het soms wel een interessant veld is waar we ons in begeven. Want we hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk te maken met een heel groot bedrijf. Vijfde merk. Zegt Interbrand.
1: Ja.
0: Wereldwijd. Ja, zeker.
1: Qua merkwaarde, toch?
0: Qua merkwaarde, ja. Dus we hebben natuurlijk grote invloed van Korea. En ook vooral op het merk zelf. Merkidentiteit, maar ook op de producten. En alles wat er... de positionering van de producten. Maar wat ik wel heel leuk vind bij Samsung is dat we nog wel... zeker wat ik al zei, 50-50. Ook wel voor een groot deel gewoon ons eigen beleid kunnen voeren hier. Onze eigen campagnes, activiteiten met influencers. Pers, alles ook nog wel zelf kunnen doen. Ja. Ook op social. Dus het is wel echt 50-50.
1: Als ik jou hoor praten over lokaal beleid, eigen campagnes, influencers, dan zie ik jou een beetje beginnen op te fleuren.
0: Ja.
1: Heb je iets waarvan je zegt, daar ben ik nou heel erg trots op, waar we nu mee bezig zijn?
0: Ja, ik ben zeker wel trots op een aantal dingen. Nou, we hebben het al over gehad over CRM. Sowieso het laatste jaar hebben we er ook wel weer heel veel slagen in gemaakt. Maar ook zeker onze hele social media benadering. Waarin we juist, we krijgen ook daar heel veel content vanuit Korea. Maar we hebben daar ook wel echt onze lokale approach, benadering. Waarin we veel meer authentiek, veel meer op thema's die hier spelen. Met een knipoog, met een fun factor. Toch op die manier ons merk wel echt meer karakter geven. En daar ben ik wel echt trots op.
1: Leuk. En het WK, dat doen jullie ook het een en ander. Volgens mij werk je ook veel samen met influencers.
0: Ja.
1: Ik zag een hele bekende voetballer nog langskomen in jullie commercials.
0: Ja.
1: Wat zijn je verwachtingen daarvan? Waarom is zo'n partnership zo belangrijk? Want het is WK en ik kan me voorstellen dat dit soort campagnes toch internationaal worden aangestuurd.
0: We hebben natuurlijk een partnership, het is een Europees partnership met Thierry Henry gelanceerd.
1: Die wilde ik noemen, ja.
0: Ja. Wat voor ons vooral heel belangrijk is, kijk, iedereen kent Samsung al. We zitten niet meer op merkbekendheid. We zitten echt meer op merkbeleving. En op die manier, met bijvoorbeeld met behulp van Thierry Henry, willen we natuurlijk veel meer laten zien waar ons merk voor staat. En een beetje hulp om dat aan de mensen te brengen. Daarnaast doen we ook heel veel activiteiten daaromheen om echt die beleving te verbeteren. Dus dat is eigenlijk waar wij ons op richten.
1: Leuk. Dan nog even over loyaliteit, want dat zit ook in jouw portefeuille. Je noemde al van, ja, we hebben natuurlijk onze eigen members database. Daar zitten wij op heel veel data. Dan ben ik benieuwd van, als je dus weet wanneer mensen producten hebben gekocht, hoe werkt dat dan dat je mensen gaat triggeren om wanneer het eigenlijk tijd is om weer een nieuw product te kopen? Want aan de ene kant geef je bij de dilemma's aan van 5 jaar, dat moet op zich wel kunnen. Maar het is natuurlijk ook, ik begrijp ook, marketing is natuurlijk ook verantwoordelijk voor natuurlijk het stimuleren van de verkoop. Hè, zorgen voor klantgroei. Wanneer gaat nou die trigger af dat mensen moeten upgraden naar een nieuw telefoon?
0: Ja, we hebben daar natuurlijk allemaal datamodellen voor. Dus we weten eigenlijk over het algemeen wel wanneer het de grootste kans is dat bijvoorbeeld mobiele telefoongebruikers weer willen upgraden of misschien een ander product erbij willen kopen, meer cross-sellen. Of wanneer bijvoorbeeld tv-gebruikers weer aan de beurt zijn om een nieuwe tv te kopen. En dat weten we ondertussen best wel goed.
1: Dus. Nou, hoe zit een beetje die data eruit? De gemiddelde Nederlander, hoe lang doet hij met zijn telefoon?
0: Nou, tussen de 1 en 2 jaar.
1: Zo kort?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, en het heeft toch wel echt ook te maken met innovatie. Dus het gaat gewoon allemaal heel snel. Ja. Je wilt toch weer meer nieuwe snufjes in je telefoon. Dus en aan de tv-kant weten we dat ergens tussen de 4 en 5 jaar. Dat is wel maximaal. En als je dan ook nog een World Cup, een WK of een EK hebt, dan gaat het vaak nog iets sneller.
1: Dan gaat het nog iets harder. Want ik zag ook, jullie bieden natuurlijk ook jullie televisies. Je hebt allerlei deals, hè? Dus jullie werken samen met retailers, maar jullie bieden ook jullie televisies aan via jullie eigen kanaal, via jullie eigen webshop.
0: Ja.
1: Daar sturen jullie dus ook gericht op, hè, met zo'n WK-campagne. Dan zet je ook een aantal producten heel expliciet in de verkoop.
0: Ja, we werken natuurlijk heel nauw samen met onze retailers daarin. In de zin van welke producten we. Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld op tv's een hele breed scala aan producten. Dus we kijken altijd van welke producten gaan we samen met onze retailers in de markt zetten.
1: Ja. Nog even terug naar je opmerking over, want dat triggert mij toch wel. Want je zegt van gemiddeld, een jaar, misschien 1,5 jaar zijn mensen alweer toe aan een nieuwe telefoon. Het heeft te maken met innovatie. Maar dan denk ik, lithium, alle producten die, of de hoe noem je dat? De grondstoffen, dat is het woord wat ik zocht. Wat nodig is om uiteindelijk die telefoons te maken. Ja, die zijn super schaars, worden alleen maar schaars, dus ook geopolitiek. Dan denk je, hoe lang kan dit nog doorgaan? Hè? Deze reis van. Het is natuurlijk niet heel erg duurzaam.
0: Ja, kijk, telefoons en andere producten gaan natuurlijk wel langer mee. Vandaar dat er natuurlijk best een hoge resale value zit op de waarde van het opnieuw doorverkopen van je telefoon. Ja. Of andere producten. Dus dat is natuurlijk wat je ook wel ziet in de markt. Wat steeds groter wordt. Tweedehands, om maar zo te zeggen. Ja, maar toch refabbed. Ja.
1: Faciliteren jullie daar ook in?
0: Nou, we zijn daar wel. We werken daar wel ook op samen, inderdaad.
1: Ja.
0: Dus je kunt wel je telefoon ook inruilen als je een nieuwe koopt. En dan krijg je ook een bepaalde waarde voor terug.
1: Ja.
0: Dus op die manier proberen we natuurlijk ook meer duurzaam te zijn. En ook we weten dat die telefoon het nog eigenlijk heel goed doet. Ja. Dus kunnen we een beetje doorverkopen aan.
1: Het probleem is vaak ook de batterij, hè, dat de batterij er op een gegeven moment mee uitscheidt. Dan als die onder de 80% is, dan wordt het tijd om een nieuwe te nemen. Heb ik me laten vertellen. Of is dat een broodje aap?
0: Nou, ik denk dat ook batterijen steeds beter worden.
1: Oké. Mooi. Ik wil met jou naar de estafettevraag. Want in onze vorige aflevering was de gast Laurens-Jan Duvignot. En hij is directeur Beauty and Wellbeing bij Unilever. En met hem sprak ik onder andere over de reorganisatie bij Unilever. Hè. Dus na de afsplitsing van Magnum is ook aangekondigd dat hele voedingsdivisie apart wordt gezegd. Ja, dan blijft dan nog de beauty en haarverzorgingslijn en persoonlijke homecare blijft dan over. En hij had een leuke vraag voor jou.
2: En wat mij gelijk opviel is dat het eigenlijk heel goed gaat met Samsung. Ze hebben een hele succesvolle Q1 afgesloten. Omzet records verbroken. Maar toen ik wat verder ging zoeken, was dat met name gedreven door AI. Hoe kan het eigenlijk anders? En met name eigenlijk alle producten die door de consumenten gebruikt worden, hebben het best wel zwaar. Mm. Met name vanuit een stukje winstgevendheid. Dus mijn vraag naar haar zou eigenlijk zijn, wat betekent dat voor puur de marketing executie van Samsung Benelux?
1: Nou, allereerst even, herken je het beeld wat Laurens Jan schetst?
0: Ja, natuurlijk. We zien natuurlijk in de hele chipmarkt die de prijzen omhoog... En wat natuurlijk in principe een beetje platgeslagen door AI komt... die de prijzen omhoog drijven. Dat zien we natuurlijk allemaal.
1: En hij noemt ook expliciet dus de consumentendivisie. Hè, dus dat wat lastiger is, hè, de consumentenproducten. Er loopt wat achter qua winstgevendheid. Is dat ook een herkenbaar beeld?
0: Ja, is iets waar ik eigenlijk lokaal niet heel veel over kan zeggen. Maar als je dat... in onze global cijfers heeft gezien, dan...
1: Dan
0: moet dat kloppen.
1: Maar dan even de vraag van, ja, als die global cijfers kloppen... Nou, daar gaan we dan vanuit, dan moet je er natuurlijk lokaal iets mee. Dus wat betekent dat voor de marketing-executie? Heeft dat invloed op jullie strategie?
0: Ja, zeker. Niet alleen dat, maar eigenlijk sowieso is Samsung wel eigenlijk op een moment waarin we, ik heb het net al een beetje gezegd, waarmee we veel meer bezig zijn met onze merkbeleving. Dus echt meer ook de perceptie van het merk. En de waarde die daaraan toegekend wordt. Dus we hebben natuurlijk heel veel producten, maar uiteindelijk is het één merk. Dus hoe creëer je die connectie met mensen, met je merk? Dus dat is waar wij eigenlijk dit jaar vooral ook weer extra mee bezig zijn. Dus hoe doen we dat? Ja, dat doen we dus eigenlijk vooral met Green Heritage. Dus we proberen echt veel meer die link te maken met Green Heritage, om te laten zien dat het wel echt ook qua innovatie, qua betrouwbaarheid, echt meer op die manier die connectie gemaakt wordt. En ook met allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld onze servicepropositie, om op die manier die betrouwbaarheid en ook gewoon de perceptie van het merk omhoog te tillen, waardoor de waarde ook vergroot.
1: Mooi, we vliegen door de tijd. Ik heb hier nog echt nog heel veel te vragen. Nico.
0: Dat gaat snel.
1: Ik moet echt afronden. Maar gelukkig hebben we natuurlijk de podcastversie. Voor nu wil ik jou danken voor je komst. Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou ja, ik wil nog veel meer horen van Nicole. Dat kan natuurlijk in de podcastversie. Dan praten we nog even door over dat wereldkampioenschap voetbal. En natuurlijk ook omdat het een belangrijke moment is voor Samsung. Ik hoop dat je over 2 weken weer luistert. Ja, dan gaan we iets leuks doen. De eerste aflevering van de CMO Talk Summer School, waarin ik over de hele zomer in 3 afleveringen... iedere keer 2 marketinghoogleraren interview over de laatste stand van het marketingvak. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Voor nu dank en tot de volgende.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Liefde. Hartstocht. Jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl. BNR Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD... en schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel... waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zetten ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen... of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart... na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. Er komen nu langzaam details naar buiten over het huwelijk van het jaar in Madison Square Garden, New York, waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar het jawoord gaven. Een van de artiesten die vrijdagnacht optraden was Paul McCartney. Hij speelde I Wanna Hold Your Hand en Stevie Nicks zong ook een liedje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Elders is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
10: Dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou,
11: ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie... want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
10: In Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er.
11: Een rapport geschreven over het harmoniseren... van het depositogarantiestelsel in de EU. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
12: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken. Dat is niet zo. Wij lossen ze op.
10: Nou, bewijs het maar eens dan.
11: Ja, precies.
13: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU-INC. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar één duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader ervoor zorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig. Maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
14: Dag Rens.
13: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
15: Dag Rens, dankjewel.
13: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU-INC. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook bij bemoeien?
15: Omdat het over geld gaat en de economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij het grote plaatje, lijkt mij zo.
13: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
11: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
13: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieuze poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
15: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU-INC is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
13: Hmm. Han, hoe kijk jij naar dit plan?
11: Dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
13: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
11: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
13: Edin, wat wil jij weten?
15: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
13: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
16: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
13: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
12: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was: is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
14: Ja.
12: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
14: Was helemaal niet jouw kop.
12: Nee, koppen die zijn niet door auteurs worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk. Dat vind ik heel prettig.
14: Ja, precies. Nou, het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant. Zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan. Maar oké. Okay. Dus bij jou in het artikel was het de vraag: is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
12: Ja, of is het inderdaad het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
14: Ja.
12: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
14: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht, dus jij komt vast en zeker ook weer heel wat, zeg maar, Europese bedrijven tegen, die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
12: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. Waar willen we als landen over gaan en wat laten we over aan Europa? Als je kijkt naar Nederlandse ondernemers, die zijn eigenlijk verwend, wat mij betreft. Hmm. Dus ik denk dat je in Nederland heel flexibel, makkelijk, duidelijk een BV kunt oprichten. De BV is al zo aantrekkelijk dat ook ondernemers elsewhere, dus bijvoorbeeld uit Italië, waar het allemaal wat stroperiger gaat en minder flexibel is, juist naar Nederland komen voor die Nederlandse BV of zelfs ook NV.
14: Ah, oké, dus wij zijn verwend. Bij ons kan je met weinig kapitaal heel snel een BV oprichten.
12: Zo is het. 48 uur, daar draaien wij onze hand niet voor om. Ah. Wil jij een BV, dan kun je meekomen en heb je vanmiddag een BV.
14: Ja, en is dat dan in de rest van Europa zoveel moeilijker?
12: Dat ligt eraan. Je ziet in Duitsland ook wel reacties op het voorstel die een beetje gelijkluidend zijn. Namelijk, wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
14: Ja, beetje landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
12: is een voorbeeld.
14: Ja.
15: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben. Ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben? Dus daar ligt het echt niet aan.
14: Nee.
15: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
14: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
12: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU-INC is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU-INC zijn.
14: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op wat ze in Amerika met Delaware hebben gedaan. Is het een soort copy-paste van Delaware, dit, of niet?
12: Nou ja, wel wat betreft de naam. Hè. Er is ook wel, sommigen vinden de EU-INC echt prachtig. Want die denken, hè, dat is lekker stevig, EU en dan ook INC. Hè. Anderen zeggen, waar is Europa gebleven? Europa kent helemaal geen EU, hè, geen INC. Mm-hmm. Maar de vergelijking met Delaware komt denk ik neer op, we willen een krachtig vennootschapsrecht, waarbij je gemakkelijk kunt ondernemen. Daarom, ik ben het ook heel erg eens met Edin, die zegt, we moeten het ondernemen gemakkelijk maken. En waar zit hem dat nou juist in? Dus ga eens kijken naar dat probleem. Als je vergelijkt met Delaware, dan is een van de opvallende zaken. Dat is niet supranationaal, dat is Delaware.
14: Ja.
12: Wat maakt Delaware aantrekkelijk? Nou, dat zou je aan ondernemers moeten vragen. Maar vanuit mijn perspectief is het een heel bekende rechtsvorm. Met eenduidige regels en ook veel mensen die rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
14: Ja.
12: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
14: Han, wat wil jij zeggen?
11: Ja, daar wil ik graag op inhaken. Want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU Inc. is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan. En dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
12: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
14: Ja, ja, en bij de EU Inc. is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU Inc., dan moet je naar de Italiaanse rechter. Zit dat dan zo of niet?
12: Als je een Italiaanse Inc. hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
15: Maar je hebt dus... We hebben het over het oprichten van een forum, EU Inc. in dit geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten daar is altijd oneenigheid over, dan ga je dan naar de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen, je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
14: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware en het verschil tussen EU Inc. of niet?
11: Ja, voorlopig wel. Maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
14: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU Inc. worden geregeld is, je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen en dat wordt pas belast als je die opties verkoopt. En ze doen mee. Kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
12: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
14: Ja, ja.
12: Voor flexibiliteit.
14: Ja,
15: ja. Ah. Ja, maar in je intro, Rens, heb jij gezegd, en ik citeer jou, want dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen, te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen, lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
14: Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt, joh, als je het zo in simpel wil hebben, het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
12: Op dit moment is er nog geen EU Inc. Nee. En zoals het voorstel nu luidt, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers.
14: Nee.
12: Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken, wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers? Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
14: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
15: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben beziggehouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken, concurrerender te maken, inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben, dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's. Mm-hmm. Scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU, als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing, ja, dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan, maar wat, in plaats van EU Inc. gaan oprichten.
14: Ja, okay, okay. Maar kun je daar dan nog concreter, misschien Han, ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op, maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
15: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken. Mm-hmm. Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo, ja, maar je diploma wordt gewoon niet erkend. Mm.
14: Ja, oké, dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
11: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of-of. Je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is een bedrijf starten, dat gaat nog wel, maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. Mm. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we een kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessieve regelgeving. Ja. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
14: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Nou, dan, dus dat we een soort deduction hebben, een soort een korting hebben op de waardering, ja, omdat dat onduidelijk is.
11: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. Kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dan dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
14: Ja, dus dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je het voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
11: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
14: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
12: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, het moet concurrerender. Ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving. Mm-hmm. EU Inc., Ja, ik vraag me dat af. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Hè. Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Het heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
14: Begin deze eeuw, volgens mij.
12: Ja, zelfs al langer geleden zijn. Meer dan 150 jaar geleden.
15: Dus heeft... Is dit het 29e regime?
14: Het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap. Ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het.
12: Ja.
15: Dat zit zo. Een beetje.
14: Ja, nou ja, er is dus een ik kwam een lijstje van 20 bedrijven ongeveer. Ja. Helpt dat dan niet? Of is dat niet voldoende dan?
12: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk. Maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan? Ja. Wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar. Ja. Voordat je iets nieuws gaat bedenken.
14: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Kremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140 % uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen, 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en Knoopend Bresseplein, 5 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo, 10 minuten oponthoud.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD en schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zette ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. Er komen nu langzaam details naar buiten over het huwelijk van het jaar in Madison Square Garden, New York, waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar het jawoord gaven. Een van de artiesten die vrijdagnacht optraden was Paul McCartney. Hij speelde I Wanna Hold Your Hand. En Stevie Nicks zong ook een liedje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Elders is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
16: Naam van jullie bedrijf?
17: Wij zijn One Third.
16: Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf is...
17: bewijzen dat onze technologie om voedselverspilling te verminderen schaalt.
16: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
17: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
16: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
17: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling in onze mening een informatieprobleem is. Een dataprobleem.
16: En beste Henrike, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
17: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen, zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.
16: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
17: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, een derde van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit, is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal, 8-10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn, dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid. Het is

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
5: Want als je kijkt naar het probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
4: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en-en-en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heeft het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die trillion dollar, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2, is er ook een gigantische financiële driver.
5: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt
6: nou,
5: die pijn?
6: Dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn, maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
4: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van iedereen heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets. Er gaat wat verloren in transport. Gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
6: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
4: Het feit zit bij de consument. Dat daar zit het allergrootste. Daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken en ruiken,
6: Patrick,
4: zijn volgende hele mooie
6: keer iets
4: campagnes.
6: Minder veel opscheppen op je bord.
5: Ja,
4: absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
6: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
4: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
6: Want meestal knijp ik er dan even in.
4: Ja, en dat is nou precies waar die niet lekkerder van wordt.
6: Nee, nee.
4: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
6: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
4: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Hè, data is niks als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
6: Maar die data haal je ergens vandaan en is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers of?
4: Ja. Die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near infrared. Dus wij spectroscopie. Combinatie van spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen we daar spectra uit, dus data uit die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
6: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
4: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties, maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet en je weet de specs van een retailer, je weet hoe lang je er logistiek over doet, kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat, om te zorgen dat je eindklant zegt, geweldig. He, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel.

0: in voldoet aan alle standaarden. Dus het is smart allocation. Het tweede wat het doet is in plaats van FIFO, dus dat is een mooie supply chain term, first in, first out, kan je naar FEFO werken. En dat is first expired, first out. Dus je kan veel slimmer de juiste batch op de juiste plek krijgen.
1: Maar als je begint met zo'n systeem, hè, kan ik mij voorstellen dat misschien een distributeur of een leverancier een beetje bang is. Want die denkt, wacht even, als je nu die kwaliteit gaat scannen, misschien lever ik altijd wel expired almost spullen.
0: Nou, en daar zit, dat is eigenlijk even het ik zou zeggen, de angst van een keten. Je gaat ineens inzichten creëren die je altijd maar reactief wist. Hè. Ja. Houdbaarheid is natuurlijk iets wat je altijd te laat ziet. Op het moment dat je het getal weet, is het klaar. Is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. Op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk destructief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. En die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet, maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen en de juiste beslissingen te nemen.
1: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen, welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
0: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon één op één geld.
1: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien.
0: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat heeft vertaald naar avocado's, dan heb je rijpe, dan zegt ze het, hè, ready to eat, dus rijpe avocado's, maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant, op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
2: We kunnen ons iets bij voorstellen.
0: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend op zondag bij je barbecue om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt. Geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus hè, daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor onze storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
1: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
0: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Want ik net al zei dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
3: En hoe reken jij af met je klant?
0: Ja, wij ons systeem bestaat uit 3 onderdelen. Dus we hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten. Dus die avocado-scanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data. Wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus dat is hardware. Klein beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
3: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tange van Borski Fund.
4: Ik wil het vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antenne-meetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je doet hem, je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote ijskast waar je dingen in kan neerleggen om te testen. En hun testen zijn 1000 keer sneller dan de huidige technologie die nu beschikbaar is. Ze hebben zeker al betalende klanten, maar ze zijn dus eigenlijk in de scale-up fase, zou ik dat willen noemen. Dus de eerste klanten zijn er en ze willen nu doorgroeien volgend jaar om het om de versnelling in te zetten. De manier waarop Antennex zijn geld verdient is met het verkopen van de meetsystemen. Dat is zowel de hardware als de software die bij het systeem hoort. Ja, er is hier duidelijk heel veel vraag naar. En ook omdat het gebruik van antennes wordt alleen maar groter. Dus we krijgen nog veel meer dingen waar dat natuurlijk in zit straks. Dus ook niet alleen dit bedrijf heeft een hele unieke technologie. Ook de markt zien we gewoon heel hard gaan en is al heel erg groot. Maar wordt alleen maar ook nog groter de komende jaren, is de verwachting.
3: Claire Tange was dat van Borski Fund. Wij praten verder hier in de studio met Henrike Langbroek van One Third. En haar bedrijf heeft een oplossing tegen voedselverspilling. Ja, ik zeg haar bedrijf, maar je bent niet de founder, hè?
0: Klopt. Ik ben nu 1,5 jaar geleden aan boord gekomen als CEO om de volgende fase van schaal, internationale schaal, te leiden.
3: Marco Snickers is het gestart.
0: Ja, Marco Snickers is een van de founders. Onze CTO Ruben Hekster is tweede founder, actief nog steeds in het bedrijf. En daar heb ik heb inderdaad van Marco de rol van CEO overgenomen.
3: En wat was nou de reden dat hij zei op een gegeven moment, ik doe een stapje terug en we hebben een externe CEO nodig?
0: We hebben eigenlijk van 2020, toen het bedrijf is opgericht, tot 2024 echt gebouwd aan technologie, marktvalidatie, zorgen dat die product market fit goed staat. Nou, dat is een waanzinnige klus. Dat heeft het team onder Marco's leiding echt heel erg goed gedaan. Waar je dan vervolgens behoefte aan hebt, is als je proven business model. Hè? Dat even om het maar in het Engels. Dus je hebt die technologie bewezen. Je hebt succesvolle pilotklanten. Maar vervolgens wil je dat echt gaan schalen. En dan heb je het over time to value. Hè? Hoe snel kan je nieuwe klanten aansluiten? Kan je zorgen dat de technologie goed bij hen draait? En dat vergt iets anders van het team. Dat vergt een andere soort organisatie. Dat vergt ook meer structuur.
3: En dat kwam ik brengen. Want jij hebt ervaring binnen deze sector. Wat is het dan precies dat dit bedrijf nodig heeft voor die volgende groeifase? Is dat inderdaad die structuur die jij de afgelopen 1,5 jaar al aan het aanbrengen bent in dat bedrijf?
0: Ja, dat is een heel belangrijk element. Als je daarna ook schaalt, dan heb je of het nadenken over de kritische elementen in een schaalplan. Heb je het zowel over team, heb je het over het aanscherpen van het businessmodel. Heel goed weten hoe je ideale klant eruit ziet. Hoe je die gaat benaderen. Een playbook voor onboarding noemen we dat dan intern. Hoe zorgen we dat dat soepel loopt. Dus daar zit het meer op automatiseren, standaardiseren, het bouwen van processen en zorgen dat je de focus hebt op de Noordstar aan de horizon. En dat is voor ons echt om die kwaliteitsstandaard voor groente en fruit in die keten neer te zetten. En die is er op dit moment niet.
3: En het feit dat jij nu bent aangetreden, want je hebt al een lange carrière achter de rug, ook binnen supply chain, bij verschillende bedrijven. En het feit dat je dus nu in een bedrijf zit wat ja, de wereld ook een beetje mooier wil maken. Is dat toeval of was dat echt een hele bewuste keuze?
0: Hele bewuste keuze. Voor mij, als ik naar mijn persoonlijke carrière kijk, dan zit ik in de tweede helft. En dan denk ik, die tweede...
3: Wij ook, hoor.
0: De tweede helft, make it matter. Hè? Dan heb je die Amerikanen zeggen zo mooi, you're one crazy life. En dan denk ik, ja, dit is ook wel het moment voor mij om... ik wil iets teruggeven. Ik wil eigenlijk niks nieuws meer maken. Ik wil iets doen wat de wereld echt beter maakt. En als je dan nadenkt van, nou, mijn achtergrond is echt in supply chain. Elke stap van de keten heb ik me druk over mogen maken in mijn carrière tot nu toe. En dan wetend dat het voedsel... verspillingsprobleem zo groot is en dat er een bedrijf is in Nederland die technologie heeft ontwikkeld, die bewezen is en nu klaar is om te gaan schalen. Ja, dat is een waanzinnige kans om een bedrijf te bouwen wat impact levert, financieel gezond is en uiteindelijk heel veel waarde oplevert voor onze klanten. En dat is echt een win-win-win. En dat kan. En ik hoop ook eigenlijk dat voor mensen die luisteren, dat ze hierin ook inspiratie kunnen vinden. Van het hoeft geen compromis te zijn. Het is gewoon mogelijk om echt een gezond impactbedrijf te bouwen. En niet daar de aarde ten koste van te laten gaan. En dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En het is ook echt iets wat de founders van OneTheirt bij elkaar heeft gebracht in 2020. En ik denk ook iedereen die op dit moment in ons team werkt. Het is een waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze bij ons zijn. De wereld beter maken.
1: En als je naar zo'n stap kijkt, hè, waar je eigenlijk het stokje overneemt. Ik denk dat een van de meest cruciale stappen zijn in dan de evolutie van het bedrijf. Steve Blank, zeg maar, Amerikaanse professor en ondernemer, die zegt ook, ja, als het kapitaal binnen is, dan komt daar meteen ook de ontslagbrief voor de CEO. Alleen die ziet hij nooit aankomen. Of van de founder, CEO. Als jij Marco en jou dan naast elkaar zet en dat typeert wat voor kwaliteiten jullie hebben, kun je ons eens meenemen? Want ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars om dan dat verschil bijvoorbeeld te zien.
0: Ja, ja. Nou, als je kijkt, en ik denk niet dat we daar uniek in zijn, maar een founderprofiel is op bepaalde aspecten echt anders dan wat je nodig hebt als CEO om door een volgende fase van schaal heen te gaan. En als ik dat even mag generaliseren, maar ik denk dat Marco daar heel goed in past, is eigenlijk het zien, heel goed begrijpen van het probleem. Het zien wat die klant nodig heeft. Dat vertalen in een technisch product. Dus heel erg die product market fit. Ook heel eigenlijk veel energie krijgen om bij klanten te zijn. Dat probleem goed te snappen. Dus daar zit de visie, product management. Nog verder fine-tunen. En ook nadenken van wat is dan de volgende stap. In wat wij de keten te bieden hebben. Ten opzichte van, om dan even naar, wat heb je nodig als een CEO die dat met succes kan schalen. Het is uiteraard het veiligstellen van investeringen. Het zorgen dat je al je stakeholders aan boord houdt. Dat we een goed geoliede machine zijn om. Dat gaat echt over executie. En executie versus die eerste visie en die initiële product market fit en daar weer aan sleutelen. Ja, dat is vaak wel een ander hoofd.
1: En zag je dan ook dat je misschien in je team ook nog aanpassingen moest doen? Dat je denkt, hey, ik heb eigenlijk wat meer andere uitvoerders nodig.
0: Ja, ook meer uitvoerders, maar ook anderen. Dus om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu echt een operations manager aan het aannemen. Dus de volumes van onze scanners zijn zodanig dat er gewoon iemand de hele dag mee bezig moet zijn. Ja, dat komt op een gegeven moment. Dus dat doe je er niet meer bij, daar heb je een specialist voor nodig. Dus dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld. Hoe een bedrijf ontwikkelt en je daar ook meer specialisme voor verschillende gebieden naar binnen trekt.
3: Want Henrique, op welke schaal doen jullie dit inmiddels in de keten?
0: Nou, wij zitten nu in 56 landen. Dus dat is best wel heel mooi. Focus op Europa, maar omdat wij de keten volgen, meten we echt van Peru tot aan hier in Amsterdam. Wij zijn een team van iets meer dan 20 mensen. En de ambitie om natuurlijk uiteindelijk over een paar jaar onze naam veranderd te hebben. Dus daar gaan we
3: ja,
0: voor.
3: Natuurlijk.
0: Van one third naar one quarter, one half.
1: Het zou een mooie reden zijn om een ander logo en een andere naam aan te nemen.
3: Want zie je wel dat er in deze markt is daar veel competitie. Ik bedoel, we kennen in Nederland wel andere bedrijven die ook iets willen doen aan voedselverspilling. Too Good To Go, om maar eens een voorbeeld te geven. Heel ander businessmodel. Maar echt specifiek in wat jullie doen, zie je daar ook andere oplossingen?
0: Korte antwoord, nee. Dus de combinatie van hardware, software en algoritme is echt uniek. Er zijn wel concurrenten die ook meewerken om dit... ik zou ze bijna collega's willen noemen om dit grote probleem op te lossen. En daar kijken wij ook naar als collega's, omdat het zo'n groot probleem is. En wij geloven dat we een onderdeel zijn van deze puzzel. En daar ook partnerships aan gaan. Om met mensen samen, bedrijven samen te werken die ook dezezelfde visie delen.
3: Henrique Langbroek van One Third. Dankjewel voor nu, Henrique. Wij gaan zeker nog even doorpraten, maar dat doen we op de podcast. Want voor de radio ronden we af. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
3: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Schrijver en columnist Marian Berk is overleden, meldt de familie. Ze schreef tientallen romans en kinderboeken en zat ook columns in het AD, de Gaykrant en Margriet. Ze werkte ook mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarmee ze een gouden televisiering won. Berk was 93 jaar. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zicht had op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. De race werd gewonnen door Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
10: Dankjewel Wout.
9: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris,
10: Wout.
9: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij, ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt, nou, met die verklaringen, beste man.
10: Is dat nou wel verstandig?
9: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
10: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
9: Nee.
10: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt, ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
9: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
10: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent. Dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek, zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook. En hij zegt echt, Chris, weet je kent me. Maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
9: Want je zegt, ik geloof je.
10: Nou ja, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je, oké, dan leg je ook nog wel uit van, kijk, het is wel jouw risico. Als jij echt zegt, dit is zo en je weet hoe het werkt, we hebben vaker met elkaar gewerkt, dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
9: een
10: cliënt.
9: Je bent een ervaren
10: verdachte.
9: Een ervaren verdachte.
10: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral, dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
9: Zeker.
10: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige, of een verstandelijk beperkt, of een verwarde persoon. Ja, dan kan het verstandig zijn om als advocaat toch te proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
9: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohammed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
8: Dankjewel.
9: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
10: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
9: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
10: Nee, studentstagiair.
9: Ik
10: was nog niet eens advocaat.
9: Wat doet eigenlijk studentstagiair?
10: Nee, ik koffie studeerde,
9: halen.
10: Ik studeerde.
9: Vlokstra, nee, koffie, nou, niks.
8: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
10: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor, dat later Fiek Advocaten is gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
8: Ja. En Rombouts. Dus,
10: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels en ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans en nog wel meer mensen. Dus
9: en
10: zo kennen we elkaar.
9: En wil ik nu even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
8: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed.
9: Ja?
8: Stond mij wel bij. Ja.
9: Ijverig?
8: Ijverig.
9: Ja? Niet op de klok?
8: Stages duurden 2 maanden, denk
10: twee
8: ik.
10: Maanden, ja.
8: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
9: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
8: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
10: Ja. Nee, het was een mooie tijd hoor.
9: Ja.
10: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
9: Door Patrick?
10: Door Patrick onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
9: Ja.
10: En toen werd ze ook liquidatiekantoor genoemd.
9: Ja, dat was toen een geuzennaam.
10: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick, jullie konden daar fantastische grote zaken doen die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
8: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
10: Ja.
8: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
10: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken.
9: Ja. Zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
10: Precies.
9: Patrick, de zaak van deze
11: enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
8: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ja. Ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
11: Ja.
8: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei. Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
11: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
10: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt en je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
8: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus nee. Meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig, de kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek of andere psychische problemen.
11: Iemand die in de tram een andere en op lawaai heeft verkocht, dat soort gedoe.
8: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken, maar ze zitten ertussen.
11: Ja. Ja. En dan ga je naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
8: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En ja. Hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
11: Dat heb je vaker, dat mensen denken van, de politie zegt dan, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Dat ze denken van, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
8: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
11: Oh, dat is niet zo?
8: Dat is zeker niet zo, nee. Nee, dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
11: Waarom niet?
8: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war. En hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
11: Ja.
8: Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
10: Een kwetsbare verdachte.
8: Ja, zo kan je dat wel
11: omschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
10: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
11: Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
8: Nee, Engels.
11: Engels.
8: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
11: Oké, wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
8: Het is een man van Syrische komaf.
11: Ja.
8: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
11: Ja.
8: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
11: Ja.
8: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
11: Mm-hmm.
8: Dat lukte hem redelijk.
11: Ja.
8: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
11: Ja.
8: Dat werd,
11: is in Syrië ingewikkelder dan hier.
8: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
11: Ja.
8: Die zijn daar ook achter gekomen. Omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
11: Ja.
8: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
11: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ja. Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
8: in dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem dat hij daar niet met plezier woonde.
11: Ja, ja.
8: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd daar.
10: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, drie kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerst voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
8: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
11: Okay.
8: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
11: Zo vroeg was het?
8: Ja, of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
11: Ja.
8: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen. Maar hij was duidelijk niet in zijn element.
11: Nee.
10: Maar dat vertelde hij in het eerste gesprek van jou?
8: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging en daar de brand aantrof.
11: Oh, hij zei, ik het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
8: Ja.
11: Oké, en je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
8: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
11: Hè? Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
8: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
10: In de poging om mij verdacht te maken.
8: Ja. En dan denk ik wel van ja, en als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
11: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is, wat hij zo meteen gaat doen in dat politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
8: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na drie kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd van, ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden. Wat het belang is van zo'n verhoor.
11: Ja, is belangrijk. Hè?
8: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen. Ja. Of ongeloofwaardig zouden zijn. Dat heel snel kan worden uitgelegd. Als dat hij dingen anders heeft verteld. Om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
11: Aha.
10: En hoe vond hij dat?
8: Dat vond hij een slecht advies.
10: Ja.
11: Oh, echt waar?
8: Ja.
10: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
8: Ja.
10: Of niet?
8: Nee, nou ja, goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
11: Ja, ja.
8: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
11: Mm-hmm.
8: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij... Ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
11: Ja.
8: En dan blijkt hij, dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. Ja. En dan wordt hij En wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen?
11: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
8: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je dat je die uitslaande vlammen zag.
11: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
8: Het is een enorm wonder. Wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen. En hadden vrij snel door dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik. Hè, het is 8:15 zondagochtend. Allemaal jonge mensen. Ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
11: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
8: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
11: Dat is bizar. Hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
10: Dan begint je dan goed.
11: Als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
8: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
11: Ja. Mijn god.
10: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt tegen de kern.
8: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
10: Ja. Gezegd. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste voor?
8: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren wie ben je, wat doe je. Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
10: Mm-hmm. Oh, hij luisterde wel naar je?
8: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat is eigenlijk ook wel.
11: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
8: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet. Hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
11: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Doe jij dat ook?
10: Jazeker, Wouter.
11: Dan ga je er gewoon tussendoor.
10: Maar dat is mijn taak, hè?
11: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
10: Ja.
11: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nu heb ik hem.
10: Maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
8: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon maken.
11: Maar ga je ook zitten knikken?
10: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
8: Ik ook niet.
11: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat het...
10: Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen.
11: Dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
10: Ik doe dat
8: in alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
11: Ja.
8: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven.
10: Nee. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
11: zoals dit.
10: Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit, hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook, Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar het bewijs niet tegen de plint aanklot, zeg maar, en die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens. Tuurlijk.
8: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte...
10: Ja, doorslaggevend.
8: Het sluitende puzzelstukje is.
11: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik heb altijd zoiets voor van, beken, klootzak, beken!
8: Ja. Ja. Maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
10: Ja, zo werkt het niet.
8: En dat is niet zo. Nee. Want jij kunt antwoorden geven die misschien... Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
11: Ja, maar ja.
8: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
11: andere versie van de waarheid.
10: Nee dat is het niet. En hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
8: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
10: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen? Wat er...
8: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
10: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
8: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
11: Omdat het in zijn kamer
8: brandde. Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
11: Oh, wauw.
8: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
10: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen... Hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins... dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
8: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens. Hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar, zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
11: Van die medebewoner?
8: Van de centrale toegangsdeur. Ah, ja, okay. Hall.
11: Ja.
8: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
12: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op 1000 adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Schrijver en columnist Marian Berk is overleden, meldt de familie. Ze schreef 10 romans en kinderboeken en zat ook columns in het AD, de Gaykrant en Margriet. Ze werkte ook mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarmee ze een gouden televisiering won. Berk was 93 jaar. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zegt dat op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. Race werd gewonnen door Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
15: Nee.
14: Die was er niet.
15: Maar goed, kijk dan nog, hè.
14: Dan kan het toch gewoon niet anders?
15: Nou, oké, dat weet je niet.
16: Want kijk, dat hij die brand heeft gesticht.
15: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
16: Kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
15: Een kortsluiting ergens.
16: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan. En dat daar brand door kan ontstaan.
15: Maar was dat nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar kon ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
16: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk.
14: Het hele pand was afgefakkeld.
16: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
14: Die
16: waren
14: als benzine of dat soort dingen.
16: Die waren er ook niet.
14: Okay.
16: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn.
14: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet. Hè? Die scenario's het is jouw cliënt.
16: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Dat is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen.

0: dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed. Ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
1: Ja.
0: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
1: Ja.
0: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan. Het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
1: Nee.
0: Maar goed, het zou kunnen.
1: Dat is één scenario.
0: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van, nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
1: Ja.
0: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
1: Ja. Ja.
2: En dus het scenario is een make sense.
0: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
2: of een kortsluiting of wat
0: dan. Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
1: Ik heb al vierde scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
0: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
1: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
0: Zeg het maar, ja.
2: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel hè, in een strafzaak. Ja.
0: Dus de officier van justitie die heeft, dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
1: Ja.
0: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
1: Loeisnel.
0: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want hij zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
2: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad, hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
0: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
2: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
0: Ja.
2: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
0: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten. En er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met de cliënt.
1: Snap ik ook.
0: En dan zeg ik, ja, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
2: Ja,
0: dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
1: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
0: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek, want dit is zo'n zaak.
1: Vond je dat gek?
0: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
1: Ja.
0: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
1: Zeker.
0: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
1: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat te spelen, was dat wel een ding.
0: Bij wijze van spreken.
2: Ja, of als hij gaat praten.
0: Of als
2: over,
0: hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
1: Mm-hmm.
0: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
1: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
2: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Het rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
1: Ja.
2: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje

0: beetje een lastig verhaal in die
1: zeker.
0: Zin.
1: En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
2: Nee.
0: Wat kwam er eigenlijk uit dat PwC-rapport? Ja.
1: Nou, niet zo heel veel.
2: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee. Ja.
1: Wel met enige slagen om de arm. Maar wat in zo'n PwC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
2: Ja.
1: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt. En wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel. Hij was verdrietig. Hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben. Dat doen ze dan met wat slagen om de arm. Maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
2: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
1: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
2: dat hij dat uit te leggen natuurlijk ergens.
1: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
0: gebruikt kunnen worden in belastende zin.
1: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
2: Kreeg je ook medicatie?
1: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
2: Ja.
1: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris.
2: Ja.
1: Of bij de politie, dat vind ik ook goed. Dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast. Dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden. Die zei, laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
2: Ja.
1: En slachtoffers. Ja,
2: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
1: Hoe was dat? Allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
2: En wat voor taferelen waren dat dan?
1: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
2: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
1: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
2: Ja.
1: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Je bent een lafaard. Je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
2: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
1: Ja, en dat prima. Maar nu
0: je de afstand tot die verdachte.
1: En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk... Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase-proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen
2: dat
1: dachten...
2: Dat je dit moet doen na een veroordeling bijvoorbeeld.
1: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld. Ja. En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
2: Ja.
1: En na de eerste dag, er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo, die waren daar met camera's aanwezig. Hè, dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd. Die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie. Hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken. Dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin. Ja. Het is totale onzin. Want dat is gewoon niet zo.
2: Mm.
1: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
0: Ja.
1: En al die mensen denken van nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ja, maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man.
0: Nou ja, ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
1: Zeker ongeluk. Niet. Zeker nee. niet.
2: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
1: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezegd, terwijl dat niet zo is.
0: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
1: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
0: Ja.
1: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroegen hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
0: Ja.
1: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
0: Ja.
1: Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring kon de rechtbank niet zo heel veel.
2: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
1: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
2: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor in de visie van het OM?
1: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij het niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
2: Mm-hmm.
1: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
2: En wat heb jij er tegen ingebracht?
1: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want Ja, wat ik daar tegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
2: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
1: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
2: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
1: Ja, ja, maar hij
0: zei dat hij niet gedaan had.
1: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
2: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
1: Vrijspraak.
2: Aha. En met welke motivatie dan?
1: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zouden 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak, kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar, maar dan gaan ze niet niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose variant. Hé, dan kan het belletje vrienden.
2: Ja, je bent snel. Ik dacht zelf,
1: leg jij dat uit?
2: Culpose, dat legt Christa aan.
0: Schuld, hè? Dus brand door schuld.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
2: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
1: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Want ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje... Ja. Wat? Ja.
2: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
1: Ja.
2: En?
1: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen, is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
2: Ja, ja.
1: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
2: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
1: Ja.
2: Hoe gaat het met hem?
1: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden, die behartigt zijn belangen.
2: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook. Het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En dus ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want dat zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt in, ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, daar gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag, van een brandstichting, in de kou worden gezet.
2: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
1: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
2: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
1: Heel graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. Henk Krol heeft gereageerd op de dood van Marian Berk, die jarenlang columns schreef in de Gaykrant. Ze was van onschatbare waarde geweest voor onze community, zegt Krol. Hij had ook een anekdote over Berk, die 93 was. Ze won ooit 1 miljoen in de loterij, maar gaf het meeste weg aan haar kinderen. De 2e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De groene economie is geen klein bier meer. Het is de op 2 na grootste sector op de beurs wereldwijd. Dat stellen analisten van de London Stock Exchange Group. De groene boedel is inmiddels maar liefst 10.000 miljard dollar waard. Wat verder opvalt is dat de groei van onze duurzame economie niet beperkt blijft tot een paar sectoren. Het is over de hele breedte zichtbaar. Het geeft hoop voor de toekomst nu het grote geld overduidelijk de groene afslag heeft genomen. Nu nog binnen planetaire grenzen zien te komen, daar zit nog wel een hele grote blinde vlek. Pas het afgelopen week in Nederland als snik heet. In Centraal-Europa sneuvelden echt alle hitterecords. In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de koelste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monig van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleurishitte heen gekomen?
14: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij, maar echt met moeite.
13: Tja.
14: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
13: Bij het chagrijnige af.
14: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale, of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
13: Ja.
14: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein, waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar het is ook nog voor de wetenschap.
13: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele voorkant aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds een papieren krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
14: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
13: Ja.
14: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
13: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan
14: precies,
13: natuurlijk.
14: Want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral weer die hulpdiensten die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
13: Ja, bij een hoge hittekracht dan moet je de alarmbellen af laten gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar, met als goede tweede zweetoverschot.
8: The Green Quest.
13: Bomen kappen voor hardhout, dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
15: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
13: Ja, jij was software-ingenieur, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over 0 en 1. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
15: zeker,
13: kweken?
15: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
13: Ja.
15: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
13: Mm-hmm.
15: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
13: Nee, ik doe dat jarenlang met comedy-series en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want nou, dat is zo concreet ineens.
15: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
13: Je kunt bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie noemen. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
15: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Nou, ja. Dat vond ik gaaf.
13: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
15: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
13: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
15: Precies. En we zijn in Amsterdam iets interessants aan het doen.
13: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
15: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
13: Ik vind dat gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
15: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat on the spot oplossen. En daardoor hebben alle planten de mogelijkheid om, als er iets afbreekt, een tak, een blad, een wortel, om op het wondweefsel daarvan cellen die daar zitten terug te laten gaan naar stamcellen. Dus je krijgt een soort korstje van stamcellen. En die stamcellen die kunnen weer alles worden wat er nodig is. Dus
13: de barbapapa-cellen.
15: Precies.
13: Wat mooi.
15: En wij maken daar gebruik van door die stamcellen in een soort van bierbrouwvaten op te kweken. En dat gaat een heel stuk sneller dan dat bomen dat kunnen laagje voor laagje voor laagje.
13: Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil even het principe begrijpen. Ook mooi dat bepaald soort stamcellen altijd weten wat ze moeten doen. Hortensia's gaan daarop bloeien. Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan? Je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
15: Het is voor plantencellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
13: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien, terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
15: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers en die doen dat via de boomstam naar beneden.
13: Fotosynthese, et cetera.
15: Fotosynthese, precies. Ja. Mm-hmm. Dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
13: Even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hier naar? Want dat, er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
14: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af. En je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel. Je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
13: nou daadwerkelijk?
14: Want kun je daar iets over vertellen?
15: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden en er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
14: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
13: Opnemend, ja.
15: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt. Mm-hmm. Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
13: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, want dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
15: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat het overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbron.
13: Dat is mooi.
14: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
15: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Net zoals dat bomen dat doen.
13: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. En positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt. En negatief als het uitstoot.
15: Ja, eigenlijk dus andersom. En dat is heel verwarrend.
13: Zie je.
15: Ja, dus ja. We kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
13: Ja.
14: Nee. Suikerbieten
15: en suikerriet nemen CO2 op. Mm-hmm. En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
13: CO2 opnemen. Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt, maak rechte plank, dan doet hij dat.
15: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
13: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Ja. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat. Hè?
15: Exact.
13: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
15: Ja, kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren, zodat we daar heel snel van kunnen leren.
13: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je, volgende stap.
15: Exact.
13: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
15: Precies.
13: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
15: Vanaf... We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
13: Dat is niet lang.
14: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
16: Ja.
14: Voor tropisch hard hout is dat soms wel 200 jaar. Hoe lang, hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
15: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
14: Dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
15: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
16: Ja. Ja.
15: Dat is een vrij langzaam proces.
16: Mm-hmm.
14: Ja.
15: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In drie dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
14: Mm-hmm.
15: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
16: Ja.
15: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object hebben.
16: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
15: Exact.
16: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat eruit komt houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
15: Ja. Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. En dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit.
16: Ja.
15: Wij kunnen juist in een bepaalde vorm groeien.
16: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Zo, dat je die celstructuren ziet aangroeien.
15: Ja.
16: Dat zie je niet meer.
15: Dagstreepjes dan.
16: Ja.
15: Kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
16: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen, ik wil een bio-kweek hout salontafel. En die maken jullie dan
15: gecultiveerd hout, de salontafel, ja.
16: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
15: Exact.
16: Zo precies kan het?
15: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
14: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
15: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
16: Maar zullen we het verrijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
15: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
16: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
15: Het doel van ideologie.
16: Zo onwetenschappelijk. Want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
14: Wij leken proberen het te begrijpen. Geven.
15: Wat hetzelfde is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
16: Ja, ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken. Ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat te vergelijken met jullie? En het suikerwater is voordelig. Maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
15: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In de kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de 1.000 euro per liter naar de 100 euro per liter te brengen.
16: Mm.
15: In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50 euro cent. Per liter.
16: Kijk, dan ben je bezig, hè?
15: Ja.
16: Dan kan je wel een koffietafeltje bestellen. Ja. Jullie hebben tot nu toe hout van een handvol verschillende boomsoorten gemaakt in celcultuur, aangetoond dat het in principe kan. Wat is dit op dit moment het grootste fysieke stuk hout dat je daadwerkelijk uit jullie kweekreactor hebt getrokken?
15: Dus wij zijn nu bezig in de ontwikkeling met de visuele eigenschappen van het materiaal en de sterkte van het materiaal.
16: Mm-hmm.
15: Daarvoor hoeven we geen koffietafels te maken om te zien wat die
16: kleine stukje kan je testen.
15: We hebben recentelijk de eerste gevormde voorwerpen op de wereld gemaakt met dit gecultiveerd hout.
16: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
15: Je kunt het in je hand houden.
16: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over.
15: Het
16: is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
17: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
16: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Aniek Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
15: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan.
16: Mm.
15: Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
16: En zit het nou specifiek op die dure soorten Mahoney, Teak, Wenge, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen, terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan, dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
15: Wij willen de hele wereldvraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
16: Ja, dat hard, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
15: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 eurocent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
16: Nee, juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Aniek?
14: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en CO2-carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan. Ja. En kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
16: voor dieren
14: processen. Kunnen we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, nu moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen, maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
15: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2-opname.
16: Alles.
15: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
16: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-oetang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat ook?
15: Dat kan zeker.
16: Kan ik elke
15: van harte welkom.
16: Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
15: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft. Mm. Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
16: Nou, net weer een jachtenbouw beboet, kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
15: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
16: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best een soort beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders, dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
15: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit. Omdat daar balsa hout in verwerkt zit. Ja. Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsa hout. Het is niet gelukt.
16: Grappig.
15: Balsa hout raakt op.
16: Ja, dan kunnen jullie misschien wel een uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Nou gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
15: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt. Grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
16: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je, maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterkte. Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
15: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben. Mm-hmm. Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
16: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen van jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
15: Ik mag hopen van niet, zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
16: Dat denk je?
13: Dat weet je nog niet, want jullie zijn de toekomst aan het engineeren. Dat
15: weten we vrij zeker. Plantencellen in het algemeen, als die in suikerwater leven en je gooit ze zo over het gras heen, dan zijn er de volgende dag geen plantencellen meer. Die leven niet meer.
13: Oké. Okay. Nee,
15: daarom moeten we ook onze filosoof heel erg te houden.
13: Plant politics, ken je die filosoof?
15: Nee.
13: Die moeten we even uitwisselen, want die heeft het ook altijd over de magische communicatie tussen verschillende bomen en planten. En er gebeurt veel meer dan wij weten. Als jij dit allemaal met elkaar hoort, Aniek, wat denk jij? Een goede ontwikkeling?
14: Zeker. Ik denk, wat we ook al eerder zeiden, als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
13: Ja, zeker van het hart houden, dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over. Uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg. Hoe is de besparing voor jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
15: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
14: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
15: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt,
14: ja,
15: wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu duurzaam noemen, sustainable forestry in die bossen, waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden, dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden om dat te faciliteren.
13: Ja.
15: En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
13: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrenspoortje dat door een oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom?
15: De eerste koffietafel, daar krijg je van mij een belletje van wanneer die klaar staat.
13: Nou, noem eens een gok, waar denken we aan?
15: Het eerste product in onze launching market, die willen wij snel op de markt hebben.
13: Snel is het een heel ruim begrip. On the way to planet proof. We'll never get there. Is dat 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Maakt mij niet uit, maar waar word je blij van?
15: Het is minder dan 3 jaar.
13: Dat is echt heel snel.
15: Ja.
13: Je kijkt er ook, we gaan het nog mee. Ik klop hem even af, maar we gaan het gewoon meemaken. Ik ga je heel veel succes wensen. Tom Clement van New Dawn Bio, fijn dat je hier wilde zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen, iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
14: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland.
13: Oh.
14: Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek, 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. Mm. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
13: En ik sluit me daar helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord. En we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
18: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht. Hoge energieprijzen.
19: Oplopende kosten.
18: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
19: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
18: We stellen korte, gerichte vragen.
19: Over wat er speelt.
18: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
19: Ben jij die beslisser?
18: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. We'll be right back.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
22: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
23: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
22: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
24: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
25: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
24: Ja, flexibel ticket, hè?
25: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
24: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. Henk Krol heeft gereageerd op de dood van Marian Berk, die jarenlang columns schreef in de G-krant. Ze was van onschatbare waarde geweest voor onze community, zegt Krol. Hij had ook een anekdote over Berk, die 93 was. Ze won ooit 1 miljoen in de loterij, maar gaf het meeste weg aan haar kinderen. De 2e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. John van Schagen.
30: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week, waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 14:00 en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer en ook geen Maarten de Gruiter. Zij zitten beide in het buitenland. Mijn naam is John van Schagen en mijn co-host is deze keer Maarten Veiltzer. Maarten, van harte welkom, fijn dat je er bent.
0: Nou, leuk om hier weer te mogen zijn.
30: Ja, en over een paar dagen werkloos.
0: Zo is het. 1 juli stop ik bij Zadelhof na 17 jaar. Een beetje met pijn in het hart, maar ook wel weer met heel veel verwachting van wat de toekomst gaat brengen.
30: Want je bent sinds een paar maanden ook voorzitter van het platform Vastgoed. En daar ga je ook wat meer tijd in besteden.
0: Ja, ga ik zeker meer tijd in steken. Het is het professioneel platform Vastgoed.
30: Ik moet het goed zeggen.
0: Wij zijn de brancheorganisatie die opkomen voor de private grotere familiebedrijven. Zoals Zadelhof, dat is. Of andere Dijkhuis, de eigenaar van jullie pand.
30: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven? Van Maarten, kom eens hier solliciteren.
0: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
30: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in en daar zag jij... Ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
30: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
0: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat, met Capital C.
30: En door jou, hè?
0: Het Volkshotel bijvoorbeeld.
30: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
0: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie...

0: duurzaamheid
1: geen,
0: en ga zo maar door.
1: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een zesje.
0: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
1: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar. Want die mensen ja, die kunnen geen kant op. Die hebben een kamer nodig. Die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een berichtje in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
0: Jeetje.
1: Tegelijkertijd denk ik.
0: Dat zijn wel de excessen, hè?
1: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd zonder dat je je huis uit hoeft.
0: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg niet naar zo'n huurcommissie te vinden.
1: Ja, dat is zo. Maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze
0: Jij
1: hebben
0: zegt,
1: ook ChatGPT.
0: Je mag er wat van verwachten.
1: Zoek het uit, zou ik zeggen.
0: Ja, oké.
1: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
0: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan. Dat soort excessen, die gebeuren.
1: Die gebeuren en ik snap nog dat je erin meegaat. Maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo. Hoor, maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe. Dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
0: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
1: Precies.
0: Ja, deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3 voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
1: Ja, met heel veel verbazing. Want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben. Met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. Waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
0: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden, ja, rondom die wetgeving.
1: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt dat kost weer een paar miljard.
0: De minister van Financiën.
1: Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen we het als samenleving ook wel weer terug.
0: Nou, de definitieve beslissing valt naar verwachting na de zomer in aanloop naar Prinsjesdag.
2: Vastgoed gezocht.
0: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Maaike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Maaike.
3: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, een keertje aan de andere kant van de, hè, van de studio in dit geval.
3: Heel raar, ja. Ja? Nog, ja? Steeds, ja.
0: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
3: Nee.
0: Waarom dan toch dit boek geschreven?
3: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
0: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
3: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van, nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF, die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huizen-eigenaren af, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig

0: politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend. Ja.
1: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt. Alleen ja, in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
0: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, hè, dat zijn allemaal politieke keuzes. Dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn. Je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
1: Maaike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120, 130 procent omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen, Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
0: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank in 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond, als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook al snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bij zetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
1: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Dit is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
0: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huizenprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
1: 400%,
0: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
1: die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
2: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ah. Kijk, een grondprijs is een output variabele, geen input variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan 10.000 euro de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
0: Ja.
2: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. Daar zit nu dubbel glas in, daar zit misschien een HR-ketel in en misschien wel een koeker, en weet ik wat allemaal. Dus dat, ik vind dat wel meevallen. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds, het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, sinds de jaren 90 zijn er ook 1 miljoen of 2, 3 mensen bijgekomen in dit land.
1: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, ja, je zult maar 2,23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
0: Nee, kijk, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont supergoedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlasten.
1: Dat zijn de insiders.
0: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
1: Ja, nou, volgens mij staan er drie hier in de studio.
0: Drie insiders. Met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussenkomen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt van ja, inflatie, hoewel ja, je kunt.
2: Ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is die nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
0: Ja. Ja. Ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor één inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag. En dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis. Dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken. Dan gaan die huizenprijzen ook direct
2: natuurlijk
0: weer omhoog.
2: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen. Dus dan gaat het automatisch omhoog.
0: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is één probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
1: Voor de hele maatschappij.
0: Voor de hele maatschappij.
2: En daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties. Mm. En jij, want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Wel verdubbeld, wij spreken sinds de jaren 90. Hè, waar toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
0: Dat is de lange termijn trend.
2: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven. Ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
0: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit. Omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen, is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallellen met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je een ton inmiddels nodig hebt.
2: En dat
0: hebt.
2: Vind ik wel gezond, hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Hè. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging. En ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
0: Maar ik wil hier even op reageren. Ik ben dit hartstochtelijk met je eens. Want dit is in Duitsland bijvoorbeeld het geval. Je moet veel sparen en dat vind ik ook een goed idee.
2: Hebben.
0: Maar dat is niet de situatie nu in Nederland. In Nederland leen je nu 100%. Plus moet er dan nog volgens CPB gemiddeld een ton bij van je vader, moeder, oma, opa. En dat is een andere situatie dan wat we in Duitsland zien. En dat betekent dat er veel meer geld naartoe gaat in een land dat feitelijk één grote stad is. Niet helemaal, weet ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn hier ook periferie waar je prima een huis kunt betalen. Dat verhoogt natuurlijk die huizenprijzen / grondprijzen.
1: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
0: Ja.
1: Daar woon jij toevallig.
0: Zeker, ja.
1: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
0: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn.
2: Ja.
0: En we weten inmiddels dat de huizenprijzen in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog. De vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, kunnen we het zo ook nog wel even over over Adam Smith hebben. Want die zegt niet alleen the invisible hand. Die zegt ook landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
2: Ja, de graai hand.
0: Ja, maar dit, ja, dat is dus een morele discussie. Vinden we dat de graai hand? Of vinden we dat mensen daar
2: gaan
0: recht op hebben?
2: Gaan we het zo over hebben met hypotheekrenteaftrek? Ja, wat ik zie dus, in die context. Ja,
0: daar mag je over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, ja, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij. Want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
1: En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woning forfait moeten doen? Of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
0: Hier, ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woning forfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
2: Ja, dat is een heel groot, mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
0: Ja.
2: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder. Want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, die over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je het gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
1: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
2: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè? Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken, dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder. Want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning, maar hij wordt niet betaalbaarder.
0: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties als het CPB en de Nederlandse Bank. Het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, maar dit is natuurlijk, ik snap wat jij zegt.
2: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
0: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbazen en bij vastgoedontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
2: En daar heb je successierechten, zou ik zeggen.
0: En dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus dat is, daar maak ik een ander punt. Ja.
1: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten voor 1,2, 1,3 miljoen.
0: Ja.
1: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
0: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel, in bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid,
2: tot ze jouw erfenis krijgen.
0: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben.
2: Nee.
0: En die hebben geen erfenis. Nee. En dan creëren, wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent, maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers en een klasse die dat niet.
2: Maar dat
0: niet
2: kan
0: heeft.
2: Je oplossen met successierechten. Dan moet je grotere, hogere erfbelasting gaan hebben.
0: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen, of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie, gewoon over inkomen.
2: Ja, ik vind, daar zit nog wel een aspect in. Zou ik zeggen dat Er wordt heel veel vergeleken ook met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie, zijn we onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Hè. Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, ja. Je neemt je lease ook.
1: Ja, ik hoor hier wel een boemer praten, Maarten.
2: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
0: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht, sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen. Maar er is niet een generatie geweest die dacht, weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt, ik werp dat verre van mij.
2: Ik vind dat ook altijd een heel fout argument bij mensen die zeggen, je moet een eigen woning hebben, dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk, ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker
0: onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen
2: ik. Ja, maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder hard
0: werken. Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
2: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
0: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken, heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
2: ja, dat is zeker een aspect.
0: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want ja, daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
1: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
11: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuws.
13: nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt na de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk. 2 agenten raakten zwaar gewond. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, doordat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
17: Amsterdam slokt Nederlandse groeibedrijven op ten koste van de regio. En advocatenkantoren gaan naar daadwerkelijk gebruik voor AI ook betalen. En dat kan nogal in de papieren lopen. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Remy Gieling is hier van AI.nl en Eva de Mol van Capital T. Welkom leden van het panel.
18: Dank je.
17: Laten we maar eens beginnen bij de advocatuur. Gaat dus fors meer betalen voor juridische AI-programma's, schreef het FD over afgelopen week. Die kantoren gaan betalen voor hun daadwerkelijke gebruik. Nu betalen ze nog een vast bedrag per maand. En daardoor kunnen de AI-kosten specifiek 2 tot 3 keer hoger uitvallen. Ik begin, Eva, met permissie, toch bij Remy.
18: Ja,
17: de AI-specialist hier in ons midden. Verbazingwekkend dat dat zo snel kan gaan, of hoort het erbij?
19: Nee, hartstikke logisch. Kijk, we zagen natuurlijk al de tokenkosten, hè, de currency van intelligentie. Stukjes informatie die door zijn datacenter vloeien. Dat die flink in de papieren kunnen lopen. Hè. Mark Benioff van Salesforce maakte bekend dat hij verwacht dit jaar 300 miljoen aan tokenkosten te moeten betalen. In zijn geval is dat niet zozeer voor de juridische zaken, maar wel voor AI inzetten om software mee te maken. Het punt is natuurlijk dat als je hoe meer informatie in die systemen gooit en hoe meer eruit komt, ja, hoe meer tokens je verbruikt, hoe meer energie, hoe hoger de kosten worden. En wie gebruiken nou heel veel tokens? Ja, juristen, want die moeten hele vuistdikke dossiers continu door die AI-systemen laten draaien. En het is ook niet zo gek dat de leveranciers van de software voor die juristen, dus dat zijn bijvoorbeeld Harvey uit Amerika, Legora uit Scandinavië, ja, dat die in eerste instantie heel veel klanten wilden binnenhalen met een soort van all-you-can-eat model.
17: Ja, je wist natuurlijk dat er uiteindelijk een keer een rekening zou komen. Dat dit een lokkertje was om je te verleiden, verslaafd te maken. En dan uiteindelijk kun je niet meer zonder.
19: Ja, nu zit je aan
18: het... Ja, ik was dus weer verbaasd dat de advocaten verbaasd waren. Want het is toch heel erg logisch.
17: Dit is hun model eigenlijk.
18: Ja, je ziet natuurlijk ook... Ja, en je ziet heel breed natuurlijk in AI... dat er veel meer op gebruik betaald moet gaan worden. In plaats van op een maandelijke subscription fee. Dus ik vond het ook wel nieuws waarvan ik het wel... apart vond dat mensen het niet hadden zien aankomen.
19: Ja, ik denk ook dat we dit wel hadden
18: zonder
19: kunnen
18: verwachten.
19: Zonder
18: de hele beroepsgroep.
19: Ja, nou precies. Helemaal.
17: Geef je telefoonnummer, je mailadres, dan kunnen ze kritiek komen.
19: Helemaal. Kijk, de AI-act is natuurlijk een tijdje terug in werking gegaan. Daar staat vrij expliciet in dat als je met AI gaat werken, dat de mensen die daarmee gaan werken ook AI-literate moeten zijn. Dat is een beetje een vrij brede term van wanneer weet je nou genoeg over AI en wanneer niet. Maar ik denk zeker voor de advocatuur, hè, waar het zo'n belangrijk onderdeel wordt van het proces.
17: Het is ook al een paar keer misgegaan in de advocatuur. Hè. De orde heeft notabene een paar keer gezegd: let op, er komen hier fouten in zaken voorbij.
19: Hallucinaties. Ja. En dat is natuurlijk wel een. Ja, ik denk belangrijk om daar bewust van te zijn. Als je als advocaat die software gebruikt, die hallucinaties erin kunnen zitten. Maar dus ook, hè, hoe werkt dat systeem nou aan de motorkap? En dat het inderdaad dus niet dat draait op een soort fairy dust. Ja. Hè, dat het een soort...
18: Maar en denk je ook niet, Remy, want dat vond ik ook wel interessant aan het artikel. Dat je toch ook als bedrijf breed, niet alleen in de advocatuur, maar veel meer moet gaan kijken. Oké, je gebruikt AI en je hebt AI-tools.
19: Ja.
18: Nou, verwacht je dat ze bepaalde FTE's gaan vervangen? Wat levert het precies op? Dat je zo'n AI veel meer moet gaan zien als echt een belangrijke pilaar binnen je budget en echt ontrafelen. Wat levert het nou precies op en wat kost het?
19: Nou, zeker. En wat je ziet gebeuren in Amerika dus nu heel erg is dat bedrijven, dus Uber, die was op een gegeven moment in april door een hele AI-budget voor het jaar heen. En toen moesten ze toen een handjeklap doen van: gaan we de budgetten verhogen of gaan we met de hand programmeren? Maar ook nu bij, toevallig van de week bij, ik geloof dat het SpaceX was inderdaad, daar hebben ze zowel bij Uber als SpaceX nu gezegd van: joh, jullie medewerkers, jullie krijgen gewoon een bepaald budget.
18: Ja, en dat is het.
19: Ja, en daar moet je het gewoon mee doen. Dus
17: en als daardoor de dienstverlening minder wordt of onder druk komt te staan, dan zij dat maar zo. Kijk, die medewerker die is niet aan het hobbyen, denk ik. Die denkt dat hij daar ook echt iets goeds mee kan doen voor het bedrijf, toch?
19: Zeker, zeker. Dus en in het geval van SpaceX had ze geloof ik $200 per medewerker per week, meen ik. Zag ik vanochtend op de information voorbij komen. Beschikbaar gesteld. Ik geloof dat bij Uber was het ook iets van de $1200 per maand per medewerker.
17: Is dat veel of weinig? Ik weet eigenlijk niet of dat veel of weinig is.
19: Ik vind het redelijk.
18: Ja, en het hangt natuurlijk heel erg van de context af. Kijk, het is veel als het uiteindelijk niet oplevert. Het is heel weinig als je daar uiteindelijk natuurlijk heel veel efficiëntie...
19: Als je 10 keer efficiënter wordt erdoor. Ja.
18: Dus,
19: Jensen van Nvidia die zegt altijd van: ik wil dat mijn 500... Hè, als ik een,
18: alsof het ook jouw amigo, jouw vriend is.
19: Ja, Jensen, mijn grote vriend. Ooit een keer selfie mee mogen maken. Dus ik ben helemaal blij met deze man. Maar
17: nee, die heeft hij ook nog bewaard, hoor.
19: Ja. Ja, hij heeft het er vaak over, denk ik. Nee, hij zei, ja, ik wil dat mijn engineer, die ik dan $500,000 betaal, dat is een beetje gemiddeld, denk ik, in de valley, dat hij tenminste voor 250.000 aan tokens verbruikt. Maar goed, hij verkoopt natuurlijk die tokens ook. En dat is zijn levensader.
18: Hij is een beetje biased. Nee, maar ik denk bottom line is dat je dus gewoon als bedrijf heel goed moet kijken van: waar gebruik je AI voor en hoe zie je dat ook terugkomen uiteindelijk in je P&L en wat je gaat verkopen.
17: Maar Remy, jij begeleidt met je bedrijf ook wel eens andere bedrijven bij het implementeren. Je wijst een beetje de weg, je stippelt de route uit. Hoort daar dan inmiddels ook wel de waarschuwing bij? Ja, je kunt all-in gaan, maar daar betaal je voor.
19: Ja, nou, ik denk dat je nu gaat merken inderdaad van joh, het loopt in de papieren. En dan moet je gaan optimaliseren. En wat je ziet gebeuren, ook bij de topbedrijven in Amerika, is dat eigenlijk heel veel van de modellen niet eens van die grote Amerikaanse partijen komen, maar dat ook in Amerika de Airbnb's van deze wereld voor 80% van al hun processen een model uit China gebruiken. Die zijn supergoed. Die kan je gewoon lokaal draaien op eigen hardware.
17: Ja, want dat vinden we dus geen probleem, dat het uit China komt.
19: Nou, die modellen, die kan je dus gewoon op je eigen server draaien. Dus je bent niet afhankelijk van een Chinese cloud.
18: Maar en wat vinden de Amerikanen daarvan dan? Wat vindt Trump daarvan?
19: Weet ik echt niet zo goed. Er wordt wel gezegd.
17: Heb je geen selfie meegemaakt?
19: Hij heeft nog geen mail gestuurd. Nee. Die systemen die zijn dus in sommige gevallen bijna even goed als die Amerikaanse frontiermodellen. Ze zijn soms al 20 keer goedkoper. En het is heel aanlokkelijk om niet voor alles wat je de hele dag aan het doen bent, een model te pakken wat als een soort van PhD'er over.
18: Waarom zijn ze dan goedkoper?
19: Het is open source, dus het is beschikbaar voor iedereen. Dus je kan gewoon ergens een servertje huren of kopen en dan draai je het daarop.
18: Ja, ja, ja.
19: En ja, die Amerikanen die investeren natuurlijk zo ongelooflijk veel in de ontwikkeling van die modellen. Ook als je nu ziet
18: dat ze
19: eigenlijk
18: te goed zijn voor bepaalde zaken.
19: Nou, dat niet alleen, maar dat ze moeten natuurlijk wel ergens die kosten ook weer gaan terugverdienen. Dus je ziet dat die Amerikanen natuurlijk heel goed in geld verbranden. En als je ziet hoeveel geld er door OpenAI en Anthropic op dit moment gaat. Ja, ze moeten die frontiermodellen ook heel hoog prijzen om een beetje uit die ontwikkeling...
17: Als je nu zou zeggen, we gaan er toch een dag of een week mee stoppen, krijg je dan toch verschijnselen die in de buurt komen van een junk op zoek naar een naald? Of kan dat eigenlijk prima?
19: Heb jij het er wel eens meegemaakt? Dat je echt van de AI af moest?
18: Ja.
17: En ja, dan? Leef ja, je dan wel verder?
18: Ja, ik wel.
19: Ja, ik,
18: maar ik denk bij jou, sorry hoor, om je zo even ja? te analyseren. Ik heb wel het idee dat het bij jou echt je de hele dag in al je processen zit.
19: Ja, absoluut.
18: Dus... Van wat trek ik aan?
19: Nee, ik gebruik dus heel weinig.
18: Posting.
19: Ik gebruik dus heel weinig persoonlijke sores.
17: Misschien moet je dat gaan doen waarvoor, als het gaat over je garderobe.
19: dank voor dit prachtige.
17: Remy, wil je nog een volgende keer terugkomen?
19: Implicite complimenten, Thomas. Nee, maar ik werk wel inderdaad als de ene eruit ligt, dan denk ik wel heel snel, dan ga ik weer over op de andere.
18: Ja, hey, je mist het. Als je echt iets een werk gaat doen waarbij je dingen moet uitzoeken of onderzoeken, dan mis je het natuurlijk wel. Ik ging bijvoorbeeld wat zaken uit mijn promotieonderzoek nog een keer uitzoeken met een dataset. Oude dataset, waar ik destijds in SPS6 echt weken naar relaties had zitten zoeken. Gewoon even als test van hoe snel gaat dit. Nou, dan heb je gewoon in de middag is die dataset helemaal schoon. Ziet die bepaalde relaties.
17: Dus mensen die nu nog jaren doen over hun promotie.
19: Ja, en ook even nog
18: dus no excuses. No excuses.
19: Ook hoe je bent vastgeroest dan aan de beste modellen die er waren. Je had heel eventjes een paar weken terug toegang tot Fable. Die werd daarna gelijk weer offline gehaald onder het decreet van Trump.
17: Ja, dat kan niet meer, toch?
19: Hij is vanochtend is hij weer beschikbaar gekomen. Dus ik was weer lekker aan het vibe-code geslagen. Ik heb eventjes een scraper gebouwd voor specifieke uitvragen van gemeentes en overheden die op zoek waren naar AI-support. Je moet toch een beetje je eigen
18: Een hele logische activiteit. Gewoon vrijdagochtend als je even...
19: En waanzinnig. Hij heeft echt een prachtige applicatie gebouwd. In kwestie van, denk ik, een half uurtje tijd. Ja.
18: Dus soort dingen zou je niet doen als je geen AI, toch?
19: Nee, daarom. En zeker dat Fable-model, jongens, wat Anthropic nu weer heeft gemaakt. Het is, als je toegang ertoe hebt, eventjes in Claude Code eventjes kijken. Ja. Het is,
17: maar als je er zoveel mee kunt, mag je er ook wel iets voor betalen. Dus.
18: Dat vind ik ook.
17: Ook advocaten, ja, ook andere branches.
18: Ik vind dat alles altijd maar gratis moet zijn hier in Nederland of zo goedkoop. Ik bedoel, voor kwaliteit moet je gewoon betalen.
19: Ja.
17: We gaan naar kwaliteit toe in het tweede deel van dit panel.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Remy Gieling, Eva de Mol zijn de leden van het bedrijvenpanel. De Efteling, jawel, heeft het beste imago van Nederland. Na 7 jaar is niet langer ASML het bedrijf met de beste reputatie, het beste imago in Nederland. Blijkt uit onderzoek van MT Sprout in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De chipmachinemaker is dus van de troon gestoten. Ja, Eva, is dat verrassend dat mensen toch in deze tijd een hang hebben naar de mooie, wondere wereld van de Efteling?
18: Ik ben natuurlijk een beetje biased, hè, als tech-investeerder. Dus ik zou het denk ik toch bij ASML hebben gehouden. Maar je ziet wel echt een trend dat juist weer mensen bedrijven met een Nederlands sausje dus weer interessanter gaan vinden en leuker en daar meer gevoel bij hebben. Ik geloof dat HEMA ook weer echt hoger stond. ANWB. Sorry, zonder mensen af te vallen, maar dat had toch heel lang volgens mij een heel stoffig imago. Stond ook echt wel hoog in de lijst. En echt, je ziet...
17: Ik ga even naar de top 10. Want het is toch wel leuk om door te nemen. Efteling op 1, ASML op 2, Albert Heijn, Ahold Delhaize op 3, het Erasmus MC, dat is een ziekenhuis, op 4, Maxima MC ook hoog, Mercedes-Benz, Tony Chocolonely, de ANWB, HEMA en dan op 10, Google.
18: Ja, interesting. Ja, ik vind het van de Prinses Maxima en het ziekenhuis dan wel weer heel tof.
19: Ja, wat ik vond er ook een paar hele grappige. Namelijk de op 2 na laatste hekkensluiter, namelijk 498 is Tesla. Ik dacht dat Tesla best wel een hip imago had zelf. Ik moet wel zeggen.
18: Je weet dat het ook van Elon Musk is.
19: Ik weet dat van Elon Musk is inderdaad. En ik moet wel zeggen, als ik daar kom, ik rij zo'n kring, je wordt nog net niet in je gezicht getuft bij binnenkomst. Je moet nul service daar verwachten van die lui. Dus dat aan de ene kant verbaast me, aan de andere kant ook niet helemaal. En gisteren zat ik eventjes met Guna Oeslu onder andere van Corendon. En die staan ergens op 300 nog wat. Ik had die ook wel wat hoger verwacht. Ook mensen, ze hebben nu ook net het W-hotel gekocht. Investeren veel. Ik denk ook een mooi merk daar bij Badhoevedorp. Weet je wel, mooie...
18: Ingewikkeld. Mooi merk, Badhoevedorp. Nee.
17: En natuurlijk voor een prikje op vakantie, vliegen, goedkoop.
19: Imago-technisch had het niet best wel ietsjes meer
18: ingegeven. Ik weet niet, Remy, of dit helemaal jouw...
17: Voor welk bedrijf dat niet in die top 10 staat, zouden jullie graag een lans willen breken?
18: Oei.
19: Ja, ik zeg, okay. Ja, ik vind, ja, goede vraag, goede vraag. Ik vind Google nog steeds best wel een sympathiek merk.
17: Ja, staat in de top 10.
19: Ja, dus die staat erin. Ik vind Rituals altijd nog steeds wel leuk.
18: Ja, vind ik ook heel mooi Nederlands
19: merk. Leuk, sympathiek merk. Vind Raymond Kloosma topondernemer.
18: Want wat waren precies de vragen? Wanneer kom je erin?
17: Ik heb even de criteria. Ik heb ze op een rijtje, maar welk rijtje precies en waar staat dat rijtje ook alweer? Eens even kijken. Er wordt beoordeeld op klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen.
18: Ja, oh, oké.
17: Okay. Voldoende genoeg?
18: Voldoende genoeg. Ik zou toch ook nog wel een aantal toch techbedrijven daarin verwachten. Die wellicht ook iets goed doen. Nederlandse bedrijven.
19: Ja, mooi radiozendertje BNR.
18: Ja.
17: Ja, mediamerken staan altijd in de top, hoor. Ja. Ja, maar stelt het wat voor, zo'n lijst? Vraag ik ook even aan de oud-hoofdredacteur van Sprout.
19: Ja, zeker, zeker. Ik moet je wel zeggen, we hebben natuurlijk jaren met die lijst met heel veel plezier gemaakt. En er gaat echt heel veel tijd in zitten, inderdaad, om die onderzoeken te doen. Samen met de UvA wordt dat vaak gedaan. Er is echt een wetenschappelijke grondslag hiervoor. Het is niet dat er een soort van online poll wordt uitgezet. En
17: die lijst is
18: echt
19: een papier hier flink te SPSS'en. Nou, misschien...
17: Ik moet wel zeggen, 500 bedrijven. Het is überhaupt een flinke prestatie om daartoe te komen, toch? Ja, jullie kennen het hele landschap, maar noem maar eens eventjes uit je hoofd 100 bedrijven op.
19: Nee, ja, zeker. Maar ik heb wel door die hele lijst gescrollt. En het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik heb hier nooit van gehoord. Het zijn allemaal toch wel merken waarvan je denkt, oh ja, die. En dat je zit in automotive, die zit misschien in de zaadveredeling, die zit misschien in dit. Dus je herkent het toch, zeker
18: maar
19: als je een beetje...
18: ik vraag me wel of, zijn dit dan ook echte bedrijven waar, zeg maar, jong talent gaat werken?
17: Nou, dat heb ik nog even voor je opgezocht. Althans, jij zei ASML zou wat mij betreft toch... Ja. Koppositie wel verdienen. ASML is nog altijd wel, het is een categorie onderverdeeld, de populairste werkgever. En dat lijkt voor een bedrijf als ASML misschien wel belangrijker dan of je reputatie
18: zeker
17: hebt. Want aan klandizie hebben ze volgens mij ook geen gebrek. Ja. Dus als je de knappe kop wil houden, dan is met name dat, denk ik, toch van essentieel belang.
19: Ja, en nog steeds knap dat ze op nummer 2 komen. Ik bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk zijn grote kisten die ergens in een grote doos in Taiwan terechtkomen. Dus dat nog steeds zo hoog in de
18: invloed is natuurlijk wel alleen maar toegenomen.
19: Jeker, maar mensen hebben natuurlijk veel meer beleving bij de Efteling op een gegeven moment dat je kids de Python instuurt.
18: Ja, maar als mijn zoon zou vragen, zou ik bij de Efteling gaan werken of bij ASML, dan zou ik denk toch wel eerder voor ASML.
17: Ja, maar dat blijkt dus ook. Werkgeverschap is iets anders dan of je een goede reputatie hebt.
18: Ja, dat is waar.
17: Er komen natuurlijk ook echt dromme mensen ieder jaar naar die Efteling. En die pikken ook nog dat ze dan uren in de rij staan voor een attractie. Ja. En als je dan desondanks de beste reputatie van Nederland hebt, vaak. Eén keer in de 5 jaar lijkt me genoeg. Maar ik geloof dat er binnenkort weer, ook met mij, dan toch een tripje naar de Efteling op het programma staat. Nou, ik durf ook bijna nergens in, joh. Ik word overal misselijk van.
18: Ja. Dat heeft volgens mij ook wel met leeftijd te maken. Ja,
19: ik moet wel zeggen, we hebben wel eens een kijkje achter de schermen gekregen. De liefde die van de medewerkers in dat bedrijf gaat zitten. En hoeveel tijd en energie er ook, zeg maar, voor openingstijd zit om alles helemaal seamless te laten verlopen. Ja, dat er nergens een lampje kan flikkeren. Dat is echt. Ze verdienen die eerste plek ook echt.
17: Oké, nou, dat gaat snel, Eva. Terecht de eerste, de Efteling. Ja, prima. We gaan naar bedrijven. Die trekken steeds meer naar Amsterdam. Daar schreef de Telegraaf over op basis van een ander onderzoek van het Erasmus Center for Entrepreneurship. De onderzoekers keken naar een periode van 1 jaar of 10. Spreken van een historische verschuiving van economische macht en kracht. En dat terwijl de afgelopen tijd ook in de politiek natuurlijk veel aandacht is gegaan, of zou moeten gaan, naar de kracht van de regio. Want er is echt wel meer dan de grote stad. Zie je nu toch uit onderzoek dat veel bedrijven die groeipotentie hebben denken, ja, het zal allemaal wel, regionale clusters. Ja. We gaan naar Amsterdam. Eva, is dat zorgwekkend of niet?
18: Ja, ik vind het toch wel heel erg logisch ook. En ik snap het wel, omdat je ziet natuurlijk toch in die grote stad dat ook echt wel het meeste talent op afkomt. Als je het hebt over internationaal talent, ja, dan is het toch vaak of Amsterdam, Rotterdam, nou, Eindhoven, Brainport.
17: Kaatsheuvel.
18: Ja,
17: ik ben wel.
18: Ja, Nederland is gewoon natuurlijk al heel erg klein eigenlijk. En ik denk soms, als je dan ook nog gaat versnipperen in die regio's. Ja,
17: je
18: dus
17: kunt als
18: regio
17: natuurlijk wel zeggen, wij zijn er voor de agri, wij zijn er voor de zuivel. Specifieke kenmerken die nu eenmaal horen van oudsher wellicht al bij een regio, daar zou je op kunnen toeleggen.
18: Maar ja, als je nadenkt over bereikbaarheid, Schiphol, dan ik vind het heel erg logisch dat meer bedrijven juist meer die stad...
19: Stel je voor, je komt uit India. Dan wil je natuurlijk niet ergens in schin op gul terechtkomen. Dan vind je het gewoon leuk om je gezin ook
17: een
19: beetje...
17: geen klant. Schin op gul.
19: Daar heb ik toevallig geen klant.
18: Maar je vraagt toch wel de verkeerde... Ja, want Remy, wat zou jij doen zelf?
19: Ja, ik ben veel in Amsterdam. Vandaag zijn we natuurlijk ook weer. Jij woont, je bent nog bijna geboren getogen volgens mij. Ik ben altijd zo snel mogelijk ook graag weer weg. Ik ben heel blij als ik weer op een gegeven moment op de A2 zit... Richting het bos. Ben vooral ook even benieuwd hier. Want Thomas, ben je nou een soort subliminal messaging aan het doen? Dat je hier met een enorme grote Eindhoven toch een lans probeert te breken voor de provincie. Wat is dit?
17: Wat het echt is dat ik een PSV-fan ben. Ik hier in het verleden, ik sta hier al een poosje, best wel veel apparatuur kapot gemaakt heb omdat ik glazen heb om laten kukelen. En daar was de redactie klaar mee. Zodoende heb ik uit veiligheid, ik kan echt zelfstandig door het leven hoor, maar wel een bidon gekregen.
19: Ja, hartstikke mooi. Het is niet dat BNR volgend jaar clubsponsor wordt van PSV.
17: Dat zou me verbazen. Ik wil nog eventjes naar de aard van die snelgroeiende bedrijven, want dat is ook veranderd.
18: Ja.
17: Software maakt plaats voor bedrijven in de chiptechnologie, energie, hardware, voedsel ook.
18: Ja.
17: Een geavanceerde maakindustrie.
18: Ja, ik vond dat allemaal ontzettend goed nieuws. En ook daar weer natuurlijk heel erg logisch in een trend volgende die we meer breed zien in technologie, dat het echt aan het verschuiven is. Wat zijn nou die modellen of de bedrijven van de toekomst? En wat voor bedrijven lossen die echte problemen op?
19: Ja.
18: In de energiesector, in duurzaamheid, die we zo erg nodig hebben. En je ziet daarin denk ik ook heel erg verschuiving van het meer typische SaaS-bedrijven. Naar juist waar je wil dat er geld gaat naar hardware. Bedrijven.
19: Ja, en dat zit natuurlijk wel meer. Dat zit natuurlijk wel meer in de regio. Met natuurlijk Veldhoven, ASML. Ik denk dat er ook heel veel technologiebedrijven in Eindhoven zitten. Hier toevallig achter zit wel een heel interessant technologiebedrijf, vind ik. Dat is dat Monumental.
18: Ja,
19: die metselrobots maken.
18: Ja.
19: Ook wel weer heel cool. Die zit al wel gek genoeg in Amsterdam. Misschien ook weer voor dat internationaal.
18: Ja, ik denk
19: talent.
18: Het. Ja, dat. Ja, en Rotterdam, Neerfield heeft daar natuurlijk net geopend. Dus ik vond het niet eerlijk gezegd wereldschokkend. Nieuws.
17: Oké, dan gaan we naar een laatste citaat van de hoogleraar die hieraan verbonden is. Ik vond het niet wereldschokkend, maar ik ben hier niet om meningen te geven. De grootste beperkingen voor groei zijn zelden de markt of de technologie, maar het vermogen van leiders om een steeds complexere organisatie te besturen. Ja. Je ziet namelijk ook dat de snelste groeiers niet meer de bedrijven zijn die nog heel groen zijn, maar die toch al een paar jaar op de teller hebben. Wat betekent dat? Want oprichters heb ik hier wel eens...
18: denk ik ook. En mooi ook. Kijk, je ziet uiteindelijk dat in 60% van de gevallen dat een bedrijf dus niet lukt om op te schalen, ligt het eigenlijk altijd aan dat team. En dat vind ik ook, Justin Jansen benoemt dat hier ook. Zij doen ook heel veel onderzoek dus naar teams en naar scale-ups. Dat uiteindelijk, dus ben je ook in staat om na te denken over echt de komende, niet de komende 2 jaar, maar de komende 10 jaar en hoe groot wil je worden.
17: Maar dan moet een oprichter misschien wel wijken.
18: 100%. Maar ik denk ook dat die discussie veel opener moet zijn. Omdat het natuurlijk ook, eigenlijk ook heel logisch is dat jij als persoon of als founder helemaal aan de start, dat vereist ook echt wel andere kwaliteiten en vaardigheden dan dat je een bedrijf tot na 15 jaar brengt. En er zijn gewoon maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ik denk dat je daarin gewoon veel opener moet zijn. En dat dat ook helemaal geen falen is.
17: Ja, je kan hier wel met een begrijpende blik kijken. Maar je bent op de radio, Remy.
18: Ik denk dat het een gesprek is wat veel te weinig wordt gehouden.
19: Zeker.
18: Je hebt natuurlijk best wel vaak dat mensen ook op een plek blijven zitten. Gewoon omdat het wordt verwacht. Terwijl ze helemaal niet meer de persoon zijn om uiteindelijk echt die... dat grotere team aan te sporen. Of buiten die kaders te denken.
19: Ja. Maar terug te komen inderdaad op Amsterdam. Hè, ik denk dat inderdaad voor de mensen die we van ver van hier moeten halen, dat het hartstikke leuk is. En specialisatie op bijvoorbeeld inderdaad hardware, techniek, robotjes, waar we nog veel ver van moeten, toch?
17: Ja.
19: Misschien Eindhoven.
17: Nou, jij kan in ieder geval weer weg, want dit panel zit erop. Eva heeft ook nog een vol programma, geloof ik, vandaag. Succes. Kinderfeestje, altijd leuk. Eva de Mol van Capital T, Remy Gieling van AI.nl. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt na de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk. 2 agenten raakten zwaar gewond. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, nadat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Nieuwion is niet vies van een beetje risico. De Amsterdamse durfkapitaalinvesteerder richt zich op software- en AI-bedrijven. Maar begin dit jaar kreeg de softwaresector keiharde klap op de beurs. Is het tijd voor een nieuwe strategie? Gaan er sowieso dingen anders? Misschien wel, want Matthijs de Wit is zeer recent aangetreden als managing partner bij Nieuwion. Welkom.
12: Oh, leuk om hier te zijn.
11: Maar je werkte er wel al heel lang.
12: Ja, 15 jaar, dat is echt wel een poosje, ja. Zeker.
11: En na die 15 jaar, en nu je de sleutels in handen hebt, denk je, we gaan het helemaal anders doen.
12: Nou, helemaal anders is natuurlijk ook niet zo, want dat is natuurlijk sowieso niet iets wat het vertrouwen creëren en zo, dat doe je niet met helemaal anders. Dat doe je vooral, er is een platform, dat heet Nubion, bestaat al 25 jaar, ik zit er al 15 jaar, en wij gaan in de komende 25 jaar een iets andere koers varen, een iets ander smaakje.
11: Ik dacht, we gaan een spectaculair gesprek voeren, maar het blijft dan ongeveer bij het oude.
12: Ja, nou,
11: wat is het nou?
12: Wat gaat er veranderen of wat gaan we net anders doen? Is veel meer kijken naar hoe in Amerika het venture capital model eigenlijk is uitgevonden. En dat niet kopiëren, maar daar de lessen echt uit halen en die toepassen op hoe je venture capital bedrijft in de Europese context. Dus niet alleen Nederlandse context, maar vooral Europese context.
11: Maar wel kijken, je laat inspireren door wat er in Amerika goed gaat. Durfkapitaal in Amerika. Wat is daar dan zo fundamenteel anders in?
12: Ja, dan moet je even terug naar echte historie. Hè. Dus venture capital, durfkapitaal in Nederland of in Europa komt vanuit de private equity hoek. En dat is toch vooral gericht op controle. En vooral gericht op zorgen dat je zeggenschap hebt. En zorgen dat jij het voor het zeggen hebt. Terwijl in Amerika is het veel meer gewoon vanuit durfkapitalisme gekomen. En is het van, hey, de ondernemer die weet wat hij aan het doen is. Dat moet je enkel proberen te onderzoeken als investeerder. En dan zet je daar geld achter. Maar je gaat vooral niet proberen dat controlevraagstuk toe te voegen. Bovendien, als er een goede ondernemer bij komt.
11: Want jullie hebben fondsen, verschillende fondsen. Vierde fonds nu geloof ik, inderdaad. Houden jullie bij al jullie bedrijven dan echt de handen op de rug? Jullie doen nooit iets.
12: Nou, je moet het anders zien. Het is natuurlijk niet dat ik mijn handen op mijn rug hou. Dat zou ook wel wat zijn. Maar wat wij proberen te doen, is eigenlijk ondernemers kiezen die vooral heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En dan vervolgens ga je met hun een sparringspartnerrelatie aan. Dat ze ook wel zeggen van, hey Matthijs, wat is het wat ik moet doen voor dit stuk? Dan geef je daar niet advies over, maar je bent met ze in gesprek over, hey, dit is misschien op die manier interessant. En dan hebben ze daar wel of niet iets aan. En ze zeggen eigenlijk nooit echt dankjewel. Maar achteraf dan kijk je naar wat ze dan eigenlijk veranderen in hun strategie. En dan denk je, oh, ze hebben er eigenlijk toch wel wat aan gehad.
11: En als een bedrijf toch niet naar behoren presteert, als iets achterblijft, en dat kan zomaar gebeuren, want jullie stappen
12: dat
11: vrij vroeg in.
12: Vaak genoeg, ja, precies.
11: Is het dan toch niet verleidelijk om je grip op dat bedrijf iets te verstevigen?
12: Nou, niet echt. Want wat wij doen is toch al investeren voor outliers, echt hele grote bedrijven. Investeren in bedrijven die met 10, 20 mensen beginnen. Dan investeren wij een aantal jaren later echt naar een miljarden of honderden miljoenen bedrijf brengen. Als wij vervolgens een bedrijf zien wat met 10, 20 mensen is en het komt niet verder dan 1, 2 miljoen aan omzetten, ja, dan is het ook niet per se heel veel interessanter om daar dan de grip op toe te voegen. Dan is er meer een soort proces waarin je bekijkt hoe je er met elkaar weer uitkomt naar gelang de tijd zich vordert. Maar je focust je iets meer op de bedrijven die echt super, super groot worden en echt wel assets worden in het fonds.
11: Nou ja, kunnen worden, toch? Want dat weet je nooit van tevoren.
12: Nee, maar kunnen worden, maar ook wel naar gelang de tijd zich vordert, het aan het worden zijn. Dus echt dat er een bedrijf is waar we eerst met 10, 20 mensen te maken hadden. En dan opeens zijn het er 3, 4, 500. Dan is het wel echt een stuk groter
11: geworden. Maar dan zitten jullie er al in.
12: En dan zitten we er al in, maar dan moet je vooral niet proberen verder grip op te hebben. Maar je moet het vooral laten, coming further to fruition, hoe zeg je dat in het Nederlands? En verder laten ontplooien en verder laten ontwikkelen.
11: Weet je maar een klein klasje van bedrijven waar je dan naar kijkt, als dat echt miljarden bedrijven moeten zijn?
12: Die dat kunnen worden. Het zijn er niet. Nee, niet heel veel. Iedereen heeft een idee. Als in echt alle mensen op deze aardbol om eens een keertje iets voor hunzelf te doen en een landmark iets op deze wereld neer te zetten. Het is natuurlijk ons werk om al die ideeën aan te horen en dan te kiezen, hey, deze gaan we nou wel wat extra geld in stoppen. En heel veel anderen zeg je, nou, dat laat maar, dat is misschien toch al...
11: Is er een bedrijf waar je nu nog buikpijn van hebt, waar je goede gesprekken mee gevoerd hebt, waar je misschien wel in een vergevorderd stadium was, dat je toch dacht, we doen het niet?
12: Hoi,
11: is er een bedrijf waar je nu nog buikpijn van hebt, waar je goede gesprekken mee gevoerd hebt, waar

0: dat bedenkt, is van die bedrijven die echt zo goed zijn, dat zien ook andere mensen. Maar dan moet je echt de hoofdprijs durven neerleggen. Dus en dat is dat Amerikaanse model toevoegen.
1: En dat gaan jullie dus in de praktijk brengen?
0: Dat hebben we eigenlijk al een poosje in de praktijk toegevoegd. En het bevalt ons behoorlijk, omdat je dan opeens ziet na een tweetal jaar van hey, je komt echt in een aantal bedrijven die vrij snel nadat je geïnvesteerd hebt en het quote-unquote risico hebt genomen, dat je eigenlijk een aantal maanden daarna eigenlijk al ziet dat risico was er eigenlijk helemaal niet.
1: En daarom zet je het dus aan aanhalingstekens. Het is geen risico.
0: Nou, het is een tijdelijk gevoel van risico wat wij aangaan. Op basis van analyse, et cetera. En dan vervolgens, een aantal maanden daarna, kom je erachter, oh, het is alweer verdubbeld. Alleen je hebt er wel best wel veel geld voor betaald. En dat is natuurlijk wel een onhandig gevoel op het moment dat je dat neerlegt. Dat je denkt van, hey, wat ben ik nou voor idiote waardering hier aan het voorstellen. Zonder dat ik controle erover heb. Dat is best een kunde.
1: Die premiumprijs die je nu bereid bent te betalen, en dat doen jullie dus blijkbaar al een tijdje, dat moet je wel kunnen ophoesten. Dus jullie fondsen moeten dan groter worden, of je moet selectiever zijn en zeggen, we investeren in minder bedrijven.
0: Dat klopt. Kijk, we zijn nu vanuit een vierde fonds bezig, 120 miljoen. Ik ben managing partner geworden en het bedrijf verder overgenomen. Dus nu zijn we dit nog in het soort transitiefonds met elkaar aan het organiseren en die transitie aan het doormaken. Voor het volgende fonds, dan wordt het ietsjes groter. Vervolgens proberen we daar ook nog een groeifonds bij te zetten. En dan proberen we echt dat in de Europese context flagship gerenommeerd
1: een groeifonds ernaast te zetten of eigenlijk erop volgend. Want jullie hebben nu vier fondsen die parallel opereren, maar je wil dat volgende fonds
0: hebben. Die vier fondsen die komen achter elkaar.
1: Dus die komen juist achter elkaar.
0: Dus eigenlijk chronologisch in de tijd. Mm-hmm. En het fonds 5. Dus dat chronologisch daarna komt. Dan zetten we daarna naast ook nog een groeifonds neer. Dat is het hele idee.
1: En waar in de tijd zijn we dan inmiddels? Wanneer heb je dat voor elkaar?
0: Volgend jaar zijn we dat volgende 5 fonds zijn we dat aan het neerzetten. Dus nu zijn we daarmee aan het spreken voor investeerders. Maar dat is nog niet dat we nu op dit moment open zijn voor investeerders. Dat duurt nog even.
1: Zijn dat eigenlijk de hele tijd dezelfde investeerders die Nibion al een kwart eeuw kennen en denken, nou, ik stap weer in? Of verandert
0: veelvuldig,
1: die basis?
0: Veelvuldig wel. We hebben behoorlijke rendementen uit het verleden gehaald. En dat zorgt wel voor veel investeerders die weer doorgaan, uiteraard. Ik bedoel, er zijn ook redenen om door te gaan dan. Je krijgt ook een groter fonds tussen. Zoeken ook nog wel meerdere additionele investeerders. En zijn dat ook over de grens aan het doen. Dus niet alleen in Nederland, België en een klein beetje in Duitsland. En dat is ook een leuk proces.
1: Om te kijken naar bedrijven die ook wel in het vizier liggen van andere investeerders. Want dat kun je gewoon op je vingers natellen. Dat je niet de enige zult zijn die dat dan in de gaten heeft.
0: Absoluut niet.
1: Wie is dan de concurrent? Hoe groot is dat concurrentieveld?
0: Ja, gigantisch tegenwoordig. Dus ik doe dit al 15 jaar. En 15 jaar geleden kon je nog best rustig achteroverleunen en een bedrijf kon pitchen en dan ging je beoordelen, bij wijze van spreken. Een beetje de Dragon's Den-achtig concept. Als je nu naar tegenwoordig kijkt, moet je echt als de kippen er snel bij zijn. Omdat je eigenlijk concurreert in een hele internationale context. Dus Amerikaanse investeerders die hier ook gewoon toegang hebben naar start-ups. En ook Europese grotere platforminvesteerders die dat ook hebben. En dat is ook precies de reden dat wij proberen in een slagje groter te worden en agressiever in het benaderen van deze bedrijven om ook die kansen te pakken.
1: Maar de samenvatting is dat je in een steeds kortere tijd over steeds grotere bedragen moet oordelen.
0: Dat klopt. En is dat nog risicovoller? Inderdaad. Maar, we hadden het net even een stukje eerder over hoe groot AI is bijvoorbeeld. En hoeveel impact dat heeft op de wereld. De bedrijven worden ook stukken groter. En dat is de reden dat we toch wel behoorlijk geloof hebben dat ook de investeringen die we dan doen nog significant veel groter kunnen worden dan dat ze in het verleden zijn geweest.
1: Maar een risicootje nemen is niet hetzelfde als gokken op wie er uiteindelijk met een hoofdprijs vandoor gaat.
0: Nou, als wij zouden gokken, dan
1: beste investeerders, vertrouw je geld toe aan Nibion. Nee, komt in orde.
0: Nee, maar goed, dus dat is ook echt. Dat is niet wat er gebeurt. Er wordt grondig analyse gedaan om uiteindelijk een besluit te nemen over of iets eventueel kan gebeuren en daar een afweging in te maken. Maar absoluut niet. Het heeft niks te maken met gokken van joh, die geef je het wel, die geef je het niet. Het eindresultaat is wel dat er één bedrijf waarschijnlijk enorm veel waarde creëert. En een veelvoud van de waarde van de andere 10 bedrijven.
1: Dus één bedrijf
0: en dan lijkt het achteraf op gokken. Maar dat was het helemaal niet. De input was geen gokken.
1: Maar je hebt die

0: die analyseren.
1: Outlier, zoals je dat net noemde, die heb je brood nodig. Omdat je weet dat daar tegenover staat dat je leegbloedt op anderen.
0: Ja, dat is een negatieve uitleg, dat we een brood nodig hebben. Wij vinden er gewoon een aantal. En dan vervolgens hebben we een fonds wat significant outperformt of beter performt dan welk ander fonds wat je dan ook zou hebben als je kijkt naar bijvoorbeeld buy-out fondsen of gewoon beursgenoteerde fondsen. Ja. Ik bedoel, onze rendementen zijn wel significant hoger dan dat je gewoon investeert in dat soort type dingen. En dat komt doordat we een aantal outliers creëren. Niet alleen eentje van de 10.
1: Maar jij doet het nu 15 jaar. Dus ik neem aan dat je al karakteristieken meeneemt in je beoordeling. Wat doen we wel, wat doen we niet?
0: Precies.
1: Wat zijn noodzakelijke voorwaarden?
0: Vooral dat het product een echt probleem oplost. He, dus hypothetische problemen oplossen, dat is een heel domein waar men in geïnteresseerd in is. Maar echt concrete problemen oplossen en dan ook aannemelijk maken dat jij in staat bent om dat probleem op te lossen. Dus dat is de kern. Een onderliggende markt die enorm aan het groeien is. Ik bedoel, noem AI. Dus in klassieke software is niet per se waar we in willen zitten. En nog iets anders van een markt die zo ontzettend aan het groeien is, is dat we hebben nog niet de digitalisering gezien in het kleinbedrijf. Kleinbedrijf is echt nog gebaseerd op Excel misschien, of misschien zelfs niet eens, misschien zelfs op papier. En het kleinbedrijf gaat ook een hele digitaliseringsslag zien.
1: Dus
0: dat is de marktanalyse en het product en product- en oplossingenanalyse. Dat zijn de grote brokken hoe wij tot een thesis komen van dit zou het kunnen zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog de ondernemer. He, dus het inschatten van is dit de persoon die dit niet alleen visionair groots kan aanpakken en gaat neerzetten, maar is dit ook de persoon die dan terug kan gaan naar wat moet ik op dit moment doen en de volgende stap zetten om ook het volgende bedrijf eerst maar eens van 10 naar 30
1: en
0: mensen
1: of
0: naar
1: 50 mensen te brengen. Vliegt het dan toch uit de bocht als het niet goed gaat? Is dat die ondernemer, heb je de markt verkeerd ingeschat, lost het toch niet zo'n groot probleem op?
0: Het kan allerlei dingen zijn, uiteraard. Maar dat is een simpel antwoord. Kijk, het ingewikkelde is dat inschatten of mensen dit kunnen realiseren. Dus of deze mensen in staat zijn om anderen aan zich te binden. Een grotere organisatie aan te sturen. Dat is toch wel vaak de grote kunde. Kunnen die mensen dit operationaliseren om echt een groot bedrijf van te maken? Nou, en daar durf ik eerlijk te zeggen dat ik 15 jaar geleden toch wel bij heel veel mensen dacht, die kan dat wel. En dus veel mensen die dat kunnen. Maar de mensen die ook echt het gevaar om hier Elon Musk-achtig kunnen creëren, ja, dat zijn wel de interessante mensen om geld in te stoppen. Om uiteindelijk
1: de kans is best aanwezig dat als Elon Musk en jij elkaar een jaar of 20 geleden hadden ontmoet, dat jij had gedacht, wat een gek is dit?
0: Wat leuk is eigenlijk dat ik denk dat ik nog niet eens ondernemer heb ontmoet waar we in geïnvesteerd hebben die echt heel goed is, die normaal is. Die zijn speciaal, die zijn uitgesproken, die vinden iets. En die kunnen ook een groep mensen enthousiasmeren om iets te willen bereiken. En dat is niet iets normaals. Dat is niet iets Hollands en Nederlands. Gewoon doe maar gewoon lekker gewoon. Dat is echt wel even proberen iets anders neer te zetten. En dat is hetgene waar we toch al heel erg op letten. Dus die hele analyse is heel belangrijk. Dat is 50% van ons werk. Maar die andere is toch wel van, wat voor type is dit die dit echt probeert groot te maken?
1: Als die ondernemer waar je het over hebt gek is, een radicaal idee heeft, en dat is dus geen disqualificatie, maar wel al een faillissement achter zijn naam heeft staan. Nee. Is dat dan per definitie een no-go of niet?
0: Zo moet je er nooit naar kijken. Want als je zo zwart-wit
1: naar gaat omhoog. Dan mogen we er absoluut niet naar kijken.
0: Maar zo mag je er niet naar kijken. Je moet uiteindelijk elke keer weer afwegen. Wat waren de omstandigheden dat gebeurde? En dan vervolgens weer die hele riedel afmaken. En waarom zou je dit nu overwegen? Maar wat interessant is dat gek en briljant ligt altijd bizar dicht bij elkaar. En dat is dus hetgene waar wij, denk ik, met onze jaren ervaring een blik op hebben. Terwijl als we kijken naar de concurrentie, dus al die andere fondsen, er zijn heel veel nieuwe fondsen in de markt. En denk allemaal van, dat is wel lekker makkelijk. Hè? Ik bedoel, investeren in start-ups, technologische ontwikkeling, dan gaan we goed. En doen het 1, 2, 3 jaar en komen er dan achter, dit is toch nog niet zo makkelijk. Want ja, iedereen vertelt me mooie verhalen. En er kunnen best wel veel mensen mooie verhalen vertellen over waarom iets gaat lukken. Maar dan ook nog helemaal oppakken welke onderdeeltjes ze heel goed kunnen. Ja, dat ga ik natuurlijk niet op de radio vertellen waar je dan precies op moet letten. Want dat gaat iedereen zo doen. Maar nee, dat is denk ik het stukje ervaring na 15 jaar.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Wij maken ons totaal geen zorgen over softwarebedrijven die onder druk staan. Of wij gooien onze strategie om. We investeren alleen nog maar in AI.
0: Softwarebedrijven maken me geen zorgen over die losse problemen op. En we investeren ook in AI.
1: En nuanceer het nu al. Matthijs de Wit van Nieuwion is hier. Die softwarebedrijven die hebben roerige tijden achter de rug. Die zouden voor een deel worden opgegeten door AI. Het gaat ook over beursgenoteerde bedrijven die klappen ontvingen. Aandeelhouders die het vertrouwen toch enigszins verloren. En misschien is dat niet helemaal de categorie waar jij naar kijkt. Maar in algemene zin zie je wel een verschuiving natuurlijk.
0: Nou, de verschuiving of de wat zien wij in de markt is toch de big legacy software reset. Dus als je echt legacy software hebt, software die in de jaren 90 is ontwikkeld, ja, dan moet je je wel een klein beetje zorgen maken. Want dat wordt heruitgevonden door AI. En veel van de grote bedrijven proberen dat dan vervolgens zelf te doen. Alleen daar heb je dan niet de cultuur zitten met ondernemers die ook daadwerkelijk die hele verandering kunnen operationaliseren.
1: De relativerende woorden die ik wel eens hoor uit de mond van softwarebestuurders is: dat is legacy, daar zit zo'n slotgracht omheen. Voordat je dat vervangen hebt, zijn we echt nog wel een tijdje verder.
0: Ja, maar dat is fantastisch dat die mensen dat denken, want dat is mijn opportunity. Want wij investeren weer in allerlei ondernemers die zeggen: kijk, die lui die zeggen dat daar een slotgracht rondom zit. Maar ik heb hier een weg gevonden om iets beters te creëren. Oh, en ik heb ook een minuscule klantje gevonden die dit eigenlijk wel eens wil proberen. En dan zegt ook die partij met die slotgracht, die zegt: ah, maar ze hebben het nu verkocht aan een klein klantje. Dat is nog niet zo interessant. En dan opeens krijgen ze nog een klein klantje, krijgen ze nog een iets groter klantje. En opeens hebben ze 5 klanten en dan opeens hebben ze een hele grote klant. En dan opeens is het van: oh, ze zijn 3 jaar aan het ontwikkelen aan een AI-applicatie die ons legacy product aan het disrupten is. Ja, en dan opeens is het toch een beetje firefighting van: hoe, wat kunnen we ermee doen? Dan komt de tweede opportuniteit en dat is namelijk dat legacy bedrijf met die slotgracht zegt van: kunnen we jullie misschien wel even kopen? Nou, en zo creëer je het model waar wij in investeren. Ja.
1: Hey, dus de omstandigheden die zich de afgelopen maanden openbaarden, die verschuiving, die apocalyps voor die softwarebedrijven, die heeft jouw blik op deze situatie ook niet echt veranderd. Jij zag dit al aankomen.
0: Nou, we zagen natuurlijk helemaal niks aankomen. Dan, wij handelen de hele tijd in hoe de markt verandert. En dit is eigenlijk een ontwikkeling die in de markt weer plaatsvindt. Ik denk dat het hoe acteren we of hoe handelen wij in deze markt is vooral terug naar de basis. Wat is het probleem wat opgelost wordt? Waarom is jouw oplossing daar speciaal voor? En dan weer terugkomend op van: als jij dat gewoon consistent doet en als niemand anders dat probleem kan oplossen, ja, dan heb je iets wat houdbaar is. Want het is niet zo makkelijk om een hele nieuwe bankapplicatie met AI te maken. Dat kan helemaal niet. Dat is, dat je zomaar even in een Claude of in een Lovable even een nieuwe hele bankapplicatie gaat bouwen.
1: Er zijn veel opportunisten die nu denken: AI, ik zet het in mijn bedrijfsnaam en dan komen ze als bijen op de honing af.
0: Dat gebeurt nogal veel. Ik denk dat er heel veel mooie naam .AI tegenwoordig naar mij toe komt.
1: En dat open je nog wel?
0: Uiteraard, allemaal. Nee, allemaal. Want kijk, dat is nou het hele ding. Je moet al die dingen moet je elke keer weer aanhoren. En dat is ook denk ik het.
1: Moet je elke keer weer aanhoren?
0: In de positieve zin. Ja, je moet elke keer weer nieuwsgierig zijn. En je bent ook elke keer nieuwsgierig van: wat heeft deze persoon uitgevonden? Dus dat is het leuke. Alleen ja, heel veel is ook wel van: nou ja, dat heb ik al eerder gezien. En dat heb ik alweer in Duitsland gezien. En dat, dus dat
1: ik ken je ook als een nieuwsgierige man. Je bent hier vaker geweest om dingen aan te horen. En soms werd het wat en soms niet. Je bent nu managing partner. Is het leuke deel nu echt uit je baan gesloopt?
0: Dit is een leuke vraag. Het deel waar je het meest lol in hebt, daar heb ik minder tijd voor. Dat klopt. En dat is gewoon het luisteren naar die bedrijven en het investeren daarin. Maar er is wat anders leuks bijgekomen. En als een bedrijf verder proberen te bouwen en de kans krijgen om op het platform Nuvion iets veel groters te bouwen. En ja, laat ik eerlijk wezen, dat is ook wel een nieuwe uitdaging, ook wel een spannende uitdaging. Want dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar ik weet zeker dat ik blijf investeren in die bedrijven. Want ik denk ook dat als je iets probeert te runnen en te trekken, dan moet je ook de core business dagelijks blijven doen. Dat is echt wel een overtuiging die ik heb. Dus dat is een Dat is een deel wat ik
1: en hoe Nederlands blijft de scope van Nuvion? Want jullie gaan het op een wat Amerikaanse manier aanpakken. Daar kun je Nederlandse start-ups blij mee maken. Maar het kan ook ver over de grenzen gaan. Heb je nog een speciale aandacht voor Nederland? Of hoeft dat niet per se?
0: Nederland, daar vindt veel innovatie plaats. Maar wij opereren in Europese context. Geïnspireerd door Amerikaanse modellen en Amerikaanse manieren van doen. Dus Europese markt is waar we meer op focussen. 20% noemen we het dan nog steeds uit Nederland. Want Nederland is gewoon wel blijft een innovatief land met ondernemers.
1: Hoeven geen alarmbellen te luiden. Het gaat eigenlijk best goed met die Nederlandse start-ups.
0: Absoluut. Sterker nog, ik ben nog nooit zoveel nieuwe ondernemers tegengekomen als in de afgelopen anderhalf jaar. Die echt een grotere ambitie hebben dan het Nederlandse. Doe maar gewoon lekker maar gewoon. Dus ik zie het wel positief tegemoet.
1: Thijs de Wit ziet veel dingen positief tegemoet.
0: Ja, absoluut.
1: Als managingpartner van Nuvion. Ja,
0: dankjewel.
1: Ja, is dat je werk om positief te zijn?
0: Nou, als we altijd maar kritisch
1: zijn, toch?
0: Ja, als we altijd kritisch daarover zijn, dan ga je nooit eens geloven dat iets echt heel groot kan zijn. En ik heb me al meerdere keren vergist in hoe groot iets kan worden. En dat is denk ik hetgene wat speciaal is aan mijn werk. Dus je denkt, iets kan tot 100 miljoen en dan opeens wordt het een miljard. En nu zitten we zelfs na te denken over bedrijven die 10 miljard waard
1: zijn. Je hebt misschien ook wel eens vergist in hoe klein iets kan blijven.
0: Nou ja, dat vaak genoeg. Dankjewel, Thomas.
1: Oké, dan. Dankjewel, Matthijs de Wit. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met André Dippel van Energie van Ons over lokale energiecoöperaties en het leveren van die energie uiteindelijk aan huishoudens en ondernemers. Luister dan naar de top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nouwen. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw en is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in en 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. En daarbij klapte een vleugel onder het water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom, omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Ethereum Foundation, waar hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat betekent dat dan voor de toekomst van dat op één na grootste cryptonetwerk? En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse cryptoplatform Knaken. Dit is CryptoCast 436 en ik heb een co-host, Raoul Wessenboom. Welkom.
9: Dank u.
8: Oprichter van CryptoTakkies, content specialist bij Blocks. Oud voetballer, maar jij hebt geen voetbal gekeken?
9: Nee, ja, de afgelopen periode, ik zei het al tegen je, heb ik het zo druk gehad. Dus ik dacht, weet je wat, Kijk lekker die herhaling om 9 uur.
8: Ik kan uit ervaring vertellen, Roel, je hebt helemaal niets gemist.
9: Ja, dus, pijnlijk, hè?
8: We gaan het lekker over crypto hebben. En dan vooral het nieuws van deze week. Want de Ethereum Foundation, de drijvende kracht achter het op één na grootste crypto-netwerk, heeft grote veranderingen aangekondigd. Een vijfde van het personeel is ontslagen. De begroting is met 40% geslonken. En de foundation geeft een deel van de macht rondom Ethereum uit handen. Grote veranderingen dus, Raoul. Vitalik Buterin, dat is dan de grote baas bij Ethereum, kondigde al eerder al aan dat het kleiner, zuiniger en minder bepalend moest worden. Maar waarom dan?
9: Ja, nou, het was in mei hè, dat hij dat aankondigde. Dat was al met een heel mooi bericht op Twitter. En ja, eigenlijk spelen er een soort van drie dingen tegelijk. En ik denk dat het goed is om ze even te scheiden. Dus dat heb ik ook gedaan.
10: Ja.
9: Maar ten eerste gaat het dus echt om een financiële herziening. Wat je eigenlijk net al oppert. In elk geval voor het eerste jaar willen ze een 40% reductie. Maar die foundation die wil dus dat budget echt gaan verlagen dit jaar. En ja, dat gaat waarschijnlijk ook leiden tot 54 ontslagen. Dus mensen die hun baan gaan verliezen. Maar waarom? Nou, de Ethereum Foundation die stapt dus over van een model waarin het jaarlijks zo'n 15% van hun treasury uitgaf naar een endowment model. Nou, en als het goed is, kennen mensen dat endowment model wel. Maar ik ga het toch even uitleggen. Dus voor het geval dat je denkt, hey, wat is dat? Nou, dat is dus een model waarbij een organisatie een groot vermogen beheert. Ja. En dat doen ze dan om op de lange termijn alsnog inkomsten te kunnen genereren met dat vermogen. Nou, en dit is dus een model dat vaak wordt gebruikt door grote universiteiten, maar ook stichtingen. En een van de universiteiten die dat al een tijdje doet en dat toevallig ook met crypto doet, is Harvard.
10: Harvard, ja, zeker. Ja.
9: Nou, en Harvard is dus zo'n voorbeeld van zo'n organisatie. En nou, die hebben dan een kapitaalpot, de endowment. En dat vermogen, dat wordt dan niet zomaar uitgegeven. Hè, zoals ze dat normaal gesproken doen in de crypto-industrie. Dan verkopen ze die treasury. Maar wat ze juist met die endowment willen doen, is dat ze dat vermogen gaan gebruiken. Het geld aan het werk zetten. Dus elk jaar willen ze er dan voor zorgen dat ze wat rendement kunnen gaan genereren. En dat vervolgens gaan gebruiken om hun activiteiten te financieren. En ja, dit doen ze dan terwijl het oorspronkelijke vermogen zoveel mogelijk behouden blijft.
10: En voor de duidelijkheid, Ethereum heeft een hele grote zeg maar pot met geld. Afstammend uit de initial coin offering die ze destijds hebben gedaan in 2014 uit mijn hoofd, dus al 12 jaar geleden. Ze zitten al op een hele grote pot met geld. Hebben ze jaarlijks flink wat van uitgegeven. Nou ja, nu wordt het groter en nu kiezen ze dus voor, we willen niet meer die treasury enorm doen slinken. We gaan minder uitgeven en alleen het rendement eigenlijk spenderen op die treasury.
9: We willen het geld houden. Maar er is ook nog een tweede reden. Hè? Want ik had gezegd, het zijn er drie.
10: Ja,
9: en dit heeft iets meer te maken met de filosofie van Vitalik. En dat is wel leuk als je hem door de tijd heen volgt. Hij publiceert ook regelmatig inhoudelijke blogs. Zowel technisch als filosofisch. En is wel leuk, want hij laat dat nu echt terugkomen. Hoe hij denkt over Ethereum. En vooral ook hoe het publiek zou moeten kijken naar Ethereum. Nou, dus wat hij eerder deelde, en dat was dus in mei. Was dat hij aangaf dat de Ethereum Foundation veel meer gezien zou moeten worden als een node. Dus een controlerende partij als onderdeel van een collectief.
10: Precies, niet een soort grote overzienende organisatie, maar onderdeel van het netwerk eigenlijk.
9: Exact, ja. En dan echt met een gedefinieerd doel naast die andere nodes. Nou, en dat dus in plaats van dat centrum te zijn en het bestuur, dat moet dan volgens Vitalik decentraler zijn. Nou, en in maart 2026 legde de Ethereum Foundation dan ook een soort nieuw mandaat vast.
10: Ja.
9: Nou, en dit is een document van 38 pagina's. Ik kan je vertellen, het is best wat stoffig. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan.
10: Waarschijnlijk nog minder leuk dan Nederland-Marokko.
9: Ja, echt. Oh, dit was zo vreselijk. Maar dit dient als een soort van grondwet en ook een beetje een manifest. En daarin herpositioneert de foundation zichzelf van Ethereum een soort van primair bewaker richting een van die meerdere bewakers.
10: Ja,
9: dus.
10: En die derde keuze heel kort toch, die derde reden?
9: Daar ga ik even naartoe. Dat is eigenlijk gewoon strategisch. Dat die zegt van, nou, we kiezen voor longevity.
10: Ja.
9: Ja, dus dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Liever lang meegaan met een scherpe focus dan dat we alles tegelijk willen
10: doen. Kan je mij eens uitleggen, voor we nog dieper dieper die verandering induiken, wat deed de Ethereum Foundation allemaal voor Ethereum? We weten dat netwerken super belangrijk geworden eigenlijk in de cryptowereld. Het op één na grootste cryptonetwerk op dit moment. En die foundation speelde daar echt een essentiële rol in. Maar wat deden zij allemaal met dat geld?
9: Ja, je kan ze dus een beetje zien als een soort van de hoofdaannemer van een stad. Hè, die nog gebouwd moet worden. Nou, die werd toen gebouwd en ze waren niet de eigenaar ervan, maar wel de partij die de bouwtekeningen maakte en ook ervoor zorgde dat de vaklui aan het werk gingen. Nou, die betaalden zij dan ook. Maar ze organiseerden dan ook het grootste jaarcongres, dat iedereen bij elkaar kon komen en kon laten zien, hey, kijk, dit hebben we met de stad gedaan. Dus heel concreet, ze zorgden voor financiering van het protocolonderzoek, het ondersteunen van de client teams die de software draaien. Ja. Zorgde ook voor grote grant-programma's waarin er geld beschikbaar werd gemaakt voor ontwikkelaars. En organiseerde dus DevCon. En dat is dat grote ontwikkelaarscongres. Maar wat wel belangrijk is dat ze ook met de Ethereum Foundation echt een soort van gespecialiseerde onderzoekseenheden hadden opgezet die echt een focus hadden op dat privacy en zero-knowledge aspect. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is die nog vermeld moet worden. En daar gaat ook een grote verandering plaatsvinden.
10: Ja, precies. En als ik het dan nu plat sla, is het eigenlijk dat zij zij van grote leidende organisatie gaan ze naar één van de organisaties die een deel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Hè? Dat is een beetje de conclusie die we eruit kunnen trekken.
8: Ja,
10: ja goed. We hadden het net al even over Vitalik Buterin. Dat hij een aantal maanden geleden was dat volgens mij dus de groot aankondiging van we gaan een andere weg inslaan met deze foundation waar hij natuurlijk aan het hoofd van staat. Kan jij een beetje schetsen hoe de sfeer rond Ethereum op dit moment is? Want als ik naar de koers kijk, ik bedoel, de hele crypto-markt is niet geweldig. Gaan we het zo over hebben. Maar Ethereum in het bijzonder, die hebben het echt zwaar, hè?
9: Ja, ik had dit opgeschreven, want ik dacht van wat moeten we hier nou van vinden? Ja. Want ik ben niet zo thuis in de Ethereum-wereld. Maar je ziet wel online dat er wat wrijving ontstaat. Onlangs bij, volgens mij was het een van de founders van Bankless die had aangegeven dat hij zijn Ethereum had verkocht. Ja. Dan zie je dit weer terugkomen bij Ether.
10: Ja, Bankless, voor de duidelijkheid, een heel belangrijke podcast in dat ecosysteem. En die zeiden eigenlijk van, ik vind Ethereum best wel gaaf nog steeds, maar ik zie geen reden om de munt ETH nog vast te houden.
9: Ja, met andere woorden, eigenlijk ik short eat.
10: Ja, dat is wel pijnlijk als je een van de grootste mediamakers in die space bent.
9: Nou, en dan zie je dus van, dat zorgt voor wrijving. Maar zoals ze zeggen in Nederland, zonder wrijving geen glans. Okay. Maar er moet nog echt flink worden gewreven op dat Ethereum-logo. want die koers die glimt echt nog niet. Als je kijkt, vandaag staat Ethereum rond de $1500 dollar. Dat is ongeveer $900 lager dan een jaar geleden. En dat is echt grofweg 45% omlaag als we kijken naar year-to-date. En ruim 65% onder die all-time high van bijna $5000.
10: Maar eigenlijk
9: dollar.
10: Zie ik al jaren, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie een munt, een netwerk dat eigenlijk zoekende is. Dat met zichzelf bijna in gevecht is. Dat de gemeenschap met zichzelf in gevecht is. Wat ze nou precies willen zijn. En waar precies de waarde moet worden gevangen van dat netwerk. Dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Waar ze ook niet echt uit lijken te komen. Of is dat deze stap dan wel heel belangrijk daarin?
9: Ja, ik denk dat die stap wel heel belangrijk is. Want dat zie je ook in dat mandaat. En dat eventjes een quoteje uit dat mandaat. Want ze zeggen ook, to be a part of the EF, our own team must remember that Ethereum must, above all, remain censorship resistant, open source, private and secure. En dat noemen ze de crops. Dus echt die filosofie die willen ze in stand houden. Maar dan sluiten ze het af met, they must never be traded away for convenience. Without them, we have nothing. Nou, dat is denk ik wel een heel serieus bericht.
10: Dus de ideologie zit er zeker nog in. Maar we kunnen ook wel zeggen, dit is echt wel een tik voor het ecosysteem binnen Ethereum. Is het nou dat deze klap gaat worden opgevangen door allerlei andere organisaties? Hoe moet ik dat zien?
9: Ik denk niet per se dat het een klap is die moet worden opgevangen door andere organisaties. Mm-hmm. Want er is ook een roadmap getekend.
10: Ja.
9: En als je daarnaar kijkt, dan zie je, er is wel minder budget nu. Maar die ambitie die is nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat ze het niet halverwege gaan dichttimmeren en in paniek andere partijen moeten gaan zoeken. Nee, ze blijven wel vasthouden aan dit plan. En zorgen ervoor dat ze tegen 2030 dat budget omlaag hebben gekregen. Maar wel dat ze zichzelf kunnen blijven financieren.
10: Goed, de toekomst van Ethereum gaan we ook zeker terugzien op de cryptomarkt. Want daar gaan we nu naar kijken. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
11: Hallo Daniel.
10: Ja, we zijn toch weer een beetje terug bij af op $60.000 per bitcoin. Nog ietsje lager zelfs. Afgelopen dagen daalden we zelfs naar het laagste punt. Deze bear market, $58.000. Het sentiment staat op extreme fear. Hangt de cryptomarkt nou aan een zijde draadje, Tim? Of zie jij iets anders?
11: Ja, zonder al te veel angst te zaaien. Je zou wel kunnen spreken van een zijden draadje. Maar niet meer dan op andere momenten in de afgelopen jaren. De drawdown momenteel is nu 53%. Dus dat is het verschil tussen de top van deze cyclus en waar we dus nu staan. En bijvoorbeeld in 2022 was dat 77%. Met andere woorden, in de vorige cyclus ging Bitcoin nog veel harder onderuit zonder helemaal kopje onder te gaan. Want het bestaat natuurlijk nog. Hier kun je wel uit concluderen dat we nog lager kunnen dan dit. En dat sluit ik ook absoluut niet uit. Want we staan nu wel echt op het allerlaagste punt. Dus je kan nog wel iets lager. Maar dat zegt verder niks over het bestaansrecht van Bitcoin of de relevantie van de markt of wat voor een potentiële vraag er nog zou kunnen gaan komen. Ik hoorde jou ook al de extreme fear noemen. Ja, die fear and greed index die kennen we allemaal. Heel veel analisten die zeggen dat je echt altijd moet gaan kopen op extreme fear. Met kwantitatieve analyses heb ik weinig voorspellende waarde in deze metric gevonden. Men claimt altijd dat je hier moet kopen, maar die periodes van extreme fear die kunnen heel erg lang duren. Dus uiteindelijk is het vaak verstandiger om te wachten op het moment waarop sentiment weer een beetje opkrabbelt. En ja, dat moment komt heus wel weer.
10: Ja, maar zie jij op dit moment concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven? Of is het echt even uitzitten deze periode?
11: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als... ja, het is een beetje een kip- en ei-verhaal natuurlijk. Maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat... dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. Ja, en dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt... want die zijn er op zich nog best wel veel... ja, die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus ja dat... Ja. Laat nog wel echt even op zich wachten.
10: Precies, ja. Voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken... Waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde... gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
11: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Nou ja, Strategy is er zeker wel één van. En ja, door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans... fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want ja, het aandeel Strategy ging... 23% ongeveer onderuit afgelopen week. Ja, en Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product... wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. Ja, en die holders van het Stretch-product... die moeten ze 2 keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw... als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy... Die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen... als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd. En introduceren ze dat BTC monetization program... wat niet anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen. Dat zij toch altijd bitcoin gaan blijven kopen.
10: Ja.
11: Dus dat, ja, het staat echt onder druk daar zo.
10: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
11: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
10: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers. Hè? Want de MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
11: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Want ja, dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat, dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
10: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
11: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt. Om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door wat Kevin Warsh over de markt zegt.
10: Ja, Jerome Powell was altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto-exchange Knaken. Want die staat er al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt, omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plottwist.
9: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, ja. Dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes...
10: Vat het even voor ons samen.
9: Objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto-verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe met ongeveer 30.000 klanten. Maar ja, in 2026 komt daar dus een einde aan. Want op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart. Ja. En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En dan krijg je dat binnen en dan zie je, de app, het klantportaal, het handel, alles ging op slot. Nou ja, ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. Nou, en vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus... ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. En wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar cryptoactiva diensten zonder vereiste MiCAR-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboekingen op dit moment niet mogelijk. Maar nu vanochtend, om 6:00, Daniel, deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat zelf gaat aanvragen. Dat is best wel normaal. Maar Knaken die gaf op hun website het volgende aan.
10: Knaken, dat is, voor de zekerheid.
9: Knaken, sorry. Ik had hier Kraken staan, maar het is Knaken. Die gaf dit aan op hun website. Want al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Knaken failliet? Nee, Knaken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt. En de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. En dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten. Hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. Ja, en dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. En ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
10: Dus OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Je zei al, de Fiat is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
9: Ja,
10: ja, dat riekt toch wel een beetje naar foute boel.
9: Ja, dat we moeten niet op de zaken vooruitlopen. Maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilden zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar ja, wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, dat willen wij niet.
10: Ja.
9: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
10: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets nadat ze daadwerkelijk op zwart gingen, zeiden ze dat als reden dat het te maken had dat de MiCAR-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan weer wat van ze hoort.
9: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus ja inderdaad.
10: Dat zou het laatste wat ze doen.
9: Precies, dus en dan is de vraag dan, liegt knaken dan? Nou, waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCA-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk, als je processen niet op orde hebt.
10: Ja. Je kan zeggen, knaak liegt niet, maar je kan ook zeggen... Dit heeft in ieder geval niets te maken met dat ze de MiCA... Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCA-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
9: Nee,
10: kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de Shield betrokken zijn... dat knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want...
9: Ja, want in 2024 had knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel. Ja. Dus ja, ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij denk ik het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie. Waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
10: Ja,
9: gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
10: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het knaken collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat hij al online. Ik zal hem ook in de feed van de Cryptocast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het knaken collectief. Die wat gaat zeggen. Die ook, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met knaken zelf. Dus we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
9: Ja, een hele lange.
10: Een heel lang staartje met wellicht toch wat vervelende gevolgen, zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien. Dat,
9: En dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, natuurlijk die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
10: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de Avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
9: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
10: Ja.
9: Over Momentum gesproken.
10: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En hij heeft het een en ander meegemaakt. Laten we het zomaar samenvatten in 2021 en 2022 op de cryptomarkt. En voor de mensen die dan die jaren nog goed op het netvlies hebben, dat waren behoorlijk chaotische cowboyjaren. Daar gaan we allemaal eens even lekker op terugblikken. En natuurlijk praten over die korte film Momentum. Tot zover de CryptoCast hier op BNR in ieder geval. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.
12: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
13: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
16: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nauwe. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw. En hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in en 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. En daarbij klapte een vleugel onder het water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom. Omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
18: Today we're taking a look at a classic piece of running tech. The Garmin Forerunner 101 waterproof running GPS.
19: Dit is de Garmin Venue 3. Een smartwatch die inzichten geeft in jouw gezondheid.
20: Garmin heeft verschillende voorrunnerhorloges en die lijken qua uiterlijk misschien een beetje op elkaar, maar ze verschillen behoorlijk in wat ze kunnen.
19: En het is ook nog eens de beste personal trainer die je hier maar zo'n beetje kan wensen.
21: Meten is weten en dus is voor veel sporters een Garmin smartwatch onmisbaar. Het horloge houdt van alles bij, van je tempo tot en met je herstel. En achter die populaire wearable zit een bedrijf dat ooit begon met GPS-technologie voor de lucht- en de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dat techbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Garmin-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
22: Hoi Nina.
21: Ja, dit was weer een leuke suggestie hè, van een van onze luisteraars. Tom had gemaild. Die vroeg, kunnen jullie Garmin doorlichten? Ik ben zelf een fervent triatleet in mijn vrije tijd. En ik heb mijn Garmin-horloge dan ook 24/7 om. Ja, het is een superbekend en groot bedrijf geworden ook, toch Jim?
0: Absoluut. Het aardige is in dit geval, degene die Garmin voorstelde was Tom. En de tegenhanger van Garmin was ooit TomTom. Ja. Maar dat aandeel hebben we al eens doorgelicht. En ja, dat heeft inmiddels een market cap van minder dan 1 miljard. Nou, dat gaat zeker niet op voor Garmin. Echt groeiverhaal. GPS-technologie. En ja, de market cap van Garmin is inmiddels bijna 50 miljard dollar.
1: Ongelooflijk.
0: En ja, ook als we gaan straks natuurlijk kijken naar de koers. Maar die was 10 jaar geleden 40 dollar. En nu zo'n 240 dollar nu we het opnemen. Dus dat is echt een groeiverhaal. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ken Garmin. Niet eens heel goed. Want ik vind die spullen gewoon te duur.
1: Ja.
0: Komen we straks op, dat kwaliteit een prijs kan hebben. Dus ik kende de spulletjes van Garmin wel. Maar het bedrijf kende ik wat minder goed als beursgenoteerde onderneming. En ik ben in die zin ook aangenaam verrast door de cijfers die ik tegenkwam.
1: Ja.
0: Daar gaan we gewoon zo meteen uitgebreid op in.
1: Ja.
0: Maar we geven hier natuurlijk geen advies. Belangrijke disclaimer. Beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nee, en wat ik dus uit jouw woorden opmaak is dat jij dit zeker niet in portefeuille als vermogensbeheerder hebt, omdat je er eigenlijk nu net pas kennis mee hebt gemaakt. Was wel leuk geweest, hè? Als je het in portefeuille had gehad.
0: Andere bedrijven kunnen ook heel hard stijgen. Nee, je kunt ze niet allemaal meenemen. We beleggen over ook heel vaak in ETF's als het over Amerika gaat. En dit is natuurlijk wel een echt Amerikaans bedrijf.
1: Deze zal ook wel in verschillende ETF's zitten, neem ik aan.
0: Ja, absoluut. Met deze market cap mag dat ook. En ja, we hebben natuurlijk ook altijd weer, ik zeg wel, het is een Amerikaans bedrijf, maar het is eigenlijk maar half Amerikaans van origine, zou je kunnen zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En ook in de productie van bijvoorbeeld die sportwatches. Maar laat ik weer eens beginnen met een feitje, zoals we het altijd doen. Wist je bijvoorbeeld waar de naam Garmin vandaan komt? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel.
1: Oké, vertel.
0: Nou, het is soms heel voor de hand liggend. Er waren twee mannen die hebben het bedrijf Garmin opgericht. En die heten Gary en Min. En Min, dat is een Taiwanese man van origine.
1: Ja.
0: Taiwanese-Amerikaans.
1: En Gary de Amerikaan.
0: Nou, Gary.
1: G-A-R-M-I-N.
0: Garmin. Nou, ze hadden natuurlijk ook een achternaam. Gary Burrell en Min Kao.
1: Mm-hmm.
0: Burrell die is overleden. 81 is hij geworden. Maar ja, ik zeg wel, Garmin, hele logische naam. Het bedrijf heette eerst anders, maar dat ga jij zo vertellen.
1: Oké, gaan we even lekker de geschiedenis in van Garmin. Voor de start van Garmin moeten wij terug naar het jaar 1989. Toen zat Ruud Lubbers in het torentje en George Bush in het Witte Huis. Het is natuurlijk het jaar ook van de val van de Berlijnse muur en van het begin van commerciële televisie in Nederland. En er is dan ook al een primitieve versie van de mobiele telefoon.
22: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe garage worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorlogebeeld wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen.

0: mannen zien meteen de mogelijkheden, starten daarom ook hun eigen bedrijf, ProNav. Ze gaan navigatiesystemen bouwen voor de luchtvaart en de scheepvaart. In 1990 weten ze op de International Marine Technology Exposition maar liefst 5000 orders binnen te slepen voor hun allereerste product, respect, de GPS 100. Het jaar daarna openen ze hun eerste fabriek, niet in de States, maar in Taiwan. Ja, logisch, goedkoper en Min Kao die weet precies hoe het daar werkt. De naam van het bedrijf wordt dan al veranderd in Garmin. Even over de techniek. Het GPS-systeem was lang een Amerikaans staatsgeheim. Dat is eind jaren 80 al een beetje losgelaten, want er is dan een geavanceerd militair GPS-systeem ontwikkeld en een wat minder goed functionerend civiel GPS-systeem, gewoon voor burgers. Maar dat verandert allemaal door dit.
1: Goedemorgen. Een internationale luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Een bliksemaanval zou de Iraakse luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt. Aldus Amerikaanse bronnen.
0: De start van de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerika Irak aanvalt. Het Amerikaanse leger heeft dan maar één deel van de voertuigen uitgerust met GPS. Nou, tot onvrede van veel militairen. Dus die schaffen op eigen houtje de minder geavanceerde civiele GPS-systemen aan. Onder andere dus gemaakt door Garmin. De Amerikaanse regering besluit daarop om al die geavanceerde militaire technologie vrij te geven. En daarmee wordt het GPS-systeem in één klap bekend en ook razend populair bij het grote publiek. Nou, ook Garmin gaat zich steeds meer op de consument richten. In 1998 bereiken ze een mijlpaal met Street Pilot. Dat is het eerste navigatiesysteem voor auto's van Garmin. En dus is dit verleden tijd.
2: Weet je nou waar we zijn?
3: Ja, ik geloof het wel. Even kijken. Ja,
2: je kan er wel gewoon recht even op die kaart kijken. Je kan het maar Macron toch wel vinden bij Dijon.
3: Ja, ik weet niet waar we nu zijn.
2: Ja, en daarom moet je ook op de kaart kijken. Kijk dan op de kaart.
3: Ik kijk.
0: Het kaartlezen is, dat gaat er dan langzaam uit. En Garmin is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van de GPS-tech. In het jaar 2000 produceert Garmin 50 verschillende modellen. Dan hebben ze al 3 miljoen apparaten verkocht in 100 landen. Ze hebben 35 patenten op het gebied van GPS in handen. Dus ja, het gaat wel lekker met dat bedrijf. Tijd voor een beursgang, Jim.
4: Ja, en dat in 2000. Toen zaten we natuurlijk in de internethype, wat later een bubbel bleek. Mm-hmm. En daar heeft Garmin op een slim moment van geprofiteerd. Wel een heel klein beetje over de top, want het was eind 2000. Toen ging Garmin naar de Nasdaq. En er werd 10% van de aandelen geplaatst. Wat ook een belangrijk element is, dat meer dan 50% op dat moment nog achterbleef bij Gary en Min.
0: Ja.
4: En die hadden dus echt de helft van het bedrijf nog in handen. Nou, die zijn daar dus wel bij gevaren. Om je een idee te geven, er was veel interesse. Het werd 10 keer overtekend. En de introductieprijs die was $14 per aandeel. Nou, ze haalden zo $147 miljoen op. Nu eventjes de eerste dag van $14 naar $20. Dus er was heel veel interesse in het aandeel Garmin. Mm-hmm. Dus echt een succesvolle emissie. Nou, het aandeel is nog een keer gesplitst. Als je dat zou terugrekenen en het dividend ook meeneemt, dan is degene die toen kocht en eeuwig bleef, of nou niet eeuwig, die 25 jaar bleef zitten,
0: ja,
4: die zou nu een factor 35 hebben verdiend aan de introductie van Garmin.
0: Zo lekker zeg. Door de focus op consumentenproducten en navigatie voor de auto groeit Garmin in de jaren na de beursgang dus als een malle door. In 2006 stijgt de omzet zelfs met 73% naar €1,8 miljard bijna. Maar ja, wie hoog staat, kan ook diep vallen. Dat had in die tijd ook met Garmin kunnen gebeuren, want in 2008 gebeurt er natuurlijk iets dat alles verandert. Dat is namelijk de introductie van de eerste iPhone. Daarin zit ook GPS en Google Maps natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen ineens navigatie gratis bij zich. Hoef je geen duur systeem van Garmin meer aan te schaffen. Gelukkig was Garmin een paar jaar eerder al in een nieuwe markt gestapt die ze uiteindelijk razend populair gaat maken, en dat zijn de sporthorloges. In 2003 al de Forerunner 101. Die komt dan al op de markt. Een soort horloge speciaal voor hardlopers. Tegenwoordig is het natuurlijk veel geavanceerder, want het meet nu je tempo, je afstand, je hartslag en zelfs je herstel na een rondje rennen. Het is allemaal informatie die goud waard is, bijvoorbeeld voor marathonlopers, al is niet iedereen even fanatiek.
5: Hoeveel is het eigenlijk lopen als een marathon?
6: 42 kilometer, 195 meter.
7: Nou, ik vind het met de auto wel ver.
0: Ja, het blijft niet bij de hardlopers. In 2006 introduceert Garmin de Edge. Dat is het eerste GPS-systeem voor op de fiets. Het is niet alleen een routeplanner, maar dus ook dit systeem houdt weer je prestaties bij. Sporthorloges en fietssystemen zijn een niche, maar die worden in de jaren daarna steeds groter. Dus als de klassieke navigatiesystemen de strijd met Google Maps verliezen, ja, dan gaat Garmin vol op die wearables. En een Garmin horloge is intussen gewoon, ja, eigenlijk gewoon een standaard accessoire geworden voor veel mensen

0: die sporten. Om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die sportmarkt is geworden, koopt het grote Amerikaanse Garmin in 2019 een Nederlands bedrijfje, Tax. Dat zit in Wassenaar, maakt fietstrainers, van die home trainers zeg maar dan niet het type dat mensen vol goede moed kopen om een beetje in beweging te blijven en dat daarna dan stof staat te happen op zolder. Nee, dit zijn echt volwaardige sportapparaten voor de fanatiekelingen. Dus een mooie match vond Garmin ook met hen. Dus ze namen het over. Maar in 2020 krijgt Garmin wel een flinke tik, niet door corona, want juist hardlopen en fietsen zijn ongeveer de enige sporten die je dan nog mag doen. Maar ze worden gepakt door hackers. In de zomer van 2020 worden alle systemen van Garmin compleet platgelegd. En dat merkt elke gebruiker.
1: Happening right now. People who use Garmin across the country and world are seeing something like this pop up on their device, on their smartwatch, and also their wearable fitness trackers. And it may be because the Olathe company has been hit by ransomware. Garmin says they're experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect.
0: Sporters kunnen daardoor hun data dus niet meer bijhouden. Ze kunnen geen afstanden, hartslagen en andere data uploaden. En Garmin zelf is ook nog eens nauwelijks bereikbaar, doordat ook alle e-mail en telefoonlijnen eruit liggen. Dat duurt bijna een week voordat alles weer werkt. Er wordt gezegd dat Garmin ook gewoon losgeld heeft betaald. Misschien wel $10 miljoen. Maar het bedrijf heeft dat nooit bevestigd. Nou, dan een jaar later. Dan is er weer beursnieuws. Garmin verhuist in 2021 van de Nasdaq naar de NYSE, de New York Stock Exchange. Waarom gebeurde dat, Jim?
2: De aandelen worden verplaatst en dat heeft eigenlijk te maken met het imago rondom Garmin dat het bedrijf zelf wilde hebben. Nasdaq is natuurlijk pure tech, echt een groeier. En in dit geval zei het bedrijf eigenlijk, of management, die zeiden van ja, als we genoteerd zijn aan de NYSE, dan lijken we niet meer het snelle groeibedrijf, maar we zijn een volwassen, serieus bedrijf. Dat past nu beter. Dus de NYSE-naam paste op dat moment beter bij Garmin. Had ook iets meer zichtbaarheid, ook een iets groter netwerk NYSE, dus daarmee werd Garmin interessanter voor grote institutionele beleggers.
0: Ondertussen is Garmin niet alleen actief meer in de wereld van de wearables, maar ook de markt waar het ooit mee begonnen is, is nog steeds een belangrijke pijler. Dat is de luchtvaart. Dat blijkt wel als Garmin datzelfde jaar, in 2021, de Amerikaanse AeroData overneemt. Een bedrijf dat voor 135 luchtvaartbedrijven wereldwijd de software levert. Maar goed, toch, fitness en outdoor, dat is dominant. Die zorgen nu voor 3/4 van de operationele winst. In 2025 heeft Garmin zelfs een recordjaar gedraaid met een omzet van ruim $7 miljard. Nou, dan maai ik een beetje gras voor jouw voeten weg, Jim. Tot slot nog een leuk feitje van mijn kant. Een van de oprichters, die Min Kao, die is nu 79 jaar en nog steeds onderdeel van het management van het bedrijf. Hij is daarnaast filantroop en uiteraard multimiljardair. Volgens Forbes een geschat vermogen van ruim $7,5 miljard. De andere oprichter, Gary Burrell, jij zei het al, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn zoon Jonathan, die zit wel in het bedrijf. Nou, hoe doet Garmin het op de beurs? Wat zijn de vooruitzichten, wat zijn de kansen, de bedreigingen? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Uiteraard te starten met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Garmin. Sterke punten, Jim.
2: Nou, je noemde het al eventjes, dat is toch wel die koers. Hè? Hoe gaat het met de beurskoers? Het gaat fantastisch met de beurskoers. Dit is eigenlijk wel een beetje wat je als belegger toch het allerliefste hebt. Mooie, stabiele groei. En ja, dat allemaal met die wearables. En om je een idee te geven, er worden dus 20.000, ik zeg het verkeerd, er worden 20 miljoen van dit soort devices per jaar verkocht. Mm-hmm. Dus en ik vind het echt heel erg veel. En als je dan kijkt van wat wordt ervoor betaald, ga maar eens naar de website van Garmin en je schrik je kapot.
0: 900 nog wat voor een gemiddeld horloge, toch?
2: Ja, dat zijn de prijzen waar je aan kunt denken. Ze hebben ook wat instapmodelletjes. Nou, daar kun je voor een paar honderd euro wel terecht. Maar ook bijvoorbeeld sonarapparatuur voor bij het vissen, golfinstrumenten, zodat je de baan goed kunt zien, de GPS ontvanger waarmee je als hiker precies weet waar je zit, op welke hoogte. Dus eigenlijk alles voor outdoor en sports. Maar dus ook voor vissen. En dat valt dan onder maritiem. Dat komt bij Garmin vandaan. En ja, dat zijn echt wel sporten waar dus ook stevig betaald wordt. Heel verhaal van mij, maar ze hebben dus 5 gediversifieerde segmenten. Daar komt het op neer. Mm. Die elkaar heel mooi aanvullen. En waarmee ze dus ook een heel belangrijk marktaandeel hebben. En al die segmenten boekten afgelopen jaar een recordomzet. Dus overal het wind in de zeilen. Of het nou de vliegtuigcockpit is, de scheepsradar of het sporthorloge. Ja, overal heb je Garmin.
0: Ja, vet.
2: Wat ik ook nog eventjes moet noemen. Ja? Dat is echt wel uniek, juist omdat dit toch wel een techbedrijf is. Echt een groeibedrijf. Financieel supergezond. Dus heel veel plussen.
0: Daar komen we zo meteen op qua financieel gezond bij de cijfers.
2: Wat ik één ding nog wil noemen is dat het management in het verleden ook echt wel vaak de juiste keuzes heeft gemaakt.
0: Op tijd switchen naar die wearables toen die iPhone kwam.
2: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik vind TomTom en Garmin hebben elkaar in het verleden ook wel geraakt. In 2007 waren ze samen verwikkeld in een strijd om een bedrijf dat heette Teleatlas. Dat was een kaartenmaker.
0: Ja.
2: Uiteindelijk heeft Garmin gezegd van nou, wij verlaten het toneel. En TomTom ging toen met een prijs van 3 miljard, was het geloof ik. En met Teleatlas vandoor. Die focuste volledig op navigatie en automotive. Garmin heeft een andere route genomen. TomTom heeft later wel geprobeerd om ook nog die wearables aan te sluiten. Dat is niet gelukt.
0: Nee.
2: En wat je juist ziet, als het binnen automotive is, daar is Garmin ook wel degelijk actief. Dat is het segment dat het zwaarst heeft, omdat daar dus heel veel spelers zijn. Omdat die autobouwers heel veel macht hebben. Want ja, iedereen wil wel opgenomen worden als navigatieleverancier in de BMW of in de Volkswagen. Want dan heb je meteen heel veel omzet, maar dus ook veel minder marge.
0: Ja. Zijn er zwaktes?
2: Ja, ik luid hem al een beetje in. Dat is namelijk de automarkt, automotive. En dan met name, dat noemen ze OEM, Original Equipment Manufacturer. Dus als jij levert aan die grote merken, dan ben jij op zich een hele belangrijke partij, maar wel tegen hele lage marges. En dat is dus waar Garmin ook mee kampt. En ik zei wel van het groeit allemaal, maar het automotive stuk had bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025 nog een verlies. Het groeit wel, maar tegen soms dus negatieve marges.
0: Ja, ja.
2: Nou, een ander punt wat ook wel zwak is, ze zijn super afhankelijk geworden van consumenten wearables. Want je noemde het al, outdoor, sport, fitness, dat zijn de markten waarin ze groot zijn. Mm-hmm. Maar ook waar dus bijna 3/4 van de omzet vandaan komt.
0: Nog meer zwakke punten?
2: Ja, wat ook wel een belangrijk punt is, het is echt hardware. Dus het bedrijf dat leunt wel heel sterk op eenmalige verkoop. Ik ben altijd een groot fan van verdienmodellen met een abonnementsvorm.
0: Ja.
2: En dat heeft Garmin een klein beetje. Ze hebben Connect Plus. Maar daar hebben ze nog niet zo heel veel omzet uit. Jij noemde het al even, meer dan 7 miljard in 2025. En dan is de schatting dat nog geen 1% uit dat Connect Plus komt. En er zijn ook concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Whoop. Dat zijn die horloges die, of dat zijn eigenlijk geen horloges, want ze hebben ook geen display. Je hebt misschien wel eens iemand gezien met zo'n bandje om. En dan krijg je dus op jouw iPhone alle data binnen over wat je hartslag is.
0: Dat is gewoon alleen een soort armband zonder display. En dan krijg je het op je telefoon.
2: Exact. Okay. Maar daar moet je dus een abonnementje bij nemen.
0: Ja, en dat vind jij dan wel weer slim?
2: Ik vind dat heel slim,
0: ja. Ja, snap ik.
2: Dus die groeien ook hard. Is ook wel een serieuze concurrent. Dus er zijn ook, bij de bedreiging komt die misschien ook wel weer terug.
0: Ja, woep woep. Oké. Okay. Ja, zwaktes, die hebben we gehad. Gaan we naar de kansen?
2: En in dit geval denk ik dat Garmin allereerst groot zou kunnen groeien met een schermloos bandje. Dus eigenlijk het polsbandje dat gewoon wel je hartslag meet.
0: Ja, maar gewoon lekker kopiëren ordinair van Whoop.
2: Ja, minder opzichtig. als je het hebt over die bandjes en die ringen, dat is dus ook een markt die harder groeit, procentueel gezien, dan de sporthorloges.
0: Ja.
2: Nou, daarnaast denk ik dat ze echt moeten gaan werken aan die terugkerende inkomsten. Dus dat Connect Plus, dat je met verwerking van data, AI-inzichten veel beter het gedrag kunt sturen ook van de consument. En daar zitten Aura en Whoop wel meer op. Ik denk ook dat de toepassing van gezondheids- en medische toepassing nog wel verder kan worden uitgebouwd. Want het is nu wel echt sports, outdoor, fitness. En er liggen denk ik ook nog wel kansen voor verdere groei in marine en luchtvaart. En iets heel simpels is dat bijvoorbeeld met de technologie van Garmin vliegtuigen ook echt volledig zelf kunnen landen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is toch ook wel een toegevoegde waarde waar ze nog niet zo groot in zijn.
0: Nee, oké, dus ook nog wel een hele hoop kansen. Wat zijn de bedreigingen voor dit bedrijf?
2: Nou, Aura en Whoop vind ik echt wel bedrijvingen. Die zijn nog niet zo groot als Garmin qua marktwaarde. Ze zijn niet beursgenoteerd, maar wordt toch geschat dat die ook wel 10 miljard per stuk zouden kunnen opbrengen.
0: Zo.
2: Ze werken veel meer met abonnementen, willen ook naar de beurs. En ja, ze hebben toch wel een andere insteek, een andere technologie dan Garmin. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de concurrentie van Big Tech. Je hebt ook al de Apple Watch. En dat is wel heel anders bedoeld op dit moment nog dan wat Garmin doet. Maar ja, waarom zou Apple niet dat golfhorloge of die outdoor GPS-ontvanger kunnen ontwikkelen?
0: Ja, nou, goed punt. Zullen we de boeken eens even openen?
2: Zullen we dat doen?
0: Wat zien we? Ik had over 2025 dus al gezegd, hoppa, een enorm omzet van ruim 7 miljard. Wat zag je daarvoor?
2: Nou, ook al een enorme omzetgroei, maar wel een lagere omzet. Dus ja, als je het lijntje gaat pakken over bijvoorbeeld 10 jaar... dan zie je echt jaar op jaar dat de omzet hard toeneemt. Alleen niet in 2022, dat was het jaar na corona. Dat zeiden we al, dat gaf het bedrijf echt een boost. Want iedereen ging hardlopen, fietsen, ja, dat soort sporten.
0: Dus dan krijg je dan eventjes een soort logische correctie.
2: Ja, en dat viel heel erg mee hoor. Want toen ging die van 5 miljard terug naar 4,9. Dus was niet dat de omzet instortte.
0: Dat is niet bepaald huilen, nee.
2: Maar goed, 4,9 miljard dus in 2022. Neem ik 2024 was het ruim 6 miljard. Mm-hmm. 2025, jij noemde het al, meer dan 7 miljard. En de verwachting voor 2026 is 8 miljard.
0: Ja.
2: Dus ja, dit zijn wel de cijfers die je als belegger wilt zien.
0: Ja, jij zei al, de marges die stijgen ook. Dat is echt knap, dat je steeds die marges kan verhogen. Hoe doen ze dat?
2: Nou, doordat ze dus de prijzen enerzijds hoog weten te houden. En door op grotere schaal te gaan produceren, dat de kosten relatief beperkt, of nou ja, lager worden per product.
0: Ja, ja.
2: En dat doen ze heel goed. Dat zie je ook terug in het operationeel resultaat. Hè. Ik had het over 2022, om even mee te starten. Toen lag die EBITDA op 1,2 miljard. En in 2025 was het al 2 miljard. Dus bijna een verdubbeling.
0: Ja.
2: Nou, de echte verdubbeling die gaat komen in 2026. Want dan gaat die door de 2,3 miljard heen. Is de verwachting althans.
0: Mm-hmm.
2: En nou ja, goed, met dit soort marges is het logisch dat je ook een hele mooie winst hebt. En in dit geval kijk ik even en noem ik alleen de winst per aandeel. Winst per aandeel voor het huidige jaar. Die zal zo rond de $9,5 liggen.
0: 9,5, zo.
2: Ja, en dan op een koers van 240 weet je dus wel meteen dat je 25 keer de winst betaalt voor dit aandeel.
0: Ja, een conclusie. We hebben genoeg informatie, denk ik, om te zeggen van dit is een aandeel dat het goed doet. Aan de andere kant moet je ook altijd een beetje opletten van, hè, wordt dat dan in de toekomst ook wel waargemaakt?
2: Ja.
0: Voor wie zou dit interessant kunnen zijn? Want het is ook dus niet goedkoop.
2: Nee, dat is het niet. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en de mate waarin het management in de afgelopen jaren heeft geleverd, dan is het ook wel echt te rechtvaardigen dat het een wat duurder aandeel is in de termen van koerswinst. Gelijktijdig is de belegger die al langer in Garmin investeert absoluut niet teleurgesteld. En als je die lijn doortrekt naar de toekomst, en je bent een vervent sportliefhebber en je loopt met zo'n Garmin al rond, ja, dan begrijp ik wel dat er heel veel mensen die enthousiast zijn over het product, dat die vervolgens ook enthousiast raken over het bedrijf en het aandeel. Want het is gewoon financieel gezond, mooie producten en heeft tot dusver altijd geleverd.
0: Dit was Garmin Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio op BNR, dan heb je een echt korte versie gehoord van Garmin. Dus als je denkt, nou, ik vind dit echt een leuke aflevering, ik wil meer horen, open dan even je podcast-app en zoek Doorgelicht. Abonneer je even, geef ons even een review als je het leuk vond. Dan kan je Garmin helemaal luisteren. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een hele grote farmaceut. Novo Nordisk hebben we al gedaan. Nee, we gaan het nu hebben over Eli Lilly.
2: De grote concurrent.
0: De grote concurrent, inderdaad. Spannend.
2: Afvallen.
0: Ja, afvallen, ja, of juist lekker aankomen. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En mijn naam is Tim Terpoering.
0: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. En nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van de queers. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte 50 miljard euro om het te bouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
8: Life, liberty and the pursuit of happiness. Dat was het ideaal van de Founding Fathers die deze week precies 250 jaar geleden de Declaration of Independence ondertekende. De vrijheidsverklaring van de Verenigde Staten. Een kwart millennium later wordt die verjaardag door de meeste Amerikanen gevierd met familie, barbecues en vuurwerk. In de hoofdstad, Washington, heeft Trump zijn eigen feest met een toespraak en een kermis op de National Mall. Volgens Fox News liep het daar vol met duizenden enthousiaste Amerikanen.
9: Sometimes the pictures really don't tell the full story, because if you look behind us, you see, okay, there are a couple hundred people back there, but the truth is, when you make your way over here and you're in a wash of people.
10: There are thousands of people here, and I'll tell you what, that's with rain, with everything else going on, the fact that it is heightened security just because of the world right now. It's really an awesome crowd.
8: Ja, Jan was erbij, maar de pursuit of een groot feest was toch ver te zoeken. En terwijl Amerikanen 250 jaar onafhankelijkheid vieren, staan de idealen van de Founding Fathers ter discussie. Het Hoge Rechtshof deed deze week onder andere uitspraken over presidentiële macht. Precies een onderwerp waar de framers ooit ook het hoofd over braken. Dit is aflevering 353 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio, onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
11: Nou, dat klinkt gezellig. Jan Posma hier vanuit een zinderend heet en benauwd Washington DC. 39 graden vandaag. Ja, de airco staat te loeien hoor. Bernard, jij wilde het eerst nog eventjes hebben over wat jou is opgevallen, een nieuw plannetje van Donald Trump.
8: Ja, Trump wil een conventie organiseren voor de midterms. En moet ik even uitleggen, een conventie is wat wij een partijraad noemen. Dus dat gebeurt één keer in de vier jaar normaal gesproken, als beide partijen officieel de kandidatuur van hun presidentskandidaat vaststellen. Dat heet dan, dat is dan wat er op zo'n conventie, zo'n partijraad gebeurt. En dat is bij presidentsverkiezingen normaal. En Trump zegt, nee, dat moeten we nu ook doen voor de midterms. Alleen, als je gaat nadenken, zeg je, ja, wat moet er dan eigenlijk worden? Wat moet er eigenlijk worden bevestigd? Want de voorverkiezingen zijn voorbij, dus we weten wie de kandidaten zijn. In dit geval dan voor de Republikeinse Partij. En dus, Jan, denk ik, maar ik hoor graag wat jij ervan vindt, dat het gewoon een truc is. En eerlijk gezegd vind ik een ontzettend slimme truc om te zeggen, ik verzin iets in Dallas. En dan jaag ik al die MAGA-vrienden in een stadion of in een convention hall. En dan maken we daar een heel groot feest. Ik hou daar een donderende speech. En iedereen die om mij geeft van me houdt ook. En dat wordt dus één grote klappartij voor Donald Trump en de partij. En dat aan de vooravond van de verkiezingen. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar ik vind het een goede stunt, vind je niet?
11: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, het is, en die gewone conventies, dat zijn natuurlijk ook allemaal inmiddels toneelstukjes. Hè, want we weten altijd ook wel wie het gaat worden. En we hopen altijd op spanning. Maar je hebt helemaal gelijk, dit is dus echt politiek theater. Maar ik ben wel benieuwd of dit ook navolging gaat krijgen. Of de democraten ook denken van wacht eens even. Trump krijgt straks 2 dagen de aandacht tijdens die conventie. Nou, Trump heeft sowieso altijd al de aandacht. Wij moeten misschien ook wel iets doen. En hebben we straks ineens om de 2 jaar zo'n conventie.
8: Ja, dat zou.
11: Van elke 4.
8: Ja, het zou. Ga je erheen, Jan?
11: Dallas. Nou, ik wil daar heel graag heen. Weet je wat? Ik zou mijn ouders gaan verhuizen. Precies op die dagen zou dat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk mijn ticket half geboekt. Ik moet even een paar hele goede gesprekken gaan voeren.
8: Oké. Nou, misschien ga ik wel. We zien wel. Hey, Jan, wat is jou opgevallen?
11: Ja, ik wil toch nog even een klein beetje WK-romantiek hier naar boven halen, Bernard. Het sprookje van Amerika, zo voelen ze dat hier echt, dat gaat nog eventjes door. Ze hebben gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Ik heb letterlijk een Amerikaan de grap horen maken. Oh, wij moeten tegen 2 landen, Bosnië en Herzegovina. Dat is toch niet eerlijk? Ook een mooie Amerikaanse kijk op de wereld. Maar wat ik wel mooi vind, in deze tijden van verdeeldheid, hè, waar we het vaak over hebben, dat al die Amerikanen toch zo achter hun team staan. En het was bijvoorbeeld hier op de fanzone, op de Mol, daar kunnen allemaal mensen naar zo'n groot scherm kijken. Daar stond het echt helemaal vol. Er was het echt een groot feest. En wat me ook opvalt, valt een van de liedjes die de Amerikanen verbroedert, is een liedje dat wij ook kennen. Luister hier maar eens naar een stadion vol Amerikaanse voetbalfans.

0: Mooi, hè? En dit is John Denver natuurlijk. Ja. En dit is eigenlijk het lied geworden voor het Amerikaanse team. En het werkt echt, want ja, dit lied wordt door iedereen gezongen. En dat komt volgens mij ook... Ja, het gaat over West Virginia. Dat is natuurlijk niet heel Amerika. Maar het gaat ook over thuiskomen. Het gaat over bij je familie zijn. Het is nostalgie. En ik denk wat ook wel heel mooi eraan is... dit lied snappen wij ook. Dit is ook een hit geweest in Japan, heb ik begrepen. De Fransen snappen dit ook. Ja. Dus iedereen zingt dit mee. En zolang de Amerikanen winnen, verbroedert dat al. Maar Country Roads, dat verbroedert dus ook. En ook als je verliest, want tegen de Turken verloren ze... en toen werd dit ook keihard gezongen. Ja. Dus ik vind het mooi.
1: Ja, en jammer dat John Denver zo jong overleden is. Hè? Als je dit zo...
0: Ja, vliegtuigongeluk, ja, geloof ik. Ja, toch? Ja, dat,
1: ja. Nou ja, oké. Okay. Hey.
0: En zal ik ook meteen eventjes de romantiek een beetje doodslaan. Ik heb ook een Freddy-update. Die Duitser waar we het ook wel een paar keer over gehad hebben... die door Amerika reist, zich zo verwonderd over alles... en waarvan we ook wel een beetje afvroegen... is dit nou echt of is dit niet echt? Hij heeft zijn account verwijderd. En daardoor denk ik, ga ik ook weer een beetje twijfelen van... oh, dit is wel een beetje apart dat het ook ineens voorbij is. Maar het kan natuurlijk, Duitsland is uitgeschakeld. Grote teleurstelling ook voor hun, denk ik. En hij is nu echt omarmd door de Trump-regering. Er wordt zelfs gezegd door een of andere... iemand die over toerisme gaat voor de Trump-regering... Dat hij naar het Witte Huis gaat komen. En dan zie je dus al die eenheid waar ik het net over had, dat stort dan ineen. En op sociale media is iedereen aan het ruzien daarover. En nou ja, wegromantiek. Dus ja, zo kan het ook gaan.
1: Ja, zo kan het ook gaan. Nou goed. Ja, Jan, het grote voetbalfeest gaat ook zonder Oranje nog een tijdje door. De Amerikanen hebben deze week nog een ander belangrijk feest. Wat heet? Namelijk het 250-jarig bestaan van het land. Op 4 juli, dat is zaterdag. Dat is een officiële, dat is altijd een vrije dag. Dus ze krijgen vrijdag vrij. Maar ze vieren het natuurlijk zaterdag. Jan, jij bent al wezen kijken naar de festiviteiten op de National Mall in Washington. Was het net zo'n groot feest als de Oranje Mars waar jij bent geweest?
0: Nou, ja, ik denk dat het meer is als we nu een Oranje Mars zouden houden. Dat is ongeveer de opkomst die ook op die National Mall is. Weinig oranje ook. Maar ja, nee, dat was echt een rare ervaring. Er is een soort festivalterrein op de National Mall. Meerdere podia daar. Er staan een soort... ja. Ik noem het maar even nep Witte Huis-stijl gebouwtjes daar. Met neppilaren, gemaakt van triplex, de wit zeil eroverheen. Ook zo geschilderd met schaduw dat het net lijkt alsof er allemaal ornamentjes aan zitten. Maar dat is allemaal nep. En in die gebouwtjes heeft elke staat een soort stand. Alle 50. Een beetje als een toerismebeurs. Je kan er veel gratis pennen en sleutelhangers, dat soort dingen krijgen. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Vond ik wel heel leuk om te zien. Dan zie je dus toch cowboys voor het Capitool. Dat ziet er wel heel leuk uit.
1: Maar zit er ook een in het Witte Huis? Dat vind ik wel.
0: Anyway. Ook een cowboy. Ja. Die heb ik ook. Dat is een outlaw, zullen we maar zeggen. Ja. Daar is ook wel wat sfeer, hoor. Dus ik wil het zeker niet allemaal heel negatief maken. Maar wat wel echt het meeste opvalt, er zijn zelfs Trump-supporters die dat erkennen. Dit is de mall, dat is heel groot en wijd. En er zijn amper mensen. Dus stel je voor een groot podium, enorm grasveld. Er staan maar een paar mensen voor dat podium in de schaduw. Of die zitten op stoeltjes. Meer mensen op het podium dan op dat grasveld. Aan de overkant een toespraak van iemand van de Trump-regering over de gevaren van vaccinatie, waarvan je ook denkt, hoort dat thuis bij zo'n verjaardag? 10 mensen staan daar te luisteren. Dus dat geeft een heel rare sfeer. Een state fair moet gezellig zijn, een gekkigheid. Een koe gemaakt van boter, waar dan iedereen foto's van maakt. Dat soort dingen, gefrituurde Snickers, Twinkies. Maar dit is echt niet goed opgezet. En wat ook zo is, dit is van de Trump-regering. Er spreken ministers, Truth Social heeft een stand, SpaceX van Elon Musk is er. Allerlei conservatieve clubjes. Het lijkt soms meer op CPAC dan op zo'n nationaal feestje. Dus veel mensen blijven weg. En dan krijg je dus dat fragmentje uit het begin. Dan moest ik echt heel erg op lachen, Fox News. Die zenden elke dag daar live uit. En die zeggen dus elke dag van, ja, maar het is veel drukker dan jullie nu denken, hoor. Als je dus zo'n leeg grasveld achter ze ziet.
1: Ja, en wat ik dan denk, als je met een camera ergens staat en je beweert dat er meer mensen zijn, dan is het eerste wat ik als kijker denk, oh ja, laat dan eens even zien.
0: Ja.
1: Maar dat...
0: Ja, dat... Ik, we hadden het er al even in BNR De Wereld over. Hè. Dit is, ze vragen eigenlijk, don't believe your own eyes. Je ziet iets, maar geloof het niet, geloof ons maar. Het is er echt druk, maar ja, het is gewoon niet zo. Nee. Het is ook niet in het weekend.
1: Nee. Als ze het wat meer op de lol hadden gegooid en wat minder op de politiek, hè, dus meer gewone lekkere bands en grappen en weet ik wat allemaal, iets vrolijks zoals een kermis vaak is, zou het dan wat meer publiek hebben getrokken?
0: Ja, ik denk dat dat wel zeker helpt. Ik denk de keuze om er echt een Trumpfeest van te maken. Dit is Freedom 250, dat is Trumps organisatie die dit organiseert. Er is ook een andere America 250. Dat is een beetje op het tweede plan gekomen. Want Trump die heeft zijn eigen organisatie naar voren geschoven. En die maken er gewoon ook echt wel een Trumpfeestje van. Dus ja. Dit wordt ook best wel politiek. En juist op een kermis inderdaad, de 4th of July, dan wil je vrolijkheid, dan wil je... Nou ja, jij kent het ook, hè? Dan ga je lekker ook barbecuen met het gezin. Samen naar het vuurwerk, dat is gewoon een gezellige familiedag.
1: Ja,
0: ja, dan wil ik niet over vaccinaties horen.
1: Nee, want ik herinner me al die jaren inderdaad dat je barbecuet of je eet met vrienden en familie. Maakt er een beetje een feestje van. En dan als het vuurwerk komt en je kunt, dan wandel je naar een punt waar je dat lekker kunt zien. En daar sta je dan vaak met groepen bij elkaar. Maar het heeft heel veel warmte, zoals een nationale feestdag ook moet zijn. En ik heb nog nooit één grijntje politiek geproefd in al die jaren. Dus nee. Voor het eerst. Nou ja. Hey, Jan, de vorige keer dat het zo groot was, dat is 50 jaar geleden, 250, toen bestond de Republiek 200 jaar. Hoe ging het toen?
0: Ja, ik zat er wat naar te zoeken. Want dat is wel heel, vond ik wel heel interessant. Want dat was natuurlijk vlak na Watergate. Ja. Vlak na Vietnamoorlog. Dat was ook een land waar echt veel gebeurde. Ook verdeeldheid was. En ik zag ook wel wat berichtjes dat de hotels toen in Washington het een beetje tegen vonden vallen hoeveel mensen kwamen. Maar ik zag tegelijkertijd ook, er was toen een festival van 12 weken. En dat daar in totaal zo'n 4 miljoen mensen aan al die festiviteiten hebben meegedaan. En ook als dat niet allemaal voor dat feestje op de Mall was, was daar de opkomst toch echt wel groter dan dat we nu hebben. Dus en daar zag ik ook niet die politieke inmenging. Er was trouwens één keertje eerder dat Trump dat ook heeft gedaan. Een jaartje in zijn eerste termijn, dus een jaartje of 5, 6 geleden. Dat weet je vast ook nog wel, bij Lincoln Memorial. Ging hij ook een toespraak houden, kwam er elke keer als een soort PowerPoint-presentatie. Maar in plaats van PowerPoint kwamen de vliegtuigen over elke keer.
1: Ja.
0: Dus hij heeft het eerder gedaan, maar
1: ja.
0: En nu dus ook, hè, het hoogtepunt wordt dan de 4th of July, natuurlijk, zaterdag. Dan gaat hij om 9:50 een speech houden. Gisteren liep ik daar eventjes langs, joh, overal hekken. Het is echt heel veel beveiliging. Je loopt daar niet zomaar naar binnen. Om 6:00 s'avonds gaan de hekken ook dicht, dan kom je er niet meer in. Dus dan moet je daar tot 's avonds heel laat staan om dat vuurwerk te zien. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen een beetje weerhoudt, al die veiligheidsmaatregelen. Maar wat ik me ook afvroeg, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt, waarom moet het allemaal zo laat?
1: Geen idee.
0: Er zijn kinderen die willen daarbij zijn, gezinnen.
1: Ja. Ik heb gezocht in de media, ik heb zitten googelen, ik heb AI geprobeerd, van alles. Nee, echt.
0: Ja.
1: Om het antwoord te, ik heb met David gebeld, van weet jij waarom het zo laat is? Nee, wist hij ook niet. Dus niemand weet het. Er was eerst een verhaal dat hij wat anders zou gaan doen, namelijk de opening van de Teddy Roosevelt Library. Ja. Maar dat is inmiddels al gebeurd.
0: Ja, heeft hij al gedaan.
1: Ja, daar is hij overigens heen gevlogen met zijn oude nieuwe Qatar Air Force One. Dat was ook wel een verhaal. De eerste vlucht, maar goed, daar is hij dan geweest. Dus ze dachten, nou, mijn idee was, hij doet dan misschien in het begin van het eind van de middag, begin van de avond, nog iets anders. Maar ik heb niet kunnen vinden. Dus, ja. En dan is het inderdaad bijna barbaars om die kinderen te laten wachten om tot een uur of 11 voordat het vuurwerk begint. En bovendien, je weet nu al dat een politieke speech wordt over wat hij allemaal heeft bereikt.
0: Ja.
1: Dus ook dat is niet echt aantrekkelijk. Ik heb geen idee waarom hij dat zo doet en waarom de organisatie, want daar is hij dan wel de baas van, maar waarom niet iemand heeft geroepen, joh, doe dat een uurtje of 2 eerder. Want dan heb je kans dat je nog wat publiek hebt en dan kunnen de kindertjes kijken. En overigens, wat die hekken betreft, heb ik ook over na zitten denken. Dit vuurwerk is zo groot dat de klimaatdeskundigen hebben gewaarschuwd dat het een van de grootste vervuilende factoren wordt van het hele jaar. Maar dat betekent ook, als het zo groot is, dat je het ook kan zien buiten die hekken. Hè? Dus je kunt, waarschijnlijk kun je het in heel Washington zien.
0: Dat
1: dus,
0: denk ik
1: dus,
0: ook.
1: Dus dat scheelt dan ook weer. Dat
0: is ook... En Bernard, ook goed nieuws voor het milieu. DCA, het vliegveld, moet een paar uur dicht vanwege het vuurwerk. Dus dat scheelt weer.
1: Dat scheelt, dat is waar. Ja. Dat ligt natuurlijk daar precies in die... die vliegtuigen die komen dan over de Potomac River langs de stad. Ja, dat kan niet, dat is levensgevaarlijk.
0: Nee. Hey Bernard, dat land zaterdag 250 jaar bestaat... natuurlijk gewoon een heel bijzonder moment. Ik zag vorige week nog een peiling dat veel Amerikanen denken... dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn in het Amerika van nu. Die kennen dat natuurlijk niet meer terug. En die blik van de Founding Fathers, van nou, laten we George Washington er eens uitpakken... Dat is wel een mooie om even naar het Amerika van nu te kijken. Wat denk jij, wat zou George Washington de grootste triomf... en de grootste teleurstelling vinden als hij nu naar Amerika kijkt?
1: Nou, ik denk dat hij zich... heel erg zou ergeren aan wat het presidentschap is geworden. Niet alleen door Trump, hoor. Hoewel Trump wel erg overdrijft en wat ze dan noemen een imperial presidency van maakt, een keizerlijke functie. Maar Washington, die zag in de president eigenlijk alleen maar een soort noodzakelijk kwaad. Want zijn redenering was: het land wordt geregeerd in een democratie door het parlement. En er is een staatshoofd, de uitvoerende macht, de president... maar die moet zijn invloed zo gering mogelijk houden. Laat dat parlement nou zijn werk doen. En de president ondersteunt dat of tekent het. En misschien spreekt hij er af en toe een veto tegen uit. Dat kan allemaal wel. Maar dat was de man van de bescheidenheid. Hè? En in de eerste, denk ik, 100 jaar of zo... werd de State of the Union, hè, dus de jaarlijkse toespraak die de president houdt... om te vertellen hoe het eigenlijk met het land gaat. Dat gebeurt nu op 20 januari altijd. Mm-hmm. Maar in die tijd stuurden ze een briefje aan het parlement.
0: Met heel bescheiden.
1: Bescheiden, ja. Dat heeft al een jaar of 100 geduurd of zo. Dus George Washington had zich, denk ik, geërgerd... aan de manier waarop dit is uitgeleid. Niet alleen met Trump, ook met mensen als... bijvoorbeeld Nixon, die werd ook vaak een imperial president genoemd... door enorme, en misschien ook wel Lyndon Johnson... die ook echt een boeman was en de echte baas van het land.
0: En ik denk ook wel helden, presidenten die altijd in de top 3 staan... Lincoln, die trok ook veel macht naar ze toe. In een crisissituatie natuurlijk. FDR deed dat ook. Dat vond Washington niks, denk ik.
1: Nee, Washington helemaal niet. Nou, en dan, wat is nou misschien de grootste triomf? Want daar vroeg je ook naar... Daar heb ik even over nagedacht. Dat is natuurlijk, ik denk, dingen als de afschaffing van de... slavernij in 1863, de afschaffing van de apartheid in 1964. Dat zijn allemaal magistrale dingen geweest. Maar ik denk ook, en dat was niet alleen Amerikaans... dat was ook vooral Brits, maar ik denk de industriële revolutie. Omdat dat, van dat, zeg maar rond de 1870, toen de stoommachine werd uitgevonden... en de eerste treinen en al dat locomotief... vanaf dat moment is
0: de T-Ford dan ook, hè?
1: Ja, de T-Ford, hè, de Ford waarvan...
0: De Model T, moet ik zeggen.
1: De Model T, waarvan Henry Ford zei... je kunt elke kleur krijgen als het maar zwart is. dat was de reclame toen. Ja, maar en de lopende band, ook uitgevonden door Henry Ford trouwens... En daarmee werd Amerika eigenlijk op het gebied van techniek... en innovatie een enorme voortrekker. En die rol, je kunt zeggen, dat is een rechte lijn... van wat er toen gebeurde naar wat er nu gebeurt in Silicon Valley.
0: Ja.
1: En ik denk dat Washington iemand was die zou hebben begrepen... dat een land uiteindelijk uit de agrarische geschiedenis moet komen... en veel meer de industriële kant op moet. En dat heeft Amerika in elk geval heel lang... heel goed gedaan en nog steeds, eerlijk is eerlijk. Denk aan Tesla, denk aan Boeing, denk aan IBM, denk aan Apple, denk aan en Amazon. Amazon, ja. het grootste bedrijf, geloof ik. En dat helemaal gaat via de elektronica. Ik denk dat George Washington, als hij nu opstond, dat hij daar met het meest belangstelling naar zou kijken. Zeg, joh, dat wij dit allemaal kunnen. We hadden toen nog maar net het wiel uitgevonden, bij wijze van spreken. En wat denk je zelf, Jan?
0: Ik denk de grootste triomf dat het land überhaupt nog bestaat. Die onafhankelijkheidsstrijd, dat was natuurlijk eigenlijk een onmogelijke opdracht. David tegen Goliath, dat grote machtige moederland Groot-Brittannië. Daarna ook het hele proces van een land ontwerpen. Die hele staatsinrichting, dat was ook een groot experiment tot op de dag van vandaag eigenlijk. En ik denk, die Founding Fathers, die hadden echt geen idee hoe lang dit allemaal zou werken. Ze hadden ook wel flinke ego's, de meeste. Dus ik denk dat ze ook wel dachten, wij zijn iets heel slims aan het doen. Maar ze hadden echt geen idee of dit er nog steeds zou zijn. En als je nu ziet de onafhankelijkheidsverklaring, die hier in een museum hangt, de grondwet die nog steeds leidend is, het is er gewoon allemaal nog. En ik denk ook, de VS zit nu in een moeilijke periode, maar dit is nog steeds het machtigste en rijkste land ter wereld en nog steeds een voorbeeld voor veel landen. En ik denk ook dat de veerkracht Washington goed zal doen. De dingen die jij ook noemde, hè, de slavernij overkomen, burgeroorlog. Wat Johnson heeft gedaan uiteindelijk om inderdaad de segregatie tegengaan. Daar zullen de Founding Fathers ook wel met de blik van toen naar kijken. Hey, history is a foreign country, zeggen ze dan. Maar ik denk ook wel dat ze vooral denken van, jemig, we zijn er toch maar gewoon nog. Dat ideetje wat wij hadden.
1: Ja.
0: En om meteen even de teleurstelling mee te pakken, ik denk dat daar de polarisatie wel iets is. Ik moest denken aan Washington's afscheidsspeech. Daarin waarschuwt hij voor te grote invloed van politiek, van politieke partijen ook. Hè. Dat vond hij helemaal niks, politieke partijen. En hij zei eigenlijk, meningsverschillen zijn helemaal prima, maar een republiek die kan in gevaar komen als burgers denken vanuit hun politieke stam. En dat er dan een politieke stammenstrijd ontstaat. Dan gaat het niet goed. En dan kan je op het punt komen ook waarop die politieke stam meer het vertrouwen krijgt dan de democratische instellingen in het land. En ja, ik denk dat zijn precies natuurlijk die instellingen die Founding Fathers uiteindelijk zelf opgebouwd hebben. En als je kijkt waar we nu zijn, twee politieke stammen tegenover elkaar, een soort permanente strijd en een enorm wantrouwen in eigenlijk alles wat de overheid is. Dus ik denk dat een George Washington daarvan denkt, ai, dit was precies waar ik bang voor was en het is toch gebeurd.
1: Ja, dat is waar. En misschien draait hij zich wat dat betreft wel om in zijn graf, Jan.
0: Ja, toch ook een beetje treurig. Zometeen in de Amerika-podcast. In 250 jaar is het Hoge Rechtshof steeds belangrijker geworden. Deze week was dat weer goed te zien. Trump kreeg zowel overwinningen als harde tikken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. En nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van de queers. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen... Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte 50 miljard euro om het te bouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Ja, en als we dan even die driekantige steken op dat hoedje van George Washington weer afzetten en die pruik die hij waarschijnlijk er ook bij droeg en zijn kunstgebit, hij had houten tanden, hè, was het verhaal. Tijd leefden ze. Als we even naar het nu gaan, Bernard, hè, en even kijken naar hoe wij zelf Amerika overleven. Wat is voor jou op deze verjaardag jouw persoonlijke gevoel bij dit land?
6: Nou, het is voornamelijk een gevoel van enig verdriet. Over, ik woon er al heel lang, ik heb het lang meegemaakt. Het is nooit elk land heeft zijn grote en zijn slechte kanten, goede en slechte kanten. Mm-hmm. Maar in de tijd dat ik daar kwam, het eind van de jaren 70, was de American Dream nog wel echt iets dat bestond. Waar je echt met helemaal niks kon beginnen en echt iets kon bereiken, gewoon door hard werken en goede beloning, daar werd ook op gelet. En de verhardingen en de tegenstellingen zijn op dit moment wel heel erg. Nou ben ik ook wel een optimist. Dus ik denk, het gaat allemaal wel weer over. Het land heeft 250 jaar gehaald. En het haalt waarschijnlijk ook wel de 251. Maar alles wat er nu gebeurt en de haat die over en weer spreekt, dat maakt mij op het ogenblik niet gelukkig, maar het is een beetje verdrietig. En ik denk ook, ik heb daar twee kleindochters, Jan, dus ik denk ook, wat moeten die meiden? Hè?
7: Ja, ja. En denk je aan de toekomst.
6: Ja, en voor jou?
7: Ja, ik herken dat gevoel wat jij hier omschrijft wel heel erg. En ook wat je zegt over die American Dream. Hè. Ja, je moet wel heel hard dromen tegenwoordig om daar wat van te maken, denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook, ook in deze moeilijke tijden, dit is ook een land waar het altijd in een golfbeweging gaat. Er zijn genoeg momenten geweest waarop het heel moeilijk ging en waarop iedereen tegenover elkaar stond en je heel negatief kan zijn over waar dit land staat. Maar ik hou dan ook vast aan de gedachte dat dit land een idee is, een concept. Hè? Het is een experiment, het is nooit af. En dat vind ik ook wel het mooie van Amerikanen. Soms gaat het twee stappen voorwaarts, soms gaat het één stap terug of zelfs drie stappen terug. Maar uiteindelijk zit er voor mijn gevoel wel een vooruitgang in. Als je het van grotere afstand bekijkt. En ik moet dan altijd denken, volgens mij was Martin Luther King, The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice.
6: Ja.
7: Obama gebruikte dat ook nog eens. Ja, ik ben misschien een beetje een sucker voor dat soort dingen. Maar dat inspireert dan toch ook weer. Dan denk ik wel van die lelijke momenten zijn ook de momenten die voor mij dit land zo fascinerend maken. Ik denk ook, we gaan toch voorwaarts.
6: Ja.
7: Hoe negatief het er soms ook uitziet.
6: Ja, nee, het is een mooie gedachte. En die kan ik ook onderschrijven hoor. En het is ook niet zo erg als we het vaak maken. En we hadden het ook. Ik zat met iemand te praten, die was net een tijd lang in Noord-Dakota geweest. En die zei, ik kan je verzekeren dat je van al dit soort spanningen helemaal niets merkt daar. Nul.
7: Ja, ja. Nee, dat is ook waar.
6: Daar leven de mensen gewoon zoals altijd. Dus ook dat is een feit. Ja.
7: Ja, het leven gaat ook gewoon door. Hè? Net als met het WK. Daar zien we ook, Amerika is ook de mensen, dat is niet alleen de president.
6: Nee.
7: Laten we dan eens even kijken naar het onderwerp wat deze week ook het nieuws domineerde. Het Hoge Rechtshof. Hij deed voor de laatste keer uitspraken voor dit zittingenseizoen. Dus daar werd met grote spanning naar uitgekeken. Ze hadden een paar grote zaken al lang voor zich uitgeschoven. Ook zaken die heel belangrijk zijn voor president Trump. Nou, die kwamen dus deze week. Een van de belangrijkste zaken, ik denk de belangrijkste eigenlijk, draaide om geboorterecht. Iedereen die in de VS geboren wordt is automatisch staatsburger. Ook als je ouders niet Amerikaans staatsburger zijn. Trump vindt dat een slecht idee, zegt dat zorgt voor geboortetoerisme, dat zorgt voor misbruik, dus dat wil hij inperken. Hij schreef meteen een presidentieel decreet, daar zette hij dus een handtekening onder een paar uur nadat hij zijn inauguratie had gehad. Het Hof floot hem nu terug en Trump die reageerde met een Truth Social post.
8: It was the most important, and we want some others too, it was the most important decision of all of them, I think. But we'll take care of the birthright citizenship, because that was not meant for rich people from other countries. That was meant for, actually, it was meant for the babies of slaves.
7: Ja, ik zei een Truth Social post, maar dit was Trump zelf natuurlijk. Ja, Bernard, Trump die zegt dan, ik kan dit via het congres gewoon alsnog voor elkaar krijgen. Dus die congresleden moeten even hun best doen. Republikeinen aan het werk. Ik dacht toen bij mezelf, hoe ben je dat dan van plan? Het Hoge Rechtshof heeft dat net afgewezen. Ja. Wat kunnen ze nou nog doen? Ja. Republikeinen aan het werk. Ik dacht toen bij mezelf, hoe ben je dat dan van plan? Het Hoge Rechtshof heeft dat net afgewezen. Ja.

0: dat niet. Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben in Nederland en daar een kind krijgen, heeft dat kind ook niet de Nederlandse nationaliteit. Dus dat is wat hij wil. En hij denkt, nou, dat kan ik dan misschien via wetgeving proberen. Er zijn twee bezwaren, denk ik. Eén, hij krijgt nooit in beide huizen daar 2/3 van de handen voor op elkaar. En ik denk dat het blijft in strijd met dat 14e amendement in de grondwet. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat hij een wet probeert aan te nemen waar de grondwet zich tegen verzet. Dus ik weet het niet, maar ik denk dat het uiteindelijk alleen maar terugblazen is zonder inhoud. En er is nog één gedachte die ik erbij heb. En die past bij de pijn waar we net over het verdriet. Een van de dingen die Amerika heeft grootgemaakt is immigratie. Dat is een hele belangrijke factor. Het land is grootgemaakt door immigranten. En elke keer als daar iets over te doen is, en Trump is daar een meester in, dan denk ik altijd, ja, maar je moet ook even kijken naar de goede kant, naar de geschiedenis. Hij is zelf het kind van immigranten. Mm. En dat is bijna iedereen, maar wel op de een of andere manier. Door
1: zijn kinderen zijn ook gedeeltelijk kinderen van de immigranten, moeders.
0: Ja, wordt zeggen, al zijn vrouw, nee, 2 van zijn 3 vrouwen waren buitenlanders. Dus dat klopt. Ja.
1: Nou, dus, wat ik me ook afvraag, Bernard. Dit is dus duidelijk iets wat hij heel graag wil. Hè? Maar het was ook meteen vanaf het begin al duidelijk dat dit heel lastig ging worden. En dat de verwachting was ook dat het Hoge Rechtshof dit zou wegstrepen. Dat ze dit niet zouden doen. En ik heb het gevoel dat hij ook denkt, dit is ook een manier om de discussie weer wat aan te zwengelen. Immigranten die hebben niet dezelfde rechten als Amerikanen. Dat zijn geen burgers. Dat is het gevoel wat de Amerikaanse regering of de Trump-regering hiermee heeft. En dit is daar weer een voorbeeld van. Als jij geen burgerrechten hebt, dan kunnen we je ook heel makkelijk het land uitzetten. En dat is hier volgens mij ook onderdeel van. En uiteindelijk vindt hij ook, dit is een belangrijk onderwerp, immigratie. Dit is iets wat ik bij die midterms ook wil gebruiken. En het is denk ik voor hem veel makkelijker om het hier over te hebben en dan te zeggen van, ja, kijk, die rechters die zaten weer, die lagen weer dwars. Maar ik wil het wel veranderen. Ik wil jullie beschermen, Amerikanen, jullie banen en de veiligheid en alles. En ik denk dat dat weer een boodschap wordt voor de midterms, denk je niet?
0: Ja, ik denk het ook. Nou, dit zijn we het over eens. Dit was de belangrijkste tik die het Hof heeft uitgedeeld. En er zijn er meer, maar hij heeft ook wel dingen gewonnen. Toch?
1: Ja, zeker. Ik vond wel een interessante. Die ging over het ontslaan van hoge ambtenaren. En dat klinkt wat saai, maar dit is ook wel heel belangrijk. Eigenlijk heeft het Hoge Rechtshof nu vastgesteld dat Trump vrij makkelijk, zonder een heel duidelijke reden, bestuurders bij onafhankelijke toezichthouders en waakhonden mag ontslaan. Dat zijn van nature natuurlijk instanties die juist losstaan van de president. Want anders kan je moeilijk toezicht houden. Dat wil je onafhankelijk doen. Dit was een zaak die draaide om iemand van de Federal Trade Commission, die consumenten beschermen, die de markt ook bewaken, zeg maar. Dat bedrijven zich aan de wet houden, dat soort dingen. Het Hoge Rechtshof zegt ervan, die persoon mag je gewoon ontslaan. Dus dit is wel weer zo'n voorbeeld dat Trump toch een stukje meer macht krijgt. En echt flink wat meer macht. En dat de president machtiger is geworden. Die keizerlijke president, dat is weer een heel klein stapje dichterbij gekomen. En denk ik dus toch een heel belangrijk besluit.
0: Ja, en dan was er een van de gouverneurs van de Federal Reserve. Dat is dus de centrale bank. Die wilde die ook ontslaan, Lisa Cook. Maar dat heeft hij dan weer verloren. Hè? Dat mag niet.
1: Ja, en dat vond ik wel bijzonder. Want daar gaven de rechters dan allerlei onderbouwingen, geven ze daar dan bij. Maar dat vond ik toch wat meer historisch toen ik het las, dan dat het echt heel juridisch was. En ik kreeg de indruk een beetje dat dit een beetje reverse engineering was. Eigenlijk van, we weten de uitkomst. Namelijk, het is niet handig als de Fed ook helemaal in de macht van Donald Trump is. Dat moeten we toch een beetje voorkomen. Want dan zouden de markten bijvoorbeeld enorm kunnen reageren. Dan raken mensen het vertrouwen kwijt in de Amerikaanse economie. Want kloppen de cijfers dan nog wel, dat soort dingen. Dus volgens mij hebben ze daar gedacht van, die gevolgen zijn gewoon te groot. De ellende wordt te groot eigenlijk. Dus de Fed, daar maken we dan maar een uitzondering van. En wat ik ook wel bijzonder vond, ik weet niet hoe jij dat hebt gezien, maar je ziet dan ook bepaalde media pakken er dan uit. Oh, macht van Trump enorm toegenomen. Hij mag die hoge ambtenaren ontslaan. En anderen pakken eruit. Oh, Trump, zijn macht is ingeperkt. Hij mag niet zomaar een vetbaas ontslaan. Of een vetcommissaris. Ja, dus iedereen pakt zijn eigen ding.
0: Precies, het was bij het komisch af.

0: De ene krant zei hij heeft ruiterlijk gewonnen en de andere zei hij is compleet afgemaakt door het Hooggerechtshof. Ja. Nog even snel een paar andere. Hè?
1: Ja.
0: Het geld inzamelen bij verkiezingscampagne, dat was sinds Nixon was dat beperkt. Dan moeten er allerlei regels voor. En daarvan heeft het Hooggerechtshof gezegd, die zijn niet wettelijk, dus die zijn afgeschaft. Ze kunnen weer ongelimiteerd geld inzamelen. Deden ze toch al, via tussenweggetjes. Mm. Maar toch, dat is dan toch wel weer een overwinning. Maar misschien ook wel een overwinning voor de Democraten. Want die mogen dat ook, toch?
1: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ja, wat we in de praktijk toch wel zien, ik heb nog even gecheckt. Republikeinen hebben op dit moment iets van, ik dacht, $400 miljoen in kas. Democraten die zijn nog steeds. Ja, daar is nog steeds chaos eigenlijk. Die zijn helemaal nog niet bezig. Trump is nooit gestopt met campagne voeren. Democraten die liggen nog steeds een beetje groggy in de hoek. Dus op dit moment zullen Republikeinen daar meer van profiteren. En daar zit wel iets interessants in, want het waren de superpacks waar via dit ging. En er waren dan bepaalde restricties. Die mochten bijvoorbeeld niet met een kandidaat overleggen. Die moesten los van een kandidaat opereren. In de praktijk werd daar volgens mij helemaal niet op gecontroleerd. En kon je dat heel makkelijk toch een beetje omzeilen. Nu is het zo dat dus die politieke partijen zelf ook weer meer mogelijkheden krijgen om geld in te zamelen. Dus dan worden de partijen mogelijk weer wat belangrijker. Dat is wel interessant bijvoorbeeld bij als een nieuwe Donald Trump zou opstaan, die eigenlijk buiten een partij op wil komen. Dat zou in theorie wat lastiger dan worden. En wat ook wel belangrijk is, dit gaat ervoor zorgen dat er weer meer geld in die campagnes gaat. En er is een regel dat politieke partijen en kandidaten die kunnen spotjes op televisie en radio voor een soort minimumbedrag inkopen. Die hoeven niet de volle map te betalen. Nou, dat is iets wat superpacks niet hebben, dat voordeeltje. Dus als dat geld nu via die partijen gaat, dan kan je dus weer meer spotjes verwachten. Nog meer spotjes, nog meer geld. Ja, dus het einde is al een beetje zoek. Ik word er bijna een beetje gedeprimeerd van, Bernard. Nog meer spotjes op tv.
0: Ja, ja. Nou, nog even één dingetje dan. Stemmen per post mag. En dat wilde Trump verbieden. Hoewel hij zelf ook per post had gestemd. Maar daarvan zei het Hof onzin, dat houden we gewoon, hè?
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is wel een hele duidelijke nederlaag, denk ik, voor Trump. Want die gaat daar steeds, die ageert daar tegen. Die zegt steeds dat mag niet, dat moeten we niet doen, is niet eerlijk. En het Hooggerechtshof zegt, het kan dus gewoon.
0: Ja, en dan moet die mevrouw die ooit heeft verkracht of aangerand, E.G. Carroll, $5 miljoen betalen. Want dat had de rechter besloten, daar was hij tegen in beroep. En dat had hij bij het Hooggerechtshof neergelegd. Maar die roepen ook gewoon betalen, niet zeuren.
1: Ja, ook voor Trump persoonlijk is dat balen, denk ik. Ja. Hey, en Bernard, als we dit allemaal dus zo op een rijtje zetten, hè, you win some, you lose some, als je vanuit Trump het zo bekijkt. Maar hij heeft ook echt wel wat grote dingen verloren dus. Hoe zie jij dat? Als we nu de balans opmaken bij dit Hooggerechtshof, waarvan we altijd zeggen, hè, dat zijn vooral conservatieve rechters, die hebben de meerderheid. Zijn het conservatieve pro-Trump uitspraken?
0: Ja, ik vind het wel, dat het naar daar neigt. Omdat wij concentreren ons enorm op dat geboorterecht. Maar eigenlijk is dat niet zo'n groot ding.
1: Maar dat zou gigantische gevolgen hebben. Dat heeft miljoenen Amerikanen.
0: Dat weet ik wel, het heeft wel enorme gevolgen. Maar al die andere kwesties over het benoemen en ontslaan van mensen, dat heeft op regeringsniveau enorme gevolgen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft iets meer heeft gewonnen dan verloren. Dat is mijn gevoel. Maar goed.
1: Ja. Hey. Dus even, jij zegt dus toch dat die topambtenaren kunnen ontslaan. Dat is iets dat verandert de koers van het land, de macht van de president.
0: Ja, ja, ja, en er is nog steeds geen uitspraak over de macht die kan hebben over andere dingen. Bijvoorbeeld het ministerie van Justitie. Ik hoop steeds dat op de ene of andere manier ook nog eens een keer voor het Hof komt. Want dat ministerie van Justitie als onafhankelijk instituut bestaat gewoon niet meer. Dus, nee. En dat kan ook. Dus ik, al met al vind ik dat hij er goed uitkomt. Al is dat van dat geboorterecht, vindt hij zelf ook hoor, wel de belangrijkste nederlaag die hij heeft geleden. Ja. Hey Jan, we vliegen door de tijd. Zullen we nog wat luisteraarsvragen doen?
1: Ja, onze eigen poststemmen.
0: Ja, zo is dat. Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die doet het weer, die was even stuk, maar hij doet het weer. Hoi. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020. En we hebben iets nieuws. Vanaf nu kun je ook je vragen inspreken of intikken via de BNR-app. Dat kan via het tekstballonnetje boven in de app.
1: Wauw, innovatie jongens, van BNR Bodem deze keer. Ja. Vooral even uitproberen. En als je nog niet lid bent, nog geen abonnee van deze podcast, ook eventjes doen. Hè. Dat kan via iTunes, dat kan via Apple Podcasts, allerlei manieren. We hebben je graag bij de club. Iemand die al bij de club zit, want die heeft gewoon wat voor ons ingesproken, Danny Cohn.
2: Ik heb twee vragen. Stel dat de Democraten bij de midterms in november de meerderheid heroveren in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook in de Senaat. Verwachten jullie dan opnieuw een lange shutdown van de overheid? En in de vorige shutdown leken reizigers op vooral de blauwe luchthavens meer vertraging te hebben bij de security en immigration dan de rode luchthavens. Klopt die indruk? En raden jullie aan om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vlucht naar de VS in de maanden na de midterms?
0: Dat laatste, dat verhaal ken ik niet. Jij wel?
1: Over de blauwe. Nou, ja. Ik dacht wel bij mezelf, de grote luchthavens zitten in grote steden. En dat zijn democratische blauwe steden. Ja. Dus ja, dan heb je dat al gehad.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alle grote steden, Atlanta, New York, Boston, Los Angeles. Je hebt helemaal gelijk. Dan zit je altijd, dat zijn allemaal blauwe steden. Dus dat klopt.
1: Ik zou denk ik niet mijn reisplannen er nog op aanpassen. Want het is nog zo ver weg. Sowieso een shutdown. Wat denk jij? Is de kans daar groot op?
0: Nee, dat denk ik niet. Het zou kunnen hoor, maar in de eerste plaats, zo'n shutdown houdt altijd weer op. Hè? Dus het zijn wel hele vervelende periodes, hè, dat de staatskas dicht gaat. Maar je hebt er wel een behoorlijke hoeveelheid stemmen voor nodig. En de vraag is, ook als de Democraten winnen, met hoeveel ze winnen. En ik denk dat als ze winnen, is het heel marginaal. En dat zal niet voldoende zijn, denk ik, om meteen dit soort dingen te gaan doen. Want daarvoor hebben ze, ja, daarvoor is de meerderheid dan net te krap. Maar ik weet het niet. Misschien gebeurt het wel.
1: En de politieke prijs, denk ik ook. Hè? Een shutdown heeft alleen verliezers. En dan ben je als democraat ineens veel meer verantwoordelijk voor.
0: Als ze winnen, moeten ze die winst koesteren. Dus ze moeten alleen nog maar komen met dingen. Dat wordt dan de campagne die naar de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen leidt. Ze moeten alleen nog maar komen met dingen die echt aantrekkelijk zijn, aantrekkelijk klinken. Hun oppositie tegen Trump en de zijne op een slimme en misschien geestige manier gaan aanpakken. Er is nog heel veel werk voor ze. En dus ik weet niet, shutdown is geen goed idee.
1: Nee, denk ik ook. En Danny, je hoort het natuurlijk hier als eerste, als die dreiging er weer is. Dan houden we je op de hoogte en dan weet je of je je ticket dan om moet boeken. Maar we hopen die natuurlijk. Sebastiaan, die zegt dan, ik luister altijd met veel plezier. Komende week ga ik de Denali beklimmen, Grote Berg. Op dit moment zit ik in Talkeetna, het laatste plaatsje voor de klim. Vlak daarvoor was ik in Anchorage, Alaska is dit allemaal. Ik zag daar een afbeelding met de tekst. How's the price of eggs? Dat deed me meteen aan Bernard denken, die de eierprijs als graadmeter gebruikte in de podcast. Een groet uit Alaska, The Last Frontier. Dus ik wist niet, Bernard, dat je helemaal naar Alaska bent geweest om daar wat op de muur te schilderen.
0: Ja, dat is nieuw. Nee, ik vertel ook niet alles.
1: Nee, dat blijkt. Hey, en dan mijn vraag. Hier in Alaska krijgt elke echte inwoner jaarlijks een cheque uit de olieinkomsten. In 2025 was dat $1000. Maar in verkiezingsjaren valt dat bedrag kennelijk stevast hoger uit. Het bijzondere is dat uitgerekend Alaska, een rode staat die al decennia republikeins stemt, zo'n vorm van gratis geld van de overheid kent. Is dat niet veel te socialistisch voor Amerikanen?
0: Ja, goede vraag vind ik dat. Ja. Het enige land ter wereld dat bij mijn weten permanent doet, is Noorwegen. Want vanaf die olie hebben gevonden, hebben ze altijd gezegd, de opbrengst daarvan is voor het volk. Dus die hebben hele mooie fiscale en andere regelingen getrokken. Dit van die $1000... wist ik niet. Maar ik vermoed dat ook de Republikeinen in Alaska er altijd rekening mee houden dat er een keer een eind komt aan hun zegentocht en dat het ook daar wel eens democratisch zou kunnen worden. Dus er wonen zo weinig mensen. Het gaat geloof ik maar om, wat is het? Nou ja, twee senatoren en één congreslid.
1: Ja, ik denk één of twee.
0: Ja, dus heel weinig. Dus die omslag is er zo, als je niet uitkijkt. Ja. Dus blijf maar omkopen, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. Hey, en hij stuurt een hele mooie foto mee van die muur.
0: Ja.
1: We have woke up, the First Amendment, science and silence. Er zitten dus, ik zie een Oekraïnse vlag ook, meerdere. Er zitten dus ook wel wat democraten daar in Alaska. Ze zijn er wel.
0: Ja, dat zie ik, ja.
1: Interessant. Nou, ik ben heel benieuwd naar die beklimming van de Delani. Sebastian, stuur ons een fotootje van de top. Ja. Anouk dan, die zegt, ik vraag me eigenlijk af waarom er nauwelijks aandacht is voor het feit dat Amerika gewoon heel veel geld verdient met extra olie verkopen door de sluiting van de Straat van Hormuz. En dat dat allemaal, dat helemaal niet in het belang van Trump is om deze snel weer te openen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar niet het fijne van.
0: Jawel, nou, in de eerste plaats is er wel aandacht voor. De alternatieve routes en het feit dat Amerika de grootste olieleverancier en gasleverancier ter wereld zo langzamerhand is.
1: En Trump schept er ook veel over. Ja, die zegt de hele tijd, dit is geld voor ons. Maar dan denk ik altijd, hoe zit dat dan?
0: Ja, dat is ook waar. En je zou kunnen zeggen, door die olieprijsverhoging hebben dus ook de Amerikanen meer verdiend. Maar die hogere olieprijs die levert politiek enorm veel problemen op voor Trump. Dus hij wil allebei. Hij wil de grootste olieleverancier zijn, maar hij wil ook dat die prijs daalt. Want dan heeft hij pas het volle belang. Hij heeft wel degelijk belang bij heropening van de Straat van Hormuz. Zo simpel is het.
1: Dat zegt Anouk er ook nog achteraan trouwens. Van, de gewone burgers profiteren daar natuurlijk niet van.
0: Nee.
1: Dus kan je dan zeggen, die hoge prijs, de oliebedrijven, die profiteren. De gewone Amerikaan, die blijft betalen. Dat is een beetje de vraag.
0: De aandeelhouders lachen zich wild. Hè? Maar de gewone burger die heeft daar echt last van. En daar moet dus iets aan gebeuren. En dat ziet Trump ook in.
1: En de olieprijs, of de benzineprijs. Nee, nu zeg ik het toch verkeerd. De olieprijzen zijn aan het dalen. Alleen aan de pomp ook wel een beetje. Maar het is nog lang niet wat Trump beloofd had.
0: Dus nee, zo is het.
1: Dat ook in de gaten. Nou, moeten we hem daar dan maar mee afsluiten?
0: Ja. Bart? Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je een mailtje sturen naar dewereld@bnr of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika Podcast koffiebeker.
1: Ja, wordt het eigenlijk niet weer tijd? Moeten we er volgende week eentje weggeven?
0: Luc, moeten we er een weggeven? Luc gaat in de administratie.
1: Oh, Luc. Deze cliffhanger, daar sluiten we dan mee af. Bernard.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nauwe zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn zesde WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
9: Download de BNR-app en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, ja, het nieuws in tech door.
11: Deze week, man.
10: Ja,
11: veel.
10: Anthropic.
11: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
10: Nee, jij zit echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
11: Ja, lekker.
10: Wat is eerst wat je gaat vragen?
11: Weet ik niet.
10: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Tech Show, horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Nu dan. Dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt. Al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom Marie.
12: Ja. Aangenaam.
10: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
12: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Dus wij noemen dat de SME, maar dat is
10: de MKB.
12: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core-accounting, maar ook post-accounting.
10: Ja.
12: En ik zou willen zeggen, ja, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer.
10: Ja. Ja. En wat is dat iets meer dan? Als je
12: intelligentie graag. Ja.
10: Intelligentie.
12: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
11: Ja, dus de klanten, normaal gesproken is het de eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
12: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier, eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecone en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we veel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rondbrengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
11: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
12: Toch wel. Toch wel. Omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant gebeurt wel op een heel meer intrusieve manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Mm-hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzicht te krijgen, zoals de Pendo's van deze wereld, om te weten van hoe wordt onze tool gebruikt? Of hoe wordt de oplossing gebruikt?
10: Ja, nou, je zegt dan een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, nou, je noemt het de community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudpersonen professionals als klant, 390.000 partijen in het MKB of SME, he, internationaal. Ja. Hoe zorg je, 1, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen, en 2, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden?
12: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Hè. Wij met het pre-accounting en core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting, in België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecone. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk, de MKB is in nauw contact met de accountant en ze communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
10: Via het platform?
12: Ja, valideren van facturen, het rejecten van facturen, alvorens het echt in de boeking, als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
11: Ja, dus even voor de mensen, Basecone, daar een MKB'er kan daar zijn bonnetjes zo, kan die daar allemaal in schieten.
10: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
11: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoorts, automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecone, als ik mijn bonnetjes invul, intik?
12: Dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
11: Toekomstperspectief,
12: ja, absoluut. Omdat als je daarmee met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded, geautomatiseerde workflows, dan zou ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen. in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen. Net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents een vlotte koppeling kunnen geven om een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruiker te geraken.
11: Ja. Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je basecone, naar de accountant.
10: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me nu
11: dat ook nog.
12: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Momenteel, vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen
11: met het continu meekijken van je moet dat geld volgen.
12: Dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
10: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI-chatbots voor de gewone mensen al heel erg tussen aanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen
12: dat er
10: verstandig advies uit die agent komt.
12: En dat is precies waar de differentiator zit uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
10: Jullie eigen dataset.
12: Absoluut, ja. Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
10: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
12: Ja, ik lik mijn vingers af uiteraard. Ja? Dit is,
10: meer kansen dan uitdagingen?
12: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. Hè. Ja. En de acquisitie, zoals hij het net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, dat is een grote firma. Maar wat we wel voelen, is dat er heel veel appetijt is binnen Wolters Kluwer om te investeren in AI. Mm-hmm. Zeker nu met de kost van tokens enzovoort, zitten we echt wel op een zeer aangename voedingsbodem en dat we geen zorgen moeten hebben om te proberen om uit te testen enzovoort.
10: Omdat jullie op je eigen dataset zitten.
12: Ja, de eigen dataset, maar ook op
11: je eigen modellen.
12: Ja, eigen modellen, maar ook met een financiële backing die toch wel de moeite waard is. Wolters Kluwer heeft echt wel de mogelijkheid om te investeren in dat soort van zaken. Tegenover als je een start-up bent, scale-up. Ja. Toch wel een harde tijd, denk ik, om de juiste dingen te doen.
10: Zeker. Ja. Maar onlangs was er een aankondiging van de samenwerking met OpenAI bijvoorbeeld. Ja. Wat haalt Wolters Kluwer daar dan uit?
12: Wel, met OpenAI is het echt het partnership. De bedoeling dat we koppelen met het FAB-platform dat ik daarnet aangaf. Mm-hmm. Om precies te voeden, om te zorgen dat we daar nog meer koppelingen en voordeel kunnen bijhalen.
10: En de nieuwste modellen uit San Francisco kunnen gebruiken gelijk.
12: Ja. Klopt.
10: Oké. Okay.
12: En OpenAI is één partnership, maar intern gebruiken wij uiteraard een beetje zoals de Open Router setup, verschillende modellen. Het dus zou jammer zijn om op één paard te wetten.
10: Ja. Hebben jullie Mythos al kunnen gebruiken?
12: Nee.
10: Daar zijn jullie voor op de wachtlijst.
12: We zitten op het Anthropic-stuk, maar op het Safe-stuk op het verhaal, ja.
10: Fable 5 is
12: als
10: bijna
12: Fable
10: weer.
12: Als Fable 5 klaar is, zullen we daar zeker op springen.
11: Ja, neem je maatregelen om de tokenkosten te elimineren? Je hebt die partnerships, maar uiteindelijk dat geld moet worden terugverdiend. Dus je kan ook gewoon wat hele snelle GPU's gewoon intern neerzetten en daar de simpelere modellen op draaien, zodat het lokaal is, zodat je minder tokenverbruik hebt. Denk je daar ook aan?
12: Wel, vanuit mijn standpunt denk ik dat er naast human capital token capital management moet komen. Dat is minstens even belangrijk om jouw kosten onder controle te houden. Ergens denk ik van, we moeten het warm water zelf niet uitvinden. Iemand zal het wel voor ons doen. Momenteel is het nog niet noodzakelijk om te zorgen van oké, de volumes zijn nog behapbaar. Mm-hmm. Maar ja, eens dat we daar volop mee aan de gang gaan, moeten we daar ook wel mee in over nadenken. Op dat vlak is het echt wel aangenaam business doen binnen Wolters Kluwer. Ik ben dan de managing director van het businessstuk. Ja. Maar partijen zoals ons development team, die zijn er echt wel mee bezig. Dus ik geloof er wel in dat we optimalisaties gaan vinden. Ik hoorde onlangs nog in jullie podcast iemand die daar de optimalisatie gevonden had. Ja. Om met 65% kans dan...
10: Julius Brusset met
12: ja. Ja, als een 19-jarige jonge man dat kan, dan denk ik dat er toch wel partijen zullen zijn die ons gaan helpen op dat vlak. Ja. Dus is dat dan de focus die wij moeten hebben? Ik denk het niet.
10: Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, wij hebben het hier over de technologie, maar de aandeelhouders die kijken net weer het anders. De afgelopen 12 maanden is de koers Wolters Kluwer 60% gedaald. Is dat dan terecht? Of snappen ze eigenlijk gewoon niet wat jullie kunnen, wat jullie aan het doen zijn?
12: Nou, ik ben geen beursgoer. Ik ben een techneut.
10: Maar toch, er zit een technisch verhaal, hoor ik hier.
12: Wat ik hoor en zie, wij hebben een constante koers op vlak van organische groei. Wij voeren ons strategisch plan met stip uit. We overschrijden het zelfs. Ik zie alleen maar positieve dingen gebeuren intern. Wat de markt daarvan denkt en de perceptie uiteraard, dat is misschien met een vertraging of whatever. Maar wij doen wat we zien. Ik zie wat we doen.
10: Ja.
12: En ondertussen heb je wel door dat ik vrij authentiek ben. What you see is what you get.
10: Zeker. Nou, en dus, technisch onderlegd. Dat is ook wat niet elke organisatie van dit formaat kan zeggen.
11: Hoe maak je daar gebruik van?
12: Wel, op dit moment minder...
11: Niet. Alleen maar business.
12: Ja, ik kan wel vrij snel mee zijn met als developers zeggen van hey, dit is moeilijk, we kunnen het niet versnellen. Omdat de enige missie die ik initieel op dit moment heb is kunnen we de zaken niet versnellen en kunnen we focus houden. Hoe ik het gebruik is om echt wel keuzes te maken in de multitude van ideeën die soms bij ons in de ideation processen zitten om te zeggen van dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. Omdat bepaalde ideeën waarschijnlijk toch al achterhaald zijn tegen dat we er ooit mee buiten komen. Ook al zijn we niet traag. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je ziet wat dat Copilot op korte termijn doet, ik zie dan sommige start-ups in de AI-sector die naar de accountant gestapt zijn een jaar geleden en die de mailbox van de accountant screepten en dat dan combineren met wat er uit het boekhoudpakket komt. Sorry, maar die zijn al achterhaald. Ja, dat zijn geen scale-ups of start-ups meer waar je moet in investeren, want dat is eigenlijk Copilot kan dat even goed.
10: Maar is die schifting niet al ontstaan, zeg maar? Zijn er nog te veel AI-start-ups die te makkelijk geld kunnen ophalen, terwijl eigenlijk hun idee niet relevant meer is?
12: Ja, het hangt er vanaf bij wie je valt. Hè. En daar gebruik ik dus mijn kennis van techniciteit als we de due diligence doen, om te zien van zijn er partijen waar we kunnen met partneren of niet. Ja, dan doorprik je dat wel. En op die manier kan je dat wel helpen.
11: Ja, kun je iets vertellen? We horen natuurlijk heel veel verhalen. We vragen het ook heel veel intern hoeveel met Claude Code, hoeveel automatisch code wordt gegenereerd, hoeveel procent, of het geïmplementeerd is, geadopteerd eigenlijk in de hele organisatie, AI. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
12: Zeker.
11: Bij jullie, hoe dat zit?
12: Het VAP, op development point of view, het VAP-platform is echt uitgerold in elk development team. Dus we kunnen eigenlijk met stip zeggen dat elke developer binnen Wolters Kluwer op dat platform zit en dat de producten op die manier ook gebouwd worden. Vanuit een revenue point...
11: Ik ontbreek je even, want dat heeft Google ook. En er was pas een bericht dat de developers bij Google die zeiden het werkt voor geen meter. Dus dat was grappig, allemaal memes erover. Maar hoe zit dus bij jullie? Je zegt natuurlijk bij ons werkt het wel, maar kun je hoe succesvol? Ik hoor wel eens twee keer zoveel code met twee keer zo goede kwaliteiten. Dat hoor ik wel eens.
12: Ja, het versnelt enorm. Hè. Dus de war for talent heeft iedereen. Op dit moment zijn we echt wel niet een hirestop aan toe, maar toch wel twee keer aan het nadenken van kunnen we niet ander talent of hetzelfde talent anders inzetten. Dus bij ons de maal 2 uiteraard is zeker daar, maar we zouden moeten hopen dat we sneller dan maal 2 kunnen gaan.
11: Ja. En wat doe je dan intern om dat te stimuleren?
12: Ja, trainingen uiteraard. Maar intern ook de code games zijn wel een leuk ding geweest. Dat echt wel een versnelling geeft. En waar dat we ook wel met heel een gebreid...
10: Hackathons.
12: Ja, dat zijn hackathons die minder... instant zijn. Dus een hackathon is typisch, laat ons eens een dag en een nacht ordenen en dat zit.
10: En laat ze meer doorlopen een paar weken.
12: Bij Code Games is het echt een team wordt gevormd. Je hebt de tijd om je collega's te zien, blend wat marketing met development enzovoort.
10: Ja.
12: En jij kom je echt wel tot leuke dingen uit. Bijvoorbeeld, wij hebben op deze moment persona's uitgedacht die instant ingrijpen in de support, de helpdesk.
10: Oh.
12: Zodanig dat als er een MKB'er belt of een accountant, dat er eigenlijk een assistent naast komt te zitten bij de helpdesk supportmedewerker om te zeggen van, hey, je moet deze op die manier aanspreken.
10: Of
12: zijn vraag is eigenlijk dit.
10: Oh ja.
12: Antwoord op deze manier. Ja. Als je dit kan een stap verder nemen en integreren in jouw tooling, ja, dan ben je echt wel leuke dingen aan het doen.
10: Ja, maar dat is mooi van een technische kant. Tegelijkertijd heb ik je onlangs een interview met Belgisch Magazine lezen zeggen, we willen de overstap naar cloud en AI in één beweging maken. Ja. Er zijn natuurlijk nog tal van organisaties die daar nu verstrikt in raken. Daar verwees je net ook al een beetje, de multitude van mogelijkheden. Ja. Hoe doe je dat dan?
12: Wel, ik denk dat er heel veel mensen zich verslikken in het feit dat ze van on-prem naar cloud aan het gaan zijn en dat dan daar de focus op geven. Want uiteraard, als je nu nog op on-prem zit, heb je wel een probleem. Hè?
10: Ja, terwijl we juist nu ook weer steeds meer lokaal AI gaan draaien op onze Macs.
12: Ja, absoluut. Dus de trade-off daar maken is eentje. Ja. Als je nu in een niet-legacy environment in cloud kan gaan en daar AI al op kan toepassen, ja, dan kan je zelfs al iets of wat AI voortrekken op het cloud-migratiestuk en daar een intelligentere manier mee aanvangen. Zonder dat je al volledig on-prem weg moet denken. Om een slag om de arm te houden en te zeggen van kijk, we kunnen eigenlijk al heel innovatief in de markt staan en naar klanten dingen brengen waar ze echt wel meerwaarde van hebben. En niet cloud om cloud gaan doen zonder veel meerwaarde. Ik denk dat je de combinatie van de twee moet nemen.
11: Maar zijn jullie nog steeds bezig met een cloud-migratie?
12: Hier in Nederland niet.
11: Nee.
12: In UK en België is dat wel nog aan de gang.
10: Ja. En geldt het zelfs niet ook in die zin voor AI? Dat bedrijven nog steeds toch geneigd zijn, we moeten iets met AI, maar er nog steeds geen echte goede use case voor hebben bedacht?
12: En dat is precies, je zei daarnet, hoe gebruik je nu jouw technische kennis? Bij ons geldt no AI for AI. Als het geen meerwaarde brengt en het kan nog altijd op de oude authentieke manier, soms is dat gewoon ook nog wel het beste.
10: Ja, en goedkoper.
12: Ja, voilà. Ja. En dat, voor mij is dat nog altijd meer future compatible dan whatever te gaan bouwen. Als je de luchtkastelen gaat bouwen en achteraf bekijkt dat het eigenlijk niet schaalbaar is in een manier dat het nog marge oplevert en dat het ook nog betaalbaar blijft voor de eindgebruiker in combo met de value, dan moet je daar toch wel sterk over nadenken wat dat wel de juiste keuzes zijn. Ja.
10: Ja. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Hè? Want tot voor kort zou ik zeggen RELX, het oude Reed Elsevier, maar je zou ook zeggen juist Anthropic met alles wat ze met cloud nu mogelijk maken.
12: Dat is misschien net een brug te ver, maar het zou wel kunnen. Dat zou de ideale situatie zijn als dat zou gebeuren.
11: Ja, bij Anthropic zeggen ze dat. Hè? Ze zeggen, joh, we zullen gewoon speciaal model voor de account, een speciaal model.
10: Ze gaan nu ook al achter de ontwikkeling van proteïne aan. Dus dat is het laatste nieuws van deze week. Ja.
12: Ze doen van alles en veel. Ik denk, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik dan. En start toch wel van expertise. Ik denk dat we het verschil echt kunnen maken door als modellen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt echt wel de waarheid is.
10: Ja.
12: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
10: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilde daar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen van wij hebben die authentieke data, wij laat het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
12: Ja.
10: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch al, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van, nou, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
12: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. Er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local. Ja. Yeah. Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar het wel het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
11: Nee, dus, fantastisch.
12: Ja.
10: Vertel
11: een nieuw woord.
12: Een nieuw woord? Oké. Okay. Nou, ik breng niet alleen de zachte
10: geest. Kom erop.
12: Ja. Dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting. Dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
10: Ja, full suite service.
12: De full suite ding.
10: Ja, okay,
12: dat is het ideaal scenario van de huidige softwareleveranciers uiteraard.
10: Ja.
12: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP-enabled of AI-enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
10: Die specifieke data blijft de USP.
12: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook.
11: Ja. Ja, hoe ver ben je daar nu in?
12: We zijn echt wel aan het experimenteren.
11: Experimenteerfase, zeg je.
12: Experimenteren, maar ook wel al value-fase. Dus wat ik net wou zeggen, de code games hebben ons echt wel een versnelling gegeven. Uh-huh. En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van regio West-verantwoordelijke die de drie landen verenigt.
10: Ja.
12: Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren. Mm-hmm. Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan.
11: En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
12: Dat hangt er vanaf. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè. Ja. Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
10: Ja. Ja. Nou, dat is interessant. En je zei later dit jaar in België al een agentic toepassing en volgend jaar misschien in Nederland.
12: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
10: Nog voor het einde van het jaar?
12: Ja.
10: Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
12: Plezier, ik hoop van wel, ja.
10: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
12: Dank u.
10: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work. Mm.

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De 4 mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nauwe zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorde dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend 10.000 mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden, veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien en ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn 6e WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Hoofdpijnstress, oververmoeidheid. Ongeveer 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out klachten. De kosten voor het verzuim van mensen die bezwijken onder de werkdruk loopt elk jaar in de miljarden. Het wordt dus hoog tijd dat we eens iets meer op onszelf gaan letten. Of tenminste, op onszelf. Misschien niet, want het ligt namelijk niet aan ons. Het ligt aan de bedrijven, zegt onze gast. In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Nigaio Wijn en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbers, arbeidsmarktcommunicatie specialist en recruitment expert. En onze gast is Patrick Nijhoff. Welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal, hadden die ook een bedrijfsburnout?
9: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luistert naar de signalen van het lichaam. Dus ja, wie weet, wat hebben de spelers gezegd? En heeft onze coach ernaar geluisterd.
8: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
9: Nou, ik denk dat dat een brug te ver is.
8: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
10: Ja, dat is nieuw.
8: Ja.
10: Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werk, Gelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is een, let op, een half maandsalaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
8: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
10: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Nigayo niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
8: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
10: Ja, je hoort
8: een tante houding, hè? Je ja. komt als jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan. En
10: ja,
8: dan...
10: ja
8: dat is niet. Waar, zie ik dit verkeerd, Arjan?
10: Dat is waar, helemaal. Ja. Je hoort die oudere mensen op de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed. Jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taken die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière-stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
8: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
10: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt, ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
8: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En heb je als werkgever alles gekocht.
10: Heel royaal. Heel royaal.
8: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
10: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het format dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
8: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
11: Goedemiddag.
8: Waarom doen jullie dit?
11: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nou eens gaan kijken of een aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden en dan gaan testen in de praktijk van, goh, helpt het nu studenten om gemakkelijker toegang te vinden tot een stageplek? Hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijker stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilottest om te kijken van, goh, zet je deuren iets verder open en wat zijn daar dan de effecten van?
8: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
11: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dichtgesmeten krijgt, dat je al denkt van, goh, weet je wel, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad. En dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. En omdat ze alleen al dachten van, ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van, goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen, want die zullen het toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van, joh, hier ben je altijd welkom, als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt het dat makkelijk om te reageren.
8: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe, toetreden, in plaats van zo'n systeem als open hiring?
11: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, hè, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm. Maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
8: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
11: Ja, dit zijn allemaal stage voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een
8: stagiaires bij dat bedrijf betrokken. Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
11: Ja, dit zijn allemaal.

0: als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van oké, dit betekent dus voor alle betrokkenen. En de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
1: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar jij hebt het over een bedrijfsburn-out.
3: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen en ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat zet beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. Je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
1: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt hier een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
3: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme. Je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
1: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
3: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noemen we het, in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt, maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
1: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, om het even zo te zeggen, omdat ze weten dat gedragen beleid reikt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
3: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren. En vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, ze hebben het over werkdruk, maar het is nu even druk. Volgend kwartaal zal het wat minder zijn. Dus signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
1: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
3: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook mensen toch bij hun organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie en denken van, nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding en wij zorgen dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie, maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
1: En nu, want mensen kennen een burn-out, dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en daar allerlei redenen voor hebben, misschien deels werk, deels privé, maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
3: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk, en dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Dat komt er dan bovenop.
1: Hoe kijk jij hier naar, Arjan?
4: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van

0: moeilijkheid.
1: Ja. Ja, ik snap wat je zegt, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
2: Ja, dat is heel goed aan voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook zeg maar in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken, waar de ene transformatie over de andere over mensen wordt uitgerold. Ja. Waar het ene nog niet geland is, of er is alweer een andere verandering.
1: Ja.
2: En mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit. En ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen. Omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben. Ja, dan kun je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
1: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
2: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg, die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
0: Het wordt alleen maar groter. Alles wat eruit valt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
2: Ja. Ja.
1: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu een voorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, nu super druk, we krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie en hebben we af en toe een teamdag en doen we een bedrijfsfamilieopstelling en hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
2: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk en straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
0: Ik heb wel een vraag. We hadden dat nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk een grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
2: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand doodgegaan.
0: Ja, ja.
2: En schouders eronder. Ja, je merkt dat de jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
1: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
2: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet helemaal het goede voorbeeld, maar een sterk omrande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen, goh, dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven van, goh, wij hebben hier als team deze opgave. Ja, we gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten. Die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En dan mag je best wat eerlijk gesprek over aangaan.
1: Ja. Is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
2: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat we met de passie en liefde waar mensen vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouter staat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van, goh, waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van, goh, hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
1: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is. En waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
2: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
1: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van, ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen, als je dat graag wilt?
2: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is. En of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt. Anders blijf je hangen in de vicieuze cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
0: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub. En die zei, de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan, ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en verdienden bottom line alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. En dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
1: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè?
2: Als je
1: het over burn-outs hebt, ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
2: Nou, in ieder geval zorg voor vervanging. Dat is helemaal terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie. En iets
1: oh, heel... ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
2: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om, oh, ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen, dan ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet als je terugkomt 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen, als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie, zet eerder de afwezigheidsassistent aan en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
0: Jaar rond.
1: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Ja, en er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast-app. Arjan, we hadden Annemarie van Gaal in de studio, hè?
0: Zo, maar dat was even een verhaal.
1: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
0: Ja, dat is niet normaal wat zij je vertelt.
1: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
3: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
1: Waarom dat juist zo specifiek?
3: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
1: Ja, okay.
3: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus en iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt door gangen met mannen met kalasjnikovs.
0: Kan je even je geld halen?
3: Ja.
1: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter, hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daar mee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
1: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
9: Download de BNR-app. En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Het is elk jaar weer een hoogtepuntje. De grote snellaadtest van Fastnet en Autoblog.
11: Ja, zeker. 10 elektrische auto's heb ik, samen met collega's, aan de snellader gehangen.
10: Kon je het niet alleen?
11: Nee, qua logistiek is het dan toch ingewikkeld. En we hadden al die auto's lieten we afleveren. En dan moesten mensen weer ergens naar het station worden gebracht en zo. Dus het was fijn dat de collega's erbij waren.
10: Ah, okay.
11: Resultaten die hoor je straks.
10: Ja, en verder een rijtest in de Audi RS5 Avant.
12: Dit loopt wel lekker door.
10: Ja, van 0 tot 100 in?
11: 3 punten. Volgens mij heb ik gemeten op 3,6 en een beetje. Ja, maar zou die iets sneller nog naar de 100 moeten gaan eigenlijk.
10: Topsnelheid 250 km per uur.
11: Of 280.
10: Of 280.
11: Ja. Heb ik niet gered.
10: Nee, oké. Okay. We spreken zo de topvrouw van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Maar eerst...
13: Het autonieuws.
10: Ja, ook heugelijk nieuws, denk ik, voor veel mensen. De verkeersboetes die in 2024 onterecht met 10% zijn verhoogd. Dat heeft in ieder geval meerdere kantonrechters besloten, geoordeeld. Eindelijk zouden we kunnen zeggen, we wisten al dat het eigenlijk belachelijk was.
11: Ja, daar ga je natuurlijk een beetje, ontspoort het een beetje. Dat sommige boetes voor kijk, sommige mensen is dat allemaal geen probleem. Is het ook naar, maar die betaal je gewoon.
10: Ja.
11: Maar het zijn echt heel hoog geworden. Ik denk ook dat er heel veel agenten zijn die echt niet je zeg maar 3 boetes durven geven. Hè? Stel dat je net door rood rijdt en net wat te hard en nog een puntstuk meepakt. En het is dan 3 keer €400. Ja, sorry, maar dat is... Weet je, daar breek je gewoon iemands jaar potentieel mee.
10: Ja,
11: en ik zeg, had je het niet moeten doen. Dat klopt. Maar dan is zeg maar een boete van een bedrag, zeg maar, wat vriendelijker zou moeten zijn. Zou ook wel goed
10: zijn. En de hoogte van de boete werd meer bepaald door de wens om de schatkist te vullen. Ja. Dan om in ieder geval mensen tot de orde te roepen. En volgens de rechtbank is die verhoging ook in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
11: Ja. Ja. Ja, nou ja, en de kans bestaat dan ook dat veel boetes nu met terugwerkende kracht verlaagd moeten worden. Alleen als ze nog niet betaald zijn, dat is dan ook wel weer grappig.
10: Oh, ik had dus toch niet moeten betalen.
11: Precies. Nee. Maar het schatkist vullen beginsel, dat zit in Rotterdam ook, dus betaald parkeren gaan uitbreiden om de schat, hun schatkist. Ja, jongens, weet je, ik snap het dat je ook een beetje belasting moet heffen, maar we zijn wel, de auto is wel elke keer het bokje. Ja. Dat is niet oké. Okay. Nee. Dus, nou ja.
10: Hè? Nou, de premier Jette heeft een reactie gegeven op het nieuws over die te hoge boetes.
13: Ja, boetes zijn in eerste instantie om gedrag van mensen te veranderen. En daarom zijn de boetes soms ook fors. Om duidelijk te maken dat door rood rijden, te hard rijden, ook wel echt de veiligheid van andere mensen in gevaar kan brengen. Maar ik weet zeker, zoals ik net al zei, dat de minister van Justitie heel zorgvuldig naar deze uitspraak van de rechtbank zal kijken.
10: Ja, maar oké. Daar zijn boetes voor bedoeld om gedrag te veranderen. Alleen de hoogte van de boetes die zijn bedoeld om de schatkist te vullen.
11: Ja, dat. En natuurlijk verkeersveiligheid. Kijk, door rood rijden is fundamenteel wat anders dan 20 kilometer te hard rijden op de snelweg. Sterker nog, 4 jaar geleden mochten we die snelheid ook rijden op diezelfde snelweg. Is alleen maar een stikstofboekhoudingsprobleem wat ze daarmee hebben opgelost. Rij je de grens over, mag je gewoon het gaspedaal zo diep indrukken als je wil. Die stikstof die waait ook gewoon Nederland in. Daar zit daar natuurlijk allerlei kromme zaken in. En inderdaad, heel duidelijk, en dat is ook volgens mij uit alle communicatie vorige week, ja, we gaan het ophogen, want we hebben meer geld nodig. Ja, hier botst het. Dat heeft gewoon ook met rechtvaardigheidsgevoel ook te maken. En dit is gewoon niet handig. Ze moeten hier uiteindelijk toch wel iets aan gaan doen.
10: Ja, goed nieuws trouwens voor mensen die in Rusland wonen. Het zou kunnen zijn dat je daar woont. Hè,
11: en
10: dat je heel graag een BMW wil rijden. Maar ja, BMW heeft zich vanwege de Oekraïneoorlog teruggetrokken uit Rusland. Dus geen BMW meer te krijgen. Maar
11: ja, het is goed nieuws. Ze hadden daar een fabriek. En daar stonden ook
10: Kaliningrad, hè?
11: Ja. Best.
10: Is dat hele kleine hoekje achter de Baltische Staten. Dus nee, goed.
11: Kijk, dichtbij, relatief gezien.
10: Ja.
11: Daar hadden ze best veel voorraad altijd aan onderdelen. Want blijkbaar was die supply chain toch daar wat ingewikkeld. En ze zijn vrij abrupt gestopt. En wat is er nu een van de gegogemerd gaan doen? Of er meerdere mensen waarschijnlijk die dat hebben. Zeiden, nou, we gaan gewoon met die oude onderdelen nog die BMW's bouwen. Dus zijn nu al van de band gerold. Oude type BMW's die dus zeg maar al een paar jaar niet meer op de markt zijn, maar daar hebben ze nog en kunnen ze een nieuw bouwen. Dus ik vind dat wel erg inventief. Hè?
10: Dat is waar, maar ik ben ook wel benieuwd wat BMW daaraan gaat doen, want dit kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
11: Ja, nou ja, volgens mij kan BMW kan daar zeggen, ja, voer je mag niet, maar ja, wat gaat een Rus zich daarvan aantrekken? Nee,
10: helemaal niets, denk ik. Helemaal niets.
11: Ik rij wel even langs om het uit te leggen. Nou, dat doe je ook niet. Nee, dus, je kunt er niks aan doen en tegelijkertijd moet je ook denken, joh, laat gaan. Dat zijn natuurlijk ook weer niet honderdduizenden auto's.
10: Nee.
11: Er zijn nu volgens mij een paar honderd mogelijk gebouwd.
10: Ja, dat las ik iets van 145 of zo.
11: Ja, en ze gaan er misschien nog wel wat meer maken. Ja. Ik vind het eigenlijk wel creatief.
10: Het is zeker creatief. Het gaat om de X5 en de X6.
11: Ja. X6, ook zo'n mooie auto. Die vind ik heel Russisch, zeg maar. Hier willen we hem niet.
10: Kosten allebei rond de 12, 13 miljoen roebel. Dat betekent teruggerekend 134.000 euro, 146.000 euro.
11: Ja, wow. Dat zijn wel een beetje een Nederlandse prijs.
10: Ja, precies. Ja, misschien hebben ze daar ook wel een hele hoge BPM. Ja. Goed, over de toch wel matige autoverkoop in Nederland en de nieuwe BMW X5. De echte hebben we het dan in onze Breek de Week podcast.
11: Ja, zit uiterlijk woensdagochtend online in de podcastfeed. Abonneer je even, want dan krijg je hem als eerste.
14: De Nationale Autoshow.
10: Het is officieel. Marie-Lise Zeeuw is sinds deze week naast mede-eigenaar, want dat was ze al, ook CEO van Zeeuw en Zeeuw geworden. Daarmee is ze de eerste topvrouw van een grote dealerholding in Nederland. En je bent hier in de studio, welkom.
15: Dankjewel.
10: Het mannenbolwerk wordt geslecht.
15: Ja, zo noem jij het, ja. Ik ben erin opgegroeid, dus voor mij is het niet heel gek.
10: Het is gewoon zelf voor jou zelf helemaal niet bijzonder. Een hele normale, natuurlijke stap.
15: Absoluut, ja. Naartoe gegroeid en wat ik zeg, in opgegroeid. Dus voor mij is het heel normaal.
10: Ja.
11: Maar hoe komt het dat het tot dusver nog geen vrouwen CEO waren bij een echt een grote dealer. We hadden het net al even over. En er zijn natuurlijk wel talloze vrouwen te vinden op mooie positie in de autowereld, maar echt deze plek niet.
15: Nee, ja, misschien als mijn vader zonen had gehad in plaats van dochters was het ook niet gebeurd. Ja, daar ligt het natuurlijk ook een beetje aan. En niet iedere vrouw wil in de automotive. Ja, ik heb die keuze gemaakt dat toen wel te doen. Maar er zullen zat zijn die een andere kant op willen. Dus misschien heeft dat er wel mee te maken.
11: Ja. Ben jij een echte automens, vrouw? Ja, je zegt normaal een automan, maar dat is een beetje gek. Ben je een echte autovrouw? Of?
15: Nee, zoals jullie over auto's praten, nee, dat heb ik niet. Nee. Natuurlijk, als er een mooie auto voorbij komt, we hadden het net over eentje die beneden in de garage stond, dan zou ik zeker kijken, maar ga me geen details vragen. Nee.
11: Oké. Okay. Dat is toch wel, dat is nog wel het verschil tussen man en vrouw. De mannen zeker. Vaker dan gewoon echt.
15: Ja, denk ik zeker. Ook techniek heb ik ook geen verstand van.
11: Deze heeft 3 pk meer dan het voorgebouw. Zoiets. Ik snap het wel. Dit zat er wel even aan te komen voor jou.
15: Ja, in theorie wel. In 2018 zijn mijn zus en ik teruggekomen in het bedrijf. Daarvoor zijn we zelfstandig geweest met ons eigen Nissan dealerschap. En in 2018 zijn we teruggekomen. En toen hebben we... tot heden dus een andere hadden we Jan Hofstede als onze CEO.
10: Ja, want jouw vader is in 2018 uitgestapt.
15: Ja, klopt, ja. En hier hebben we uiteindelijk naartoe gewerkt. Ja. Dus voor mij was het geen verrassing.
11: Nee. En je vader, hoe kijkt jouw vader naar de stap die je nu zet?
15: Ik ga ervan uit dat hij dat ik leuk vind als het,
11: dat
15: leuk
11: vind. Dat hoor je met de kerst wel. Nou, Marie-Lise.
10: Maar even een paar tips.
11: Ja, nou, gebruik jij hem als adviseur of klankbord?
15: Ja, zeker wel. Ja? Natuurlijk, hij heeft nog steeds heel veel kennis. En altijd fijn om mee te sparren. Ja. Ja. Maar we hebben ook een directieteam waar ik heel erg fijn mee kan sparren. Dus ik sta er niet alleen voor.
11: Nee, dat snap ik. En CWC heeft eigenlijk wel een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Je vader Piet is begonnen met... Nou, roep het maar.
15: Eerst een paar maandjes universeel, maar daarna was ze heel snel Lada-dealer.
11: Lada.
15: Samen hebben moeder gestart in Delft. Ja. Uiteindelijk zijn ze Renault-dealer geworden.
10: Oké. Okay.
15: In 2002 een vrij grote fusie gehad met Haagse Renault-dealer. Toen ontstond Auto Haagseel. En zijn we steeds groter geworden. En een paar jaar geleden hebben we de naam omgezet naar Zeel in Zeel. Want ja, we waren niet meer alleen maar in Den Haag, Auto Haag aanwezig. Want we zitten ondertussen in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dus dan, die naam klopte ook niet meer.
11: Nee. En Zeeuw en Zeeuw, dat zijn jij met je zus dan? Ja. Wat leuk.
10: Cool. En je bent nu dus CEO van een top 10 dealer holding in Nederland. 750 medewerkers, even plaatjes schetsen.
15: Ja.
10: Verkopen 12 automerken, dus het is ook wel verder.
15: 13 ondertussen alweer.
10: 13, welke is erbij gekomen?
15: Omoda JQ en Genesis.
10: Okay. Okay. En loopt dat al een beetje?
15: Ja, dat loopt wel, zeker.
10: Okay. Dus de Chinese... Ze komen er duidelijk aan.
15: Ja.
10: Nou, Genesis is geen Chinees.
15: Nee, dat is geen Chinees.
10: Nee. 43 vestigingen, actief in Zuid-Holland, Brabant, Utrecht. Ook al uitgebreid. 3 schadeherstelbedrijven.
15: Ja.
10: Leasetak.
15: Eigen leasemaatschappij. Ja. Verzekeringen doen we ook heel veel in.
10: Ja.
15: En laadpalen kan je uiteraard ook bij ons terecht.
10: Is dat kenmerkend van een groot dealerbedrijf, dealerholding, dat je inderdaad zo moet diversificeren eigenlijk?
15: Nou ja, kijk, het is natuurlijk fijn als je allerlei aanpalende diensten hebt. Je hebt natuurlijk de verkoop nieuw, je hebt je occasions, je werkplaats. Ja. Dat is allemaal stabiel. Maar als je verzekeringen hebt, schadeherstel, als je dat omheen hebt, heb je al ieder jaar start je alweer met een omzet. Dat is iets wat eigenlijk automatisch
11: is. Is het nodig om überhaupt zo'n...
15: Maak je zeker financieel sterker, absoluut.
11: Ja.
15: Sowieso ook meerdere merken maak je natuurlijk stabiel. En dat is logisch dat je dat ook doet. Ja.
11: Stabiliteit in een best wel roerige omgeving. Hè? Niet per se voor jullie, maar gewoon de automarkt in Nederland gebeurt er continu van alles. Dus daar moet je continu schakelen.
15: Ja, maar dat zijn we gewend, hè, in deze branche. Den Haag maakt het al jaren als een verrassing ieder jaar. En eind van het jaar wordt er soms nog even wat veranderd. Zit je toch met voorraden die je had besteld en dan wordt de wetgeving weer anders.
11: Ja.
15: En dat zijn we ondertussen denk ik wel gewend in onze branche.
11: Ja, maar dat betekent dan ook dat je iedere kerstvakantie... ben je gewoon keihard aan het werk om even die laatste dingen te regelen?
15: We zijn altijd hard aan het werk.
11: Enig goede antwoord. Handen uit de mouwen. Nieuwe auto's natuurlijk, maar wat verhouding nieuw-tweedehands bij jullie?
15: Nou, dat is opvallend wel anders in de top 10, vind ik zelf. Okay. Bij ons is het eigenlijk 50-50. Mm. En dat zie je bij de grotere dealerholdings. Hebben ze altijd wel iets meer occasions dan nieuw. Bij ons is dat, we doen 30.000 nieuw en occasions samen. En bij ons is het echt een beetje de helft.
11: Okay. Dat... Echt veel auto's staan. Ik denk, het geeft wel aan, maar echt een groot bedrijf. 30.000 auto's, we zetten ze op een rij.
15: Dat is best... zou ik niet doen.
11: Nee. Waardoor komt dat jullie dan relatief veel nieuw doen?
15: Ja, dat weet ik ook niet. Maar we willen wel meer gaan groeien in occasions. Dus waarschijnlijk over een jaar sta ik hier anders.
11: Ja. Yeah. Alright. Oh, je komt over een jaar terug, gezellig.
10: Ja, dat mag, is dat hoor. Ook niet een hele natuurlijke loop dat je meer occasions gaat doen? Omdat die vraag gewoon groot is in Nederland, relatief. Ja. We hebben het al eerder wel eens over gehad. Elk jaar veranderen 1,6 miljoen auto's van eigenaar. Daarvan 1,2 miljoen minimaal occasion. Ja, dus het is ook wel een grote markt.
15: Klopt, en we zijn ook de laatste jaren ook al flink in gegroeid. Maar ik denk dat we nog verder kunnen groeien. Okay. We zijn afgelopen half jaar hebben we ook al 3 nieuwe occasion-vestigingen geopend. Dus we zijn er ook wel mee bezig om nog meer daar meer in te gaan verkopen.
11: Ja. Moeten jullie ook groeien in die markt die verder consolideert?
15: Maak je uiteindelijk wel sterker.
11: Ja?
15: Ja.
11: En zit daar nog een plafond aan dat je zegt, nou, dan op een gegeven moment met weet ik veel, zoveel vestigingen. Of maakt dat niet uit?
15: Ja, dat durf ik niet te zeggen waar de. Kijk, nu zijn we nog echt wel een familiebedrijf, platte structuur. Met iedereen kennen we eigenlijk wel binnen ons bedrijf. Ja, ik weet niet waar die grens zit. Dat je dat gaat
11: verliezen. Als je al 750 medewerkers, je kent iedereen. Ja, ik snap het al aanleidingsteek zijn, maar relatief gezien. Dan kan je. Op een gegeven moment houdt het inderdaad wel op. Welke tak zou je willen uitbreiden? Waar zit nog de groei? Want net inderdaad, occasions kwam natuurlijk even voorbij als
15: occasions,
11: mogelijk.
15: Occasions, forward lease, onze leasemaatschappij zou ik graag willen groeien. En we willen graag groeien in onze schadevestigingen. Daar hebben we echt enorm veel aanbod. Maar ja, onvoldoende vestigingen.
11: Ja. Yeah.
15: Alleen een schadebedrijf kan je wel openen, maar als je geen collega's hebt die auto's kunnen herstellen,
10: nou ja, dat
15: kan je er weinig mee.
10: Ik kan me dat voorstellen dat een enorme uitdaging is om personeel te vinden.
15: Ja, dat
10: horen we
15: niet.
10: Ook altijd al wel. Nee, dat is er
15: echt,
10: gewoon
15: dat
10: niet.
15: Dat is het niet. Dus je moet echt een bedrijf overnemen.
10: Okay.
15: Wil je zelf een schadeherstel kunnen starten.
10: Ja, maar heb je dan ook al bedrijven op het oog?
15: We zijn wel met bedrijven bezig, ja, dat klopt.
10: Okay. Ja. En hoeveel tijd gaat dat nog in beslag nemen? Heb je daar een idee van?
15: Nee, want het is echt beginfase.
10: Ja. We hadden het nou al even over die nieuwe merken, hè, die jullie binnenboord hebben. Genesis, Jaiku, Omoda, Dongfeng ook. Zit er ook tussen?
15: Ja, hebben we ook al een tijd.
10: Ja. Ik kan me voorstellen, want je loopt ergens ook wel een risico, hè, met zulke merken zonder heritage. Ik bedoel, er zijn genoeg merken vanuit Europa en misschien ook nog wel een paar daarbuiten, waarvan je gewoon weet wat er gaat gebeuren. Ja. Wat je weet wat afspraken waard zijn. Hoe zorgvuldig gaan jullie dat proces in?
15: Ja, uiteindelijk kijken we natuurlijk welk Chinees merk het is of welk nieuw merk het is. Welke fabrikant erachter zit. En bij deze merk op Genesis na, want dat is echt een standalone dealerschap en alleen een standalone vestiging. Ja. Maar de andere merken die je net noemde, die worden bij een ander bedrijf of merk toegevoegd of echt bij een occasion center toegevoegd.
10: Oh ja.
15: Dus is het risico daar uiteindelijk natuurlijk ook minder in. En ja, je weet ook niet, er zijn zoveel aanbieders. Uiteindelijk maak je een bepaalde keuze.
11: Ja. Nou voeg je het potentieel bij een merk toe. Krijg je dan een boos belletje van de importeur van... Hey Marilise, wat doe je nu?
15: Nee, gelukkig niet.
11: Nee.
15: Maar ja, het is ook wel gescheiden. Dus...
11: Ja, aan de andere kant, maar gescheiden. Maar als je zeg maar om de hoek loopt en daar kan je een Chinese SUV kopen die 10.000 euro goedkoper is of weet ik veel wat. Ja. Het is wel een spel waarin je hele best veel verschillende merken alle belangen een beetje goed moet houden.
15: Nou, moet ik zeggen, Omoda en Omoda Jaiku hebben we echt apart. Dat zit echt in een occasion vestiging. Dus daar heb je ook niet echt een mengel met een ander merk.
11: Nee.
10: Zie je ook grote verschillen? Want we hebben het over Genesis, dat is natuurlijk Zuid-Koreaans. Terwijl die andere merken zijn Chinees. Zie je daar nog een verschil tussen? Nou, is Genesis ook wel echt iets anders dan die andere merken?
15: Dat is wel een premium merk. Dus dat is iets anders, precies.
10: Ja, maar niet qua autocultuur of iets dergelijks of ondernemerschap.
15: Nee, eigenlijk is nog niet, dat heb ik nog niet echt gemerkt. Iedere importeur wil zijn aantallen doen. En die druk die leggen ze uiteindelijk bij de dealers neer. Dat blijft natuurlijk een feit. En ze willen allemaal de nummer 1 positie hebben uiteindelijk.
10: Ja, ja.
11: Ja. Nu ben jij weer terug in de auto's eigenlijk. Hè? Want je was ooit weg uit de auto's. Je bent eerst iets anders dan ook met je zus, volgens mij, Michelle. Toch samen ook ergens?
15: Ja, ik ben niet uit de auto's geweest. Mijn zus wel. Die is ooit in de groente en fruit begonnen. Maar ik werk al 25 jaar bij het bedrijf.
11: Ja.
15: Ik ben begonnen bij Auto Haag. Dat was toen de concurrent van het bedrijf van mijn vader. De no-dealer in Den Haag.
11: Dat was gezellig met de kerst.
15: Maar
11: jullie zijn weer op speaking terms, begrijp ik. Ja
15: nee. En uiteindelijk zijn we daar binnen een jaar mee gefuseerd. Dus dat is natuurlijk op de achtergrond.
11: Trooien was jij. Nee, lekker dan.
15: In 2013 hadden mijn zus en ik zoiets van... joh, zouden we het leuk vinden om voor onszelf te beginnen. En uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met onze vader van... joh, wat zouden we vinden als we de Nissan-tak van toen Auto Haag Sail overnemen? Dat was niet echt een hele rendabele BV. Dus dat was ook makkelijk om financieel over te nemen.
11: Yeah.
15: De tweede generatie Qashqai kwam er aan. Dus we zouden wel een boost krijgen in sales.
11: Ja, nogal. Dus dat is wel gelukt toen. Ja,
15: dus dat zijn we toen gaan doen van 2013 tot 2018. En was eigenlijk een klein...
11: Ook weer op tijd weer terugverkocht aan...
15: Uiteindelijk wel, ja. Klopt. En in 2018 zei mijn vader, ik wil met pensioen. Joh, meiden, zouden jullie het leuk vinden om weer terug te komen? En zo is het balletje gaan rollen.
11: Ja, wel grappig. Eigenlijk ook wel bijzonder dat je dan toch iets zelf willen doen met je zus.
15: Je wilt toch ook dingen ontwikkelen. En uiteindelijk was het een klein een familiebedrijf, maar nog meer. Want ik heb nog een zus, die werkte ook bij ons. Mijn man werkte bij ons. Ja, dus je hebt gewoon een familiebedrijf. Uiteindelijk zijn we van 2 naar 3 vestigingen gegaan. En we hebben er heel veel geleerd, omdat we echt alles zelf moesten doen.
11: Ja.
15: Dan voel je ook de verantwoordelijkheid. Je moet zorgen dat de salarissen betaald worden. En dat... doelstellingen gehaald worden, dat heb je nu ook, maar op een toch een andere manier.
11: Ja, dus dat is echt extreem leerzaam.
15: Heel leerzaam en heel leuk, moet ik zeggen.
11: Ja. Ja, mis je die tijd dan?
15: Het is een hele andere tijd. Je kan het ook totaal niet vergelijken. Kijk, nu heb je natuurlijk meer stabiliteit, zekerheid.
11: Ja.
15: Toen als Nissan dealer wist je dat uiteindelijk... je kan niet single brand, overleef je uiteindelijk ook niet.
11: Ja, is dat zo?
15: Ja, dat denk ik wel in deze markt.
11: Ja, oké. Okay. Nou, dat is best een statement. Er zijn natuurlijk, de meeste dealerholdings hebben wel meerdere merken. Maar er zijn er wel een paar die in principe maar één merk hebben.
15: Ja,
11: dat is een
15: ik vind het voordeel dat we meerdere merken... en we hebben echt wel een stabiel merkenpalet. Ja, weet je kan uiteindelijk alle klappen... merk gaat de ene keer beter dan het andere merk. Je bent echt veel...
10: En ze moeten ook maar net de juiste modellen hebben... die passen bij het dan de geldende fiscale beleid van de overheid.
15: Ja.
10: En dat hebben ze niet altijd.
15: Nee,
10: en soms dan, precies wel.
15: Ja, dan heb je altijd wel een merk die dat wel heeft.
10: Ja, precies. Hey, de ambities voor Zeeuw de komende jaren. Je wilt dus groeien met schadeherstel. Ook occasions mag wat groeien zijn.
15: Ja, voor lease en voor de rest. Nou ja, we draaien al supergoed en daar gaan we gewoon mee door. We willen graag nog wel wat optimalisatie in systemen en processen... om het makkelijker te maken voor onze medewerkers qua efficiëntie.
10: Okay.
15: En voor de rest vol gas waar we mee bezig zijn. Ja. Dat gaat hartstikke goed.
10: En familiebedrijf, dat is het. Blijft dat ook?
15: Dat blijft het, zeker. Ja.
10: De komende 100 jaar?
15: Ja, ik weet niet wat onze kinderen willen. Die zijn nog zo jong.
10: Dat gesprek heb je nog niet.
15: Nee, die moeten doen wat ze leuk vinden.
10: Ja.
15: Dat is belangrijk.
10: Ja, nou, dat heeft ook geleerd bij jou dat je, als je het leuk vindt... en daar succes mee hebt, dat je uiteindelijk weer terug kunt komen... in het familiebedrijf natuurlijk.
15: Ja.
10: Dankjewel en heel veel succes.
15: Dankjewel.
10: Marie-Lise Zeeuw, CEO en mede-eigenaar van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Met een Z dus, hè?
11: Zeeuw en precies.
10: Zeeuw. Zometeen.
11: Resultaten van de jaarlijkse snelheidstest van Autoblog... in samenwerking met Fastnet.
10: Ja, en Wouter testen Audi RS5 Avant. Tot zometeen.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: De RS5 is het eerste plug-in hybride RS-model van Audi. Of Wouter dat ook echt leuk vindt, dat mag hij zo vertellen in de rijimpressie. Maar eerst...
8: De grote snellaadtest. Samen met Fastnet heeft Autoblog 10 elektrische modellen aan de snellader gehangen. En we resultaten geanalyseerd.
7: Schokkend natuurlijk.
8: Schokkend.
7: Een paar opvallende dingen. Met dank aan Luc Bronk, snellaad-expert bij Fastnet. Welkom ook hier.
9: Dankjewel.
7: Dit keer is de test uitgevoerd bij jullie station Aalscholver in Lelystad. Dat is een speciale reden.
9: Ja, zeker speciale reden. We hebben daar sinds een tijdje een testunit staan. Eigenlijk onze allersnelste lader op dit moment. En het is een 1000 kW systeem. En die heeft dan stekkers van 600 kW. We moesten naar de snelste locatie die we hebben. En dat is Aalscholver.
7: Ja. Moet dat nog extra gekoeld worden met die hoge snellaadcapaciteiten?
9: Ja, in principe...
7: Bakken met ijsklontjes erbij en zo?
9: Dat nog net niet. Nee. Dus het moet zeker wel gekoeld worden. Ja. Gewoon die stekker is gekoeld. Net zoals dat een accu-systeem van een auto gekoeld is. Als je dat niet koelt, dan kan je niet snel laden. Het moet gekoeld worden. Het is een net wat efficiënter systeem, zou je het kunnen noemen. En dat moet ook, want er komen steeds sneller ladende auto's de markt. Op.
7: Precies, met grotere accupakketten. Dus die moet ook snel volgeladen worden. Dat je weer lekker een eind kunt rijden en een paar stations voorbij kunt rijden.
8: Die dwars door de Flevopolder rijden, helemaal naar het zuiden of naar het noorden. Kunnen daar heel snel.
7: Hey. 10 elektrische modellen verdeeld in 2 prijsklasses.
8: Ja.
7: Welke?
8: Klopt. Nou, we hebben samen zitten kijken van wat moeten we doen. Kijk, we hebben de eerste keer dat we deze testen samen deden was...
9: Het is de derde keer.
8: Toen hadden we gewoon een onbeperkt budget. Dan krijg je natuurlijk de Lotus Elettre was er toen bij. En dat soort auto's. Maar ja, heel prijzig. Worden er wel een paar van verkocht, maar toch ook weer niet de hardlopers. Nee. Dus vorig jaar hebben we ook al een cap gezet op... Laten we ook een wat betaalbaarder klasse doen. En nu dachten we, je kunt natuurlijk de echte kanonnen gaan vergelijken met auto's die relatief betaalbaar zijn. Maar hoe interessant is dat nog? Hè? Het is een beetje alsof je Max Verstappen in een Formule 1 auto zit en wij mogen op de fiets ernaast staan. Is inderdaad sneller. Fantastisch. Dus tot 40.000 euro en een categorie tot 70.000 euro. Dan kregen we ook een interessante mix aan auto's. En ook wel een scheiding Dus eigenlijk de 400 volt en de 800 volt auto's. En daar zit ik ook een beetje prijs aan gerelateerd.
7: Ja, dus, want de goedkopere klasse is eigenlijk altijd 400 volt.
8: Ja, voorlopig nog wel.
9: Ja, 400 volt zie je eigenlijk onder de 50.000 is dat wel vrij normaal. Zo met sommige uitschieters, je ziet de Ioniq 5, EV6... die ook op 800 volt geleverd worden in een iets lagere prijsklasse... met een kleinere batterij. Ja. Maar 800 volt is inderdaad wel meer premium nog steeds op dit moment.
7: Ja, precies. Maar het is sowieso niet ontzettend lastig om auto's met elkaar te vergelijken. Batterijen, elektrische auto's. Hè. Je hebt vaak ander formaat, grotere of kleinere batterij. Inderdaad, die 400 of 800 volt.
9: Klopt, daarvoor hebben wij het heel simpel gehouden. Want we kijken alleen naar de snellaadmogelijkheid van die auto. Dus heb je expres niet gekeken naar het verbruik... of hoe groot de auto is... of naar andere zaken waarmee je auto's ook kan vergelijken. Hè.
8: Als je de range erbij gaat halen... kun je zeggen, hoe snel laad je 100 kilometer bij? Ja. Of iets dergelijks. Ja. Maar en dat is op zich interessant, alhoewel dat vaak ook weer niet enorm verschil maakt. Maar nu gewoon kijken, hoe snel kan je weer die accu vol pompen?
7: Ja, precies.
8: Dat is maar één metric, maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde als met een 0 naar 100 tijd of het verbruik als je 100 exact rijdt of wat ik vond.
7: Binnen die metric zitten natuurlijk nog wel wat variabelen. Nogal. De laadcurve, piekvermogen, gemiddelde laadsnelheid.
9: Ik heb goed opgelet de laatste jaren.
7: Ik heb wel geluisterd. Ja.
9: Nee, klopt. Het is een heel groot verschil eigenlijk. Hè. Zeker ook als je kijkt naar tijd. We hebben dit nu de derde keer. De eerste keer was in 2024, waar we echt wel dik boven de 20 minuten scoorden. En dit jaar was de snelste. Was 11 minuten klaar.
8: Ja.
9: En gemiddeld zitten we op 17 minuten. Dus een daling van ongeveer 15%. Nou,
7: zit daar de grootste vooruitgang ook? In de loop der jaren?
9: Zeker het piekvermogen, dat gaat echt wel hard, hoor. Okay. Dus, de persberichten vliegen je om de oren. 1000 kW, Mercedes 850. Jij bent er volgens mij, Wouter, een tijdje geleden... ben je bij Mercedes erbij geweest?
8: Nee, ik heb erin gezeten in die auto toen werd geladen. Kijk. Dat ging heel hard van 24 naar 37%. En dan gingen ze weer rijden of zo. Zoiets was heel gek. Maar dat was helemaal uitgerekend dat het snelst was. Daar heb je natuurlijk feitelijk niks aan. En dat is ook wel een reden om deze test te gaan doen... je hebt natuurlijk piekvermogen. Ja, fantastisch. Deze auto kan met 400 kW laden. Dus
7: Maar hoe snel?
8: Ja, hoe lang dan? En hoe zakt de curve weg, die laadcurve? Want als je heel snel weer wegzakt... dan laad je gemiddeld misschien helemaal niet zo heel erg hard. En er zijn best wat merken, overigens vrij veel Amerikaanse merken... zonder namen erbij te noemen, waar je wel een hoge piek hebt... maar waar het heel snel naar beneden zakt. En dat je gemiddeld gezien eigenlijk helemaal niet zo... fantastisch scoort. Dus het gaat erom van hoe snel heb je gewoon die accu echt weer helemaal vol, zodat je verder kan rijden.
9: Ja. Ik zeg altijd een piekvermogen, dat is superleuk om mee te adverteren. En het is ook denk ik heel goed voor de markt, want dat wakkert het een beetje aan. Maar een gemiddeld vermogen is wat dat betreft veel interessanter. Ja. Hoe snel laad ik van 0% naar 80% en hoe lang doe ik daarover?
7: Ja, precies. Hey, laten we gewoon de twee categorieën gaan bekijken. Eerst de elektrische auto's tot 40.000 euro. Welke auto's heb je mee laten doen, Wouter?
8: Ja, even op alfabetische volgorde. De Changhang B05. Nee, de Diepal Changhang B05 heet hij officieel, maar Citroën EC5, Leapmotor B10, Skoda Elroq en de Volvo EX30. En ik had heel graag ook de ID3 Neo of een Cupra Born, want die zijn net geüpdate. Maar die auto's zijn er nog net niet in Nederland, maar die had ik er wel graag bij gehouden. Skoda Elroq is natuurlijk een vergelijkbaar platform, maar die voor onder de 40.000 euro zit je dan net niet aan de grootste accu met een hogere snelheid.
7: Luc, wat viel erop bij deze categorie?
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos... Van...

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Heel vanuit Rijswijk naar Lelystad rijden en dan op 1% uit.
5: Moet ik wel zeggen, bij Fastnet zien we dit. Hè? Dus als mensen een nieuwe elektrische auto krijgen, dan zien we eigenlijk naar het gebruik dat ze die auto steeds leger durven te rijden. Okay. Omdat ze kennen een beetje de eigenschappen van die auto. Ze weten hoe ver je komt met een percentage. Ja. Dus dat is op zich wel een trend. Maar goed, er komen elke keer nieuwe auto's in de markt. Dus elke 4 jaar moet je sowieso weer opnieuw leren.
6: Even terug naar die categorie tot 40.000. Want wat is de eindstand geworden? Dat wil ik ook wel even weten.
5: Van 5 naar 1?
6: Ja, van 5 naar 1.
5: Onderaan het lijstje hebben we de Volvo EX30. Op zich een auto die natuurlijk ook
6: pseudo-Chinees natuurlijk.
5: Belgisch inmiddels.
6: Ja, dat is waar. Ja, inmiddels België.
5: Maar ook een auto die inmiddels alweer een jaartje op de markt is. Wel iets langer misschien.
4: Al langer. Die stuk, denk ik, 3 jaar.
6: Maar dat kunnen ze echt als excuus gaan gebruiken dan.
4: Zeker. Ja, het verouderde technologie. Nee. Maar je ziet dat het wel heel snel gaat. En die auto's krijgt natuurlijk ook wel tussendoor updates. Je zal ongetwijfeld zien dat we over een maand krijgen opeens een persbericht met Volvo EX30 update. En kan nog sneller laden. En zo hard gaat het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, het feit dat je in dit rijtje staat is op zich al prima. Heb jij al die snelle laadsnelheden erbij?
5: Heb ik. Even kijken, die Volvo die had een pieklaadsnelheid van 160, ietsje eronder. En een gemiddeld laadtijd van 108. En daar deed hij ongeveer 28 minuten over om van 10% naar 80% te laden. Ongeveer onderaan het lijstje, maar nog steeds niet slecht. Hè? Gemiddelde laatste snelheid van meer dan 100 kW.
4: Ja.
5: En dan op plek 4 komt de Citroën EC5. Die heeft ook een iets hogere piek, 165 kW. Gemiddeld 113 kW, 32 minuten. Langer eigenlijk, maar wel een hogere piek.
4: Ja.
5: Op nummer 3, de Skoda Elroq. Is ook alweer even op de markt. Hè? De batterijtype is al... Is al wat lang op de markt. Het is al voor skateboard wat ze gebruiken. Ja. Voor ook de ID3 en voor de Cupra's. 170 kW en 109 kW gemiddeld. 60 minuten. En dan komen we bovenaan. Want dan hebben we een nummer 2 met een Leapmotor B10. Die een hoge piek had van 175 kW. En 131 kW gemiddeld van 10 naar 80. 24 minuten.
6: Ja.
5: En de nummer 1, die laat ik over naar jou.
4: Shang! Jij durft niet uitspreken. Shang! B05.
5: B05 inderdaad. En die heeft een piek van 210 kW, 142 gemiddeld. En doet er 22 minuten over van 0 naar 80. Of van 10 naar 80.
4: Ja. En die piek van 210 is dus niet tussen die 10 en 80%. En we hebben ook grafiekjes en die hebben we ook op de site Autoblog en in de video. En dan zie je 210. Dat zit dus voor die 10%. Dus als je hem heel leeg durft eruit.
6: Ja, precies. Maar dat is wel heel netjes. Dus ook de Chinezen delen een pak slaag uit.
5: Zeg dat.
4: Ja.
5: En nogmaals, we vergelijken op snelheid. Hè? Ja. Dus ik zei, er zijn heel veel aspecten die we niet vergelijken. Okay. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n Leapmotor misschien verder komt.
6: In ieder geval. Goed, de prijskategorie tot 70.000 euro. Welke auto's?
4: Dit is interessant, omdat je hier natuurlijk zie je echt een beetje die technology frontrunners. Ja. Hè? En natuurlijk hebben we dan de BMW iX3.
6: Ja,
4: Mercedes-Benz CLA. Smart hashtag. Tech 5.
6: Een auto van meer dan 70.000 euro.
4: Nee, die is onder de 70.
6: Oh, tot 70.
4: Tot 70.
6: Sorry.
4: Xpeng G9 en de Zeekr 7X. En welke het ook weer net niet redden. Volvo EX60, want die is natuurlijk ook tot die 70.000 euro. In principe afhankelijk van welke versie. Ze hebben er ook graag bij gehad.
6: Ja, volgend jaar misschien.
4: En dan zijn er ook weer andere auto's. Dan is misschien het hele lijstje weer helemaal anders. Dat zou kunnen.
6: Maar goed, wat viel erop, Luc?
5: Wat viel erop? Zeker die plek nummer 1, maar daar kom ik zo.
6: Ja, ja.
5: Laten we vooral beginnen bij nummer 5. Dat was de Mercedes CLA, een sedan. Hè?
6: Mm-hmm.
5: Die wordt verkocht met 320 kW piek. Maar op het station die dag hebben wij 353 kW gezien.
4: Oh. Je plugt hem in en hij schiet meteen naar 305. En ik stond ernaast, ik zei tegen Luc... Het is gek, dit is zoveel meer dan wat ze opgeven. Meer dan 10% meer. En toen zei jij, dat zien we gewoon consequent in de cijfers van de Mercedes CLA. Die laat gewoon veel sneller. Mercedes is heel bescheiden in de communicatie hieromheen. Is echt,
6: het levert zich maar een bescheiden vijfde plaats op.
4: Ja, dat is waar.
5: Dus, ik denk wel, als je kijkt naar alle vrachtschepen van andere...

0: auto's die hier tussen zitten. Echt grote SUV's. Die CLA is wel echt de kleinste, de zuinigste. Ja. Dus hij, op andere aspecten zal die echt heel goed scoren. Ja. Alleen hier inderdaad niet bovenaan.
1: Nee. Ja.
0: Dan op plek nummer 4 hebben we de BMW iX3 nieuwe klasse.
2: Ja.
0: Vers van de pers, hè? Want het is een nieuwe klasse. We hebben geklokt op 408 kW, gemiddeld 235 en deed er 23 minuutjes over.
2: Ja. Okay. En als mensen nu heel snel gaan zitten luisteren, dan merk je wel van 408 piek. In de grafiek van de iX3 zie je dat die zeg maar echt vrij snel naar beneden dondert. En het issue. Nou, waarschijnlijk. We moeten al eens een keer bij BMW gaan uitvragen naar aanleiding van deze rails. Het was heel erg warm die dag. Ja. Je zag het overigens ook bij de CLA, dat hij toch gewoon wat sneller afnam. Hè. En als je andere laadcurves van diezelfde auto aan een goede laadpaal zie je dat ze hoger blijven hangen. Okay. Gewoon warm.
0: Ja, we hebben het over een dag kunnen zijn. Hè. Misschien op een andere dag ietsje beter zou kunnen scoren. Dus dat zou...
1: Hey, we hebben het over snelladen. We moeten ook wat sneller gaan praten. Ja. Want we hebben nog 2,5 minuut.
0: Dan kunnen we 2 en 3 kunnen we samenvoegen. Want de Smart en de Zeekr zijn broertjes van elkaar. Ja. Dus een beetje hetzelfde onderstel. Nou, die komen allebei op iets meer dan 400 kW uit, iets meer dan 300 kW gemiddeld. En hebben er ongeveer 14 à 15 minuten over gedaan. En dan plek nummer 1. De Xpeng, Xpeng, Xiaopeng, je mag hem noemen zoals je wil. G9 met een piek van 450 kW. Gemiddeld ook bijna 400 kW. En deed er 11 minuten over van 10 naar 80%.
1: Ja, de Chinezen.
2: Ja, dit is heel indrukwekkend. Overigens bij die Xpeng communiceren ze 525. Oh ja. Dat haalde dus bij lange na niet. De grootste afwijking die we zagen naar beneden. Maar ja, gemiddeld echt fantastisch. Dus ja, gefeliciteerd Xpeng.
1: Ja, absoluut. Maar moeten de Europese merken nou een tandje bijzetten? Of is dit toch een beetje een monumentopname?
0: Ja, ik denk persoonlijk dat die hoge pieksnelheden die komen van Chinese automerken af. Omdat zij ook marktaandeel moeten veroveren. Zij moeten lawaai maken in die markt. En die Duitse of de Europese automerken die zie je eigenlijk altijd volgen. Hè? Dus volgens mij komt deze week komt het filmpje van de iX5 online. Een nieuwe BMW. 480 of 460 kW snel laden. Dus ze komen. Maar het duurt ietsje langer.
1: Ja, maar die Chinezen gaan dus heel hard. Betekent ook dat jullie hard moeten gaan bij Fastned natuurlijk. Kunnen jullie het een beetje bijbenen?
0: Ja, daarvoor hebben we nu een 600 kW lader in het veld staan. Ja. Hè? En we proberen altijd de snelste laders neer te zetten. Om ook dit soort voertuigen te faciliteren. De gemiddelde laadsnelheid ligt wel nog echt wel een stukje lager. Ja, maar zien we de laatste jaren echt wel oplopen.
1: Ja, maar waar gaat het naartoe? Hè? Gaan we straks inderdaad mega wat laden?
0: Ja, dat testen
1: jullie
0: dat
1: al? Nou, jullie hebben al een testlaboratoriumomgeving of zo.
0: Er is een warehouse waar we inderdaad laders testen. Maar die 1000 kW lader, die hebben wij nog niet.
2: Als die Opitronic leeft volgens mij wel. Hè? Ik heb hem op een beurs niet staan.
0: Wij hebben in principe aan een 1000 kW lader gezeten. Alleen het was een 600 kW dispenser. Dus als dat upgrade, dan zou het systeem kan het in ieder geval al leveren.
2: Kijk, mooi. Dan kan je in Flevoland keihard laden.
1: Zo is dat. Ja. Een video met de snellaadtest zie je op Autoblog. Volgend jaar gewoon weer, heren.
0: Lijkt me goed.
1: Ja, mooi. Dan tot volgend jaar, Luc. Dankjewel voor je komst, Luc Bronk. Snellaad-expert bij Fastned.
3: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter test de Audi RS Avant. Komt-ie.
4: Hoppakee, daar gaan we dan. Ja, eindelijk. Audi RS5. In dit geval de Avant. Hij is natuurlijk ook als limousine die eigenlijk gewoon een hatchback is. Maar dat vergeven we Audi wel weer. En ook weer verwarrend. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk de Audi RS4. Of de opvolger van de RS4. Maar ja, ze hebben die namen omgegooid. Hè. Oneven nummers, dat zouden alle verbrandingsmotoren worden. Even nummers, alle elektrische auto's. En dat hebben ze precies bij één model volgehouden. Namelijk deze. Maar ja, allemaal niet belangrijk. Het is belangrijk. Een paar dingen belangrijk. Is die dik? Is die snel? Kunnen we hem betalen? Stuurt die gaaf? Gaan we allemaal behandelen vandaag? En de meeste uitkomsten zijn best positief. Zullen we launch control doen? Gewoon omdat het kan. Meteen. Meteen launch control doen. Rustig dan. Oké. Voet op de rem. Voet op de volgas. Hop, hop, hop. Naar boven. Lekker agressief, hè? 8-traps, Tritronic bak. Hoor je nu? Een beetje een rare overgang naar de 5-versnelling was dat. Ik zal langzaam een beetje gaan afremmen, want het is niet geheel legaal om dit continu te doen in Mexico. Maar ja, snel, dat is die zeker. Maar ja, wel met een twist. Audi RS5, zowel als Avant als limousine. Plug-in hybride, dus we hebben een elektromotor, we hebben een accupakket en we hebben een 2.9 V6 bieterbolmotor. Die horen jullie nu. Van buiten klinkt die best wel een beetje tammetjes. Binnenin doen ze waarschijnlijk wat met de speakers. Maar goed, 2.9 V6 biturbo, 510 pk, 600 Nm aan koppel. En dan hoor ik wel denken, nou, dat valt me tegen. Nee, wacht nou even, er komt nog die elektromotor bij. 177 pk, 460 Nm aan koppel. Mag het niet allemaal bij elkaar optellen, want ze geven niet alles tegelijk vrij. Maar het systeemvermogen, dit is echt veel voor een RS5 Avant. 639 pk. 639. Dat is meer, hè, dan een RS6 in principe heeft. Had. Bouwstuk niet meer. En 825 Nm. Voelde Nm. Ah, dit loopt wel lekker door. Topsnelheid natuurlijk naar goed Duits gebruik. 250 km per uur. Tenzij je extra eurootjes overmaakt. Dan wordt het 285 km per uur. Maar ja, jullie komen allemaal uit een elektrische auto. Jullie vinden het allemaal niet zo heel erg boeiend dat die topsnelheid is afgeregeld. En de sprint naar 100, 3.6 opgegeven. Wij redden het net niet. Normaal Duitse auto's duiken er wel onder. Maar 3.72 was volgens mij de snelste tijd die ik haalde. Het is warm, het is plakkerig asfalt. De banden zijn op temperatuur, dus dat zou allemaal moeten helpen. Maar ja, misschien is het een beetje te warm. Worden mensen ook niet sneller van, hè? Als het te warm is. Oh, dat is wel lekker. Even zelf flipperen. Als ik zelf flipper, moet ik ook flipperen, anders ram ik hem de doorbrenner erin. Oh, het is wel lekker. Het is... Spoiler alert. Een beetje naar de conclusie. Dit is wel echt een rijdersauto geworden. Ah, die auto is echt geweldig. Extreem veel grip op de vooras. Echt bijna geen onderstuurmomenten gehad tijdens de testperiode. Nou, is het... Dit is mooi weer, het regent nu niet en zo. Dus dat scheelt natuurlijk absoluut. Hij is gewoon wel echt knap gedaan. Ja? En, maar toch ook wel een katje wat je niet met zonder handschoenen moet aanpakken. Nee, kijk, zo rustig rijdt er allemaal niks aan de hand. Maar op het moment dat je er maar echt die limiet gaat opzoeken, hè, dan doet die auto dus echt wel wat. En echt veel meer dan we gewend zijn van de Audi Quattro modellen. En dat is wel gaaf. En dan staat hij in RS Sport. Dus dat is ook wel een keuze die je maakt. Hè. Je kan allerlei dingen instellen. Als je denkt van ja, maar dit vind ik te heftig. Je hebt ook RS Individual. En dan kan je bijvoorbeeld dan aanpassen. Zeg, nou ja, aandrijving. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de motor, stuurinrichting. Maar ook de Quattro. Hij staat nu op Dynamic. Maar je kan ook zeggen, joh, ik wil hem op Balanced. En op Balanced gaat hij natuurlijk meer kracht. Hè, maar netter verdelen tussen voor en achter. Zodat er niet van die gekke dingen gebeuren. Daar houden wij Audi-rijders niet van. Minder ruig dan een BMW M3. Maar dat is geen plug-in hybride. Dus daar red je het milieu niet mee. En dat vinden wij toch belangrijk. Al is het maar omdat de CO2-uitstoot natuurlijk lager is van een plug-in hybride. Dat betekent in Nederland minder belastingen. Dat betekent gewoon een lagere aanschafprijs. Lager, minder hoog. Audi RS5 als limousine vanaf 120.000 euro. Daarvan 2.000 euro meer. Nou, kies gewoon wat je mooi vindt.
1: Ja, kies wat je mooi vindt. En dan kun je dus ook kiezen tussen de Avant of de limousine.
2: Ja, een limousine is eigenlijk een hatchback. Maar ja, doe maar een Avant van deze. Hoor.
1: Ja, hè? Ja.
2: Want vroeger wel echt mooi Audi sedans, maar nu wat minder.
1: Ja. Maar het is ook de eerste PHEV RS.
2: Ja.
1: Dat is toch bijzonder? Stelt niet teleur. Dat is mooi. Heb je ook vol elektrisch gereden?
2: Ja. Ja. Je kan 83 kilometer WLTP, dus in de praktijk minder.
1: Nou, daar kom je heel eind mee.
2: Jawel. Nee, dus in de moderne plug-in hybrides is dat echt wel erg oké. Alleen ja, weet je, je mist natuurlijk een hoop performance. Wat voor in de stad in principe ook alweer prima is, maar... Ik merkte dat ik toch ook wel snel dacht, ja, we gaan toch nog even een beetje harder. Hoppakee, verbrandingsmotor erbij aan.
1: Ja, 120.000 euro, hoorde je het net zeggen. Is dat het waard?
2: Ja, dat denk ik wel. Dus, het is natuurlijk echt knijt er veel geld. Mm-hmm. Ja, maar als je vergelijkt met uitgaande RS4 Avant, hè, ja. De RS5 is opvolg van de RS4. En ook met een M3 Touring, waar je weet van, ja, is dit veel goedkoper. Dan heb je eigenlijk heel veel value for money. En dat komt omdat er minder belasting op zit.
1: Okay. Dus. Video staat als zoals gebruikelijk op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, zeker. Abonneer je op onze feed. En als je het nou nu nog niet hebt gedaan, man. Nou, zegt iedere aflevering weer. Maar goed, en volg ons op de socials. We zijn weer heel gezellig.
1: Zeker.
2: Delen allemaal kattenfoto's van jou.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Noren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? 3 juli alweer. Zesde bijna in Den Haag. Ik ben met Lena en Michiel, zelf met Mark. Je kijkt ook alsof je toe bent aan de zes.
8: Zeker, want we zitten op donderdagavond zitten we in de podcaststudio, de studio in Den Haag. Vlak voor het Kamerreces. Er wordt vanavond de hele avond nog gestemd. Wij gaan zo meteen een klein buffetje gaan we eten. Maar we zijn wel toe aan het zomerreces. Al gaat het voor mij nog niet echt beginnen. Michiel, jij gaat wel volgende week gelijk met vakantie, hè?
9: Ja, klopt. Dus op het moment dat deze podcast online staat, dan is het zo'n beetje klaar. Nou, dan, ik ga nog naar de Friday Move, vrijdagmiddag. Dus daar nog wel even naartoe. En dan is het even... Even een paar weken niet hier. En daar verheug ik me wel op. Maar...
7: maar je verheugt je ook alweer op de eerste zeker. Dag na het reces. Dat weet ik zeker.
9: Zeker. En ook wel op wat er deze zomer gaat gebeuren. Want het gaat een drukke zomer worden. Maar
7: jij komt terug in het leuke stuk van de zomer, denk ik.
9: Ja.
7: Tweede helft. Als we richting... wat Leendert altijd de augustusbesluitvorming noemt. Maar dat is de voorbereiding voor Prinsjesdag. Ja. Als de besluiten genomen worden. Dat wordt nachtjes doorhalen op het ministerie van Economische Zaken.
9: Ja, en we krijgen een concept macro-economische verkenning op 14 augustus uit mijn hoofd. Dan is ook de eerste ministerraad weer. Dus dan dat gaat allemaal wel weer beginnen hier vrij snel. Maar ik merk ook wel als je mensen hier spreekt dat iedereen het er wel over eens is. Nou, het is fijn dat reces er aankomt, maar dat is ook niet zo gek, want volgens mij de Tweede Kamer en het hele politieke bedrijf hier, dat heeft opvallend veel weg van een gewoon bedrijf zoals daar er duizenden, tienduizenden van zijn in Nederland en waar iedereen, als je weet dat de zomer er bijna aankomt, ook wel denkt van, het is wel even goed geweest.
7: Ja, en wat wel voor ons... Personeelszaken en een afdeling die en de kantine. Declaraties afhandelt. Ja, precies.
8: Ja, en wat... Wij moeten produceren. Dus elke dag moeten we iets afleveren. En nu het er zomerreces is, dan hebben wij de leverplicht niet, zoals ze dat noemen. Maar als er nieuws is, moeten we wel nieuws brengen.
7: Tuurlijk.
8: En volgende week voel ik me een beetje, denk van, nou, dit is, gaan we een beetje het leven in van, nou ja, zoals andere mensen ook werken. Niet met een deadline elke dag. Maar ik heb veel afspraken gemaakt met bewindspersonen om bij te praten achter de schermen. Van, nou, wat ga je de komende tijd doen?
7: En, oh ja, want de reces is geen vakantie, Leendert.
8: Nee, zeker niet. er is een NAVO-top. Dus ik heb een bewindspersoon geregeld om daarover te spreken op zender. Dus kortom, er wordt wel gewerkt. Alleen het tempo, het ritme wordt anders. Want wij zitten echt in een ritme. Of je doet de ochtend of je doet de middag. En dat is een soort cadans waar je in zit. En als er dan reces is, dan vervalt dat van je af. Even en dat lucht. Geeft echt even lucht, inderdaad.
7: Ja, en waar gaan we het van de zomer allemaal over hebben? Ik bedoel, we gaan. Ja, trouwens, er komt een. Dat mogen we niet een zomerserie noemen, want dat schijnt lelijk te zijn. Maar het is toch wat het is.
9: We hebben een zomerserie doen.
7: Een aantal afleveringen bedacht. Ja, ik weet niet precies waarom radiomensen dat een lelijk woord vinden. Het is precies wat het is. In de zomer maken we een seriegesprek over iets. Dat zit er ook weer aan te komen voor deze zomer. Wordt hard aan gewerkt op de achtergrond. Maar
9: kunnen we wel iets zeggen over wat dat inhoudelijk gaat?
7: Nee, dat kunnen we nog niet zeggen. Ja, het heeft te maken met hoe de nieuwe regering functioneert. Dat is of eigenlijk wat we ervan verwachten. Nee, nou zeg ik al verkeerd en te veel.
9: Maar,
7: wat komt er inhoudelijk van de zomer nog qua nieuws allemaal? Waar houden jullie rekening mee?
9: Oh, nee, maar ik wou voordat we daar naartoe gaan nog wel zeggen. Dus het is wel zo dat er gewoon iedere vrijdag een Studio Den Haag verschijnt, toch? Want dat is vaak mijn grote ergernis in de zomer met allemaal podcasts waar ik graag naar luister. Ja, maar die kappen er allemaal mee nu. Maar dat
7: je kent ons. Het is Studio Den Haag gaat altijd door in de zomer. En we hebben wel eens één dagje in het jaar dat we een week vrij zijn met kerst, geloof ik. Zijn we dat een keer geweest.
8: Ja, maar dat was dan voor mijn gevoel.
7: Één keer. Ja, ja. Kan ik me dat herinneren.
9: Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden. Je knippert twee keer met je ogen en het is bijna de derde dinsdag van september. Het is bijna Prinsjesdag. En dan is er, tenminste, die moet er dan zijn, een begroting. En de algemene politieke beschouwingen. Maar de wereld is natuurlijk wel anders dan hoe die altijd geweest is. Omdat we een minderheidskabinet, een minderheidscoalitie hebben die met een begroting zal moeten komen. De eerste ook nog eens met elkaar uit moet komen. En dan is het ook nog maar de vraag of we dat gedroomde brede begrotingsakkoord, wat de grote wens van het kabinet net is, of we dat gaan krijgen.
7: Ja, dat gaan we niet krijgen, toch? Dat is deze week volgens mij helder geworden. Dat de oppositie op links heeft gezegd, kom bij ons of ga niet bij ons. En de oppositie op rechts heeft gezegd, ga naar hun of niet. Maar hom of kuit, kiezen.
9: Ja, maak een keuze, dat is wat gezegd wordt.
7: Is dat misschien een heel mooi bruggetje naar iets waar je van de vorige week was?
9: Oh ja.
7: Een jaar 21-congres, namelijk op rechts, waar ze deze uitspraak voor het eerst deden.
9: Ja, nou, en het is ook een beetje het congresseizoen, inderdaad, vaak op zaterdag. Volgens mij vind jij dat ook wel leuk, altijd, Leendert, om daar naartoe te gaan, naar die plekken. Het is wel zo dat het jaar 21-congres afgelopen zaterdag in Ede, in een oude kazerne trouwens, waar geen airco was. En toen zaten we wel in die hittegolf nog. Dus ik heb heel veel zwetende jaar 21'ers gezien.
7: Oh,
9: maar niet zwetend omdat het crisis is in die partij of omdat het niet goed gaat. Integendeel, het gaat goed met de jaar 21. Afgelopen oktober van 1 naar 9 zetels gegaan. En in sommige peilingen zijn het er 16, 17 inmiddels. Dus wel in de winning mood, jaar 21. En zij realiseren zich en terecht dat ze een machtsfactor geworden zijn. We horen zowel pro als jaar 21 dus de hele tijd tegen het kabinet zeggen, maak een keuze, want een deal met ons allebei, dat zien we niet gebeuren. En ik sprak Joost Eertmans, de partijleider van jaar 21... En ik dacht een beetje na, ook het politiek-strategische. En hoe kan jaar 21 nog verder profiteren van ook het dilemma en ook de discussie waar men binnen de coalitie nog voor staat. En daar stelde ik Eertmans een vraag over. Zou het slecht zijn voor jaar 21 als dit kabinet uiteindelijk links afslaat? Ook met alle ontevredenheid die dat bij VVD-kiezers op zou leveren, die ook naar al die alternatieven op rechts kijken, waarvan jaar 21 daar nu een van de grootste van is?
10: Absoluut. Dat gaan we denk ik ook zien. Voor ons is dat een vrij riante positie. Of we kunnen onze wensen verwezenlijken voor een deel, of men gaat met pro. Nou, ik heb al gezegd, het reddingsbootje van Klaver ligt klaar. VVD, veel succes. Ik denk dat kiezers ze daar keihard op gaan afrekenen. Het andere alternatief is dat er helemaal geen deal komt en dat uiteindelijk het kabinet strandt en dat we weer verkiezingen krijgen. Ja, dan zal jaar 21 het goed gaan doen, denk ik. Maar de vraag is voor mij dan weer...
9: Zit het land daarop te wachten, weer nieuwe verkiezingen?
10: Nee, dat denk ik dus ook niet. Maar wat kunnen wij daaraan doen uiteindelijk, als het echt op die manier gaat? Wij hebben niet gekozen voor deze variant. Maar B, wat voor formatie krijg je daarna? Want dan zou zomaar pro heel groot kunnen worden. Zou ik zomaar kunnen voorstellen. Daar gaat jaar 21 ook niet mee in een kabinet zitten. En wij zullen misschien ook wel wat winnen. Dus kortom, be careful what you wish for.
7: Als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan Emiel Roemer, die ooit als grootste partij een paar weken in de peilingen stond. Ja. Met de SP, hè? En toen kwamen de verkiezingen. Toen was hij de vijfde of zoiets. Het telde echt niet meer mee inmiddels. Dus we zitten nog. De verkiezingen zijn nog ver.
9: Ja, en er was toen een televisiedebat met Mark Rutte.
7: Ja,
9: toch?
7: Er was een incidentje waarna het misging. Weet ik wel. Maar er zijn nog geen eens verkiezingen. Ja. Om nu al te denken, bij de volgende worden we de grootste.
9: Ja. Ja. Maar ik vond het interessant wat Eerdmans zei op die vraag. En dat vind ik ook wel fijn aan Eerdmans. Dat hij vaak ook gewoon eerlijk is. En gewoon toegeeft dat het voor zijn partij helemaal niet zo slecht zou zijn als dit kabinet uiteindelijk linksaf gedwongen wordt.
7: Nee, precies, want daar komt het op neer. Maar dat betekent dat er van de zomer dus in ieder geval geen deal komt over links en over rechts. Dat is deze week denk ik duidelijk geworden.
8: Nou, ja, dat is een beetje.
7: Of is dat te stellig, Leendert?
8: Nee, dat is niet te stellig. Maar op het moment dat je. Dat heb ik vandaag gedaan. Ik zie de Haagse politiek altijd een beetje als een puzzel. En die puzzel moet je leggen. En je moet overal stukjes vandaan halen om uiteindelijk te kunnen zien welk plaatje eruit tevoorschijn komt. Mm-hmm. En daarvoor moet je langs alle partijen. En is het belangrijk om met ministeries te bellen. En vooral heel veel met mensen te praten. Ja. Nou, doe ik dat graag. Dus is heel leuk aan mijn baan. Dan kan ik gewoon de hele dag lekker kletsen. Maar dan ga ik op pad. En het lukt me bijna eigenlijk altijd wel om te zien. Is het een brug? Is het een gebouw? En dan weet je nog niet welke brug soms en welk gebouw. Maar je weet in ieder geval welke kant het op gaat. Wat de contouren zijn.
7: Ja.
8: En het is heel erg lastig. Waar ik wel uitgekomen ben. Daardoor hoef je geen rocket scientist voor te zijn. Maar dat het
9: een dat brede. Niet, dus dat scheelt.
8: Ja, daarom. Een brede. Een breed akkoord, een begrotingsakkoord, lijkt er niet te gaan komen. En dat komt simpelweg omdat je of met GroenLinks partij, of of met JA21 in ieder geval in zee moet. En zij hebben echt tegenovergestelde wensen. Want de belangrijkste wens, de ene zegt lasten verhogen en
7: zullen we mooie plannen kunnen gaan doen? Ja,
8: ja meer uitgeven en dan gaat minder uitgeven het volgen van de lasten, en lasten verlagen. En het staat echt diametraal tegenover elkaar. Dus, en dat is principieel. Dus dat gaat niet samen. Dus dan zal je over links en over rechts moeten. Ja. En welke route ze nou gaan kiezen,
7: maar dat is
8: nog geheel onduidelijk.
7: Je zou toch inmiddels verwachten dat het kabinet weet of ze over links of over rechts willen?
8: Nee, want daar zijn ze dus binnen de coalitie ook nog niet over eens. De VVD is eigenlijk altijd al de meest uitgesproken partij binnen de coalitie. En zij zeggen gewoon.
7: Het pro zijn ze
8: ja, 21. Ja. Het staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma staat het dichtst bij ons. Verkiezingsprogramma. Kortom, het liefst over rechts met jaar 21. Wat Jesse Klaver allemaal wil, daar zien wij natuurlijk helemaal niks in. Slecht voor het bedrijfsleven, slecht voor het land, slecht voor de economie, slecht voor het groeivermogen van Nederland, moeten we allemaal niet doen. Maar er spreken Henry Bontebal en Jan Paternotte en zij zeggen toch, ja, wij willen het liefst wel een brede deal hebben. Ook omdat je zometeen, als je akkoorden moet gaan sluiten voor bijvoorbeeld hervormingen die niet over één jaar gaan, en je weet dat er ook een andere senaat gaat komen, is het allemaal veel te wankel. Zeker over rechts, maar ook over links kan het heel erg wankel gaan worden. Dus zorg nou ervoor, en dat willen ze bij stikstof ook, dat je afspraken gaat maken met zo'n breed mogelijk club. Zodat we in ieder geval een tijdje vooruit kunnen.
7: Gaat ook daar niet lukken.
8: Nee, gaat ook niet lukken.
7: En vond ik op zich wel weer eens verfrissend iemand op links zeggen, namelijk iemand van Pro. Maar dit wordt sowieso een rechtse deal. We vinden VVD en D66 al rechtse partijen. Dus natuurlijk is het een rechtse deal. Wat er ook uitkomt. En dat is natuurlijk op de rechtse partijen. Die 6-7 partijen die daar elkaar de tent uit vechten. Die zien dat heel anders, dat weet ik ook wel. Die vinden D66 al radicaal links. En de VVD is misschien een middenpartij als ze een goede dag hebben.
9: Het leidde ook tot hoongelach op de publieke tribune toen dat gezegd werd over VVD en D66 als rechtse partijen. Maar daar komen we misschien nog wel op. Dat waren boeren die naar
7: Den Haag. Dat was een stikstofdebat. Ja, daar gaan we het vast nog over hebben. Maar misschien kunnen we het daar nu wel over hebben.
8: Je ziet wel dat die route over, en dat zie je dus wel bij stikstof, maar ook even in het kader van die begroting. De route over links is by far de makkelijkste route als je puur naar de cijfers kijkt.
7: Ja,
8: want met Pro heb je in de Tweede Kamer een ruime meerderheid van 86 zetels. En als je dan de Eerste Kamer ingaat, dan kom je nog maar 2 zetels tekort om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. En dat kan je met Volk doen, dan kan je met de SP doen, dan kan je met Partij voor de Dieren doen. In ieder geval, dan moet je maar afvragen welke afsplitsingen
7: je nodig hebt. Er zijn allerlei eenlingen in de Eerste Kamer die je zou kunnen werven.
8: Maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Alleen, Pro is echt heel stellig wat Pro zegt. Ja. En daar zullen ook, of daar hebben ook het CDA en D66 moeite mee. En dan komen we bij waar jij en ik elke keer tegenover elkaar komen te staan. Maar dat gaat om de financiële kaders zoals ze dat afgesproken zijn. Die piketpalen wil Pro zo erg gaan verzetten dat binnen de coalitie daar heel veel weerstand tegen is. Zeker vanuit de VVD, maar ook vanuit andere partijen.
7: Wij weten alle twee dat er drie opties zijn. Ja. Voor als je geld tekort hebt. Dus dat, en ja. dat weten ze op links en dat weten ze op rechts ook. En ze maken er andere keuzes in.
8: Ja, precies. Maar dus ja, op links, en links houdt zich ook nog vast aan de bonden. Het is een hele lastige route, maar rechts is zo wankel. En al helemaal in de Senaat, hebben we bij Box 3 wetgeving ook weer gezien, dat het wel een hele grote gok is om het over rechts te doen. En die gok kan je wel nemen, want dan ga je door de Tweede Kamer heen met steun van Ja 21 en bijvoorbeeld SGP. Ja. Dan heb je het er doorheen. En dan is het verhaal naar de Eerste Kamer van beste Senaat, misschien, bijvoorbeeld BBB, misschien bent u het niet eens met stikstofplannen, maar als u niet meegaat met de begrotingen zoals we hem nu aan u presenteren, dan gaat het over links. En als het over links gaat, krijgt u helemaal wat u niet wil hebben. Dat zal de boodschap zijn aan een BBB in de Senaat.
7: Ja, en dan is de vraag SGP, of al die rechtse partijen in de Eerste Kamer die angst zullen voelen. Of dat ze denken, nou ja, nee, dan sneuvelt deze regering nog eerder. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat is de derde optie. Ja. Maar dus de vraag is volgens mij die eronder ligt, is of Pro zijn hand overspeelt. En ik zeg Pro, dan heb ik het dus over de Tweede Kamer. Want in de Eerste Kamer heet ze nog gewoon GroenLinks PvdA.
8: Ja, en dan wil ik er nog één opmerking erover maken.
7: Maar dat is toch de vraag? Of Pro, ja, die zijn heel stellig, jullie moeten met ons en dit zijn onze voorwaarden.
8: Ja, en als je hoe radicaler, radicaal in ieder geval. Wat betreft begrotings, nou radicaal, niet in de zin dat ze een radicale partij zijn, maar hoe radicaler hun voorstellen zijn om lasten te verzwaren, met vooral voor de rijken, dus met bijvoorbeeld een miljonairstax of grote bedrijven heel zwaar gaan belasten, hoe meer rechtse partijen bereid zullen zijn om de plannen, en gesteund door Ja 21, te steunen in de Senaat. De laatste optie is om een soort demissionair beleidsarme begroting te sturen voor dit jaar. Te wachten wat de Senaat, na de Provinciale Statenverkiezingen, hoe de Senaat dan ervoor ligt. Want de meeste hervormingen op de zorg na, want Sophie Hermans heeft wel een probleem. En we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Ja,
7: de meeste begrotingen?
8: Je
7: zei de meeste.
8: De meeste hervormingen liggen in 28.
7: Ja.
8: Ja, dus je kan redelijk beleidsarm naar 27 toe gaan. En dan, op het moment dat je ervoor zorgt dat de koopkracht, dat als je als kabinet de koopkrachtplaatjes zo maakt dat iedereen er in ieder geval een beetje op vooruit gaat, of niet op achteruit, en je zorgt dat je aan de Europese begrotingsregels houdt en dat Box 3 niet te ver uit de hand loopt, dan moet je ook als Senaat maar durven om dat is nog nooit gebeurd, hè, om het belastingplan weg te gaan stemmen. En daarbij,
7: het is toch 104 jaar geleden of zoiets.
8: Het is een begroting weggestemd. Ja, dat was een belastingplan is nog nooit weggestemd.
7: Maar niet het belastingplan. Ah, oké.
8: En dat is een begroting van de oorlog is toen weggestemd. Maar dat is wel echt een heel groot risico ook. Maar dat zijn een beetje de smaken.
9: Dat met die begroting is afgewend deze week. Het is uiteindelijk geruisloos vooruit gegaan. Maar die begroting van het ministerie van Sjoerd Sjoerdsma, waar we het heel veel over gehad hebben met deals en schaduwdeals.
7: Maar daarmee was het opgelost. Ja. En dat is deze week in de stemmingen zichtbaar geworden.
9: Uiteindelijk tussen het Box 3-debat door is die aangenomen, ja.
7: Ja, we hebben de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer deze week. Daarna gaan ze op reces en dan gaan ze andere nuttige dingen doen. En dan komen ze weer terug over een week of acht. Er zijn twee hele grote debatten waarbij de tribunes helemaal vol zitten. En dat hadden we al een tijdje niet meer meegemaakt. En nu ineens twee. Dat was wel lekker, vond je niet?
8: Stikstof en kernenergie.
7: Ja, precies. Ja. En stikstof, dat is dus het boerendebat, zou ik maar even zeggen.
8: Ze waren aan het rellen. Ik heb nog.
7: Het waren geen mooie debatten, maar ik vind het gewoon fijn dat er over iets gesproken wordt wat ergens over gaat, zodanig dat mensen in het land zeggen, daar moeten we wel bij zijn.
8: Ja,
9: en ik loop hier een stuk korter rond dan jullie. En ik had het eigenlijk nog niet meegemaakt, inderdaad, dat er een debat is dat zo druk bezocht werd, inderdaad.
8: Want de B zit altijd helemaal vol in de politieke beschouwingen.
9: Toen was ik, ja, ja, toen was ik hier nog niet. Dus ja.
7: Dat, nee, maar dus we hebben klopt. Nu dus de stikstof, dat zat helemaal vol met boeren. En ja. Dat heb ik, daar was ik niet bij die avond. Maar dat, dan zit dus de hele tribune zit vol. Maar ik neem aan dat er beneden ook nog allemaal stoeltjes stonden. Onderaan de grote roltrap, dat was vandaag.
9: Ja, en ook bovenaan de grote roltrap zelfs. Dus naast de deur naar de publieke tribune toe. Daar waren ook stoelen en schermen neergezet. Zodat dat gevolgd kon worden. En inderdaad, onderaan de roltrap ook zat het ook helemaal vol. En die publieke tribune ook. Het was maar,
7: dan komen er echt honderden mensen bij elkaar kijken.
9: Ja, het was een pittig dagje voor de bodus. Gisteren ook op de publieke tribune. Omdat wat je ook altijd krijgt is... dat hebben we hier wel vaker verteld. Je hebt een persvak op de publieke tribune. Maar dat is aangegeven met hele kleine stickertjes waar het woord pers op staat. Dus veel mensen die hier niet vaak komen, die weten dat helemaal niet. Dus
7: en die worden dan weggejaagd.
9: Ja, dus dan zag iemand toch nog een leeg plekje inderdaad op de perstribune. Ging daar dan zitten. Nou, dan moet er weer een bode achteraan om...
7: Bent u van de pers?
9: Om te verzoeken, om daar dan toch weer weg te gaan. En ook inderdaad een kamervoorzitter. Het was tijdens de eerste termijn aan de zijde van de Kamer... was het Wieke Paulusma die voor Tom van Kampen inviel. Die haar handen vol had aan de Kamerleden zelf, die in principe onbeperkt mochten interrumperen, maar vaak ook nogal lange interrupties aan het plegen waren. Maar ook dat er op de tribune toch veel gereageerd werd op wat er in de Kamer gebeurde.
7: Waren mensen weggestuurd ook, geloof ik, hè?
9: Nou,
7: er is
9: op een gegeven moment is er één keer gewaarschuwd van nou, als er nog één keer geklapt of gejoeld of wat dan ook wordt, dan zijn we genoodzaakt om de hele publieke tribune te ontruimen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd inderdaad. Eén dame die naar Laura Bromet van Pro begon te schreeuwen vanaf de publieke tribune.
7: U maakt mij kapot, zoiets zei ze. Ja.
9: En die mevrouw stond al, dus kon ook vrij snel weggevoerd worden op dat moment. Maar ik vond wel indrukwekkend om dat mee te maken. Want je weet het natuurlijk de hele tijd dat hier in dit gebouw zaken gebeuren en besloten worden die invloed hebben op de rest van het land. Maar dat wordt heel zichtbaar tijdens zo'n stikstofdebat. Ik vond het wel indrukwekkend.
7: Ik vond het bij stikstof, bij kernenergie, daar was deze week ook een debat over op donderdag. En daar waren dus ook heel veel mensen in de zaal en ook nog heel veel mensen onderaan de roltrap. Maar daar zijn iets kleine 100 stoeltjes nog. Als een soort overloopplek waar je op groot scherm kan kijken. Het publiek daar kreeg een aantal keren complimenten van de voorzitter. Dat ze zich zo lekker rustig hielden. Want u moet dit allemaal toch. Ja, u krijgt straks een kerncentrale in de achtertuin misschien. Ja. Dat moet allemaal emotioneel zijn. Dat kan als niet anders. En jullie zijn Groningers. Jullie voelen je toch al mishandeld met het gas. Ja. Nou, daar kan je van alles bij voorstellen. Maar vrij kort nadat ze de tweede keer complimenten hadden gegeven dat het zo goed was, vond het publiek toch ineens nodig dat er wel geapplaudiseerd moest worden, geklapt. Dus dat...
9: Complimenten geven is ook niet de manier.
7: Nee, dat moet je ook niet te vaak doen, Kelly. Je moet één keer doen zeggen wat fijn dat het goed gaat. En stoppen meteen, want je brengt mensen maar op een idee. Hoe loopt dat nu met stikstof? Want het was geen spannend... Wij spraken elkaar, Leenert, op een woensdag in de radio-uitzending over dat debat. Dat was toen gaande. Toen hadden we een flink stuk van de Kamerleden gehoord, maar nog lang niet alle. En nog helemaal niet de staatssecretaris die erover gaat. Of was de minister? Ik ben even kwijt nu.
9: Ze waren er allebei, van Essen en Erkens. Ja.
7: Oh ja, natuurlijk, allebei. En toen zei jij, nou, als je nou vanavond niks te doen hebt, moet je niet hier naar gaan zitten kijken. Dat hoeft helemaal niet.
8: Nee, dat hoeft ook niet. En niet omdat het geen belangrijk onderwerp is. Maar in principe, de politieke steun is verzekerd.
7: Ja. En dus het ging niet meer over iets.
8: Nou, het gaat er natuurlijk. Je kan allemaal dingen aanpassen aan het pakket. Maar je moet je voorstellen, dit is een eerste stap. Het gaat alleen nog maar over de plannen zoals die gepresenteerd zijn. Dit moet allemaal nog omgezet worden in wetgeving. En dan gaat het er pas echt toe doen.
7: Dan komen de pijnlijke details.
8: Ja, en na de eerste termijn wisten we, want dat is het meest interessant. Wisten we van de Kamerfracties, wisten we waar ze stonden. Van links tot rechts. En wat het kabinet, en daarom zei ik rond 5:30... ja, je hoeft nu niet meer te kijken, want wat het kabinet vindt, dat stond al in de brief. En dat gingen ze niet gisteravond nog eens een keertje helemaal verbouwen voor de Kamer tijdens het debat.
9: Sterker nog, de hele inleiding van Jamie van Essen, dat was een soort copy-paste van wat er afgelopen vrijdag op de persconferentie door hem gezegd is.
8: Ja, precies.
7: Ja, dat is niet zo gek, want dat was het verhaal wat hij de wereld in wil slingeren. En politiek is natuurlijk voor een groot stuk herhaling.
9: Ja, ja. Hij las nog eens zijn brief voor. Ja.
7: Maar dat, we weten nu van links tot rechts precies waar iedereen staat.
8: Behalve jaar 21.
7: En dat is best een cruciale partij in deze.
8: Nou, als je naar 100 zetels wil, en de VVD vindt het wel belangrijk om niet alleen steun te krijgen van de coalitie en linkse partijen, want je hebt nu Pro, Volt en SP lijkt het te gaan steunen, dan ben je er dus.
7: Ja.
8: Maar ook dat rechtse partijen, en dan dus weer Ja21 en de middenpartij ChristenUnie, dat zij ook aan boord komen. Dus dat je echt een ruime meerderheid hebt. Net uitgelegd waarom dat nodig is. Maar Ja21 wankelde de hele tijd tijdens het debat tussen constructief zijn. En in eerste instantie hadden ze ook laten weten, nou, wat ons betreft ligt er een goed pakket. We zijn niet met alles tevreden, maar we kunnen er in grote lijnen wel mee leven. En aan het eind van het debat zei Goudswaard van Ja21 toch, ja, op het moment dat er niks verandert, dan kunnen wij het niet steunen.
7: Oké, en hoe dat precies zit, dat gaan we verder bespreken aan de andere kant van de reclame. Dus blijf daar vooral even bij. Naar Studio Den Haag luister je met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. Tot zo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien en ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Oké, we zaten in het stikstofdebat in Studio Den Haag. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. En daarin maakte Ja 21 een verrassende draai helemaal aan het einde van de avond, beschrijf je net, Leendert.
7: Ja, omdat ze toch zeiden, ja, wij willen wel aanpassingen. En de minister had gezegd, ja, op het moment dat je iets verandert, dan moet daar iets voor in de plaats komen dat net zo effectief is. Dus nou, bij wijze van spreken, als je aan de emissieknop gaat draaien, dan moet je misschien de grondgebondenheid, dus het aantal koeien per hectare, bij wijze van spreken, moet je naar gaan kijken of andersom.
6: Eigenlijk als een begroting. Als je je geld uitgeeft, dan moet je het ergens anders of van je spaargeld afhalen, of je moet het. Maar er is bij stikstof geen spaargeld.
7: Nee, en daarmee komt hij dus ook pro tegemoet, waarbij pro zei, nou, er mag niks afgezwakt worden aan dit pakket. Dus je kan wel dingen veranderen, maar er mag niks afgezwakt worden. Maar over de houding van pro en Laura Bromet was ook wel wat chagrijn binnen de coalitie. Omdat dat zo stellig gezegd werd van er mag eigenlijk niets meer veranderen. En
6: dan verlies je onze steun. Als het ietsje afzwakt.
7: Het klonk een beetje als chantage. Zo werd dat in ieder geval ervaren. En ook door coalitiepartijen werd dat zo ervaren.
6: Ja. Oh, maar ik kon me wel voorstellen. Want ze zeiden, we vinden dit eigenlijk helemaal niet genoeg. Dus wij gaan dit nu steunen omdat we denken dat het beter is dan niks doen. Maar we gaan natuurlijk niet accepteren dat het dan nog minder is dan wat nogal toch al niet goed genoeg is. Ik snapte wel, en ik snapte ook wel dat andere partijen dan zeggen, oh, dit is chantage, want voor een deel gaat die debatten zo.
7: Maar wat ook wel apart eraan was, is dat je even zag wat er gebeurt op het moment dat een oppositiepartij de minderheidscoalitie aan een meerderheid helpt. Want welke partij heeft het langst heeft het meest geïntrepeerd en heeft langst in het debat het woord gevoerd.
6: Ja.
7: Dat was pro.
6: Ja, een uur of
7: pro
6: twee
7: moest eigenlijk gaan uitleggen.
6: Een uur of twee lang hoorde ik zeggen.
7: Ja. Pro moest gaan uitleggen, moest eigenlijk het beleid gaan verdedigen. Waarom staat u voor dit beleid en waarom gaat u en waarom mag er niks veranderen? En die vraag ging allemaal richting pro. Ja. Terwijl dat zij helemaal niet met die plannen zijn gekomen. Ze hebben alleen gezegd, wij steunen dat.
8: Bromet zei dat zelf ook. Van, ik begin bijna het idee te krijgen dat ik dit pakket gemaakt heb. Ja.
6: Maar dat is toch iets wat we vaker besproken hebben. Dat op de een of andere manier, pro maakt niet uit wat er gebeurt. Pro heeft het altijd gedaan. Maar dan ga ik zeker voor de rechtse partijen. Lekker, ja. Ja, dat is makkelijk misschien. En dat is ook leuk voor video's.
7: Maar dit was ook een leermoment richting Prinsjesdag. Want ja, wat gebeurt er nou als je voor Prinsjesdag je steun gaat uitspreken aan het pakket van het kabinet, dan zal tijdens de APB zou jij degene zijn die het hardst ondervraagd wordt, die in de media het meest gequote gaat worden. En je wordt dan echt, nou, bijna alsof je het beleid waar en andere partijen op tegen zijn, daar word jij verantwoordelijk voor gemaakt. Ja. In plaats van
6: je neemt de coalitie.
7: Je neemt die verantwoordelijkheid ook. Maar je wordt er het hardst op aangepakt en het hardst op afgerekend. Ja. En het meest erop aangekeken door partijen die het er niet mee eens zijn. Dus het is best wel een grote gok om bij voorbaat te zeggen, ja, wij steunen dit wel.
6: Ja, maar het lijkt mij ook een hele grote gok als je pro of ja 21 bent en je hebt de kans om te zeggen, oké, we gaan dit aan de meerderheid helpen. Dan moeten we nog een paar kleine dingetjes in de marge regelen en dan zijn we er.
7: Ze hadden ook kunnen zeggen.
6: En dan, maar dan op dat ogenblik, als je dan niet je steun uit, dan krijg je niet die paar kleine dingetjes die je geregeld wilde hebben. En dan zegt die andere partij misschien, oké, wij gaan het steunen. Mm-hmm, dus ja, het is ook het risico dat je alles uit handen laat vallen.
7: Ja.
6: Het is een ingewikkeld proces op te maken.
7: Op het moment dat je daar gaat staan en het is nog onzeker, had Laura Bromet misschien, nou niet misschien, dat was Laura Bromet minder hard aangevallen. Als zij nog in het midden had gelaten wat de partij zou doen, dan was vooral de vraag geweest, wat doet u nu? En u heeft toch steeds
6: waarom
7: gezegd,
6: wilt u niks zeggen over wat u gaat doen? Ja.
7: En de VVD ging ook wel kleur bekennen. Want de VVD wil namelijk heel graag die 100 plus zetels. Maar de vraag was, wat vindt u van de steun van pro en de manier waarop het gaat? Nou, de steun van pro is top. En het liefst hebben we er meer partijen bij, maar het is top dat
6: we zijn
7: pro,
6: er al, ja.
7: Ja, dus dat was ook wel een momentje in dat debat.
6: Hey, en als dit nou, want dit is het straks er helemaal door is, want dit heeft de meerderheid en dan gaan ze het uitwerken en dan blijken er natuurlijk altijd kleine details zijn waar iedereen boos over wordt, maar in essentie gaat het dan niet meer veranderen. Kunnen we dan gewoon, is het stikstofprobleem dan daadwerkelijk, of is dit gewoon een eerste stapje waarna er nog 1500 andere stappen gezet moeten worden?
8: Het is onder andere door jou ook gevraagd, Leenert, bij de presentatie vrijdag aan de minister van Essen. En ook tijdens het debat kwam het weer meerdere keren voorbij van, kunt u nou garanderen dat,
6: maar het wordt garanderen, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan wordt het antwoord altijd nee.
8: Misschien moet je dat woord dan niet gebruiken, maar kunt u garanderen dat die vergunningverlening weer op gang gaat komen? En dan is het antwoord steeds, nou, ik ben ervan overtuigd dat hier alles in zit om dat te gaan laten slagen.
6: Ja, dat is standaard bij de rechter en dat soort zaken.
8: Ja, maar garanties geven, dat wil die niet doen. En
6: garanties geef je op stofzuigers, zei Mark Rutte dan altijd.
8: Waar ging dat ook alweer
6: ja,
8: over?
6: Ja, in heel veel debatten heeft hij dat gebruikt. Wanneer hij dat voor het eerst deed, weet ik niet meer.
8: Ja, maar volgens mij, ja, jij zit hier inhoudelijk beter in dan ik, Lene. Nou, maar volgens mij weet je het pas als rechters straks oordelen.
7: Eerst gaat dit doorgerekend worden door het PBL. En het PBL gaat kijken of dit daadwerkelijk
6: Planbureau voor de Leefomgeving.
7: Ja. En of dit daadwerkelijk genoeg is om om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder verslechtert. En daarna moet het in wetgeving omgezet worden en moet de Raad van State daar ook nog iets van gaan vinden. En dat zijn allemaal stappen waar kan blijken dat het misschien nog niet genoeg is of niet het effect krijgt wat gehoopt is.
6: Ja.
7: Dus er kan nog van alles veranderen. Wat er nu ligt is niet het definitieve pakket. Want misschien moet er op sommige punten heeft het helemaal geen zin om om een zone ergens aan te leggen of om de GVE-norm, de grondgebondenheid.
6: Het aantal koeien. Vierkante meter.
7: Ja, dat moet allemaal nog blijken. Dus voor nu zijn dit plannen. Het moet allemaal nog doorgerekend worden. Het moet nog door de Raad. Er moet nog in wetgeving. Dan moet het nog langs de Raad van State. En dan zal moeten blijken of het allemaal genoeg is om later stand te houden bij een rechter. En dan zijn er ook nog allemaal momenten voor politieke partijen om het te amenderen, om moties erop in te dienen. En om ervoor te zorgen dat het voor hen in ieder geval genoeg is om voor of tegen te stemmen. Dat geldt dus ook voor jaar 21.
6: En dat amenderen, dat is misschien ook nog wel een risico wat hier op de achtergrond speelt. Als je gewoon rechts verzameld krijgt onder iets dat zelfs de VVD niet tegen kan stemmen, dan kan je zomaar de wet aangepast hebben zonder dat dat in de coalitie de bedoeling was.
7: Ja.
6: Of zonder dat. Misschien verlies je daarmee de steun van Prodan, dat kan. En misschien verlies je daarmee je hele wet. Het kan daarop ontsporen. Ik zit even alle sombere scenario's in mijn. Dit dossier heeft in zich dat het dat soort effecten af en toe meemaakt, toch?
7: Ja, en Jamie van Essen komt eerst met zijn spoedwet in oktober al.
8: Ja, om de kritische depositiewaarde te laten verdwijnen uiteindelijk, toch?
7: Ja. Ja. Ja. Maar ik moest wel lachen tijdens dit debat. Want je gaat dan ook kijken van wat gebeurt er nou allemaal.
6: Ja.
7: En rechts was zo met elkaar bezig dat ze uiteindelijk in mijn ogen de coalitiepartijen ook geen andere optie meer lieten dan naar links kijken. Want ja, BBB, hey. Mona Keizer.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de...

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: En het haar en op een gegeven moment wordt er zelf erbij gehaald.
5: Zonder boerderij heb je geen keukentafel.
4: Nee, maar op het moment, en daar zeker als je bijvoorbeeld een debat over migratie, dus het asieldebat neemt, dan zijn het de linkse partijen die constant tegen rechtse partijen moeten zeggen, realiseert ze zich wel dat het niet om cijfers hier gaat. Dit zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen.
5: Nee, dat zijn geen mensen.
4: Eigenlijk alles wat je hier doet, het is helemaal niet uniek. Dat het over, want alles gaat. De WIA gaat over mensen, de WW gaat over mensen, de AOW gaat over mensen. Als je het over de zorg hebt, gaat het over mensen. Het onderwijs, alles gaat hier over mensen. En
5: bijna per definitie. Hey, en ik dacht, jij noemde de naam van Mona Keizer. Jij loopt nu vast richting het quote over voedselzekerheidshysterie.
4: Ja, zullen we daar eens over gaan luisteren?
5: Dat alleen al het woord. Hoeveel heb je de Scrabble-waarde geteld?
4: Ja, laat me eerst luisteren en dan ga ik vertellen waarom het zo heet.
6: We hebben het hier wel, hè, over de voedselzekerheid in Nederland. Mevrouw Bromet is van een partij waar mensen zijn die nog steeds het communisme aanhangen. Weet mevrouw Bromet dat als je dit soort plannen doorvoert en er gaat echt wat mis in Europa, dat we dan afhankelijk worden van het buitenland voor ons eten? En neemt ze dat, hoe vermoeid ze ook wel is van alle debatten, voor haar rekening?
4: Voedselzekerheid komt bij de partijen op rechts in het debat steeds naar voren als een groot argument om het allemaal maar te houden zoals het is.
5: Ja, om boeren niets in de weg te zitten.
4: Nee, want voordat je het weet zitten we hier in hongersnood en hebben we geen eten meer. En ik ontken niet dat boeren ons voedsel produceren, maar het wordt op een manier gebracht alsof je bijna nu naar de supermarkt moet gaan rennen als dit stikstofpakket doorgevoerd wordt.
7: Want binnenkort is het op.
4: Omdat binnenkort het eten op is. Ja. We moeten gaan hamsteren. Letterlijk gaan hamsteren. En
5: het zijn voor hamsters, als je dat nodig hebt.
4: Ik heb dus de term voedselzekerheid hysterie heb ik gemunt. Ja. En dat is eigenlijk omdat het dezelfde rechtse partijen zijn die over de klimaathysterie zeggen van hey, kan het niet een onsje minder, want die 0,0001% dat het beleid in Nederland. Maar hier, ja, om nu te zeggen dat de oorlog staat nog niet voor de deur. Nee. Door het stikstofpakket, dat gaat nog niet betekenen dat zometeen echt de schappen in de supermarkt leeg zijn. Dit is een hyperbol om een puntkracht bij, of je puntkracht bij te zetten. Ja, het is een beetje, het is echt heel erg overdreven, is het.
5: Ja.
4: Maar dat voedselzekerheid komt steeds weer terug in die debatten. En ik dacht van, het is ook eigenlijk wel humor dat zij in ieder geval ook iets hebben waar je in ieder geval het woordje hysterie achter kan plakken.
7: Ik vond wel fascinerend om te zien de strijd tussen inderdaad al die rechtspartijen. Je hebt ze net genoemd op Forum voor Democratie na wie dan het beste kon opkomen voor de boeren die hier vanuit de Ivoren Torens in Den Haag aangepakt gaan worden. En ook inderdaad hoe
5: keihard.
7: Ja, en ook hoe men elkaar vliegen aan het afvangen was. Hidde Heutink van de groep Markeshouwer, die was ook on fire.
4: Ja, die ging Caroline van der Plas aanvallen.
7: Ja. Zo van, u en uw partij hebben toch ruim een jaar het hele ministerie van Landbouw in handen gehad. U had het allemaal op kunnen lossen. Oftewel, boze, bezorgde mensen, bij BBB moet je niet zijn en bij ons wel.
4: Nou, wat ik wel sterk vond aan zijn bijdrage is dat hij eigenlijk niet het kabinet zei van u heeft een jaar lang het ministerie gehad, maar hij ging terug naar de Provinciale Statenverkiezingen van bijna 4 jaar geleden.
7: Ja.
4: Bijna 3,5 jaar geleden, waarbij hij zei, wat heeft u nu eigenlijk in die provincies? U was de grootste partij voor Nederland. Wat heeft u nou eigenlijk bereikt voor de boeren? En toen kwam van Caroline, ja, we hebben maar heel kort in het kabinet gezeten. En ook die vlieger gaat niet op, want het kabinet Jetten zit nu, hoe is het sinds februari, 4-5 maanden?
7: Maart, april, mei, juni.
5: Ja, we zijn voorbij de 100 dagen geweest, want we hebben pas gehad, dus het is in 120.
4: Ja, maar en je kan het ermee oneens zijn, zoals Caroline van der Plas is, maar wat het kabinet Jetten nu heeft neergelegd, is vele malen meer. En dan zegt ze, ja, ik werd tegengewerkt. Dit is een minderheidskabinet. Er zijn nog meer partijen.

0: nog meer zetels om dit kabinet tegen te werken. En dit minderheidskabinet heeft nu wel een stikstofplan waarvoor een ruime meerderheid in ieder geval in de Tweede Kamer is. En ook een meerderheid in de Eerste Kamer. En BBB heeft meer dan een jaar lang het kabinet of het ministerie van LVVN onder...
1: Bemenst.
0: En er is niets uitgekomen.
2: Maar dat was de bedoeling. Ze hebben precies bereikt wat ze wilden.
0: Ja, nou, nu hebben ze
2: en
0: dit. Toch,
2: en nu gebeuren er wel dingen. Ja, dan is het tijd voor revolutie weer.
0: Maar dit is de boemerang.
2: Maar dat
0: hè?
2: Is toch zo?
0: Ja.
2: Is dit een boemerang?
0: Ja, want omdat er zo weinig gebeurd is, ze hebben zeg maar de problemen als soort boemerang hebben ze dat weggegooid en nu is het teruggekomen en hard en snel ook, want en er zit trouwens nog best wel wat in het pakket wat BBB ook wilde, hè. De rekenkundige ondergrens verhogen is een wens
2: van PVW. De wet
0: is ook met een idee van BBB. Dus dat er helemaal...
2: Dat hoorde ik bij andere partijen. Die zei, ik vind het zo'n rommeltje. Onder andere de ChristenUnie begon daarover. Want ik zie ideeën van de Wal. En andere plannetjes van BBB die daar doorheen fietsen.
0: En
2: dan
0: nog
2: weer eigen nieuwe ideetjes. Maar er zit niet één grote visie onder wat we moeten. Jullie doen maar wat. Het zijn wat bij elkaar geraapte regeltjes.
0: Ja.
2: Maatregeltjes. Dit vond ik, toen ik het zat zo hoort, dacht ik, ja, het is eigenlijk best heel gek dat je zonder een visie probeert dit op te lossen nu, maar door gewoon overal wat stikstof bij elkaar te sprokkelen, kennelijk.
3: Maar bij visie moet je toch naar de oogarts?
0: Ik ben het absoluut niet eens.
2: Ook Mark Rutte, en die citeerde een Duitse bondskanselier. Hij spreekt ook Duits, ja.
0: Maar de vaste podcastluisteraar weet dat ik over het algemeen Pieter Gimmis hoog heb zitten, omdat ik het een heel kundig Kamerlid vind.
2: Hierin niet? Oh ja.
0: Nee, want als je nou gewoon even kijkt naar wat er nu gepresenteerd is, hebben ze vooral naar Remkes geluisterd.
2: Ja,
0: Remkes heeft het over zonering gehad, dus dat er helemaal geen visie achter zit. Dan had Remkes ook geen visie. Remkes heeft het over zonering gehad en Remkes heeft het erover gehad over extensivering, dus de intensieve landbouw.
2: Ietsje terugdringen.
0: Een piekbelastersbeleid heeft hij het over gehad. En daar is wel discussie over, want die koeienorm, laten we hem even zo noemen, dat is het handigst.
2: Ja.
0: Is dat nou piekbelastersbeleid? Want je zou namelijk kunnen zeggen van, dat is heel erg gericht tegen intensieve landbouw. Want het aantal koeien per hectare is gemiddeld 2,2 en ze hebben hem gezet op 2,6.
2: Mm-hmm.
0: Dus de gemiddelde boer heeft daar geen last van.
2: Ja.
0: Alleen boeren die te weinig grond bij de hoeveelheid vee hebben.
2: Boeren met veel koeien en weinig grond.
0: Ja.
2: Of zelfs maar één koe en een halve hectare heeft al een probleem.
0: Ja. En veel van die intensieve landbouw, in ieder geval veehouders, zitten in Noord-Brabant en in Gelderland.
2: Ja.
0: In de buurt van
2: de Veluwe en de Peel.
0: Ja, de Veluwe en de Peel. In de buurt van natuurgevoelige
3: kwetsbare natuur.
0: Ja, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: En dan zou je dit kunnen uitleggen als piekbelastersbeleid. Maar het gaat niet alleen maar. Ze zitten niet alleen maar daar. Ze zitten ook nog in andere gebieden. En daar worden de.
2: Ja, dus we zijn er nog
0: intensief.
2: We kunnen ook de details in over of de kritische depositiewaarde alleen uit de wet moet of ook uit de vergunningstelsels. We kunnen allerlei technische details en daar gaat nog heel veel over gevochten worden natuurlijk. Maar dat gaat allemaal na de zomer pas gebeuren.
0: Wat ik wel interessant vind, het laatste wat ik erover moet zeggen, is dat dit eigenlijk gepresenteerd is als een generieke maatregel. Want de gerichte maatregel zijn de zones en dit is een generieke maatregel. Terwijl het eigenlijk
2: het aantal koeien per meter. Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk heel erg gericht, hè. Dat is gericht tegen intensieve veehouderijen.
2: Zoals we een paar weken terug een wet hadden die vooral voor vrouwen slecht uitpakte. En dan was de conclusie, dat is dus discriminatie. Ook al is hij niet. Er staat nergens in de wet dat het over vrouwen gaat, maar.
0: Welke wet was dat ook alweer?
2: Ja, daar ben ik vergeten waar die over ging. Maar het gaat in de praktijk, komt het allemaal bij vrouwen terecht. Nou, dan is het discriminatie.
0: Ja.
2: En dat geldt hier ook. Het is generiek, behalve dan dat het in de praktijk heel erg gericht is.
0: Ja. Nou, exact.
2: Ja, mooi is dat. Ik zit te denken, we kunnen het misschien nog ook wel even over een andere debat hebben waar heel veel mensen op de tribune zaten. De kernenergie. Dat is op deze donderdag geweest.
0: Dat heb ik niet gevolgd.
2: Nee, dat
0: kan
2: heb ik
0: een keer mond houden.
2: Nou, je mag een beetje mee praten erover. Maar dat blijft toch een fascinerend. We hebben natuurlijk 2 weken geleden hebben we het rapport gekregen van Tenet en het commentaar daarbij van Johannes de Bat, de staatssecretaris die daar verantwoordelijk voor is, die heeft de onmogelijke opdracht gekregen om 4 kerncentrales te bouwen. En hij is begonnen met 2, want dat project liep al. En er is uitgezocht, er waren 7 locaties waar dat in theorie zou kunnen. De meeste daarvan vallen af inmiddels, waaronder Borselen, wat ik nog steeds echt oprecht niet begrijp. Dat de plek waar iedereen van wist dat hij daar kwam, waar het burgerberaad al bezig is met Borselse voorwaarden en zo. Er zijn onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeente van oké, als die komt dan willen we er wel iets voor terug. Dat die plek afgevallen is omdat er helemaal geen ruimte blijkt te zijn. Niet fysiek en niet op het net, stroomnet. Nou ja, dan heb je eigenlijk dus kansloos. Het kan wel, maar dan moeten ze daar geen windenergie vanaf de zee aan land brengen. En er zijn ook partijen die zeggen, ja, dat is een goede uitruil. Onder andere Jij in 20 zei dat. En de VVD ging daar gek genoeg ook in mee. Zei, oh, nou, als het een beetje krap wordt, dan moeten we misschien de windmolens op zee maar niet aan land brengen. Dan gaan we gewoon, want wij willen kerncentrales. Dat was eigenlijk wel een beetje hoe het debat aan het eind eindigde. Maar in ieder geval, er zijn dus 3 plekken nu die over zijn. Eentje in Terneuzen, 2 in Groningen bij de Eemsmond, bij Eemshaven. En in Terneuzen willen ze het eigenlijk niet per se. Maar god, als het moet, dan moet het. In Groningen voelen ze zich mishandeld door hoe het met gas is gegaan in de afgelopen 60 jaar.
3: Ja, en er is toch
2: een enquête over geweest.
3: En er is toch beloofd ook in het verleden van als we dit gaan doen, dan niet daar.
2: Nou, die beloften zijn best wel vaag. Oh. Mark Rutte heeft een keer gezegd, oké, we gaan het niet doen. Dat klinkt als een belofte.
0: Er is 2 keer een motie over aangenomen.
2: De Tweede Kamer heeft er moties over aangenomen, absoluut. De Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen het niet. Maar dat is niet een belofte aan de Groningers. Dat is een opdracht van de Tweede Kamer aan de regering. Wat misschien nog het meeste, het zwaarste telt is, er is een contract gesloten tussen de regering en Groningen na de parlementaire enquête over Gronings gaswinning. De Nij begun. Een nieuw begin, zeg ik op mijn krakkemikkig Gronings. En daarin is afgesproken, zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Die vanuit Groningen, die in Groningen aan land moet komen van ook windparken en andere projecten. Dus er zijn een heleboel, ongeveer een derde van wat er in Nederland vanaf de zee aan land moet komen, zou daar terecht moeten komen. Dat is afgesproken, dat moet gebeuren. Behalve als er een kerncentrale of 2 in Groningen terechtkomen, dan is er ook daar op het stroomnet geen ruimte voor. Dus de afspraken die Groningen gemaakt dacht te hebben, die worden hier dan toch opzij gezet. Is het een belofte dat er geen kerncentrales komen? Nee, want dat staat er niet in. Maar in de praktijk kan het niet. En gewoon de afspraak volhouden en.
0: Maar er is nog één andere belofte gedaan door Sophie Hermans.
2: Ja, maar dat is.
0: Toen er onderzocht moest worden waar kunnen kerncentrales komen, toen is de Eemshaven meegenomen. En toen heeft Sophie Hermans gezegd, dat doen wij alleen maar omdat dat juridisch niet anders kan. Ja. We moeten alle mogelijke locaties in zicht brengen.
2: Nee, dat klopt. Daar
3: toen zij minister van KGG was.
2: Ja, want ze doet nu weer wat anders natuurlijk. Maar
3: het zou gek zijn als het nu zou zijn.
0: Ja.
2: Het zou goed zijn als het zou herhalen. Maar daar zit toch ook iets in. Op het moment dat je die route van die 7 plekken die nu onderzocht zijn en waarvan de meeste zijn afgevallen, ingaat, dan maak je dat officiële kanshebbers. En dit moest ook, zei de landsadvocaat, al die plekken onderzoeken, want anders krijg je achteraf juridisch gedoe van, ja, maar willen we het wel in Borselen, willen we het wel in de achtertuin van die andere kerncentrale die daar nog staat, die oude. Sophie Hermans heeft altijd in de Kamer gezegd, het is niet mijn bedoeling om naar Groningen te gaan. Maar ze zei het een beetje anders. En dat citeert Johannes de Bat elke keer als hij de kans krijgt. Staatssecretaris die dat nu doet. Ze zei, ja, bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar Zeeland. Dat is net niet hoe Sophie Hermans het destijds zei, maar ik denk wel dat hij er juridisch mee wegkomt als dat nodig is. Dus de belofte aan Groningen, die is wel gedaan, maar die is helemaal niet hard. En daar gaat deze regering, noodgedwongen door de procedure die ze nu ingegaan zijn, misschien lopen ze daar wel op vast. Want Terneuzen is dus geen oplossing. Daar is namelijk, dat is namelijk ongelooflijk duur om het daar neer te zetten. Om daar de kerncentrales te bouwen. Daar is namelijk helemaal geen plek om daar de stroom af te voeren. Dus dan moet je daar ineens een heel industriepark op gaan richten. Het kost 1,5 miljard aan allerlei zaken als kabels die erbij moeten komen. En ik geloof dat er daar ook een dijk verlegd moest worden. Het kan ook zijn dat het Borselen was.
0: Nee, dat
2: was
0: Borselen.
2: Dat was Borselen. Nou, er zijn in ieder geval allerlei grote infrastructurele problemen die opgelost moeten worden om daar een kerncentrale mogelijk te maken. En dat probleem geldt in Groningen allemaal niet. In Groningen is alleen de bevolking tegen, maar verder is alles wijst richting Groningen. En eigenlijk, dat zei Johannes de Bad ook wel vandaag... We moeten eigenlijk technisch gezien Groningen kiezen. Maar ja, je kijkt natuurlijk niet alleen naar de techniek. Hè. Toen probeerde hij toch weer een beetje de optie van Terneuzen open te houden.
0: Nou, maar ik heb Bad dus niet kunnen volgen... Maar wat ik me dan afvraag is dat bij de eerste motie om te kijken... nadat Rutte in 21 in een debat heeft gezegd... mogelijk is Groningen een optie voor kernenergie. Toen is er, en dan was Eemshaven, was daar de Eemshaven was daar de plek waar dat zou moeten gebeuren.
2: Ja.
0: Toen is er een motie ingediend in de Tweede Kamer... waarin gezegd werd dat gaan we niet doen.
2: Ja.
0: Die is toen...
2: Nee, dat klopt. Dit is
0: kamerbreed aangenomen, maar later is er nog een keer een motie ingediend.
2: Klopt.
0: En toen waren we volgens mij het CDA en de de CDA en de VVD stemden tegen de motie. En er gaat dus politiek iets draaien, maar is er nu nog meer gedraaid politiek? Dat vraag ik me af.
2: Nee, Johannes de Bad doet alles om nog even geen besluit te nemen, om alles uit te stellen, zodat het over een tijdje misschien de mensen daar gewend zijn, zoiets. Ga trouwens ondertussen afscheid nemen van de mensen die naar de radio luisteren. Weet dat we midden in een gesprek zitten. Dus je moet de podcast even pakken. Zoek daar Studio Den Haag. Ach, abonneer je meteen even. Dan krijg je de hele aflevering daar. Met Michiel, met Leenert. Ik ben Mark. Tot daar. En anders tot volgende week. Ja, is er iets veranderd? Nee, er is daar niks veranderd.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt er alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis loopt vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden die dag nog met elkaar geappt. In Amsterdam-Oost is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Volgens het parool hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok... waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker. Die is na zijn daad gevlucht. En rond deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen... maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3 uur vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer... op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Amsterdam slokt Nederlandse groeibedrijven op ten koste van de regio. En advocatenkantoren gaan naar daadwerkelijk gebruik voor AI ook betalen. En dat kan nogal in de papieren lopen. Ik bespreek het met de leden van de bedrijvenpanel. Remy Gieling is hier van AI.nl en Eva de Mol van Capital T. Welkom leden van het panel.
6: Dank je.
5: Laten we maar eens beginnen bij de advocatuur. Gaat dus fors meer betalen voor juridische AI-programma's, schreef het FD over afgelopen week. Die kantoren gaan betalen voor hun daadwerkelijke gebruik. Nu betalen ze nog een vast bedrag per maand. En daardoor kunnen de AI-kosten specifiek 2 tot 3 keer hoger uitvallen. Ik begin, Eva, met permissie, toch bij Remy.
6: Ja,
5: de AI-specialist hier in ons midden. Verbazingwekkend dat dat zo snel kan gaan, of hoort het erbij?
7: Nee, hartstikke logisch. Kijk, we zagen natuurlijk al de tokenkosten, hè, de currency van intelligentie. Stukjes informatie die door zijn datacenter vloeien. Dat die flink in de papieren kunnen lopen. Hè. Mark Benioff van Salesforce maakte bekend dat hij verwacht dit jaar 300 miljoen aan tokenkosten te moeten betalen. In zijn geval is dat niet zozeer voor de juridische zaken, maar wel voor het AI inzetten om software mee te maken. Het punt is natuurlijk dat als je hoe meer informatie je in die systemen gooit en hoe meer eruit komt, ja, hoe meer tokens je verbruikt, hoe meer energie, hoe hoger de kosten worden. En wie gebruiken nou heel veel tokens? Ja, juristen, want die moeten hele vuistdikke dossiers continu door die AI-systemen laten draaien. En het is ook niet zo gek dat de leveranciers van de software voor die juristen, dus dat zijn bijvoorbeeld Harvey uit Amerika, Legora uit Scandinavië, ja, dat die in eerste instantie heel veel klanten wilden binnenhalen met een soort van all-you-can-eat model.
5: Ja, je wist natuurlijk dat er uiteindelijk een keer een rekening zou komen. Dat dit een lokkertje was om je te verleiden, verslaafd te maken. En dan uiteindelijk kun je niet meer zonder.
7: Ja, nu zit je aan
6: het... Ja, ik was dus weer verbaasd dat de advocaten verbaasd waren. Want het is toch heel erg logisch.
5: Dit is een model eigenlijk.
6: Ja, je ziet natuurlijk ook... Ja, en je ziet heel breed natuurlijk in AI... dat er veel meer op gebruik betaald moet gaan worden... in plaats van op een maandelijke subscription fee. Dus ik vond het ook wel...